0: waren die niet deel uitmaakten van de beweging. Maar waar ik dan wat dingen aan vertelde, die zeiden van bijvoorbeeld van, oh, dat klinkt als een sekte, weet je wel. En ja. Ik dacht van, ik moet mezelf hier wat meer onderlegd in worden. Ik moet het onderzoeken. Ik ben naar de boekhandel gegaan, naar de Bijenkorf in Den Haag, weet ik nog wel. Want ik woonde toen in Den Haag.
1: Ja.
0: En dan ging ik boeken kopen over mensen die in sectes hebben gezeten. En ik weet nog een heel goed boek van Carine Dame bijvoorbeeld. Ik was gek van geluk. Waren allemaal verhalen van ex-secteleden uit verschillende. En ik herkende daar gewoon heel veel in.
1: Ja.
0: En ik ging ook documentaires kijken erover. Over het onderwerp over Amerikaanse sectes. En ik herkende zoveel. En eigenlijk sindsdien ben ik me er ook wel in blijven verdiepen.
1: Ja.
0: Dus ja, al die series. Ja, die doen het inderdaad goed. Het spreekt blijkbaar tot de verbeelding ook van mensen. Omdat het vaak een obscure wereld is. Een verborgen wereld wat mensen niet kennen eigenlijk. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan bij zo'n club achter gesloten deuren?
1: Ja.
0: En ik zat daar dus achter die gesloten deuren.
1: Jij zat
0: deuren.
1: Daarin. Ja, ja, en als je dat dan zegt, hè, van de mensen vinden het fascinerend. Er werd natuurlijk ook over de Maasbach-secte. Ja, ik weet niet, mag ik het zo noemen? Ik denk het wel.
0: Ja, zo is het wel de afgelopen jaren in de volksmond genoemd en in de media. En ik ben van mening dat mijn context in ieder geval 100% sectarisch was.
1: Ja,
0: ja zeker.
1: Ja. En het was natuurlijk, je zegt het zelf al, het was in de media op allerlei manieren.
0: Ja.
1: Ook al wel, denk ik, toen jij er zelf in zat.
0: Ja.
1: Bereikte jou dat?
0: Ja, ik weet nog wel als kind, als 8-jarig kind, zat ik met natte haartjes naast mijn vader op de bank. Want dan was er een Zembla-documentaire over ons gemaakt. En dan had er een filmploeg een paar dagen gedraaid. En dan zag ik mezelf terug ook op tv als jong jochie. Tussen mensen die luidkeels zongen en emotioneel waren. En waarbij de halleluja's en de amens je om de oren vliegen en waarbij gebedsgenezer Johan Maasbach dan voorstaat en ook zijn zoon ernaast, mijn oom dus, David Maasbach. Dat waren mannen die op een voetstuk stonden in ons leven.
1: Ja.
0: Maar in die documentaire kwam een hele andere toon naar voren, want er waren beschuldigingen van fraude, seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële uitbuiting, misbruik, psychische druk, geestelijke onderdrukking, manipulatie. Ja. En dat zijn woorden die je als 8-jarige niet kent. Maar wat ik wel voelde was die vibe van, ja, mijn vader die naast me zijn hoofd schudde en ja, mijn oom die dan de volgende dag zei tegen ons allemaal, want we woonden daar in een commune bij elkaar. Je moet dan een huis huren van Maasbach.
1: Ja.
0: Als je daar ook werkt, en mijn ouders werkten daar, dan had je van die bijeenkomsten overdags. Nou, dan was ik daar ook wel bij. En dan zei mijn oom van, de wereld moet niks van ons hebben. En wij zijn de uitverkorenen. En de duivel en zijn demonen zijn tegen ons.
1: Ja.
0: En zo wordt het dan afgedaan. En dan als kind denk je van, ja, de wereld moet niks van ons hebben. En de wereld is een slechte plek.
1: Ja.
0: En ik ben blij dat ik in Gods werk, want zo wordt het dan gezegd, onder de man van God, zoals ze dan zichzelf noemen, mag staan.
1: In de veilige bubbel.
0: In de veilige bubbel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, die veilige bubbel, die begon dus in de jaren 50.
0: Mm-hmm.
1: Johan Maasbach kwam op.
0: Ja, de gebedsgenezer.
1: Ja, hoe kwam dat zo in zijn leven, denk je?
0: Nou ja, goed, daar is ook wel een en ander over bekend. In Nederland had je natuurlijk verschillende stromingen. Protestantisme, katholicisme. En dat zijn natuurlijk ook stromingen waarbij het, ook zeker in die tijd, allemaal heel ordentelijk eraan toe ging. Met een orgel en een dominee die op rustige toon praat. En toen kwam er een Amerikaanse gebedsgenezer naar Nederland, T.L. Osborne, die op het Haagse Malieveld een week lang genezingsdienst ging houden en tegen mensen zei dat God een God van wonderen is en dat je genezen kan worden van je ziektes. En hij had een vertaler en dat was Johan Maasbach. En die had sowieso al heel veel affiniteit met het Amerikaanse, met de Amerikaanse manier van geloofsbeleving. En hij vertaalde met verve, een charismatische man. Osborne ook evenzo charismatisch. En dat versterkte elkaar en hij werd de echo van Osborne ook genoemd.
1: Ja.
0: En daar gebeurden ogenschijnlijk wonderen. En het Polygoonjournaal deed daar verslag van in zwart-wit. Duizenden mensen, of tienduizenden, volgens mij was het iets van 100.000 mensen, zijn naar het Malieveld gekomen om in verwachting van een wonder van God. En zo ging dat dan. En ja, Osborne ging weg na een week. En dan Johan Maasbach dacht, hé, maar dat kan ik ook. Dat is een gat in de markt hier.
1: Ja.
0: En bij Johan Maasbach waren het geen diensten waar alles rustig en ordentelijk ging. Maar daar mocht je gewoon halleluja, amen roepen. Mocht je luidkeels zingen met een band, met een drummer die zijn stokjes in de lucht gooide. En een pianist die als een bezetene over de toetsen vloog. En een gitarist en een bassist. En eigentijdse voor die tijd muziek. En een hele charismatische spreker die zijn stem ook verheft. En die je meeneemt en zegt, God is een God van wonderen. En ik kan zo de handen op je leggen en dan word je genezen in Jezus' naam.
1: Mm.
0: En dan komt er een rij en dan worden de handen opgelegd. Vallen de mensen omver, mensen gaan rillen, mensen gaan gillen.
1: Spektakel,
0: emotie, beleving.
1: Ja. Het lijkt
0: geld.
1: Me eerlijk gezegd, als ik ja en geld, dat is een belangrijk element, komen we straks
0: aspect,
1: zeker bij.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me toch ook voorstellen, als ik jou zo hoor, dat in de jaren 50 in Nederland.
0: Ja, het was eind jaren 50, hè? Maar inderdaad.
1: Oké, okay, nou, laat het jaren 60 zijn, maar bizar moet zijn geweest. En dat heel veel mensen ook gedacht juist moeten hebben van, staat super ver van me af. Waren er echt veel mensen die dachten,
0: heel veel mensen, want het was nieuw. Misschien ken jij nog wel Jomanda. Nou, dat was nog helemaal geen ding. Dat bestond nog helemaal niet.
1: Nee.
0: Johan Maasbach was eigenlijk de eerste Nederlandse gebedsgenezer die ook. En het ging op de Amerikaanse manier. Dus waar maakte die ook handig gebruik van? De media.
1: Hmm.
0: Dus je verhaal naar buiten brengen.
1: Ja.
0: In de media, radio-uitzendingen op een gegeven moment. Hij ging doekjes verkopen, gebedsdoekjes. Als punt van contact. Verkopen. Dan moest je een donatie doen en dan kreeg je het gratis zogezegd opgestuurd.
1: Hmm.
0: Over de radio zei hij ook van, leg je hand nu op de radio als punt van contact. En dan kan God je genezen eigenlijk, hè, door zijn dienstknecht heen. Hè.
1: Ja.
0: En ja, zo ging dat.
1: Zo gingen die verhalen.
0: Dat was nieuw.
1: En je zei, hij zag waarschijnlijk een gat in de markt. Dat hoorde ik je zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt heel businessman-achtig. En niet heel misschien bezield van een soort geloofsverhaal.
0: Nou, ik denk dat het daar. Dat wil ik best wel nuanceren in de zin van, het is een gat in de markt zien hoeft niet altijd slecht te zijn. Maar het heeft twee kanten, dit verhaal. Want ja, Maasbach is een familiebedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Een miljoenenbedrijf. Al sinds dat ik er in de jaren 90 zei mijn oom dat bijvoorbeeld tegen Jeroen Pauw op tv. Toen Pauw hem ook vroeg op de man af, hoeveel geld gaat er nou om in je bedrijf, in jullie bedrijf? Miljoenen. En er zit een sterke vercommercialisering in. Hè? Dus mijn oom, dat is dan de zoon van Johan Maasbach, David Maasbach. Je zei het al in je intro, dus we maken een klein beetje wel een stapje chronologisch gezien, maar dat geeft niet. Die zei altijd ook van, Maasbach is een goed merk.
1: Mm.
0: Wij zijn de Van der Valk van het geloof. Het is een familiebedrijf waar een erfopvolging bijvoorbeeld heel belangrijk is. Een commercieel karakter. Ze plakken ook vooral het woord Maasbach op. Hun muziek bijvoorbeeld, beetje Coldplay-achtige christelijke muziek, worship muziek. Onder de christelijke luisteraar, die weet misschien wel wat dat is, worship muziek. De niet-christelijke luisteraar denkt misschien, wat is dat? Ja, een soort rally popachtige aanbiddingsmuziek voor God. Maar daar plakken ze, dat heet dan Maasbach Worship. Dus daar plak je ook lekker je eigen achternaam op. Heel apart is dat natuurlijk. Maar voor mij was het toen normaal. Maar waar het denk ik gevaarlijker wordt, is dat ik wel heb meegemaakt en gezien dat Maasbach echt gelooft dat alles wat zij doen namens God is. En ja, daar komen we zo nog wel over te spreken. Je moet eigenlijk een robot van de Maasbach-familie worden. Een ultieme ja-knikker. En daar wordt alles aan gedaan om je daar te krijgen.
1: Ja.
0: Geestelijke onderdrukking, alles. En zij geloven ook echt dat hetgeen is wat God van hen vraagt.
1: Ja, ja. Daar komen we zeker zo meteen over te spreken. Ik zit nog heel even op dat element, want voor veel mensen is een kerk natuurlijk helemaal geen bedrijf. Voor veel mensen is de kerk een plek waar misschien geld wordt opgehaald voor goede doelen, waar misschien geld op wordt gehaald om het gebouw nog een keertje te renoveren.
0: Ja.
1: Maar waar in principe een soort winstoogmerk is. Je benoemde net, het is een soort miljoenenbedrijf. Hoe groot speelde geld een rol?
0: Heel groot. Elke dienst. Kijk, Maasbach heeft sowieso meerdere kerken in Nederland. En dat waren er toen meer dan nu. Ze hebben best wel wat schandalen meegemaakt, waardoor er ook wel veel mensen zijn weggegaan. Maar ze hebben dependances in het buitenland. En er gaat gewoon. Ze bezitten heel veel vastgoed in Den Haag en verschillende steden. En ook dus die huizen, wat ik net zei. Hè, dat je in een soort commune bij elkaar woont. En dan moet je dan huren, je huis huren van Maasbach. En elke dienst in al die kerken gaat de collecte, of dat noemen zij het offer brengen. En een offer moet wat kosten. Hè. Dus dan gaat er een emmer. Of emmers eigenlijk. Je moet zo'n 10, 15 mannen komen dan naar voren. Broeders met emmers. En die gaan de rijen dan langs. En dat was zeker in mijn tijd. Tegenwoordig hebben ze ook een QR-code erbij. En een heel mooi filmpje hoe jij makkelijk met je telefoon geld kan geven. Maar dat was in mijn tijd nog niet. Ik ben er al 15 jaar weg zo'n beetje. Maar de emmers gingen dan rond. En daar moest briefgeld in gedaan worden. Want muntjes die rinkelen en die hoor je. En daarom werd dus emmers gedaan. Want dan hoor je dus, ja, eigenlijk brengt het een soort schaamtegevoel als jij een muntje erin doet. Ja, dat wordt ook gezegd, hè? Geen muntgeld, maar briefgeld.
1: Oh ja?
0: Ja, dus daar moesten briefjes in.
1: Geen voortjes.
0: Geen voortjes. Ik heb ook wel meegemaakt dat een andere telg van de Maasbach-familie. Ik ben van de koude kant voor David Maasbach. Hè?
1: Ja, dus
0: ik
1: ben, komen we straks ook nog. We gaan even rustig de familielijnen.
0: Via mijn tante ben ik, zijn vrouw ben ik familie. Maar hij heeft een jongere broer, John Maasbach. En ik weet nog heel goed, die bij een dienst gingen er gewoon te veel muntjes in.
1: Ja.
0: Naar zijn mening. Dus hij riep boos de mannenbroeders terug naar het podium. En hij zei, geef die emmers hier. En zo praat hij dan ook echt, hè? Geef die emmers hier. Het is een vrij narcistische man ook. En hij zegt, muntjes, muntjes. En hij gooit het allemaal zo bij elkaar in die emmer. En hij heeft het dus over dat je God geen fooitje moet geven. En hij gooit zo, echt waar, ik lieg het niet. Hij gooit zo die muntjes terug in de zaal. En dat landde zo tussen iedereen neer. En dan kregen we een donderpreek. Dat we God niet moesten afdoen met een fooitje. En dat God je zo niet kan zegenen. Want hun doctrine is, hoe meer geld jij zaait in Gods werk. En wat is Gods werk? Het familiebedrijf Maasbach. Dan kan God je pas, hoe meer je geeft, dan gaat God jou ook echt zegenen en meer zegenen.
1: Dus zelfs met dat soort gekkigheid komt zo'n man dan gewoon weg.
0: Ja.
1: Ja. Om dit allemaal goed te begrijpen, moeten we inderdaad echt even die familiebanden induiken. En ook hoe jij er bent beland. Want het is inderdaad eigenlijk een soort familie-imperium geworden. Hè?
0: Ja, het is ook wel in de media het Maasbach-imperium genoemd.
1: Oh,
0: inderdaad.
1: Ja? Ja, nou ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Als je erover leest, denk je daar ook echt aan. Waar moeten we beginnen? Als in, hoe is het stokje doorgegeven in die familie?
0: Ja, nou, in mijn boek heb ik een genogram moeten opnemen. Ja. Waarin een en ander duidelijk wordt. Dus aan de luisteraar, wees welkom om dat boek te lezen.
1: Hij ligt hier voor me.
0: Ja. Nou ja, goed, Johan Maasbach die heeft dus een aantal zonen en een aantal dochters. En ik zeg heeft, maar de man is overleden in de jaren 90. Toen er wat schandalen naar buiten kwamen, wat we net ook een beetje hebben aangestipt. En zijn kinderen hebben dus dan dat werk van hem overgenomen. En met name David Maasbach en zijn vrouw, mijn tante dus, Regina. En John Maasbach, zijn jongere broer en diens vrouw. En hoe het zit met hoe ik in de familie zit, is dus dat Regina Maasbach mijn tante is. En dat is nog een apart verhaal. Het was echt mijn lievelingstante. Ik mis haar ook nog wel, nog steeds. Ja. Als er een familiebreuk is, dan dat soort dingen gaan nooit weg.
1: Nee. Je hebt gewoon een relatie opgebouwd je hele leven.
0: Zeker,
1: lang.
0: Zeker. Ja. En ja, ik heb daar 24 jaar in gezeten. En het is het enige zusje van mijn moeder. En zij is meegenomen in de Maasbachbeweging door mijn opa en oma. Die nog steeds leven, overigens, haar ouders.
1: Ja.
0: Die daar ook uit zijn. Die ja. Uit zijn gezet. Maar dat komen we nog wel op, denk ik. Mijn vader. Aan zijn kant van de familie. Die opa en oma zijn al dood.
1: Ja.
0: Maar mijn opa Ger Grootveld was een van de eerste Maasbach-pastors. Ja. In de jaren 60, weet je wel. Toen Johan Maasbach dat eigen werk begon, zeg maar.
1: Ja.
0: En ja. Doordat mijn oom dus met Regina ging en trouwde, werden wij dus familie van Maasbach.
1: Ja.
0: En dat is ook nog wel apart, dat zei ik net al, want mijn tante was eigenlijk 15 jaar toen David Maasbach interesse in haar toonde en toen ze met elkaar kregen. Dat moest allemaal een beetje geheim worden gehouden.
1: Ja, dus zij liep eigenlijk.
0: Hij is 13 jaar ouder dan haar. Ja, dus hij was 28. En je moet daar snel trouwen.
1: Ja.
0: Dus toen ze 17 was, nog minderjarig. En dat kon blijkbaar nog in die tijd. Toen zijn ze getrouwd. Want ja, je mag eigenlijk geen seks voor tuurlijk. En dat moet allemaal snel. Zij is als minderjarig toen getrouwd. Toen moest er toestemming gevraagd worden aan de koningin. En dat is verleend.
1: Ja, bizar.
0: Na onderzoek van politie, die kwamen dan aan de deur.
1: Ja, dat beschrijf je inderdaad. Hè? Dus, ja. dus jouw moeder en Regina, haar zus, die werden samen met hun ouders natuurlijk geïntroduceerd. Ja. Die waren bekend daar.
0: Ja.
1: En David Maasbach, die laat zijn oog dan vallen, zoals je beschrijft, op Regina.
0: Ja.
1: 15 jaar nog. En vervolgens hebben zij een relatie 2 jaar lang. En dan op hun 17e komt dan de koninklijke stempel van je mag trouwen.
0: Ja.
1: Toch verbaast me dat, omdat je het dus inderdaad hebt over 13 jaar leeftijdsverschil.
0: Ja, dat is best een leeftijdsverschil, ja.
1: Was dat in de gemeenschap niet een punt van?
0: Ja. Dat is zeker, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Er waren ook wel mensen die dan naar mijn opa en oma toe kwamen. Van ja, is dat dan niet pedofilie en zo? Ja. Maar kijk, mijn opa en oma die hadden zoiets van: Johan Maasbach is ons geestelijk leider. David Maasbach is zijn zoon. En hij was geloof ik ook jeugdpastoor daar. En dit zijn mannen van God.
1: Ja.
0: En mijn oma heeft tegen mij gezegd: ik ben tot nu toe in mijn leven altijd uitgegaan van de goedheid in de mens.
1: Ja.
0: En dat heeft me op de been gehouden tot op de dag van vandaag. En daar ging ze ook van uit. Maar het werd alleen wel heel raar toen David dus zijn toekomstige schoonouders, hij nam in het weekend, dan nam die, want mijn opa en oma woonden in Leiderdorp en dan Den Haag, Leiderdorp. Dat is een kleine afstand eigenlijk, 20 minuutjes of zo heen en weer. Maar dan nam die dan toch een hotel bij Leiderdorp, toen Regina zo 16 was, geloof ik. En om daar dan te verblijven. En op een gegeven moment kwam die naar mijn oma toe. En toen zei die mam, want hij zei al mam, voordat ze getrouwd waren, zou jij de pil willen regelen voor Regina? Nou, mijn oma schrok er een beetje van eigenlijk. En er gingen allerlei gedachten door haar heen. Maar ze dacht, ja, mijn dochter zal het wel niet durven vragen aan mij. Er zal vast wel een medische oorzaak zijn of iets. Ik regel het maar. En ze heeft het gewoon geregeld. Ja. Zoals hij het vroeg aan haar. Maar ja, ik weet niet precies waarom het was. Maar dit zijn wel hele vreemde dingen.
1: Absoluut.
0: Die mijn oma dan vele jaren later, als ik bezig ben aan een boek, aan mij vertelt. Ja. Weet je wel? En
1: wat
0: ik dan navraag bij mijn moeder. En die bevestigt dat dan. Weet je?
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: is
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, want wat zegt jou dat? Dat je dus ziet eigenlijk dat zelfs jouw opa en oma dus dan niet in het verweer gaan tegen een jongen die toch een stuk jonger is dan zijzelf.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat ze zijn er toch wel erg goed in bij de Maasbachen om ultieme ja-knikkers om zich heen te verzamelen en om je zover te krijgen dat je doet wat zij zeggen.
1: Ja.
0: En twijfel of kritiek wordt ook niet geduld.
1: Nee.
0: Want dan kan je ook zomaar buiten de beweging belanden. En ze zeggen dan van ja, wij zijn geen secte. Er zit geen slot op de deur. Je kan gewoon naar buiten als je wil. Maar het is een mentale gevangenis. Want wordt wel gezegd, ja, als je buiten de beweging terechtkomt, buiten Maasbach, dan sta je buiten de wil van God. Ja, en dat wil je niet als je zo geconditioneerd bent dat je helemaal gelooft zoals het jou is voorgeschoteld. Dan wil je niet buiten de wil van God terechtkomen. Dus dan, wat er ook gebeurt, je blijft erin.
1: Ja, we gaan straks verder praten over hoe dat was om daar ook in op te groeien. Want jij hebt natuurlijk vanaf het begin van je leven daar onderdeel van uitgemaakt.
0: Ja.
1: Maar voor we dat gaan doen, gaan we luisteren naar muziek. Je hebt namelijk gekozen voor Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll.
0: Ja.
1: Zitten daar parallellen? Zijn daar dingen over te zeggen waarvan je zegt, toch even extra opletten als luisteraar?
0: Ja, zeker. Ik heb dat nummer ook geciteerd in mijn boek. Mijn vader stuurde dat naar me toe. Vond ik heel mooi dat hij dat deed. Ik had het net over de erfopvolging bij Maasbach. En mijn opa was dus een Maasbach-voorganger van vaders kant. En dat ging over op mijn vader. En het zou ook overgaan op mij. En dus ik vind het erg mooi dat mijn vader me dit nummer stuurde. Van, hey, ik hoorde dit op de radio. Oh my brother, you don't have to follow in your bloodline. En in mijn geval ben ik toch blij dat wat betreft de misstanden en deze niet gezonde plek, dat gestopt is bij mij.
1: Ja.
0: En ook gestopt is voor mijn kinderen, zodat mijn kinderen in vrijheid kunnen leven.
1: Ja.
0: En daar gaat dit lied ook over autonomie en eigen keuzes maken in het leven.
1: We gaan luisteren.

0: Je luisterde naar Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll.
1: De nacht van EO.
0: Bij mij te gast is Danny Grootveld, de schrijver van het boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte. Ja, jouw hele familie, we hadden het er net al even over, zat in die Maasbach-secte.
2: Ja.
0: Jij groeide er dus ook eigenlijk je hele leven in op. Klopt. Dan ben ik toch even benieuwd, hoeveel is er dan nog buiten zo'n secte? Had je nog contacten daarbuiten, mensen die je niet kende?
2: Zeker als kind. Maar ik ging wel naar school natuurlijk. Je hebt leerplicht in Nederland. Ja. Dus ik ging wel gewoon naar de basisschool. Dat was een christelijke basisschool. Daar zaten ook wel veel kinderen op van de beweging. Van mensen die daar werkten. Want ja, het is een familiebedrijf en ik heb ook een bloedband. Maar niet iedereen die daar werkt is ook daadwerkelijk van de bloedband. Al wordt er wel gezegd, dit is je echte familie, de Blessing Family is je echte familie. Ja. Dus ik zat op de basisschool, maar dat was ook wel apart. Want ik vertelde dus over die scheuringen en schandalen in de jaren 90, moet ik zeggen. En dan kwam er ook een scheuring bij kijken. Want er splitsten mensen zich af en die waren het niet eens met de misstanden, met het leiderschap. En er werden ook mensen geëxcommuniceerd. En dan zat ik dus met een meisje in de klas, wiens ouders en zij ook bij de beweging zaten. En van de een op andere dag waren zij verdwenen uit het beeld. Maar goed, ja, niet uit het beeld van mijn klas. Want ik zat gewoon met Danielle in de klas.
0: Ja.
2: En werd wel tegen ons gezegd vanuit Maasbach, dat wij deze mensen niet mogen groeten, niet met ze om mogen gaan, dat we ze moeten negeren. Maar dat kan niet in de setting van een basisschoolklas.
0: Nee.
2: Dus ik vond het heel moeilijk als kind om daarmee om te gaan. En op school probeerde ik wel wat afstand te houden, maar dat lukte niet altijd. En soms ging ik juist wel dan met haar om of haar een beetje plagen. Of ik schaam me om te zeggen, maar ja, je bent een kind. Je probeert vorm aan iets te geven wat onnatuurlijk is. Maar het was wel heel duidelijk als je ze dan op straat tegenkwam, want ze woonde ook nog een tijdje bij de beweging, duurde even voordat ze verhuisde. Dan kom je ze tegen op straat. Ja, haar ouders en zo, die groeten netjes. Zo, hallo Danny. Ja, en ik mocht niks zeggen dan eigenlijk. Nee. Maar dan deed ik toch gauw, hoi. En dan ging ik snel wegrennen, weet je wel.
0: Ja, precies. Dan zit je toch vol met die sociale conventies eigenlijk. Ja. Hey, en dus eigenlijk op allerlei manieren word je al in dat wereldje gezogen. Gepoogd ook om je daar te houden.
2: Ja.
0: In hoeverre moesten zij daar hun best voor doen? Of voelde jij zelf ook echt wel de aantrekkingskracht en voelde je daar helemaal thuis?
2: Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat is ook het gevaarlijke vaak van sectarische bewegingen. Het is niet allemaal door en door slecht. Als in, ja, de misstanden zijn door en door slecht. Maar niemand gaat bij een secte omdat hij denkt, hey, leuk, een secte, daar ga ik me bij voegen. Het begint vaak met aantrekkingskracht. Met bijvoorbeeld die gave muziek waar we het net over hadden. Met gemeenschapszin. Warmte, ergens bij willen horen. Het gevoel dat je dichter bij God komt. En bij anderen die like-minded zijn. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment van de regen in de drup terecht. Sectes zijn een glijdende schaal,
0: ja,
2: eigenlijk. En er zijn ook aspecten bij Maasbach die mensen aantrekkelijk vinden. En ik ook als kind, als jongere. We hadden bijvoorbeeld Maasbach musicals. En dan verkochten we het World Forum in Den Haag uit. Een ontzettend grote zaal toen. En dan mocht ik meespelen in de musical. Waren een soort Van de Ende producties. Ja, Maasbach producties dan. Hè?
0: Ja, ja, ja.
2: En over Bijbelse figuren. Dus koning David. Niet David Maasbach, maar de koning David uit de Bijbel. Koningin Esther. Mozes. En daar speelde je dan, mocht je dan een rol in spelen. Ik had een keer de hoofdrol. En voor kinderen hadden ze kindermusical. Ze hadden ze een soort kinderheld, een soort christelijke Bassie en Adriaan. Dat was dan Psalti, het zingende boek. Een soort Sesamstraat. Echt een gelikte show. Hadden ze dan uit Amerika het format overgenomen en helemaal vertaald naar het Nederlands.
0: Ja.
2: En dan mocht ik het bij mijn opa. En dat is dus de van moederskant. Die runde dan vrijwillig de audiostudio. Want je had tv-studio's, ja, daar, audiostudio's.
0: Ja.
2: En als kind laveerde ik zo door die studio's heen en werd de liefde voor contentcreatie met de paplepel ingegoten. En dan mocht ik liedjes inzingen voor die shows bij mijn opa in de studio. Ja, dat, dat vind je natuurlijk geweldig als kind.
0: Ja, en dan werd je zelfs ook nog jeugdpastoor, las ik.
2: Ja, dat is ook gebeurd, ja.
0: Dus je bent gewoon helemaal onderdeel van de Maasbach-omgeving eigenlijk.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja. En wat haalde je daaruit? Wat trok het zo in jou? Voelde je bijvoorbeeld die relatie met God ook heel sterk? Of voelde je...
2: Ik kreeg er het gevoel uit mee van... ik wandel in Gods weg voor mijn leven. Want dat is het allerbelangrijkste. Je wandelt in je roeping, zoals dat wordt genoemd. In Gods weg voor je leven. En dan heb je ook het gevoel dat je dichter bij God staat. In mijn boek heb ik ook een passage geschreven van over de diensten van waar tranen betekenen dat je dichter bij God staat.
0: Mm-hmm.
2: Wat bedoel ik daarmee? Het is ook heel erg emotie en beleving wat daarin wordt gelegd.
0: Ja.
2: En met bepaalde muziek en met woorden die daar dan aan worden gegeven, op een charismatische manier uitgesproken, dat jij wandelt in jouw roeping, dat jij wandelt in Gods weg. En dan, ja, dan krijg je tranen en dan denk je van dit is het.
0: Ja. En was dat dan, die rol van jeugdpastor, was dat dan omdat jij dat allemaal ook zo sterk voelde en dat kon overbrengen? Of was dat ook omdat je dan dus op die plek in die omgeving van de familie zit?
2: Dus... Ja, klopt. Dus daar had erfopvolging een heel groot aandeel in.
0: Ja,
2: speelde een grote rol.
0: Ja.
2: En daarnaast wel had ik natuurlijk mijn oom en zijn jongere broer

0: naast wel had ik natuurlijk ja, mijn oom en zijn jongere broer en anderen daaromheen ook wel als voorbeelden van jongs af aan. En Johan Maasbach zelf, hoe die spraken en hoe die het deden. En ja, ik had daar toch wat dingen van overgenomen.
1: Ja, je was er ook goed in, las ik.
0: Ik heb een anekdote over 7, dat klopt, ja. Over, ja, dan werden er cd's van opgenomen en die moest mijn opa dan in daarna gedupliceren. En ja, die, als ik had gesproken, dan werd het goed verkocht, die cd's, zei hij altijd. En dan zat hij heel trots over zijn kleinzoon rond te bazuinen. Maar ja, dat vonden ze bij de Maasbachen weer minder. Want ja, ik heet geen Maasbach van mijn achternaam.
1: Nee.
0: Dus als je geen Maasbach van je achternaam heet, mag je vooral niet te geliefd en te groot worden. Want dan ben je een potentiële bedreiging voor de firma Maasbach.
1: Ja, dus daar werd eigenlijk ook al het eerste zaadje geplant. Dus we zullen het straks nog over hebben. Voor, nou ja, hoe de breuk ook ontstond.
0: Ja.
1: Nou horen we dus eigenlijk al, hè, je groeit er helemaal in op. Je wordt zegt zelfs jeugdpastor.
0: Mm-hmm.
1: Je bent eigenlijk al helemaal onderdeel ervan. Met je ouders woonde je al in de commune.
0: Ik was zelf nog super jong, hè.
1: Je was nog super jong.
0: Toen ik jeugdpastor werd, was ik pas 17 of zo.
1: Ja, dus hartstikke jong. Je zit er totaal in.
0: Ja.
1: En vervolgens is het dus niet alleen je werk, niet alleen je kerkelijke omgeving, niet alleen de plek waar je woont. Maar dus inderdaad ook je werk. Dan gaf ik het al weg.
0: Ja.
1: Hoe kwam dat tot stand? Hoe krijg je zelfs werk in zo'n omgeving?
0: Nou ja, kijk, het is dus echt een familiebedrijf. Dus ze hebben, kijk, Maasbach is een soort web van stichtingen en BV's aan elkaar opgebonden en verknoopt. Want ze verkopen dingen. Ze hebben beheren vastgoed, exploiteren vastgoed. Ze hebben dan die kerken en zo. En ze hebben dus een heel groot, ja, ze noemen dat zelf een zendingskantoor. De Maasbach Wereldzending Stichting. En dat zit eigenlijk tegenover de kerk, de hoofdkerk moet ik zeggen, het kapitol, de Blessing Den Haag. En dat is een heel groot pand met dus allemaal studio's en zo, want ze hebben heel veel mediaactiviteiten. En mijn oom zag dat toen ik nog op de middelbare school zat, die Danny is handig met filmen en met fotograferen en met vormgeving. En ik deed ateneum en ik kon naar de universiteit gaan. Maar mijn oom was al heel handig om mij elke keer als er een familieaangelegenheid was, of als hij maar de kans had, te zeggen: Danny, jij komt in Gods werk. Jij komt bij ons, net zoals je vader. Net zoals ik aan God gehoorzaam ben geweest, aan zijn stem en in mijn roeping wandel. God wil je hier hebben, hij heeft je nodig. Je hoeft ook niet te studeren. Wat je maar wil leren hier, media, we hebben studio's, we hebben apparatuur, we hebben alles. Dus kom in Gods werk.
1: Ja.
0: Ik wilde dan nog, dan doe ik een hbo-studie. Zei die, nee, doe het nou niet, kom hier. Uiteindelijk heb ik die hbo-studie toch in de avond gedaan later.
1: Ja.
0: En afgemaakt. De studeren, dat is eigenlijk mijn oom zelf. Kijk, mensen denken misschien, ja, hij is een pastor, een tv-dominee. Heeft hij gestudeerd? Nee, hij heeft niet gestudeerd. Op zijn 14 is hij met school gestopt. En hij heeft natuurlijk allemaal mensen om zich heen die zijn brieven en dingen corrigeren. En zijn boeken schrijft hij ook niet zelf, zijn ghostwriters. Ja, hij kan niet eens eigenlijk een normale e-mail schrijven. Ja, ik heb een paar e-mails in mijn boek staan die hij mij heeft gestuurd. Die staat vol met spelfouten. Dus mijn uitgever die zei tegen mij, moeten we dat niet corrigeren? Ik zei, nou ja, laat maar gewoon de e-mails zoals ze zijn intact.
1: Ja, dus je laat eigenlijk al blijken, hè, het is een enorm imperium. Er werken eigenlijk ook allemaal mensen in dat imperium.
0: Ja.
1: En je zou natuurlijk zeggen, hoe betalen ze dat? Hoe doen ze dat?
0: Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk heel veel geld uit de zakken gepreekt van mensen. En zelfs zover dat ze zeggen van, nou, neem anders een tweede hypotheek op je huis of een lening om dat geld te kunnen zaaien in de akker van Gods werk. Ze leven er goed van, de familie Maasbach. Mijn tante vooral is heel erg fan van Chanel-tassen en sieraden en Gucci en Louis Vuitton en lekker de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze reizen business class, dure resorts, alles erop en daar. Alles wat je denkt van de Amerikaanse televangelisten en tv-dominees, dat hebben zij een beetje hier in Nederland, zeg maar. En hoe betalen ze dat, al die mensen? Ja, het komt dus echt een miljoenenbedrijf dus. Wat ook onderdeel ervan is dat zij leven er zelf goed van. Maar als je geen Maasbach van je achternaam heet, dan heb je ineens een contract voor bijvoorbeeld

0: 20 uur in de week had ik bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Terwijl ik eigenlijk 24/7 klaar moest staan. Als er moest ook 's nachts vaak gewerkt worden. Dat werd gewoon van je geëist. Je moest eigenlijk klaarstaan wanneer David Maasbach of John Maasbach dat wilde.
1: Ja.
0: En dan kreeg je ook nog minimumloon voor die 20 uur. En je had een kosten- en inwoningconstructie. Want dan kan je daar eten en zo. Er zit ook wel een gezellig aspect aan, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het zijn allemaal slimme manieren. En omdat je dan ook een huis van hun hebt en zo. En eigenlijk hou je niks over, zowat.
1: Nee.
0: En dat merkte ik ook al als kind bij mijn ouders. Want dan, ja, wij hadden het niet breed. En het was geen eens geld dat ik op de sport kon of iets. Maar ja, mijn nichtjes en neefje, de kinderen van David en Regina, ja, die gingen daar op vakantie naar de mooie oorden, dure resorts, Amerika, Orlando en Disneyland in Amerika. En dan niet gewoon één keer in de zoveel tijd, maar meerdere keren per jaar. Ja. En daar vertelden ze dan enthousiast over wat ik als kind ook zou doen. Dat is hun goed recht om daar enthousiast over te vertellen. Maar ja, ik zei dan wel, ja, papa, mam, wanneer gaan wij dat doen?
1: Ja
0: dan moesten mijn ouders toch slikken. En van ja, dat gaat niet zo makkelijk, jongen. Nee. En dat verschil was heel duidelijk merkbaar. En mijn oom en tante altijd met merkkleding en altijd dikke pakken contant geld op zak. Trakteerden ze ons wel af en toe. Dat was dan ook wel fijn.
1: Ja.
0: Maar dat verschil was altijd als kind voor mij al heel voelbaar.
1: Ja, dus eigenlijk horen we al een heleboel red flags door het gesprek heen opkomen. Ook, ja. En tegelijkertijd was het dus een omgeving waar je heel graag was, waar je ook groot onderdeel van was, waar je ook misschien zelf een bepaalde aanzien had. En in al die tijden, terwijl je daarin zat, terwijl je televisieuitzendingen maakte voor SBS6, ontmoette je Ezra.
0: Ja, mijn vrouw.
1: Jouw vrouw, nog steeds jouw vrouw.
0: Gelukkig wel.
1: Ja.
0: Dat zag er op een moment in de tijd heel anders uit. Maar dat is weer goed gekomen.
1: Ja. Jullie kregen een relatie.
0: Ja.
1: Werd dat een beetje goed ontvangen?
0: Ja, met argusogen wel een beetje. Dus zij is rond haar 20ste bij de Maasbachbeweging terechtgekomen. Haar ouders besloten niet meer naar een Indonesische kerk te gaan.
1: Nee.
0: Want ze zijn van Molukse afkomst. En Ezra heeft jongere broers. En die waren op een leeftijd, mijn schoonouders vonden eigenlijk de Nederlandse taal beter. Nou, zochten ze een Pinkster Evangelische kerk, zo gezegd, in de buurt. Dat was de Maasbachkerk. En toen namen ze hun kinderen daarmee naartoe. En Ezra was natuurlijk al 20, maar die besloot ook van, ik ga dan met mijn ouders en mijn broertjes mee daar naartoe. En zij zong ook in de kerk. En dat beviel wel bij mijn oom. Maar ze werkte ook in de GGZ, in de psychologische hulpverlening. En dan denk je misschien van, nou, wat is daar gek aan? Op zich niks, maar bij Maasbach is dat wel gek. Want die geloven niet in psychologische of psychiatrische hulp. Want als jij mentale problemen hebt of iets, dan is dat eigenlijk, ja, demonen, duivel, zo wordt dat geframed. En dan moet je naar de leider komen.
1: Ja.
0: Moet er voor je gebeden worden. God, Jezus is het antwoord op alles.
1: Mm.
0: Dus er werd op haar neergekeken in die zin.
1: Dus zij dachten eigenlijk,
0: dus wij trouwden.
1: Ze is onderdeel van ons, maar ze is ook weer niet helemaal onderdeel van ons.
0: Ja, ze hoopte denk ik dat. Ze hoopte denk ik dat zij. Mijn oom zei dan ook van ja, want ik werkte daar dan inderdaad. Hè, ik was zijn mediaadviseur, ik maakte die SBS-uitzendingen. Mijn oom zei ook van we zien Ezra hier te weinig op het kantoor. Want zoals het eigenlijk daar gaat, is dan kom je daar dus wonen, werken, kerken. En dan wordt er eigenlijk verwacht dat de man komt dan voor een hongerloontje werken. Maar de vrouw moet dan ook werken. Vrijwillig en voor de kinderen zorgen en daar ook dan vrijwillig werken.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurde bij ons niet, want Ezra had gewoon al een baan in de maatschappij.
1: Ja.
0: Dat wordt dan de wereld genoemd daarbuiten. Dat wij zij denken was heel sterk.
1: Mm.
0: En ik denk dat mijn oom dacht van, nou, daar komt wel vast wel verandering in, maar dat gebeurde maar niet. En in het licht daarvan en ook in het licht van het feit dat mijn oom wel goed met mij kon op gebied van, nou, jij maakt mij media.
1: Mm-hmm.
0: We zijn zelfs op SBS6 gekomen. Hoe dat er allemaal ging, beschrijf ik in mijn boek. Dat was een heel avontuur.
1: Ja.
0: Maar dat is gelukt. Danny, jij bent alles wat je aanraakt veranderd in goud. Dus dat aspect was er. Maar dan was er dus die jaloezie in de rest van de Maasbach-familie. Ja. Want ja, een neef die geen Maasbach van zijn achternaam heet. Dan riep John, waar we het net ook al over hadden, mij ook vaak in zijn kantoor. En dan zei hij, jij moet niet tussen mij en mijn broer gaan instaan, Danny. Ja. En dan haalde hij allemaal bijbelverhalen erbij. Dat de aarde zich zou opensplitsen onder mij. En dat ik een verkeerde geest in me had. En allemaal van dat soort rare dingen. Ja. En dat was wel verschrikkelijk. Ja.
1: Eigenlijk werd je dus aan de ene kant gewantrouwd. Omdat je misschien wel te dicht stond bij David Maasbach. Misschien wel te belangrijk was in de hele organisatie. Aan de andere kant werd je gewantrouwd omdat je samen was met iemand die er misschien niet dicht genoeg bij stond.
0: Ja,
1: dus eigenlijk die twee.
0: Verwoord je heel scherp en mooi, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En vervolgens ging je ook nog met haar trouwen.
0: Ja, klopt.
1: Hoe ging dat?
0: Nou ja, kijk, de familie Grootveld was best geliefd binnen de Maasbach-beweging. En toen wij gingen trouwen, toen hebben wij een open invitatie gedaan naar alle Maasbachkerken. Van nou, wie wilt komen, die mag komen in de kerkdienst.
1: Welkom.
0: Ja, zat de hele kerk vol. Dat was de Maasbachkerk in Utrecht.
1: Mm.
0: Daar ging dus de familie Grootveld voor. En daar was ik dus ook jeugdpastor. En er waren zo'n 700 man of zo.
1: Ja.
0: En de zaal was vol. En dan moest er van de overflow ruimte gebruik gemaakt worden. En wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ik op het podium stond. En dat moet de mooiste dag van je leven zijn. Maar mijn ogen werden getrokken naar één man in het midden van de zaal. En dat was John Maasbach, die met zo'n gezicht zat en heel boos keek.
1: Ja.
0: En toen de felicitatierij kwam aan het einde van de huwelijksdienst,
1: was hij er niet bij.
0: Hij kwam niet feliciteren. En dat was eigenlijk al een rode vlag.
1: Toen dacht
0: voor
1: je,
0: alles wat er daarna ging gebeuren.
1: Mis.
0: Het is mis, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Op dat moment zag jij in zijn ogen al, er is iets niet meer lekker tussen ons. En dat was natuurlijk al een aantal keer gebleken. Hij had al een aantal keer kritiek geuit.
0: Ja.
1: Je ging op huwelijksreis, een hele mooie tijd. En toen kwam je terug en toen was alles anders.
0: Ja.
1: Wat was er veranderd?
0: Ja, kijk, ik vertelde net over de jaren 90 over een scheuring wat er was geweest. Hè. Dus er waren mensen zoals een Jan Zijlstra bijvoorbeeld. Ja. Dat kende mensen ook wel. Is ook een bekende gebedsgenezer geweest. Edgar Holder, die trouwens vandaag de dag nog steeds uitzendingen heeft op SBS6. Die zijn eigen kerk en werk heeft. Maar dat waren mensen die bij Maasbach begonnen waren als Maasbach-pastors. En ja, toen zij zich afsplitsten, namen zij zeg maar hun gemeenteleden mee. Zo werd dat verteld aan mij. En ja, dan raakt Maasbach ook invloed en mensen en inkomsten kwijt.
1: Ja.
0: En daar werd altijd naar gekeken. Sinds dat gebeurd is, opereert eigenlijk de familie Maasbach steeds meer vanuit angst en van consolideren, touwtjes strak trekken, staan de juiste mensen op de juiste plek. Liefst Maasbach telgen.
1: Mm.
0: Alleen in de tijd dat ik dus nog bij de beweging zat, waren die kinderen van hun, die allemaal wat jonger dan ik.
1: Ja.
0: Dus ja, en ik kwam daar met mijn 18e, 17e, 18e werken. En die kinderen van hun zaten nog op school.
1: Ja.
0: Dus ja, er werd gewoon met argusogen dan, ja, met jaloezie. En het zijn een soort machtspelletjes. Je hebt zo'n serie op HBO, dat heet Succession.
1: Mm.
0: Dat is gebaseerd op de familie Murdoch in Amerika.
1: Ja.
0: Rupert Murdoch, wie gaat de vader opvolgen binnen dit familiebedrijf? Wie wordt CEO van welk onderdeel?
1: Ja.
0: Dat is een beetje hoe je het moet zien.
1: Ja.
0: En ik was gewoon niet de uitverkorene van God. Ik was niet van de Maasbach-bloedlijn.
1: Precies, je was niet van de Maasbach-bloedlijn. En je was eigenlijk, je werd eigenlijk misschien ook niet meer helemaal vertrouwd.
0: Dat is goed dat je dat zegt, want ja, ze zijn dus ook mensen gaan wantrouwen na die scheuring. Van hey, als mensen te groot of te geliefd worden.
1: Ja.
0: Ja, en dan zitten ze dus bij mijn bruiloft en dan, ja, moet je eens kijken. De halve beweging loopt uit voor deze bruiloft.
1: Ja.
0: Worden ze niet te groot en te geliefd? En dat klinkt heel plat, maar zo kijken ze er dan tegenaan.
1: Ja, en toen kwam het eigenlijk tot het eerste breekpunt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe ging dat?
0: Ja, dus kijk, dat, tussen John en David, ja, was er een soort machtsspel gaande. Of in ieder geval beïnvloeding. Ik omschrijf dat in mijn boek zoals een beetje, ja, David is de Daddy Trump en John is een beetje de Mark Rutte die dat een beetje probeert te bespelen. En eigenlijk Daddy Trump probeert te laten doen wat hij voor ogen heeft. Ja. Een beetje de puppetmaster achter de schermen. En John is iemand die zijn eigen schoonfamilie eerder in de tijd heeft afgesneden. In dat genogram waar we het over hadden, staan ongeveer 8 familiebreuken rondom de familie Maasbach heen. Dat is gangbare zaak voor hun geworden en daardoor leggen ze het ook anderen op. En ja, David moest nu zijn ultieme daad verrichten door een stukje van zijn schoonfamilie af te snijden. En dat is dus. Maar dat kon hij niet helemaal doen.
1: We moeten denk ik even stilstaan bij dat stukje van afsnijden. Want dat betekent dus echt dat hij tegen jou moest zeggen: sorry, Danny, je werkt misschien voor mij. Je bent misschien een belangrijk onderdeel in de gemeenschap. Maar je hoort er even niet meer bij.
0: Ja, ik stond er buiten. En dat betekent, ik mocht daar dan alleen nog naar de kerk komen. Maar voor de rest niks meer.
1: Dus je mocht er niet meer werken?
0: Ik mocht er in ieder geval niet meer werken. En ik moest een tijd van... Danny moet dood, werd er tegen me gezegd.
1: Oh ja.
0: Danny moet helemaal dood.
1: Ja.
0: En dan wordt er een bijbeltekst bijgehaald van sterven aan jezelf. En dan zijn er christenen die... Ik heb natuurlijk, nu ik dit boek heb geschreven, krijg ik reacties. En dan zeggen ze van, maar dat staat toch ook in de Bijbel, zoiets?
1: Ja.
0: Dus heeft die David niet gewoon hartstikke gelijk? Maar het gaat om de uitleggende interpretatie die Maasbach hieraan geeft. Want het sterven aan jezelf, daarmee zou je dan Gods weg in je leven gaan. Maar hoe ga je Gods weg? Door precies te doen wat God, de man van God, je zegt. De leider. Dus je wordt een soort robot. Een soort ultieme ja-knikker moet je worden. En dan wordt er alles gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En een van die dingen hierin was dat we, als we een aantal dingen van Danny afnemen, dan zal die inbinden en dan zal die geen bedreiging meer voor ons vormen. Terwijl ik was een jongen van 20.
1: Ja.
0: Ik had helemaal niet om een kerk over te nemen of wat. Mijn vader ook niet.
1: Nee,
0: dat kon
1: je was
0: niet
1: geen
0: in ons
1: bedreiging.
0: Op. Nee, wij wilden gewoon, ik vind het ook een beetje gek achteraf om het zo te zeggen, maar zoals wij erin stonden, wij wilden God dienen.
1: Ja.
0: Dienstbaar zijn aan God binnen die beweging. En eigenlijk ook dienstbaar zijn aan de mannen Gods, aan de dienstknechten van God. En zo stonden wij erin. En waar waren wij helemaal niet mee bezig met afsplitsen of wat dan ook. Dat is meer die angst die dan bij hun leeft, zeg maar.
1: Nou is het natuurlijk zo dat vervolgens, dat stel ik me zo voor, dat je dan in een totale identiteitscrisis belandt. Je hebt geen idee wat je met jezelf moet. Je verliest een heel stuk van je omgeving, van je belangrijke sociale contact. Maar dat was niet het ultieme breekpunt. Het was niet het moment waarop jij ook echt het helemaal de deur dicht trok.
0: Nee, want ze kregen me wel zover dat, en dat heb ik ook allemaal gepubliceerd in mijn boek, e-mailverkeer tussen mij en John en David en ook mijn tante Regina. En ik ging eigenlijk smeken of ik terug mocht komen in Gods werk. En Danny zou nu toch wel dood zijn. En mag ik dan alsjeblieft de toiletten schoonmaken?
1: Ja.
0: Dat ik nog iets mag betekenen in Gods werk. Nou, toen dacht mijn oom, nou kan ik hem wel terug laten keren. Want ik heb hem eigenlijk ook nodig voor die SBS-uitzendingen. Want we hebben net een contract bij SBS en hij had net wat uitzendingen gemaakt. En er stond niet eigenlijk een opvolger voor mij klaar om dat over te nemen. Dus we hebben Danny weer terug nodig. En dan mocht ik alleen niks meer in de kerk doen. Alle dingen die mij ook plezier gaven, zoals jongeren begeleiden, spreken, maar ook zingen. Mijn vrouw maakte muziek.
1: Ja.
0: En dit is dus ook een ding. Mijn oom zei dus, jullie zijn getrouwd, dus jullie zijn één. Dus eigenlijk moest mijn vrouw ook hetzelfde ondergaan als ik. Dus die vernederingen, die psychologische druk.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment moesten we het voorportaal van de kerk gaan schoonmaken, waar daklozen en junkies hun behoeften hadden achtergelaten. Moesten we dat 5 minuten voor tijd van de dienst schrobben. En dat mensen maar zagen dat wij vernederd werden. Dat mochten we dan nog wel doen in de kerk.
1: Ja, dus jullie werden eigenlijk ultiem vernederd en tegelijk nog even gebruikt voor de dingetjes die dan nog prettig waren.
0: Mm-hmm.
1: En toen was eigenlijk dus het grote breekpunt, de aanleiding daarvoor, was dat het heel slecht ging met je vrouw, hè?
0: Klopt. Mijn vrouw, die trok het niet meer. Die werd depressief. Die staarde maandenlang naar het plafond, huilen. Kon niet meer naar buiten, niet meer werken. Ik moest haar werk afbellen. Ze kon zelfs geen boodschappen meer doen. En als ze al de Albert Heijn bereikte, had ze haar mandje gevuld. Was ze bij de kassa. Ging het gewoon niet meer. Moest ze het mandje laten staan. Huilend naar huis lopen. En op een dag was het bed leeg. Ik trof een leeg bed aan en een half lege kledingkast. En de koffer was weg. En mijn vrouw, zoals ze het zelf beschrijft, was kruipend met haar laatste beetje kracht gevlucht.
1: Ja.
0: Want het was geen houdbare situatie meer voor haar. En we hadden wel
1: gevlucht
0: gesprekken.
1: Van jou dus eigenlijk.
0: Ja, we hadden wel gesprekken daarover. Maar ja, dat was mijn hele wereld. Dat was mijn bril waardoor ik naar het leven keek. Ik zei, ja, maar schat, het is oom David is de man van God. En hij heeft het beste met ons voor. En ze kon niet op me doordringen. Dus ze dacht, ja, er valt niet tot Danny door te dringen. Ik moet wegvluchten.
1: Ja.
0: Dus ze vluchtte uit de beweging weg, maar ook uit ons huwelijk daarmee.
1: Ja. En vervolgens werd jij natuurlijk verscheurd achtergebleven, stel ik me zo voor.
0: Ja.
1: Wat was het moment waarop het wel tot jou doordrong?
0: Ja, dat was wel het moment dat ik begon te denken van, in wat voor bubbel leef ik eigenlijk?
1: Ja.
0: Wat is dit voor plek? Maar ja, door gesprekken die ik dan had met mijn oom en dacht ik wel van ja, hij begon ook ineens over nu kan je scheiden van Ezra, terwijl scheiding was uit den boze. En dan was het ineens van ja, nu heb je gronden om van haar te kunnen scheiden en dat soort dingen werden er allemaal bij gehaald en ik begon te twijfelen, maar toch blijf je het weer goed praten in jezelf. Want je wordt bij zo'n beweging geconditioneerd om niet naar je onderbuikgevoel te luisteren.
1: Ja.
0: Maar naar de leider. En eigenlijk toen ik pas finaal geëxcommuniceerd werd, er buiten werd gezet. Ja, het was ook allemaal, ja, mijn vrouw was weggevlucht. En sowieso wou John me al sowieso weg hebben. En toen zei mijn oom in een laatste gesprek tegen mij, Dan, ik heb het allemaal geprobeerd bij elkaar te houden, maar dat gaat nu niet meer. En er is ook een fragment wat jullie geloof ik hebben, ja, van een preek van hem, waarin hij dat ook nog zo op die manier zegt, maar dan over dat je met familie moet breken. En dat zei hij dus ook in ons laatste gesprek. Het gaat niet meer. En toen heeft hij mij het gat van de deur gewezen.
1: Ja.
0: En dat was een pijnlijk moment. Maar ook een moment dat ik daarna ging beseffen, doordat ik met mensen in gesprek kwam buiten de beweging. Ja, ik moest bijvoorbeeld, ik studeerde dus 's avonds, moest ik aan mijn decaan gaan vertellen, ja, ik kan mijn afstudiescriptie niet afmaken wat ik deed binnen Maasbach.
1: Mm.
0: Want ja, dit en dit is er gebeurd. Hij zei, Danny, ik wil mijn woorden wijs kiezen, maar dit klinkt als een sekte.
1: Ja, ja.
0: En dat woord, weet je wel, sekte, ik denk, ja.
1: Ja.
0: En toen ben ik, wat ik ook al eerder verteld in dit gesprek, heb ik mezelf erin verdiept. Wat is dit eigenlijk? Wat zijn dit voor dynamieken?
1: Toen ben je eruit
0: gestapt.
1: Toen
0: besefte ik het pas echt, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk na mijn excommunicatie besefte ik het echt.
1: Ja, ja. Nou gaan we dat fragmentje even kort laten horen, zodat we horen wat er dan gezegd wordt.
2: En dan blokkeer je een nummer dat als ik toch probeer te komen, dan gaat dat nummer terug, want het is geblokkeerd. Ja, maar broeder David, het is mijn familie. Nou, wat? Wie is dan je familie? Wie is je familie? Nee, wie is je ware familie? Antwoord mij bijbels, hè? Niet werelds, bijbels. Wie is je ware familie?
1: Ja, jij stapte hieruit. Maar er zijn nu nog een heleboel mensen die hier nog wel in zitten, die dit nog misschien wel ook een zondag horen.
0: Ja.
1: Daar maak je je vast zorgen over. Wat zou je hen adviseren als ze misschien ook maar een lichte twijfel voelen?
0: Ja, luister naar je onderbuikgevoel. Er is nu inmiddels ook wel wat over bekend. Ik heb ook een boek geschreven. Er zijn meerdere verhalen in de media geweest dat het een gangbare praktijk is bij Maasbach om te moeten breken met je familie, met je vrienden, sociale isolatie is een grote sectarische red flag, ja, bij deze beweging. En ik zou deze mensen echt, er zijn meer kerken in Nederland. Ik ben zelf christen.
1: Ja.
0: Ik ben gelovig gebleven. Dat is ook een heel verhaal apart. Kunnen mensen lezen in mijn boek hoe dat is gegaan. Maar ik wens die mensen dan een gezonde kerk en een fijne plek toe om hun geloof te kunnen beleven.
1: Juist. Dat is denk ik het beste advies dat je had kunnen geven. En jouw boek is uitgebreid te lezen, daar horen je nog veel meer. Het heet Tunnelvisie, kind van de Maaswachtsekte. En het is in alle boekhandels te vinden. Nu het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug.
3: NPO Radio 1. 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op wreede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk ook nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO.
1: Goedenacht, het is 2:02. We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast.
4: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
1: Toen zo'n 7 jaar geleden de ongelooflijke podcast begon, leek het een feit. Nederland wordt steeds minder religieus. De kerken stromen leeg. Maar is dat nog wel zo? In deze aflevering bespreken presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas of er sprake is van een religieuze revival. Samen met 20ers Romy Kersten, die theologie studeert aan de Katholieke Universiteit in Leuven, en met Tim Kuijsten, politicus voor de ChristenUnie in Amsterdam.
5: Ja, Romy Kersten, Tim Kuijsten, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat jullie er zijn. Romy, jij bent 20 jaar en onze jongste gast ooit in deze podcast.
6: Zo leuk.
5: Ja, dat is wel bijzonder. En ik wilde gelijk even beginnen met een echte boomer vraag. Doet jouw generatie nog aan podcast überhaupt?
6: Zeker, ja? Maar ik moet zeggen dat ze toch wel meer zelf starten dan misschien luisteren.
5: Oh, serieus?
6: Er zijn heel veel kleine opzetten.
5: Ze zijn meer podcast dan luisteraars.
6: Precies, maar ze doen het wel en ze luisteren ook wel. Dus ja, ik zou zeggen van wel.
5: Ja.
7: Nou, zitten nog boven de markt, David.
5: Ja, precies. En Tim, jij bent iets ouder. Ja. 28 volgens mij.
7: 28.
5: Ja. Ja. En dat is de generatie die wel volle podcast luistert, geloof ik. Maar radio? Doen jullie nog aan radio?
7: Nou, volgens mij weinig. Ik wel. Ja. Nog af en toe. Maar ik wijk wel vaker af bij mijn eigen generatie. Dus,
5: wat voor radio luister je?
7: Nou, zoals je zei, ik ben ook actief in de politiek. Dus ik luister wel veel nieuws nog.
5: Ja, radio 1.
7: Zeker als er politiek veel gebeurt. Ja, dan. Maar ook wel steeds meer podcasts. Dus je merkt dat de neiging om zelf uit te kiezen wie je wil horen, dat die toch wel groot is.
5: Ja. Ja, precies. Nou, we gaan jullie allebei zometeen nog veel meer horen natuurlijk. Stefan, belangrijk onderwerp.
8: Ja.
5: Waar we vandaag bij stilstaan, ook heel erg ongelofelijke natuurlijk. Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Keert het tij en wordt het Westen misschien na al die decennia van secularisatie toch weer geloviger? Veel media schrijven er ook over, valt me op. Van NOS tot ook grote internationale media. De Financial Times, de Britse kant, die schreef, ja, there's something in the water. Er is iets aan de hand, maar ja, we weten niet precies wat.
7: De gewone Times had ook een heel artikel over allemaal bekeerlingen en zo. En
5: ja.
8: Ja, dat gaat maar door.
5: Het is een interessante ontwikkeling in het hele Westen. Dus eigenlijk ook wel in Nederland. Waar komt dit idee vandaan? Wat gebeurt er allemaal?
8: Heb je even. Maar het is natuurlijk iets waar we nog heel pril is. Hè? Dus waar we nog bovenop zitten.
5: Ja.
8: Maar een jaar of 10 geleden ongeveer kwamen de eerste geruchten uit onderzoek uit Zweden, Noorwegen en ook uit Nederland. Dat jonge kerkleden geloviger, actiever waren in de kerk dan de generatie daarboven. Hm. Dat was een soort trendbreuk, omdat tot dan toe, vanaf de jaren 60, misschien wel eerder, eigenlijk steeds zo was dat elke volgende generatie wat minder geloofde, wat minder naar de kerk ging, wat seculierder was. En dat leek toen te veranderen. Maar goed, er waren nog wel allerlei suggesties. Wat betekent dat dan? Dat zijn kerkleden. Is dat bijvoorbeeld een selectie? Hè? Ja, ja. Zijn alle meer vrijzinnige jongeren eruit inmiddels? En minder actieve? Blijft er zo'n harde kern over? Of verandert er ook iets in een generatie? Maar in de afgelopen 10 jaar is eigenlijk wel steeds duidelijker geworden dat er ook wel sprake is van een soort trendbreuk misschien. Om een paar voorbeelden te geven. Vorig jaar bijvoorbeeld kopte de Figaro, grote Franse krant, hè, dat in Frankrijk de katholieke kerk even uit mijn hoofd, toen iets van 12.000 dopelingen verwelkomde, van wie 5.000 jongeren. Hm. Dat was een record.
5: Ja.
8: Dit jaar, de berichten zijn er binnen, zijn het er 17.000. Hè? Dus dat gaat maar door.
5: Nog verder gegroeid.
8: En dat was al een paar jaar aan de gang.
5: En dat gaat er volgens mij over dopelingen ook tijdens de paasnacht specifiek.
8: Ja, van wie niet, die zijn niet allemaal begrijpen goed afkomstig uit niet-gelovige gezinnen. Bij velen geldt ook dat ze zeggen, ik laat mijn kind niet dopen, want dat moet u later zelf maar kiezen. Maar ook ongeveer een derde was afkomstig uit niet-christelijke gezinnen.
5: Ja, en 2/3 waren ook Gen-Zetters, waren 20.
8: En heel veel jongeren.
5: Ja.
8: Ja. Ja. Nou ja, goed, ik zou heel veel voorbeelden van kunnen noemen met allerlei landen. Finland is ook een leuk voorbeeld. Waar het ook heel erg aan de hand is. Nederland zijn de rapporten eigenlijk net binnen. Nog een beetje onduidelijk, maar CBS constateert dat er in ieder geval een soort stagnatie is van secularisatie. Dus dat is allemaal nog even afwachten hoe dat doortrekt. Ja. Het rapport God in Nederland, dat 1 keer in 10 jaar verschijnt, constateert ook dat jongeren geloviger zijn dan de generatie daarboven.
5: Zo 5%.
8: Ja, jongeren dan inderdaad de generatie Z, dus na 2000 geboren.
5: 5% geloviger dan de generatie daarvoor.
8: Ja, de millennials. Ja.
5: En dat was Engeland, voor het eerst dat zo was.
8: Ja, Engeland net zo. Recent ook een rapport uit. Nou goed.
5: Ja, maar in Engeland is het goed om even stil te staan. Want dat was echt het meest extreme rapport misschien wel. Want daar werd gesteld dat het kerkbezoek met 50% gestegen zou zijn. Ja, de afgelopen 6 jaar. Waarbij ook weer de jongeren, dat zie je overal. Hè? De jongeren, Gen Z, dus dat zijn ongeveer de tieners en twintigers van nu. Die waren daarbij leidend. En onder jonge mannen zou het zelfs verviervoudigd zijn.
8: Ja, dus
5: dat, echt grote cijfers.
8: Een paar dingen dus daarover. Dat jonge mannen, dat is inderdaad interessant. Dus het lijkt erop, en dat is ook eigenlijk een soort trendbreuk, dat voor het eerst jonge mannen geloviger zijn dan jonge vrouwen.
5: Hm.
8: Dat is nooit zo geweest. Vrouwen waren altijd geloviger. En zijn in de grote delen van de wereld nog altijd. Dus wat is er met de jonge mannen aan de hand?
5: Ja.
8: Of met de jonge vrouwen?
5: Moet je dat maar ook even
8: bekijkt. Sorry, Romy.
5: Ik keek al naar Tim. Wat is er met jonge mannen aan?
8: Ja, wij willen ook meteen
5: dat mag tegen Tim zo meteen gaan uitleggen.
8: Ja, maar goed, dat is. Ja, we gaan hier het betere mensplannen doen, natuurlijk. Ook wel belangrijk is om te zeggen: het is allemaal nog vrij pril, recent. Veel materiaal is ook anekdotisch of afkomstig uit kerkelijke verslagen. Dat betekent niet dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat betekent wel dat, als het echt om heel stevig wetenschappelijk onderzoek gaat, dat we nog even moeten wachten. Bijvoorbeeld dat onderzoek in Engeland. Ik kwam al collega's tegen.
5: Ja, verdubbeling van de kerk.
8: Ja, in 6 jaar.
5: Of 50% meer kerk.
8: Ik zag een collega van mij op Facebook reageren uit Durham. Dus een Britse collega. Die echt gespecialiseerd is in kerkgroei. En dat ook toejuicht. En dat is zeker geen cynisch iemand of zo. Die zei, dit kan ik me niet voorstellen. Dus dan had ik het meer gezien. Die komt heel veel in kerken. Dat is wel heel veel, zegt hij. Ja. Er moet iets met dat onderzoek aan de hand zijn. Maar ook die zal zeggen, er is wel duidelijk iets aan de hand.
5: Nou ja,
8: beweegt iets.
5: Dat is wel echt daar. Ik snap ook jouw academische voorzichtigheid
8: dus
5: natuurlijk.
8: Je moet alle cijfers moet je nog niet helemaal. Maar er is een trendbreuk.
5: Ja.
8: Dat lijkt er wel op.
5: Ik noemde in de intro, gebruikte ik het woord revival. Dan weet ik al hoe het
8: revival daar. Je kon het niet laten.
5: Ja, ik kon het niet laten. Maar ik snap jouw voorzichtigheid ook wel. Tegelijkertijd zie je wel. Dus het is geen toeval meer dat uit zoveel landen dit soort verhalen komen. Dat het ook allemaal. Dat
8: het
5: allemaal
8: hele Westen, stellen. In het hele Westen hoor je dat.
5: Hele Westen. En het gaat ook in het hele Westen specifiek ook over jongeren. Ja. Waarbij ze zien dat die interesse echt is aangewakkerd. Dus dat is ook interessant natuurlijk om met jullie te spreken, Romy en Tim. Eén ding wilde ik nog even aanvullen ook. Want dit gaat echt over kerkbezoek en zo. Maar ook de verkoop van Bijbels zou gestegen zijn. Blijkt ook uit verschillende landen in het Westen. Ook het aantal theologiestudenten. Waar Romy er een van is ook gestegen. Alpha-cursussen, een soort introductiecursus voor het geloof, ook een enorme toename. Kortom, je ziet allerlei cijfers waaruit
8: blijkt. Misschien aardig om ook wel daarbij te zeggen, daar komen we zo nog wat terug. ook het aantal zeg maar, sociale media accounts of influencers die zich als christen bekend of uitkomt als religieus,
5: ja.
8: Of bekeerd is, is ook enorm toegenomen. Dat is veel meer een gespreksonderwerp geworden.
5: Ja. Ja, maar dit is toch iets wat niemand had voorspeld, denk ik. Niemand had het zien aankomen.
8: Nee, achteraf, hè, wetenschappers kunnen dit soort dingen achteraf proberen te verklaren. Laten we heel eerlijk zijn, 15 jaar geleden had niemand gezegd dat dit zou gebeuren.
5: Nee, het leek een soort verdongen feit, hè? Het wordt alleen maar minder, eigenlijk. Ja,
8: dat lag het wel voor de hand, inderdaad.
5: Ja. Het is grappig, want we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de mogelijke oorzaken ook hiervoor. Maar Tim, jij stuurde mij een tijdje terug al echt een stevige bericht, hè, op LinkedIn, best wel kritisch.
7: Het was niet alleen maar kritisch, maar ook complimenten, maar ja, nee, je hebt gelijk.
5: Ik zal vooral even het kritische eruit lichten. Jij stuurde eigenlijk dat jij niet meer ging luisteren naar de ongelooflijke. Dat had te maken met dat jij, ik citeer nu even letterlijk. Mm-hmm. Ik heb steeds meer het idee dat jullie een aanzienlijk deel van de gelovigen over het hoofd zien. En veel positieve trends missen. Vooral onder jongeren.
7: Ja.
5: Wat bedoel jij?
7: Nou, ik merk, dit is natuurlijk ook deze podcast. Ik ben eigenlijk wel een luisteraar van het eerste uur. En ja, dat ging natuurlijk ook veel over secularisatie, de gevolgen daarvan.
5: Ja.
7: Dus ik snap ook dat heel veel gesprekken daarover beginnen. Van wat moeten we met de samenleving, met de waarden, met de cohesie in de samenleving, als geloof een minder grote rol speelt.
5: Ja.
7: Maar op een gegeven moment werd dat voor mij ook wel een beetje fatalistisch. Van het kan maar één kant uitgaan en hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Terwijl ik in mijn eigen omgeving gewoon al heel lang zie.
5: Ja.
7: Dat het in ieder geval in bepaalde hoeken, dat er heel veel energie zit in de christelijke beweging. Dat het volgens mij ook echt groeit. Nou, ik zag daar steeds meer bewijs van in mijn eigen omgeving.
5: Nou, ik moet ook zeggen, jij stuurde mij dit bericht voordat al die berichten over elkaar heen denderden met, dus er komen steeds meer gelovigen onder jongeren. Dus jij had dat blijkbaar al gezien in jouw omgeving.
7: Ja, ik zie dat in mijn omgeving heel duidelijk. Nou, ik denk verschillende verklaringen komen zo wel wat uitgebreider op. Maar ik denk, wat voor mij ook heel erg speelde, kijk, ik ben zo ook actief in de politiek en dan wordt er wel gezegd, de beste individuele politici, die hebben toch een bepaald politiek instinct. Als die allemaal gaan zitten wachten tot alle cijfers er zijn, dan heeft het geen zin wat ze doen.
5: Dan ben je te laat.
7: En dat heb ik wel een beetje soms met christenen, met de christelijke gemeenschap. Je hebt ook invloed op die cijfers, denk ik uiteindelijk. En soms duurt dat een tijd. Maar ik geloof wel heel erg dat de houding die je uitstraalt en waar je mee bezig bent, dat invloed heeft ook op hoe erg je verhaal aanslaat. En ik werd een beetje kriegelig op een gegeven moment van, ja, dat die energie een beetje leek te missen. En veel gesprekken van veel vooraanstaande, op veel vooraanstaande christelijke podia. Dus in de journalistiek, maar ook op andere plekken, soms zelfs in de kerken. Alsof het alleen maar een verliesroute was. Hè? En nou, dat geloofde ik dus niet in eigen omgeving. Ja, en ik zie ook wel verklaringen waarom het in de ene hoek ook harder lijkt te gaan dan in de andere. Want ik denk, als je naar verschillende kerken kijkt, dat je ook wel verschillen ziet.
5: En je hebt het over je eigen omgeving, waar je dit dus zag gebeuren met jongeren. Kan je iets schetsen van die eigen omgeving?
7: Ja, ik ben opgegroeid eigenlijk in de vrijgemaakte kerk. Maar
5: dus dat is een traditioneel gereformeerde kerk.
7: Ja, dus dat is, een beetje protestants witte kerk. Dat beeld
8: geen,
7: veel
8: geen bentjes, geen gezwaai met de armen.
7: Wel in Utrecht, op dat gebied dan wel weer vooruitstrevend. Gezwaai met de armen viel mee, maar ik kijk al heel lang in vrij multiculturele, meer evangelische kerken, Pinkster gemeenten. Nou, ook sinds jaren 5 in Amsterdam nu. Nou, waar heel veel christenen zijn. Veel meer dan mensen vaak doorhebben, denk ik.
5: Amsterdam wordt gezien als natuurlijk het seculiere bolwerk van Nederland.
8: Dat zijn merendeels christenen met een kleurtje.
7: Er zijn heel veel mensen met een Caribische of Afrikaanse achtergrond, inderdaad. Maar ook daar heeft secularisatie ook wel in zijn eigen vorm opgetreden, denk ik. Maar wel in een heel andere vorm. Ik denk dat je daar veel minder ziet dat mensen echt van het geloof afstappen. Het is meer, dat zie je ook bijvoorbeeld bij moslims, mensen minder praktiseren.
8: Ja.
7: Oh
8: ja.
7: En daar zie je eigenlijk sinds corona ook een kentering. Dus dat veel meer jongeren daar veel actiever met hun geloof bezig zijn gegaan.
8: Is dat zo?
7: Ja.
8: Want de vrees was dat corona er juist echt zo inhakken. Niet alleen bij jongeren thuis die naar een kerk gaan, maar ook die naar school gaan of sowieso het uitgaansleven, dat jongeren thuis kwamen te zitten.
7: Ik denk dat dat heel erg heeft ingehakt.
8: Ja.
7: Maar ja, dat juist mensen richting God gedreven
8: heeft. Daardoor,
7: En ik dus twee punten die ik denk ook wel vandaag in het gesprek in ieder geval naar voren wil schuiven. Eén, we hebben het hier over het Westen. Kijk, daar heb ik wel kritiek op. Want we hebben wel heel erg de neiging in Nederland om het Westen het centrum van alles wat goed is of vooruitstrevend is te maken. Ik denk, als je globaal kijkt, dat het veel langer duidelijk is. Dat maar de vraag is of geloof
5: afneemt. Nee, dat is waar. Maar ik denk waarom ik het Westen ook specifiek zei, bijvoorbeeld in de intro, is omdat inderdaad de rest van de wereld groeit. De kerk groeit, het geloof. Ja. Maar in het Westen niet. In het Westen kromp het. Gebeurt er nu in het Westen?
7: Nee, heel begrijpelijk. Maar waarom ik het noem is omdat toch veel mensen de indruk hebben dat het niet-Westen niet zo vaak invloed heeft op wat er in het Westen gebeurt.
5: Ah,
7: op
5: mensen
7: in
5: het Westen.
8: We raken nu weer aangesloten op de rest van de wereld.
7: Nou ja, dus ja, in ieder geval kan het zo zijn. Ja. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld op culturele aspecten in de muziek al heel duidelijk ziet. Ja. Dat bijvoorbeeld Afrika heel veel invloed heeft op dit moment. In de sport ook. Kijk naar het Franse elftal, kijk naar het Nederlandse elftal.
8: De nationale elftal.
7: Ja, dus, en het andere aspect is, dat is dan meer richting gelovige mensen. Ik denk dat de meeste christenen toch echt geloven dat er een God bestaat. En dat je dus ook wel voorbij alleen maar rationele verklaringen moet gaan.
5: Ja.
7: Ja, dan moet je ook niet te terughoudend zijn om dat erbij te halen in de analyse. Dus we gaan allemaal verklaringen zoeken. En terecht hoor, ik ben er allemaal voor. En ik vind ze ook heel interessant. Van, ja,
8: het sluit me niet per se uit natuurlijk. Hè?
7: Nee, ik denk dat het hand in hand gaat. Maar je moet ze wel allebei benoemen. Ja. En zeker in Nederland proef ik toch een terughoudendheid om te zeggen, ja, misschien is God wel echt aan het werk.
8: Misschien bestaat God wel.
7: Ja, als je niet gelooft, begrijp ik dat. Ja. Maar ik vind het toch wel ernstig als christenen er ook moeite mee hebben om dat te uiten.
5: Nou, Steven, ik sprak je aan de telefoon over dit onderwerp van de week. En toen zei jij, jij bent natuurlijk als professor, ben jij academisch mee bezig. Ja. Maar jij zei ook van ja, je moet altijd rekening mee houden ook met de verrassing hier.
8: Ja, dus we hebben net Pinkster gehad. En dus christenen vieren dan dat de Heilige Geest komt.
5: Ja.
8: Een heel verrassend fenomeen waar ook toen niemand op rekende.
5: Ja.
8: Dus geloof gaat ook wel gepaard vaak met verrassingen.
7: Ja.
8: Dat zeg ik altijd bij. Achteraf kun je er best verstandige dingen van zeggen. Het is ook niet zo dat het helemaal een black box is. Achteraf kun je best veel verklaringen bieden. Maar je hebt gelijk, Tim. Het is, als het puur rationeel gedetermineerd was, dan kon je het voorspellen. En exact, dat lukt vaak niet.
7: Ja. Nee, nooit eigenlijk. Ja.
5: Romy, jij praat als enige hier denk ik aan tafel echt vanuit de ervaring van hoe het is om als jongere niet gelovig ben je opgevoed en uiteindelijk wel tot geloof te komen. Dat zijn van, jij bent even de jongeren waar het in veel van die artikelen en dergelijke in wat in abstracte vorm over gaat. Kan je iets over vertellen? Uit wat voor omgeving kwam jij zelf?
6: Ja, tuurlijk. Ja. Ik moet zeggen, ik voelde me net een beetje alsof ik alle boxen tikte. In corona gelovig geworden. Heel veel bijbels, alfa cursus, TikTok. Maar
8: je bent serieus? Je bent geen jonge man.
6: Dat is waar. Tweederde
8: is man. Hè?
6: Die mis ik. Nee, dat is waar. Maar ik ben in een niet gelovig gezin opgegroeid. Eigenlijk niks meegekregen van het geloof. Er stond een kerststal onder de kerstboom.
5: Oh, okay.
6: En ik wist dat babytje Jezus was. Maar ik had geen idee wie Jezus was. Ik wist niet eens waar Pasen voor bestond. Ik dacht echt dat gewoon om de paashaas ging. Dus helemaal geen achtergrond in het geloof. Ook altijd mensen. Ja, ik ben opgegroeid in een dorp dat gereformeerd is. En ook altijd heel veel afkeer toch wel gehad. Als ik op zondag ging buitenspelen, werd dat niet in dank afgenomen van de buren.
8: Oh, wow.
6: En
8: voelde je veroordeeld?
6: Ja, ik had ook wel ook een klein beetje vanuit het huis meegekregen. Maar toch ook wel een beetje een afkeer naar de kerk. Ik heb mensen echt kerkrat genoemd.
5: Kerkrat?
6: Ja, wow. Ik heb mensen wel uitgelachen omdat ze gelovig zijn, zeg maar.
5: Ja.
6: Dus zo stond ik erin.
8: Dat had ik nog niet gehoord.
7: Nee, ja. Heel mooi.
8: Is dat de familie van de christenhond?
6: Ja, ik het. Maar dus echt van een hele andere kant gekomen.
5: Ja.
6: En wat voor mij heel belangrijk was, ik deed topsport. En daarin, ik deed tennis.
5: Aha.
6: En het was super mooi, maar vanaf een jonge leeftijd ook al hoge druk.
5: Want je was echt heel talentvol, hè? Je hoorde bij de beste.
6: Nou, op een gegeven moment stond ik derde van Nederland van mijn leeftijd. Dus dat ging goed. Het ging goed.
8: Gaat de goede kant op.
6: Ja, het was ook echt niet. Ik was ook niet van plan om te gaan studeren, maar om gewoon verder daarin te gaan.
5: Ja.
6: Maar ja, er overkomen je dingen. Je gaat puberen, emoties. En ik kon de druk van tennis niet aan. Thuis gebeurden er dingen. Ik kwam in een heel diep dal terecht. Echt al vanaf mijn 12e eigenlijk best wel suïcidaal, zelfbeschadiging.
5: Zo.
6: Ik zat er flink doorheen, psycholoog ook. En rond corona ben ik een fitness YouTuber gaan volgen, een meid. En zij vertelde wel eens wat over haar geloof. En eerst was ik heel sceptisch. En ik dacht, oké, prima, als ze het hier en daar benoemt. Maar ze had één video gemaakt, een Q&A over haar geloof, een question answer. En op een avond dat ik er echt helemaal doorheen zat, dacht ik, oké, ik ga die toch maar eens kijken. Mijn ouders waren beneden ruzie aan het maken en trok het echt niet meer. Dus ik denk, oké, ik ga die maar eens kijken, die video. En ergens dacht ik gewoon, ja, in de eerste instantie was ik boos. Waarom zeggen mensen dat God goed is? Ik hoorde het ook altijd al om me heen. Waarom is God goed als al deze dingen bij mij gebeuren?
5: Ja.
6: Echt zo'n, het slaat nergens op wat deze mensen zeggen.
5: Ja, ja.
6: En het eerste wat ik toen begon te doen is toch ook maar boos worden op God. Dus ik heb op mijn bed gezeten. Ik heb gezegd, waarom besta je dan? als dit gebeurt.
8: Dat was je eerste kennismaking met God.
6: Ja, ja, ja. Heel gezellig. Oh, ik moet zeggen, het gebeurt nog steeds soms. Ja. Maar genade is altijd groter. Maar ja. Het feit was wel dat ik me gehoord voelde. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is voor heel veel bekeerlingen nu. We leven in een tijd waar iedereen alleen maar bezig is met zichzelf op het voorstukje te plaatsen. Met alles moet snel, snel, snel. En bij God had ik voor het eerst gevoel, deze persoon hoort mij echt. En hoewel ik helemaal achter psychologen sta. Maar ook zelfs mijn psycholoog had ik zoiets van, ja, jij snapt ook mijn hele verhaal niet. Mijn ouders, niemand begrijpt mij helemaal of iets.
5: Maar dat is toch eigenlijk wel fascinerend. Omdat jij, een psycholoog praat wel terug. Mm. Als jij op internet bijvoorbeeld filmpjes kijkt of wat dan ook. Dan krijg je ook gelijk geluid of een boodschap. En als je boos wordt op God, dan hoor je over het algemeen niks terug.
6: Nee, nee.
5: En toch had je het gevoel van, ik word eindelijk gehoord.
6: Ja, nou,
5: dat is toch echt fascinerend.
6: Moet zeggen, aan het begin ook niet. Ik weet echt nog hardop, dat is bijna het enige wat ik me nog echt super bewust kan herinneren van die avond, is dat ik echt zei, ik ben echt gek geworden, ik plaat tegen mijn plafond. Dat heb ik letterlijk hardop gezegd. En toen dacht ik, oké, voor vanavond is het even goed geweest met bidden of zo. Dat doe ik een andere keer wel weer. Maar ergens voelde je het toch wel gehoord. Het was gewoon fijn om ergens niet beoordeeld te worden op wat je zegt, op hoe je je voelt. Ja. En heel vaak, vooral ook in de topsport, wordt er gezegd, stel je niet aan. En ook nu in het leven wordt er gezegd, nou kom op, je moet doorgaan met het leven. Want alles draait door, dus je moet meegaan in die prestatiedruk. En
5: ja, dat is zeker voor jongeren een ding, kan me voorstellen.
6: Heel erg, heel erg. En ik denk dat dat iets is wat het geloof te bieden heeft. Het feit dat je mag gewoon zijn. En wie je bent is goed genoeg. En waar je op dat moment is goed genoeg. Dus,
5: maar je moest enorm veel drempels over eigenlijk. Want jij was iemand die mensen wel eens uitschot voor kerkrat. En uiteindelijk ben je zelf op een gegeven moment dan ook naar een kerk gegaan. Ja. Wat voor jou dus een hele vreemde wereld was. Want je was er totaal niet mee opgegroeid.
6: Ja.
5: Opgevoed. Hoe was dat dan?
6: Ja, ik moet zeggen, ik ben eerst, omdat ik in corona bekeerd ben, eerst echt wel anderhalf jaar gewoon op mijn kamer Bijbel lezen. Bij Genesis beginnen. Geen idee wat ik aan het lezen was. Dus eerst heel veel ook via social media, via TikTok filmpjes geleerd eigenlijk. Dat was mijn bron van iets van input over het geloof. En toen ik naar de sportschool ging, was er een jongen en die zag mij. En die had al eerder mij met mijn kruisje gezien. Ik heb een kruisjesketting.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Met het corpus eraan. Ik wist niet dat protestanten dat niet droegen.
5: Corpus met het lichaam van Jezus.
6: Ja. En die zei, ben je katholiek? En ik zeg, nee, eigenlijk niet. Maar ik wil wel eens naar de kerk gaan. En toen heeft hij me eigenlijk de eerste volgende zondag meegenomen naar de mis. Het was een bijzondere ervaring. Mijn moeder vroeg na afloop van, oh, wat vond je daarvan? En wat heb je geleerd? Wat zeiden ze? En ik zei, ik heb geen idee wat ze gezegd hebben. Het was echt een beetje Chinees, zeg maar.
8: Ja, geweldig.
6: Ja, heel vreemd. Wierook, mensen in gekke kleding. Want ik ben dus Rooms-Katholiek nu geworden.
5: Ja.
6: Maar
8: ja, die ambtsgewaden, die gekke kleding.
6: Ja, gekke kleding. Lichaam en bloed van Christus. Oké, als jij het zegt. Ja. Dus heel bijzonder. En tegelijkertijd was het voor mij het feit, wauw, er zijn andere mensen bezig met God. En dat had ik nog niet echt meegemaakt in mijn omgeving. Nee. Dat mensen tijd vrijmaken om naar de kerk te gaan. Om gewoon bewust even God met God bezig te zijn.
5: Ja.
6: Dat was voor mij al heel belangrijk. Ja.
5: En wat is dan hetgeen wat jou over het algemeen gewoon aantrok tot het geloof en tot de kerk? Waarom dacht jij, hier wil ik bij horen?
6: Ik denk wel een groot deel de menselijkheid. Ik heb heel vaak, en dat vind ik moeilijk, want ik merk nu ik in dat wereldje zit met christenen, dat ik toch wel vaak dat ook mis. En ook bij mezelf de rauwheid om toe te geven, we zijn maar mensen. Maar ik vond dat toen heel fijn. Want ik weet nog dat toen ik op gesprek ging met de pastoor om het te hebben over of ik misschien gedoopt wilde worden of niet.
5: Ja.
6: Dat hij koffie liet vallen op de trap. En dat hij twee keer iets had gezegd waarbij hij daarna zo deed van, oei, sorry, ik had eventjes wat rustiger moeten praten. Dat was niet zo netjes dat ik dit nu meteen zei.
8: Maar wat dat vond je ontspannend?
6: Ik vond het goed? Super ontspannend. Ja.
8: Ook maar een mens.
6: Ja, ik kreeg altijd mee, bij de kerk moet je perfect zijn. En bij de kerk dit en dat. En dan dacht ik, dat heb ik al met topsport. Daar moet ik al perfect zijn de hele tijd.
5: Ja. En op Instagram en op social media moet je perfect zijn.
6: Ja, je moet overal alles hoog houden. En als je echt met christenen contact had, merkte ik, deze mensen laten gewoon zien dat ze niet zoveel kunnen, maar dat met God toch best oké is.
5: En ook dingen die je minder leuk vond of raar vond. Niet goed vond.
6: Eigenlijk niet. Ik was zo overdonderd. Ik was zo happy. Ik denk echt, dat is ook iets wat ik super mooi vind bij christenen nu. En dat kunnen wij echt leren van bekeerlingen. Dat die vreugde, dat is echt... Mm. Ik kan dat nu ook niet meer uitleggen. Nu moet ik zeggen dat ik soms al iets meer de roze bril af heb. Dat ik iets meer merk dat ook met God is leven gewoon super zwaar.
8: Ja, en het zijn net mensen in allerlei opzichten ook. Hè? Niet alleen omdat ze leuk zijn.
6: Ja, nee zeker. Maar ook die beginvreugde van een bekeerling. Ik denk echt dat we daar altijd... Het is echt een vreugde om God te mogen kennen. En die beginvreugde, dat...
7: Dat is ook een vreugde die ik ook herken bij mensen die in zekere zin ook bekeren, maar wel christelijk zijn opgevoed. Maar het nooit echt zo hebben ervaren. En dan later wel. En die schrijven het vaak precies zo.
8: Omdat het heel persoonlijk voor je wordt dan.
7: Ja,
5: maar het is echt best bijzonder, Romy, dat jij het zo vervreugd hebt. Omdat je natuurlijk net schetste dat je in zo'n diep dal zat. Een zelfbeschadiging, suicidale gevoelens. Is dat dan ineens over?
6: Bij mij in dat geval wel. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik nu ook weer door moeilijke momenten ga. En nu ook weer toch wel weer bepaalde struggles van het verleden echt wel weer terug heb. Om het zo maar te zeggen. Maar op dat moment voor mij wel. En ik moet ook zeggen, mijn ouders... Die hadden eerst zoiets van, oh, dit is een fase. Het gaat nog goed. Zij is blij. Want die waren natuurlijk heel bang voor mijn gezondheid. En mijn ouders wisselden soms zelfs af dat een van hun thuis bleef van werk.
8: Oh, was het zo ernstig?
6: Ja, eigenlijk wel.
5: Oh, wow.
6: En ze hadden zoiets van, oké, doe je ding. Waarschijnlijk gaat het na 5 maanden weer voorbij. Maar blijf gaan. Ja. Maar het is toch niet helemaal een fase.
8: Mag ik een vraag over stellen? Romy ook. Ik vind het mooi om te horen. En... Nou, echt blij dat je zo te zien op je plekje bent. Mm. Een vraag die je ook wel zult krijgen. Mm. Van, je bent een jonge vrouw, jij wordt katholiek. Mm. Dan zie je op het podium alleen maar mannen staan. Mm. En heb je wel nagedacht over, en dan een heel rijtje, weet ik veel. Hoe gedacht wordt over bijvoorbeeld de pil of over abortus. Of over al die dingen waar die verbonden zijn met vrouwenrechten.
5: Mm. Vrouwen die geen priester mogen worden.
8: Ja, dus ik vroeg me gewoon af, is dat iets wat jou überhaupt bezighoudt? Zeg, nou, dat zie ik dan wel. Of dat komt wel een keer, het is voor mij nu niet belangrijk. Of ben je ook mee bezig? Ik weet gewoon niet.
6: Mm, op dat moment eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik moet ook wel zeggen dat in mijn parochie, en dat vind ik supergoed, daar ben ik ook echt een voorstander van. In de kerk moet je gewoon niet te veel over dat soort dingen hebben. In de kerk is het tijd voor God. Mm-hmm. En dat merkte ik ook heel erg in mijn eigen kerkgemeenschap, dat het ging gewoon om Jezus en de liefde van Jezus. En ik had nooit op het begin opgemerkt dat vrouwen geen priester mochten worden of iets. Ja. Later kwam ik daarachter en heb ik daar heel veel kanten van gezien. Eerst heel erg voor, daarna iets meer toch vragend daarin staan. Maar ik vind dat gewoon heel belangrijk dat het in de kerk om Jezus draait. Ja. En ik denk, als dat zo is, was het voor mij gewoon een veilige omgeving waarbij ik dacht, bij deze kerk wil ik horen. En dat er andere dingen ook gebeuren, dat is oké. Maar ja.
8: Zijn sporter met te spreken, ogen op de bal.
6: Ja eigenlijk wel. Ja, nee, zeker.
5: En als het nu gaat om dit thema wat wij nu bespreken. Van de hernieuwde interesse die er is voor geloof. Ook onder jongeren. Is jouw verhaal dan representatief, denk je, voor meer jongeren? Denk je, ken je meer van dit soort verhalen, net als Tim? Van jongeren die opeens een interesse hebben hierin?
6: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik herken het heel erg in mijn eigen persoonlijke omgeving. Vrienden van de middelbare school waarvan ik dacht, zijn die nou gelovig geworden? Ook mensen die moslim zijn geworden. Dus het is echt wel een ding.
8: Dat is wel goed om te zeggen. Het gebeurt zowel bij christenen als bij moslims.
6: Ja, zeker.
5: Ook echt gewoon Hollandse meiden en jongens die moslim worden.
6: Ja, zeker. Heel bijzonder. En dus ja, ik zie het zowel in mijn persoonlijke omgeving als... omdat ik natuurlijk soms wat video's op het internet plaats, krijg ik ook heel veel feedback daarvan. Heel veel mensen die zeggen van, wauw, ik heb me laten dopen en op filmpjes sturen. Heel veel mensen die zeggen dat ze een beetje bekeerd zijn, ook door video's van het internet. Dus daar zie ik het ook enorm terug. En ook gewoon in de kerk bij ons. Ik was de enige dopeling van mijn jaar. Ik ben gedoopt in 2022. En nu zitten we meestal rond de 7. Of toch al met vormelingen erbij rond de 15. Dus dat is ook al wel een flinke groei. Ja,
8: dat is wel aardig wat je zegt over die sociale media. Je bent natuurlijk als 20-jarige zeg maar, zo'n beetje de eerste generatie die er helemaal mee opgegroeid is.
6: Ja.
8: En dat komt ook wel naar voren uit die onderzoeken. Dus in onze redactie, onze onderzoekers, Mariska en Christijn, die werd ook een beetje uitgezocht. Want dat wist ik ook niet. Maar dat, in dat bij die Franse bekeerlingen bijvoorbeeld, in de Franse katholieke kerk, 78%
6: ja.
8: zegt sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontdekken en verdiepen van het geloof. Ja. En dat 84% gericht katholieke influencers, bij wie jij nu ook hoort, begrijp ik, Romy, volgt. Dus dat is wel iets wat, denk ik, wat je in vorige generaties, en dan heb ik het echt over 10 jaar geleden, nog niet zo hoorde. Dat, dat is heel snel gegaan. Ja.
5: Ja, Tim, jij zei natuurlijk ook al van, ik zie dit verhalen veel om mij heen van jongeren die geïnteresseerd zijn in het geloof. Wat voor reden denk jij dat erachter zit? Waarom komen jongeren tot deze beslissing?
7: Verschillend. En ik denk dat je er ook wel in verschillende kerken verschillend tot uiting ziet komen. Maar het verhaal van Romy, ik denk dat dat een heel groot aspect is. Dus gezien en geliefd voelen. Ja, bij God, maar ook bij een gemeenschap. Dus ook bij een gemeenschap horen, denk ik. Ik denk ook wel dat de presentatie van veel kerken echt vooruit is gegaan. Dus veel kerken hebben gewoon goed geïnnoveerd, denk ik.
8: Heeft corona er nog bij geholpen, denk je?
7: Ja, denk ik het wel. Maar ik denk ook dat het misschien een versnelling heeft gegeven aan trends die er allemaal aan zaten te komen.
8: Ja.
7: Misschien dat het wel wat ruimte heeft gekweekt voor mensen om op zoek te gaan naar wat voor kerk past nou bij mij. Of waar wil ik nou echt eens naar binnen stappen.
5: Er zijn ook verhalen van jongeren die gaan gewoon via livestreams kijken. Ze even, is dit wat voor mij? Is dit wat voor mij? Dat kon voor corona niet natuurlijk. Want dat had bijna niemand zo'n live videostream.
8: Ja. Ja. Nou ja, je hoorde toen wel veel. Maar ook dat is anekdotisch. Veel verhalen van de kerken die zeiden, we zien minder mensen in de kerk, logisch. Maar als we kijken naar onze livestream, dat wordt ongelooflijk bezocht. Ja. Veel meer mensen dan we ooit in de kerk hadden.
7: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd ik heb in heel verschillende kerken gezeten. Dat zei ik al net. Ik ben ook een kind van twee culturen. Dus mijn moeder is Nederlands. Mijn vader komt uit Liberia, West-Afrika. Dus ik ken best wel veel hele verschillende groepen. Ik moet zeggen, ik heb altijd in kerk gezeten in die verschillende stromingen die het relatief goed deden. En ja, de draad die ik wel altijd zag, is dat ze dus best wel gericht waren van hoe bereiken we de mensen nou? En dus niet bang waren om dus dingen te veranderen in de presentatie. Of
5: dus het ligt bij de kerken zelf. Tegelijkertijd, kerken zijn hier ook al best wel lang mee bezig. Van oké, hoe kunnen we nou mensen bereiken? En ik denk de afgelopen decennia was er toch vaak een soort gevoel van het lukt maar niet. Mensen zijn me niet geïnteresseerd.
7: Ja.
5: Nu hoor ik van jullie allebei, en het blijkt dus ook uit uw onderzoeken, dat jongeren wel meer geïnteresseerd zijn. Dat zegt ook iets over de jongeren van nu en de tijd van nu. Dat er nu blijkbaar iets aan de hand is, waardoor ze het gevoel hebben van ik moet daar zijn.
7: Nou, wat ik ook heel veel hoor, en ze zegt net al, dit is, nu is een beetje de eerste generatie groot die volledig met social media is opgegroeid.
8: Ja.
7: Maar je kunt dus ook zeggen dat mensen nu volledig kunnen proeven van wat is een niet-christelijke samenleving, of niet voornamelijk christelijke samenleving. Dat hoor ik wel veel terug in de verhalen van mensen. Van, je hebt alle vrijheid om alle keuzes te maken die je wil. Die strenge regels uit de Bijbelbeltdorpen, die zijn er voor steeds minder mensen. Maar het maakt me toch niet gelukkig. Dat hoor ik wel. Ja, ook, ik begeef me veel in de grote steden. Ja. Dat hoor ik daar heel veel terug.
8: En dat betekent dus een behoefte aan, hoe zeg ik het, meer discipline in je leven? Moet ik het zo zeggen? Of meer orde, structuur?
7: Ik denk dat het vaak naar dat soort termen getrokken wordt.
8: Ik zoek even naar het goede woord. Kies je eigen woorden gerust.
7: Het zijn terechte woorden hoor. Dus dat speelt zeker mee. Maar ook wel gewoon meer zingeving, denk ik. Uh-huh. Zingevingscrisis is ook langzaam wel een begrip dat meer naar boven komt.
5: Ja,
7: ook wel op zoek naar meer liefde. Meer die genegenheid voelen. En ook wel op zoek naar waarheid. Ja, dat zie ik ook wel duidelijk.
8: Zou ook nog een rol spelen? Vroeg me gewoon af. Hè? Je noemde net al even je eigen achtergrond. De jongeren die nu opgroeien, zeker in de steden, zien natuurlijk een veel multiculturele samenleving. Zeker. Dan misschien nog maar 20, 30 jaar geleden.
7: Ja.
8: Of toen ik opgroeide.
7: Ja.
8: Later ik opgroeide, kende ik één Turks jongetje. Die woonde 3 straten verderop. En die was moslim na verluid. Maar we wisten al geen idee wat dat was. Hè? Ik overdrijf een beetje, maar zo ongeveer. En de rest was of seculier of christelijk.
7: Ja.
8: En nu, als je jonger opgroeit in een stad of zo, maak je natuurlijk heb je heel veel leeftijdsgenoten met een migratieachtergrond.
7: Ja.
8: Die vaak ook religieus zijn. Het zijn moslim, het zijn christen.
7: En die ook veel invloed hebben. Hè? Kijk maar naar sport en kijk maar naar muziek. Ja, hoeveel christen of moslims zie je daar wel niet?
8: Ja, dus het is misschien wel normaler geworden.
7: Ja, het is veel hipper weer. Dan wordt de drempel gewoon een stuk lager.
5: Kijk, ik denk bij Nederlands elftal natuurlijk. Alle grote sterspelers van Nederlands elftal. Die zijn christelijk en dragen dat ook uit. Cody Gakpo, die bij Liverpool zijn shirt uittrok. Ja, en I belong to Jesus.
7: Ik zat vroeger bij de broertjes Timmer in de kerk. Toen ze al in
8: alle, Quinten Timmer.
7: Toen ze alle jeugdelftallen speelden.
5: En die spelen nu voor Feyenoord en Arsenal.
7: Dus er zijn veel meer rolmodellen. En er zijn nu ook echt influencers die groot worden via het geloof echt. Of die voornamelijk posten over het geloof.
8: Ja.
7: Dus dat speelt wel mee, denk ik. Maar dat speelt andersom ook mee natuurlijk. Ik denk dat Ja, niet per se sociale druk, maar wel ja, wat is inderdaad sociaal in de mode ook meegespeeld heeft bij de ontkerkelijking.
5: Ja,
7: ja, heel erg het gevoel.
8: Ja, van, precies. We zitten nu om verklaringen te zoeken. Hoe komt het nou dat die jongeren zo gek doen dat ze weer geloven worden? Maar andersom was het natuurlijk net zo.
5: Ik vind het woord cool wel grappig, omdat het was natuurlijk heel lang niet cool om te geloven. En het waren misschien ook wel mensen in de popmuziek of weet ik veel wat allemaal die daar ook mee afrekenen. Cabaretiers, et cetera. Herken je dat een beetje, Romy? Dat het misschien ook wel iets cools heeft. Misschien ook wel iets tegendraads nu om er juist bij uit te komen. Bij geloof.
6: Zeker. Ik moet ook wel zeggen, mijn eerste video, toen had ik ook nog wel iets minder mensen die keken. Maar oh, zo gemakkelijk. Ik kreeg echt wel best wel veel opmerkingen uit mijn omgeving. Mensen van de tennis die een beetje lacherig erover deden. Op school mensen die er lacherig over deden. Familie die zei, Romy, moet je wel op internet plaatsen over het geloof. Dat is echt een beetje vreemd. En toch ging ik door. En ik denk ongeveer na 4 maanden dat ik een paar berichtjes van amen kreeg. Of dat soort dingen. Maar ik merkte inderdaad echt, ik denk zo rond 2023, echt wel een grote omslag van, oh, het is echt heel vreemd, naar, oh, het is eigenlijk best wel leuk. En je krijgt ook mensen zoals Sarah Goedemans,

0: naar, oh, het is eigenlijk best wel leuk. En je krijgt ook mensen zoals Sarah Goedemans, Rodé Kok. Allemaal hele bekende grote influencers.
1: Niks, nee,
0: ja, maar voor de jeugd echt ja. Hele grote bekende influencers. Mm-hmm. Die ook wel eens zeggen van, hey, ik ben gelovig. En dat komt natuurlijk heel, heel authentiek over. Want, en dat is ook heel authentiek, want je kan daar zoveel volgers van verliezen. Je merkt vaak dat zij het ook echt spannend vinden om tegen hun volgers te zeggen.
1: Een soort coming out.
0: Ja, bijna wel. Maar ik denk dat dat ervoor zorgt dat er weer zoveel meer respect is. Ik merk echt dat vroeger als ik zei, ik ga het weekend naar de kerk, er heel anders gekeken werd dan als ik dat nu zeg tegen iemand die niet gelooft.
2: Ja, grappig.
1: Dus in het algemeen zou je kunnen zeggen, dat is denk ik wel de conclusie, dat het culturele klimaat zeker voor de jonge generaties aan het veranderen is.
0: Ja,
1: het hele biotoop is anders dan, dan vroeger, wanneer het altijd, maar wat gekker gevonden werd.
2: Ja.
1: En misschien ook wel omdat gewoon een bepaalde generatie uitsterft die de deur van de kerk met een klap achter zich dicht heeft geslagen.
2: Ja.
1: Die heeft gewoon minder invloed nu. Dat verdwijnt langzamerhand.
3: En misschien nog één aspect benoemen, en dat heeft ook weer te maken met het multiculturele. Kijk, ik had het over de presentatie van de kerk. Ik ken ook vanuit mijn familie wel heel veel verhalen over hoe, welke rol de kerk speelde en hoe een kerkdienst was. Ik heb het zelf ook nog wel meegemaakt. Vrij strenge preek en toch vrij stijf stilzitten.
1: Ja,
3: kijk, er zit natuurlijk misschien wel iets objectiefs zelfs in dat als je in een kerk nu inderdaad je handen omhoog mag doen en min of meer alles mag laten gaan en mag feesten in de dienst. Of in een andere kerkdienst is er heel veel ruimte voor heel persoonlijk diepgaand gesprek. Ook een beetje filosofie over wat leren we nou eigenlijk in de Bijbel of in het woord. Met andere woorden, je kan veel meer ook je eigen persoon erin kwijt. Ja, dat daar iets dat aantrekkelijker is. En dat zou ik ook wel logisch vinden als je de link legt met het multiculturele. Kijk, sommige niet-westerse landen, sommige niet-westerse culturen is dat de kerk veel meer een feesttraditie en een feestcultuur.
2: Ja, het is zo grappig dat jij dat nu zegt, Tim. Want jij zit in een Pinksterkerk. Hè? Ja. Dat nu, dus dat is best wel uitbundig. Hè? Dat is
1: expressief.
2: Expressief, zingen, dansen ook.
3: Ja.
2: En muziek wat ook doet denken, denk ik, aan popmuziek. Gitaren, drums, et cetera. Mag best uitbundig.
3: DJ's tegenwoordig.
1: Die priesters in de kerk van Rome nog niet doen.
2: Precies. Jij gaat zelf. Want die beide bewegingen zie je natuurlijk. Ja. Pinksterkerken doen het al heel lang goed.
1: Ja.
2: Wereldwijd zeker. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat groeit. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook nu juist, Rome, jij bent daar ook een voorbeeld van. Jongeren die hun heil zoeken in veel traditionelere kerken. Wij hebben eerder in de podcast ook gesproken met Ruben van der Kaap in een orthodoxe kerk. Ook heel traditioneel, de liturgie. De dienst is al honderden jaren hetzelfde.
1: De dienst is zelfs in een taal die de meesten niet verstaan.
2: Nee, precies. En je moet een paar uur staan.
1: Ja.
2: Romy, jij gaat naar een behoudende kerk. Reformatorische kerken schijnt het ook nog relatief goed mee te gaan. Dus het is ook beide kanten. Het is modern, expressief. Maar het is ook behoudend, traditioneel.
0: Ja, maar ik denk wel iets wat je in al die kerken toch dezelfde lijn hebt. Is dat het is nu veel belangrijker geworden om ook je persoonlijke relatie met God te hebben. Daar hadden wij het net ook over. En vroeger was naar de kerk gaan voor heel veel mensen gewoon, ik moet dat doen van mijn ouders op zondag.
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm. En wat mij dat persoonlijk geeft, voel ik me niks.
2: Het is cultureel gebruik.
0: Het is cultureel gebruik. En ik denk nu, iets wat je in al die kerken ziet, de mensen die erheen gaan, die bidden ook gewoon voor het slapen gaan. Die lezen, vinden het ook leuk om op hun eigen houtje de Bijbel te lezen. Ik denk dat dat iets is.
2: Die verhalen hoor ik ook,
0: Ja, ik bedoel, ik denk dat dat iets is wat bij allemaal gelijk is en hoe je dat dan vormgeeft. En ik denk, dat is meer gewoon hoe persoonlijk God in jouw hart werkt en wat je aantrekt. Maar zo dat eigen relatie met God hebben, ik denk dat dat heel belangrijk
2: je zegt, dus het is gewoon echt een bewuste keuze van veel jongeren om te denken, wij gaan dit ook echt praktiseren. Wij kiezen hiervoor, wij hobbelen niet gewoon mee met de meute.
1: Nee, je gaat niet om met jou zeggen dat je het moet doen.
2: Nee, wij willen dit gewoon doen.
0: Ja.
3: Ja, heel duidelijk. En de andere rode draad die ik zie, tussen die wel heel verschillende kerken, en ik heb die aflevering teruggeluisterd.
2: Het Ruben van de Kaap.
3: Over de orthodoxe kerk. Ik heb wel sterk de indruk dat bijna over de hele breedte wel de kerken die het beter doen, op dit moment in ieder geval, ook de kerken zijn die durven te contrasteren met de seculiere maatschappij of met de meerderheidscultuur.
2: Ah, dat is misschien wel een soort rode lijn. We hadden het net over Pinksterkerk, we hadden het over katholieke kerk, we hadden het over reformatorische kerk, orthodoxe kerk.
3: Ja.
2: Want die zijn allemaal heel verschillend qua uiterlijk. Maar wat ze allemaal misschien gemeen hebben, is ze zijn allemaal wel tamelijk behoudend in de leer.
1: Ik zat ineens te denken aan een interview met Tom Holland, de historicus, onlangs. Die is zelf niet gelovig, agnost, maar wel sympathief voor geloof.
2: Cultuurchristen.
1: Ja. En die zei, hij zei het in het Engels, kerken moeten weird zijn.
3: Ja, zeker.
1: Dus een beetje gek. En dat is eigenlijk de overeenkomst, zei hij, tussen Pinksterkerken en de katholieke kerk. Hoezeer die uiterlijk ook van elkaar verschillen, het kan eigenlijk niet

0: niet meer verschillen dan dat. Ze hebben allebei iets waarvan hij zegt, nou ja, als ik het afwijkt van de rest van de samenleving, hij noemt het bovennatuurlijke.
1: Ja.
0: He, dus in de katholieke kerk, de sacramenten, het lichaam en bloed van Christus, al die geheime rituelen en dat magische bijna. Dan de Pinksterkerk, dus de wonderen, het geloof in dat God actief werkt in de gemeenschap enzovoort. Dus dat idee, en dat het ook gepaard gaat met verschijnselen, manieren van zijn, van rituelen, van expressie, die je niet elke dag ziet. Dat maakt eigenlijk, zegt hij, het verschil. Ja. En kerken die hun uiterste best doen, zoals veel is gebeurd in de zogenaamde groei- en zoekerkerken vanaf de jaren 80, om maar relevant te zijn, zo weinig mogelijk aanstoot te geven. Ja. Die als je het in de kerk eigenlijk hetzelfde hoort als overal anders, misschien met een bijbeltekst erbij, dan waarom zou je dat eigenlijk niet moeten nemen?
1: Waarom zou je daar naartoe gaan?
0: Dat idee.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Ik bedoel, mensen gaan naar de kerk om even lucht te happen van de wereld erbuiten. Om lucht te happen van hun werkleven. Ja, dan moet je niet in de kerk ook nog het gevoel hebben alsof je daar allemaal mee bezig bent. Dan helpt het om eventjes gewoon echt met God bezig te kunnen zijn.
3: Maar er is ook een andere, Tom Holland noemde het weird, een soort andere wereld waarin het gaat over dingen als God, maar ook engelen, duivel,
2: dat, demonen. Dat zou ik niet direct zeggen, maar ik zou eerder zeggen een... Ik denk dat eerder ook praktisch enerzijds is. In de katholieke kerk met wie ook, met als je naar traditionele mis gaat in het Latijn. En in de Pinksterkerk veel meer met muziek. Ik zou ook gewoon zeggen, het is even uit je eigen problemen stappen. En uit je eigen wereld stappen om ook bezig te kunnen zijn met waar het echt toe doet.
0: Een andere wereld.
2: Ja, en ik denk dat heel belangrijk ook wel is, want het is goed om het thuis te doen en online te kijken, maar dat vind ik ook echt de meerwaarde van naar de kerk gaan. Je bent er fysiek en daardoor ben je daar nu even mee bezig en je maakt dat uur gewoon vrij. En,
3: Dat speelt een rol.
2: Ja.
3: En ook die wat die kerken dus ook wel gemeen hebben, misschien naast dat ze ook nog durven te praten over dingen die misschien weird zijn voor veel mensen. Echt het bovennatuurlijke, de wonderen. Ze zijn misschien ook allemaal, dat is ook een woord dat Ruben van der Kaap volgens mij gebruikt over de orthodoxe kerk en wat hem aantrok daarin. De duidelijkheid.
1: Mm-hmm.
3: Misschien ook wel de ethische duidelijkheid.
0: Nou, weerbarstigheid soms ook.
3: Ja, maar misschien ook, je zou het ook conservatief kunnen noemen. Dat is natuurlijk ook iets waar
1: sommige elementen.
3: Ja, waar wat ook wel duiding is, dat sommige mensen hierbij geven. Namelijk, het is een hernieuwde interesse in het geloof. Maar het is ook een soort conservatieve beweging. Is dat herkenbaar?
1: Nou, jullie hadden een mooie discussie ook met Ruben over een aantal onderwerpen.
3: Ja, over de rol van vrouwen.
1: Ja, ik herken wel veel. Kijk, in de orthodoxe kerk, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Pinkstergemeente, sommige dingen liggen net weer wat anders natuurlijk. Maar ik bekijk ook veel dingen een beetje door politieke lens, uiteraard. Er ligt het vrij dicht bij elkaar. Kijk, ik denk wat ik wel vaak mis vind gaan in de discussie. Nou, zeker als het in seculiere kring besproken wordt. Als het dan conservatief en eng. En we gaan weer terug in de tijd.
3: Ja.
1: Nou goed, ergens denk ik, het zal me wel. Interesseert me niet zo heel veel. Andere mensen daar dan van vinden. Is ook niet de manier, denk ik, waarop de meeste christenen over nadenken. De meeste christenen denken gewoon, wat is nou eigenlijk de wil en het woord van God? Daar kun je verschillende woorden aan geven. En dat is waar je naar op zoek gaat. Nou, en daaruit volgt dat je op sommige onderwerpen progressiever of conservatiever kan zijn. Of links of rechts. Maar wat volgens mij, ik vind Tom Holland's uitspraak over weird zijn wel dichtbij komen bij wat Paulus zegt over de wijsheid in de wereld. Die door God dwaasheid gemaakt wordt.
0: Je hoeft niet altijd populair te zijn.
1: Dat wij Christus verkondigen.
0: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk in de hele Bijbel door, en zeker ook in het Nieuwe Testament, is het wel heel duidelijk dat christen zijn wel betekent Jezus volgen. Radicaal andere identiteit hebben. Welke kerkstroming je dan ook zit. Nou ja, en daar zit ergens ook wel mijn kritiek soms op ons als christelijke gemeenschap in Nederland. Ja, zijn we daar nou ook heel erg duidelijk naar op zoek geweest om in alles heel anders te zijn. We hebben ook wel een beetje de neiging om soms wat kleinburgerlijk te zijn hier. Terwijl dat zich wel gewoon moeilijk verhoudt tot de Bijbel. En dat is eigenlijk
3: nog een stap. Kan je daar voorbeeld vergeven van het kleinburgerlijke wat je hebt gezien?
1: Nou ja, ik weet wel vroeg als kind nog dat als het te uitbundig werd. Nou, moet dat nou? Terwijl
0: vertoon van
1: de
0: emotie.
1: David die danst. Ja. En noem één welk Bijbelfiguur waarvan het toch wel zeer waarschijnlijk is. Hoeveel mensen niet as over hun hoofd strooiden of de kleren scheurden.
0: Ja,
1: dat het allemaal niet zo ingetogen was. Er was nog een onderzoek over hoe het waarschijnlijk geklonken moet hebben. De liederen die de eerste christenen zongen. Nou, ook eerder opwekking dan psalmen op het orgel waren waarschijnlijk. Het punt is denk ik dat in al die discussies dat denk ik voor je als christen wel de opdracht ligt van wil ik God zoeken ook als dat cultureel of maatschappelijk heel erg op weerstand stuit. Nou, ik denk dat ik zie veel jongeren daar wel weer wat nadrukkelijker die keuze maken. Ja, en als dat dan constructief
3: is... voor gewoon die duidelijkheid ook al clasht het met de...
1: Ja, de grote onderwerpen zijn natuurlijk altijd LBTI.
3: Ja.
1: Abortus denk ik wat minder nadrukkelijk, maar ja, dat speelt ook al snel. Ja, dat verschilt alweer wat meer per kerkstroming denk ik, maar ook. Ja, en daarin kan ik me wel ergeren aan dat het heel snel... en soms ook binnen christelijke kring afgeschilderd wordt als... daar waren we toch voorbij en wat eng als we daarin een paar stappen terug doen. Dat is ook niet de meetlat waar langs ik het zelf leg. En veel van mijn vrienden, denk ik.
0: Ja.
1: Ik wil richting God. En ja, wat hij ons toch heeft meegegeven. Want ik geloof wel dat in de Bijbel te lezen is... dat God mensen dingen iets meegeeft. Ik denk ook... in mijn omgeving is er ook best wel wat bewondering voor moslims... die dat toch makkelijker vast lijken te houden.
3: Die makkelijker zeggen, dat mag wel, dat mag niet.
1: Ja, moslims die gewoon heel duidelijk zeggen... ja, ik zoek wat God wil... Ja, en weet je, en uiteindelijk, jij moet jouw keuze maken, maar je moet mij niet verhinderen om dat te doen. Ja. Dat zie ik dus bij christenen ook wat nadrukkelijker terugkomen. Nou, steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere. Gaat dat ook wat makkelijker omdat je gewoon veel allochtone christenen hebt?
0: Er is zoiets, denk ik, Tim, als een soort arrogante progressiviteit. Die zeggen, we checken onmiddellijk af op 3 punten en als het daar niet deugt, dan deugt het. Dan ben je middeleeuws of zet je klok terug. Dat is het natuurlijk. Er is ook iets als oprechte zorg die ook voortkomt uit christelijke bewogenheid. Met wat er gebeurt met kwetsbare mensen die opgroeien in gemeenschappen. Waar ze niet goed kunnen zijn. Hè? Dus ja, inderdaad, jongeren bijvoorbeeld die queer zijn. Of inderdaad vrouwen die opgroeien in een kerk waar je geen kant op kunt. Als je je wel geroepen voelt om bijvoorbeeld dominee te worden of priester of wat dan ook. Dus dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Je kunt ook niet helemaal zeggen van ogen op de bal, bij wijze van spreken.
2: Mm-hmm.
0: Dat is makkelijker als je goed in de groep past.
2: Zeker, zeker. Ik merk dat ook heel erg bij mijn eigen geloof. Dat ik vroeger... en nu wil ik het niet afstempelen als vroeger nu. Maar ik merk nu iets meer de gevoeligheid die er ligt bij mensen.
0: Ja.
2: Maar ik denk inderdaad wel dat het heel belangrijk is... dat de kerk bepaalde standpunten gewoon inneemt. En kerken. En dat dat ook goed is. Maar ik denk in de praktijk werkt dat niet altijd zo. En moet je gewoon iedereen een knuffel geven, net zoals Jezus... En dat klinkt echt als een hippie. Maar
0: hoor ik heel veel, wat je zegt.
2: Ja, het is wel zo voor mij dat ik denk, tuurlijk als kerk snap ik het. Want je al helemaal in de katholieke kerk ben je ook nog een soort van institutie, zeg maar. Dus je hebt gewoon een rol, je hebt gewoon dingen die echt, meningen die je gewoon duidelijk moet beargumenteren. Maar ja, in de praktijk... vind ik gewoon dat je daar...
3: Misschien ook wel een beetje typisch katholiek natuurlijk. Daar hebben we ook in deze podcast ook vaak over gesproken. Bijvoorbeeld met Antoine Baudard, bekende katholiek priester. Maar ook met Stefan Sanders, die zelf gay is. Maar wel zich heeft bekeerd tot het katholieke geloof. En naar de kerk gaat vol overtuiging. Ja. En zegt, je hebt de leer, maar je hebt ook nog altijd de praktijk. En hoe dat, welke rol de leer daarin speelt.
2: Mm.
3: Ja, dat is altijd, zeker in katholieke kerken, denk ik, wordt er soms onderscheid gemaakt. Dus wat is de leer en hoe wordt het verder geleefd?
0: De beroemde kreet van een leeuw op de preekstoel en een lam in de biechtstoel. Hè?
2: Mm.
0: Dus als mensen dan bij je komen met vragen of problemen, goed.
3: Ja.
0: We moeten het zo zeggen, maar het wil niet altijd zeggen dat we het ook zo doen.
3: Maar hoe kijk jij daarnaar, Tim? Ook hoe Stefan dat net uitlegde, het is misschien ook wel, als jij goed in de groep past, dan speelt het inderdaad minder een rol. Maar wat als jij niet goed in die groep past?
1: Voor mij is eigenlijk wel een van de lijstspreken die ik probeer aan te houden... is wat Paulus zegt in een van zijn brieven, Colossensebrief. Als je zich afvraagt hoe je moet reageren als gelovige. Vriendelijk, maar beslist. En ik denk dat je die twee dingen allebei moet vasthouden. Dus ik denk dat je er gewoon niet omheen komt als je de hele Bijbel leest... dat het wel gewoon heel belangrijk is dat je Gods woord vasthoudt en zijn instructies. En er is zeker, niet alles is even duidelijk, denk ik. Dus er is zeker op elementen ruimte voor discussie. En die moet je dan ook gewoon open kunnen voeren. Maar je intentie moet wel zijn Gods woord vast te houden, denk ik. En tegelijkertijd hoort daar automatisch bij... dat je denk ik naar iedereen vriendelijk en liefdevol bent. En dus ook manieren zoekt om misschien een standpunt in te nemen. En tegelijkertijd uit te stralen dat je wel van diegene houdt. En ik denk dat dat kan... Tegelijkertijd vind ik dat dus in de discussie moeilijk. Dat op het moment dat jij zegt, ik ben bijvoorbeeld op LBT conservatief. Wat best veel christenen en ook best veel jonge christenen. Ik denk zo aangeven dat je er meteen af bent. Maar ik zie eerlijk gezegd dat ook binnen evangelische kerken wel gebeuren. Dat men, ik denk dat ook bijvoorbeeld, dat is dan de omgeving waar ik zelf het meest zit. En die ook wel snel onder verdenking ligt. Nou, dat daar echt wel, dat de gesprekken heel anders lopen dan een aantal jaar terug. Dus dat daar echt wel rekening mee gehouden wordt van ja, hoe laten we iemand wel in zijn waarde. Alleen betekent dat niet dat ik mijn standpunt per se ga aanpassen. Als dat gevraagd wordt of relevant is. En ik denk dat het ook wel aan het niet gelovige deel van de samenleving is om dat te leren. En ook te leren dat gesprek te kunnen voeren. Ja. En dan moet je misschien soms in verschillende rollen, als je een maatschappelijke rol hebt, dat ook wel iets meer benadrukken of iets meer van je afbijten soms als christen, denk ik. Want mijn vrees is wel dat als je dat niet doet, dat men dus nooit zal begrijpen dat mensen die standpunten kunnen hebben, ja, zonder dat het slechte mensen zijn. En dat er dus wel standpunten zijn die tot op zekere hoogte in ieder geval wel gerespecteerd moeten worden, ook al ben je het er zelf niet mee eens.
0: Ja, dat moeten we sowieso leren. Als je alleen maar kunt omgaan met mensen die precies de keurige standpunten hebben die jij ook hebt, dat is altijd wat ingewikkeld. Tegelijk, ja, als ik voor mezelf spreek, ik hoop ook wel dat deze nieuwe beweging niet alleen een plek is voor mensen die keurig in de mainstream passen. Het zou wel mooi zijn als dat juist ook een plek is waar kwetsbare mensen zich thuis kunnen voelen. En ze warm en welkom.
1: Maar wel benieuwd, wanneer kan je ergens thuis voelen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Weet ik ook niet.
1: Je kan je ook ergens thuis voelen, zijn elementen heel moeilijk.
0: Natuurlijk. Ja, nee, dat betekent, ik wil het ook niet van anderen invullen, maar ik bedoel te zeggen, ik heb zelf ook moeite met alle analyses die meteen roepen conservatisme. Maar het is wel zo dat als je naar de statistieken kijkt, in het algemeen de jongeren wat minder progressief scoren dan de babyboomers.
1: Ja.
0: Op heel veel dingen.
3: Daar hebben we onderzoeker allemaal, Kieter Muis ook gehad. Ja. Ook voor seculiere jongeren geldt dat. Die worden ook conservatief.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dat soort golven zie je altijd in de samenleving. Maar goed, je hoort natuurlijk ook wel al die verhalen over bekeringen. Er zijn heel veel verschillende verhalen. Jouw verhaal is er een, Romy. Je hoort ook verhalen van mensen die echt in de cultuurstrijd gaan. Hè? Beroemde voorbeeld is natuurlijk Ayaan Hirsi Ali, die 2 jaar geleden haar coming out als christen aangaf. Ja. Nou, zat daar meer aan vast dan alleen cultuurstrijd, wil ik er ook bij zeggen.
1: Denk je wel.
0: Maar er zat ook een heel stevig verhaal in van, hey, we hebben een reservoir nodig, een geestelijk reservoir om tegen de islam te strijden. Nou, ik spreek ook wel jongere mensen, vooral jonge mannen moet ik zeggen, die ook wel een beetje in die sfeer zitten. Waar ik dan ook wel eens denk van, daar is de kerk ook weer niet voor, vrienden. Dus dat is wel natuurlijk een vraag, hè? Zoek je iets naar. De zekere stevigheid in het leven en ritme, dat snap ik.
1: Mm-hmm.
0: Maar het kan ook doorschieten.
1: Nee, eens. Maar het ging net over dat er bij jonge mannen iets gebeurt.
0: Ja, dan moeten we nog even hebben trouwens. Ja, waar waren het die mannen?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heel duidelijk zie. Kijk, bijvoorbeeld als je naar Amerika gaat.
0: Ja.
1: Dan hoor je heel vaak Jordan Peterson en Andrew Tate. En in Nederland nog iets te vaak in dezelfde zin.
0: Ja, hè?
1: Terwijl, het zijn wel echt twee hele andere delen van het spectrum.
0: Zeker.
3: En maar, Duterte is gewoon een veroordeeld.
1: En Duterte dan
3: vrouwen.
0: Van crimineel.
3: Mensenhandelaar. Ja. Jordan Peterson is een.
1: Noemt zich moslim, maar zelfs moslims zijn inmiddels wel achter dat het niet helemaal oprecht is, volgens mij.
3: Dat niet is.
1: Dan zit je gewoon in een rode zone.
0: En Jordan Peterson is gewoon een ouderwetse man, zou ik maar zeggen. Maar ik bedoel niet veroordelen, maar dat is een heel ander type.
3: Hij is een psychiater, professor voor de mensen.
1: Maar Jordan Peterson is dus iemand waarbij, nou, Nederland nog meer dan in Amerika, denk ik. Maar best veel mensen zeggen, oh ja, eng, spannend, gaan we niet terug.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat als jij veel jonge mannen binnen boord wil houden voor, nou, juist dat verhaal wat jij uitlegt, Stefan. En waarin je dus ook oog hebt voor mensen die echt in de knel zitten omdat ze zwaar in de minderheid zijn of echt een moeilijk verhaal hebben. Ja, weet je, als dat allemaal, dat weet ik ook nog van mijn eigen jeugd. Ik zat op een basisschool met alleen maar juffen. Als dat alleen maar fluwelen handschoenen en er mag niks masculins meer zijn, zeg maar, dan komt het niet aan.
0: Nee.
1: Weet je, dan denk je, ja, dan voel je dus jezelf afgewezen. Nou, dat zie je in best wel veel landen. Dus je hebt Jordan Peterson-achtige types nodig om die brug te slaan, denk ik. Niet om hem heen.
0: Schoolmeesters.
1: Je moet beide kanten op niet doorslaan. Iedereen weet, bijvoorbeeld rond vrouwenrechten.
0: Ja.
1: Ik denk dat het op verschillende plekken in de wereld in het verleden ook niet optimaal was. Maar ja, wat natuurlijk wel gewoon een aantal jaren eigenlijk in het discours in het Westen is gezegd. Ja, masculiniteit op zichzelf is eigenlijk intrinsiek gevaarlijk.
0: Toxisch.
1: En een probleem.
0: Ja.
1: En is al snel toxisch. Ja, nou ja. Ik denk, als ik het naast de Bijbel leg, zie ik dat niet. Zie ik eigenlijk precies deze oproep. Hè? Dus wel je mannelijkheid hebben, maar dat juist gebruiken om er voor iedereen te zijn. Of voor iedereen een liefdevol figuur te zijn. Of dat een vaderfiguur is of een broeder. Of wat dan ook. Nou ja, en daarin vind ik dus wel dat de kerk dat misschien ook iets te weinig benadrukt heeft in jaren. En dat nu een beetje terugkomt, dat juich ik wel toe. Moeten we niet te snel in paniek zijn. Maar deel van de reden waarom ik ook eigenlijk jullie aanschreef. is, nou, ik zie dus die verschillende werelden nog te weinig met elkaar in contact. Dus dan ga je elkaar heel snel afvallen op, ja, zijn de cijfers er al van de revival, tussen aanhalingstekens? Ja. Of zijn jullie nog wel echt christen? Want dingen die de kerk 2000 jaar heeft gezegd, die trekken jullie ineens in twijfel. En blijf elkaar nou als broeders en zusters zien en ga dat gesprek aan. Dan kom je
0: zeker. Bovendien, het is gewoon fascinerend en boeiend. En ja. Nou, je moet een beetje nieuwsgierig zijn in het leven.
1: Nee, ja, maar we zijn daar hier aan tafel heel snel over eens. Maar in de praktijk zie ik het dus heel vaak misgaan. Wat een leuke plek.
0: Romy, wat is jouw idee? Want we moeten als mannen natuurlijk niet proberen alleen maar te verklaren waarom er zoveel jonge mannen zijn. En herken je dat ook? Dat het, als het om die bekeerlingen gaat, die meer jonge mannen dan jonge vrouwen ziet? En zo, ja, wat is jouw verklaring?
2: Ik zou dat niet per se zeggen qua bekeerlingen. Of mensen die betrokken zijn in de kerk. Ik merk ook dat bij ons vrouwen nog steeds wel lekker veel doen in de kerk. Ondanks dat ze niet...
1: Bij ons zijn ze ook zwaar in de meerderheid, hoor. Dus
3: ja? In de meerderheid?
1: Ja.
2: Grappig, ja. Maar wat ik wel denk is, je moet zeker ruimte voor iedereen laten. Dus ook voor de mannen. En ik denk ook dat het niet goed is om voor de man te zeggen, jij moet stil zijn en geef alleen stem aan degene die worden gezegd dat ze alleen maar onder druk zijn. Ik denk dat iedereen heeft zijn eigen problemen. En iedereen heeft God nodig. En iedereen heeft de plek nodig waar ze zich thuis kunnen voelen.
3: Ja, maar je heeft erover zorgen van, ik word nu echt een soort conservatieve beweging in gesleurd waar
2: ik denk dat
3: misschien
2: heel
3: wat onder spit delven.
2: Nou, ik denk dat dat heel erg op internet zo is. Maar in mijn praktijk in Nederland en ik studeer in Vlaanderen. In Vlaanderen merk ik dat eigenlijk niet.
3: Ja, want jij studeert in Leuven, de Katholieke Universiteit Leuven. Jij studeert theologie.
2: Ja.
3: Nou, dat zal Stefan aanspreken. Maar studeer je dat niet met het idee van, ja, sommige mensen studeren theologie. Ik wil priester worden of ik wil dominee worden of wat dan ook. Maar is dat bij jou niet de gedachte erachter? Want in jouw kerk kan dat in principe niet.
2: Nee.
3: Nog niet?
2: Nee, in eerste instantie nee, zeker niet. Wat mij heel erg aantrok was geestelijke verzorging. En überhaupt, ik moet zeggen dat mijn diaken was supergoed met de catechese. En elke avond was van 8 tot 10.
0: Catechese is het onderwijs, hè, wat je krijgt voor
2: mensen
0: die
2: voordat
0: niet
2: je
0: weten.
2: Gedoopt wordt. Ja, inderdaad. Ja. En hij stond erom bekend dat het niet om 10 eindigde, maar om 10:30. En iedereen had dan zoiets van, oh, ik moet nu wel bijna naar bed, zeg maar. En ik zat er echt van, ga door. Dus in principe ook gewoon om mensen over het geloof te vertellen, om meer te weten te komen over het geloof zelf. En ik denk ook, dat vind ik ook wel, je moet ook wel de plaats pakken die je kan pakken. En ik ben super dankbaar, want ik heb een heel, ja, ik kan op heel veel plekken spreken. En als vrouw kan je ook nog steeds gewoon spreken buiten de kerk. En dan moet je dat ook pakken.
0: Je bereikt via TikTok waarschijnlijk meer mensen dan de gemiddelde priester. Dat,
2: misschien wel, ja. Ik wil niet zo overkomen, maar misschien wel. Dus ja, ik vind dat helemaal, tuurlijk, ik neem het echt wel serieus dat sommige mensen die gevoelens wel hebben, maar ik heb zelf niet dat gevoel dat ik in de kerk

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij EuroMillions, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui. Het is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 2:04.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Deze zomer is het regiedebuut van Yassine El Amriti te zien op de parade. Waarom hij de overstap heeft gemaakt van het spelen naar regisseren, horen we straks. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin David Bogert en Stefan Paas in gesprek zijn met nieuwgelovige Romy Kersten en met Tim Kuijsten.
4: Ja, en als het om die mannen gaat, want het, statistisch zie je dat wel. Dus in veel landen, ook in Engeland, dat jonge vrouwen aanzienlijk minder aangetrokken worden tot de kerk.
5: En dat is dus opmerkelijk, want in de geschiedenis was dat anders.
4: En het was altijd andersom.
6: Maar ik denk ook bij vrouwen, je weet niet wat er allemaal in de huiskamer gebeurt. Ik weet het ook niet hoe het bij mannen is hoor. Maar ik ken veel meer vrouwen, meidengroepen die afspreken om samen de Bijbel te lezen.
5: Ja.
6: En die daar heel veel meer steun uit halen. Ik denk dat vrouwen niet. Ja, ik denk dat vrouwen daardoor soms net iets meer het relationele zoeken. Mm. Ik merk dat ook gewoon op katholieke evenementen soms wel. Dat ik denk zelf dat vrouwen net iets meer die dialoog soms zoeken over het geloof. En iets meer de persoonlijkheid. En ik denk daarom niet dat het per se iets slechts is. Dat ik denk niet dat vrouwen minder gelovig zijn of minder bekeerlingen. Maar misschien gewoon net iets minder in de kerk soms.
5: Okay.
6: Ja,
5: er is nog veel open om te onderzoeken.
4: We zitten helemaal aan het begin.
5: Ja,
7: precies. Mijn allerlaatste opmerking over die onderzoek. Ik heb ooit mijn masterscriptie geschreven over christenmigranten in Nederland de democratie zagen. Dat werd onder andere goed beoordeeld omdat ik een heel moeilijk onderzoekbare groep binnen was gekomen. Ik heb nog steeds, zeker bij de onderzoek in Nederland, sterk het vermoeden dat, en daar heb ik ook wel wat discussies over gehad, onder andere met theologen. Ik jaas een beetje op de kast. Soms.
5: Ja, goed, maar daarna voor de uitzending al over met welke theologen. Waaronder Stefan, jij ooit een keer.
7: Nou, ik heb wel echt sterk de indruk dat, dat zie ik bijvoorbeeld in Amsterdam zeker, dat echt veel kerken en inderdaad veel informele christelijke groepen ook moeilijk te vangen zijn in het huis, maar er ook niet goed in zitten. Dus ja, er zijn gewoon superveel alleen al migrantenkerken in Amsterdam. Ja, als je het niet weet, dan ga je ze niet vinden.
5: Goed dat je
7: op een e-mail reageren ze niet.
4: En dat is ook een heel goed punt wat je noemt, natuurlijk in het algemeen. Dat, hoe komt het dat de hele grote onderzoeken nog niet zoveel laten zien van deze trends? Die werken met populaties waar gewoon de minderheidsgroepen heel moeilijk in terugkomen. En dus als je onderzoek wil doen inderdaad naar bepaalde groepen migranten, Of inderdaad, weet ik veel, jonge mannen tussen de 20 en 24. Ja. Ja, dan heb je er misschien 3 van in zo'n onderzoek zitten. Ja. Dat werkt niet. Ja, dus vandaar dat heel verhalen nog anekdotisch zijn. Ja. Maar er zijn er wel zo ontzettend veel. Dat je er eigenlijk niet meer aan voorbij kunt gaan.
5: Het is wel goed dat je dat noemt, ook nog, Tim, over die migrantenkerken. Want dat was ook van jouw kritische bericht, ging een deel ook daarover. Ja. Dat er vaak, de rest van Christelijk Nederland heeft vaak geen idee wat daar gebeurt. Jij zit natuurlijk zelf in de kerk, in een Pinksterkerk in Amsterdam, die ook voor een flink deel volgens mij multicultureel is.
7: Zeker, ja.
5: En wat jullie qua groei meemaken, is wat ik erover las, echt absurd, toch? Jullie hebben 6 nieuwe kerken geopend door het hele land. Je zei zelf vanuit het niets, is die kerk opgestart. Er komen inmiddels 300 mensen of zo. Kan je daar iets van vertellen?
7: Ja, het is, ik kom wel dan weer mijn Nederlandse kant heel erg naar boven. Dat ik dan weer de neiging heb van alles te nuanceren. Maar het is inderdaad wel heel bijzonder wat er gebeurt. Het is eigenlijk gestart als een soort van, toch van een soort van jongerentak van de Church of Pentecost. Dat is in Ghana wel echt de grootste kerk. Dus dat zijn miljoenen mensen daar. En zit ook over de hele wereld. Maar ja, je mocht een eigen concept eigenlijk proberen. En dat hebben ze gedaan. En ja, dat is in Amsterdam heel hard gegaan. Dus die getallen kloppen wel die je noemt. Ah. En nu zitten we in 6 steden. En per stad ziet er ook weer heel anders uit inmiddels. Maar echt heel multicultureel.
5: Voor veel mensen zal dit echt wel bijzonder zijn. Omdat ze het idee hebben van kerken in Nederland sluiten vooral. Ja. Laat staan dat je in allemaal steden nog allemaal nieuwe kerken gaat openen. Maar dat is wel de realiteit.
7: Dat klopt echt niet. Maar dat kerken alleen maar leeglopen en sluiten. Dus daar kan ik me altijd wel aan ergeren als het nog heel veel geroepen wordt. Ja. Maar het ligt eraan naar welke kerk je kijkt. En dan komen we wel een beetje terug bij de trends zijn wel heel anders in verschillende stromingen.
4: De grote trend is in veel landen nog wel dat het naar beneden gaat. Heeft te maken met vergrijzing, sterfteoverschot.
7: Nee.
4: Maar het kan heel goed samengaan. Hè? Dat onder de jongeren iets begint te veranderen. Ja. Dan nog steeds de grote trend neergaan.
7: Wat je ook bijvoorbeeld ziet, staat ook weer in die onderzoeken. Bijvoorbeeld meer toch mensen die toch voornamelijk inderdaad cultuurchristen waren. Zoals waarom je het ook eerder over had. Ja, die schudden het label christen bijvoorbeeld wel meer af. Maar tegelijkertijd zijn er andere kerken die inderdaad toenemen. Het probleem is dat er één conclusie uit wordt getrokken. Dus ontkerkelijking. Ja. We hoeven er niet zoveel meer mee.
4: Maar dat is het grote verhaal tot nu toe, hè? Ontkerkelijking.
7: Ja.
4: En
7: wat ik zie gebeuren in Amsterdam is dus dat, laat ik even zeggen, nieuwe kerken met energie de dupe worden van de blik die men heeft op kerken die inderdaad.
5: Dat is interessant dat je dat zegt. In Amsterdam de dupe worden. Want jij schuwt de confrontatie niet. Hè?
7: Maar dat zit een beetje in me.
4: maar niet alleen met theologen ruzie. Nee. Maar ook met wethouders.
5: Nee. Ik zag jou ook je hoofd op telegraaf.nl over een confrontatie die je hebt met de Amsterdamse wethouder.
7: Ja,
5: Rutger Groot Wassink. Hij is wethouder van GroenLinks.
7: Ja.
5: En jij kwam in de clinch met hem. En dat had ook eigenlijk een beetje hiermee te maken. Hè? Kerken groeien en die hebben ruimte nodig. Maar daar is misschien in het seculier Amsterdam te weinig oog voor.
7: Ja, de politieke discussie is heel kort. Van, heeft de overheid een rol om eigenlijk een deel van het vastgoed, van de gebouwen, te bestemmen, te reserveren, zodat daar ook een geloofsgemeenschap in kan. Nou, dat kunnen christen zijn, moet ook voor andere geloven natuurlijk genoeg plek zijn. En dan hoor je steeds meer helaas, en zeker van de generatie die nu aan de knoppen zit, van scheiding kerken staat, dus nooit iets met nooit iets doen in verbinding tussen overheid en welke kerk dan ook. Mm-hmm. Ja, dan heb je ook nog het verwijt dat ook nog wel uitmaakt welke religie. Nou goed,
4: stad volgens mij ook, want Amsterdam is daar wel heel.
7: Ik denk dat in Amsterdam inderdaad
4: dogmatischer in dan andere steden.
7: Ja, nog nadrukkelijker speelt, maar je ziet het vrees ik wel op best wel veel plekken toch de neiging en bij veel politieke partijen ook bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, daar erger ik me heel erg aan. Al is het maar omdat het volgens mij echt een totaal verkeerd begrip is van scheiding kerk en staat. Ik vind zelfs dat, daar heb ik bijvoorbeeld bij de ChristenUnie zelf ook wel veel discussie over gehad. Ik vind zelf dat we als christenen soms iets te bescheiden de seculiere samenleving uitleggen. Of de multiculturele of pluriforme samenleving. Ik vind echt dat betekent dat de overheid gewoon geen partij kiest tussen mensen die zeggen ik leef mijn leven in eerste plaats voor God of voor een ander doel. Of voor mezelf. En ik vind dus eigenlijk dat in eerste instantie, dat er niet een soort van verdachtmakingslabel op een gelovige moet liggen. Ook niet op een moslim met een hoofddoek.
4: Alsof er iets intrinsiek problematisch zou zijn.
7: Ja, in al die discussies gaat ook over. Maar goed, dan wijk ik een beetje af bij het officiële partijstandpunt. Maar ook als het gaat. In Amsterdam mag dat. Discussie over hoofddoek bij de BOA's of bij de politie. Ja, ik stel altijd de vraag. Oké, dus blijkbaar is er iets mis richting een ambtenaar die een hoofddoek draagt. Maar een gelovige die iemand aantreft die niet blijk van geeft dat hij gelovig is, die moet dat wel kunnen vertrouwen. Ik bedoel, terwijl, daar kan ook iets misgaan. Daar kan ook discriminatie plaatsvinden of bevooroordeling of bevoordeling. Ja. Dus, en ik denk wel, juist omdat we nu een minderheid zijn, dat iets meer stevige opstelling toch iets meer nodig is.
4: Maar even terug naar die gebouwen. Ja. Je zei net even tussen neus en lippen door, scheiding van kerk en staat is helemaal niet van toepassing. Maar veel mensen zullen zeggen, toch, zeker in Amsterdam, ja, maar de overheid heeft er geen taak om te zorgen dat kerken een gebouw hebben. Dan moeten die mensen er gewoon zelf voor zorgen. Gewoon collecten en lappen met elkaar en kopen wat.
7: Ja en nee. Tuurlijk is het zo dat uiteindelijk moet niet de overheid een kerkgebouw gaan aanschaffen voor een gemeente. Daar ben ik mee eens. Maar het is geen commerciële instelling. In Amsterdam is elk gebouw duur.
4: Ja. Nee, het is heel moeilijk.
7: Er komt geen enkel gebouw met een maatschappelijke bestemming. Ook niet een buurthuis of een speeltuin. Als de overheid niet zegt, nou, we moeten ongeveer zoveel plekken hebben voor dat doel in de stad. En ja, ik vind dat de religie daar ook bij hoort. Daar is een behoefte voor.
4: Dus het vraagt wel een opvatting dat religie ook een maatschappelijk doel dient.
7: Exact. Dus het gaat meer om bestemmingsplannen en zorgen. Nou, we hebben ongeveer zoveel gebouwen nodig die daarvoor beschikbaar zijn. Ja. Vervolgens moet natuurlijk een kerk zelf geld bij elkaar verzamelen. Of een samenwerking van kerken.
5: Maar het kwam niet eens in het bestemmingsplan eigenlijk.
7: Dat was daar ging de discussie over. Ja.
4: Het ging om bestemmingsplan.
5: Ja, de ronkende kop van Telegraaf met jouw gezicht en van de wethouder. Was dit komt in de buurt van discriminatie. Dat was jouw gevoel naar die aanvaring.
7: Kijk, Telegraaf weet ook wat ze natuurlijk koppen. En ik weet ook wel wat ze gaan koppen als we aan de telefoon met elkaar praten.
4: Altijd genuanceerd.
7: Dus ik sta er gewoon achter hoor, achter die kop. Kijk, het wordt heel snel, daar ben ik wel met Stefan eens. Dit wordt heel snel een cultuurstrijd. En waarin links dan even platgeslagen de kant kiest van de islam. En rechts van het christendom. En daar heb ik niks mee. Want op heel veel vlakken, zeker mensen van mijn leeftijd, voel ik me vaak heel politiek verbonden met veel moslims. Zie ik als de grootste bondgenoten van wat conservatievere christenen dan, om zo te zeggen.
4: Ja.
7: Maar ja, Amsterdam is natuurlijk een hele linkse stad. En ik merk bij veel bestuurlijk vooraanstaande Nederlanders wel een soort ongemak als christenen wat opeisen. Terwijl er bij moslims veel meer begrip is, ook met iftars, andere zaken die in het nieuws komen. Ik juich dat toe
5: dat
7: bij moslims. Ik
5: ben ook in Amsterdam.
7: Ja.
5: Dat eigenlijk christenen een beetje werden achtergesteld.
7: Ja, als moslims bestuurder uitnodigen, leuk en goed voor de integratie of de samenhang, de cohesie. En met christenen is toch eng en gaan we naar een grijs verleden, jaren 50. Ja, één, klopt dat niet, dat beeld. En twee, dan behandel je dus verschillende geloven wel anders.
4: En dat proef ik wel soms. Moet je natuurlijk niet doen. Ja. Nee.
5: Maar je had de aanvraag met de wethouder, maar ik geloof met de burgemeester als, maar dat een ander verhaal.
7: Dat is een veel beter gesprek.
4: Ja, die snapt dat beter.
7: Ja, die snapt En er kwam geweest. Meer mensen, ook bij GroenLinks daar in zo'n Amsterdam, merkte ik wel dat ik denk toch dat er meer mensen ongemak hadden bij hoe hij zich uitgelaten heeft.
5: Maar
7: dat is dan hoopgevend.
4: Okay.
5: Ik merk bij jou ook wat je uitstraalt nu, maar ook wat je een paar keer gezegd hebt. Jij zegt ook, eigenlijk tegen andere christenen, van wees een beetje assertief. Ja. Laat niet over je heen lopen. Ja. Kan ik het zo samenvatten?
7: Nee, zeker. Maar voor mij is dat ook wel omdat ik dat wel echt in de Bijbel teruglees. Dus als ik zie de stijl die veel Bijbelfiguren hebben, die durfden wel. Die hadden wel veel lef. Ik vind wel uiteindelijk.
4: Maar welke Bijbelfiguur heb je dan over? Dan kun je het hebben over Simpson, zeg maar. Die, ik weet niet hoeveel 100 Filistijnen afslachten. Ja. Dat is heel assertief, maar dat zou je niet bedoelen. Of je kunt het hebben over iemand als Paulus, die vrijmoedig durft te spreken. Ja, nooit een vinger op iemand legde.
7: Nee, Paulus is een van mijn favorieten. Maar ook altijd veilig om uit het Nieuwe Testament te citeren. Maar Johannes de Doper.
4: Zou het gewoon even helder hebben?
7: Ook Jezus zelf. Ik bedoel, het zijn wel. Eén ding kan je wel zeggen, ze durfden de confrontatie wel aan te gaan. Ook met de eigen religieuze gemeenschap. Dat gesprek moet ook plaatsvinden. Nou, dat is misschien sluit ook aan bij jouw punt, Stefan. Van een eigen kring moet je ook veiligheid en liefde creëren. Ook voor groepen die misschien, of mensen die moeilijk liggen. Maar ook naar buiten toe, ook naar de maatschappij. En ik durf wel te zeggen, die kritiek heb ik wel een beetje op wat oudere generaties. Die hebben wel hier en daar wat laten liggen, denk ik. Ja, en ik voel wel dat mensen van mijn leeftijd en daaronder daar wel last van krijgen soms.
4: Ik weet niet of dat zo is. Hoor. Ik herinner me nog de tijd van massale demonstraties tegen abortus en euthanasie en al die christenen die maar uitliepen. Ja. Het hielp alleen niet zoveel. En bovendien worden christenen er ook niet aardiger van als ze constant aan het actievoeren zijn en tegen de bierkaai aan het vechten zijn. Ik denk dat het ook iets heeft van mensen, veel mensen denken van misschien is dat toch niet de strategie.
7: Ik weet het niet, want als je in Amerika zijn de verhoudingen ook nog anders, maar zijn de discussies ook anders. toen ik studeerde en op middelbare school zat, werd daar ook van gezegd van, nou, dat, ja, dat gaat het voorbeeld van Europa volgen. En daarvan zeggen we nu ook, nou, het lijkt daar ook een beetje te stagneren. Misschien hebben we daar ook gewoon een iets andere analyse. En hebben we over 5 jaar weer een andere.
5: Ik herken wel dat er een soort fase was dat veel christenen daar moeilijk voor uit durfden te komen. Een publieke debat daar misschien een beetje mee.
4: Ik ben ook de oudste aan tafel hier.
7: Want waar je het over hebt, dat is ook al best wel lang geleden.
4: Nou, jaren 80 hebben we het dan.
7: Ja, en ik heb het wel meer over de laatste 10, 15 jaar.
5: Ik herken wel een beetje misschien van de jaren 90 en de jaren de zeros, noem je dat geloof ik.
7: Ja, zeker.
5: Dat wel het idee was van, je moet wel een beetje.
4: Vanaf de paarse kabinetten werd het een stuk rustiger.
5: Ja, en ook wel dat je idee hebt, ik kan eigenlijk niet meer aankomen met dat geloof. Romy, hoe kijk jij daarnaar? Tim heeft echt een beetje die oproep van, weet je al, laat niet over je heen lopen, durf je ook te roeren. Hoe beleef jij dat?
6: Goede vraag. Probeer me daar altijd een beetje gedijst in te houden. Om heel eerlijk te zijn. Omdat ik bij mijzelf, natuurlijk ook in een niet-gelovig gezin opgevoed, heb ik ergens ook wel zoiets van, soms een beetje legacy geven aan de mensen die mij ook gewoon eten geven. En natuurlijk, als mijn ouders zouden zeggen, je mag niet naar de kerk, zou ik 100% in opstand komen. Maar anderzijds heb ik wel een beetje geleerd, soms moet je gewoon echt even middelen. En is dat gewoon het beste. En ook omdat ik bekeerd ben en van een niet-gelovige achtergrond kom, snap ik ook wel heel goed waar die mensen bedoelen. Ik snap ook wel, ik dacht vroeger ook, die christenen zijn allemaal engerts en zo. Ik heb echt gekke dingen gezegd over christenen. Maar, dus ik snap,
5: krat, die ga ik onthouden.
6: Ik snap waar mensen vandaan komen, maar ik denk dat dat angst is. En ik denk, geen van beide partijen moet uit angst handelen. Dus voor mij persoonlijk, hoe ik vaak meer ben, is ik denk, net zoals christenen onder vervolging. Je hoeft niet per se een revolutie te brengen om nog steeds van Jezus te houden en te staan voor waar je staat.
4: Mm-hmm.
6: Maar soms moet je ook gewoon een beetje middelen.
4: Is het ook zo, dat zal misschien niet voor elke bekeerling hetzelfde zijn, want je hebt ook bekeerlingen die zich enorm gaan verzetten tegen hun achtergrond.
6: Mm.
4: Heeft soms te maken met hoe het allemaal gaat thuis. Maar, zou je zeggen dat bekeringen, je noemde die vreugde, maar ook goed zijn voor de banden gewoon tussen gelovigen en niet-gelovigen.
6: Denk het wel.
4: Meer begrip.
6: Ja, ik merk dat bij mij persoonlijk. Ik was al lekker aan het evangeliseren aan het eind van mijn tenniscarrière, om het zo maar te zeggen. Aha. Dus dan, nadat je een wedstrijd hebt gewonnen of verloren, heb je daarna altijd nog een gesprekje met je tegenstander. En altijd ging ik toch een beetje over het geloof praten, want ik was helemaal blij dat ik gelovig was geworden en zo. En je merkte toch wel het feit, altijd als je zegt, 2 jaar geleden was ik niet gelovig, maar nu ben ik gelovig. Oh. En altijd die stem omhoog, heel vaak een beetje glimmende oogjes. Mensen die echt zoiets hebben van, dat kan gewoon wat cool. En ik merk helemaal niet zo vaak dat mensen zoiets hebben van, maar dat mensen zoiets hebben van, dat is best toch wel, dat is best wel cool. Dus ik denk inderdaad dat dat wel toch ook wel helpt om.
4: Die twee werelden bewoont. Schrikt niet meer zo hard van.
6: Mensen vragen ook wel eens van, doen die haatcomments jou iets? Als ik echt wel stevige haatcomments krijg, en dan heb ik nee, ik vind een haatcomment van een katholiek die zou zeggen, je bent niet katholiek genoeg, erger dan iemand die zegt, jij gelooft in sprookjes.
4: Maar ben je gekkie geworden?
6: Ja, precies. Omdat ik zoiets heb van, dat dacht ik 3 jaar, of nou nu 5 jaar al, maar dat dacht ik een aantal jaar geleden ook. Dus,
4: ik snap wat vandaan komt.
6: Ja,
5: de haatcomments op Instagram en TikTok en zo. Dat is ook een hele wereld waar we nu echt te weinig over gehad hebben. Gewoon die hele grote internetwereld. Haatcomments, inderdaad. Daar kunnen we ook een hele aflevering over maken. Er zijn allemaal wat richting jou te vinden, denk ik, Stefan. Ook richting mij nog wel. Maar laten we dat maar niet gaan doen. Maar ook gewoon een hele online wereld. Daar gebeurt natuurlijk voor jongeren heel veel op dit moment. En TikTok hebben mensen misschien een beetje een soort vooroordeel van. Dat zijn allemaal dansfilmpjes en zo. Dat is al lang niet meer zo.
4: Ja, net voor de uitzending mensen, zei ik dat tegen jou en Romy. Dat waren toch allemaal dansfilmpjes. Maar jij zei geloof ik, dat was tot 2012.
6: Ik denk tot 2022 dat een beetje de meerderheid. Nou, 2020 misschien wel. Dat een beetje de meerderheid was. En nu,
4: serieus
6: als je
4: geworden.
6: Een paar keer scrolt, je vindt bij mij geen dansvideo. Misschien op de 1000 video's, maar
5: En ook heel veel volgens mij echt serieuze debatten en zo.
6: Zeker.
7: Ook heel veel tussen christenen en moslims dan weer. Ja. Allemaal de Koran in, de Bijbel in. Ja, heel veel.
4: Dat is toch interessant, hè? Want,
5: en we hebben miljoenen keren gekeken, hè, de jongeren.
6: Zeker.
4: Even los van, geen idee hoeveel kwaliteit het allemaal heeft. Maar het zal best wel goed zijn. Voor de tijd van sociale media, waar zou je dat ooit gehad hebben? Of überhaupt kunnen zien of meemaken?
7: Maar niet veel in ieder geval,
4: Nee, dat illustreert natuurlijk al dat er echt iets veranderd is. Dat iedereen onder de knop de meest interessante debatten heeft. Ook de meeste gekkigheid natuurlijk en smerigheid. Dat heb je ook allemaal. Maar ook dit soort dingen. Ja, dat is wel heel
5: grappig dat je dat zegt, Steven. Want ik werk natuurlijk al wel inmiddels 15 jaar of zo in de media. En daar is ook wel breed gedacht, denk ik. Ja, debatten over. Weet je, hoe zit het nou met de Bijbel en met de Koran en bestaat God? En hoe zit het met de drie-eenheid en dit en dat? Ja, er zit toch niemand op te wachten, laat staan jongeren. En nu blijkt op TikTok en YouTube miljoenen views. Miljoenen dus jongeren kijken naar dit soort debatten over hoe zit het met de drie-eenheid? Hoe zit het met de evangelie en met de Bijbel, de Koran, Mohammed, noem maar op. Miljoenen jongeren kijken daarnaar. Heel veel mediamakers en heel veel mensen überhaupt denken, wat?
4: Ja, ik kreeg gisteren op een podcast. Ik zat een podcast te luisteren. Dat ging over een podcast.
5: Dat
4: ging over een katholieke podcast. Die op Spotify in de afgelopen jaren het meest gedownload was. En het was een podcastserie over exorcisme.
5: Een katholieke
4: exorcist. Die veel bezig was met voor de luisteraars het uitdrijven van demonen. Voor velen is dat best wel exotisch. Maar het grappige was, hij zei, dus heel veel jonge luisteraars.
5: Die daar
4: ontzettend gefascineerd door zijn.
5: Ja.
4: En als je dan toch naar zoiets luistert, kun je beter denk ik naar zo'n katholieke luisteren. Dan gaat het
5: gematigd
4: en ingekaderd en goed met een traditie erachter.
5: Ja.
4: Maar dat is toch, wie had dat ooit kunnen voorspellen? Nee, in een seculiere tijd dat jongeren massaal zoiets zouden downloaden.
7: Je hebt nu Wes Huff, dat is een Canadese bijbelwetenschapper of Nieuw Testamenticus. Ik volgde die toevallig voordat hij veilig
4: was. Die was toch met Joe Rogan?
7: Ja, die had toen ik hem op het spoor kwam, een filmpje zag, had hij denk ik iets rond 11.000 volgers op Insta, niet niks. Nou, die is toen via een debat helemaal echt ontploft. Nu zit hij overal, Joe Rogan inderdaad en alle andere grote podcasts is bijna ook al geweest. Nou, dus dat zijn echt honderdduizenden miljoenen views.
4: Ja.
7: En ook hoor je dan echt veel mensen die daardoor zich in het geloof gaan verdiepen of zich bekeren.
5: Later. Echt bijzonder. Ja. Ik heb een keer onder zo'n interview met hem, dus die Wes Huff.
7: Gewoon jonge gozer.
5: Die is een grote podcast, misschien was bij Joe Rogan. En dus heb je miljoenen publiek. Daar staan oude mediamensen vaak niet bij stil, maar miljoenen publiek. En dan ga je die reacties eronder lezen. En er zijn heel veel reacties van mensen die zeiden, wauw, ik dacht altijd dat religie achterlijk was. Echt. Ik dacht dat christendom achterlijk was. En ik ga nu geloven en ik ga nu Jezus volgen. Of ik ga nu.
7: Ja, is echt zo. Over de hele wereld.
5: Dat soort dingen gebeuren gewoon. En dat beseffen mensen vaak niet. Dus ook terecht dat jij die oproep stuurde, Tim. Van hebben mensen wel door wat er allemaal gebeurt?
7: Nou, ik vind het heel tof dat jullie dat zeggen.
4: Nou, ik vind het heel verhelderend. Want ik geef wel toe dat ik wel. Boomer, gebruikte jij net het woord voor jezelf. Dat zijn we nog niet, David. Dan moet je echt een stukje ouder zijn. Oud genoeg om dit verrassend te vinden. Ik ga het zo voorzichtig uitdrukken. Ja. En om alle eerlijkheid, om als eerste reactie een zekere scepticis te hebben. Ja. Van, kan dit wel kloppen? Ja. Ik ben wel steeds meer van de mening dat er heel veel klopt. Zeg maar. Er is echt wel wat aan de hand. Ik heb nog wel mijn scepticis over sommige cijfers en uitlatingen enzovoort. En ook wel eens vragen hier en daar, maar er is wel iets grappigs aan de hand.
7: Je moet ook niet iedereen geloven die zegt, een wonder gebeurt hier en daar. Dat is gezonde skepsis. Maar ik denk wat mijn belangrijkste oproep is, onderschat niet, juist als christen van misschien al 30, 40, 50 jaar lang in het geloof zijnde, wat een verschil het maakt hoe je je geloof uitstraalt.
4: Ja.
7: En ik denk wel dat als jij daarin ook durft, ondanks dat je misschien, en dat zie je bij veel figuren in de Bijbel ook, zie je bij veel gelovigen, ondanks dat je misschien zelf soms moeite hebt om het te geloven. Dus uitstraalt, ik geloof dit. Hier is dit echt iets. Dat kan echt veel meer mensen inspireren. En daar moeten we niet te veel kansen laten liggen.
4: Daar kan ik nog wel zo'n wetenschappelijke noot aan toevoegen. David Martin, de grote Britse godsdienstsocioloog, die zei ooit, we moeten wel de gaten houden dat er een verschil is tussen sociale wetten en natuurwetten. Zwaartekracht werkt altijd, hè?
7: Ja.
4: Kun je voorspellen ook. Als je daar het gebouw gaat staan en je springt eraf, dan ga je naar beneden. Ja. Sociale wetten, zoals secularisatie bijvoorbeeld, beschrijven eigenlijk wat er gebeurt. Ze zijn niets anders dan de optelsom van miljoenen individuele beslissingen.
7: Ja.
4: Dus die zijn in principe te veranderen. Dan moet je niemand geloven die optimistisch genoeg is te denken van dat kan ik wel even doen of dat gaat nu vandaag gebeuren. Maar dat zijn trends, ontwikkelingen, hele grote soms, waar dingen in kunnen veranderen. Dat is geen zwaartekracht. Ja. En dat is eigenlijk wat jij zegt.
7: Mooi.
5: Bijzonder om jullie verhalen ook zo te horen, Tim en Romy. En dat was echt een andere aflevering dan we meestal hebben. Maar ik denk belangrijk.
4: Ja, dit gaat een beetje tegen ons. We zijn ooit begonnen deze podcast met er is een olifant in de kamer. Dat is secularisatie.
5: Ja,
4: maar die olifant heeft een kindje gekregen. Nee, ik weet niet of ik dat zo moet zeggen. Maar er is nog een andere olifant in de kamer misschien.
5: Ja, een nieuwe olifant.
4: Een nieuwe olifant.
5: Ja, en dat is dan misschien wel die hernieuwde interesse in het geloof.
4: Laten we het aanzien. Maar ik ben blij dat we er aandacht aan konden geven. En we zullen zien hoe het zich ontwikkelt.
5: Ja, zeker. Dank normaal, Schomi. Dank Tim.
7: Dank jullie.
4: Ja, dank je wel.
5: Dank Stefan.
2: Ja. Je luistert naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: Ja, dat was Champagne Supernova van Oasis.
1: De nacht van EO.
0: Vorig jaar won Yassin El Amriti de Zilveren Krekel, een toonaangevende prijs in de theaterwereld. Waar hij vorig jaar nog zelf stond te spelen, staat hij deze zomer te debuteren als regisseur op de parade met de voorstelling Alien Zoo. Goedenacht, Yassin.
2: Goedenacht.
0: Goed dat je er bent. Hallo. Ja, de Alien Dierentuin. Dan moet je toch ons even meenemen in wat voor wereld we dan belanden.
2: Een hele gekke wereld. Een wereld waarin twee mensen zijn meegenomen door aliens om ter aanschouwing in een dierentuin te bekijken.
0: Ja.
2: Het is een hele rare wereld die we nu aan het creëren zijn, want we zijn nu aan het repeteren, maar het wordt wel leuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe, ik probeer me gewoon even voor te stellen wat voor decor je dan krijgt. Je bent dus in de alienwereld,
2: ja.
0: Dus dat is al heel vreemd op zich.
2: Ja.
0: En hoe ziet een dierentuin eruit in die wereld?
2: Wij dachten aan, zeg maar, in een dierentuin in Nederland. Als je bijvoorbeeld pinguïns hebt, dan heb je allemaal neppe ijs en allemaal dingen die dan lijken op waar ze vandaan komen. Dus we hebben heel erg nagedacht over wat denken aliens dat wij hebben in ons dagelijks leven. Dus dan heb je zo'n afbeelding van een stoel of zo. Maar die kan je dan niet gebruiken.
0: Oh,
2: en
0: ja.
2: Van die dingen die lijken op dingen die mensen hebben, maar je ze net niet kan gebruiken. Dus ze staan eigenlijk gewoon in een hok met plaatjes. En een beetje geluidjes van mensen, dingen.
0: Ja, eigenlijk net zo sneu als wij de hokken maken in de echte dierentuin.
2: Ja.
0: Mooi bedacht. Dus in dat decor komen die twee mensen die worden daarheen ontvoerd.
2: Ja.
0: Waarom worden ze ontvoerd? Gewoon voor de lol, zodat ze konden bekeken worden door aliens?
2: Gewoon omdat die aliens zo dacht, we hebben mensen nodig in de dierentuin, denk ik.
0: Zo diep is dat ook weer niet uitgedacht.
2: Nee, zo diep is
0: ik ga alweer te ver. Oké,
2: nee.
0: Oké. Hey, en in dat decor is een liefdesrelatie ook aan de gang, toch?
2: Ja, alleen die is soort van net voordat ze meegenomen werden uit elkaar gegaan. Maar dat ontwijken ze het soort van de hele voorstelling.
0: Okay.
2: Dus dat is ook een leuke onderlaag die er zit.
0: Ze ontwijken het feit dat ze uit elkaar zijn.
2: Ja, omdat het te krap en te ongemakkelijk is om verder uit elkaar te gaan. Dus ze zitten een beetje in die tussenfase.
0: Ja. Dus proberen een soort van afstand te houden en toch ook weer te accepteren dat ze toch nog een soort van samen zijn.
2: Ja.
0: Spanning. Spanning en sensatie.
2: Ja.
0: Je hebt deze voorstelling samengeschreven, want wij gaan natuurlijk niet die hele voorstelling nu uit de doeken doen, want dan hebben mensen geen reden meer om te gaan.
2: Ja.
0: Maar je hebt het geschreven met Claudia Canna.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat? Samen zoiets schrijven lijkt me vreselijk moeilijk.
2: Ik ben een soort van, ik plak alles bij elkaar en zij stuurt me teksten op. En ik schrijf ook zelfs teksten. En dan het gaat eigenlijk wel soepeler dan je denkt.
0: Oh,
2: want
0: ja?
2: Ik merk wel dat verschillende perspectieven hebben heel nice is. En Claudia is, die houdt meer van de wereld. En ik ben wat harder soms in mijn teksten. Dus ik denk dat we dat goed konden combineren. Zij is de wat liefdevoller, hoopvollere kant. En ik ben de wat realistische, absurde.
0: De ruige, macabere.
2: De ruige, van kijk hoe kut het is. Maar en zij trekt het dan weer recht. Dus we helpen elkaar daarin wel.
0: En dat werkt dus wel echt. Die twee dingen bij elkaar proberen te houden.
2: Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Vooral in Nederland. Ik merk dat in Amerika.

0: Ik denk dat wel heel belangrijk is, vooral in Nederland. Ik merk dat in Amerika doen ze dat veel meer met een soort writings rooms en meerdere schrijvers op een ding zetten. En ik merk dat dat veel fijner is in Nederland ook om te doen.
1: Ja?
0: Dus ik ben daar in de toekomst ook van plan om vaker te doen. Gewoon meerdere schrijvers.
1: Ja, omdat je elkaar op een bepaalde manier misschien ook inspireert of beter maakt.
0: Ja, en aanvult.
1: Als het goed gaat.
0: Ja, als je op een gegeven moment op één lijn zit qua wereld en personages, dan kan je elkaar zo goed aanvullen. En ben je ook veel sneller waar je wil komen, denk ik.
1: Ja. Hey, ik probeer me even voor te stellen. Hè, want je zegt al van, ik ben dan misschien van het pessimistische wereldbeeld. Zij komt met bloemetjes en de bijtjes. Is dat ook jullie karakter? Is dat wat jullie meenemen gewoon als mens?
0: Nee. Ik ben wel optimistisch hoor, in mijn leven. Ik ben niet zo pessimistisch. Maar het is wel zo dat als ik soms schrijf, dat ik karakters wel altijd miserabel laat eindigen. Oh. En dat merkte ik wel. En,
1: je houdt niet van romcoms.
0: Nee. Of nou ja, wel om te zien. En wel om belachelijk te maken. Maar ik laat ze altijd een beetje te veel lijden. En zij laat ze een beetje meer bloeien. Okay. Dus dat komt dan goed samen, denk ik.
1: Ja, maar dat heeft niks te maken met hoe jij echt bent. Of echt in het leven staat. Of
0: nee,
1: hoe zij
0: nee,
1: echt
0: dat is gewoon wat ik drama vind en wat zij drama vindt.
1: Ja, precies. Ja. Oké, mooi. Jullie hebben natuurlijk ook een heleboel inspiratie samengebald in dit project.
0: Ja.
1: Waar begin je als je uitkomt bij de Alien Zoo? Ik ben toch benieuwd wat voor inspiratie jou daar dan brengt.
0: Ik begin altijd bij fantasie en dan ga ik heel erg veel dagdromen erover. En op een gegeven moment ben ik op daarmee en dan ga ik naar de dierentuin echt. Of dan ga ik een boek lezen. Vond in één keer, ik wist niet dat het bestond, maar er bestonden dus blijkbaar wel boeken over mensen die in een alien dierentuin leven. Dan ga je daar een beetje in bladeren. Je moet ook oppassen dat je niet dat verhaal gaat stelen.
1: Mm.
0: Maar daarop gebaseerd kijk je gewoon verder. Wat is er, wat ik kan uitputten. En ik kijk ook gewoon naar, want ik kijk ook gewoon naar dagelijkse dingen buiten om me heen. En ik hoop altijd leuke momenten mee te maken in de trein of wat dan ook. Want dat inspireert me dan ook weer.
1: Ja, dan zie je gewoon iets geks gebeuren en dan denk je, hey, wacht eens even.
0: Ja. Want in principe zijn het ook gewoon twee mensen. De een is de juffrouw en de ander is bouwvakker.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moet je meer gaan kijken naar de bouwvakkers en de juffrouwen dan naar Star Wars of zo, weet je wel.
1: Ja, oké. Dus je moet het eigenlijk juist in de echte wereld vinden.
0: Ja.
1: Want kun je een voorbeeld noemen van iets wat je dan bijvoorbeeld in de trein of in het dagelijks leven zomaar tegenkwam, waarvan je dacht, hey, dat kan ik gewoon echt wel gebruiken?
0: Ik had twee weken geleden had ik een draaidag. Dat was voor Zep, dat is iets anders. Maar toen waren er bouwvakkers waar ik toen langs liep. En toen even later zaten we op de eerste verdieping en de bouwvakkers hadden lunch. En toen gingen ze naar ons zwaaien omdat wij ook hun hesjes aan hadden. En want wij hadden voor die serie moesten wij hesjes aan. En toen waren ze heel enthousiast aan het zwaaien. Waren ze ook, ja, kijk wat er staat. En toen dacht ik echt, dit is een vibe. Want zij zijn zo, heel veel pauzes die ik meemaak zitten men op hun telefoon. En zij zaten zo vrolijk naar de wereld te kijken om hen heen. En echt te praten over waarschijnlijk voetbal en zo. Hun lunch te eten. Dus ik vond het heel interessant hoe zij stonden en zaten en zo. En
1: ook ergens interessant misschien, hè? Je hebt ergens ook wel eens genoemd dat je ergens bij willen horen een belangrijk thema voor je is.
0: Ja.
1: Dat linkt daar ook. Tenminste, die associatie maak ik hier ook meteen mee. Dus zij hebben een bepaald hesje aan en zodra jij dat hesje ook aan hebt, hoor je erbij en wordt er dus naar je gezwaaid.
0: Ja, en bij hen is dat heel makkelijk en toegankelijk. Het is gelijk een glimlach. Het is niet even gek. Wat doe jij nou hier? En dus dat vond ik wel een mooie insteek voor het personage van de bouwvakker.
1: Ja, hey, en hoe werkt dat precies? Want dat ergens bij willen horen, wat maakt dat zo'n belangrijk thema voor jou?
0: Ik denk dat het onbewust gaat hoor. Ik denk dat ik toen ik klaar was met de middelbare school, toen ontdekte ik, om even grof te zeggen, racisme en verdeeldheid in Nederland. Daarvoor had ik een beetje, dacht ik, ja, bestaat niet, is onzin. Want ik kom ook uit Amsterdam en daar is het nu ook niet echt aan de hand. En toen kwam ik op school en toen denk ik dat onbewust is gaan groeien. Dat ik en bij mijn klas wil horen en in Theater Nederland wil horen en in Film Nederland wil horen en overal bij wil horen.
1: En dat dus ook niet vanzelf ging misschien, dat ergens bij horen.
0: Ik had het gevoel dat het bij mij niet inderdaad vanzelf ging. En ik had het gevoel dat als ik begin te praten, mensen altijd verbaasd zijn dat ik neutraal en goed Nederlands spreek.
1: Mm.
0: En dat negeer je heel vaak, maar op een gegeven moment komt het op manier.

0: het dus in mijn werk naar boven. Maar ja, niet bewust hoor. Ik ben daar niet bewust heel veel mee bezig. Maar onbewust heb ik wel het door dat het in mijn lichaam en mijn hoofd wel speelt.
1: Ja, dat je dus eigenlijk 3 stappen extra aan het zetten bent steeds in je hoofd al. Om te zorgen dat je je op de juiste manier hebt aangepast, zodat je wordt geaccepteerd.
0: Ja, ja, en ik moet ook gewoon 2 keer harder mijn best doen. En dat vind ik niet erg, want ik wil altijd wel harder mijn best doen. Maar je werkt wel dat je stappen moet zetten.
1: Ja.
0: Als iemand 1 tree zet, moest je al 3 zijn, zeg maar.
1: Hey, en jij gaf aan, hè, dat kwam dan na de basisschool een beetje, dat besef langzaam begon in te dalen dat daar misschien wel sprake van was.
0: Ja, middelbare school.
1: Oh, middelbare school kwam het eigenlijk pas echt.
0: Na de middelbare school, toen klaar was. Ja.
1: Oh ja. En wat was het belangrijkste moment? Of kun je nog terughalen wanneer dat besef dan kwam? Of waardoor?
0: Toen ik voor het eerst dat meemaakte. Ik denk op een gegeven moment ging ik. Toen was corona. En toen ging ik gewoon naar. I don't know. Ik weet niet meer precies wanneer zoiets meemaakte. Maar je voelde het gewoon. Dat op mijn middelbare school was het er niet. Of hield ik me er niet mee bezig. En toen kwam ik ook een beetje in die stereotypering qua casting. Heel veel rollen kon ik niet spelen, had ik het gevoel.
1: Mm-hmm.
0: En je wordt dan zo wel gecast als iemand op een brommer of zo. Of een pizzabezorger. Dus daarin, in de acteerwereld. Maar op straat en in mijn sociale leven kreeg ik steeds vaker te horen, wat is jouw afkomst eigenlijk? En maar echt zo wel met een manier dat men mij niet kent. En men een bepaalde oordeel over mij had voordat ze mij kenden.
1: Yeah.
0: En toen dacht ik, oh, dus het is wel. Het is wel aan de hand en het bestaat blijkbaar wel. En mensen die dan nog nooit allochtonen hebben ontmoet, die denken dus echt dat wat Opsporing Verzocht of een serie als een serie wat alleen gaat over Marokkaanse criminelen, wat ik nu ga noemen, maar dat de realiteit is of zo. En dat de enige vorm van realiteit is voor onze.
1: Ja.
0: Maar ja, dat ontkracht je wel snel, hoor.
1: Ja, nee, dat geloof ik meteen. Ik probeer me even voor te stellen. Want je zit dus dan eigenlijk al die tijd op een, je hebt op basisschool, middelbare school gezeten. En ineens komt dat besef een beetje bij die omslag naar een ander leven. Dus eigenlijk als je gaat studeren, als je ingangen vindt in de toneelschool. En daarin je weg gaat vinden.
0: Ja.
1: Kun je verklaren wat maakte dat je juist op dat moment in je leven dat ineens zo tegen begon te komen?
0: Hoe bedoel je verklaren?
1: Was het ook een hele andere omgeving waar je ineens in terecht kwam na de middelbare school?
0: Ja. Want ik ging ook uit Amsterdam. En ik ging ook met hele nieuwe mensen om en nieuwe mensen leer je kennen. En
1: Ja,
0: je komt gewoon in een hele andere wereld.
1: Ja, lijkt me überhaupt inderdaad. Want voor veel mensen is überhaupt de overgang van middelbare school naar een nieuwe wereld spannend.
0: Ja.
1: Want je komt sowieso in een totaal nieuwe sociale context.
0: Ja.
1: Waar je jezelf even weer opnieuw moet uitvinden.
0: Ja.
1: En jij ging dus ook nog eens naar de toneelschool.
0: Helemaal een andere bubbel is.
1: Ja. Want wat maakte dat jij die stap hebt gezet?
0: De toneelschool. Ik weet niet. Ik moest een soort van een vorm van verhalen vertellen, ontdekken voor mezelf. Omdat ik dat wel belangrijk vond. Dus ik voelde wel dat als ik op de toneelschool zou zitten, dat ik wel echt in een wereld zou komen om daarin te blijven en daarin te ontwikkelen. Dus ik voelde aan alles dat het wel nodig was voor mij. Gelukkig werd ik ook aangenomen. Sommige mensen hebben die blessing niet gehad. Maar ik had het toen wel. Dus en je komt ook wel in een hele fijne wereld, hoor. Want ik vind de theaterwereld in Nederland wel het fijnst om in te zijn, denk ik. Ja, omdat het gewoon iedereen wel open staat om van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren. En niet echt veel. Ik heb niet het gevoel veel polarisatie in zit in die wereld.
1: Mensen kunnen elkaar redelijk vinden in hoe ze naar de wereld kijken en wat ze willen zien daarin.
0: Maar als het dan gaat om casting en de verhalen die worden verteld, denk ik weer, oh ja, we lopen echt 10 stappen op Amerika achter.
1: Nou, dat vind ik dus wel fascinerend dat je dat zegt. Want je geeft eigenlijk aan, als je gaat kijken naar de acteerrollen die je kon gaan vervullen, dat het dan toch steeds weer de pizzabezorgers zijn.
0: Ja, of straatjongen 1 of een terrorist een keer. Zeg maar, dat zijn wel de castings.
1: Zo heet het
0: die
1: ook
0: je dan
1: echt,
0: op je
1: straatjongen 1.
0: Straatjochie of straatjongen 1 kreeg ik volgens mij 3 weken geleden.
1: Oh ja?
0: Ja, en dan denk je wel, oh, ik lijk alleen op dit blijkbaar. Want de afgelopen 2-3 jaar heb ik alleen dit gekregen.
1: Oh ja.
0: Dan baal je wel.
1: Maar hoe kan het nou dat dan dus inderdaad, als die school toch eigenlijk een plek is waar je best wel veel overeenstemming vindt in, nou ja, dat de wereld er best een beetje anders uit mag zien en ook dit soort stereotypen misschien terzijde mogen blijven, dat je dan toch, als het echt gaat om de producties die worden gemaakt, dan steeds weer hierin terechtkomt?
0: Ja, ik weet niet, het is blijkbaar een soort hype dat we dat sinds die ene serie dat iedereen dat maar te gek vindt om dat maar te blijven uitmelken. Mm. Blijkbaar slaat het ook aan in Nederland en zijn dat dan ook de enige vormen van mijn culturele achtergrond die interessant zijn om te vertellen, maar
1: ja, mensen kunnen voorstellen misschien ook.
0: Ja, en het is ook, ja, je gaat gewoon op succes, dus als het succes is, dan ga je dat blijven doen, maar
1: ja, dan heb je het over die ene serie die we niet bij naam gaan noemen.
0: Ja, maar de grap is wel dat de mensen die serie maken en de mensen in nu ook filmwereld en theaterwereld Nederland, die begrijpen allemaal, oh ja, dit is fucked up.
1: Sorry, ik moet het toch even noemen. Het is Mokromafia. Voor het geval mensen anders echt lost en, zijn.
0: Die weten ook wel dat zo'n serie fucked up kan zijn voor beeldvorming. Mm-hmm. En die staan ook denk ik open genoeg om te beseffen, we kunnen ook andere rollen voor Marokkanen bedenken. En het gebeurt ook. Volgens mij heb je nu mokro's waarin geen criminelen zitten. En dus die verandering is ook aan het gebeuren.
1: Ja.
0: Maar ik vind het altijd grappig dat de mensen altijd openstaan voor dat soort gesprekken, maar dat de producties die komen toch tegenovergestelde zeggen.
1: Ja, en heb je wel eens wel laten verleiden om zo'n stereotypere rol te doen?
0: Ja, ik heb het gelukkig nog niet gedaan. Ik heb wel in twee theatervoorstellingen een trainingspak gedragen. Dat is dan wel stereotyperen, maar ik heb de rollen wel zo gedraaid dat ze wel niet criminelen zijn of negatief geassocieerd kunnen worden.
1: Frieden trainingspak ook, toch? Ik bedoel, daar mogen ook andere associaties misschien bij komen.
0: Ja. Dus we zijn de trainingspakken aan het omvormen. En ik heb wel bij de stereotyperende rol heb ik wel gewoon altijd wel, omdat ik het gevoel had dat je wel bij een castingbureau wel zelftapes moet sturen, heb ik wel gewoon altijd zelftapes gestuurd, maar wel altijd met flinke tegenzinnen, dat ik een dagdeel eerst na zat te denken van, dit ga ik eigenlijk niet doen, en dan doe je het alsnog. En word je hopelijk gewoon afgewezen. En dat wordt dan ook gewoon
1: Ja. Hey, en uiteindelijk heb jij natuurlijk eigenlijk ook gewoon nu al de omslag gemaakt naar regisseur. Heeft dat iets met deze ervaringen te maken?
0: Ja, ook met dat ik een beetje klaar was met dat trainingspak. En ook wel omdat ik als acteur al heel vaak, dat was voor hier dat ik hierover nadacht, had ik altijd al een soort hoofdelijke helikopterview van, oh ja, deze scène gaat hierover, het hele stuk gaat hierover. En ik dacht al vanaf het begin niet echt vanuit mijn personage, wat je als acteur heel veel moet doen. Mm. Ik ging veel meer in mijn hoofd over het geheel denken. Dus En dat groeide wel in mijn achterhoofd. Ik dacht, ik wil hele verhalen vertellen. Niet alleen een personage. Ja. Ik wil ook invloed hebben op het stuk.
1: Ja.
0: Want ik denk dat ik bepaalde dingen misschien dan beter qua talent van mezelf kan ontwikkelen. Dus ik dacht, ja, je kan wel zo groot praten, maar dan kan je het beter gewoon proberen. Dus nu probeer ik dat gewoon en kijk ik of het wat voor me is.
1: Ja, en niet alleen kijk je gewoon even of het wat voor je is, maar je bent dus gewoon op de parade al beland.
0: Ja, ik heb een hele brutale, zelfverzekerde pitch gehouden bij de programmeurs. En zij vertrouwden in het plan van het stuk. En toen dacht ik, oh ja, nu hebben we die kans gekregen en nu gaan we er ook met alle benen die we hebben in. En dus het is wel blessing dat ik als mijn regie debuut experimentachtig gelijk op de parade iets mag spelen. Maar ik vind ook het parade het beste publiek om te kijken of je zoiets kan.
1: Ja.
0: Want daar krijg je gelijk terug of het werkt of niet.
1: Absoluut. En het is ook nog eens een publiek bij de parade. Want het is een theaterfestival eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat behoorlijk breed is ook. Hè? Je hebt mensen van allerlei mensen misschien die nooit naar theaters gaan, die wel naar het theaterfestival komen.
0: Klopt.
1: Hoe hou je daar rekening mee?
0: Ik heb natuurlijk wel al voor jeugd gespeeld. En jeugd is denk ik het moeilijkste en het ergste waarvoor je kan staan.
1: Oké, dat moet je even uitleggen.
0: Kijk, je hebt gewoon wel eens momenten, dan sta je in Rotterdam-Zuid, dan word je gewoon uitgescholden tijdens de hele voorstelling. Omdat zij daar niet willen zijn. Zij zijn het enige.
1: Oh, die worden verplicht.
0: Ja, ze zijn het enige publiek die niet vrijwillig naar je toe komt.
1: Aha.
0: Dus sommige klas ga je het ook echt krijgen. Nou, in de meeste gevallen is het gewoon wel rustig en stil en zijn ze gewoon mee met de voorstelling. Maar soms krijg je het echt te horen.
1: En wat krijg je dan te horen?
0: gewoon wel scheldwoorden en mensen die er doorheen praten en keihard opstaan en weglopen of wat dan ook. Maar nou ja, dat zijn kinderen, je kan ze niet kwalijk nemen. Maar dat is het moeilijkste publiek wat ik me kon voorstellen. Dat is zeg maar de acteurs en nachtmerrie en dat heb ik al meegemaakt. En daar heb ik ook al gevoeld van, oh ja, dit kan ik dan doen en dit kan ik dan doen. En hoe overleef ik deze mensen, zeg maar.
1: Als dus, acteur of als ook acteur, als regisseur.
0: Als acteur, ja, dus, ja. Nu weet ik wel hoe ik een stuk kan regisseren om mijn acteurs zoveel zekerheid te geven dat maakt niet uit wat het publiek ervan vindt doorvechten, want je wint ze uiteindelijk wel voor je.
1: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel jouw verwachting van de parade, dat je misschien af en toe een heel publiek voor je moet gaan winnen.
0: Ja, ja, want ik heb vorig jaar met drie klasgenootjes ook op de parade gestaan. We hebben een soort nu samenwerking met school en parade, dus dat is echt heel leuk dat we de kansen krijgen om daar te staan. En toen merkte ik wel, inderdaad, de eerste 10 voorstelling was het wel echt doodstil vanuit het publiek. En echt moeilijk. En dus de uitdaging is nu om de eerste 10 voorstellingen wel
1: meer energie
0: te krijgen. En te kijken hoe we daar. Ik ga hem zeg maar zo regisseren dat hij elke voorstelling aanpasbaar is en helemaal anders kan lopen. Mm. En niet op de puntjes en op de details. Ja. Want ik denk dat je hem heel vrij moet laten en dat het dynamisch moet gaan met wat je krijgt in het publiek.
1: Ja, ja. Hey, ik probeer me even voor te stellen. Want jij zegt dus, er zijn allerlei trucs die ik nu ken, waardoor ik weet van, ah, als het even niet lekker loopt, dan trek ik het publiek erbij.
0: Ja.
1: Noem eens wat.
0: Je hebt een hele mooie, dat is gewoon, dan ga je gewoon op een gegeven moment zeg je iets en dan merk je het is doodstil. Dan kijk je gewoon even één iemand aan en dan ga je weer verder. Terwijl je diegene, alsof wij nu een gesprek voeren, ga je gewoon door en diegene kijk je aan. En diegene wordt dan gelijk wakker en dan ga je weer naar iemand anders. Je moet ze dan één voor één met oogcontact gaan trekken.
1: Maar dat is veel werk.
0: Ja.
1: Als je die hele zaal, dus er zitten daar 30, 40, 50, hoeveel mensen?
0: Ja, maar meestal als je één iemand daar pikt, dan krijg je de rest eromheen ook. Want die merken dan dat je die kant op aan het projecteren bent. En dan ga je weer naar een andere hoek. En dan weer een andere hoek. En zo trek je ze langzaam mee. En dat is dan bijvoorbeeld één probeersel wat je kan proberen. Maar je kan dan ook bijvoorbeeld in één keer een hele sterke impuls inzetten. Dat je een soort ADHD-achtig een hele andere kant op gaat. Dat ze schrikken van, wat de fuck gebeurt hier? En je kan op heel veel verschillende manieren het wel doen, denk ik.
1: Ja. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor, vereist het wel een heleboel improvisatiemogelijkheden van de mensen die op het podium staan.
0: Ja.
1: Die moeten echt kunnen omgaan met dat het ineens een andere wending krijgt. Of
0: iemand
1: ineens heel vreemd, heel eng lang, iemand heel lang gaat aankijken.
0: Ja, en soms krijg je ook reacties waar je ook op moet reageren.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus dat zit er toch al in.
0: Ja.
1: Nou, weet je wat ik zo grappig vind? Als ik jou hoor, denk ik, oh ja, je hebt echt behoefte gehad om wat meer de controle naar je toe te trekken. Hè? Regisseur zijn, de dingen, niet alleen je eigen rol, maar ook het grotere geheel wat meer in handen krijgen.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, als ik jou zo hoor, denk ik, je raakt ook totaal alle controle kwijt als je regisseur bent, toch?
0: Ja, ja, ja. Want je moet ervoor, bij het creëren van het verhaal moet je controle hebben. Bij het repeteren ook een beetje. Maar als je gaat spelen moet je alles loslaten.
1: Ja.
0: En ook als regisseur moet je gewoon loslaten wat je hebt gezegd. En gewoon, je acteurs moeten gewoon in het moment zijn.
1: Ja.
0: En moeten gewoon alle striktheid of controle van zichzelf loslaten.
1: Los kunnen laten.
0: En dat is wat ik als acteur ook gewoon op een gegeven moment leerde. Dat als je alles loslaat, dan gaat het vanzelf.
1: Ja.
0: Voorbereiding heb je al getroffen.
1: En kun jij dat? Kun jij jouw acteur straks helemaal loslaten en het aan het
0: Hoop
1: moment
0: het,
1: overlaten?
0: Ik doe mijn best. Het is voor mij elke repetitie weer even kijken hoe ik kan experimenteren om met ze te werken. En ik moet ook natuurlijk leren communiceren met acteurs en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment ga ik gewoon zeggen, ik hoop dat ze niet luisteren nu, maar op een gegeven moment ga ik gewoon zeggen, jongens, alles wat ik heb gezegd is complete lulkoek.
1: Ja, ja.
0: Speel maar gewoon hoe je het wil. En dan hopelijk komt het wel goed.
1: Misschien een heel ander verhaal, maar wat geeft het?
0: Maakt niet uit, zolang ze zelf plezier hebben.
1: Ja, ja. Als je nou één iemand, dat is een beetje kiezen tussen je kinderen, maar als jou één iemand moet zeggen van, hè, als we straks lekker in die parade komen, we zitten in jouw publiek, op wie we moeten letten?
0: Op wie je moet letten?
1: Ja.
0: Of hoe bedoel je?
1: Nou, wie van jouw acteurs? In jouw stuk?
0: Nee, dit gaan we niet doen. Mezelf, ik speel ook de eerste 5 minuten.
1: Okay, let maar op mij. Oké, heel goed. Dit is jouw eerste. Dit is jouw debuut als regisseur. Je hebt ook al de Zilveren Krekel gewonnen met acteerwerk eerder. En nu is eigenlijk de weg na deze parade natuurlijk gewoon weer open. Je kunt weer gaan kijken, wat ga ik nu doen?
0: Ja.
1: Heb je alweer verhalen op de plank liggen?
0: Ja, genoeg. Maar het ding is altijd dat ik ze liever stil hou dan dat ik ze vertel. Toen ik heb er laatst wel twee verteld. Dat was de gastarbeider en de vluchteling. Maar dat zijn er weer twee voorstellingen waar ik dan als acteur in zou spelen.
1: Mm.
0: Maar als regisseur zit ik nu wel te kijken van... dat is wel mijn droom om ooit een Tsjechhof te regisseren. Maar ik denk dat dat nog wel een lange weg is.
1: Ja, ja, maar dat is wel jouw ultimate goal om dat ooit
0: als
1: te gaan halen.
0: Ja, ja. Ik vind Tsjechhof namelijk... Ik denk namelijk niet dat de kans groot is dat ik erin ga spelen ooit. Dus ik denk dat de regisseur zijn in een Tsjechhof wel... Omdat ik echt verliefd
1: ben. Is dat haalbaarder, ja? Is het makkelijker om een regisseur te zijn?
0: Ik denk het wel. Want als ik kijk naar afgelopen jaren Tsjechhof waren toch wel voornamelijk witte acteurs. Dus ik denk dat als regisseur misschien wel meer kans maak.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben wel... Qua theaterteksten ben ik verliefd geworden op theaterteksten door Tsjechhof. Dus ik denk wel dat dat mijn, mijn goal is.
1: En kun je één ding zeggen daaraan wat dat zo vet zou maken om dat te halen? Want voor mensen die Tsjechhof niet kennen?
0: Omdat het een van de grondleggers is van teksttoneel. En het lijkt me gewoon vet om een soort als mokro een soort grondlegger van teksttoneel te regisseren. Dat is toch wel iets wat je niet zou verwachten.
1: Mm-hmm.
0: En ik doe altijd het liefst wel wat men niet verwacht.
1: Ja. Je hebt in het interview met Parool gezegd... ik wil mensen dingen laten snappen, niet per se begrijpen.
0: Ja.
1: Wat is het verschil?
0: Omdat, snappen is... ik kijk een voorstelling, ik snap het... en ik volg het en ik voel het.
1: Mm.
0: En begrijpen is echt begrijpen hoe het was om... stel, je hebt een voorstelling over slavernij. Je kan snappen hoe dat was, maar je gaat nooit begrijpen hoe dat echt was.
1: Omdat je het niet kunt inleven helemaal.
0: Nee, ja. En ik heb het gevoel dat soms mensen... die een soort gelijke zware verhalen willen vertellen... het doel hebben om het publiek het te laten begrijpen. Maar het publiek gaat het nooit begrijpen. En die kan het denk ik alleen maar snappen.
1: Ja, ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld dingen waarvan jij hoopt... dat door voorstellingen je het zou kunnen... het publiek het kunt laten snappen?
0: Op dit moment, bij deze voorstelling... want dat is elke keer uiteenlopend... bij deze voorstelling is het vooral dat de... want er is een bouwvakker en een lerares. Ik hoop dat mensen wat meer omkijken naar hun in de samenleving. En meer snappen dat een bouwvakker de wereld bouwt, letterlijk. En de samenleving ook bouwt in die zin. En daar mogen we best wel een keer wat waardering voor tonen en vrolijk tegen zijn op straat. En ik denk bij lerares of leraren hetzelfde.
1: Ja.
0: Ik denk dat die wel wat meer waardering krijgen, maar het kan nog wel wat meer.
1: Ja, dus het is eigenlijk dat we met meer warme oog kijken naar die beroepen.
0: Ja.
1: Ze misschien ook gaan uitoefenen.
0: En ook naar de wat vreemdere docenten. Laten we eerlijk zijn, de leuke docenten kregen altijd wel de waardering. Maar je had ook van die vreemden die we niet helemaal begrepen toen. Maar die mogen ook wel eens een schouderklopje krijgen, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is voor deze voorstelling.
1: Ja. Nou, het zit allemaal in de voorstelling Alien Zoo, die te zien is op de parade deze zomer. Dankjewel, Yassine El Amriti, dat je hier wilde zijn.
0: Ja, jullie bedankt dat ik mocht zijn.
1: Dat is dan het einde voor deze Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur en daarna is Vroeg met Merel Wilaert. Volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als "buitenlanders eruit". De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. De vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. Er waren plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Denk je aan de combinatie christendom en politiek, dan is de kans groot dat je de laatste jaren denkt aan conservatieve partijen die zich aan de rechterkant van het spectrum begeven. Maar is er ook een plek voor christenen aan de linkerkant? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 10 juni. Een plek voor linkse christenen. Waar vind je dat nou? Ja, dat vroegen de oprichters van de linkse kerk zich ook af. En toen ze die plek niet meteen konden vinden, dachten ze, waarom zouden we zelf niet een beweging beginnen? Ja, waarom moest die linkse kerk er nou komen? En hoe ziet die combinatie er dan uit? Wat gaan we allemaal doen bij de linkse kerk? Ja, dat ga ik vragen aan Mariella Bronkhorst en... Ja, je gelooft het niet. Ik wil toch even zeggen, Carina Godhelp, goedemorgen. Ik ga heel even beginnen bij Marjelle. Marjelle, goedemorgen, jij ook, want je bent op afstand, hè?
3: Goedemorgen, fijn dat ik er mag zijn.
2: Ja, zeker. Ik zei net al tegen jou, voor de show, er zijn winnaars en verliezers natuurlijk, want we hebben hier ook nog iemand in de studio zitten.
3: Echt diehard van Carina, inderdaad. Ja, zeker.
2: Ja, wat goed. Nou ja, we hebben nu al via verschillende lijnen allemaal mensen die hier vandaag aanwezig zijn, dus om deze beweging toe te lichten. Marjelle, laat ik toch even bij jou beginnen. Want ik zei net in mijn introductie, ik sloeg het natuurlijk heel plat in één vraag. Maar waarom was jij zelf op zoek naar een plek waar ja, religie en politiek en dan ook nog die kant van het spectrum samenkwamen?
3: Ja, meer voor mij inderdaad, omdat ik zag dat de laatste jaren in het maatschappelijk debat het christelijk geloof, waar ik ook onderdeel van ben, eigenlijk misbruikt werd voor een agenda die ik zelf niet kan meebeleven. Hmm. Dus het voelde voor mij hoog tijd om daar een stem tegenover te zetten.
2: Ja, en had je ook een idee hoe dat nou komt? Want ik, net zoals bij alle wereldreligies, zitten er mensen van allerlei pluimage, zou je zeggen, met zoveel aanhang, dat je ineens dacht, hé, hoe kan het dat ik maar één kleur de hele tijd vertegenwoordigd zie?
3: Ja, inderdaad. Nou, onze duiding daarvan is eigenlijk een beetje dat dat heel veel te maken heeft met de opkomst van extreem rechts. Je ziet het ook in het afscheidsessay wat Lemmy Harawy van NRC geschreven heeft, dat in de jaren dat zij parlementair journalist was, is het aantal zetels van radicaal rechts gegroeid. Mm-hmm. Van 22 naar 46 zetels. Nou ja, zij delen conservatieve waarden, denk ik, met een bepaalde groep christenen. En dat appelleert aan elkaar.
2: Oké. Daar komen we ongetwijfeld in de loop van het gesprek nog even terug. Laat ik even naar jou gaan, Carina. Want is het voor jou ongeveer hetzelfde? Laat ik met de basisvraag beginnen. Waarom had je hier behoefte aan? En wat is jouw lezing over dat de vertegenwoordiging zo scheef lijkt te groeien?
4: Ja. Goedemorgen, sowieso.
2: Goedemorgen.
4: Ik realiseerde me dat ik, ik heb jarenlang in de mensenrechten- en milieubeweging gewerkt. En die thema's die daar voorbij kwamen, dat ging over hoe zorgen we voor de aarde, hoe zorgen we ervoor dat mensenrechten gewaarborgd worden. Op allerlei thema's. En daarin was die stem van christenen zo afwezig voor mij. Af en toe wel op specifieke thema's, prachtige voorbeelden. Maar die brede christelijke stem die pleit voor naastliefde, voor rechtvaardigheid, voor duurzaamheid, die miste ik. Terwijl ik wel altijd heb gevoeld dat daar een enorme massa zou zitten, zou kunnen zitten. Dus ik heb ergens altijd de behoefte gehad om te kijken of we die massa samen een beetje op gang kunnen brengen.
5: Mm-hmm.
4: Dus dat is voor mij een grote drijfveer geweest om bij Linkskerk me voor de Linkskerk in te gaan zetten.
5: Maar jij zegt eigenlijk juist vanuit mijn christendom zijn dat hele logische thema's.
4: Ja,
5: hoe gaan we
4: absoluut.
5: Om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar?
4: Ja.
5: En dan juist het liefst zo minder hiërarchieloos. Hè?
4: Ja.
5: Dus niet dat je belangrijkere mensen hebt dan anderen, maar zo gelijkwaardig mogelijk eigenlijk.
4: Ja, precies. Ja.
5: Ja.
4: Vanuit het principe dat ieder mens zo ongelooflijk geliefd is. Absoluut.
5: En daar kon je dus mensen slecht in vinden. Als je dacht, waar zijn mijn medechristenen die hier ook zo in staan? Maar misschien ook wel andersom. Ik kan me ook best voorstellen dat je juist in milieubewegingen dacht van, waar is het christelijke verhaal hier eigenlijk?
4: Ja, dat hebben we ook meerdere keren tegen elkaar gezegd. In links zijn christenen vaak een beetje onzichtbaar. En bij christenen is dat linkse geluid, dat klinkt wel.
5: Mm-hmm.
4: Of linkse geluid, dat geluid dat echt gaat om naastenliefde, om zorg voor de aarde. Dat klinkt wel, maar misschien nog niet op de schaal waarop ik dat graag zou willen zien en horen.
5: Okay. En dan de volgende, daarna gaan we even naar muziek en dan natuurlijk ook wel weer terug naar Marjella. Wat is nou jouw lezing dat dus die vertegenwoordiging zo aan de rechterkant van het spectrum lijkt te zitten?
4: Ja, ik denk dat christenen ook gewoon de maatschappij in het klein zijn. Dus wat we zagen in 2023 geloof ik, is dat 25% van de christenen bereid was om op een rechts- of radicaal rechtse partij te stemmen. Ja, dat is denk ik ook de maatschappelijke tendens waar we in zitten.
5: Je zegt eigenlijk, daar hoef je niet christelijk voor te zijn.
4: Nee.
5: We gaan zoals gewoonlijk heel even naar muziek. Ook zodat mensen die aan het luisteren zijn naar jullie kunnen nadenken over een vraag. En die kunnen ze dan weer insturen in de NPO Luister-app. We gaan even luisteren naar Alex Warren en Ordinary.

0: Je hoorde Alex Warren en Ordinary. En vandaag ben ik met de initiatiefnemers van de Linkse Kerk in gesprek. En dat is Mariella Bronckhorst en Carine Godthelp. Dus heb je een vraag, stel die in de NPO-luisterapp. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, doe ik nu andere mensen tekort? Of hoeveel mensen zijn jullie inmiddels, Carine?
1: Ja, goede vraag. We zijn met z'n vieren.
0: Oké.
1: Als initiatiefnemers hebben we Mariella Bronckhorst, Bart Bolhuis, Manuel Voor de Wind en ik.
0: Nou, perfect. Een heel mooi kwartet zou ik willen zeggen. Even, Marjelle, wat is nou de Linkse Kerk? Want ik ken die als een hele linkse VARA-kerk.
2: Ja, precies. Nou ja, de term werd denk ik voor het eerst gemunt door Pim Fortuyn al een tijd geleden.
0: Mm-hmm.
2: En hij duidde daar vooral natuurlijk het opgeheven vingertje, het moraliserende mee aan. En wij dachten, hoe leuk is het om die te omarmen? Zeker als we dus iets willen bewegen in de christelijke wereld. Dan past kerk daar natuurlijk ook heel goed bij.
0: Ja.
2: Die hebben we als geuzennaam geadopteerd.
0: Ja, wat goed. Ja, want inderdaad, hij gebruikt het eigenlijk om een beetje die oude, hè, die soort van P van de A manier van naar de wereld kijken en de mensen vertellen hoe het allemaal moet. Ook wel samen te vatten als links lullen, rechts vullen. Een beetje dat verhaal, weet je wel. En dat noemde hij dan de linkse kerk, ook wel de linkse elite tegenwoordig. Het is maar een beetje hoe je het aanvliegt. Hoe wordt het eigenlijk ontvangen, deze term? Wordt die ook als geuzennaam omarmd, Carine?
1: Nou, er zijn mensen die er de lol van inzien.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook een hoop mensen die zeggen, de kerk is niet links en niet rechts. De kerk is de kerk. Dus die er wel een beetje aanstoot aan nemen.
0: Oké, dat is wel goed dat je dat even opwerpt. Want ik, als niet-christen, die een beetje wel geïnteresseerd volgt wat het gesprek is over de linkse kerk, zie vooral dat vaak terugkomen als kritiek. Van ho, dit is het laatste wat we moeten doen. De kerk of het geloof naar het aardse, het politieke trekken eigenlijk. Hè? Mariella, hoe hoor je dat?
2: Ja, ik vind dat wel grappig. Want ik denk dan, zie je dan zeg maar niet dat jouw christelijk geloof ook misbruikt wordt voor een andere politieke agenda. Dus dat is denk ik met name ook voor ons motivatie geweest, wat Carine net al heel mooi beschreef vanuit haar eigen waarden en hoe zij haar geloof handen en voeten geeft in milieu- en mensenrechtenbeweging. Dat geldt voor mij eigenlijk hetzelfde.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan denk ik, het is ook helemaal niet onze doelstelling om de kerk als links of rechts weg te zetten. Het is vooral onze doelstelling om in het maatschappelijk debat die stem toe te voegen die er gewoon zo onvoldoende is geweest de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: Dus ik zie het meer als aanmoediging om het nog net een beetje beter uit te leggen.
0: En een aanvulling eigenlijk op dat politieke debat ook eigenlijk.
2: Ja, dat klopt, want dat wordt ons ook verweten, hè, dat we polariseren met ons initiatief. En wat ik daar grappig aan vind is dat dan ook niet wordt onderkend dat de organisaties waar wij het over hebben, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Turning Point, wat nu ook in Nederland is opgericht.
0: Ja.
2: Of een Civitas Christiana, wat een katholieke organisatie is die volgens mij al een jaar of 14 bestaat.
0: Mm-hmm.
2: Wij waren er niet eerst, zeg maar. Dus het is inderdaad zo dat wij iets er tegenover willen zetten.
0: Ja.
2: Maar dat is omdat dat hoog tijd is. En omdat het hoog nodig was dat die stem gaat klinken. En dat horen we eerlijk gezegd dus ook van veel mensen die juist heel blij zijn dat ons initiatief er is. En die eigenlijk zeggen, eindelijk.
0: Ja.
2: En daar doen we het eigenlijk voor.
0: Ja, want je noemt nu twee organisaties die groeiende zijn. De eerste, Turning Point USA, is natuurlijk van de vermoorde Charlie Kirk. Inmiddels is zijn weduwe de voorvrouw geworden. Een grote Nederlandse organisatie met ook lijnen naar het buitenland. Want op de een of andere manier aan de rechts-conservatief-christelijke kant lijkt elkaar vinden best makkelijk. Zie ik dat als buitenstaander goed, Carine? Of is het ook wel een soort splinter aan zoveel verschillende bewegingen? Hoe moet ik dat duiden?
1: Ja, er zijn allerlei organisaties die zich inderdaad op dat rechtsconservatieve christelijke vlak begeven. En daar zijn allerlei linkjes tussen. Die mensen kennen elkaar. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat zij dus inderdaad zeggen, ons christelijk geloof geeft ons de ammunitie om te zeggen, deze mensen horen er wel bij en deze mensen niet.
0: Yeah.
1: En bijvoorbeeld op allerlei thema's met de Bijbel in de hand in feite voor een bepaalde mate van uitsluiting pleiten.
0: Ja, dus als ik het goed samenvat, zijn het eigenlijk rechtsconservatieve mensen met een rechtsconservatieve agenda. En die verpakken dat dan als christelijke waarden.
1: Ja, precies. Ja. En je ziet zelfs ook dat er ook allerlei allianties ontstaan tussen die christelijke organisaties en andere rechtsconservatieve denkers die samen een beroep doen op de joods-christelijke cultuur. Mm-hmm. Waarbij ze zelfs ook soms ook zeggen, ik zou mezelf niet per se als christen definiëren. Ik ben een cultuurchristen.
0: Ja, dat zie je heel veel gebeuren tegenwoordig. Ik geloof zelfs dat, wie hoorde ik laatst nou? God als misvatting, hè? Een van de grote atheïstische denkers. Dat hadden we rondom de zeros, hadden we dat ineens. Richard Dawkins en zo, weet je wel. Dat die dat soort termen nu ook beginnen te gebruiken. Dat je denkt, je hebt er al jarenlang op theologiebasis tegen geknokt. En nu ben je ineens cultuurchristen. Dat voelt heel erg veel te moeilijk woord in de ochtend. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Carina, als ik het allemaal zo samenvat en hoor, en dat geldt natuurlijk ook voor jou, Marjelle, dan zie je dus als champignons uit de grond schieten allerlei mensen die een heel groot werelds en spiritueel verhaal claimen voor wat jullie betreft juist hele onmenselijke of zelfs hatelijke dingen. En dan ben je zelf dus ook aan het zoeken, waar herken ik mezelf nou? Ging dat zo, Marjelle? Dat je dacht, ik wil ook samenkomen met mensen die juist zoals ik de Bijbel lezen.
2: Ja, dat is een grote motivatie inderdaad. En die horen we ook terug, dat mensen dat fijn vinden. Mm-hmm. Wat we met de linkse kerk eigenlijk proberen te doen is twee dingen. Die beweging opbouwen, dus met elkaar ontmoeten. We hebben ook twee avonden voor gehad nu al. En dat dat lukt gelukkig goed. Dus mensen weten ons te vinden en wij daarmee hen.
0: Ja.
2: Dus dat is heel fijn. Dat mensen daar op die avond ook zeggen, nou, fijn dat hier een plek is waar ik met mijn hele identiteit terecht kan. Want zoals wij net schetsten, is het soms dat je heel links voelt, soms dat je heel christelijk voelt. En waar komen die twee samen? Nou ja, hier dus is onze hoop. En aan de andere kant is voor mij ook wel een hele grote motivatie. Verontwaardiging, toch wel. Dat ik denk, het christelijk geloof is zo mooi en drijft mij. Hmm. En heeft zoveel mooie waarden in zich. Ik laat dat niet afpakken door mensen die een agenda pushen waar ik niet achter sta.
0: Ja.
2: En mijn collega Bart, die zei dat mooi in de Volkskrant. Die zei, ik laat het christelijk geloof niet stelen door mensen met een natuurvernietigende, rijke luisagenda. Xenofoob voegde die daar ook nog aan toe. Nou ja, dat is ook mijn motivatie. Dat ik denk, nou, dat is niet wat Jezus heeft gezegd. Dat is niet wat ik in zijn leven zie. Dat is niet wat ik probeer na te volgen. En dat is volgens mij ook echt niet wat het overgrote deel van de christenen gelooft. Hmm. Er zijn er alleen een paar heel erg luid die surfen op de golf van de tijd mee. Die verbinden zich inderdaad, zoals gezegd, met mensen die ook een beroep doen op de joods-christelijke cultuur.
0: Waarvan je überhaupt ook kan afvragen wat dat betekent. Hè? Ik bedoel, daar kunnen we ook nog een robbertje over vechten of er überhaupt zoiets is als de joods-christelijke traditie. En wat het ook zegt dat dan bijvoorbeeld de islam daar absoluut niet in genoemd wordt. Dat zegt natuurlijk ook iets. Hey, wie komen jullie nou tegen? Want je zei al, we hebben twee eigenlijk heel succesvolle avonden gehad, waarin het volgens mij verademing is om te denken, yes, we zijn met elkaar.
1: Zeker.
0: Ja, ik zag Carina al helemaal stralen erover. Wie komen daar nou? Want we horen ook de laatste tijd, hè, de kerk is terug. Jonge mensen die komen ook weer naar de kerk toe. Maar ja, ook dat koppelen we dan vaak aan dat conservatieve verhaal. Is die linkse kerk nou ook ramvol met jonge mensen?
1: Nou, het leuke is dat het echt een enorm divers publiek is. Dus mijn inschatting is dat het mensen zijn tussen de, zeg eens, 25 en 80.
0: Mm,
1: En van allerlei soorten kerken afkomstig. Dus nee, enorm divers.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Hey, en Marjelle, zijn dit nou gesprekken die je dus misschien in je zondagse kerk of gewoon de kerk om de hoek waar jij komt ook dus niet kan voeren? Of wel? Of was dit een aanvulling? Hoe moet ik dat zien?
2: Het mooie en het moeilijke van de kerk vind ik altijd dat je daar met heel veel verschillende mensen bijeen zit. Het mooie daarvan is dat je moet verhouden tot andere mensen. Dus waar heb je dat nog? Verzuchten ze wel eens in deze maatschappij. Omdat veel toch nu in bubbeltjes gaat, wordt dan gezegd. Nou ja, in de kerk heb je dat niet. Daar heb je dus inderdaad mensen die van allerlei achtergronden daarin zitten. En waarmee je het samen moet rooien. Dus dat is denk ik het mooie en ook het goede.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd natuurlijk ook het moeilijke. Dus die gesprekken zijn inderdaad lastiger.
0: Hmm.
2: En als ik nog heel even in mag gaan op wat jij net aangaf, ook dat beroep op de joods-christelijke cultuur en hoe maf dat eigenlijk is, is dat je, nou, als je kijkt naar de kerk wereldwijd, die is in alle culturen, is die eigenlijk, ja, komt die binnen als het ware en gaat daar een verandering teweeg brengen.
0: Hmm.
2: Dus het feit dat dat geclaimd wordt door één cultuur of door een land of door verschillende landen, waarbij dat ja, de cultuur zo gevormd zou hebben dat je kan spreken van een joods-christelijke cultuur, is natuurlijk echt heel bizar.
0: Ja, daar sluit je alle andere nuances en combinaties wereldwijd eigenlijk mee plat en uit ook natuurlijk, ja. Ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou heb ik wel ook begrepen, ik weet natuurlijk niet bij welke kerk jullie aangesloten zijn, dus als corrigeer me if I'm wrong, maar dat bijvoorbeeld de PKN of een van de grotere kerken zich recent ook wel heeft uitgesproken van laten we inderdaad weer terug naar de kern, het geloof, en elkaar niet op links of rechts de tent uitvechten. Sterker nog, dat er ook wel zorgen werden geuit, eigenlijk op een beetje dezelfde manier zoals jullie, we willen niet gekaapt worden. Wat vond je van zo'n statement? Is dat belangrijk?
1: Het statement waar ik aan moet denken, dat is het statement van de Raad van Kerken. Die zegt, radicaal rechts is een bedreiging voor het christendom. Want radicaal rechts is racistisch, antidemocratisch, antirechtstatelijk en verheerlijkt masculiniteit.
0: Hmm.
1: Dus en dat is de Raad van Kerken, dus daar zit de PKN in, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is een heel breed samenwerkingsverband van allerlei kerken en kerkelijke initiatieven. Die dus zeggen dat rechtse geluid, dat moeten we niet zomaar accepteren bij ons in de kerk. Daar moeten we met elkaar het gesprek over aangaan.
0: Ja. Lees ik daarin dat je blij was met dat statement?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Want je kan ook zeggen laat.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, om vervelend te doen.
1: Nee, we waren daar heel blij mee. Mm. Het is wel echt en wij hadden dat graag eerder gezien. Maar alsnog zijn we heel blij dat de Raad van Kerken zich zo uitspreekt.
0: Oké, hoe geldt dat eigenlijk voor jou, Marielle? Want wij hebben het hier natuurlijk over. Jullie hebben niet voor niks deze, ja, hoe zeg je dat? Deze vereniging bij elkaar willen brengen. Heb jij ook het gevoel dat sinds dit steeds vaker gekaapt wordt, dat jij je dus ook moet uitleggen, dat je moet verantwoorden, dat je aan mensen moet vertellen wat voor soort christen je bent?
2: Dat is een grappige vraag. Nou, nog niet. Nee, dat eigenlijk niet. Mm. Omdat ik dus, gek genoeg, zie dat mensen nog niet helemaal herkennen wat er gebeurt. Dus er zijn wat mensen die zich daar uiteraard over uitspreken. Maar ook veel mensen die zeggen, oh, ik herken dat helemaal niet zo. Nou ja, dan ga je erover praten en dan zeg je, nou ja, heb je Wierduk gehoord bij Dit is de Dag tegenover Gert-Jan Segers? Verhaal over de tempelreiniging. Heb je Mona Keizer gehoord over de barmhartige Samaritaan? Nou ja, dus dan ga je voorbeelden noemen van waar je het ziet gebeuren. En dan gaan mensen het langzaamaan herkennen.
0: Ja.
2: Dus ik heb nog niet echt het gevoel dat ik me moet uitspreken ertegen, omdat mensen hun wenkbrauwen fronzen en mij daarbij aankijken. Mm-hmm. Want ze kennen mij en ze weten wel dat nou ja, heel ver is van hoe ik het beleef. Maar wel dat niet herkend wordt wat de maatschappelijke tendens is en wat daar gebeurt.
0: Hmm.
2: En daar maak ik me eerlijk gezegd misschien nog wel meer zorgen over.
0: Ja, want je noemt nu even twee niet impopulaire namen. Mona Keizer, daadwerkelijk ook politicus. Wierduk, duider aan de conservatieve rechtse kant. Wat waren nou de twee anekdotes waar jij dus zo van schrok toen je hoorde wat zij zeiden?
2: Ja, toch misbruik van bijbelverhalen wel echt. Waarbij Wierduk dus zat te vertellen dat hij die Jezus van Gert-Jan Segers niet zo moest, maar wel enthousiast was over de Jezus van de tempelreiniging. Waarbij dan een verhaal uit de Bijbel, ik weet niet of je dat kent, maar daar gaat het om dat Jezus in de tempel komt, daar mensen allerlei dingen ziet verkopen en dan met een zweep en de tafels omgooit, et cetera. En zegt, jullie maken hier een rovershol van, wat een heilige plek moet zijn, een plek van gebed. Dus dat is eigenlijk in mijn boekje heel anticapitalistisch. En dan het verhaal van Mona Keizer. Zij refereert aan de barmhartige Samaritaan, wat een gelijkenis is. Dus dat is een verhaal wat Jezus in de Bijbel gebruikt om een punt te maken, zeg maar. Dus die vertelt dan verhalen aan mensen en dat is dit er één van.
0: Mm-hmm.
2: Daar ligt dan een man die is aangevallen en beroofd. Die ligt langs de kant van de weg, helemaal gewond. En dan komen daar mensen langs. Dat zijn er drie. De eerste twee zijn mensen van wie je verwacht dat ze zouden helpen. Een beetje het moderne equivalent van een dominee en een pastoor, zeg maar. En die doen eigenlijk niks. Die lopen hem voorbij.
0: Ja.
2: En dan de derde persoon die voorbij komt, dat is iemand die eigenlijk nou ja, een vijand is. Van het, dus er bestaat vijandschap tussen die twee volken. Dus je zou verwachten dat die de man langs de weg niet gaat helpen. En hem gewoon lekker laat liggen. Hmm. Nou, die gaat zo ver als dat hij hem niet alleen helpt. Maar dat hij hem ook naar een hotel brengt. Dat hij zorgt dat zijn wonden worden verzorgd. Dat hij later terugkomt om, zijn, om het geld te betalen van het verblijf wat hij daar gehad heeft. In die herberg. Dus die gaat heel ver in zijn zorg. En dan stelt Jezus dus eigenlijk de vraag van, nou ja, wie is dan de naaste? En die gebruikt de Mona Keizer dus om te zeggen, ja, ja, ze helpt hem wel, maar ze neemt diegene niet in huis of zo. Om maar een beetje de vergelijking te trekken dus met, nou ja, op zich wel oké om vluchtelingen te helpen, maar we hoeven die niet allemaal massaal hier in Nederland op te nemen, want dat zien we ook in dit Bijbelverhaal.
0: Ja, de context was eigenlijk in de Bijbel een hotel, hier ook een hotel. Mensen kunnen ook uiteindelijk weer terug, hè? Daar kwam het heel erg op neer.
2: Ja, en dat zijn perverteringen van de Bijbel die gewoon absoluut geen recht doen aan jarenlang theologie en Bijbeluitleg. Hmm. Dus dat steekt heel erg, dat ik denk, hallo, dit zijn verhalen die mij heel dierbaar zijn.
0: Ja.
2: Waar ik, nou ja, letterlijk mijn eigen waarden, mijn gedrag, hoe ik ervoor kies om in het leven te staan, mm-hmm. Die dat vormen. Dat laat ik niet inderdaad ook stelen door mensen die dat op zo'n vreemde manier uitleggen om ook nog inderdaad mensen uit te sluiten. Ja. Wat Carine net ook goed uitlegde. Dat is gewoon niet oké. Okay.
0: Nou is het natuurlijk niet nieuw, hè, dat er meerdere interpretaties zijn over de Bijbel. Hence ongeveer alle stromingen die je kan verzinnen. Dat is niet om lullig te doen, maar dat is gewoon zo. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier anders naar kijken. Of op andere bepaalde stukken de waarde leggen. Even terug naar jou, Carina. Want we hebben het nu natuurlijk over hoe de Bijbel als politiek instrument ingezet wordt, vooral aan die conservatieve kant. Ja. Maar als jij de Bijbel interpreteert zoals je dat doet, komt er politiek voor in de Bijbel, omdat er zoveel mensen zijn die dat toch graag willen scheiden?
1: Ja, nou ja, kijk, wat ik lees in de Bijbel is een boodschap van liefde. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. En een van onze sprekers op de eerste avond van Linkskerk, Bert van der Spek, die zei, er staat enorm veel in de Bijbel. Je kan het op allerlei manieren uitleggen. Maar gelukkig heeft Jezus een samenvatting gegeven. Namelijk, heb God lief boven alles en je naast als jezelf.
0: Mm-hmm.
1: En die boodschap.
0: Maar ja, we kunnen de rest niet weggooien. Het zit er wel allemaal in.
1: Absoluut, absoluut. Maar voor mij zit in de hele Bijbel is de belangrijkste lijn een lijn van liefde. Liefde voor elkaar, liefde voor God en liefde voor elkaar en liefde voor alles dat God ons heeft gegeven.
0: Maar zie je dit als ook een politieke opdracht?
1: Ja, niet één op één. Hè. Kijk, er staat, dat wordt ook tegen ons gezegd van Jezus, die zei niet hoe hoog de belastingen moeten zijn. En die schreef ons geen beleid voor, om het zo maar te zeggen.
0: De bruggen moeten onderhouden.
1: Absoluut, ja. Nee, en dat deed hij niet. Dat staat niet in de Bijbel. En dat beweren wij ook absoluut niet. Maar wat we wel beweren is dat als er beleid wordt gemaakt, dan is heel vaak de keuze, kiezen wij ervoor om mensen te bevoordelen die al kwetsbaar zijn, of kiezen wij ervoor om mensen te bevoordelen die het eigenlijk best wel goed hebben. Dus ja, welke keuze maken wij?
0: Kiezen we voor de macht of de stemlozen?
1: Precies, ja, precies. En daarin zien wij wel degelijk een Bijbelse oproep om te kiezen voor de mensen die kwetsbaar zijn. En door de hele Bijbel heen wordt er opgeroepen tot liefde voor je naasten in het algemeen, maar in het bijzonder voor armen, voor weduwe, wezen, vreemdelingen, voor de mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Dat wordt van ons gevraagd. Ja. In mijn beleving is dat echt de strekking van de Bijbel. Heb oog voor elkaar en juist ook voor de mensen die kwetsbaar zijn. En dat heeft volgens mij heel directe consequenties voor het beleid dat we maken.
0: Hmm. Hey, Marjelle, weet je wat misschien ook een beetje gek is? Hè? Want jullie zijn natuurlijk recent begonnen. Gelukkig blijkt er vraag naar te zijn. En ook wat jullie bespreken, kom ik zo ook natuurlijk nog op terug. Maar dat het eigenlijk best wel gek is dat zodra je dus oppompt als linkse kerk met een knipoog, dat we bijna vergeten dat ook in Nederland gewoon letterlijk in de politiek mensen en partijen zitten die christen gewoon in hun partijnaam hebben. Hè? ChristenUnie, we hebben natuurlijk ook nog het CDA, dan hebben we ook nog de SGP, daar zit het woord christen niet in, maar we weten waar ze voor staan. Ja, daarmee zeg je toch eigenlijk, als iemand iets politiek gemaakt heeft, dan zijn het deze politieke partijen wel.
2: Ja, zeker. Dus dat is ook de kritiek die tot ons komt. Dus ik had een vlak nadat we lanceerden een Radio 1 interview met Arnold Huigen, theoloog der Nederlanden.
0: Ja.
2: En die zei ook, jullie initiatief is overbodig. Want de mensen die hiervoor opkomen, die zijn er al.
0: Oké, wacht heel even. Volgens mij hebben we dat fragmentje zelfs. Ik ga hem heel even laten horen.
3: Ja. Je hebt aan de rechterkant de Charlie Kirk-achtige mensen die dat dan in Nederland willen.
4: Daar hebben we ook wel eens een gesprek over.
3: Hebben we ook turning een gesprek
4: point,
3: over? Ja. Turning Point. En ja, dan krijgen ze een tegenbeweging. Ja, er is zo'n mooie uitdrukking: laten we de kerk maar in het midden houden. En daar ben ik eigenlijk wel voor. Want ja, de linkse kerk, is er dan ook een rechtse kerk? Of moeten rechtse mensen zich maar apart in een kerk organiseren?
0: Ja, dit stuk denk ik, hè?
2: Ja, onder andere. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ik hoor je opnieuw een beetje lachen. Het komt erop neer dat jij eigenlijk zei, hij had daar ook het argument, de linkse kerk, het is niet nodig, we zijn al vertegenwoordigd op allerlei manieren. En jij wilde daar iets anders over zeggen.
2: Ja, wat wij dus zien is ook helaas bij de christelijke partijen, dat daar, wat Carine net al mooi duidde, als dat christenen niet immuun zijn voor de tijdsgeest, dat voor christelijke partijen dus helaas ook geldt. Mm. We hebben pas in Trouw een opinieartikel geschreven over de draai, willen wij het noemen, van de ChristenUnie op het asieldossier. Nu hebben zij afgelopen zaterdag hun congres gehad. En daarbij kwam echt wel veel feedback vanuit de partij en vanuit verschillende mensen daarin. Die zeiden, joh, wij staan hier echt niet achter. Hmm. Maar het is er wel doorheen gekomen.
0: Ja, het was ledenstemming over migratie en asiel. Ja.
2: Ja, wij maken ons daar gewoon heel erg zorgen over. Als je dan ook ziet dat de partijvoorzitter van die partij bijvoorbeeld in de zomer van 2025 in een krant die voor Christelijk Nederland belangrijk is, het Nederlands Dagblad, gewoon zegt dat hij het betreurt dat zijn partij de laatste jaren te veel is weggezet als woke en links.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is gewoon, dat zijn hele zorgelijke woordkeuzes en framingen. Hmm. Waarvan ik zou hopen dat die partijen daar niet in meegaan. Maar je ziet het SGP ook, dat ze veel populistischer nu, veel populistische geluiden vertolken dan onder Kees van der Staaij. Hmm. En CDA is al jaren gewoon, zeker ook op dit dossier, maar op andere dossiers ook echt, echt naar rechts op aan het schuiven.
0: Maar misschien dat ook wel, hè, laten we het even opnemen in dit geval voor bijvoorbeeld Arnold Huygen. Je zou kunnen zeggen, juist dit is wat politiek ook zo onbetrouwbaar maakt en opportun. Hè, want ook bij D66, wat geen christelijke partij is, gebeurde dat. Hè, het afstand nemen van woke en we moeten hardere hand op van alles en nog wat hebben. Laten we die dingen zo min mogelijk vermengen dus eigenlijk. En het zo zuiver mogelijk los van de politiek houden.
2: Ja, misschien is het ook zo zuiver mogelijk van de politiek houden. Dat daar geloof ik helemaal niet in. En met name
0: niet,
2: ook. Ja. Nee, want je bent mens. Je leeft vanuit je waarden. Die komen dus in ons geval voort uit het christelijk geloof. Mm. En op die manier bedrijf je ook politiek. En dat die ideologie vormt die politiek, zeg maar. Dus het is net mensenwerk wat dat betreft. Dus nee, dat je dat op die manier moet scheiden, daar geloof ik niet in. Maar wel aardig dat je het op wil nemen voor Arnold Huygen.
0: Iemand hier moet het even doen.
1: misschien mag ik er nog even iets op aanvullen. Want wat hij in dat fragment ook zegt is, moeten we als kerk niet in het midden blijven.
0: Mm.
1: En dat vind ik een interessante uitspraak, omdat dat ergens het gevoel opwekt dat middenpartijen het midden zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de christelijke waarden zich niet laten doorvertalen naar een soort centrum-linkse of centrum-rechtse politiek. Maar dat de Bijbel en Bijbelse waarden zich laten doorvertalen naar linkse politiek. Dus wat is dan in het midden blijven? Het midden is niet neutraal.
0: Nee, en het midden is ook een verschuivend midden. Dat is namelijk heel afhankelijk van waar we staan. Ik bedoel, iets wat nu het midden is, was dat 50 jaar geleden niet.
1: Absoluut, absoluut.
0: Nou is het wel zo, want Mariella niet lullig bedoeld, maar omdat Carina hier is, kon ik haar ook live van tevoren even spreken. En toen hadden we het er wel over. Prachtig dat dit bestaat. Super fijn voor jullie ook. En nogmaals, we komen een beetje op de inhoud. Maar juist omdat jullie natuurlijk ook een open plek willen zijn waar mensen kunnen verkennen hoe zij zich eigenlijk verhouden, hè, tot politiek, hun geloof, uitwisseling, is er misschien ook wel af en toe moeite met, we kunnen ook niet te stellig over bepaalde onderwerpen meteen de media opzoeken, want het laatste wat we willen is mensen op voorhand al uitsluiten. Zijn er onderwerpen waar je dus een beetje van weg blijft alsnog, Carine?
1: Nou, Nou ja, kijk, wat we zien in in die beweging waar we het net ook al over hadden, hè, die radicaal rechtse christelijke beweging, is dat zij steeds met elkaar oneens zijn over hoe fundamentalistisch of hoe streng ze moeten zijn. En wat wij willen voorkomen is dat wij elkaar de tent gaan uitvechten. Want uiteindelijk staan wij voor een soort eigenlijk drie grote principes. Hè? Naast liefde, rechtvaardigheid en zorg voor de aarde, voor de schepping. En dat kan je nog steeds op heel veel manieren beleven en beleiden.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn geen politieke partij. We gaan ons niet op standpunten vastleggen. We zijn nog steeds ook heel divers.
0: Ja.
1: Wij gaan geen partijprogramma ontwikkelen, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, precies. Het is niet dat ik in de loop der tijd op je kan stemmen. Maar toch, als ik jullie zo samenvat, juist vanuit jullie bijbelse optiek, zitten er dus wel ook grenzen aan wat we als christelijk of niet christelijk zouden moeten of kunnen interpreteren. Dus het keihard vuilnis uitstorten op de planeet, dat is bij jullie een no-go, lijkt me zo.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, ik ga nog heel even een mededeling aan de luisteraar meegeven.
4: Luister ook de podcast van Vroeg.

0: Luister ook de podcast van Vroeg.
1: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: Yes, inderdaad, ook als podcast terug te luisteren. Mariella, we gaan eindelijk even een beetje zo'n avond ontleden. Want ik ben zo ontzettend benieuwd hoe zo'n avond gaat. Wat zijn de thema's? Wie initieert het? Vliegen jullie elkaar vervolgens in de haren? Gaan jullie knuffelend naar buiten? Wat moet ik me erbij voorstellen?
3: Ja, all of the above, zou ik willen zeggen. Ja. Nee, we hebben nu twee avonden gehad. En de eerste was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we dus ook een gezicht wilden geven aan mensen die actief zijn in de lokale politiek. Dat doen vanuit een christelijke waarde en dat doen bij een linkse partij. Mm-hmm. Dus dat was daar een beetje de strekking en gewoon echt de lancering. Gewoon laten zien waar staan we voor. En de drie punten die Carine net noemde, waarbij ik wil aanvullen dat zeg maar het gelijke welvaartsverdeling, eerlijke welvaartsverdeling ook een echt punt bij ons is. Mm-hmm. Maar dat was de eerste avond. De tweede avond ging over de macht van de kleine mens en heel erg over bewegingsopbouw en hoe vind je elkaar dan. En wat zeker wel gebeurt, is dat mensen hun eigen thema's daar aandragen. Dus dat zagen we op de eerste avond gebeuren toen we een rondje door de zaal deden. Ja. Dat iedereen daar eigenlijk met zijn eigen stokpaardje, wil ik toch wel zeggen, naartoe was gekomen om te zeggen, denken jullie ook hieraan, denken jullie ook hieraan. Mm. Dus daar werd die veelkleurigheid van de beweging meteen al wel duidelijk. En ook de noodzaak om het rondom een aantal centrale punten toch een beetje bij elkaar te houden op die manier. De tweede avond werd ook wel duidelijk dat we er erg niet vies van zijn om het kritische gesprek met elkaar aan te gaan. En ook eens even met wat zelfreflectie naar onszelf te kijken. Mm. Dat het niet zo is dat wij daar zitten, ons op de borst slaand en zeggend, goh, wat goed dat wij hier zitten en dat wij het doen. Nee. Dat is nog wel eens een gevoel wat misschien sommige mensen kunnen hebben van, jullie zitten daar als een soort deugers bij elkaar. Mm. Maar dat is echt helemaal niet wat daar gebeurde. Maar het is wel heel fijn inderdaad om elkaar te ontmoeten. Mm. Om herkenning te vinden bij mensen die dezelfde verwondering soms hebben binnen hun kerk. Wiens hart klopt voor dezelfde mensenrechten en milieuagenda. Dat is wel heel, heel prettig. Ja. En dat lukt goed.
2: Dat is fijn om te horen. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk meteen nieuwsgierig met welke agendapunten kwamen mensen dan? Hè? We weten van Carina, je hebt achtergrond zelf in de milieuorganisaties. Ik kan me zo voorstellen dat de term bijvoorbeeld rentmeesterschap, hoe we dat invullen, dat is zo'n term die ik vooral van buiten ken. Ik weet niet eens of die letterlijk in de Bijbel genoemd wordt. Dat is misschien juist wel een thema waarvan jullie zeggen, daar willen we het nou eens over hebben.
4: Ja, er zijn allerlei thema's waar mensen het inderdaad over willen hebben. En dat loopt uiteen van inderdaad klimaat tot het asieldossier, tot Israël-Gaza, tot medisch-ethisch. En eigenlijk gewoon die hele brede linkse en christelijke agenda.
2: Ja, en dus ook een conservatieve agenda, want dit zijn ook voor hen de onderwerpen. Hoe was het inderdaad om zo bij elkaar te zijn? Even los van wat iedereen's inhoudelijke argumenten was, maar hoe voelde het?
4: Ja, echt enorm leuk. Echt heel erg fijn. Alleen al fijn om met gelijkgestemden daar te zijn. Mm. Met elkaar ook te voelen dat er massa zit. En dat noemde ik aan het begin al. Hè, ik ben er ook echt van overtuigd dat heel veel christenen zich op deze manier willen inzetten voor een meer liefdevolle samenleving. Mm. Dus zo samenkomen met elkaar, ja, dat was echt enorm waardevol. En ik voelde ook enorm veel energie om samen dat geluid te gaan versterken. En dat is natuurlijk ook, zoals Mariella al zei, een van onze doelen. Hè, om die stem toe te voegen aan dat maatschappelijk debat. En dat hangt wat ons betreft zeker niet af van wat wij met z'n viertjes doen.
2: Nee.
4: En er zijn gelukkig al veel meer mensen en organisaties die zich uitspreken. En dat is wat ons betreft ook echt wel een doel om links-christelijk geluid in de breedte wat meer massa te geven.
2: Mm.
4: Die avond, allebei die avonden die we met elkaar hebben georganiseerd, die gaven mij ook wel het vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen gaan doen.
2: Ja, ja. Hey, en hoe geldt dat bijvoorbeeld, want je zei het net inderdaad terecht zelf al, we willen ook iets toevoegen aan dat publieke debat, want we willen niet het gevoel hebben dat dat gekaapt wordt, hè, of dat onze stem maar aan één kant van het spectrum vertegenwoordigd is. Mariella, betekent dat ook dat je juist op die plekken komt, zoals ik noem maar iets, een EO Jongerendag, een opwekking, van die typische grote bijeenkomsten waar ook veel jonge christenen zijn dat ook plekken?

0: plekken waar jullie dus zichtbaar willen zijn? Voor dit soort gesprekken bijvoorbeeld?
1: Nou, heel toevallig was ik wel op de EO Jongerendag afgelopen zaterdag.
0: Kijk, kunnen we die toch weer afvinken, dus, dit cliché? Ja.
1: Precies. Maar dat is niet per se ons doel. We zijn op dit moment dus ook nog maar met z'n vieren als initiatiefnemers. En gelukkig wel een hele schil mensen eromheen die begint te ontstaan. Van mensen die zeggen, wij willen ook heel graag betrokken zijn en iets doen. Maar wij hopen nu vooral die twee dingen uit te bouwen. Dus die bewegingsopbouw waar we mee bezig zijn, dat we elkaar weten te vinden. En die stem dan vervolgens inbrengen in het maatschappelijk debat.
0: Ja.
1: Wat maar we naar de toekomst toe allemaal gaan doen en in het land her en der op evenementen of zo, dat hebben we helemaal niet uitgekristalliseerd.
0: Oké, nou, ik liep misschien vooruit met de trom, maar ik dacht, ja, als je ergens je beweging kan uitbouwen, is het misschien wel daarvoor. Voor zoekende mensen die denken, ik voel me zo wel verbonden met deze dag, als dat ik ook zoekende ben in welke plek ik inneem in het publieke debat, zijn dat natuurlijk juist wel de ideale plekken om te zijn.
1: Ja, dat vraag ik me af. Of dat nu de plekken zijn waar het overgrote deel van de mensen die wij bereiken of die naar dat soort evenementen toe gaan. Ik weet dat er best wel. Opwekking is natuurlijk een groot evenement, hè? Laat dat helder zijn. Dat is duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar of daar de. Nou, ik denk, zeg maar, als ik kijk naar waar het gedachtegoed van radicalis van extreem rechts. Wortelt, zeg maar. En als je kijkt naar welke denominaties, om het even in een moeilijk christelijk woord, dus welke stromingen in het christelijk geloof dat een beetje op aanhaakt, dan zie je dat wel vooral evangelische kringen
0: mm-hmm.
1: en toch de wat meer conservatief-reformatorische kringen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik betwijfel of we die per se op dat soort evenementen vinden, of dat die meer te vinden zijn en dat die oppoppen, zoals we dus ook merkten met onze oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat die al actief zijn gewoon op allerlei plekken, op allerlei linkse plekken, linkse partijen, et cetera. En dat die ons dan op die manier eindelijk weten te vinden en zelf ook een plek krijgen. Dat lijkt mij misschien waarschijnlijker.
0: Oké, dus eigenlijk zeg je, je moet gewoon je eigen koers varen en juist los van die geëikte paden misschien kijken hoe je zelf, nou ja, heel terecht aan bewegingsopbouw kan doen. Heb je het gevoel dat ik noemde net al even, je hebt dus duidelijk politieke partijen waarin zij zelf ook claimen hun inspiratie uit de Bijbel te houden. Nou hebben we het helemaal aan het begin al even gehad over het wink-wink knipogen naar die linkse kerk. Kijk, de linkerkant van het spectrum heeft natuurlijk een soort rare gespannen relatie gehad met religie. Juist voorheen, hè, daar zetten wij ons dan tegen af. Inmiddels is er misschien ook op links wel beweging om veel meer open te staan voor mensen die juist vanuit hun religieuze beweging denken, hey, nee, deze kant van het spectrum spreekt me aan. Hoe vind je dat gaat eigenlijk, Carina? Heb je het idee dat ook bij de echte linkse kerk er met meer open houding naar bijvoorbeeld initiatieven als die van jullie wordt gekeken?
2: Nou, dat is een leuke vraag. Ja, dat zien we inderdaad. We weten dat er verschillende, dat er best wel wat christenen actief zijn bij linkse partijen. En dat zij zich ook steeds wat meer uitspreken, ook als christen. En we zien ook dat we zijn bijvoorbeeld, nu we bezig zijn met de linkse kerk, zijn we ook door verschillende linkspartijen uitgenodigd om gewoon eens in gesprek te gaan. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?
0: Hmm.
2: Want die linkspartijen zien ook dat christenen ook een belangrijk deel van hun achterban vertegenwoordigen. Volgens mij is een derde van de Nederlandse bevolking christelijk. Dus het is ook niet zomaar een stukje bevolking dat je kunt negeren.
0: Ja.
2: Zij nemen zichzelf mee, ze nemen hun geloof mee ook in hun stemgedrag.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, we zien dat daar beweging in zit. We denken ook dat.
0: Vind je het ook positief?
2: Ja, zeker.
0: Je kan natuurlijk ook het gevoel hebben van ik wil niet gebruikt worden. Het moet wel oprecht zijn.
2: Nee,
0: maar.
2: Het voelt oprecht.
0: Okay.
2: Het voelt oprecht.
0: Okay.
2: Dus nee, we vinden dat zeker positief. En tegelijkertijd zien we ook dat linkse partijen soms daarin ook nog wel een beetje zoekende zijn. Hoe doen we dat dan? We zijn de verschillende linkse partijen hebben wel een christelijke achtergrond. Of zijn ontstaan vanuit christelijke partijen. Dat christelijke gedachtegoed is veel linkspartijen helemaal niet vreemd.
0: Nou, sterker nog, dus natuurlijk niet een christelijk voorbeeld, maar iemand als Kautar Boeghalik, die natuurlijk bij GroenLinks zat, die was juist vanuit haar islamitische achtergrond bij GroenLinks terechtgekomen. Ja. Omdat ze eigenlijk zei, het is juist enorm verenigbaar. Het zou heel raar zijn als ik niet groen zou zijn.
2: Ja, precies. Nou ja, zo heb je ook veel christenen die zich aan de linkerkant van het politieke spectrum begeven.
0: Mm. Ja, oké, dan gaan we weer even terug, Marjelle. Want jij zei net al, de plekken waar wij onszelf moeten gaan verenigen, dat hoeven helemaal niet die plekken te zijn waarvan je misschien juist veel meer in een soort debatstructuur komt. Hè? Dus zo'n dag als opwekking, ja, misschien is dat niet helemaal jullie plek. Kan. Wat is wel de strategie? Want ik kan me voorstellen, zeker in de context van het woord, de woorden publieke debat, ja, hoe ga je aan die talkshowtafels komen? En wil je dat?
1: Heb jij nog een ingang voor ons?
0: Ik zal dat nummers doorgeven. Is dat de bedoeling? Echt, is dat de bedoeling?
1: Nou ja, ze mogen ons bellen hoor. Dus dat is prima. Nou, het is wel deels de bedoeling. Ja, dus bewegingsopbouw en die stem laten horen. En ik wil graag nog wel één dingetje rechtzetten over bewegingsopbouw, ook aan de rechterkant. En hoe wij dan nu elkaar weten te vinden. Want het is ook echt niet zo dat rechts één groot verenigd blok is.
0: Nee.
1: Pas was er bijvoorbeeld nog in het Nederlands Dagblad dit weekend, stond ook een interview met allemaal mensen die in de rechtsconservatieve beweging vanuit een christelijk geloof daar actief zijn. Bijvoorbeeld bij Turning Point Nederland is ook alweer ruzie geweest, is alweer een afsplitsing. Dus nu zijn er alweer mensen die dan een andere organisatie hebben opgericht. Wat dan volgens hun weer meer lijkt op wat Charlie Kirk deed. Dus ik denk zeg maar dat als het gaat over onze strategie, dat tweeledig is. Dus wij weten nu heel veel mensen te vinden, of mensen weten ons te vinden. We gaan in gesprek van hoe kunnen wij elkaar versterken?
0: Ja.
1: Hoe kunnen we dat linkschristelijke geluid beter laten horen? En nou ja, uiteraard is een van de formats talkshow, waar ik overigens gemengde gevoelens bij heb, laat ik het zo zeggen.
0: Want?
1: Maar ik... Nou, ik vind dat dat niet altijd even sterk is. En dat daar dus vaak juist ook dezelfde mensen worden uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan denk ik, if you can't beat them, join them. Dus nou ja, laten we dan het spel goed spelen. En hopelijk ook vaker worden uitgenodigd om dan ons geluid te mogen, te mogen vertolken.
0: Maar maak het eens concreet, hè? Want ik begrijp het wel hoor. Sowieso kritiek op talkshows, dat hebben we volgens mij in Nederland allemaal. En dat moet ook, hè? Want we zijn daar allemaal onderdeel van. Het informeert ons, dus het lijkt me goed om daar met een kritische lens naar te kijken. Maar wat zie jij nu gebeuren? Namelijk veel dezelfde mensen. Wie bedoel je daar dan mee?
1: Nou ja, dus weer Duk, Mona Keijzer, Caroline van der Plas, die eindeloos wordt uitgenodigd, terwijl haar partij echt niet meer zo heel groot is. Het zijn de mensen die continu dat geluid mogen vertegenwoordigen en die dus onder de snelknop staan. Als het over dit soort thematieken gaat. Ja, dan wil ik toch wel zeggen, wij willen ook onder de snelknop komen, want er is ook een ander geluid.
0: Ja. Nou, dat lijkt me heel redelijk om dat heel even in de ether te gooien. jullie hebben trouwens al best wel wat aandacht gehad. Kijk, jullie zitten nu eindelijk bij Vroeg. Ik heb er al een jaar om zitten smeken dat jullie hier kwamen. Maar precies, de Volkskrant, Trouw. Zijn jullie in het Nederlands Dagblad zelfs volgens mij ook al voorbij gekomen? Kijk jou even aan, Regina.
2: Ja.
0: Ja, hè? Dus er is wel degelijk ook interesse voor vanuit dat spectrum.
2: Ja.
0: Ja, wat zegt dat?
2: Ik denk dat dit een geluid is dat nog miste. Dat het vooral zegt. En dat daar verschillende interpretaties van zijn en verschillende meningen over.
0: Ja, maar heeft de media dan al die jaren gewoon niet goed gezocht? Of hebben ze nummers weggegooid? Wat is hier gebeurd?
2: Nou, dat is een interessante vraag. Ik denk inderdaad dat het dat het deels genegeerd is. Maar ook dat het ons onvoldoende is gelukt om dat geluid in de volle breedte te laten klinken. Dus er zijn prachtige voorbeelden van wat je zou kunnen duiden als linkschristelijke initiatieven.
0: Maar zoals? Zoals
2: het kerkasiel in Kampen. Ik noem maar iets.
0: Mm-hmm.
2: Met enorm veel liefde voor de mensen wordt gepleit voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. Maar ik denk dat we er, wat ik zeg, onvoldoende in zijn geslaagd om te laten zien dat een geluid is dat op allerlei thema's en in de volle breedte van die linkse agenda een stem vertegenwoordigt.
1: En wat, als ik mag aanvullen, wat hier ook heel erg meespeelt in mijn beleving, is dat die bescheidenheid op een bepaalde manier van christenen, of de wens tot nuancering, of de angst voor polarisatie, die we dus ook veel terugkrijgen, dat speelt parten. En dat is hartstikke mooi en dat is hartstikke goed. Van laten we daar allemaal elkaar een beetje vasthouden en heel houden en et cetera, niet tegen elkaar uit laten spelen. Dat is super mooi. Mm-hmm. Alleen deze tijd vraagt in onze beleving om iets anders. Dus als het gaat over de, nou ja, je hebt zo'n polarisatiemodel van Bart Brandsma. Je kunt er ook bewust voor kiezen om op een flank te gaan staan, omdat je ziet dat het nodig is. En dat is denk ik waar wij voor hebben gekozen. We prikkelen dan een beetje met hoe we dingen verwoorden, met misschien onze naam. Mm-hmm. Omdat we denken, nou ja, dat is uiteindelijk wel wat ervoor zorgt dat mensen ons ook weten te vinden, waardoor we daarna vervolgens op een hele genuanceerde manier ons hele redelijke verhaal kunnen houden.
0: Nee, soms moet je gewoon even de tactiek van de knuppel en het hoenderhok. Dan gaan mensen vanzelf kijken en dan als ze eenmaal binnen zijn, kan je het natuurlijk ook in de loop der tijd weer nuanceren. Dus ik hoor eigenlijk ook een beetje de wens om het Overtonvenster een beetje te beïnvloeden.
2: Dus hoe
0: heftiger ik een stelling neem, hoe meer de hoop is dat misschien in ieder geval die kant weer dan een beetje,
2: een
0: beetje op gaat schuiven. Hey, wat je zegt, maar dat vind ik wel interessant, want dat is natuurlijk bijvoorbeeld ook iets wat vaak over vrouwen in de media wordt gezegd. Dan worden ze gebeld, worden ze uitgenodigd. Dan zeggen ze, nee joh, ik weet hier helemaal niet genoeg van. Bel in godsnaam die of die mannelijke collega. En dan gaan we aan het eind van het jaar weer concluderen dat er te weinig vrouwen aan allemaal tafels zaten. En dan gaan redacteuren weer zeggen, ja, maar dat komt omdat vrouwen niet willen. En dan hoor ik bij jou eigenlijk, er is dus een tak binnen het christendom die soort van imposter syndroom neiging ook heeft. Van joh, ik wil hier helemaal niet het charismatische gezicht van zijn. Je moet hier iemand anders voor hebben. Terwijl een beetje Amerikaanse soort van evangelische voorganger kunnen jullie wel gebruiken.
1: Nou, absoluut. En dat is wat je in Amerika dus nu ook ziet. James Tallarico is bijvoorbeeld daar een goed voorbeeld van. Die dit met verve aan het doen is.
0: Democraat uit Texas, als ik het goed heb.
1: Ja, dus hij is heel diep geworteld in de best wel conservatief christelijke wereld. En daar komt hij echt uit voort. Alleen als je hem hoort spreken, dan dat misstaat niet bij ons geluid, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En hij doet dat heel goed. Hij is een geloofwaardig gezicht daarvan.
0: Ja.
1: En dat hebben we dus in onze beleving.
0: Ik heb allemaal vrienden om mij heen gehoord die zeggen, ik hoop dat hij het wordt in Texas. En ik durf toch te zeggen, dit zijn niet mijn religieuze vrienden.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, grappig is dat. Ja, nou ja, dat is het. Dus ik had toevallig zaterdag op de EU Jongerendag met een ND-journalist het hierover. Want wij zijn uitgenodigd voor de podcast daar. En toen hadden we dus best wel lang gedoe over wie moet daar dan zitten. Want ook binnen ons, binnen ons initiatief hebben we 2 mannen en 2 vrouwen. Dus dit is ook een gesprek wat bij ons gaande is. Maar gelukkig komen we daar altijd uit. En is het inderdaad zo dat wij vooral verenigd zijn in dit geluid willen laten horen. Mm. En ik denk dat er heel veel mensen zijn in het maatschappelijk debat die hier op een bepaalde manier dezelfde dingen zeggen. Dus als je bijvoorbeeld de ongelofelijke podcast hebt, Stefan Paas, Beatrice de Graaf, en die zeggen veelal dezelfde dingen als wij, maar toch op een andere manier, denk ik.
0: Spreek ook weer misschien net andere mensen aan. Ja, ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, daar gaat het dan toch weer meer om de nuance en zo. Ja.
0: Oké, nou, ik ben erg benieuwd of zij zich nu gaan rooien, nu jullie deze twee namen jullie twee stemmen genoemd hebben. Ik ga nog heel even naar een aantal vragen uit het publiek.
3: Vroege vragen.
0: Even kijken of ik nog iets kan vinden. Koen die vraagt zich af. Leuk die naam Linkse Kerk tegelijkertijd. Als jullie zo groot mogelijk willen worden, is het dan misschien niet te schurend? Dat klinkt als iemand die weet hoe gevoelig zoiets kan liggen.
2: Ja. Nou, wat ik hoop is dat dat het uiteindelijk niet meer van ons initiatief afhangt.
0: Hmm.
2: Dus wat jij noemde net al dat Overton window, hè, van wat vinden we met z'n allen normaal in de samenleving? En wij hopen dat we met ons initiatief eventjes wat meer op een pol kunnen gaan staan, om het zo maar te zeggen. Dus weer een beetje kunnen laten opschrijven wat we met z'n allen normaal vinden. En dan is het uiteindelijk misschien ook helemaal niet zo nodig dat onze beweging per se zo groot wordt, maar dat linkschristelijke geluid wat groter wordt.
0: Mm.
2: En misschien dat
0: zichtbaarder
2: op een gegeven
0: ook vooral, toch?
2: Ja, precies. Ja. Wat beter te horen in het maatschappelijk debat. En misschien dat dan uiteindelijk niet eens meer nodig is om dat links te noemen.
0: Nee, maar misschien ook wel weer gewoon christelijk. De volgende vraag die sluit daar namelijk op aan. Die komt, even kijken, van Maaike. Die zegt, maar hoe lezen jullie letterlijk dan links in de Bijbel of het christendom? Laat ik misschien weer even naar jou gaan, Marjelle. Ik vroeg natuurlijk ergens in het gesprek van, is het überhaupt politiek te maken, hè, de Bijbel?
1: Ja, nou jij vroeg ons vooraf ook om even na te denken over favoriete Bijbeltekst. Mm. Hierbij moet ik dan toch wel heel erg denken bijvoorbeeld aan de bergreden. De gelukkige mensen die treuren, zachtmoedig zijn, die hongeren naar gerechtigheid. De vredestichters, want die krijgen uiteindelijk wat ze willen. Of aan Matthäus 25, waarin Jezus dan zegt, wat je voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Ik weet het niet hoe je het anders kan lezen. Ik lees het zo in ieder geval als een oproep om te zien naar mijn naasten. Op heel veel andere plekken ook. Om goed voor de aarde te zorgen die we toch op een bepaalde manier gekregen hebben, geloven wij dan. En heel erg gewoon niet voor rijken. Als Jezus dan ook zegt, het is voor een rijke moeilijker om in het Koninkrijk de hemelen te komen dan voor een kameel door het oog van een naald. Mm. Ja, dan zijn dat volgens mij wel niet misverstaande duidingen van wat ik dan uit zou leggen als wat je door kunt vertalen in linkse politiek.
0: Ja. Even kijken of ik nog wat anders kan vragen. We krijgen vooral ook best wel veel opmerkingen trouwens van mensen die het een heel leuk initiatief vinden. En inderdaad ook mensen die zeggen, ga het allemaal niet bij elkaar op één hoop gooien. Dit moet bekend zijn voor jullie inmiddels.
2: Ja, absoluut.
0: Ik wil jullie ontzettend bedanken eigenlijk. Ik vond het heel leuk. En ik vind het ook leuk dat er twee afgevaardigden van de vier twee dames zijn geweest. Die hier vandaag.
2: Fijn. Dankjewel. Fijn dat we hier mochten zijn.
1: Is heel leuk om hier te zijn. Ja, thanks.
0: Is er nog iets laatste wat je mee zou willen geven, Carine?
2: Misschien. Ik zat namelijk ook na te denken over mijn favoriete Bijbeltekst. En er zijn natuurlijk allerlei verhalen van Jezus die pleit voor rechtvaardigheid en liefde. Maar ik moest eigenlijk vooral denken aan dat verhaal waar met 5 broden en 2 vissen een menigte van 5000, meer dan 5000 mensen wordt gevoed. In die Bijbeltekst staat dat Jezus werd bewogen door innerlijke ontferming. Dus eigenlijk gewoon een hele diepe liefde. En vanuit die liefde heeft hij met wat ogenschijnlijk zo weinig was, zoveel mensen liefde gegeven. Mm. En volgens mij is dat een soort kern die we ook met ons mee kunnen nemen. Als je liefde deelt, dan wordt het altijd groter. Dus laten we vooral enorm lief zijn voor elkaar. En laten we ook vertrouwen erop dat als we liefde delen, dat we niks tekort komen.
0: Oké, de vermenigvuldiging zet zich dan vanzelf in.
2: Precies.
0: Oké, ik wil jullie beiden bedanken. Marjelle Bronckhorst dus en Carine Godthelp, initiatiefnemers van de Linkse Kerk, samen met nog 2 anderen. De namen zijn al genoemd. Als je later bent ingeschakeld dan vanaf het begin, dan kan je ons ook terug horen als podcast in je favoriete podcast-app. En voor nu gaat hier de zender gewoon door als nieuwszender, met natuurlijk het NOS Journaal van 6 uur. Ik ben er morgen weer, een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Tot dan.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 10 juni. Amerika heeft ondanks het staakt het vuren aanvallen op Iran uitgevoerd als wraak voor het neerhalen van een helikopter. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Roden. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit week al weken overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa geld inzamelde voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede in de pool is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om te plaatsen voor het eindtoernooi. Wie daar de tegenstanders zijn, is nog niet bekend. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er soms zon. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, ondanks de afgesproken wapenstilstand. Het zijn volgens president Trump dus vergeldingsaanvallen voor het neerhalen door Iran van een legerhelikopter. Iran heeft ook alweer gereageerd met tegenaanvallen. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, hoe hevig zijn de Amerikaanse vergeldingsaanvallen op Iran?
4: Proportioneel moet het hier vooral heten. Volgens het centrale commando, dat is het deel van het leger dat deze operatie aanstuurt. Operatie epische razernij, zoals deze oorlog vanaf het begin heette. Tijdens deze wapenstilstand, die we toch niet echt meer een wapenstilstand kunnen noemen natuurlijk de afgelopen weken, is er regelmatig dus heen en weer agressie. Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: En wat is er bekend over de plekken die de VS bij deze aanvallen geraakt heeft?
4: Het zou gaan om zo'n 20 doelen op de Iraanse luchtafweer. Onder andere radars, plekken waar inlichtingen worden verzameld rond de straat van Hormuz. Dat is in ieder geval wat het Centraal Commando zegt. Iran lijkt dat min of meer wel te bevestigen. Die heeft het over 3 strategische locaties rond die zeestraat. 2 waterreservoirs, een communicatietoren ook nog. Het is misschien een iets andere lezing, maar het lijkt wel inderdaad op wat Amerika natuurlijk ook zegt.
5: Het begon dus met het neerhalen van die gevechtshelikopter door Iran. Waarom reageert Amerika daar zo heftig op?
4: Nou ja, dit gebeurt natuurlijk eigenlijk steeds. Het escaleert, er gebeurt iets. Iran reageert dan, of Amerika reageert daarop. Moeten natuurlijk allebei enerzijds een hele stevige reactie laten zien. Alles wat er gebeurt, moet natuurlijk een prijs kennen. Tegelijkertijd, ja, dat proportioneel hier woorden als we zijn klaar, ja, dat maakt ook dat je wel hoort, met name ook hier aan de Amerikaanse kant, dat het ook niet te groot moet worden. Hè, dat het niet zo groot moet worden dat het straks weer zo'n all-out oorlog wordt, zoals in de begindagen. We zien wel dat het elke keer als het escaleert, deescaleert, maar dat die periodes daartussen, zeg maar, waarin er eigenlijk niks gebeurt, waarin er niks geschoten wordt, dat die wat kleiner aan het worden nu zijn. Tegelijkertijd, ja, alle woorden die hier uit Amerika komen, die zijn er wel op gericht. Die laten heel duidelijk zien wat met name Trump ook wil. Namelijk toch nog steeds vooral een deal.
5: Want Iran heeft ook meteen weer een tegenaanval geplaatst. Op Amerikaanse doelen in andere landen? Of hoe zit het daarmee?
4: Ja, dat kwam nadat Amerika zelf zei dat het wel klaar was. De wens is de vader van de gedachte. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Iran zag zich blijkbaar genoodzaakt te reageren op die acties van Amerika aanvallen. Waarbij ze zeiden te hebben gemunt op de 5e vloot in Bahrein onder andere. Amerikaanse basis in Kuwait. Volgens Iran ook in Jordanië. Functionarissen hier zeggen tegen Amerikaanse media dat het ging om drones en raketten vanuit Iran, vanuit de revolutionaire garde, dat het grootste deel daarvan kon worden onderschept. Dat men zich ook niet bewust is van schade. Ik zeg daar wel direct bij, in eerdere fases van deze oorlog heeft de Amerikaanse regering vaak de schade aan hun kant wel wat gebagatelliseerd, wat ondergerapporteerd. Zeg niet dat dat nu ook zo is. Zeg wel, het is heel moeilijk te controleren natuurlijk. Maar ook daar lees ik uit dat men toch wel probeert om echt te deescaleren hier. Het risico bestaat natuurlijk dat de deal die Trump nu inmiddels al bijna 40 keer binnen handbereik zei te hebben, dat die natuurlijk erg aan het wankelen is op dit moment. Misschien niet anders dan eerder, maar het wordt niet makkelijker in elk geval voor Trump. Zit net zo veel inflatie in die woorden wat dat betreft als wat mensen hier bij de prijzen aan de pomp zien.
5: Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Washington.
0: Het wereldkampioenschap voetbal.
5: Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuishaven van Oranje, de komende weken. Daar zit het Base Camp, de plek waar de spelers en begeleiding de komende weken trainen en slapen. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu is ook in Kansas City en hij vertelt dat de overgang van New York naar Kansas City best groot is.
6: Vooral als je het hebt over de temperatuur, want daar is wel een paar graadjes bij gekomen in Kansas City. Het is klam, het is warm en het zweet gutst bij iedereen van de rug. Maar je merkt ook wat meer WK-sfeer. New York is een wereldstad. Het stond vooral in het teken van basketbal. New York Knicks, daar staan in de NBA-finals. Je merkte daar werkelijk helemaal niets van het WK-voetbal. Maar als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Heel veel affiches, posters, souvenirs, attracties zou ik bijna willen zeggen. Om maar aan te geven dat het WK voor de deur staat. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
5: En maandag won Oranje wel die laatste oefenwedstrijd, al was het dan met hakken over de sloot, 2-1 van Oezbekistan. Hoe staan ze er inmiddels voor?
6: Nou ja, die wedstrijd hebben ze gewonnen. Dat was fijn. Daarna hebben de reserves overigens ook nog gespeeld tegen Oezbekistan. Die verloren dan wel. Die wedstrijd hebben we niet kunnen zien. Gisteren was het een reisdag van New York naar Kansas. Dus we weten niet zo goed hoe ze dat hebben doorstaan. Dat gaan we vandaag allemaal horen. Want dan gaat er een open training plaatsvinden. En dan gaan we ook de bondscoach spreken en de aanvoerder Virgil van Dijk. Wat we wel konden zien toen ze gisteren de vliegtuigtrap afkwamen in Kansas City, is dat Bart Verbrugge, die geblesseerd uitviel tegen Oezbekistan, dat hij er op het eerste gezicht wel goed uitzag. Hij leek makkelijk te lopen, had last van zijn heup. En hopelijk gaat daar vandaag ook meer duidelijkheid over komen of hij gewoon fit is, fit genoeg om te spelen tegen Japan zondag.
5: En Geert Huida, is hij er inmiddels bij?
6: Geertruida is gearriveerd. Die is niet meegekomen met dat vliegtuig uit New York. Die heeft een andere route afgelegd. Maar ja, iets later dan de rest van de spelers en de staf is hij ook in Kansas City aangekomen. En heeft zich dus direct gemeld in het trainingskamp van Nederland. In het basecamp. In dat hotel dus waar zij de komende weken gaan verblijven.
5: Zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Dan gaat het voor Nederland echt beginnen. Hoe zien de komende dagen eruit?
6: Ja, die staan dus vooral in het teken van voorbereiden op Japan en ook wat wennen aan de omstandigheden. Hier in Kansas City, er is een open training dus vandaag. Dat is wel leuk, want er mogen ook mensen bij aanwezig zijn. 1000 fans worden verwacht, zullen vooral Nederlanders zijn die in Amerika wonen, hier in de buurt. En die mogen komen kijken bij die training. En we gaan dus de bondscoach spreken en Virgil van Dijk. We hebben ook nog een gesprek met Marianne van Leeuwen, directeur bij de KNVB, om te kijken hoe het hier allemaal gaat. Grote operatie is natuurlijk om het Nederlands elftal hier te krijgen. En dan gaan we langzaam maar zeker toeleven naar de start van het WK. Dat begint morgen in Mexico-stad. Dan speelt Mexico zijn eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Ja, en dan is het nog echt maar een paar dagen wachten. Het aftellen is dan wel begonnen voordat Nederland echt gaat beginnen aan het WK. En hopelijk gaat dat stukje negativiteit, wat er wel een beetje is, omdat het allemaal niet zo lekker gaat, gaan we dat heel snel omzetten in heel veel positiviteit. Maar dan moet er wel gewonnen worden, denk ik, van Japan.
5: Je had het al over de warmte. De KNVB had zelfs die extra tussenstop in New York een beetje georganiseerd om langzaam te acclimatiseren. Het is echt warm.
6: Ja, het is wel echt warm. Er zijn, er is 10 graden bijgekomen. En dat is best wel pittig. Van 25 in New York is het hier richting de 35 aan het gaan. En het is niet alleen de warmte aan zich. Het is ook niet echt hele droge warmte. Het is gewoon heel vochtig. Dat merk je. Dat merken wij als volgers. Dat merken die spelers ook. Ze trainen om 10:30 in de ochtend. Nou, dan is het hier echt al wel warm. Daar zullen ze ook aan moeten wennen. Daar zal het lichaam aan moeten wennen. Gek genoeg is het wel zo dat Nederland die eerste twee wedstrijden in heel andere omstandigheden gaat spelen, namelijk in wel warme steden, Dallas en Houston. Maar die stadions hebben een dak dat dicht kan, waardoor de airconditioning aangaat en het daar veel koeler gaat zijn. Maar ze trainen nu al hier om dan te wennen aan de omstandigheden die ze later in het toernooi gaan tegenkomen. Ze spelen de derde wedstrijd in deze stad, in Kansas City. Ja, en dan zullen ze hopelijk gewend zijn aan het spelen in dat soort temperaturen.
5: Zijn voetbalcommentator Arman Afsaroglu.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 12 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor Iraanse studenten in Nederland. Ze vragen hulp van de Tweede Kamer omdat ze het collegegeld voor hun Nederlandse studies niet meer kunnen betalen vanwege de oorlog met de VS en Israël. Als ze het collegegeld niet betalen, dan raken ze ook hun verblijfsvergunning kwijt. En dat is een probleem, want we kunnen niet veilig terug naar Iran, zegt Armin Tahirioun, die in de Tweede Kamer de politie aanbood. Ze weten niet wat ze met de situatie aan moeten.
7: There is no way back and there is no way forward. So we don't know what we should do in this situation.
5: We kunnen niet heen, we kunnen niet terug. In de petitie vragen de studenten om het collegegeld te verlagen en om financiële steun. Kamerlid De Beer van de VVD zegt nog niks toe.
8: Dat is op zijn minst de moeite waard om naar te kijken.
9: Ja, u wilt nog kijken, maar kijken, maar nog niks toe zeggen.
8: Nou ja, ze hebben vandaag de petitie aangeboden en aandacht gevraagd voor een situatie. En ik denk dat dat op zijn minste het signaal is om daar ook goed naar te kijken.
5: Kamerlid Abdi van GroenLinks-PvdA vindt het belangrijk dat er rust komt voor de studenten.
10: Ik vind het meer dan normaal dat het ministerie hier regie pakt en zegt, wij gaan kijken wat we kunnen doen voor deze groep studenten. Dat vind ik heel belangrijk, zodat er rust komt, zodat ze hun opleiding kunnen afmaken. En dat ze ook niet het risico lopen om het land uitgezet te worden.
5: In Pauw, De Wit en Mogree sprak René Kops over de nalatenschap van zijn dochter Jade. Ze was jarenlang het gezicht in de strijd tegen kinderkanker. Honderdduizenden mensen volgden haar op sociale media. 6 weken geleden overleed Jade. Haar vader bezoekt haar graf elke dag.
11: Zitten, denken. We proberen voor te stellen hoe het in godsnaam zo heeft kunnen komen gebeuren. En me verbazen.
12: Ja?
11: Verbazen over de vele mensen die, die ook komen. Want het is, ja, het is gewoon een bedevaartsoord. Het is echt dat ik denk van...
5: Ja, er richt een stichting op om lotgenoten en hun gezinnen uit het ziekenhuis te halen en nare herinneringen te laten kunnen vergeten, vertelt Kops.
11: Jade heeft 2 huizen voor elkaar gekregen. We hebben Villa Jade en we hebben Bungalow Jade. En iedere week verwelkomen we 2 gezinnen die we een heerlijke uitwaaiweek hebben of geven. En ja, dat gaat geweldig. En op die manier kunnen we wel haar gedachtegoed om te zorgen, om iets te doen voor haar lotgenootjes, kunnen we voort blijven zetten.
5: In Kunst in het Wild trokken kunsthistoricus Katelijne Blok en kunstcurator Jurgen Tjonafong door het oosten van het land op zoek naar de bijzonderste kunstwerken in het buitenlucht. Ze spraken onder andere met kunstenaar Ginny Vos, die een reusachtige phoenix maakte van 18 meter hoog, die pal naast de A28 staat.
13: Maar ik vind de openbare ruimte de leukste, de fijnste en ook de interessantste plek om in te werken. Ja. Omdat het voor mensen die niet met beeldende kunst hebben betekenis moet hebben, maar ook voor mensen in de kunst.
5: Ook bezochten ze de Rode Muur, een felrode abstracte muur van 12 meter lang in Apeldoorn. Niet iedereen kan dat kunstwerk waarderen, bleek uit een gesprek met een buurtbewoner.
14: Ik vind het waardeloos. We vonden het niet zo prettig, want de kleine kinderen die willen naar dat rode geval.
5: Ah.
14: Dus die gaan oversteken.
15: Ja.
14: En daar waren we erg bang voor.
15: Dat en ze daarom, niet op zouden letten bij die drukke weg.
14: En daarom vonden wij het niet zo'n prettig idee dat dat ding er komt. Voor de rest heb je er geen last van, hoor.
5: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Basstap van de Hollies. Gasvoorraad zorgelijk laag. Dat is de kop in de Telegraaf.
1: Volgens GasUnie, dat voor Nederland gas transporteert, worden de bergingen niet snel genoeg aangevuld. Het huidige vultempo zou zo laag zijn dat er komende winter mogelijk niet genoeg gas is voor huishoudens en bedrijven. Ook vindt GasUnie dat de overheid te lang doet om het besluit over een strategische gasvoorraad. Het staatsbedrijf vraagt om meer urgentie. De gasvoorraden staan momenteel op het laagste niveau in jaren, mede door de oorlog in het Midden-Oosten, die heeft geleid tot een gastekort. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt door burgerservice-nummers te gebruiken in betalingskenmerken en vorderingsnummers. Dat meldt het FD. De Belastingdienst gebruikt nu het BSN-nummer om betalingen en toeslagen te verwerken. Volgens de toezichthouder is dat helemaal niet nodig en brengt het privacyrisico's met zich mee. De kans is groter dat een BSN in verkeerde handen valt. Criminelen kunnen dat gebruiken voor oplichting en identiteitsfraude. De Belastingdienst heeft beloofd om vanaf eind dit jaar willekeurige nummers te gaan gebruiken in betalingskenmerken. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen, schrijft het FAD. Van 51 behandelingen die in Nederland wachten om toegelaten te worden, zijn er in Duitsland 48 al beschikbaar. Het gaat vooral om kankermedicijnen. Geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau worden in Nederland nogmaals onderzocht. De overheid toetst dan of het medicijn toegevoegde waarde heeft. Daarna wordt er ook nog over de prijs onderhandeld. In Duitsland komt het middel vrijwel meteen na goedkeuring door de EMA op de markt. De vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het verschil met Duitsland te groot. En de Marokkaanse opsporingsdiensten hebben tijdens een grote actie 11 voortvluchtige criminelen uit Nederland, België en Frankrijk gearresteerd. De gepakte Nederlander komt volgens het parool uit Hilversum en zou Marokkaanse roots hebben. Volgens ingewijden werd hij gezocht voor drugshandel en witwassen. Marokko wil volgens de krant het signaal afgeven dat criminelen uit Europa hard worden aangepakt. Die laten het vooral in Marrakesh en Tanger breed hangen. Ze rijden er rond in peperdure auto's, verblijven in dure appartementen en geven veel uit in het uitgaansleven.
0: De klassieke Italiaanse krantenkiosk, de Edicola, is aan het uitsterven. Eind vorige eeuw waren er zo'n 35.000 in het hele land. Nu zijn er nog geen 11.000 meer over. Om de karakteristieke kiosken van de sloop te redden, worden ze omgetoverd tot Edicola 2.0. In het stadje San Severo, in zuidelijk Apulië, is van een leegstaande kiosk het kleinste theater ter wereld gemaakt. Correspondent Angelo van Schaik liet zich verrassen.
2: È stata una caduta. Sono inciampata. Caduta dalle scale.
3: 6 stoelen, 2 lampen en 2 rode gordijnen. Meer is het niet. Teatro Edicola in San Severo, intiem en bijzonder. Actrice Luciana Nicastro speelt een monoloog uit Marina e caduta dalle scale over geweld tegen vrouwen.
2: Ma sì, è stata una caduta. Sono inciampata, caduta dalle scale. È questo che ripeto di nuovo al pronto soccorso e allo stesso dottore.
3: Door de korte afstand, de actrice staat op nog een halve meter van het publiek, wordt het heel intens, vinden ook de actrices zelf.
4: La vicinanza con il pubblico fa tanto.
3: De nabijheid van het publiek betekent heel veel, zegt Antonella, collega van actrice Luciana. De blikken van de mensen van zo dichtbij voelen, dat maakt het erg spannend.
2: Io voglio solo tornare a casa. Sì, a casa. Il mio rifugio.
3: Francesco Gravino is de initiatiefnemer van dit project. Waarom een theatertje in een kiosk?
5: L'edicola era il centro di un paese, era un riferimento per il paese.
3: De kiosk was het centrum van een dorp of een wijk, zegt Gravino. Mensen kwamen elkaar tegen bij de kiosk, ook per ongeluk, en wisselden meningen en verhalen uit. Wij willen dat ontmoetingscentrum behouden voor dit dorp.
2: Non ci sono scale a casa mia. Ecco perché lui prontamente dice che in realtà io soffro di crisi epilettiche. Sì, è vero. Io sono una testa.
3: De geluiden van buiten die klinken door hier in het theatertje. Ook de airconditioning staat te loeien, dus die horen we ook. En verder. De buitenkant is natuurlijk allemaal van glas. Maar om het donker te maken zijn overal zwarte gordijnen opgehangen. En er is een rood theatergordijn dat open en dicht kan. Met een stoel. En voor die stoel op ongeveer een meter afstand staan 6 stoelen waar het publiek zit.
6: La distanza crea un maggiore rapporto di realtà con l'attore.
3: Quindi de korte afstand creëert een echte relatie met de acteur, zegt Lea in het publiek. Je ziet elke oogopslag, hoort elke stembuiging en voelt elke emotie. En dat is essentieel voor de beleving.
2: Aspetta, aspetta, ti prego. Non sono stata io, non ti ho denunciato.
3: Eén keer in de maand worden er voorstellingen gegeven in Teatro Edicola. Elk kwartier wisselt het publiek, elk half uur de acteur. Het zijn meestal monologen uit een groter stuk. Op de avonden dat de voorstellingen zijn, staat het halve dorp in de rij. Maar de vraag is, hoe lang nog? Want volgens de Italiaanse wet moet een krantenkiosk kranten verkopen. En mag de bestemming niet zomaar gewijzigd worden nu de kiosk gesloten is.
5: Questa nasce come edicola.
3: We hebben een tijdelijke vergunning, zegt initiatiefnemer Francesco Gravino. Omdat wat we doen gratis is. We zijn nu in gesprek met de gemeente om dit project voor te zetten. En we hopen dat het lukt. Het blijft een culturele ontmoetingsplaats. Eerder verkochten ze hier nieuws, nu geven we verhalen cadeau.
5: Non vendiamo più notizie, ma regaliamo storie.
2: Potrebbe essere l'ultima.
0: Een reportage vanuit Sansevero van Angelo van Schaik. Het is 6:55. Danny Vera en Marlon Pichel hebben de handen ineengeslagen en komen met Try Again. De Middelburger en de Rotterdammer werkten al langer samen, maar nu zijn ze dus ook in één nummer te horen.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar een nachtopvang in Roden. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand, riepen teksten als buitenlanders eruit. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 van Polen gewonnen, maar zijn toch niet geplaatst voor het WK. Frankrijk won ook en daardoor is Nederland tweede in de pool. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 15 tot 18 graden.
1: Er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen.
3: Hi Astrid, goedemorgen. Ja, de eerste korte files van de ochtendspits ontstaan. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kleine 10 minuten oponthoud. En het is al druk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij de aansluiting van de A9 bijna een kwartier oponthoud.
1: Een gesprek met de minister moet de sluiting van twee medische zorgvilla's voor ernstig zieke kinderen voorkomen. Hoe de cliëntenraad het aanpakt, horen we zo meteen.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg praat vanmiddag met Expert Care, de organisatie achter vier zorgvilla's waar ernstig zieke kinderen naartoe kunnen. Expert Care wil de villa's sluiten vanwege financiële problemen en personeelsbezetting. Maar van de minister moesten ze open blijven tot er een passende oplossing was gevonden voor alle kinderen. Jonas Baart is van de cliëntenraad van Expert Care. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Eind januari zei de organisatie dat ze niet verder gaan met de zorgvilla's. De minister zei toen dat de villa's open moeten blijven tot die passende oplossing dus is gevonden. Maar nu sluiten er toch twee locaties. Hoe zit dat?
9: Nou, het is zo dat eind januari, toen ze aankondigden te gaan sluiten via Expert Care, hebben ze ook meteen voor het gemak even al het personeel ontslagen. Die waren eigenlijk ontslagen per 31 maart met een uitloop tot 1 juli. Wij als cliëntenraad hebben toen direct gezegd, let op, dan gaan ze uiteindelijk op 1 juli, rond 1 juli zeggen, we hebben het personeel niet meer om de zorg veilig te geven. Dan zullen ze dat als excuus gebruiken om te sluiten. En precies dat wat wij hebben voorspeld in februari, begin maart, en precies daarvoor hebben wij destijds ook een rechtszaak aangespannen, die niet met spoed is behandeld. Dat gebeurt nu. En daarom staan er nu kinderen op straat, zo per 1 juli.
1: Ja. Vorige week werd bekend dat dus 2 van de 4 villa's in Vleuten en in Waalre over 2 weken gaan sluiten. En nou zegt Expert Care dat de kinderen kunnen uitwijken naar de andere 2 locaties. Kan dat ook?
9: In theorie kan alles. Het is een papieren oplossing. Het gaat hier om extreem kwetsbare kinderen. Ernstig ziek of ernstig meervoudig beperkt. Of een combinatie daarvan. En de locatie Vleuten sluit bijvoorbeeld. En die zouden moeten uitwijken naar Rijswijk. Dat is enkele reis. In gunstige gevallen 5 kwartier, het is over de A12, dus je weet nooit hoe lang je reis dan duurt. En de kinderen uit Waalre, die zouden moeten uitwijken naar Wezep. Dat is 175 kilometer. Dat rij ik eigenlijk bijna nooit, zo'n afstand op dagelijkse basis. Ik weet niet eens hoe lang je daarover doet, maar nog langer. Deze kinderen kan je dat niet aandoen, zo'n lange reis. Buiten dat, zelfs als ze het aan zouden kunnen, dan is het voor de ouders niet te doen. Want er zijn ook een paar dagopvangkinderen. Dan moet je dus voor je werk even 5 kwartier heen, 5 kwartier terug en dan naar je werk. En aan het eind van de middag moet je ze weer ophalen. Dat is logistiek ook niet in te passen. Dus het is echt een fictieve oplossing voor het probleem.
1: Vandaag gaat de minister dus met Expert Care om tafel. Wie heeft nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid nu om dit op te lossen? Expert Care of de inspectie of de zorgverzekeraars of de minister?
9: Nou, de zorgplicht ligt officieel bij de zorgverzekeraars. Die hebben die doorgecontracteerd aan Expert Care. Dus die ligt bij Expert Care. Maar als de zorgaanbieder faalt, dan ligt de zorgplicht bij de verzekeraars. Maar stelselverantwoordelijk is de minister. Dus als de verzekeraars hun werk niet doen en de aanbieder doet hun werk niet, dan is het de minister.

0: ambtenaar zijn werk niet doet en de aanbieder doet hun werk niet, dan is het de minister die zou kunnen ingrijpen. Daar heeft ze ook instellingen voor, zoals de IGJ, die moeten toezien op het uitvoeren van de zorgplicht, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die hebben een vernietigend rapport over het functioneren van de directie van Expertcare gepubliceerd op 20 mei. Op basis daarvan heeft de cliëntenraad, omdat dat rapport alles bevestigt wat wij begin maart hebben gezegd en op basis waar wij van onze zaak hebben aangespannen tegen Expertcare, hebben wij gezegd van nou jongens, kijk, alles wat wij vinden dat bevestigt nu de IGJ en daar bevestig je de directie,
1: de
0: functioneert eigenlijk onvoldoende. De inspectie bevestigt dat de directie onvoldoende functioneert, ga dan ingrijpen. En ook toen is er besloten door de inspectie om niet in te grijpen.
1: Maar kan de minister iets?
0: De minister kan de inspectie een aanwijzing geven om alsnog in te gaan grijpen. Wat zij kan met de directie van Expertcare of P. Brown, weet ik niet precies. Ik weet niet wat haar agenda is. Ze kan ze nogmaals verzoeken om de belofte die ze hebben gedaan uit te voeren. Het probleem daarbij is dat het een belofte van een bedrijf is. En de minister kan niet een bedrijf gaan dwingen iets te doen, tenzij het op de Nexperia manier doet. Want daar heeft uiteindelijk de minister ook ervoor gezorgd dat de directie op non-actief is gesteld.
1: Ja, alleen dat personeel is dus inmiddels weg. Of aan het weggaan.
0: En ja, precies. En dat risico, dat hebben we, daarvoor hebben wij aan de noodbel, daarvoor hebben wij de noodbel geluid al begin maart. En dat risico is gewoon niet ingezien en niet tegengehouden. Maar het kan wel gestopt worden dat bijvoorbeeld op andere locaties die nog wel open zijn, dat daar het beleid wordt aangepast en dat ze actief gaan werven. Want dat hebben wij ook steeds gezegd. Let op, er lopen nu al mensen weg om die villa's open te houden. Moet je dus actief gaan werven, want die mensen moeten worden ingewerkt. Dit zijn heel kwetsbare kinderen en dat is een langere inwerktijd dan als je op een standaard verpleegafdeling ergens in een instelling of in een ziekenhuis komt. Met louter je diploma kom je er niet.
1: Kortom, veel onzekerheid voor alle gezinnen waarvan uw gezin eentje is. Dank u wel, Jonas Baart van de cliëntenraad van Expertcare. En vanmiddag om 5:00 is dat gesprek.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Oranje Vrouwen voetbal konden zich nog rechtstreeks plaatsen voor het WK volgend jaar. Maar dat mislukte, zag commentator Dien van het Laar.
4: Nederland won overtuigend haar eigen interland van Polen met 3-1. Het kwam eigenlijk geen enkel moment in de problemen. Maar wist ook dat het afhankelijk was van het resultaat tussen Frankrijk en Ierland. Daar moesten na 90 minuten een gelijkspel op het bord eindigen. Maar dat gebeurde niet, want Frankrijk won haar interland en plaatste zich daarmee direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië. En dat betekent dat Nederland als tweede eindigt in de pool en veroordeeld is tot de play-offs in oktober en november om zo alsnog aanwezig te zijn op het WK volgend jaar in Brazilië.
1: Bondscoach Arjan Vuurink had gemengde gevoelens bij de wedstrijd, zei hij tegen verslaggever Rivka op het veld.
5: Blij natuurlijk dat we de wedstrijd over de streep trekken en dat we, vind ik, een goede wedstrijd gespeeld hebben. Op een aantal fases na wel in de wedstrijd. Tegelijkertijd natuurlijk wel een klein beetje een zuur gevoel. Maar ja, als ik ook realistisch ben, ik vind ook wel dat we krijgen op dit moment wat we verdienen.
6: Ja. Want het was niet altijd goed genoeg?
5: Nee, als ik kijk waar we gewoon met het team staan, dan hebben we natuurlijk Polen uit. Naar de eerste punten verloren. Afgelopen vrijdag natuurlijk in Ierland. En dat bevestigt ook wel mijn gevoel dat we gewoon nog een team echt in ontwikkeling zijn. En dat we bij momenten echt kunnen pieken, echt hele goede dingen laten zien. Maar ook gewoon bij momenten dat het gewoon nog niet goed genoeg is.
1: Oranje liep dus de directe WK-plaatsing mis. Maar Wieke Kapteinmaker van de 1-0 vond wel dat haar team goed speelde.
7: Ik denk dat we onszelf goed hebben opgepakt vandaag. We hebben echt goed voetbal laten zien als team zijn er weer. En dit soort dingen, dit moeten we houden. Wat we vandaag laten zien is zo goed. Binnen 5 seconden die bal weer terugwinnen. Waardoor we ook fouten kunnen maken. En ook gewoon de bal houden. Ja, vandaag was het goed. En ja, we hebben het laten liggen tegen Ierland. En ik denk Polen thuis ook misschien een beetje. Maar ja, hier, we moeten bouwen. We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team.

0: we moeten met elkaar leren. En ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
1: Zei Wieke Kaptein. De militaire rechtbank in Jakarta kan ieder moment uitspraak doen in een geruchtmakende zaak tegen 4 militairen. Tegen hen is 4 jaar cel geëist voor een zuuraanval op een mensenrechtenactivist. De zaak schokte Indonesië, waar activisten zich steeds onveiliger voelen sinds het aantreden van president Prabowo 1,5 jaar geleden. Correspondent Mustafa Maghadi ging in Jakarta op bezoek bij een aantal zwaar bedreigde activisten.
2: Iqbal Damanik die laat me op zijn kantoor de verwoesting van het oerbos in Raja Ampat zien, in Papua.
3: Okay, I will show you the destructions about Raja Ampat that I work on.
2: Dat is een van de talloze projecten waar hij voor Greenpeace Indonesië aan werkt. Maar dit jaar kreeg hij rond dit project ineens massaal online dreigingen.
3: You give hoax to the Indonesian government. You did wrong.
2: Dat hij fake news over de regering publiceerde en dat hij zijn mond moest houden, anders
3: my head will, cut from my body.
2: Zouden zijn mond hoofden. Maar zijn mond houden, dat deed hij niet. Dus gingen de dreigingen een stap verder.
3: They came to my house. They sent me chicken without head.
2: Mensen kwamen 's ochtends vroeg bij hem thuis en lieten een onthoofde kip achter met een briefje dat hij zijn mond moest houden als hij zijn gezin veilig wilde houden.
3: If I want to my family okay.
2: Doodeng.
3: That's really incredibly scary.
4: Activisten in Indonesië zijn is een beetje zoals het verkeer hier in Centraal Jakarta. Er schuilt altijd wel ergens wat dreiging. Dat is altijd al zo geweest. Maar op dit kleine, maar gierend drukke kruispunt werd het gevaar ineens heel erg reëel. Mensenrechtenactivist Andri Yunus die had dit jaar veel kritiek op de groeiende rol van het leger in de overheid. En de volgende dag wachten 2 militairen hem hierop. De beveiligingscamera van de Warung, waar ik nu onder sta, die filmde hoe ze 's avonds omkeerden naar Yunus en zuur in zijn gezicht gooiden. Hij verbrandde een kwart van zijn lichaam en verloor een oog. En de beelden en het geluid van deze aanval die gingen echt door merg en been in Indonesië.
5: There has been an escalation in the last 1.5 years.
2: Het is een duidelijk voorbeeld van het groeiende gevaar voor activisten in Indonesië. Dat zegt Hamid Usman van Amnesty International. Hij is een van de meest prominente activisten in het land en is rond de protesten van zijn vriend Andri Yunus ook met de dood bedreigd.
5: There has been an orchestrated campaign against activists.
2: Volgens een onderzoek van Amnesty, allemaal onderdeel van een campagne van de regering en het leger om activisten aan te vallen.
5: An orchestrated attack, both online and offline.
2: Want sinds president Prabowo aan de macht is, wil hij de regeerstijl van zijn schoonvader dictator Suharto kopiëren, zegt Usman. Meer macht voor het leger die daar met overheidscontracten weer veel geld aan verdienen. En activisten die daar kritiek op hebben
5: are the obstacle to their economic dreams.
2: Vormen een gevaar voor dat verdienmodel.
5: Economic ambition.
3: Sometimes I think like that because I have a family also to leave this country.
2: Soms denken zowel Usman als Iqbal aan een vertrek uit Indonesië omdat het zo onveilig begint te worden, maar Iqbal denkt met wat zelfcensuur.
3: I will censor, self-censorship. I will calculate what I will say.
2: Dat hij nog ergens kan komen. Hij vindt dat gewoon nodig, vooral omdat hij zelf zo'n optimist is.
3: Because I think still there is a hope in this country. I still work for this. Even it will be hard also to my family.
1: Op de uitspraak is het dus nog wachten, maar mensenrechtenorganisaties willen sowieso dat justitie op zoek gaat naar de opdrachtgevers van de zuuraanval. De oorlog in het Midden-Oosten heeft invloed op de Nederlandse woningmarkt, denkt de Rabobank.
6: Volgens de bank zullen de prijzen van bestaande koopwoningen de rest van het jaar niet verder stijgen, is te lezen bij BNR. De afkoeling komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de economische groei afneemt en de inflatie stijgt. De hogere hypotheekrente zorgt ervoor dat huishoudens minder kunnen lenen, waardoor de vraag naar koopwoningen afneemt. Voor heel 2026 verwachten de economen nog een prijsstijging van bijna 3% en voor 2027 van 2%. Wel blijft er een woningtekort doordat er nauwelijks wordt gebouwd. Gemeenten krijgen van het kabinet een waarschuwing om strenger te controleren of mensen in de bijstand genoeg Nederlands spreken. Dat schrijft de Telegraaf. Als dat niet zo is, kan hun uitkering worden verlaagd, omdat ze anders moeilijker werk vinden. Controleren gemeenten dit niet goed, dan krijgen ze eerst een waarschuwing en later mogelijk minder geld van het Rijk. Minister Aartsen wil dat mensen hun taal verbeteren in plaats van thuis een uitkering te ontvangen. Het idee is dat slecht Nederlands het vinden van werk belemmert. De inzet van AI zorgt niet automatisch voor hogere productiviteit. Veel werkgevers denken vooral aan tijdwinst, maar kijken minder naar de gevolgen voor het werk van hun medewerkers. Als een chatbot van een klantenservice vragen niet kan beantwoorden, hebben medewerkers vaak meer tijd nodig om de klacht alsnog op te lossen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, waar het FD over schrijft. Ook de voordelen van AI verschillen sterk per bedrijf en per taak, blijkt uit het onderzoek. Het is dus niet altijd even efficiënt. En de Partij voor de Dieren maakt zich niet populair bij bewoners van de Marktweg in Den Haag. De hele straat is daar oranje. Er hangen slingers, vlaggen en complete huizen zijn ingepakt in oranje bouwzeil. Bomen in de straat kregen dezelfde behandeling en daar is de partij niet blij mee. Ingepakte bomen krijgen last van hittestress en insecten hebben er ook last van.
7: Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
6: Deze bewoners zien het probleem niet zo, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
8: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen, dan gaan we in gesprek. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen en daar heb ik geen tijd voor.
9: Dat is gewoon gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
8: Ga even naar echte dieren kijken. En ik bedoel, als ik hier daar zelf wegtrek, dan weet je niet wat een ongedierte daar allemaal vandaan komt.
6: Een andere bewoner vindt de discussie een beetje zinloos. Oranje is namelijk toch zo uitgeschakeld, denk ik.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
10: Ja, de ochtendspits komt voorzichtig aan op gang. Weinig bijzonderheden. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Knoopert Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je een kleine 10 minuten.

0: The Beach Boys. I can hear music. Het is 7:08. Nog nooit deden zoveel Afrikaanse landen mee aan het WK-voetbal. 10 landen proberen dit WK hun droom als wereldkampioen waar te maken. Maar daar ging een lange emancipatiestrijd aan vooraf. Mustafa Essadik is voetbaljournalist en schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika. Mustafa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor strijd hebben ze gevoerd, die Afrikaanse landen?
1: Ja, het is precies 60 jaar geleden dat er een boycott plaatsvond voor het WK van 1966. Want de FIFA kwam toen op het idee om één van de 16 WK-plaatsen toe te wijzen aan Afrika, Azië en Oceanië. Dus die drie continenten mochten samen één WK-plaats verdelen. Terwijl die andere 15 plaatsen naar Europa gingen. Die kregen 10 plaatsen, Noord-Amerika 1 plaats en Zuid-Amerika 4. Ja, en het Afrikaanse continent ging daar niet mee akkoord. En dus besloten de Afrikaanse landen dat toernooi te boycotten om echt serieus duidelijk te maken dat zij ook recht hadden op WK-deelname en representatie op dat eindtoernooi. Ja, en dat is precies 60 jaar geleden en sindsdien is het steeds een beetje toegenomen. Ja, en nu dan met 10 van de 48 landen heb je bijna een gelijke representatie.
0: En dat is belangrijk voor Afrikaanse landen?
1: Ja, want voetbal is enorm belangrijk. Dat was toen ook al belangrijk, zeker in dat tijdperk. Omdat veel van die landen net onafhankelijk waren geworden. En dat het voetbal een belangrijke rol speelde in het construeren van een nationale identiteit. Ja, omdat na het kolonialisme ontstonden allemaal nieuwe landen. En het voetbal heeft zeker een rol gespeeld om de mensen dichter bij elkaar te brengen. En verbinding tot stand te brengen. Ja, en deelname aan een WK voor zo'n Afrikaans land was natuurlijk ook een podium om zich internationaal te laten zien. En ook de soevereiniteit te laten zien. Dus dat was heel belangrijk dat ze mee konden doen aan een WK. Die boycott heeft gewerkt, zouden we kunnen zeggen. Want op het volgende WK van 1970 kreeg de Afrikaanse continent één WK-plaats. Weliswaar nog één van de 16, maar dat was wel al een begin.
0: Ja nu dus 10. Zijn ze daar nou trots op ook?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Sterker nog, Afrikaanse landen of supporters uit andere Afrikaanse landen die zich niet hadden geplaatst voor het WK hoopten altijd dat een Afrikaans land het goed zou doen op een toernooi. Zodat het Afrikaanse continent op volgende WK's meer WK-plaatsen zouden krijgen. Ja, en als we nu kijken naar de 10 landen die meedoen, denk ik dat heel veel Afrikaanse voetballiefhebbers daar heel blij mee zijn dat ze straks meer landen hebben om aan te moedigen.
0: Maar nou is precies dit WK-voetbal de eentje waarbij de supporters lang niet altijd naar Amerika kunnen komen om te supporteren. Gisteren zelfs een scheidsrechter uit Somalië die gewoon is teruggestuurd. Wat doet dat dan?
1: Ja, dat is enorm heftig. Het is zelfs op meerdere niveaus. Dus niveaus van de officials. Spelers die in eerste instantie ook niet werden toegelaten tot Amerika. De scheidsrechter, de beste scheidsrechter van het Afrikaans continent, die dus helemaal niet mag deelnemen. Supporters, journalisten. Dus eigenlijk op alle niveaus bijna worden ze geweigerd. En dat doet natuurlijk enorm veel. En ook, we hadden het net over de emancipatiestrijd. En het gaat ook om een stukje erkenning, ook om een stukje respect, wat nu totaal weg is. Ook als we kijken naar wat er bijvoorbeeld een aantal dagen geleden is gebeurd, dat de coach van Senegal op het vliegveld werd gefouilleerd. Ook op een manier waarvan je ook kunt zeggen van past dit bij hoe we met elkaar willen omgaan? Ja. Dus ik denk dat dit wel echt een enorme smet is op het toernooi.
0: Dan hoop je dat er minstens één land echt heel ver gaat komen. Welk land zou dat kunnen zijn, denk jij?
1: Nou, ik denk dat Marokko natuurlijk weer ver kan komen. Net als 3 jaar geleden. Maar als het echt gaat om een land dat we misschien wat minder goed kennen, dan zou ik Ivoorkust willen tippen. Ze zitten wel in een moeilijke groep, maar het is echt een hele leuke ploeg. Jonge ploeg met veel goede talenten en in de voorbereiding heel goed gedaan. Waaronder een overwinning tegen de verliezend finalist van het vorige WK, Frankrijk. Dus ik zou zeggen, let ook op Ivoorkust dit WK.
0: Dankjewel, Mustafa Essadik, voetbaljournalist en schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
3: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
11: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Amerika heeft doelen in Iran aangevallen. En Iran heeft vervolgens weer aanvallen op Amerikaanse doelen uitgevoerd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer en radarsystemen geraakt. Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Veel Iraanse studenten in Nederland hebben financiële problemen door de oorlog in het Midden-Oosten, meldt Nieuwsuur. Voor familie in Iran is het lastig om geld over te maken. Als de Iraanse studenten hun collegegeld niet op tijd betalen, bestaat de kans dat ze Nederland moeten verlaten. Ze hebben de Tweede Kamer gevraagd om een regeling. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Roden. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al weken overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de aanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De verdachte van de aanslag op Bondi Beach wordt aangeklaagd voor nog eens 19 misdrijven. In december werden bij een Chanukka-viering in Sydney 15 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. In de nieuwste aanklachten wordt de verdachte onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en schieten met de intentie om te moorden. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. De hoofdprijs valt op een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren. Wie de prijs heeft gewonnen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Maar vanmiddag ontstaan weer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er wel soms ook zon. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
14: Ja, de ochtendspits komt voorzichtig aan op gang. Het zijn vooral wat dagelijkse files en een paar opvallende. Onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Rijswijk Plaskoet Polder is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Ter hoogte van Oorschot. Hier staat 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten vertraging.
0: Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika is opnieuw geschonden met vergeldingsaanvallen over en weer. Zo onze Midden-Oosten-correspondent.
15: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Dit is jouw tijd.
18: Alsjeblieft.
17: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen op elkaar uitgevoerd. Gisteravond vuurde Amerika raketten af op plekken in Iran als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Iran bestookte vervolgens vanochtend Amerikaanse doelen in de regio. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, is Iran daar nog steeds mee bezig?
21: Nee, het is inmiddels rustig en Teheran heeft aangegeven dat de missie voltooid is. Maar dat ze klaarstaan voor elke volgende confrontatie. Dus we zullen even moeten afwachten, maar voor nu is het rustig.
0: En is dan duidelijk wat ze geraakt hebben vanochtend?
21: Nou, we horen over militaire doelen die in Iran geraakt zijn. Radar- en luchtafweersystemen op verschillende plekken in het land. Maar ook waterinstallaties in het zuiden van Iran, in de Sirik-regio, zouden zijn geraakt. Maar het is zoals steeds heel moeilijk om een compleet beeld te krijgen van wat voor soort doelen in Iran geraakt zijn en hoe succesvol dat is geweest.
0: En Iran, welke doelen hebben zij geraakt?
21: Volgens de Iraanse revolutionaire garde hebben ze aanvallen uitgevoerd op 21 doelen in de regio. Amerikaanse basis dus, in Bahrein en in Jordanië. Maar ook in Kuwait horen we dat er raketten uit de lucht zijn gehaald. Vanuit de VS horen we dat op basis van een eerste inschatting bijna alle raketten en drones zijn onderschept. En dat er geen slachtoffers zijn gevallen en de schade beperkt is. Maar zeker met dit soort doelen, op dit soort plekken, kan later natuurlijk nog blijken dat er toch wel schade of slachtoffers zijn. Dat nieuws komt meestal niet zo snel, gezien de doelen. Dat zijn bijvoorbeeld geen plekken waar journalisten even kunnen gaan kijken, of waar burgers toevallig voorbij kwamen. Dus als blijkt dat er wel grote schade is en dat bekendgemaakt wordt, is de kans natuurlijk groot dat de VS zich genoodzaakt zal voelen om daar dan wel weer op te reageren.
0: Nou zei de VS dus dat ze die aanvallen van gisteravond als vergelding deden voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Als Iran dat gedaan heeft, is bekend of ze dat expres hebben gedaan?
21: Gisteren leken ze dat eigenlijk niet te zeggen. We hoorden van de minister van Buitenlandse Zaken van Iran op X dat je in dat gebied rondom de straat van Hormuz maar beter niet rond kan vliegen als Amerikaan, want dat daar dit soort ongelukken van kunnen komen. Hij zei dat de beste, veiligste oplossing voor de Amerikanen is om de regio te verlaten, want dat anders een aanhoudend risico vormt en dat er fouten en ongelukken kunnen gebeuren. En dat is dus wel anders eigenlijk dan die Iraanse bravoure die we vaak horen als ze wel iets raken en als ze dat op een andere manier willen communiceren. Maar dat is dus niet helemaal duidelijk hoe dat precies is gegaan en escaleerde toen Trump op zijn kanaal dus zei, ik moet hierop gaan reageren. En toen is het, is het vrij snel gegaan.
0: Ja. Nu lijkt het dus relatief rustig. Maar Libanon, hoe zit het daar? Ligt dat nog wel onder vuur?
21: Ja, het lijkt nu inderdaad op dat front tussen Iran en de VS vrij rustig. Maar we weten ook hoe explosief dit is. Dit is de tweede keer binnen een paar dagen dat we zo'n gevaarlijke escalatie zien die zomaar uit de hand kan lopen, waarbij anderen betrokken kunnen raken. En inderdaad, dan is er ook nog de oorlog tussen Israël en Hezbollah. En hier is het zeker niet rustig. De afgelopen dagen niet, de afgelopen weken niet. Want het zogenaamde staakt het vuren wordt constant geschonden. Gisteren zagen we, was vooral de stad Tiris in het zuiden aan de beurt. Daar zijn meer dan 10 doden gevallen, veel gewonden. Evacuatieoproepen, tienduizenden mensen weer op de vlucht. En ook vannacht luchtaanvallen. En vanochtend ook hier in Zuid-Libanon. Ook horen we dat Hezbollah Israëlische troepen in het zuiden heeft aangevallen. En ja, zolang het hier op deze manier door blijft gaan, wordt het ook heel lastig om echte oplossingen te vinden voor Amerika en Iran. Want dan zit een echte deal er hoogstwaarschijnlijk binnenkort niet in.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het is 7:10. Het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast na het verschijnen op sociale media van een video van een moordpoging. De dader, een man met een migratieachtergrond, leek het slachtoffer te willen onthoofden. Onder inwoners van Belfast werkt de video direct heel veel woede op. En gisteravond sloeg dat om in rellen. Correspondent Arjen van der Horst, waren er vannacht ook nog rellen?
1: Vannacht niet. Die rellen gingen door tot aan middernacht. Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen. En toen kwam er ook een einde aan die rellen.
0: Maar de onrust is dus wel heel groot.
1: Ja, en dat beperkte zich niet alleen tot Belfast. In meerdere steden in Noord-Ierland gingen mensen de straat op om te protesteren. Soms vreedzaam, Maar vaak ging het ook gepaard met geweld. Ja, en de grootste onrust was toch wel in Belfast. Je zag ook een stad die zich gisteren al schrap zette. Want overdag circuleerden al berichten op sociale media met oproepen tot geweld. Bereid je voor op gevechten, stond er in die berichten. Nou, de stad bereidde zich daarop voor. Winkels en ondernemingen sloten uit voorzorg hun deuren. Busdiensten werden geschrapt. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Er was veel politie op straat. Ja, en die vrees kwam dus uit. Want in het begin van de avond waren de eerste gewelddadigen. Ja, en vanaf dat moment werd het van kwaad tot erger.
0: Hoe komt het dat wat er is gebeurd juist nu tot zo'n reactie leidt? Want het was dus iemand met een migratieachtergrond, maar de migrantenpopulatie in Noord-Ierland is helemaal niet zo groot. Dus eigenlijk heel klein.
1: Ja, die is heel klein, maar toch zijn er al jaren spanningen in Noord-Ierland. En dat is niet los te zien van het gewelddadige verleden van Noord-Ierland. Hè. Noord-Ierland is nog steeds een sectarische samenleving. En dat zie je vooral in een stad als Belfast, waar je een lappendeken hebt van protestantse en katholieke wijken naast elkaar. In die wijken groei je al jaren op met angst voor de ander. Je bent altijd bang dat je overweldigd wordt door de ander. Nou, als je in een protestantse wijk woont, was die ander decennia lang de katholiek. En voor katholieken was dat de protestant. De laatste jaren is er een nieuwe ander bijgekomen. Al zijn die aantallen maar heel klein als je dat vergelijkt met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Maar dat zijn migranten. En in die wijken is die houding vaak heel territoriaal. Je verzet je desnoods met geweld tegen verandering van de samenstelling van je wijk. Waar ook vaak nog paramilitaire groepen actief zijn. En dit zien we vooral in de protestantse wijken. Dus waar ze in het verleden bijvoorbeeld katholieke nieuwkomers uit hun wijken joegen, richt die agressie zich de laatste jaren meer en meer op migranten. Dat zagen we gisteren ook. Hè. Een Turkse kapperszaak werd aangevallen. Deuren en ramen werden ingetrapt bij woningen waar migranten wonen. Graffiti op de muren gespoten met teksten als lokale woningen voor lokale mensen. Nou, hoe heftig het ook is wat we gisteren zagen. Dit soort geweld en buitenlanderhaat is helaas niet nieuw in Noord-Ierland.
0: Maar wat is dan de verwachting? Dat vandaag gewoon weer kan gebeuren? Of
1: kan zomaar weer gebeuren, is moeilijk te voorspellen natuurlijk, maar het zal nog dagen gespannen blijven. De politie houdt er in ieder geval rekening mee, hè, dat er meer onrust gaat komen, want de komende dagen blijft in Belfast, maar ook andere steden in Noord-Ierland een grote politiemacht op de been.
0: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Bij Pakistanse luchtaanvallen in Afghanistan zijn 13 mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters.
4: Volgens de Taliban zijn 14 anderen gewond geraakt, onder wie 11 kinderen, 1 vrouw en 1 oudere man. Pakistan heeft de aanvallen niet bevestigd. De twee landen zijn al maanden verwikkeld in gevechten waarbij honderden mensen zijn omgekomen. De luchtaanvallen van vanochtend kwamen een dag nadat militanten van de Pakistanse Taliban een veiligheidspost in het noordwesten van Pakistan zouden hebben aangevallen, vlakbij de grens met Afghanistan. Er ontstond een zwaar vuurgevecht waarbij 6 leden van de Pakistanse veiligheidsdiensten omkwamen. De aanval van vanochtend lijkt dus een vergelding. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende vliegtuigen en maakte in totaal zo'n 900 vluchten binnen en buiten Canada. De man zou een belangrijk vliegbrevet nodig hebben gehad om gezagvoerder te mogen zijn, maar dat bleek hij nooit echt te hebben behaald. Zijn collega's wisten van niets, zegt de politie tegen de Canadese nieuwszender Global News.
18: Having worked for Air Canada since the onset of his career, they rose to the position of pilot in command, where for almost 17 years they flew Boeing 767s, 777s, and 787s. During that time, he captained over 900 domestic flights.
4: Hij zou valse documenten hebben gebruikt om de luchtvaartmaatschappij te misleiden. Niet echt een lekkere gedachte, toch?
0: Nee.
4: Volgens de vliegmaatschappij is de veiligheid nooit in gevaar geweest, omdat hij wel alle trainingen volgde en regelmatig werd gecontroleerd. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn afgelopen week getroffen door een phishing-aanval, meldt de VRT. Hotelgasten kregen valse berichten via bijvoorbeeld WhatsApp met echte boekingsgegevens, zoals hun naam en verblijfsdata. Daarna werden ze doorgestuurd naar nep betaalpagina's om hun betaalgegevens te stelen.
5: De aanval zorgt voor veel problemen bij hotels, zoals extra werk, klachten en reputatieschade, zegt Horeca Vlaanderen. De organisatie waarschuwt gasten om altijd goed te controleren en bij twijfel contact op te nemen met het hotel. Of mensen daadwerkelijk zijn opgelicht, is niet bekend. En het leven van een weerman gaat niet altijd over rozen, zo blijkt uit beelden uit de VS. Weerman Noah Simmons van 5 News gaf een update over een orkaan in Arkansas toen er brand uitbrak in de studio.
7: And there is a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now. And this continues to lift its way northward across.
22: You're just now joining us. We just had a fire in the studio. But we got two tornado warnings, so we got to keep tracking this and covering this live.
5: De beelden zijn wel vrij bizar. De studio vult zich met rook, maar Noah gaat stug door. Hij vertelt dat hij wel moest om de kijker te informeren over die tornado-waarschuwing.
7: It wasn't an ideal situation, obviously, covering a tornado warning during a fire. But I felt it was in the best interest of the viewers that I could still keep the coverage going.
0: Ja. Hij heeft wel gevoel van understatement,
5: ja,
0: hè?
5: Ja, niet ideaal. Een brandje in de studio. Nee, moet ik zeggen dat ik niet weet hoe ik zelf zou reageren als hier ineens ergens de boel in de fik staat.
0: Laten we het niet uitproberen.
5: Nee, na een minuut of 10 kon de brand in elk geval worden geblust. Het is niet bekend hoe die is ontstaan.
0: Kennisinformatie, Erik Evengroen.
14: Ja, nog niet zo heel veel aan de hand. Een paar bijzonderheden. En wat vooral opvalt is de A58 bij daar richting Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een half uur.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: De Oranje Vrouwen plaatsen zich niet direct voor het WK-voetbal volgend jaar. Gisteren won Oranje in Almelo weliswaar van Polen. Maar omdat Frankrijk won van Ierland, zat rechtstreekse plaatsing er niet in. Maar bondscoach Arjan Veurink is toch tevreden over het spel van zijn team.
23: Blij natuurlijk dat we de wedstrijd over de streep trekken. En dat we, vind ik, een goede wedstrijd gespeeld hebben. Op een aantal fases na wel in de wedstrijd. Tegelijkertijd natuurlijk wel een klein beetje een zuur gevoel. Maar ja, als ik ook realistisch ben, ik vind ook wel dat we krijgen op dit moment wat we verdienen.
0: Sportverslaggever Jan Kees van der Kun. Gaat het nog goed komen met de plaatsing voor de Oranje Vrouwen?
24: Jawel, Nederland die gaat nu naar de play-offs en daarin moet het dan 2 rondjes overleven. Waarvan we de eerste ook wel schriftelijk af kunnen doen, want dat is tegen een C-land. Een land als Kosovo, Kazachstan, Litouwen, nou iets uit die categorie. Daarna wacht dan nog wel een tegenstander uit een iets serieuzere categorie, maar toch ook wel een niet echt onmogelijke opgave. Dus ja, dat WK in Brazilië, dat moet Nederland nog steeds gewoon kunnen halen. Het is alleen jammer dat, of zuur, hè, zei Veurink, dat Oranje die lange route naar dat WK moet nemen. Dat had niet gehoeven. Er zit toch nog steeds wel een beetje die pijn van afgelopen weekend toen ze het uit handen gaven tegen Ierland. Onnodig verlies, maar zoals Veurink ook zegt, dat past wel een beetje bij dit Oranje. Het is nog te wisselvallig. Een knappe winst tegen Frankrijk. Dat verlies tegen Ierland en gisteren tegen Polen. Lange tijd goed, maar toch ook weer dat tegendoelpunt. Dus dat is een team in opbouw. Daar is Veurink mee bezig. Hij is nu bijna een jaar in dienst. En het is wisselvallig. En dat bleek ook gisteren weer. Maar de route richting het WK die is echt nog niet heel erg vertroebeld, hoor.
0: Morgen begint het WK voor de mannen. Oranje kwam gisteren aan in Kansas. Hoe is het met de veelbesproken heup van Bart Verbrugge? Kwam hij een beetje soepel uit het vliegtuig?
24: Ja. Dat is lekker, hè, dat we daar gewoon iedere dag over gaan hebben. Ik vind dat toch wel prettig, om een beetje die voorpret richting het WK, dat er ook wat spanning is. Dan moet het wel goed aflopen natuurlijk met de heup van Bart Verbrugge. Maar wat we zagen, dat waren beelden van het vliegtuig waar die ouderwetse de vliegtuigtrap afliep. En dat zag er gewoon soepeltjes uit. Dat was bepaald geen kreupele jonge man. Maar goed, we konden het hem niet vragen. Onze collega's daar hadden geen mogelijkheid om hem of de bondscoach een vraag te stellen. Dus voorlopig weten we niet meer dan dat. En houden we het gewoon lekker nog eventjes in het midden. En kunnen we nog een paar dagen genieten van het wel of niet spelen van Bart Verbrugge, de keeper.
0: Wielrennen dan, de Dauphiné, of ik moet tegenwoordig over zeggen, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
24: Ja, het is wat, hè, die naam.
0: Nou, ja, afijn. Het werd in ieder geval een ploegentijdrit, gewonnen door de wielrenners van Visma Leasebike. Is dat een opsteken voor ze?
24: Zeker, ja. Die naam die mag dan veranderd zijn van de voormalige Dauphiné. Ik ben blij dat jij die nieuwe naam hebt uitgesproken. Maar wat niet veranderd is, is dat het gewoon een hele belangrijke voorbereidingskoers is voor de Tour de France. Niet dat de favorieten meerijden dit keer, maar hun ploegen wel. En over een paar weken is er in Barcelona ook een ploegentijdrit in de Tour. En dat is dan een dag waarop er, zeker in die eerste week, toch wel verschillen gemaakt kunnen gaan worden. Gisteren was dus een generale repetitie voor die teams in die voormalige Dauphiné. Ja, Visma die investeert in dat onderdeel, in de ploegentijdrit, in trainingsuren, in onderzoeksuren. En dan is het fijn dat het zich lijkt uit te betalen. Want ze wonnen voor Netcompany Ineos en EF en de rest op grotere achterstand. En nu is het wel zo, dat is wel interessant, dat die ploegentijdrit een andere opzet heeft dan voorheen. Vroeger was het zo dat de nummer 4 die over de streep komt van de ploeg, zijn tijd telt dan voor de hele ploeg, behalve degene die op grotere achterstand zijn gereden. Maar nu gaat het erom dat je eigen tijd per individu dus geldt. En dan krijg je toch een ander soort tactiek. Puristen zeggen, is het nog wel een ploegentijdrit dan? En ik zeg, nou, ik vind het wel leuk. Want ze moeten het dus op een andere manier gaan aanpakken. En dat zorgt er dus voor dat teams die daarmee bezig zijn een klein voordeeltje kunnen pakken. En zo zag je dus dat Visma op het einde nog eventjes iemand lanceerde om te sprinten voor de nog een paar seconden winst. En die kwam in zijn eentje over de streep. Dat was Jurgensen. Die pakt niet de leiderstrui trouwens, maar doet wel goede zaken. En duidelijk is dus dat Visma dit kunstje behoorlijk in de vingers heeft.
0: Toch even terug naar voetbal, want José Mourinho wordt gepresenteerd bij Real Madrid. Terug naar zijn oude liefde.
24: Ja, die passen gevoelsmatig ook wel echt bij elkaar. Hè? De special one, José Mourinho en de koninklijke uit Madrid. Hij was daar eerder trainer tussen 2010 en 2013. Won toen de landstitel onder andere. Ze zijn ook weer op zoek naar succes, want het was een belabberd seizoen voor Real Madrid. Ze hadden Xabi Alonso aangesteld. Dat was dan de gedroomde trainer. Iemand die het trainersvak helemaal tot de puntjes doordenkt. En dat bleek dus toch niet te passen bij al die vedettes. En dan komen ze toch weer uit bij Mourinho, die de laatste jaren heel weinig succes ook heeft geboekt. Was een beetje uit beeld geraakt. En dan zowaar wordt hij ineens weer gepresenteerd als degene, dat gaat dan vandaag gebeuren, die Real Madrid weer uit het slop moet trekken. Ik ben benieuwd. Het zou zomaar kunnen dat hij dat voor elkaar gaat krijgen. Want bij Mourinho weet je het allemaal niet. We weten in ieder geval wel dat we waarschijnlijk weer gaan genieten van rare fratsen. En ons ook momenten gaan ergeren aan die man. Maar dat hij het voetbal toch weer op een leuke manier in beeld gaat brengen. En dat dan bij Real Madrid, dat mag wel duidelijk zijn.
0: Maar vuurwerk in en buiten het stadion van Mourinho dan, hè? Dankjewel, Jan Kees. Ja.

0: M83 Midnight City.
1: Ster.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
3: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
8: In Belfast, in Noord-Ierland, zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een mesaanval maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken auto's en een bus in brand, riepen teksten als buitenlanders eruit. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Zijn medeverdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. De organisatie deed alsof er geld werd ingezameld voor goede doelen, maar dat werd aan IS gegeven. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. Op een testvlucht van de Amerikaanse Artemis-missie gaat voor het eerst een Europese astronaut mee. De Italiaan maakt volgend jaar met 3 Amerikanen een baan om de aarde. Tijdens die vlucht worden tests uitgevoerd om een jaar later mensen op de maan te kunnen laten landen. Dat is dan voor het eerst sinds 1972.
0: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, als ik naar buiten kijk, zonnetje.
9: Ja, het ziet er op dit moment helemaal niet onaardig uit. In heel grote delen van Nederland is het niet alleen droog, maar breekt zelfs de zon heel aardig door. Toch is het niet overal droog. Er zitten een paar buien, bijvoorbeeld rondom Schiermonnikoog. En ook in het Groene Hart, daar zit een bui of zat een bui. Die is vanaf Gouda nu richting Utrecht getrokken. En ja, dat geeft aan dat het niet overal droog is, maar op verre weg de meeste plaatsen nu dus nog wel. En met de nadruk op nu nog, want in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag komen toch wel weer diverse buien tot ontwikkeling. Met een beetje fantasie lijkt het in de kustprovincies iets minder buiig te worden. Daar de meeste zonneschijn. Maar landinwaarts, daar kunnen de buien toch gepaard gaan met wat onweer. Misschien ook wel weer met hagel. En sowieso waait er een wat vlagerige zuidwestenwind. Die voert ook frisse lucht aan. Het is nu frisjes buiten met een graad of 11 à 12. En vanmiddag moeten we ons tevreden stellen met zo'n 16 tot plaatselijk 18 graden.
0: En de komende dagen?
9: Komende dagen blijft het fris. We zien pas in de loop van het weekend in de zuidelijke provincies weer eens een keer misschien de 20 graden in beeld komen. Dat is echt het maximaal haalbare. Het wordt wel wat rustiger. Morgen nog een aantal buien. Morgenavond regent het zelfs op heel veel plaatsen een tijdje. Vrijdag is ook niet een volledig droge dag. Maar zo vanaf het weekend, dan lijkt het droge weer toch wel te gaan overheersen. Dus er zit een verbetering in. Maar we gaan niet direct over naar volop zomer.
0: Alfred, dankjewel.
9: Alsjeblieft.
0: En Erik, hoe gaat het op de weg?
1: Nou, goed eigenlijk wel, want de ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. In totaal nu zo'n 70 kilometer file en dat zijn vooral wat korte dagelijkse files. Een paar vallen erop, dat wel. De A4 om te beginnen, daarna richting Rotterdam. Bij knooppunt het Ketelplein is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot 25 minuten. En de A58 bij de A Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Hier is de weg wel weer vrijgegeven en de vertraging nog een kleine 10 minuten.
0: In Den Haag worstelen ze met de wietteeltproef. Zeker nu een grote tabaksfabrikant er zijn oog op heeft laten vallen. Zo onze politiek verslaggever.
10: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het was al nooit een liefdesbaby in politiek Den Haag. Het experiment met de teelt van nederwiet voor koffieshops. Maar nu blijkt de tabaksindustrie de brood in te zien en zit de Tweede Kamer er helemaal mee in de maag. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand?
17: Nou, het begint allemaal met dat zogenoemde wiet-experiment, waarbij een aantal koffieshops in 10 gemeenten tot 2029 legaal wiet mogen verkopen. Nou, die wiet kopen ze in bij een aantal Nederlandse wiettelers die allerlei strikte eisen moeten voldoen. En het doel is onderzoeken of dit gevolg heeft voor de omvang van de criminaliteit. Ja, en nu blijkt dat het Canadese bedrijf de Kronos Groep op het punt staat een wiettailer uit Hellevoetsluis over te nemen. En die Kronos Groep, die heeft Philip Morris, althans tegenwoordig Altria geheten, als groot aandeelhouder. Nou, en dat is allemaal eerder deze week al onthuld door de Groene Amsterdammer. En gisteren bleek dus dat een aantal partijen in de Tweede Kamer hier enorm van baalt. Luister maar even naar de fractievoorzitters Bikker van de ChristenUnie en Bontebal van het CDA, die zijn afkeer niet onder stoelen of banken steekt.
18: Ja, de vraag is, als het legaal is wat ze doen, dan mag dat gewoon. Maar ik mag als politicus wel mijn weerzin tegen deze industrie uitspreken. Dus het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws. Dat bevestigt alleen maar dat en roken rotzooi is en dat wiet ook rotzooi is. En wat mij betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee stoppen in Nederland.
19: Kennelijk heeft de regering dit wiet-experiment niet goed op orde. Dat dus commerciële partijen, zelfs een tabakslobby, zich in kan kopen. En ik hoop dat het heel snel wordt gestopt. Het is een experiment. En van een experiment kan je ook zeggen, dit deugt niet.
17: Ja, grote ergernis dus bij Bikker en Bontebal. Dat is nou ook weer niet zo heel verrassend, want deze twee partijen, CDA, ChristenUnie, moesten al van meet af aan niks hebben van dit wiet-experiment. Het CDA heeft het in de kabinetsformatie geaccepteerd omdat het al loopt en omdat een andere regeringspartij, D66, er echt mee wil doorgaan. Nou, bij de VVD zijn ze ook kritisch over de gang van zaken en pro, tot gisteren nog GroenLinks PvdA, is ook heel kritisch over de rol van die tabaksindustrie in de legale wietteelt. En die partij is een uitgesproken voorstander van het experiment. Maar ja, dit, daar zitten ze ook totaal niet op te wachten, zegt Kamerlid Vliegendhart.
20: Ja, daar zijn...

0: Maar ja, dit, daar zitten ze ook totaal niet op te wachten, zegt Kamerlid Vliegendhart.
1: Ja, daar zijn wij zeer kritisch op. Omdat we eigenlijk zien al jarenlang, zien het de tabaksindustrie, maar ook zeker Philip Morris, een lange geschiedenis heeft van het bagatelliseren van die gezondheidsrisico's. Heel veel agressieve marketing heeft. Het beïnvloeden van wetenschap en beleid. En dat zijn bij uitstek dingen die wij niet willen zien in het wiet-experiment. Wij hebben daar grote zorgen over of Philip Morris zich daar aan gaat houden. Aangezien we een hele geschiedenis hebben, nou ja, waarin ze zich niet aan die wet en regelgeving houden. Of de randen daarvan opzoeken.
2: Maar je zei dat D66 hier heel erg voor is, voor dit experiment. Ook nu dit naar boven komt dan?
0: Ja, D66 vindt dat het gewoon moet doorgaan. Zomaar stoppen kan ook helemaal niet, zegt fractievoorzitter Paternotte. En hij heeft liever met de tabaksindustrie te maken dan met de onderwereld.
3: Dit is wel mede waarom wij in de toekomst natuurlijk gewoon willen dat we wiet wilt legaliseren. Net als in Canada. In Canada hebben ze 5 miljard euro belasting gehaald uit dit soort bedrijven. Nou, dat zouden wij ook wel kunnen gebruiken. En dan kan je nog makkelijker ook andere regels opleggen. Maar de regels die we nu hebben voor dit experiment, verbod op reclame, inderdaad zeker niet in vapes, keihard handhaven.
4: En niet stoppen met het experiment, zoals sommige partijen hier nu zeggen?
3: Nee, dat kan ook niet, want je hebt ook al afspraken met allemaal ondernemers in Nederland natuurlijk gemaakt. Dat vinden we ook niet verstandig, want we willen weten, ja, dat wiet-experiment, levert dat nou op dat je minder invloed van de georganiseerde misdaad hebt? Want ik ben van dit grote bedrijf geen fan, maar van de georganiseerde misdaad nog een heel stuk minder.
2: Kortom, D66 blijft het verdedigen, het experiment. Maar er worden ook die andere partijen toch echt veel kritiek op de positie die de tabaksindustrie zich hier nu in lijkt te verwerven. Krijgt dit muisje nog staartje?
0: Nou, het laatste woord is er in elk geval niet over gezegd. Hè, want het CDA heeft een hele lijst Kamervragen gesteld. Het kabinet zal daarop moeten gaan antwoorden. De ministers van Justitie en van Volksgezondheid. Nou, dat zal dan ongetwijfeld nog tot een debat gaan leiden. Maar of dit nu het einde betekent van het experiment, dat waag ik toch echt wel te betwijfelen. Want er zijn inderdaad afspraken gemaakt met wiettelers, met koffieshophouders, ook met de gemeentebesturen van die 10 gemeenten waar dit experiment nu loopt. En dan ook nog eens tussen de regeringspartijen in het regeerakkoord. Dus ja, het lijkt me dat het kabinet daar nu niet ineens zomaar van af kan. Zelfs niet als ze dat zouden willen.
2: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
8: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
2: Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, de fatbikes. En met die populariteit groeit ook het aantal ongelukken en de ergernis. Vandaag houdt de politie een grote controle in Barendrecht. En ook minister Karmans van Infrastructuur is daarbij. Verslaggever Jeroen de Jager, jij staat naast de minister in Barendrecht. Ja, wat komt hij er doen?
10: Nou, er wordt hier een campagne afgetrapt vandaag. En dat wordt heel groot gedaan. Hier staan iets van 20 politieagenten. Tot nog toe, er zijn 3 rolbanden hier waarop fatbikes worden getest. Ik ben er nu een minuut of 10 en er is nu net 1 fatbike gecontroleerd. En die gaat net een kilometertje hard. Jongen van 12 heeft zijn identiteitsbewijs ook niet bij zich. Ja, die heeft toch een probleem, want je mag maar 25. Vincent Karmans, u trapt hier een campagne af, geloof ik. Hè? Wat houdt die campagne in?
11: Nou, om ouders erop te wijzen dat er ontzettend veel gevaren en risico's zitten in het gebruik van fatbikes van hun kinderen. Want heel veel ouders zijn zich of niet van die risico's bewust, of denken van nou, laat maar lekker. En we weten dat de betrokkenheid van ouders bij het gebruik van fatbikes van de kinderen veel groter is dan ze vaak zelf denken. Dus ze hebben veel meer invloed op een kind dan ze soms denken.
10: Waar moeten ze op letten dan?
11: Nou, 1 is dat ze bewust zijn van de risico's. Hè? Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs al een strafbad. Hè? Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km/u door hier Barendrecht scheuren.
10: Nogal wat uit de kast gehaald hier. 20 politieagenten, 3 rolbanden, maar ik zie weinig fatbikes.
11: Ja, ik denk dat ze nog in hun bed liggen, ja.
10: Ze zijn voor u gekomen.
11: Deze fatbikes, ja, nee, dus...
10: Deze politie.
11: Deze politie. Ja, maar deze actie stond gepland. Ik woon hier toevallig in de buurt, dus dat komt goed bij elkaar. Maar het is natuurlijk zo dat veel kinderen naar school gaan zometeen. Ja, het is nog geen 7:15, dus het is nog een beetje te vroeg. Ja.
10: Zeg, het gaat niet heel erg goed, hè, met die fatbikes. Steeds meer hersenletsels onder jongeren. Het is verzesvoudigd, geloof ik, hè, sinds 22. Dus er moet wel iets gebeuren. Nou, heeft u het plan om een helm

0: In te voeren. Waarom niet meteen? Dat gebeurt pas vanaf september 27.
1: Ja, dus dat is niet vanaf volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
0: Zou ze ook morgen willen invoeren?
1: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Wat voor andere dingen heeft u op de agenda staan om die fatbike aan te pakken?
1: Nou, bijvoorbeeld dat wij gaan kijken naar hoe we die illegale fatbike stromen. Want er komen gewoon heel veel illegale fatbikes uit China. Bijvoorbeeld komen hier gewoon de Rotterdamse haven binnen en die worden verkocht. Hoe we dat beter kunnen aanpakken. Dus daar werken we intensiever mee samen met de douane. Maar we kijken ook naar hoe we een aparte categorie kunnen maken. Want daar vragen geschreven gemeentes om eigenlijk van help ons nou alsjeblieft. Maak er een aparte categorie om zodat wij fatbike-vrije zones kunnen instellen. Want in druk bezochte winkelgebieden, daar fietsen ze ook gewoon doorheen. En dat willen we voorkomen, dan kunnen we daar ook op handhaven. Dat kan nu niet.
0: De gemeente inmiddels, hè? Enschede, Amsterdam.
1: Ja, op basis van lokale wetgeving.
0: Kan op zich wel.
1: Ja, alleen dan ben je wel heel erg beperkt met wat je kan. En juist als er een nationale wetgeving is, dan kan je veel meer en is dat veel sterker. Dus dat zijn we aan het doen. Ja, en dan kunnen we ook een minimumleeftijd invoeren, wat we graag willen. Dus daar zijn we allemaal mee aan de slag.
0: Minimumleeftijd van?
1: Ja, dus dat zijn we nu aan het uitzoeken. Hè. Dus voor 12, 14 of 16 jaar moeten we ook moet je aansluiten bij op een logische leeftijd. Maar dat is nu allemaal onderwerp van onderzoek wat we met grote spoed aan het doen zijn.
0: Ja, denk je achteraf niet van die fatbike hadden we eigenlijk nooit moeten importeren hier in Nederland?
1: Ja, maar dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Hè. Dus dat je vaak ziet van, nou ja, is dat nou wel zo verstandig, dit soort dingen? Je ziet het nu overal rijden en we zien er echt inderdaad, je zei het net al, de hersenletsel is enorm toegenomen. Het levert heel veel ongelukken op. Niet alleen natuurlijk ongelukken waarbij deze jongens, want het zijn vaak jongens die op dit soort fatbikes zitten, zijn bij betrokken, maar natuurlijk ook andere verkeersdeelnemers die daarmee gevaar lopen.
0: En niet op een gegeven moment gewoon tot een fatbike verbod komen?
1: Nou ja, kijk, dit is uiteindelijk zou het een e-bike moeten zijn en op zich is het goed dat kinderen fietsen. En natuurlijk, en ook zeker als je op een iets verder van school woont, dat je dan een e-bike hebt om het te doen. Kijk, ik ging vroeger gewoon zo'n rammelende fiets naar de middelbare school, zonder motortje erbij. Maar goed, op zich is het goed dat ze fietsen.
0: Dank voor je komst hier en een fijne dag.
1: Hetzelfde, dankjewel.
2: Verslaggever Jeroen de Jager vanuit Barendrecht. Niet alle burgemeesters in Overijssel hebben al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. Dat schrijft RTV Oost.
3: De regionale omroep dook in de bijbaantjes van 25 burgemeesters. 6 daarvan hebben niet alles openbaar gemaakt. Dat is verplicht, zodat duidelijk is of er belangenverstrengeling kan ontstaan. Onder de burgemeesters die niet volledig open waren zit Sietske Poepjes van Oostweijen. Zij is ook bestuurder bij 2 stichtingen, maar die functies stonden niet op de website van de gemeente. Na vragen van RTV Oost zijn ze alsnog toegevoegd. Ook andere burgemeesters bleken functies bij bedrijven en organisaties niet goed te hebben doorgegeven of waren vergeten die op de website te zetten. In de bossen van Heidhuizen in Limburg kunnen mensen bij een café weer rustig op het terras zitten na heftig weer. Maandagavond werd het terras plotseling getroffen door een valwind. Zien en horen we bij L1.
4: Je ziet zo'n bui komen, die windtoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken. Binnen split second was die wel voor wind hier.
5: Als die omlaag komt op het aardoppervlak, denk maar aan een glas koud water wat je omlaag schudt. Dat gaat alle kanten op.
4: Tent, servies, alles lag binnen no time op de grond. Hier stond een mooie Sofitepi tent. En de haringen lagen 12 meter verder.
3: Kinderen waren overstuur en gasten zijn geholpen door de EHBO die toevallig aanwezig was vanwege de avondvierdaagse. Inmiddels is de ravage opgeruimd en kunnen er weer gasten worden ontvangen. De Amerikaanse bokslegende Mike Tyson was gisteren in Amsterdam. Hij was daar voor de opening van zijn coffeeshop. Tyson sloeg in de jaren 90 de ene na de andere tegenstander knock-out en is ook nu nog populair, blijkt uit de beelden van de stadszender AT5.
6: Gekkenhuis.
7: Dat is wel druk.
6: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, het is legend, hè? Ik speelde al punch-out toen ik op de middelbare zat, man.
8: Anderen gingen zelfs met hun idool op de foto.
9: Ja, I took a picture with him and it was amazing. It was my idol. It's incredible. He taught me, he gave me a hug. It's amazing. It was amazing. It's amazing.
3: Tyson was jaren geleden ook al 2 keer in Amsterdam voor de opening van andere coffeeshops. En een record aantal mensen doet dit WK mee aan een voetbalpoeltje op werk of bij een vereniging. Meer dan 1 miljoen mensen heeft zich al aangemeld bij een speciale app, meldt Omroep Brabant. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog op.
10: Ga ik wel doen, ja. Ik heb nog volgens mij 3 dagen.
11: Oh, ja, dat moet ik nog wel doen bij mijn werk.
12: Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
13: Spanje natuurlijk.
14: Frankrijk.
7: Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
12: Spanje of Frankrijk?
13: Nederland.
14: Jij wilt de pool niet winnen.
13: Nee.
3: Weinig vertrouwen in Nederland ook daar. Die drie dagen waarover werd gesproken, dat is wel weer een beetje achterhaald. Moet ik even corrigeren. Want wie nog mee wil doen, inschrijven kan bij alle poeltjes nog tot morgenavond.
2: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
15: Ja, nog altijd stelt de ochtendspits niet zo heel veel voor. Net 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en dat kost je een kwartier.
16: Elke werkdag
17: van 6 tot half 10.
16: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Lenny Kravitz, Super Love. Het is 8 minuten voor 8. In Rotterdam begint het Arab Film Festival over de culturele rijkdom en diversiteit van de Arabische wereld. En dit jaar ligt de focus op Syrië, op het land zelf, maar ook op Syriërs hier in Nederland. Een van de filmmakers van wie werk wordt vertoond is de Syrische Noor Al-Ghouda. Van haar is de film Teken mij een thuisland. Noor Al-Ghouda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Gaat het over Syrië of juist meer over Nederland?
1: Een hele goede vraag. Ik denk, als je het hebt over een Syriër hier in Nederland, dat het sowieso over beide landen gaat. Maar het gaat ja vooral eigenlijk over het wortelen van mensen die in Syrië zijn opgegroeid hier in Nederland. En hun proces daarin.
0: En hoe was die asielprocedure voor de drie hoofdpersonen?
1: Dat was heel verschillend en dat heb ik ook gemerkt tijdens de research. Ik heb heel veel mensen gepraat die deze proces mee hebben gemaakt. En iedere van hun heeft natuurlijk een eigen ervaring. Maar allemaal deelden wel een paar dingen waar we in de film het over hebben. En als ik het in het kort moet vertellen, het is heel lang wachten. Veel onduidelijkheid. En het gevoel dat je van je menselijkheid wordt, of je menselijkheid van jou wordt afgepakt. Zo is het voor heel veel mensen, zeg maar, die deze proces helaas meemaken.
0: Ja. En is het inmiddels dan wel gelukt voor ze om in te burgeren?
1: Ik denk dat dat woord inburgeren is voor iedereen ziet iets anders voor, zeg maar, zich voor.
0: Ja.
1: En alle drie hebben natuurlijk nu een fijne leven voor zichzelf kunnen maken. Een van de personages wel heeft besloten om uiteindelijk terug te gaan. Nou, niet terug te gaan, maar naar een Arabische land te vertrekken. Ook beter voor haar de beroep of de werk die ze voor zichzelf heeft bepaald, let's say. Zij zingt en zij rapt. En voor haar was daar meer een community die begrijpt wat ze aan het doen is. En voor wie ze eigenlijk de muziek ook maakt. En ja, de rest van de personages, Fatima en Anas, iedere van hun heeft een soort eigen werk begonnen. En na 8 jaar ongeveer voor beide, beginnen ze nu pas een eigen plek te creëren in deze land, in dat nieuwe land, zeg maar.
0: Ja, dus ik zei inburgeren. Dat is misschien inderdaad dat een begrip dat verschillend kan zijn voor iedereen. Maar misschien een betere vraag, voelen ze zich inmiddels een beetje thuis hier?
1: Ja, ik denk dat dat ook gewoon een hele lastige vraag om te beantwoorden. Ik zou je heel graag echt een simpele ja of nee kunnen geven. Maar ik voel dat deze vraag echt zo, zeg maar, de antwoord op deze vraag zo anders is elke keer. Want het hangt af van heel veel dingen. Want natuurlijk voel je je thuis in sommige plekken. Natuurlijk voel je je thuis op sommige momenten. Maar er zijn zeker momenten waar je denkt, oh, wow. En zeg maar iemand die je van buitenaf remindt van, yo, je hoort niet hier niet bij. Een nieuws die je ziet, de woorden die gebruikt worden, een soort van reminder. Oh, nou, maar je eigenlijk kom je niet hier vandaan. Dus dit soort dingen, ik denk dat dit soort reminders, die helaas niet weinig zijn, helpen niet in dat thuisgevoel. Maar er zijn zeker momenten en fases in je leven waar je denkt, oké, ja, ik heb mijn leven hier. Ik heb mijn huis, ik heb mijn familie, ik heb mijn werk. Natuurlijk voel je je thuis.
0: Ja, dat is dus sowieso het lastige van wanneer je vertrekt uit het land waar je vandaan komt. Nou, was je voor deze film terug in Syrië? Hoe was het daar?
1: Nee, voor deze film was ik niet terug in Syrië. Maar ik ben later daarna...
0: Over een andere film, sorry. Ja.
1: Ja. Mijn thuisland was in 2024. En daar toen kon ik natuurlijk niet naar Syrië. En nu laatst ben ik op bezoek geweest. En ik ging daar niet met het idee dat ik een film ging maken. Maar toen ik daar was, zag ik een buslijn in Damascus. Die veel te veel mensen draagt. Met een hele aparte lichtjes. En die door de donkere stad van Damascus rijdt. En ik dacht, ja, dat is de beeld die ik zie en voel nu van Syrië, dus ik wil graag daar een film over maken. En een buslijn die mensen verbindt in een tijd die zij het zelf heel moeilijk vinden om verbonden met elkaar te voelen.
0: Die gaan we dan in de volgende film zien. Noor Al-Ghouda, maker van de, in ieder geval ook de korte documentaire die nu al te zien is, Teken mij een thuisland, te zien op het Arab Film Festival in Rotterdam. Noor Al-Ghouda, dank.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
6: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Iran heeft daarop gereageerd. En rellen en vernielingen in de Noord-Ierse stad Belfast. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
16: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de aanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met die Pakistanse tak. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer en radarsystemen geraakt. Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Roden. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al weken overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plaatsen. In de Amerikaanse staat Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. De verdachte van de aanslag op Bondi Beach wordt aangeklaagd voor nog eens 19 misdrijven. In december werden bij een Chanukka-viering in Sydney 15 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. In de nieuwste aanklachten wordt de verdachte onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en schieten met de bedoeling om te moorden. De 19 aanklachten komen bovenop de 59 die er al lagen, voor onder meer 15 moorden en 40 pogingen tot moord. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er soms ook zon. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, de ochtendspits stelt op dit moment nog altijd niet zo heel veel voor. Vooral veel dagelijkse files en 2 opvallende. Om te beginnen de A58 bergen op Zoom richting Breda. Bij Wouwse Plantage is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Epse ook een ongeluk en zoals gezegd een half uur vertraging.
0: Volgens president Trump was Amerika genoodzaakt om te reageren op het neerhalen van een helikopter door Iran. En dat gebeurde gisteravond. Zo onze Amerika-correspondent.
18: Ster. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
20: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
21: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De VS en Iran hebben aanvallen op elkaar uitgevoerd. Amerika had al gewaarschuwd met een vergelding te komen voor een neergehaalde gevechtshelikopter. En dat gebeurde rond middernacht.
22: A dangerous new escalation in the Middle East. Late today, the United States launching retaliatory strikes against Iran after the downing of a U.S. helicopter near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command is calling them self-defense strikes.
0: Iran kwam een paar uur daarna met een tegenaanval op doelen van de VS in de regio. Amerika-correspondent Sjoerd Daas zegt dat president Trump niet uit is op escalatie en dat de Amerikaanse aanval daarom goed afgewogen was.
1: Proportioneel moet het hier vooral heten, volgens het Centrale Commando. Dat is het deel van het leger dat deze operatie aanstuurt. Operatie Epische Razernij, zoals deze oorlog vanaf het begin heette. Nou ja, tijdens deze wapenstilstand, die we toch niet echt meer een wapenstilstand kunnen noemen natuurlijk de afgelopen weken, is er regelmatig dus heen en weer agressie. Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat Centrale Commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: En wat is er bekend over de plekken die de VS bij deze aanvallen geraakt heeft?
1: Het zou gaan om zo'n 20 doelen op de Iraanse luchtafweer. Onder andere radars, plekken waar inlichtingen worden verzameld rond de straat van Hormuz. Dat is in ieder geval wat het Centraal Commando zegt. Iran lijkt dat min of meer wel te bevestigen. Die heeft het over 3 strategische locaties rond die zeestraat. 2 waterreservoirs, een communicatietoren ook nog. Het is misschien een iets andere lezing, maar het lijkt wel inderdaad op wat Amerika natuurlijk ook zegt.
0: Het begon dus met het neerhalen van die gevechtshelikopter door Iran. Waarom reageert Amerika daar zo heftig op?
1: Nou ja, dit gebeurt natuurlijk eigenlijk steeds. Het escaleert, er gebeurt iets. Iran reageert dan of Amerika reageert daarop. Moeten natuurlijk allebei enerzijds een hele stevige reactie laten zien. Alles wat er gebeurt moet natuurlijk een prijs kennen. Tegelijkertijd, ja, dat proportioneel hier woorden als we zijn klaar. Ja, dat maakt ook dat je wel hoort, met name ook hier aan de Amerikaanse kant, dat het ook niet te groot moet worden. Hè, dat het niet zo groot moet worden dat het straks weer zo'n all-out oorlog wordt, zoals in de begindagen. We zien wel dat het elke keer als het escaleert, deescaleert, maar dat die periodes daartussen, zeg maar, waarin er eigenlijk niks gebeurt, waarin er niks geschoten wordt, dat die wat klein aan het worden nu zijn. Tegelijkertijd, ja, alle woorden die hier uit Amerika komen, die zijn er wel op gericht. Die laten heel duidelijk zien wat met name Trump ook wil. Namelijk toch nog steeds vooral een deal.
0: Want Iran heeft ook meteen weer een tegenaanval geplaatst. Op Amerikaanse doelen in andere landen? Of hoe zit het daarmee?
1: Ja, dat kwam nadat Amerika zelf zei dat het wel klaar was. De wens is de vader van de gedachte. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Iran zag zich blijkbaar genoodzaakt te reageren op die acties van Amerika aanvallen. Waarbij ze zeiden te hebben gemunt op de 5e vloot in Bahrein onder andere. Amerikaanse basis in Kuwait. Volgens Iran ook in Jordanië. Functionarissen hier zeggen tegen Amerikaanse media dat het ging om drones en raketten vanuit Iran, vanuit de revolutionaire garde, dat het grootste deel daarvan kon worden onderschept. Dat men zich ook niet bewust is van schade. Ik zeg daar wel direct bij, in eerdere fases van deze oorlog heeft de Amerikaanse regering vaak de schade aan hun kant wel wat gebagatelliseerd, wat ondergerapporteerd. Zeg niet dat dat nu ook zo is. Wel, het is heel moeilijk te controleren natuurlijk. Maar ook daar lees ik uit dat men toch wel probeert om echt te deescaleren hier. Het risico bestaat natuurlijk dat de deal die Trump nu inmiddels al bijna 40 keer binnen handbereik zei te hebben, dat die natuurlijk erg aan het wankelen is op dit moment. Misschien niet anders dan eerder, maar het wordt niet makkelijker in elk geval voor Trump. Er zit net zo veel inflatie in die woorden wat dat betreft als wat mensen hier bij de prijzen aan de pomp zien.
0: Zijn correspondent Sjoerd en Daas. De laatste uren lijken de VS en Iran geen nieuwe aanvallen meer te hebben uitgevoerd. Het is 8:10. Het moet makkelijker worden om samen te wonen in een wooncoöperatie. Een initiatief voor wetsvoorstel hierover wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Co-op Link probeert als vereniging al jaren zo'n woonvorm van de grond te krijgen. Mustafa Essouyen is directeur van Co-op Link. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe ziet dat eruit, zo'n wooncoöperatie?
4: Een wooncoöperatie is eigenlijk een vereniging of een coöperatie waarbij mensen die gezamenlijk in hun eigen woonbehoeften willen voorzien samenkomen of dan de woningen beheren van woningen die in bezit zijn van de woningcorporatie. Ze lijken heel erg op elkaar, die woorden, maar het is toch een wezenlijk verschil. Dus dan kunnen ze de woningen beheren die in eigendom zijn van de woningcorporatie. Of ze besluiten zelf de woning te gaan bouwen. En dat doen ze dan in de verenigingsvorm of in een coöperatie. Dus dan huren ze eigenlijk van hun eigen vereniging. Dan ben je dus en lid van je eigen vereniging of coöperatie. En tegelijkertijd ook huurder van je eigen vereniging of coöperatie.
0: En wat is daar het voordeel van?
4: Het voordeel daarvan is dat mensen zelf de zeggenschap hebben over hun eigen woning en woonomgeving. Dat is iets wat mensen heel graag willen, zeker in deze tijd. Dat ze zelf kunnen besluiten hoe ver ze de huren gaan verhogen. Welk onderhoud ze wel of niet gaan uitvoeren. En welke renovaties ze wel of niet gaan uitvoeren. Nou, die vorm van zeggenschap wordt nu ook extra geregeld in de woningwet. Die vandaag op de agenda staat in de Tweede Kamer.
0: En zien huizen dan er ook anders uit dan dat ze bij bijvoorbeeld de gewone corporaties eruit zien?
4: Normaal gesproken wel, omdat ze vaak ook heel vaak gemeenschappelijke voorziening hebben. Het is zo dat je bijvoorbeeld wasmachines kunt delen, maar gemeenschappelijke woonruimte hebt waar je samenkomt. Dus dat zijn ook ruimtes die waar vaak de buurt gebruik van kan maken. Dus die zien er inderdaad wel anders uit dan een reguliere woning, waar iedereen zijn eigen rustruimtes heeft, ja. of gemeenschappelijke voorzieningen, fietsen, et cetera. Alle voorzieningen kunnen dan ook gedeeld worden. Het is zeker in deze tijd van klimaatcrisis is het handig dat je bepaalde zaken ook gaat delen. Een boormachine heb je niet heel vaak nodig. Nou, dan kun je ervoor zorgen dat bepaalde spullen dus ook gedeeld kunnen gaan worden.
0: Ja, maar dat kun je natuurlijk sowieso doen, in welk huis je ook woont. Dus wat maakt dat deze wet het wonen makkelijker gaat maken?
4: Nou, de huidige wet in de woningwet is niet voldoende om ervoor te zorgen dat mensen die besluiten om de woning zelf te gaan bouwen of de woning over te nemen van een andere dan een woningcoöperatie, die daarvoor ziet de wet niet in. Dus dat betekent ook dat het heel moeilijk is bijvoorbeeld om financiering te krijgen of juist een stukje grond te krijgen van de gemeente. En met deze wet lukt dat veel beter. Dan kunnen wooncoöperanten, de mensen die in zo'n wooncoöperatie of vereniging gaan wonen, makkelijker naar een financier toe stappen om financiering te krijgen voor hun eigen woonbehoeften.
0: Hoeveel mensen zouden gebaat zijn bij deze wijziging van de wet, waardoor dit dus makkelijker wordt, zo'n wooncoöperatie beginnen?
4: Dat is een hele goede vraag. Wij schatten in dat op termijn dat ongeveer 10% van de totale nieuwbouwdoelstelling gerealiseerd kan worden via een wooncoöperatie. Op dit moment is de nieuwbouwdoelstelling van de regering ongeveer 100.000 woningen per jaar. Dus dan kunt u rekenen op ongeveer 10.000 woningen per jaar. Nou, dat zal niet direct makkelijk gaan, maar daar moeten nog een aantal andere belemmeringen ook voor worden weggenomen. Maar daar is Koop-Link ook op dit moment heel druk mee bezig om die belemmering ook weg te nemen. Want die staan ook nog steeds in de weg.
0: Vanavond dus het debat erover in de Tweede Kamer. Dank Mustafa Essoyen, directeur van Koop-Link. In een wijk bij Johannesburg in Zuid-Afrika zijn gisteravond zeker 12 mensen omgekomen nadat gewapende mannen het vuur openden.
16: Dat meldt de Zuid-Afrikaanse krant Times. De politie zoekt nog naar meer dan 10 verdachten. De mannen reden volgens de politie de wijk binnen in een busje en schoten op meerdere plekken. Daarna gingen ze er vandoor. Waarom ze schoten is niet duidelijk. Nederlandse gasbergingen worden niet snel genoeg bijgevuld, schrijft de Telegraaf. Het vultempo is volgens GasUnie nu al zorgelijk laag om voor komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te bieden. Het staatsbedrijf vraagt om meer urgentie. De gasvoorraden staan momenteel op het laagste niveau in jaren. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang rondgevlogen zonder de juiste papieren. De man haalde nooit een belangrijk vliegbrevet dat nodig is om gezagvoerder te mogen zijn. De Canadese minister van Transport zegt tegen nieuwszender Global News dat de procedures worden aangepast.
3: We'll of course take all those kinds of situations very, very seriously. We'll review the chronology, make sure improvements, if there are any, will be made and made quickly. But I am gratified that we were able to detect this issue and get it dealt with quickly.
16: Volgens de vliegmaatschappij is de veiligheid nooit in gevaar geweest. En de Partij voor de Dieren is niet blij met de oranje versieringen in de Marktweg in Den Haag. In de hele straat hangen slingers en vlaggen en zijn huizen en zelfs bomen ingepakt in oranje plastic. Volgens de partij is dat laatste schadelijk voor de natuur, omdat bomen hierdoor last kunnen krijgen van hittestress. En insecten hebben er ook last van.
5: Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
16: Ja, maar de bewoners zien het probleem niet zo, zeggen ze tenminste tegen Hart van Nederland.
6: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen, dan gaan we in gesprek. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen en daar heb ik geen tijd voor.
7: Dat is ook gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
6: Ga even naar echte dieren kijken. En ik bedoel, als ik hier daar zat zelf wegtrek, dan weet je niet wat een ongedierte daar allemaal vandaan komt.
16: De andere bewoner van de straat vindt de discussie sowieso een beetje zinloos, want hij denkt dat Oranje toch al snel is uitgeschakeld.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, er is nog altijd niet zo heel veel aan de hand op de weg. Veel korte dagelijkse files en maar twee opvallende. Onder andere op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Wouwse Plantage is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En een ongeluk op de N348 Zutphen richting Deventer bij Epse. Ook daar heb je bijna een half uur vertraging.
2: NPO.
15: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De militaire rechtbank in Jakarta heeft zojuist uitspraak gedaan in een geruchtmakende zaak tegen vier militairen. Ze kregen tussen de 3 en 1,5 jaar cel voor het plegen van een zuuraanval op een mensenrechtenactivist. De zaak schokte Indonesië. En activisten voelen zich steeds onveiliger sinds het aantreden van president Prabowo 1,5 jaar geleden. Correspondent Mustafa Maghadi ging in Jakarta op bezoek bij een aantal zwaar bedreigde activisten.
23: Iqbal Damanik die laat me op zijn kantoor de verwoesting van het oerbos in Raja Ampat zien in Papua.
24: Okay, I will show you the destructions about Raja Ampat that I work on.
23: Dat is een van de talloze projecten waar hij voor Greenpeace Indonesië aan werkt. Maar dit jaar kreeg hij rond dit project ineens massaal online dreigingen.
24: You give a hoax to the Indonesian government. You did wrong.
23: Dat hij fake news over de regering publiceerde en dat hij zijn mond moest houden, anders
24: my head will, cut from my body.
23: Zouden ze hem onthoofden. Maar zijn mond houden, dat deed hij niet. Dus gingen de dreigingen een stap verder.
24: They came to my house. They sent me a chicken without head.
23: Mensen kwamen 's ochtends vroeg bij hem thuis en lieten een onthoofde kip achter met een briefje dat hij zijn mond moest houden als hij zijn gezin veilig wilde houden.
24: If I want to my family okay.
23: Doodeng.
24: That's really incredibly scary.
23: Activist in Indonesië zijn is een beetje zoals het verkeer hier in Centraal Jakarta. Schuilt altijd wel ergens wat dreiging. Dat is altijd al zo geweest. Maar op dit kleine, maar gierend drukke kruispunt werd het gevaar ineens heel erg reëel. Mensenrechtenactivist André Yunus die had dit jaar veel kritiek op de groeiende rol van het leger in de overheid. En de volgende dag wachten twee militairen hem hierop. De beveiligingscamera van de Warung, waar ik nu onder sta, die filmde hoe ze 's avonds omkeerden naar Yunus en zuur in zijn gezicht gooiden. Hij verbrandde een kwart van zijn lichaam en verloor een oog. En de beelden en het geluid van deze aanval die gingen echt door merg en been in Indonesië.
25: There has been an escalation in the last 1.5 years.
23: Het is een duidelijk voorbeeld van het groeiende gevaar voor activisten in Indonesië. Dat zegt Hamid Usman van Amnesty International. Hij is een van de meest prominente activisten in het land en is rond de protesten van zijn vriend André Yunus ook met de dood bedreigd.
25: There has been an orchestrated campaign against activists.
23: Volgens een onderzoek van Amnesty allemaal onderdeel van een campagne van de regering en het leger om activisten aan te vallen.
25: An orchestrated attack both online and offline.
23: Want sinds president Prabowo aan de macht is, wil hij de regeerstijl van zijn schoonvader dictator Suharto kopiëren, zegt Usman. Meer macht voor het leger die daar met overheidscontracten weer veel geld aan verdienen. En activisten die daar kritiek op hebben
25: are the obstacle to their economic dreams.
23: Vormen een gevaar voor dat verdienmodel.
25: Economic ambition.
24: Sometimes I think like that because I have a family also to leave this country.
23: Soms denken zowel Usman als Iqbal aan een vertrek uit Indonesië omdat het zo onveilig begint te worden, maar Iqbal denkt met wat zelfcensuur.
24: I will censor, self-censorship. I will calculate what I will say.
8: Dat hij nog ergens kan komen. Hij vindt dat gewoon nodig, vooral ja, omdat hij zelf zo'n optimist is.
24: Because I think still there is a hope in this country. I still work for this. Even it will be hard also to my family.
0: Mensenrechtenorganisaties hebben gereageerd op de uitspraak van vandaag. Ze zijn tevreden dat de zuuraanvallers de cel in moeten, maar eisen dat justitie ook op zoek gaat naar de opdrachtgevers van de aanval. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Mark Kramer is voorzitter van die vereniging. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Waarom moeten Nederlanders langer wachten dan andere Europeanen?
9: Omdat ons systeem zo is ingericht dat er vertragingen optreden. En dat zou niet moeten gebeuren.
0: Wat is dat systeem dan?
9: Het systeem is dat in Europa, in de Europese Unie, worden medicijnen toegelaten na goedkeuring van de EMA. De EMA heeft gekeken naar de werkzaamheid van de medicijn en naar de veiligheid van de medicijn. En daarbij kan introductie in de Europese Unie plaatsvinden. Maar het is aan elk individueel lid van de Europese Unie om tot prijsafspraken te komen. En Nederland heeft daarvoor het zogenaamde sluissysteem geïntroduceerd ongeveer 10 jaar geleden. En dat sluissysteem dat vertraagt steeds meer of laat ook steeds meer middelen niet meer toe in Nederland.
0: En dat is dan kostengedreven?
9: Ja, dat is heel erg kostengedreven. Dat is op zich, kan dat uiteraard één belangrijke doelstelling zijn. Het moet niet zo zijn dat de uitgaven aan geneesmiddelen in het gezicht van de Nederlandse burger ontploffen. Maar dat is in Nederland niet het geval. Nederland, samen met Denemarken, betaalt percentueel gezien het minste aan geneesmiddelen in de Europese Unie. Dus er is ruimte om tot andere afspraken te komen.
0: En om wat voor medicijnen gaat het bijvoorbeeld?
9: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
0: En uit uw woorden begrijp ik dat u dit niet de goede gang van zaken vindt.
9: Dit is niet de goede gang van zaken. Die kostenbeheersing die is al een heel aantal jaren bereikt. Zelfs zo sterk dat percentueel gezien van het hele budget wat wij aan zorg uitgeven, de uitgave aan innovatieve geneesmiddelen in Nederland daalt. En dat maakt dat we tot creatievere afspraken zouden kunnen komen tussen de sector en de Nederlandse overheid.
0: Nou, u heeft gekeken naar 51 geneesmiddelen, hè, die op 20 maart bijvoorbeeld dit jaar in die sluis zaten. Ja. En in Duitsland waren op datzelfde moment al 48 daarvan verkrijgbaar?
9: Ja, 48 medicijnen verkrijgbaar voor Duitse patiënten. En die hebben een ander systeem. In Duitsland wordt na de EMA-goedkeuring wordt een nieuw medicijn ook in Duitsland toegelaten. En dan pas beginnen de onderhandelingen over de prijs. En die prijsonderhandelingen in Duitsland die moeten dan in 6 maanden worden afgerond. En de meeste van die medicijnen die in Duitsland dan worden geïntroduceerd, zeg maar 4 op de 5, komt de Duitse overheid tot goede prijsafspraken met de fabrikant.
0: Dus hoe zouden we het volgens u in Nederland voortaan moeten doen?
9: Nou, het systeem moet creatiever. Er moet meer ruimte worden geschapen om onder gecontroleerde omstandigheden, onder tijdelijke omstandigheden, nieuwe medicijnen toe te laten, zodat die beschikbaar zijn voor Nederlandse patiënten en Nederlandse dokters ook kunnen leren van de introductie van nieuwe medicijnen. Er wordt vaak, we introduceren vaak een belofte. Nog niet alle gegevens zijn bekend. Maar na introductie kun je daar in gezamenlijkheid van leren. En dan kijken wat de werkelijke waarde van zo'n medicijn is. En als je de werkelijke waarde kent, kun je ook tot een rechtvaardige prijsvorming komen.
0: Dus eigenlijk een beetje het Duitse systeem?
9: Er zitten wat dat betreft natuurlijk hele goede elementen aan het Duitse systeem. Omdat innovaties, nieuwe behandelmethoden voor die Duitse patiënt ook direct beschikbaar komen. En als je kijkt naar de prijsvorming in Europa, prijzen in Europa, zeker in West-Europa, die bevinden zich in een hele nauwe bandbreedte. Dus de prijzen die in Duitsland worden betaald of in België worden betaald of in Engeland worden betaald, verschillen helemaal niet zoveel van de prijzen die in Nederland worden betaald. Dus wat dat betreft zou Nederland niet achterop moeten willen lopen.
0: Dank u wel. Mark Kramer, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Over ruim een uur Stand.nl met Rosa Appelman. Roos, goedemorgen.
10: Astrid, een hele goede morgen. De berichten waarvan je wist dat ze zouden komen zijn hier. Supporters uit Iran en Haiti worden de VS niet ingelaten. En FIFA-scheidsrechter uit Somalië werd teruggestuurd. Oezbeekse en Senegalese spelers werden onderworpen aan strenge veiligheidscontroles. En journalisten uit Iran, Haiti en de Democratische Republiek Congo krijgen geen visum. Andere journalisten worden gehinderd en mogen bijvoorbeeld heel onhandig maar één keer de grens over met hun visum. Maar ja, het WK is natuurlijk in 3 landen. Dus als je eenmaal dan in Mexico bent geweest, dan kun je niet meer terug naar Amerika om daar weer verslag te doen. Gisteren zagen we nog Ger van Ome Gers voetbalpool in het NOS 8 uur journaal zeggen dat hij er geen zin meer in heeft en dit WK overslaat. En wij zijn heel erg benieuwd hoe u hierin staat nu. En dat doen we aan de hand van de stelling: voor mij hoeft dit WK niet meer. Denkt u net als Ome Ger, laat maar, ik boycott? Zouden we volgens u solidair moeten zijn met de mensen die nu worden geweigerd? Verwacht u ook dat mensen zich uitspreken? Of zegt u, dat hoeft voor mij betreft eigenlijk allemaal niet. Er is natuurlijk vaak ophef voor een WK. Hebben we natuurlijk eerder ook gezien in andere landen. Nu is het terwijl het begint. En zegt u, ja, het een of het ander maakt mij niet zoveel uit. Ik heb ondanks alles best wel zin in het WK. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
18: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: nog last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
5: De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg binnengegaan zijn en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. In Belfast, in Noord-Ierland, zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een mesaanval maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is, met plek voor 150 mensen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Pakistan. Luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan, moet ik zeggen. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan.
4: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, het gaat weer alle kanten op vandaag.
6: Ja. Dat is inderdaad het geval. En op dit moment is het in ieder geval nog heel rustig in Nederland. Want mijn radarscherm is praktisch helemaal schoon. Dus het is nu zo goed als overal in Nederland droog. Ameland en Schiermonnikoog hebben zojuist nog een bui gehad. En er liggen nog wat nieuwe buien boven België klaar. En als straks de temperatuur een paar graadjes winst heeft geboekt, warm wordt het overigens vandaag niet met een graad of 17. Maar het is warm genoeg om dan toch weer een paar nieuwe buien tot ontwikkeling te laten komen. Dus in de loop van de ochtend, maar zeker vanmiddag toch weer diverse buien die zich vooral richten op het binnenland. Dus een smalle kuststrook zal het vanmiddag vaker droog hebben. Daar de meeste zonneschijn en landinwaarts bij een paar buien ook onweer en even flink wat regenwater. Misschien zelfs wel hagel mogelijk. En dan korte tijd later is het gewoon weer droog en breekt zowaar het zonnetje door. Dus het is heel wisselend vandaag.
4: En de komende dagen ook nog?
6: Ja, al gaat er geleidelijk aan wel een hele voorzichtige weersverbetering zich inzetten. Dat zullen we morgen nog niet direct merken. Het weerbeeld lijkt sterk op dat van vandaag. Het ene moment prachtig zonnig weer en even later toch weer een paar buien, met name landinwaarts. Morgenavond gaat het een tijdje regenen. Temperaturen morgen ook hooguit 17 of 18 graden. En dat zijn ook de temperaturen die we op vrijdag kunnen verwachten. In het weekeinde dan lijkt het zo goed als droog te blijven. Komt iets vaker de zon door. En met name na het weekend gaat ook voorzichtig de temperatuur een klein beetje omhoog.
4: Alfred, dankjewel. En Erik, hoe gaat het weg?
7: Ja, op zich goed, want de ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. We zitten net aan de 100 kilometer file in totaal. En het zijn vooral veel korte dagelijkse files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. 3 uitzonderingen. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht-Noord is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. A27 Almere richting Utrecht voor Eemnes 6 kilometer met 25 minuten vertraging. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Wouwse Plantage. Hier is de weg zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier.
4: Een campagne moet ouders ertoe zetten om te checken of de fatbike van hun kroost niet is opgevoerd en of ze zich wel aan de verkeersregels houden. Onze verslaggever staat bij een fatbike controle.
0: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
4: De politie houdt vanochtend in Barendrecht een grote fatbike-actie. De agenten controleren op ongevoerde, ongekeurde en illegale fatbikes. Verslaggever Jeroen de Jager. Net was er nog maar 1 fatbike gecontroleerd. Is het inmiddels een beetje drukker?
11: Ja, nee, zeker. Er rijden motoragenten ook. Die pikken mensen in Barendrecht op. De scholen zijn nu begonnen natuurlijk. Of mensen zijn onderweg naar school. Dus er zijn er een stuk meer geweest. Edwin van der Graaf van de politie hier. Waar controleren jullie precies op?
12: Op het gebruik van fatbikes. En vooral fatbikes die niet aan de eisen voldoen.
11: En wat voor dingen kom je tegen?
12: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
11: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
12: Nou, ja, het is half-half ongeveer. Dus, maar je wordt niet vrolijk van de resultaten.
11: Half-half is best slecht.
12: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
11: Ja, we kwamen net even 2 meiden op een fatbike tegen. Die sprak ik aan. 2 meiden hier op een fatbike. Goedemorgen. Jullie worden gecontroleerd. Spannend. Komt goed. Is het niet opgevoerd?
13: Nee.
11: Ah, oké. Nou, gaan we het meemaken.
14: Ik hoef niet meer te zeggen wat we gaan doen, hè? Dus,
11: Vind je het stom dat ze controleren?
13: Nee, eigenlijk niet.
14: Waarom remt hij niet?
13: Het remt wel, maar het doet zeg maar slow. Oh, die rem is er net uitgegaan. Ik heb het in mijn tas.
14: Mag ik hem eens zien?
11: Remt hij helemaal niet?
13: Het remt wel.
11: Maar hoezo heb je je rem in de tas?
13: Het is net gevallen. Oh. Kijk. Oh. Het is net eraf gegaan. De rem zijn net stuk gegaan.
14: Nou, ik ga hem nog even op snelheid controleren.
11: Het hendel van de rem is gewoon afgebroken. Hoe rem je dan?
13: Gewoon, die andere rem doet het.
11: Oh, die andere doet het wel. Ja. Nou, dan gaat hij de rolband op. Gaan we even kijken. Het feit dat die rem het niet doet, meneer de politieagent, is geen goed teken.
14: Dat is geen goed teken, inderdaad. En ik doe nu... Nou ja, je ziet inderdaad nu dat hij 25 loopt. Ik heb hem even een goede zwaai gegeven. Maar nou, de snelheid is goed. Alleen qua technische staat, ja, dat is wat minder.
11: En dus neem je hem in?
14: Nou, ik ga eerst even kijken of ze überhaupt een waarschuwing heeft gehad voor iets. En dan gaan we verder kijken.
11: Ja. Edwin van der Graaf hier. Zijn er veel fatbikes al in beslag genomen?
12: Nee, in beslag namen nog niet, maar wel een aantal bekeuringen al uitgedeeld.
11: Wat zijn dat voor bekeuringen? Wat moet je aan denken?
12: Het is in principe de hoogte van de bekeuring wordt door de officier van justitie bepaald. Dat kost je wel een paar honderd euro.
11: Oh, zo snel gaat dat?
12: Ja, dat gaat heel snel inderdaad.
11: Er start vandaag een campagne speciaal gericht op ouders ook. Hè? Wat is de verantwoordelijkheid van de ouders hierin?
12: Nou, wat mij betreft is dat wel een belangrijke. Zeker ook omdat je wil weten...

0: Nou, wat mij betreft is dat wel een belangrijke. Zeker ook omdat je wil weten, denk ik, als ouder zijnde, met wat voor materiaal je je kind de weg opstuurt. Ja, als dat iets is wat gewoon in orde is, is dat natuurlijk helemaal prima. Maar we zien te vaak dat het gewoon niet in orde is. Wat ik net al zei, gashendel, te hard. 25 km per uur met een gashendel is eigenlijk gewoon een snorfiets. En dan zitten er sommige kinderen op, die zijn 12. Ja, als ik tegen die ouders zou zeggen van, joh, zet je kind op een snorfiets met een gewone verbrandingsmotor, dan zeggen ze, ja, dat gaan we niet doen, want die beste jongen moet een helm op hebben, die moet een rijbewijs hebben, die moet verzekerd zijn. Ja, en die moet nog eens een keer 16 jaar zijn. Dus ja, maar we zetten wel onze kinderen op een fatbike van met 12 jaar op een fatbike.
1: U bent een man van de praktijk. Als u nou het voor het zeggen zou hebben, wat zou u doen met die fatbikes? Het fatbike-beleid?
0: Ja, dat is een goeie. Ik ga gelukkig niet over het beleid. Ik ga over
1: mag u even doen?
0: Ja, dat snap ik.
1: Nog een minuutje.
0: Ja, nog een minuutje. Als u wilt, kan ik de hele dag hierover vol kletsen. Maar het belangrijkste is dat als je een fatbike hebt, dat is gewoon prima natuurlijk als je die hebt, als die aan de eisen voldoet. Dus geniet van het mooie weer op je fatbike. Als die 25 km per uur met trapondersteuningen doet, zit er iets anders aan, ja, dan moet je hem vooral thuis laten en dat niet doen. Want anders dan krijg je met ons van doen.
1: En als ik u dan hoor dat bijna de helft van de gevallen niet oké is, best veel.
0: Nou, dat is het. En we zien dus ook, nou, wat ik al zei, ik werk bij de verkeerspolitie, dus alle zware verkeersongevallen, die komen ons ook onder ogen in de eenheid Rotterdam. En we zien gewoon te vaak dat er bij zwaar letsel ook fatbikes betrokken zijn. En dat er dus ook regelmatig technische eisen niet in orde zijn. Die mogelijk een onderdeel kunnen zijn van de oorzaak van het ongeval.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Een verslag van Jeroen de Jager vanuit Barendrecht. Het is 9:50. Voor het eerst is gereconstrueerd waar een Nederlander in het Israëlische leger actief is geweest. Investico, Trouw en Groene Amsterdammer hebben honderden social media posts van militairen uit de eenheid van de Nederlander onderzocht en kwamen er daardoor achter dat hij als scherpschutter diende in Gaza, op de westelijke Jordaan-oever en in Libanon. Marieke Droon, universitair hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We weten al langer, hè, dat er Nederlanders zijn die in het Israëlische leger dienen. Wat maakt dit onderzoek opvallend?
3: Nou, we weten dat Nederlanders in IDF dienen, maar dat maakt het nog niet meteen strafbaar. En sowieso, we weten ook dat er heel erg veel misdrijven worden gepleegd. Er is alle waarschijnlijkheid van. En ook het internationaal strafhof heeft daar arrestatiebevelen voor uitgevaardigd. Maar dat maakt nog niet dat het Nederlandse Openbaar Ministerie daar rechtsmacht over heeft. Dat wordt wel anders als het Nederlandse onderdanen zijn die daar oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid plegen. Dus wat dit onderzoek laat zien is dat er wel een gerede kans is dat Nederlanders ook zijn die dit soort misdrijven hebben gepleegd, wat betekent dat het Nederlandse Openbaar Ministerie iets kan, namelijk vervolgen. Alleen, ja, dat is wel lastig, omdat je als voor strafrechtelijk onderzoek moet je dan wel echt voldoende concrete aanwijzingen hebben dat dan die Nederlander ook echt oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid heeft gepleegd.
2: Dus dienen in het Israëlische leger, dat is op zich voor Nederlander niet verboden?
3: Nee, maar dus het moet wel duidelijk zijn dat er ook participatie is in of het plegen van oorlogsmisdrijven. En dan hebben we het natuurlijk vaak over het opzettelijk doden van een burger. Dat is een oorlogsmisdrijf. En als we het dan hebben over zo'n scherpschutter, ja, er zijn veel aanwijzingen dat op die manier oorlogsmisdrijven worden gepleegd. Dus dat is zeker heel interessant voor het Openbaar Ministerie. Dan moet je ook weten, nou, wat, dan moet je dat wel kunnen bewijzen. Dus is het dan ook die persoon die dat heeft geschoten en is dat opzettelijk gebeurd? Dus dat is niet eenvoudig. Maar er zijn ook veel meer potentiële andere misdrijven. En daarvoor is denk ik ook apartheid heel interessant. Dus het misdrijf tegen de menselijkheid van apartheid. Dat pleeg je eigenlijk al op het moment dat je het apartheidsbeleid van Israël uitvoert. Dus Nederlanders die ook gestationeerd zijn bij bijvoorbeeld checkpoints, het zou goed kunnen dat zij dat misdrijf plegen, waardoor dus ook het Nederlands Openbaar Ministerie daar rechtsmacht over heeft. En dat is belangrijk ook omdat in 2024 het internationaal gerechtshof het beleid van Israël ook apartheid als apartheid heeft gekwalificeerd.
2: Ja, nou zegt het Openbaar Ministerie, ja, alleen mediaberichtgeving is niet genoeg om zo'n onderzoek te starten. He, onderzoek om te kijken of er misdaden zijn gepleegd, oorlogsmisdaden. Begrijpt u dat?
3: Ja, het Openbaar Ministerie heeft wel echt een concrete aanwijzing nodig tegen zo'n individu. Dus het ligt er echt aan wat voor een informatie beschikbaar is. En dat is niet makkelijk, omdat ja, het Nederlandse Openbaar Ministerie zit hier. En zo'n eventuele verdachte zit in Israël. En daar heb je niet per se het beeld.

0: maatschappij. Dus wat is er, bijvoorbeeld heeft zo iemand over zichzelf gepost, opgeschept misschien dat hij op burgers heeft geschoten? Zijn er andere mensen, bijvoorbeeld in de eenheid, bereid om te getuigen wat dan zo'n persoon heeft gedaan? En voor het Nederlandse Openbaar Ministerie moeten zij echt wel wachten voordat er zo'n concrete aanwijzing is, voordat zij iets mogen. En dat is in sommige van onze landen om ons heen, zoals Duitsland en Zweden, is dat iets makkelijker. Want daar heeft het Openbaar Ministerie ook al de mogelijkheid om wat eerder opsporingsonderzoek te doen. Als het, nou ja, om het heel simpel uit te leggen, heel waarschijnlijk is dat zo'n concrete aanwijzing gaat ontstaan als je dat opsporingsonderzoek doet. Ja. Dus het zit daar ook een beetje in een politieke keuze van hoeveel mogelijkheden je het Openbaar Ministerie geeft.
1: Nou ja, wat dat betreft de politieke keuze. Nederland heeft de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in onderzoek naar Nederlanders die zich aansloten bij Islamitische Staat. Hè?
0: Ja.
1: Waarbij ook op zoek gegaan moest worden naar bewijzen. Zou een vergelijkbare aanpak dan denkbaar zijn?
0: Ja, dat lijkt me wel. Bij IS is het een terroristische organisatie. En dat geeft dan ook de link om dat te doen. Maar ik denk dat er inmiddels zoveel gezaghebbende rapporten en uitspraak van het internationaal gerechtshof en ook de arrestatiebevelen van het internationaal strafhof zijn om als Nederland op precies dezelfde manier te zeggen: Nederlanders, als je je aansluit bij IDF, dan maak je zeer veel, loop je erg veel risico om betrokken te raken bij die misdrijven. En ook als je dat dus toch doet, dan maken dat ook een prioriteit om je dan te vervolgen.
1: En heeft het Openbaar Ministerie daar dan genoeg capaciteit voor?
0: Nou, dat is een andere politieke keuze. Want nee, zou ik zeggen. Het is echt een vrij klein team. Met natuurlijk misdrijven over heel de wereld. En dat gaat om internationale misdrijven van Nederlanders die dat elders plegen. Of internationale misdrijven die tegen Nederlanders worden gepleegd. Ofwel door mensen die zich op Nederlands grondgebied inmiddels bevinden. Bijvoorbeeld mensen die gevlucht zijn uit van die conflictgevallen. Nou, dat zijn echt heel veel. En we hebben een vrij klein team hier. Dus als je nadenkt over, nou ja, wat kun je doen? Dan kun je dus nadenken, kan ik het OM meer mogelijkheden geven voor om te kunnen opsporen? Maar er moet zeker ook een capaciteitsuitbreiding bij zijn, zodat we ook in staat zijn om dat te doen. En ja, dat gaat natuurlijk ook aan, wat willen wij als Nederland op dit dossier? We hebben decennia lang hebben we een imago opgebouwd als het land Capital of Justice, met ook hostland van allerlei rechtbanken en tribunalen. En het afgelopen anderhalf jaar heeft dat veld van internationaal strafrecht zich echt verbreed in de nationale vervolgingen. En daar is nu de keuze van, willen wij ook onderdeel zijn van echt die justice zoals het zich aan het ontwikkelen is? Of laten we dat aan andere landen, wat nou, natuurlijk ook een keuze om te zeggen, ja, als we de capaciteit niet hebben, de mogelijkheden, dan kunnen we het niet. Maar zou je dit niet moeten willen?
1: Maar wat u eigenlijk zegt is, het begint met de politieke wil om beter te kunnen onderzoeken wat er in dienst van het Israëlische leger is gedaan door Nederlanders.
0: Ja, dat kost capaciteit bij het Openbaar Ministerie. Want je moet echt opsporen in een ander land wat gewoon menskracht kost. En je moet echt kunnen bewijzen wat dan zo'n individu precies heeft gedaan. En dat vergt ook de mogelijkheden in de wet om dan ook die opsporingsbevoegdheden ook tijdig te kunnen inzetten. Dus daar moeten we over nadenken. En ja, ik hoor misschien al een beetje in mijn stem. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland om ook daar de politieke wil in te uiten. Als wij zeggen dat we de internationale rechtsorde belangrijk vinden en de meest ernstige misdrijven worden geschonden, ook door onze onderdanen, dan vind ik dat wij daar een rol in te hebben spelen als land, dat kan.
1: Dank. Marieke de Hoon, universitair hoofddocent internationaal strafrecht. Het valt op in aanloop naar het WK. Heel veel voetballers spelen op roze voetbalschoenen. Wat zit erachter?
2: Nou, dat vroegen de collega's van Sportza zich ook af. Want zij zien het ook bij de Belgische ploeg. Rode duivels op roze schoenen. Bij een training droegen 19 van de 25 spelers roze aan hun voeten. Alle grote merken en de overgrote meerderheid van de spelers doet dus mee met de trend. Toeval is dat allerminst, zegt Sportza. Roze is een modekleur die al jaren in opmars is. En het valt natuurlijk ook lekker op in het groene gras. Als je tv zit te kijken, al kun je wel afvragen of dat opvallen nog echt opgaat als alle merken hetzelfde doen.
1: Op naar een nieuwe kleur.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, goed, ze hebben dus wel net voor het WK allemaal, alle drie de echt grote voetbalmerken, zeg maar, een speciale WK-editie uitgebracht in het roze. Dus dat zal dan pas over 2 jaar misschien op een EK zijn dat ze iets anders moeten kiezen. Dick Advocaat verruilt het voetbal even voor een andere sport, honkbal. De bondscoach van Curaçao mag vanavond de eerste bal gooien bij de wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Advocaat speelde in zijn tienerjaren bij honkbalclub ADO in Den Haag. Dat vond hij vroeger ook leuker dan voetbal, heeft hij wel eens verteld. En het schijnt dat hij een goede catcher was. Op Curaçao is honkbal de populairste sport. Al is dat natuurlijk de komende weken misschien even anders tijdens het WK voetbal.
1: Ja, was hij een goede catcher, dan mag hij de eerste bal gooien.
2: Als pitcher, ja. Nou goed, hebben ze misschien niet even helemaal goed naar zijn cv gekeken. De Nederlandse voetbalvrouwen moeten zich via play-offs zien te plaatsen voor het WK voetbal volgend jaar in Brazilië. Want Oranje werd geen groepswinnaar in de kwalificatiepool. Dat lukte ook het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman niet. De regerend Europees kampioen had de pech dat het regerend wereldkampioen Spanje tegenkwam. Beide landen wonnen 5 van hun 6 duels en 1 keer van elkaar in de pool. Maar Spanje maakte in die wedstrijden tegen Engeland meer doelpunten en wint dus de groep. In de play-offs kunnen Engeland en Nederland elkaar in elk geval niet tegenkomen. En 1376 dagen na haar laatste wedstrijd als prof maakte een van de allergrootste tennisters ooit gisteren haar rentree.
3: Serena Williams is back. Williams en Mboko get the doubles win in straight sets and they are through.
4: And tennis is lucky to have Serena back, the legend.
2: Voorlopig houdt Serena Williams het bij het dubbelspel. En daarin begon ze met haar partner Victoria Mboko. Dus goed op het gras van Queens in Londen. Williams won 23 Grand Slam titels en 4 Olympische gouden medailles in haar carrière. Nog meer eremetaal is niet waarom de Amerikaanse weer op de baan staat. Ze tennist weer zodat haar dochters van 2 en 8 haar kunnen zien spelen.
1: Verkeersinformatie. Erik Evengroen.
5: Ja, de ochtendspits verloopt nog altijd relatief rustig. Veel korte dagelijkse files en maar een paar kleine bijzonderheden. Zoals nu ook de A27 Almere richting Utrecht. Bij Eemnes gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar je hebt nog wel een klein half uur vertraging.

0: Valtimbora van Trinix en Mariana Frus. Wat moet je doen als je als sterrenkundige ineens contact krijgt met buitenaards leven? Daar moet een nieuw protocol van de Internationale Academie voor Ruimtevaart antwoord op geven. De Volkskrant schrijft erover. Wetenschapsjournalist Govert Schilling, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Wat staat er in die nieuwe richtlijnen?
1: Er staat eigenlijk vooral, begin niet meteen te schreeuwen dat we iets bijzonders ontdekt hebben. En dat snap ik ook wel, want stel nou dat er iets gevonden wordt met een radiotelescoop of zo, en sterrenkundigen denken, dit ziet er verdacht uit, het zou wel eens van de aliens kunnen komen, en ze gaan dat meteen wereldkundig maken. En dan zou je volgende week ontdekken, nee, het is toch gewoon een van de raar sterretje. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben, want dan is er heel veel opwinding gecreëerd, of misschien wel paniek ontstaan, allemaal voor niks. Dus het allerbelangrijkste in deze nieuwe richtlijnen, dat is check, check en double check, voordat je daar een uitspraak over doet.
0: En waar moest daar een nieuw protocol voor komen?
1: Nou, er was aanvankelijk, was al lang geleden, waren er al een aantal richtlijnen hiervoor opgesteld. Als een soort handleiding voor hoe te handelen als. En men heeft zich wel gerealiseerd, we leven tegenwoordig wel in een andere tijd. We leven nu in een tijd van social media. Het nieuws verspreidt zich enorm veel sneller dan vroeger. We leven ook in een tijd van nepnieuws en complottheorieën. En daarmee rekening houdend is het echt heel erg belangrijk dat er heel zorgvuldig met dit soort informatie wordt omgesprongen. En een tweede belangrijk iets wat nu in die nieuwe richtlijnen staat, dat is ook grappig om bij stil te staan, is als we nou eventueel een signaal zouden ontvangen, waarvan zou blijken, na lang onderzoek, dat we zeker weten, dit is kunstmatig, dit komt van een of andere buitenaardse intelligentie. Dat staat nu in de richtlijnen, ga dan niet meteen iets terugsturen. En dat komt er eigenlijk op neer dat we helemaal niet weten wat de eventuele intenties van buitenaards leven zouden zijn. En er wordt heel verschillend over gedacht. Sommige mensen die denken, ja, wij moeten ons bestaan natuurlijk nooit kenbaar maken, want straks komen ze hier en lopen ze ons onder de voet. En het protocol zegt nu eigenlijk van, mochten we zoiets vinden, laten we dan op internationaal niveau, liefst binnen de Verenigde Naties, daar over beslissen en kijken hoe we daarmee gaan handelen. Want dan is het opeens een beslissing voor de mensheid als geheel.
0: Ja, dan zouden we als wereld met één mond moeten spreken. Nou, als je kijkt wat er allemaal gebeurt op dit moment, is dat nog niet makkelijk.
1: Of,
0: of ligt dat toch in de ruimtevaartwereld een beetje anders?
1: Qua met één mond spreken is het is denk ik wel dat in de wetenschap over het algemeen minder minder strijd bestaat internationaal dan in de politiek. Dus dat zou nog wel gaan. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Als er zoiets gebeurt, dan is het opeens iets wat ons allemaal aangaat. Als mensheid, als geheel. En dan is het maar de vraag hoe we daarop reageren. Dat is ook de reden dat er een club van neurowetenschappers en sociologen en ethici in de weer gaat om zich goed voor te bereiden van hoe zou de mensheid op zoiets reageren. Stel dat we dat ontdekken, waar moeten we rekening mee houden? Wat gaat er gebeuren in onze wereld? We hebben allemaal gezien dat als er iets heel groots gebeurt, bijvoorbeeld met de corona-epidemie, dat de maatschappij reageert daar op een bepaalde manier op. En soms heel onverwacht moeten we ook op voorbereid kunnen zijn.
0: Is er een kans dat het protocol ooit in werking moet gaan? Oftewel, is er een kans dat de buitenaards leven contact met ons zoekt?
1: Nou, dat ligt er heel erg aan wie het vraagt. Als je het mij vraagt, dan zeg ik, die kans lijkt me vrijwel uitgesloten. We weten niet eens of er buitenaards leven bestaat. En dan hebben we het over bacteriën en micro-organismen. Laat staan of daar ergens op een verre planeet intelligentie en beschaving ooit ontwikkeld is zoals wij dat kennen. Lijkt mij vrij onwaarschijnlijk. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, weet je, als we het niet weten, kan het dus ook gewoon wel het geval zijn. En ja, als je niet zoekt, weet je zeker dat je niks vindt. En als je wel zoekt, ja, dan moet je voorbereid zijn op
0: wat ons
1: lijf
0: hopen.
1: Dus ja.
0: Hartelijk dank weer, Govert Schilling, wetenschapsjournalist.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
2: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Nu brengen die op, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Komen, variant en
4: een flits van andere WK-duels.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
5: Ster. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De gasunie noemt de gasvoorraad zorgelijk laag. En een schietpartij met veel doden in Zuid-Afrika. Een Oosterstad nieuws. Thomas Delsing.
12: De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Over een motief is niets bekend. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de aanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen hebben uitgevoerd. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer en radarsystemen geraakt. Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. De verdachte van de aanslag op Bondi Beach wordt aangeklaagd voor nog eens 19 misdrijven. In december werden bij een Chanukka-viering in Sydney 15 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. In de nieuwste aanklachten wordt de verdachte onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en schieten met de bedoeling om te moorden. De 19 aanklachten komen bovenop de 59 die er al lagen, voor onder meer die 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat kwamen voor de bus naar Roden. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al weken overvol. Voor de nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plaatsen. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Er kan hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en tussendoor zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17.
0: Waar staan nog de files, Erik?
13: Nou, op een paar bekende plekken, maar die hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. In totaal nog maar zo'n 60 kilometer file. Een paar opvallende, dat nog wel. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht-Noord is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou rekening met een kwartier oponthoud. Ook een ongeluk op de A20 van Hoefnond naar Gouda. Dat gebeurde bij Schiedam. Eén rijstrook is daar open. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte valt nog op de N810 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A2. Zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: De zomer moet nog beginnen, maar de GasUnie maakt zich al zorgen over de gasvoorraad voor de winter. Legt de GasUnie zo uit.
14: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Onze gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld. De overheid moet daar meer haast mee maken. Die oproep doet de GasUnie in de Telegraaf. De GasUnie beheert de infrastructuur voor transport en opslag van gas in Nederland. Hans Koenen is lid van de Raad van Bestuur van de GasUnie. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
0: Wat hebben we op dit moment aan voorraad?
1: Ja, op dit moment is de voorraad in de gasopslagen ongeveer 18,5%. Dus zijn we 18,5% gevuld. En normaliteit rond de tijd van dit jaar zou je zo'n 40% verwachten. Dus we lopen best behoorlijk achter.
0: Ja. Hoe komt het dat het op dit moment dus zo laag is?
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat na de winter waren de bergingen helemaal leeg. En dat is eigenlijk anders dan andere jaren. Normaal het jaar zat er nog wel enig gas in de gasberging. Dit jaar waren ze echt helemaal leeg. Dus je startniveau was aanzienlijk lager. En daarom lopen we onder andere achter. Het tweede belangrijke reden is dat de marktpartijen die eigenlijk aan zet zijn om die gasopslagen te vullen, dat niet doen op dit moment. De gasprijzen zijn hoog vanwege de situatie in het Midden-Oosten. De verwachting is dat de gasprijzen in de winter lager zijn. Er is geen incentive voor marktpartijen om die bergingen te gaan vullen. En dan, als dat niet gebeurt, dan is er de mogelijkheid om EBN, Energiebeheer Nederland, als aan te wijzen door Nederlandse staat als vulagent om die bergingen te gaan vullen. En dat is wat zij op dit moment wel aan het doen zijn. Maar het tempo moet wat ons betreft wat omhoog.
0: Wat omhoog? Dus is het dan wel alle hens aan dek? Of is het meer, als we nu niks doen, dan komen we straks in problemen?
1: Nou, als we tempo niet gaan verhogen, dan gaan we niet ons vuldoel halen van 80% wat we willen bereiken tegen de winter, in oktober. Dus het tempo moet echt omhoog om dat doel te halen.
0: Want wat kunnen de gevolgen zijn als dat niet gebeurt? Komen we dan in de kou te zitten in de winter?
1: Ja, dan moet sprake zijn van een extreme situatie. Maar onze rol als GasUnie is te adviseren over leveringszekerheid. Om een koude winter te kunnen overbruggen, dan moeten die gasopslagen op dat niveau minstens gevuld zijn. En moeten we ook aanvoer hebben van vloeibaar aardgas uit andere delen van de wereld. En onder andere ook Noors gas. En dan kun je gewoon in een koude winter de winter overbruggen. Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
0: En u bent daarvoor dus echt wel afhankelijk van de overheid?
1: De overheid is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid in Nederland. Wij adviseren daarover. En nogmaals, het is in eerste instantie aan marktpartijen om dat te gaan doen. En als die dat niet doen, dan kan de staat, de overheid, ingrijpen via Energiebeheer Nederland.
0: Ja. Nou is het natuurlijk ook wel een lastige inschatting, hè? Want op dit moment is gas duur, hè, door de oorlog in het Midden-Oosten. De straat van Hormuz is nog steeds dicht. Maar stel, dat is op afzienbare termijn afgelopen en het komt allemaal weer op gang, dan heb je nu heel duur gas gekocht.
1: Ja, dat klopt. En wij snappen ook dat het een best een lastige afweging is voor Den Haag. Maar ons slogan is toch een beetje hope for the best, but prepare for the worst. We weten niet of dat snel afgelopen is in het Midden-Oosten. Er zijn alle tekenen die erop wijzen dat het ook wel eens langer zou kunnen duren. En vanuit onze optiek moeten we wel voorbereid zijn op een slecht scenario.
0: Nou werkt de minister wel aan een plan, hè? Wil Europese afspraken maken over de voorraden en hoe je die als Europa kunt aanleggen. Is dat een oplossing op termijn?
1: Ja, dat is zeker een oplossing. En het is ook heel goed dat de minister dat in Europees verband doet. Dat is ook noodzakelijk. We zullen gezamenlijk in Europa de kosten van strategische noodvoorraden willen betalen. En ook gezamenlijk de vruchten daarvan willen plukken. Maar zover zijn we nog niet. Dus dat is ook de oproep tot urgentie om tot snel beleid te komen, ook ten aanzien van strategische noodvoorraden.
0: Dank u wel. Hans Koenen, lid van de Raad van Bestuur van de GasUnie. Het is 9:12. Gemeenten moeten de taaleis in de bijstandswet strenger gaan toepassen. Dat wil VVD-minister Aartsen van Werk en Participatie, zo bevestigen Haagse bronnen na een bericht in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is de bedoeling?
3: Ja, mensen die door een taalachterstand geen werk kunnen vinden en een bijstandsuitkering krijgen, die moeten meer hun best gaan doen om die taalachterstand weg te werken. En de gemeenten die moeten strenger gaan toezien op de regels die daarvoor zijn, en die regels dus ook uit de bijstandswet strikter gaan toepassen. Het idee hierachter is dat de aangescherpte eisen is dat mensen geen recht hebben op een uitkering zouden moeten hebben als ze moeite hebben met het vinden van werk, doordat ze onvoldoende Nederlands kunnen spreken en lezen. Daarom wil minister Aartsen dat aanscherpen. Die eisen die zijn er dus al wel, maar er moet een tandje bij. En de minister vindt dat tot nu toe te weinig doen.
0: En over welk taalniveau hebben we het dan?
3: Ja, het gaat om het zogenoemde niveau 1F. Dat is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool, groep 8, zouden moeten beheersen. Nou, in de praktijk zijn het onder andere sommige statushouders die dit niet halen. Maar het gaat soms ook om mensen met een Nederlandse achtergrond die om wat voor reden dan ook praktisch analfabeet zijn en een bijstandsuitkering krijgen. Het is overigens niet zo dat zij nu voortaan in alle gevallen gekort moeten gaan worden op hun uitkering. Als mensen niks aan kunnen doen, hoeft dat niet. De gemeenten houden wel vrijheid om zelf te beslissen in individuele gevallen, maar ze moeten de criteria wel strenger gaan toepassen en daarbij dus scherper erop gaan letten of de taalbeheersing het vinden van werk in de weg zit.
0: En als ze dat niet doen?
3: Ja, hou je vast. In eerste instantie kunnen gemeenten die niet meewerken dan via een zogenoemde aanwijzing op de vingers worden getikt om de regels strikter toe te passen. Als dat onvoldoende leidt tot het gewenste resultaat, kunnen ze worden gekort op het geld dat gemeenten van het Rijk krijgen voor het betalen van de bijstandsuitkeringen. Dan draaien ze dus zelf voor een groter deel van de kosten op. En verder is het ook zo dat de percentages waarmee de uitkeringen kunnen worden gekort omhoog gaan van 20% naar 25%. En als dat niet helpt, van 40% naar 50%.
0: Maar dat is een aanscherping.
3: 50%. Maar dat is een aanscherping die vorig jaar al was ingegaan. En het gaat verder eigenlijk allemaal om uitwerkingen van afspraken die de regeringspartijen D66, VVD en CDA eerder al hebben gemaakt in hun regeerakkoord. En de Tweede Kamer wordt binnenkort door minister Aartsen over deze uitwerking geïnformeerd.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Verkeersinformatie Erik Evengroen. Die hebben we nog niet. Dan gaan we naar

0: France Gall met Ella Ella. En er is hij, Erik, met de verkeersinformatie.
1: Ja, even een liedje meegenomen. Ja, de meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden korter. Maar juist nu gebeuren er helaas ook een paar ongelukken, zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is dat gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. Dankjewel.
0: De klassieke Italiaanse krantenkiosk, de Edicola, is aan het uitsterven. Eind vorige eeuw waren er nog zo'n 35.000 in het hele land. Nu nog geen 11.000 meer over. Om de karakteristieke kiosken van de sloop te redden worden ze omgetoverd tot Edicola 2.0. In het stadje Sansevero in zuidelijk Puglia is van een leegstaande kiosk het kleinste theater ter wereld gemaakt. Correspondent Angelo van Schaik liet zich verrassen.
2: È stata una caduta. Sono inciampata. Caduta dalle scale.
3: 6 stoelen, 2 lampen en 2 rode gordijnen. Meer is het niet. Teatro Edicola in Sansevero. Intiem en bijzonder. Actrice Luciana Nicastro speelt een monoloog uit Marina e caduta dalle scale. Over geweld tegen vrouwen.
2: Ma sì, è stata una caduta. Sono inciampata. Caduta dalle scale. È questo che ripeto di nuovo al pronto soccorso è lo stesso dottore.
3: Door de korte afstand, de actrice staat op nog geen halve meter van het publiek, wordt het heel intens. Vinden ook de actrices zelf.
4: La vicinanza con il pubblico fa tanto.
3: De nabijheid van het publiek betekent heel veel, zegt Antonella, collega van actrice Luciana. De blikken van de mensen van zo dichtbij voelen, dat maakt het erg spannend.
2: Io voglio solo tornare a casa. Sì, a casa. Il mio rifugio.
3: Francesco Gravino is de initiatiefnemer van dit project. Waarom een theatertje in een kiosk?
5: L'edicola era il centro di un paese, era un riferimento per il paese.
3: De kiosk was het centrum van een dorp of een wijk, zegt Gravino. Mensen kwamen elkaar tegen bij de kiosk, ook per ongeluk, en wisselden meningen en verhalen uit. Wij willen dat ontmoetingscentrum behouden voor dit dorp.
2: Non ci sono scale a casa mia. Ecco perché lui prontamente dice che in realtà io soffro di crisi epilettiche. Sì, è vero. Io sono una testa.
3: De geluiden van buiten die klinken door hier in het theatertje. Ook de airconditioning staat te loeien, dus die horen we ook. En verder. Ja, de buitenkant is natuurlijk allemaal van glas. Maar om het donker te maken zijn overal zwarte gordijnen opgehangen. En er is een rood theatergordijn dat open en dicht kan. Met een stoel. En voor die stoel op ongeveer 1 meter afstand staan 6 stoelen waar het publiek zit.
6: La distanza crea un maggiore rapporto di realtà con l'attore.
3: De korte afstand creëert een echte relatie met de acteur, zegt Lea in het publiek. Je ziet elke oogopslag, hoort elke stembuiging en voelt elke emotie. En dat is essentieel voor de beleving.
2: Aspetta, ti prego. Non sono stata io, non ti ho denunciato.
3: 1 keer in de maand worden er voorstellingen gegeven in Teatro Edicola. Elk kwartier wisselt het publiek, elk half uur de acteur. Het zijn meestal monologen uit een groter stuk. Op de avonden dat de voorstellingen zijn, staat het halve dorp in de rij. Maar de vraag is, hoe lang nog? Want volgens de Italiaanse wet moet een krantenkiosk kranten verkopen. En mag de bestemming niet zomaar gewijzigd worden nu de kiosk gesloten is.
5: Questa nasce come edicola.
3: We hebben een tijdelijke vergunning, zegt initiatiefnemer Francesco Gravino. Omdat wat we doen gratis is. We zijn nu in gesprek met de gemeente om dit project voor te zetten. En we hopen dat het lukt. Het blijft een culturele ontmoetingsplaats. Eerder verkochten ze hier nieuws, nu geven we verhalen cadeau.
5: Non vendiamo più notizie, ma regaliamo storie.
2: Potrebbe essere l'ultima.
0: Een reportage vanuit Sansevero van Angelo van Schaik.
7: Reactie
8: aan de redactie.
9: Een zeer indringend moment in een bijdrage van correspondent Mustafa Margadi vanochtend. Daarin was het geschreeuw te horen van een Indonesische mensenrechtenactivist die was aangevallen met zuur. 4 militairen staan voor die aanval terecht. Het slachtoffer raakte ernstig verbrand over een kwart van zijn lichaam en ook verloor hij bij de aanval een oog. Daarover stuurde Rosa een bericht in de NPO Luisterapp. Zij vond het zeer heftig en vraagt of we voortaan willen waarschuwen als we zoiets laten horen. Ik luister bewust naar de radio, zodat ik geen vreselijke beelden hoef te zien van het nieuws, voegt ze daaraan toe.
7: Ja, dat kan ik me aan de ene kant voorstellen, want wij keken ook elkaar even aan. Het was heftig. Mustafa praatte er wel naartoe. En tegelijkertijd denk ik, dit is wel waardoor ik me het onderwerp heel goed herinner. Want het kwam ongelooflijk binnen.
9: Het kwam keihard binnen, zeker.
7: Echt, als je er alleen maar de familie over had gehoord en het gesprek erover, hè, dan denk je ook, oh, wat erg. En nu dacht je echt, wat verschrikkelijk dat dit gebeurt. Dus, en dat is ook wel onze taak om te laten horen hoe de wereld is.
9: Ja, het is niet leuk, maar het is zoals het is.
7: Ja.
9: Dan, I guess. Voor de Somalische scheidsrechter Omar Artan zit het WK er al op voordat het begonnen is. Hij mocht de VS niet in en werd teruggestuurd, ook al had hij een geldig visum. Volgens de Amerikaanse grenspolitie waren er problemen bij zijn achtergrondcontrole. Luisteraar René heeft een idee. Waarom stelt de voetbalbond FIFA deze scheidsrechter niet voor om wedstrijden te fluiten in Canada of Mexico? Daarmee zou de FIFA het grensbeleid van de VS kunnen omzeilen.
7: Dat hebben we even voorgelegd aan sportjournalist Edwin Schoon.
8: Dat zou natuurlijk voor iedereen een hele goede oplossing zijn. Waar het niet dat het erop lijkt dat we in een situatie zitten waarin FIFA en Infantino helemaal geen oplossingen meer willen voor situaties waar ze de VS tegen de haren instrijken. Dus dat lijkt de machtsverhoudingen waarbij Infantino het voetbal heeft verkocht eigenlijk aan een regime wat mensenrechten schendt. Het bedenken van creatieve oplossingen is heel mooi. In de praktijk denk ik dat we nu gaan zien dat dat niet gaat gebeuren, omdat FIFA de VS niet meer aan het tegenspreken is. Er werd ook niet nauwelijks gereageerd door FIFA gisteren op deze situatie.
7: Zo cynisch is het, hè?
9: Ja, absoluut. Ja. Er kwam nog een vraag over binnen van Ronald. Die vroeg zich af waarom hij niks van de KNVB heeft gehoord, dus de Nederlandse bond. Waar zijn zij om te protesteren tegen het terugsturen van die Somalische scheidsrechter?
7: Ja, onze collega's van sport hebben de KNVB vragen over gesteld. Over het weigeren van de scheidsrechter uit Somalië. Maar ook bijvoorbeeld over de supporters uit Iran die niet meer welkom zijn. Andere supporters. Maar we hebben nog geen reactie gekregen.
9: Een Belg is waarschijnlijk heel erg blij. Die heeft namelijk bijna 175 miljoen euro gewonnen in een loterij. Dat is volgens de Belgische Nationale Loterij het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners uit 12 Europese landen aan mee kunnen doen. Maar in Nederland kan dat niet, vertelde ik eerder. Nou, luisteraar Marcel vroeg zich af of hij als Nederlander niet toch mee kan doen door gewoon naar België te gaan en daar een lot te kopen. Of moet je per se wonen in het land waar de prijs valt, vraagt hij zich af in de NPO Luisterapp.
7: Marcel die ziet zijn kans schoon, blijkbaar.
9: Ja.
7: Het loterijspel Euromillions wordt inderdaad in 12 Europese landen gespeeld. Maar Nederland niet, want Nederland doet er niet aan mee. Nou, je kunt wel meedoen.
9: Ja.
7: Een workaround noemen ze dat dan. Je kan online een lot online kopen bij een organisatie in een land dat wel meedoet, bijvoorbeeld België. Die kopen dan fysiek een lot voor je, waarvan je dan de eigenaar bent. Dan hoef je dus niet te wonen in bijvoorbeeld België. Maar er komt wel een waarschuwingtje bij.
9: Ja, hè? Zeker.
7: Want Euromillions heeft in Nederland geen vergunning van de kansspelautoriteit. En juist de kansspelautoriteit controleert bijvoorbeeld of een reclame niet misleidend is. Of alles rondom de betaling goed is geregeld. Kortom,
9: dus blijft een beetje op eigen risico allemaal.
7: Maar ja, dan heb je eventueel wel 175 miljoen. Ik denk dan altijd, maak daar 175 mensen mee gelukkig in plaats van 1.
9: Met 1 miljoen bedoel je?
7: Ja,
9: nou, mooie gedachte.
10: 3 voor de dag.
7: Er komt een uitspraak in een rechtszaak tegen het Mauritshuis. Een kunsthistoricus liet 25 waardevolle schilderijen, waaronder 2 van Rembrandt, na aan het museum, op voorwaarde dat ze altijd moesten worden getoond. Nu dat niet gebeurt, eisen de nabestaanden de werken terug. Minister Sterk van Langdurige Zorg praat met Expert Care, de organisatie achter 4 zorgvilla's voor ernstig zieke kinderen. Expert Care wil de villa's sluiten. Maar van de minister moeten ze open blijven tot er een passende oplossing is gevonden voor alle kinderen. Nou, nu sluiten er toch al 2 locaties, waardoor kinderen dus overgeplaatst moeten worden naar plekken die veel verder reizen zijn. Jonas Baart van de Cliëntenraad maakt zich daar grote zorgen over.
11: Deze kinderen kan je dat niet aandoen, zo'n lange reis. Buiten dat, zelfs als ze het aan zouden kunnen, dan is het voor de ouders niet te doen. Want er zijn ook een paar dagopvangkinderen. Dan moet je dus voor je werk even 5 kwartier heen, 5 kwartier terug en dan naar je werk. En aan het eind van de middag moet je ze weer ophalen. Dat is logistiek ook niet in te passen. Dus het is echt een fictieve oplossing voor het probleem.
7: En Microsoft-medeoprichter Bill Gates moet getuigen voor een panel van het Amerikaanse congres. Het gaat over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De naam van Gates wordt genoemd in vrijgegeven documenten over Epstein. En ze staan samen op de foto. Zometeen Spraakmakers Roos.
12: Ja, Stand.nl gaan we het hebben over het WK voetbal. Met al die berichten die nu verschijnen over een scheidsrechter die terug naar huis is gestuurd. Supporters die niet welkom zijn. Journalisten die visa worden geweigerd. Is de stelling vandaag voor mij, hoeft dit WK niet meer? Ik ben heel erg benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Zegt u nou, ik kijk zeker nog naar dit WK voetbal. Zegt u nee, ik boycott hem. Praat mee, bel 0800 1101.
7: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Daar is plek voor 150 mensen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Er kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en tussendoor zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17.
2: ANWB-verkeersinformatie. De niet al te druk verlopen ochtendspits loopt op zijn eind. Nog wel 3 opvallende files. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht-Noord is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels vrijgegeven, maar de vertraging nog 10 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken nog dicht. Er staat 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Het is beter en sneller om te rijden via Wassenaar over de A12 en de A44. En tenslotte de A20 Hoevenoord richting Gouda. Bij Schiedam een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging nog 10 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Nederland heeft zich 10 jaar geleden gecommitteerd aan het VN-verdrag Handicap. Hierin staat wat Nederland moet doen voor mensen met een beperking. Vraag is, hoeveel heeft dit 10 jaar na dato opgeleverd? Nou, we nemen het onder de loep met onze spraakmaker van vandaag, Deborah Lauria, directeur van IEDERIN. Dat is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Goedemorgen, Deborah.
5: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er bent. We gaan zo meteen de balans opmaken, maar alvast een klein tipje van de sluier. Het is niet per se een heel vrolijkmakend verhaal, hè?
5: Nee, dat klopt. We gaan feest vieren omdat je moet vieren wat je lief hebt. Ja. Wij hebben de mensenrechten lief en we zijn blij dat we dat verdrag wel hebben en hebben geratificeerd. Dat betekent, we hebben ons daaraan gecommitteerd.
4: Ja.
5: We moeten wel vaart maken.
4: Ja, precies. We hebben ons eraan gecommitteerd. Maar doen we er ook wat mee?
5: Onvoldoende.
4: Juist, dat zo meteen dus. Voor het Mediaforum, alvast hier, AD-hoofdredacteur Rennie Rijp. Maar goedemorgen ook, Rennie.
6: Goedemorgen.
4: Het is dus door de Tweede Kamer.
7: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
8: GroenLinks-PvdA heet voortaan Progressief Nederland, kortweg Pro. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe naam.
4: Ja, en nu Pro met hoofdletters, met kleine letters, of toch maar PN naar Progressief Nederland. Hoe gaan media om met dit nieuwe politieke merk? Dat zometeen. Nu eerst de stand.nl, het nieuws waarvan je wist dat het zou komen. En inderdaad, Somalische scheidsrechter teruggestuurd, Iraanse voetballer 7 uur lang verhoord, journalisten die worden tegengehouden. De stelling is vandaag, voor mij hoeft dit WK niet meer.
0: Deel uw ervaring op 0800 1101.
9: De kans dat de stadions tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal oranje kleuren is klein.
10: Volgens mensenrechtenorganisaties bedreigt de regering Trump de veiligheid en waardigheid van fans en deelnemers aan het WK.
11: Een
10: Afrikaanse topscheidsrechter is naar huis gestuurd.
12: Afgelopen weekend werd nog een Iraakse sterspeler eruit gepikt, 7 uur vastgehouden.
13: Het lijkt ook allemaal een beetje een soort Wild West te zijn.
12: Dan zijn er nog fans uit Haiti en Iran die sowieso niet welkom zijn. En dat geldt ook voor fans uit Senegal. En uit uw voorkeur
9: is hierdoor het duurste WK voor voetbalsupporters ooit.
13: Ik zou denken, bekijk het dan maar lekker met je WK.
4: Spraakmaker Deborah Lauria, directeur van IEDERIN dus. Ja, dat het het meest inclusieve WK zou worden, dat zagen we wel aankomen.
5: Ja.
4: Maar goed, nu zijn dus die berichten er. Gisteren stapelden ze echt op.
5: Ja, ongelooflijk. Ik zou het helemaal niet zo gek vinden als we met z'n allen zouden zeggen, weet je wat, we stoppen ermee. We kijken er niet naar, we trekken de spelers terug. We moeten een statement maken. Dit is pure discriminatie, racisme. Nou ja, Ik begon al over de mensenrechten. Hier gaat het ook over. De voetbal, het is natuurlijk bijzonder spijtig dat voetbal zo politiek is geworden. Allereerst. Ja. Het zou al wat ontspanning moeten kunnen bieden aan mensen. Even momenten van ergens anders aan denken, samen vieren. Het kan enorm verbinden natuurlijk. En je ziet dat het polariseert nu. Ja. Lijkt me ongewenst.
6: Renny Rijpma. In het AD, natuurlijk een veel beschreven onderwerp, het WK-voetbal. In alle vormen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je hebt artikelen over hier spelen we, dit is de pool. Maar je hebt ook de nieuwsberichten, zoals ze net voorbij kwamen, ook in het audioblokje.
11: Zeker.
6: Worden die goed gelezen, die artikelen?
11: Ja, die worden goed gelezen. Ik denk dat de aanloop naar zo'n toernooi is altijd lang. Dus het duurt altijd even voordat het gaat leven. Maar dat begint nu zeg maar echt zo'n dag voor de start van het WK toch echt wel te komen. En nu is het natuurlijk vooral het nieuws, doet het goed.
6: En ik weet echt dat van, harde nieuws waar wij het nu over hebben.
11: Precies, zeker. Dat wordt goed gelezen. En wat je altijd ziet is hele simpele dingen. Inderdaad, speelschema, uitslagen. Dingen die echt maar steeds repeteren. Ja, die worden ook heel goed aangeklikt. Ja?
6: Gewoon de administratie eigenlijk van
11: ja,
6: zo'n WK.
11: Ja, de administratie. Kan ik nou wel op zondagavond iets afspreken? Of, oh nee, dan speelt Oranje.
6: Ja, ja. En hoe dit op de redactie? Want het is dus heel veel nieuws. Er is van alles te melden. Is dat een beetje vecht om voorrang ook wat dat betreft? Hoe richt je dat in?
11: Nou, dat is best een puzzel. Want je wil voorkomen dat het echt een soort overload aan verhalen wordt. En we hebben natuurlijk ook heel veel regionale redacties die allemaal aandacht hebben voor hun regionale, nou dan wel spelers, supporters of familie. En wat we op in de krant zeg maar doen, is in ieder geval in het landelijk deel en op de homepage van ad.nl kan je natuurlijk altijd cherrypicking. Dus pik je de beste verhalen eruit. Mm. En in die regio's kunnen we gewoon nog veel dieper gaan. Dus als er toevallig een speler komt uit, noem eens een gemeente, Woerden. Ja, dan kan op de gemeentesectie Woerden kan daar natuurlijk alle focus op.
6: Ja, dus je kunt kiezen. Ja. Ja. De stelling is vandaag, voor mij hoeft dit WK niet meer. We gaan naar Wiegert Panjer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Voetballiefhebber, begrijp ik?
14: Ja, echt voetballiefhebber.
6: Ja, hoe uitzicht dat?
14: Ja, alles volgen. Het vorige WK, ik denk dat ik geen wedstrijd gemist heb. Dat was hartstikke mooi. Maar nu is het toch allemaal een beetje anders.
6: Ja, wat is er nu anders dan?
14: Nou ja, net wat er gezegd werd, die Somalische scheidsrechter die teruggestuurd wordt. Maar dat slaat echt helemaal nergens op. Mm-hmm. Dan de prijzen voor de supporters die de pan uitreizen. Hoeveel supporters kunnen wel niet gaan, die niet kunnen gaan omdat ze het gewoon niet kunnen betalen.
6: Ja.
14: De hele toestand in Amerika. Nou ja, dan hebben we het Nederlandse team. Wat het ook niet geweldig doet.
6: Nee, dat helpt ook niet, hè?
14: De verwachtingen die zijn ook niet hoog gespannen. Mm-hmm. Ja, het euforische gevoel van voorgaande WK's. Ja, dat is er gewoon niet. Nee.
6: Nou moet ik zeggen, er is eigenlijk altijd meestal in aanloop naar zo'n WK, eigenlijk naar een groot toernooi, kan ook bij de Olympische Spelen zijn, wel gedoe. Vaak vanwege het land waarin het wordt georganiseerd. De vorige keer in Qatar, kunt u zich ook nog wel herinneren, denk ik. Al die artikelen die zijn geschreven over arbeidsmigranten die zijn overleden bij de bouw van het stadion. Dat leek toch snel vergeten toen het toernooi eenmaal begonnen was.
14: Dat is wel een beetje waar. Dat is wel een beetje waar. Maar goed, de beelden van de spelers die helemaal gefouilleerd worden. En wat gisteravond voor televisie was, hoe daarmee omgegaan wordt. Ja. Die zouden normaal gesproken heel welkom geheten moeten worden in zo'n land.
6: Ja, het is dus gewoon eigenlijk anders nu, omdat het gewoon nu plaatsvindt. Terwijl het WK eigenlijk begint. Dat is het verschil.
14: Eigenlijk wel. Ja. Maar goed, dan kun je wel zeggen van oké, boycott het en ik ga niet kijken.
6: Ja.
14: Maar we zitten natuurlijk met één dilemma en dat is natuurlijk Curaçao.
6: Oh ja, wat voor het eerst meedoen. Ja.
14: Ja, het kleinste land ooit, de oudste trainer ooit.
6: Ja.
14: Dat is fantastisch. Nou, dat wil ik echt zien. En alhoewel, ze zullen een kleine kans dat ze de eerste wedstrijd...

0: de eerste wedstrijd doorkomen tegen Duitsland.
1: Maar ik snap wat u zegt. Curaçao kijken is in ieder geval wel de moeite waard dit WK. Dank u wel, Wiegert Panjer. De stelling is dus, voor mij hoeft het WK niet meer. Wim Pedemos zegt, de KNVB had er nooit naartoe moeten gaan. En nu er zijn, moeten we er alsnog mee kappen. Nu je de uitwerking ziet, is dit niet fair. Boudewijn zegt, laten we het positief houden. Ik heb ontzettend veel zin in de Tour de France. En Roger van der Haak belde ons vanmorgen. Hij zegt, ik boycott het WK, ondanks dat ik groot voetbalfan ben. Alle grote toernooien gekeken in mijn leven, maar hier gebeurt van alles wat niet in orde is. We kregen ook nog een reactie van voetbalfan John van Tilburg.
2: Ja, sinds er een poppenkast is gemaakt met een vredesprijs voor president Trump, is het in feite toch een Trump-show geworden. En vandaar ons voetbal aan op te hangen. Waarbij het voetbal ook nog een keer een kaartje zo duur kost, dat het alleen heel exclusief wordt voor een bepaalde groep mensen met een inkomensniveau. Waarvan ik denk, ik zou het kunnen betalen. Maar ik bedoel, het is wel een volkssport en dat wordt vergeten. En dat vind ik heel jammer. Dus ik ga niet kijken een keer. Ik kijk normaal altijd. Maar ik vind dit niet meer kunnen.
1: Al dus John van Tilburg. Gaan we naar Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Jurrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, we dachten, we duiken heel even in het verleden. Ik haalde al even Qatar aan, hè, 2022. Ook ophef in aanloop naar dat WK over wat er gebeurde in dat land. Wij vroegen ons af, is deze situatie nu heel anders dan andere jaren?
3: Wat er in de afgelopen tijd gebeurt, en dan bedoelen wat we gezien scheidsrechten, mag het land niet in. Spelers worden gefouilleerd als ze toevallig niet de witte huidskleur hebben. Dat is iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Dat op het laatste moment de organisatoren, in dit geval dus de FIFA, zo worden overwoeld door de heerser van het land, de plaatselijke leider. En dat dan de voetbalbond, in dit geval de FIFA, daar ook helemaal niks tegen zegt. Het was zelfs zo toen de Olympische Spelen van 1936 in Nazi-Duitsland werden gehouden, dat het IOC tegen Adolf Hitler zei van, het stadion is geen Duits grondgebied, maar daarin zijn wij de baas. Dus zelfs het IOC in 1936 deed meer tegen de plaatselijke leider dan FIFA op dit ogenblik doet tegen Trump. Het is daarom gewoon zo ontzettend idioot dat de voetbalwereld heel erg stil is. Behalve Noorwegen.
1: Ja, dat is de enige Noorwegen?
3: Bond in de wereld. Ja? Dat is de enige bond in de wereld. Ook toevallig de enige bond met een vrouw als voorzitter, Lise Klaveness. Die vorige week officieel een klacht heeft ingediend over het in gevaar brengen van de neutraliteit van de sport door de FIFA zelf. Omdat zij dus zo gewillig, als een hondje met de pootjes omhoog, alles over zich heen laat komen wat president Trump op dat ogenblik wil.
1: Hey, dat heeft te maken met hoe Gianni Infantino zich opstelt richting president Trump.
3: Dat is degene die daar het meest voor zichtbaar is. Maar er is dus voor de rest niemand in de voetbalwereld, en ook in Nederland niet de KNVB, die zegt, maar op deze manier kan het toch niet. We kunnen toch niet voetballen in een land als een scheidsrechter wordt tegengehouden vanwege zijn huidskleur. Ja. En dat in het statuut van de FIFA zo'n beetje bovenaan staat dat zij tegen racisme zijn en voor gelijkwaardigheid in de samenleving. De FIFA overtreedt zijn eigen statuut en de voetbalwereld zwijgt, behalve Noorwegen. Dus daarom lijkt het me zo goed als de voetballers zelf en de leden van voetbalclubs zelf niet meer zwijgen. En mailtjes gaan sturen naar de KNVB namens zichzelf of namens hun club van, zeg eens wat, doe iets.
1: Want er is dus niemand. Je hebt niemand kunnen vinden die hier wat van zegt.
3: Ja, Lise Klaveness. Dus
1: ja, oké, maar dat is dan heel erg gericht ook aan Gianni Infantino en zijn best politieke opstelling. Maar als het nu gaat over, nou, wat jij net zegt, het weigeren van die scheidsrechter, om er even eentje uit te pikken. Niemand.
3: Ja, hoe moet je je voelen als scheidsrechter die dus nu zijn wedstrijd moet overnemen? Dat jij wordt aangewezen en dat een scheidsrechter niet komt opdagen. Gebeurt wel eens vaker, blessures of zo. Ja. Maar niet omdat hij vanwege een racistische wet wordt tegengehouden bij de grens.
1: Nee, en help me heel even, want even terug naar het meest recente voorbeeld weer, 2022. Qatar, daar stierven arbeidsmigranten bij de bouw van een stadion.
3: Dat was ook vreselijk, want dat was vanwege het WK voetbal moesten die stadions worden gebouwd. Die onder dramatische omstandigheden werden gebouwd. Exacte cijfers zijn niet bekend van het aantal slachtoffers, maar het waren er ontzettend veel. Ja. En daar is de voetbalwereld is ook zelf voor verantwoordelijk geweest, omdat zij die stadions lieten bouwen.
1: Ja, heb je ze toen gehoord ook? Waren er toen mensen uit de voetbalwereld die daartegen in opstand kwamen, zich uitspraken?
3: Daar is wereldwijd toen het nodige aandacht aan besteed. En Nederland wilde toen ook nog iets doen met een armband om als aanvoerdersband bij de eerste wedstrijd om op te...
1: De verbinding valt weg met Jurrit van der Voren.
3: Ik ben er weer. Oh, af en toe dat mijn telefoon het af en toe gaat. Ja. Maar ik heb weer gewonnen. dus wel wereldwijd protest was. En dat de KNVB toen, nadat er gedreigd werd dat een gele kaart zou worden gegeven als er met een aanvoerder

0: aanvoerdersband werd gespeeld voor gelijke rechten, dat het zich alsnog terugtrok met dat protest. Dus dat stelde niet zo heel veel voor. Nee, het is de voetbalwereld blijft altijd zo ontzettend stil, terwijl dus de eigen idealen over gelijkwaardigheid met voeten worden getreden.
1: Dankjewel, Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Gaan we naar Menno Pot, voetbalschrijver en maker van een podcast over Ajax. Menno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij constateert net zoals Jurrit dat het stil is vanuit de voetbalwereld?
2: Ja, oorverdovend stil. Ja, dat zegt Jurrit precies goed. Er valt eigenlijk weer geen enkel protest te horen. En dus zelfs niet van bijvoorbeeld een scheidsrechter die zich solidair verklaart met zijn collega. Of supportersverenigingen die protest aantekenen omdat de Iraanse supporters het land niet in mogen. Er is van solidariteit opnieuw geen enkele sprake.
1: Nee, je zegt opnieuw, want eigenlijk is dat er nooit echt, toch?
2: Nee. Het WK heeft een lange geschiedenis van dit soort veiligheid. Dat gaat al terug naar de allereerste keer dat Nederland er naartoe mocht in 1934. In het Italië van Mussolini was dat. Mm-hmm. En ja, de laatste paar WK's wordt het steeds erger. Met opeenvolgende WK's in het Rusland van Poetin, Qatar en nu in de VS. En dan staat Saoedi-Arabië al klaar om het in 2034 te doen.
1: Ja.
2: Dus ja, het gaat echt naar dictatoriale schoftenstaten nu, elke keer, het WK.
1: Hoorde je gisteren in het Oog op Morgen zeggen, ik verwacht meer van onze regering en de KNVB. Wat zouden zij kunnen doen of moeten doen wat jou betreft dan?
2: Nou, de KNVB zou gewoon moeten zeggen, we gaan niet. Maar dat is nu allemaal veel te laat, dat had al in een veel eerder stadium gemoeten. Maar ja, ik verwacht op dat vlak helemaal niks hoor. Want Nederland heeft het daar een niet zo heel heldhaftige traditie in. Om in dit soort gevallen op te staan en voorop te lopen. Dus ik verwacht daar ook nu niks. Ik verwacht in elk geval niet iets van de spelers nu op het toernooi. Dat vind ik altijd een beetje flauw. Mm-hmm. Dat er van spelers van alles wordt geëist. Want die zeggen ook, de regering doet niks en de KNVB doet niks. Iedereen vindt het goed en dan moeten wij hier nu ineens een statement gaan maken terwijl we hier ons beroep komen uitoefenen.
1: Ja.
2: Dat begrijp ik ook wel weer. Dan leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de verkeerde groep.
1: Dus jij kijkt echt naar de bonden, bijvoorbeeld?
2: Ja, en die zijn ook veel machtiger dan ze denken. Ze slaan een beetje een toontje aan van het maakt geen verschil en we kunnen er weinig tegen doen. En dat doen individuele tv-kijkers ook. Hè? Mm. Terwijl de impact zou heel groot zijn als een bond zegt van die doen we niet.
1: Ja. De stelling
2: dan,
1: is.
2: Dan denk ik ook dat er meer schapen over de dam komen.
1: Ja. De stelling is vandaag, voor mij hoeft het WK niet meer. Hoe sta jij daar persoonlijk in?
2: Van mij hoeft het niet, nee. Voor mij is de lol er volledig af.
1: Ga je er ook niet over schrijven?
2: Nee, ik ga er niet over schrijven. Daar heb ik ook het podium niet voor, omdat mijn column en podcast op dit moment met zomerstop zijn.
1: Ah, oké. Okay. Dat komt dan goed uit.
2: Nee, ik zou er sowieso niet over schrijven. Ik heb ook wel eens nee gezegd twee WK's geleden tegen een leuke zomerse WK-columnreeks en zo. Dat ga ik allemaal niet doen.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Menno, dat je in de uitzending wilde komen. Menno Pot. Gaan we naar Marlies Klein, lid van ons Spraakmakerscollectief. Marlies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Groot voetbalfan ook?
3: Zeker.
1: Ja, zin in dit WK?
3: Eigenlijk wel, maar ik hoorde Menno gisteren bij het Oog op Morgen en deze uitzending.
1: Ja.
3: Ik moet zeggen dat ik ga langzamerhand een beetje twijfelen.
1: Ja?
3: Ja, maar ook heel veel zin. Ja. Maar ja, het is wel bizar wat er nu gebeurt allemaal.
1: Ja, hè? Waar zit die zin in?
3: Nou, het is gewoon altijd superleuk met z'n allen op de bank. We keken altijd met buren, met onze kinderen, met vrienden van hen. Ja, die spanning. En ik hou gewoon heel erg van voetbal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, vlaggetjes ook in en om het huis?
3: Nee, maar wel in het oranje gekleed.
1: Oh ja, ja. We hoorden net Menno zeggen, ik verwachtte eigenlijk dat de bonden, één daarvan op zijn minst, zich uitspreken tegen wat er nu gebeurt. Verwacht u dat ook?
3: Nee, gezien dat de FIFA gisteren gelijk die scheidsrechter volledig heeft laten vallen en geen enkele bond iets heeft laten horen en het WK morgen begint, durft niemand. Maar ik vind het wel echt bizar.
1: Ja,
3: de bonden en de scheidsrechters zouden iets moeten doen nu.
1: U zegt dat zouden ze wel moeten doen.
3: Ja.
1: Ja. Dank u wel voor uw bijdrage ook, Marlies Klein, lid van ons collectief. En u kunt daar ook lid van worden, mail spraakmakers@kro-ncrv.nl. Gaan we naar Mariska Overtoom, internationaal FIFA-scheidsrechter. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hij is al een paar keer voorbijgekomen, de Somalische WK-scheidsrechter. Is bij Ajax in de VS geweigerd, hij is teruggestuurd. Scheidsrechter van het jaar in Afrika, kwam daar om te werken en mocht niet. Ja. Hoe heeft u dat nieuws ontvangen?
4: Nou, erg sneu eigenlijk. Want nou, het is natuurlijk niet mijn ervaring. Ik ben nog nooit op een groot toernooi geweest. Maar van afstandje heb ik dat wel mee mogen maken bij mijn zus bijvoorbeeld, Franka Overtoom. Die is wel op meerdere grote toernooien geweest. En je ziet wel dat het eigenlijk om verbinding draait. Hè? Dus dat iedereen van alle soorten achtergronden komen samen op dit soort internationale podia. En de beste die worden natuurlijk uitgekozen. En daarbij ook, je bent jarenlang actief om dit te bewerkstelligen. En vervolgens dan is het heel erg teleurstellend dat je wordt geweigerd op deze manier.
1: Ja, ik zei net nog, hè? Hij was scheidsrechter van het jaar van Afrika ook.
4: Ja, zeker.
1: Echt een grote, ja. Wat verwacht u eigenlijk van collega's scheidsrechters die nu in Amerika zijn?
4: Nou, eigenlijk, ja, het is heel lastig. Want ze zouden eventueel wel bijvoorbeeld aan kunnen geven van, nou, deze is voor hem. Hè, dat we deze wedstrijd kunnen voordragen voor hem. Ik denk dat dat misschien wel een mooi statement zou kunnen zijn. Maar ja, het is eigenlijk een beetje buiten de organisatie om. Hè? Want dit gaat eigenlijk meer over de politieke macht van Amerika dan daadwerkelijk dan de FIFA of de scheidsrechter zelf.
1: Ja, maar wat maakt het dan zo lastig? Want je kunt als individu, zou je kunnen zeggen, ik vind hier wat van, ik roep daartoe op. En toch is dat lastig, zegt u.
4: Ja, klopt. Omdat uiteindelijk ben je toch een collectief.
1: Ja.
4: Een soort van. Hè? Je moet achter de FIFA staan als scheidsrechter.
1: Ja.
4: Want zij hebben jou ook uitgekozen om te komen. En je moet er dan maar van uitgaan, vertrouwen in de FIFA, dat zij ook alles eraan hebben gedaan om hem daar te krijgen. Hij heeft ook zelf een statement afgegeven bij bij de media. Dat hij gewoon wel geholpen is door de FIFA en hij ze erg bedankt.
1: Ja.
4: Dus dan ga ik er echt wel vanuit dat hij goed contact heeft gehad met de FIFA hierover.
1: Ja.
4: En dat het er wel overwogen keuze is.
1: Ja.
4: Ik had nog wel met mijn collega's erover gehad, want ik zeg van ja, eigenlijk is het wel een beetje stom dat het dus alleen dat hij bij de VS niet wordt toegelaten.
1: Mm-hmm.
4: Hij zou in principe gewoon in Mexico en in Canada kunnen sluiten.
1: Ja. Ja.
4: Dus ja, dat zou eigenlijk misschien wel een oplossing kunnen zijn, maar het is nog steeds stom.
1: Ja. Ja, dank u wel, Mariska Overtoom. Scheidsrechter. Gaan we naar Danny van Dijk van de Oranjestraat in Den Haag. Danny, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Jij gaat kijken, hè?
5: Ja, ik ga het zeker kijken. Ja. Ik ga altijd kijken. Ik bedoel, er was toen ook gezegd over Qatar doen. Toen dat hebben ze Nederland ook gestuurd. Dus als Nederland er is, gaan we gewoon lekker kijken. En ik vind het heel erg dat die mensen geweigerd worden. Dat je die het land niet mogen. Dat vind ik ook heel erg. Want hoe laat ze dan helemaal niet spelen? Het elftal, dus hier van die andere landen. Ik vind, je moet wel de supporters toelaten om je land te steunen. Dat is gewoon een ding. Toch?
1: Maar er is niet alleen de scheidsrechter geweigerd, er worden ook fans geweigerd.
5: Ja, nou, dat bedoel ik. Ik zie al dat ze dan ons gaan weigeren. En we staan altijd elk jaar achter een lijn, of om de twee achter een lijn, en ze gaan dat plikken. Ja, dat ken ik niet. Ik bedoel, dat vind ik ook iets. Ik vind het een heel raar systeem. Ik ken het niet. Kijk, ik bedoel, ik ga zeker wel kijken. Ik bedoel, we hebben de straat even in gemaakt.
1: Ja.
5: Kijken doen we altijd, we staan achter Oranje, maar ja, wat ze bij die mensen doen, ja, dat vind ik echt schandalig.
1: Ja.
5: Ik bedoel, laat die mensen gewoon, als de land speelt, laat ze achter de land staan, of laat dat land helemaal niet komen, ja toch?
1: Ja, verwacht u nog iets van de KNVB wat dat betreft?
5: Nee, joh, weet je, dan hadden ze KNVB had al gezegd, joh, we gaan niet, weet je, maar ik bedoel, ja, wat hebben we er allemaal mee te maken? Het is een grote pleuris overal, en ja, laten ze dan het hele voetballen niet door laten gaan. Ik bedoel, ja, even serieus. Ik bedoel, ze slaan wel andere landen toe. Dus hetzelfde met dat Songfestival gebeuren. Dat was ook zo raar iets. Ja, dan gaat Nederland niet. Ja, zitten ze nou te wachten dat Nederland wel niet gaat. Dat kleine vlekje op de wereldbol. Ik vind het allemaal, laat ze lekker komen, de fans. En ik bedoel, zijn ze wel tegen, laat het hele elftal dan niet komen. En dan wordt er ook niet gevoetbald, dat hebben ze nog gezegd niet. Dus zo sta ik erin.
1: Dank, Danny van Dijk van de Oranjestraat. Gaan we naar Jan Kooi van Human Rights Watch. En zit ik in de Sport and Right Alliance. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
1: U waarschuwt al langer dat Trumps immigratiebeleid een schaduw over dit WK zou werpen. Nou, dat komt dus uit. Voordat het WK goed en wel is begonnen. Wat moet er wat jullie betreft nu gebeuren? Hoe monitoren jullie dit?
6: Ja, we monitoren dit inderdaad al heel erg lang. En hebben ook FIFA onder druk gezet om de statuten te wijzigen. Dat is ook gebeurd. Na WK-drama's in Rusland en met name ook Qatar. Mm-hmm. Met duizenden doden rond de aanleg van alle infrastructuur voor dat WK. Dus FIFA had allemaal beloften gedaan. En het staat op papier wat er allemaal moet gebeuren. Ze voeren zelfs campagne tegen racisme. Dat is echt een godspe op dit moment. Waarbij je ziet dat inderdaad die scheidsrechters het sprekende voorbeeld op dit moment.
1: Mm-hmm.
6: Ja, het is schandalig. En ja. Dat zien we allemaal. En dat is ook gezegd door veel sprekers vandaag al. En terecht.
1: En u richt uw pijlen dan ook echt wat dat betreft op de FIFA?
6: Ja, en ook op de bonden zoals de KNVB. Jurrit eerder zei heel terecht, waarom spreekt alleen Lise Klaveness zich uit? Hè? De vrouwelijke voorzitter van een voetbalbond.
1: Ja.
6: De enige die iets zegt. Waar is de KNVB? Waar zijn de andere bonden? En waar is de FIFA? Ze hebben gewoon een verantwoordelijkheid. En wij ook als, we zijn een vlekje op de kaart, helemaal waar.
1: Mm-hmm.
6: Maar we hebben meer dan 1 miljoen leden, de KNVB. Hè? Die hebben macht en die kunnen allemaal zich uitspreken en de KNVB onder druk zetten. Dat ze zich meer uitspreken en dat er gewoon hervormingen worden doorgevoerd bij FIFA. Meer nog dan nu al het geval is. Die positieve ontwikkelingen waren de afgelopen jaren, mm-hmm. op papier. Nu moet het ook body krijgen. Dus dit WK moet eigenlijk een soort wake-up call zijn. Hervormingen,
1: ja.
6: Alles anders. Respect voor mensenrechten in elk toernooi. Het staat op papier, het moet worden nageleefd. Dat is wat wij zeggen.
1: Het is vooralsnog dus een papieren werkelijkheid en geen realiteit.
6: Helaas is het op dit moment meer papier dan werkelijkheid. Zeker, ja.
1: Ja. We hebben overigens de KNVB natuurlijk gevraagd om een reactie, maar helaas niet gekregen. Dus we kunnen ze er niet op aanspreken.
6: Laten we hopen dat bijvoorbeeld ook Menno Pot en iedereen die voetbal een warm hart toedraagt. Ik ben zelf een groot voetbalfan.
1: Mm-hmm.
6: Dat die zich uitspreken over wat er speelt.
1: Ja.
6: Online, op socials, via stukken in de krant, via een brief naar de KNVB. Je kunt iets doen. Je hoeft niet alleen maar de wedstrijd te bekijken en mee te gaan in de sportswashing van Trump.
1: Ja, heel kort nog, gaat u zelf kijken?
6: Ik ga kijken, ja. Ik ben een enorme fan en ik ga de wedstrijd van Nederland zelf te kijken. En ik ga alle landen supporten waarvan fans nu worden geweerd van het WK.
1: Okay.
6: Dus alle Afrikaanse landen en Haiti bijvoorbeeld.
1: Ja.
6: Dat zijn de landen waar ik met grote belangstelling naar ga kijken. En die ik ga supporten samen met mijn gezin.
1: Ja. Dank, Jan Kooi van Human Rights Watch. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, voor mij hoeft dit WK niet meer. Janet schrijft nog in ons collectief, als alle deelnemende voetbalclubs zouden naar huis moeten gaan. Een vette boycott. Misschien dat FIFA zich dan ook eens anders gaat gedragen. Nou, u kunt meepraten met haar via ons collectief. Meld u aan via spraakmakers@kroncrv.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
7: In de podcast Kunststof. Artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
9: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
7: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
10: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
19: Roos Abelman.
1: Amerika en Iran voeren weer aanvallen uit en we lijken er niet meer van te schrikken. Beroepsdeformatie, alles wendt, die leg ik zo voor aan onze gast in het mediaforum. De eerste internationaal met Jeroen Tjepkema.
20: Bij een schietpartij ten oosten van Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Ik ga erover praten met correspondent Alice van Gelder. Ja, Alice, er spraken van 10 aanvallers. Hè. Wat zou er zijn gebeurd?
21: Ja, volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg inderdaad, gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
20: Ja, een arme buurt zeg je, hè? Wat is dat voor plek?
21: Ja, het gebeurde in de wijk Cleveland. Daar is een klein buurtje dat heet Jumpers. Waar mensen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Tussen industriële gebouwen in zijn onder meer krotten gebouwd. En er zijn maar 2 paden die eigenlijk die buurt ingaan. Die hebben de schutter dus genomen. Dus je kan je ook voorstellen dat mensen daar een beetje in de val zaten. Het is ook een wijk waar wel vaker geweld is.
20: Ja, en is er al enig idee wat hier nou achter zit?
21: De politie zegt, wij doen nog onderzoek. Die hebben daar nog niks over losgelaten. Maar wel staat deze buurt ook bekend om de illegale mijnbouw. In Johannesburg zit nog heel veel goud in de grond. Restjes goud die daar zijn achtergelaten eigenlijk door de grote industriële mijnbouwbedrijven. En illegale mijnwerkers gaan daar dus naar op zoek. Veel van de illegale mijnwerkers zouden in deze buurt gewoond hebben. En dat zorgt wel vaker voor geweld. Onder meer omdat ze dan vechten om territorium, wie waar goud mag zoeken. Maar het is dus nog onduidelijk of dat hier echt een rol heeft gespeeld.
20: Ja, en treedt de politie nou hard op tegen dit soort geweldsaanvallen?
21: Ja, ze zeggen nu natuurlijk dat ze op zoek zijn naar die voortvluchtige daders. Maar ja, in het algemeen kan je wel zeggen dat in Zuid-Afrika de politie gewoon niet genoeg mankracht heeft. Ze zijn onderbezet, onderbetaald. Er is juist ook heel veel bezuinigd op opsporingsdiensten de afgelopen decennia. Ja, en daardoor ontstaat er dus wetteloosheid op zo'n schaal dat je dus gewoon 10 mannen hebt die zo'n buurt inrijden en dus zoveel doden maken.
20: Dankjewel, Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Daar is plek voor 150 mensen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De Gasunie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor komende winter. Die zijn op dit moment voor 19% gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd meer dan 50% was. Komt onder meer door de gasprijs, die door de oorlog in het Midden-Oosten op dit moment relatief duur is. Marktpartijen vullen daarom de opslagen niet aan, zegt de Gasunie.
0: Als dat niet gebeurt, dan is er de mogelijkheid om EBN, Energiebeheer Nederland, als aan te wijzen door Nederlandse staat als vulagent om die bergingen te gaan vullen. En dat is wat zij op dit moment wel aan het doen zijn. Maar het tempo moet wat ons betreft wat omhoog.
20: De GasUnie wil dat de gasopslagen in oktober met 80% gevuld zijn, maar met dit tempo is dat niet haalbaar en dat heeft gevolgen.
0: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
20: De GasUnie beheert de infrastructuur voor transport en opslag van gas in Nederland. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook beslissen ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden.
1: Bij de ANWB zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
2: Ayroos, goedemorgen. Ja, twee. Nou, op de meeste plekken gelukkig prima. De ochtendspits verliep ook relatief rustig. En nu nog twee korte opvallende files. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp zo'n 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 5 minuten. En de N44, daarna richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord een kleine 10 minuten vertraging.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
26: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
27: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
28: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
29: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
30: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
31: NPO Radio 1. KRO-NCRV.
32: Roos Abelman.
31: Spraakmakers.
32: Met nu het Mediaforum.
1: De Tweede Kamer heeft het goedgekeurd, de naam Pro. Maar is het Pro met hoofdletters, kleine letters... of is het zoals de Telegraaf schrijft PN? En hoe lang zeggen we nog voorheen GroenLinks PvdA? Deze en meer prangende vragen komen ter tafel. Waaraan hebben plaatsgenomen vandaag? Rennie Rijpma, hoofdredacteur bij het AD. Amber Wisnitzer, tv-recensent bij NRC. Goedemorgen.
33: Goedemorgen.
1: En spraakmaker vandaag is Deborah Lauria, directeur van Iederin. Dat is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. We beginnen met Amerikaanse luchtaanvallen op Iran opnieuw.
34: The U.S. military has launched new strikes against Iran. This comes after a U.S. Army attack helicopter was downed off the coast of Oman.
35: Er zouden luchtafweer en ook radarsystemen rond de straat van Hormuz zijn aangevallen op Iraanse bases met name.
36: Iran viel daarna een aantal Amerikaanse militaire doelen aan met drones en raketten, waaronder een luchtmachtbasis in Bahrein.
1: Ja, Amber, het voelt een beetje alsof we gewend zijn aan dit nieuws. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. Heb jij dat ook?
3: Ja, ik weet niet of je daar ooit echt aan kunt wennen. En tegelijkertijd voelt het ook wel als iets heel erg menselijks dat er een soort gewenning optreedt. Dat het op een gegeven moment toch minder indruk maakt. Hoewel dat niet iets fijns is om toe te geven. Mm-hmm. Want het wordt niet minder echt
1: wat
3: daar gebeurt. Maar als je het nieuws de hele tijd zo tot je krijgt en het blijft steeds even heftig, dan denk ik dat het ook wel een soort menselijke reactie is, dat het iets minder blijft hangen.
1: Ja. Weet jij nog waar ze zijn in de oorlog?
3: Nee, ik ben het overzicht echt kwijt.
1: Rennie? Jij moet dit natuurlijk bijhouden. Je bent hoofdredacteur van het AD. Voor jou ook die vraag. Je zag natuurlijk ook de pushberichten binnenkomen vanmorgen van die aanval van Amerika op Iran als vergelding weer voor het neerhalen van een helikopter.
4: Mm-hmm.
1: Wat doet dat bij jou, dat nieuws?
4: Nou, ik herken wat Amber zegt. Stel, dit was de eerste aanval, dan zouden wij denk ik vanochtend een hele andere uitzending hebben gehad. Nu zijn we er inderdaad al een beetje aan gewend. En volgens mij ergens in de aankondiging noemde je het beroepsdeformatie. Nou, ik denk dat dat wellicht geldt voor journalisten, maar volgens mij is het publiek al veel eerder afgehaakt. Omdat het bijna gewoon niet meer te volgen is over, nou, niet voor niks hebben journalisten dat natuurlijk ook geteld. Hè. Trump heeft al 37 keer gezegd dat een bestand aanstaande is. Gek genoeg was ik daar dan toch afgelopen week nog een beetje hoopvol over. Omdat Israël zich had toegezegd zich toch ook weer even een week koest te houden. Dacht ik, misschien komt het er dan nu van. En ook daarover denk ik nu van, is dit dan nu de laatste stuiptrekking of zijn we gewoon, zitten we ergens middenin?
1: Ja.
4: Ja, eerlijk gezegd, je hebt geen idee. En je vroeg net van, weet jij nog waar we staan? Nou, ik weet het niet, maar wat me eerlijk...
1: Dus ook voor een hoofdredacteur is het heel moeilijk om bij te houden.
4: Nou ja, en dat is misschien nog helemaal niet zo erg, maar ik heb het idee dat eigenlijk niemand weet over hoe ver we staan en dat baart me veel meer zorgen.
1: Ja. Deborah Lauria, als consument...
5: Ja, herkenbaar helaas.
1: Ja?
5: Mijn dochter wil het helemaal niet meer horen. Het komt te hard binnen en het baart heel veel zorgen. Wat voor toekomst hebben we? Met allerlei problemen die spelen, sowieso mondiaal. Allerlei onzekerheden. Dit komt steeds dichterbij en het duurt steeds langer. Het is niet te volgen. Je weet niet of je mag hopen op een einde, dat is zeker niet in zicht.
1: Nee. Ja,
5: helaas herkenbaar.
1: Ja, maar goed, Rennie, je moet er wel over berichten. Zo is het ook.
4: Dat is overigens ook heel belangrijk, hè, dat we dat wel blijven doen.
1: Ja, maar hoe maak je die keuzes? Want het slechte nieuws, zal ik maar zeggen, dat vecht om voorrang. Je zei het net al tijdens de reclame. Als je nu bijvoorbeeld eventjes kijkt naar teletext.
4: Mm-hmm.
1: Een graag gebruikt medium voor en onder journalisten. Ja. Waar het nieuws even kort op een rijtje staat, dat stemt niet vrolijk. En dan komt dit dan nog bovenop.
4: Ja, daar komt dit dan nog bovenop. Ik denk wel dat hier is van, kijk, een oorlog in het Midden-Oosten, dat raakt iedereen. Dus in die zin vind ik het in dit geval niet zo'n vragen, weet je, of je er wel of niet over bericht. Ik hoorde vanochtend ook dat het geweld tussen Pakistan en Afghanistan weer is opgeleid. Wat ik een veel ingewikkeldere afweging vind. Want ik denk voor de mensen die dat aangaat, is dat niet minder erg. Maar toch voelt dat veel verder weg, omdat het minder onze directe leven beïnvloedt.
1: Ja, omdat het niet de olieprijs raakt bijvoorbeeld.
4: Nee, of omdat onze boodschappen niet ineens duurder worden. Ja. Omdat Afghanistan en Pakistan elkaar weer bestoken.
1: En wat betekent dat voor de berichtgeving dan, die constatering?
4: Wat betekent dat voor de... Ik weet dat eerlijk gezegd nog niet over hoe uitgebreid we Pakistan en Afghanistan. Maar het is zeker in zo'n stroom aan ellendig nieuws, raakt dat wel makkelijker op de achtergrond.
1: Dan het WK-voetbal. Dat begint morgen echt. We hadden het er in Stand.nl natuurlijk ook al over. Maar over het evenement is bijna alleen maar negatief nieuws te melden. Dus die spelers en officials die worden vastgehouden aan de grens. Ook voor fans die Amerika binnen willen komen, worden binnenkluipen.
6: Dan zijn er nog fans, je zei het al even, uit Haiti en Iran die sowieso niet welkom zijn. En dat geldt ook voor fans uit Senegal en uit Ivoorkust. En er zijn er nog zorgen voor mensen met een X in hun paspoort in plaats van man of vrouw. Met mensen die pro-Palestijnse uitingen op hun sociale media hebben. Dus veel zorgen. President Trump die wil vasthouden aan dat strikte immigratiebeleid. Tegelijkertijd schitteren op het wereldtoneel met dit evenement. En dat botst op dit moment.
1: Ja, Amber, ik zei vanmorgen nieuws waarvan je wist dat het zou komen.
5: Ja.
1: Is dan hier. Had jij dat ook?
3: Een beetje wel.
1: Ja?
3: Ja. Het past natuurlijk wel helemaal in de lijn der verwachting. van wat we hiervoor van hem hebben gezien over het beleid dat hij nu heeft ingevoerd. En ook dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat het steeds moeilijker wordt om daar binnen te komen als je afwijkt van de norm die hij aan het stellen is. Ja, dan is dit wel iets wat je denk ik had kunnen verwachten.
1: Ja, en het kwam in één keer, allemaal zo leek het, tegelijkertijd.
3: Ja.
1: Renny, was je daarop voorbereid?
4: Nee, kijk, dat het in één keer allemaal komt. Ja, die ploegen en iedereen die erbij betrokken is reist natuurlijk op dit moment naar de VS. Dus in die zin is dat denk ik niet heel onlogisch. Maar ik ben, ja, gek genoeg, jij noemt me dan maar een rasoptimist, maar toch nog verbaasd over, weet je, over de schaamteloosheid waarmee dit gebeurt.
1: Ja, maar goed, verrast dus. Maar toch, je moet voorbereid zijn.
4: Ja.
1: Hoe zijn je daarop voorbereid? Waar ben je? Op welk moment? Om verslag te doen hiervan.
4: Oh ja, nou ja, kijk, onze sportverslaggevers zijn in de VS. Dus we volgen het daar en met onze buitenlandredactie vanaf de redactie in Rotterdam. En natuurlijk zijn alle ogen daar wel op gericht op het moment. Maar goed, ik vind het ook fascinerend over wat onze verslaggevers zelf meemaken. En ze schrijven het daar ook over. Hè, want het is niet zo dat een voetbalverslaggever echt alleen maar over voetbal kan schrijven. Zeker, nou ja, Sjoerd Moussou heeft voor ons vandaag echt een stevig stuk daarover geschreven. En wat ik zo opvallend vind, hij beschrijft dat ook over het contrast over waarmee het gaat. En hij noemt bijvoorbeeld als voorbeeld, afgelopen week speelde Nederland een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Hij komt aan met een collega, wordt niet gecontroleerd. Het enige wat hij moet doen is zijn naam op een papiertje schrijven en er snuffelt nog even een hond aan zijn rugzak. Even later komt het Oezbeekse team komt aan en wat er dan vervolgens met een complete politiemacht, worden helemaal doorgelicht, moeten al hun tassen door laten gaan. Dus het verschil is zo groot. En daarin zie je eigenlijk de schaamteloosheid. Dan nu dit nieuws over en de scheidsrechter en fans die niet worden toegelaten.
1: Ja. Ik zie in de Radio 1-app een reactie van een luisteraar. Leg ik je even voor. Het AD had ook een statement kunnen maken door niet naar het WK te gaan. En vervolgt deze luisteraar, volgens Sjoerd Moussou is het op de redactie niet eens ter sprake geweest of gekomen om dat te overwegen. Klopt dat?
4: Nee, ja, voor ons is het heel duidelijk. Sport is een uitermate belangrijk ding voor het AD. En ik vind het veel belangrijker dat onze verslaggevers daar zijn. En dat Sjoerd Moussou vandaag dit verhaal uit eigen waarneming kan opschrijven. Dan dat we thuis blijven en gaan zitten wachten tot er wat er zich daar afspeelt. Nee, aanwezig zijn, weet je, daar waar het gebeurt, is superbelangrijk. Juist nu.
1: Ja, Amber eens?
3: Ik vind het ingewikkelder. Ik snap eigenlijk beide kanten ervan wel. Ik denk dat je met een boycott ook echt dingen kunt bereiken. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja, als het gebeurt, wil je ook weten wat er gebeurt.
1: Ja, en dan vraag je dus, is het je taak als medium om een statement te maken?
3: Ja, nou ja, ook daar kun je een afweging in maken, denk ik.
1: Ja. Deborah Laria, wat denk jij?
5: Ja, beide kanten zijn waar. Het zijn dilemma's natuurlijk in ingewikkelde situaties altijd. In ieder geval, media zijn heel erg belangrijk om dingen bekend te maken. Om de opinie ook, publieke opinie te voeden. Aandacht te geven aan de goede dingen ook wel. Gelukkig, die zijn er ook nog steeds. Maar zeker aan wat er niet goed gaat. Zodat we met elkaar ook kunnen bedenken. En wat kunnen we eraan doen om zaken te veranderen? Dat geldt. We hebben het nu over mensenrechten en uitsluiting en discriminatie. Dat is iets meer mijn eigen onderwerp. Dat is wat mensen met een beperking dagelijks ook meemaken. Het is goed om daar aandacht aan te besteden. Want er moeten zaken veranderen. En dan moeten we allereerst beginnen met weten wat de feiten zijn.
1: Ja, precies. En daarom zegt Renny ook, hè, daarom moeten we daar ter plekke zijn om het met eigen ogen te zien. Ja. Hebben jullie besproken van tevoren, voordat jullie allemaal gingen, wat gaan we doen als het een van ons overkomt?
4: Nee, dat hebben we niet besproken.
1: En waarom niet? Jullie gingen ervan uit, het gaat allemaal wel goed.
4: Ja, dat zou aan de orde zijn als een van onze verslaggevers geweigerd zou worden. Maar eerlijk gezegd heb ik daar geen rekening mee gehouden. Wel met, weet je, over dat het lastig is om binnen te komen. Wat dus in de feite niet het geval was. Mm-hmm. Eigenlijk al onze verslaggevers zijn probleemloos door de douane gekomen. En, maar wat ik belangrijk vind, is dat zij gewoon wel vaststellen van, hey, voor anderen geldt dit niet.
1: Ja.
4: Omdat ik toevallig uit Nederland kom, word ik soepel toegelaten. En kijk, je kan dan ook daar zou je bij wijze van spreken over kunnen zeggen, nou, daar schrijf ik niet over, maar doen ze nadrukkelijk wel. Ze zien wel hun geprivilegeerde positie op dit moment.
1: Gaan we nu naar die momenten. Amber, jij komt met een fragment uit het programma WNL op zondag, waarin minister Karremans en Tweede Kamerlid Mona Keijzer te gast waren.
0: die arch die Trump wil bouwen.
7: Ja.
0: Kijk, je kan er van alles van vinden natuurlijk. Maar wat Trump wel doet, is hij laat zien aan zijn mensen, je mag trots zijn op je land en ook op je geschiedenis. En dat is nou precies wat ik wel mis in Nederland.
8: En meer gaan staan voor de waarden die ik net noemde in ons eigen land. Want door de migratie staan die in ons eigen land wel onder druk.
1: Waarom is het jouw mediamoment?
3: Ik heb er in de trein hier naartoe lang over nagedacht hoe ik mijn frustratie precies zorgvuldig kon gaan verwoorden. Die kwam er denk ik. Daar zitten meerdere lagen in. Waar denk ik het meest uit voortkwam was dat ik vorige week ook zat te kijken. Ik zag dan vandaag dit fragment in mijn feed voorbij komen.
1: Mm-hmm.
3: Ik zat vorige week ook te kijken en toen ging het heel erg over het belang van taal. En over de schrik die er was over het gebruik van termen als remigratie in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Oorspronkelijke Nederlander. Toen scrolde ik vandaag eventjes van waar zouden ze deze keer over hebben gehad. En dan kom ik een fragment tegen en dat heet Nederlandse waarden onder druk door migratie. Terwijl je de week daarvoor zo hebt stilgestaan toch eventjes bij het belang van taal.
1: Mm-hmm.
3: Dat voelt voor mij dan al niet echt alsof je er echt over na aan het denken bent. Daarnaast ook, want dat staat dan tussen aanhalingstekens, hè, als citaat.
1: Mm-hmm.
3: Ik kan me als doorsnee kijker al heel gauw niet meer herinneren. Oké, wie heeft het dan gezegd? Het voelt gewoon als het zoveelste statement. Er komen migranten en daardoor staan onze Nederlandse mm-hmm. normen en waarden onder.
1: Ja, en je zegt er wordt niet echt over nagedacht. Door wie wordt er niet nagedacht?
3: Ik denk dan door degene die dit op deze manier online zet. Ik denk ook door een redactie.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Ja, die zeggen gewoon dit zat in de uitzending. Dit was nieuws, dit is een uitspraak. Zetten we dus aanhalingstekens en dat zetten we online.
3: Ja, maar dat is toch wel nogal een keuze.
1: Want wat had jij anders gedaan? Stel, jij zat daar op die online redactie, zeg maar, en dit was de.
3: Ik had dan
1: de
3: gast niet
1: van de uitzending en de onderwerpen.
3: Ja, het voelt als een soort feitelijke constatering. Mm-hmm. De Nederlandse waarden onder druk door migratie. Het wordt niet bevraagd of wat dan ook. Ja, ik had dat gewoon niet op die manier online gezet. Ik weet niet wat ik wel uit deze uitzending online had gezet.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik had niet dit als fragment rond laten gaan.
1: Nee, want waar minister Karreman zich op baseert,
3: mm-hmm.
1: dat wordt niet gevraagd. Want waar baseer je op als je zegt.
3: Nee.
1: Het staat onder druk.
3: Nee, het gaat wel eventjes over Nederlandse normen en waarden. Die zijn eerder in de uitzending aan bod gekomen. En dan mm-hmm. is Mona Keizer, die mag een rijtje opnoemen van wat zij allemaal Nederlandse normen en waarden vindt. Dat is bijvoorbeeld gezelligheid.
1: Mm-hmm.
3: Dus die staat blijkbaar onder druk door migranten. Het is bijvoorbeeld ook godsdienstvrijheid. Ik vind dat nogal een uitspraak voor iemand die heeft samengewerkt met de PVV. Die zegt dat de islam niet thuis hoort in Nederland. En als je vervolgens naar Karremans gaat, dan komt hij met dingen als bepaalde bedrijven waar we trots voor op zouden moeten zijn.
1: Mm-hmm.
3: Nog even los van dat de VVD al zo lang in de regering zit. Dus welk onzichtbaar spook is tegen ons aan het zeggen dat we niet trots mogen zijn op de Nederlandse normen en waarden, wat die ook mogen zijn.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk het had beter bevraagd moeten worden wat jou betreft.
3: Ja.
1: Wat zij dan zeggen en wat er gezegd wordt hoeft niet per se, er hoeft niet mee gevlacht te worden online.
3: Ja,
1: dus dan maak je dan een journalistieke keuze.
3: En dan zit je helemaal aan het eind van het proces al. Ik denk ook, ga het eens over wat anders hebben. Maar dat is misschien nog een heel andere discussie.
1: Ja, Renny, zo'n redactie is natuurlijk meerlagig.
3: Ja.
1: Je hebt de redactie die de gasten voorbereidt. Je hebt de presentator. En heb je ook nog iemand die de zaken online zet.
3: Mm-hmm.
1: Dat zijn allemaal verschillende mensen met allemaal eigen opdrachten. Want je wil ook dat mensen naar jouw programma gaan kijken. Of dat ze het fragment gaan kijken. Daar moet je ook een beetje voor prikkelen.
3: Ja.
1: Wordt daar bij jullie over nagedacht? Over welke quotes zet je online, welke niet? Gebruik je een uitspraak in de headline en zet je hem tussen aanhalingstekens en verwacht je dan dat iedereen snapt dat dat een uitspraak is?
4: Ja, nee, daar wordt absoluut over nagedacht. En vind trouwens een heel terecht punt wat Amber aansnijdt. Ook over dat punt, laat ik dat eerst even noemen, over die aanhalingstekens. Wij voeren daar op de redactie de afgelopen tijd best wel vaak discussie over. Omdat het zo'n journalistengebruik is. En wij hier aan deze kant van de tafel weten, als het tussen aanhalingstekens staat van, oh, dit heeft iemand gezegd. Dan is inderdaad, als het in een kop staat, nog maar de vraag, wie heeft het gezegd? Maar we begrijpen in ieder geval dat het een uitspraak is. Maar ik vind dat gewoon niet zo'n algemeen goed voor het grote brede publiek. En als dat dan dus een heftige uitspraak is, ja, dan zeg je daarmee nogal wat. En ook dat is belangrijk om af te wegen van. Kijk, natuurlijk hoop je altijd dat iedereen in dit geval, weet je, de hele uitzending gaat bekijken of het hele stuk leest. Maar je moet ook nadenken over wat is het beeld wat het oproept als je alleen de kop en, nou, in ons geval zo werkt onze site, de foto ziet. En dat dat ook nog overeenkomt met dat wat je eigenlijk wil zeggen. En stel, je hebt een hele genuanceerde discussie over dit onderwerp gehad en je zet deze koppen boven, ben je toch al die nuance kwijt. En dus zou je dan echt voor een andere kop moeten gaan.
1: Jullie wijzen nog wel eens koppen ook, hè?
4: Ja, zeker.
1: Ja. voelt het toch niet goed achteraf bijvoorbeeld? Of?
4: Nou, er zijn twee dingen. Hè. We testen vaak koppen van hey, wat slaat het beste aan? Mm-hmm. En ook over ja, wat begrijpt het publiek het beste. Mm-hmm. En soms toch omdat je denkt van, weet je, dit is te kort door de bocht. En ja, in die zin, het blijft mensenwerk. Ja. Dus ik zeg niet, ook bij ons, het gaat natuurlijk nooit foutloos.
1: We gaan naar jouw mediamoment. Dat is een column van econoom Matthijs Bouwman in het FD van vandaag over de oorlog in Oekraïne en het bestrijden van drones. Hij maakt daarin een punt. En wat is zijn
4: ja,
1: punt?
4: En dat vond ik dus opmerkelijk, omdat overigens geeft hij dat zelf ook aan in zijn column. Van hij is econoom, dus waarom, hij pakt niet het economische aspect van de oorlog in Oekraïne. Maar we hadden het net even over het Midden-Oosten. En hoe meer aandacht voor het Midden-Oosten, hoe minder voor de oorlog in Oekraïne. Ja. En ik denk dat het belangrijk is om ook daar aandacht voor te hebben. Maar hij heeft het over het gevechtsvliegtuig wat een drone uit de lucht schoot boven Letland. Een Frans gevechtsvliegtuig. En wij zijn daar dus toe in staat als Europese luchtmacht, defensie. Maar iets verderop, boven Kiev of andere Oekraïnse steden, doen wij niks. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe dat zit, want geen een NAVO-land en we mogen daar niks. Mm-hmm. Maar als je daar als...
1: Ja, je mag daar van alles, maar ze willen dat niet. Ja, Europa bijvoorbeeld, een individueel land, kan heus wel die keuze maken, alleen...
4: Precies, maar goed.
1: Niemand wil zich op die manier in die oorlog
4: mengen.
1: We houden
4: ons in, want we denken, ja, dan hebben we echt de oorlog ontketend. Ja. Maar goed, hij vraagt zich eigenlijk af, waarom schieten we Russische wapens niet uit de lucht voordat ze hun terreur over de Oekraïnse burgers uitstorten? Mm-hmm. En hij noemt dat een Europese plicht. En dus laat zich even niet afleiden door alle NAVO-regels die daarover zijn.
1: Ja.
4: Maar als we dat wel boven Letland doen, waarom doen we het dan niet daar waar het echt nodig is?
1: Ja.
4: Nou, en juist dat een econoom zich hier over uitspreekt en ook deze straffe manier over uitspreekt, ja, ik vond het opmerkelijk.
1: Dan, we hebben een oude partij in de Tweede Kamer met een nieuwe naam.
2: GroenLinks PvdA heet voortaan Progressief Nederland, kortweg Pro. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe naam. Alleen de PVV, de groep Markenzoer en Forum voor Democratie stemden tegen.
7: De naam onthuld en toen heetten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt Progressief Nederland Pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
1: Ja, dus Pro die heeft zichzelf in de markt gezet als zijnde Pro. Afkorting van Progressief Nederland, liefst met hoofdletters PRO. Maar ja, media die hebben een eigen willetje en bepalen zelf wel hoe je zo'n partij dan noemt. De stelboeken pakken we dan even bij, Renny Rijpma. Mm-hmm. Hebben jullie ook bij het AD? Hoe gaan jullie om met die nieuwe naam Progressief Nederland? Mensen die het AD open gaan slaan vanaf nu.
4: Ja, daarom wil ik jou ook heel graag even corrigeren, want media hebben niet een eigen meninkje. Media hebben regels over hoe zij met taal omgaan. Ik hoorde net van mijn buurvrouw en ben het met haar eens over hoe belangrijk dat is. En dus hebben we daar regels over, zodat dat ook een beetje uniform is.
1: Ja, en nou, dat is per medium anders, hè? Dus wat dat betreft is het wel een beetje een mening, zou je kunnen zeggen. Of een gevoel wat je hebt als mens.
4: Nou, het zijn gewoon afspraken, vind ik echt iets anders dan een mening. Het is niet omdat een eindredacteur denkt, nou, dit vind ik mooi en dat vond ik niet mooi, dus we doen het zo. Zo gaat het niet. Het zijn gewoon regels die gebaseerd zijn op taaluitgangspunten. En bij het AD en de regiotitels waarmee we samenwerken, we hebben een gezamenlijk stijlboek, want ook anders zou dat de hele tijd door elkaar lopen. Hebben wij inderdaad al toen de naam bekend werd eigenlijk hier afspraken over gemaakt. GroenLinks krijgt een nieuwe naam, Progressief Nederland, kortweg Pro. En wat wij schrijven is zowel de volledige naam als de verkorting kan in berichten worden gebruikt. En eigenlijk geldt hetzelfde bijvoorbeeld voor Forum voor Democratie, die we soms voluit noemen en soms FVD noemen.
1: Ja.
4: En dan is het wel zo, kijk, je kan van FVD zeggen dat is een specifieke afkorting. Ja. Hier gaat het meer over een verkorting. Maar wij hanteren als het principe als een bedrijf of een partij of wat dan ook dit zelf hanteert. We schrijven dat als het minder dan 4 letters is, ook in kapitalen.
1: Ja.
4: Is het meer, gaan we daar niet in mee, want dan wordt het een soort portierlijk heel lang woord in kapitalen. Dus dat doen we niet. Maar
1: dus
4: in dit geval schrijven
1: worden.
4: Wij dus Pro of Progressief Nederland door elkaar met PRO in kapitalen als we het op die manier gebruiken.
1: Ja. Amber, NRC kiest net als Tadé voor Pro met 3 hoofdletters. Clara van der Wiel zegt omdat het een afkorting is. En ook voor de leesbaarheid. Wij vinden het vooral belangrijk om de volledige naam en afkorting afwisselend te gebruiken en consequent te blijven. Dus dat gaat ook voor jou gelden dan straks? Als
3: het staat ook in mijn stijlboek dan.
1: Ja, precies. Als jij column schrijft voor NRC, ben je het er mee eens? Prima zo, goede keuze.
3: Ja, ik kan me daar wel in vinden.
1: Ja. Ja. De NOS en Trouw die kiezen voor pro, maar dan weer met één hoofdletter, niet voor drie hoofdletters. Trouw-hoofdredacteur Wendelmoet Boersma zegt erop tegen ons: wij doen alle afkortingen die je uit kunt spreken met één hoofdletter, dus ook NAVO, maar dan wel weer FNV met drie hoofdletters, ongeacht wat de organisatie dus zelf bedenkt. En de Telegraaf doet dus enige wat anders. Hoofdredacteur Kamran Oela zegt tegen ons: wij zullen in onze berichtgeving voortaan Progressief Nederland gebruiken, dat is ook de naam van de partij, en als afkorting ook de afkorting van die partijnaam PN. Dat is in lijn met de afkortingen van andere politieke partijen. In spreektaal, in video's en podcasts, dus zullen we ook weer pro gebruiken. Dus dan heb je als partij, bedenk ik me nu, bedacht: zo willen we in beeld komen. Lukt dan toch niet helemaal?
4: Nee, ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd of die bedenkers van deze naam, die stijlboeken van veel media zijn die gewoon openbaar, ja, of ze die erbij hebben gehad. Ja. En of ze hier vooraf over na hebben gedacht, of dat ze dachten van: we doen het gewoon op onze manier.
1: Ja, want het is wel verwarrend, denk ik, op deze manier voor heel veel mensen. Amber, wat denk jij?
3: Ja, dat denk ik ook wel. Als je, maar tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen toch zich baseren op één krant. Ik denk dat er niet heel veel, tenminste, dit baseer ik nu puur en alleen op gevoel. Ja. Maar ik ken niet heel erg veel mensen, behalve mensen die zelf in de media zitten, die echt drie kranten lezen.
1: Nee, maar goed, als je dan de Telegraaf leest, dan lees je over PN en dan kijk je het NOS Journaal 's avonds nog even voor het laatste nieuws en dan gaat het over pro.
3: Ja, zo. Of als je naar de podcast van de Telegraaf luistert, dat Wouter de Winter dan ineens wel pro zegt in plaats van PN. Ja, dat lijkt me wel een beetje gek.
4: Maar overigens laten we het publiek niet onderschatten. Ik denk dat ze dit echt wel gaan vatten.
3: Ik denk dat het op een gegeven moment wel doorgaan. Ja.
1: Hoe lang ga je nu nog zeggen voorheen GroenLinks PvdA?
4: Ja, dat is altijd moeilijk vooraf te zeggen, hè? Want nu doe je dat nog. En hoe sneller die naam ingeburgerd raakt, hoe eerder je dat loslaat. Mm-hmm. Maar ja, ik durf dat niet te voorspellen.
1: Dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Rennie Rijpma en Amber Wisnitzer. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn nog vragen. Gaat het vandaag over orgaandonatie? In Noorwegen namelijk registreerden duizenden mensen zich als orgaandonor toen bekend werd dat kroonprinses met de Marit wacht op een longtransplantatie. Heeft u er vragen over? Bel 0800 1101. Maken wij tijd voor Jeroen Tjepkema met de hoofdpunten van het nieuws.
9: NPO Radio 1.
10: De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Correspondent Rudy Bauma.
11: Trump voelde zich gedwongen Iran aan te vallen op een moment dat diplomaten dicht bij een nucleaire deal met Iran dachten te zijn. Een vierpuntenplan dat in Zwitserland zou worden uitonderhandeld. Het was de reden dat het Witte Huis ook de oplaaiende aanvallen tussen Israël en Iran probeerde te sussen. Maar ter relativering, Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dicht bij een deal te zijn.
10: Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran heeft als een reactie erop aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de Golfregio. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen en weinig schade zijn aangericht, zegt correspondent Daisy Moore.
12: Maar zeker met dit soort doelen, op dit soort plekken, kan later natuurlijk nog blijken dat er toch wel schade of slachtoffers zijn. Dat nieuws komt meestal niet zo snel, gezien de doelen. Dus als blijkt dat er wel grote schade is en dat bekendgemaakt wordt, is de kans natuurlijk groot dat de VS zich genoodzaakt zal voelen om daar dan wel weer op te reageren.
10: De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort nu oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis besliste ze als gezondheidsminister mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. En de Somalische voetbalscheidsrechter die op het WK zou fluiten werd toegang tot het VS geweigerd vanwege banden met vermoedelijke terroristische organisaties. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de VS. De scheidsrechter had wel een geldig visum.
1: Gaan we naar Erik Evengroen. Erik, waar staat het nu nog vast?
13: Nou, op twee plekken in ieder geval twee opvallende files. Op de A12 om te beginnen naar richting Utrecht. Voor Nieuwebrug zo'n 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel.
32: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Wat doet Nederland om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen leven zoals alle andere mensen in ons land? 10 jaar na het sluiten van het VN-verdrag Handicap gaan we daar nog eens even goed naar kijken. Dat doen we met spraakmaker Deborah Lauria. Zij is directeur van Iedereen, dat is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Nu eerst, zijn er nog vragen? Het gaat vandaag over orgaandonatie. Voor veel patiënten op de wachtlijst kan een donororgaan het verschil maken tussen leven en dood. En de aandacht voor het onderwerp groeide deze week nadat in Noorwegen duizenden mensen zich als orgaandonor registreerden. Toen bekend werd dat kroonprinses met de Marit wacht op een longtransplantatie. Hier in de studio om onze vraag te beantwoorden is Jasmine North. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. U bent orgaandonatiecoördinator bij het UMC in Utrecht. Ja. Laat ik beginnen met dat werk dat u doet. Wat doet een orgaandonatiecoördinator?
14: Ja, wij begeleiden eigenlijk mensen na het overlijden die hun organen willen doneren. En dat doen we door in het ziekenhuis te komen, familie te ondersteunen. En de organen die mensen willen beschikbaar stellen, die gaan wij in kaart brengen om zo de perfecte match te vinden.
1: Ja, dus op het moment dat iemand daarvoor in aanmerking komt, zou je kunnen zeggen, om de organen te doneren. Dat zijn soms mensen die op de IC liggen bijvoorbeeld en komen te overlijden. Dan krijgt u een telefoontje.
14: Ja, dat zijn juist mensen die op de IC liggen. Ja. Ik ga over het stuk waarbij de mensen komen te overlijden. Mm-hmm. Dan neemt een arts contact met ons op. Deze patiënt gaat niet meer beter worden, maar zou eventueel zijn organen kunnen doneren.
1: Ja.
14: En dan kom ik in het ziekenhuis om dat verder te organiseren eigenlijk.
1: Ja, en hoe doet u dat dan?
14: Er worden heel veel onderzoeken gedaan bij de patiënt. Ik praat met de familie om het hele traject uit te leggen. Wordt vaak gedacht van, dan komt diegene te overlijden en dan worden de organen uitgehaald en we zijn klaar. Mm-hmm. Dat is helaas niet zo. Vandaar is echt een heel logistieke keten zit daar vast. Ja, dus dat duurt soms wel 24 tot 48 uur voordat zo'n hele procedure is afgerond.
1: Ja, want iemand moet onderzocht worden. De organen moeten onderzocht worden.
14: Ja, je wilt de beste ontvanger eigenlijk vinden. En die match is heel moeilijk.
1: Ja.
14: En dat is afhankelijk van leeftijd of de kwaliteit van het orgaan. Of iemand bepaalde ziektes in de voorgeschiedenis heeft, als diabetes of hoge bloeddruk. En heel veel dingen die zijn mogelijk om wel je organen te doneren.
1: Oh ja.
14: Sommige dingen zijn echt een contra-indicatie van als iemand nu nog recent kanker heeft. Mm-hmm. Dan kan je helaas niet je organen doneren op dit moment. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om het wel te doen. En soms dat organen niet kunnen, die sluit je dan uit.
1: Oh ja.
14: Dan hebben mensen zelf al uitgesloten.
1: Ja.
14: Maar daar kijken we naar.
1: Ja, en u bent zelfs ook bij de operatie aanwezig, hè?
14: Ja, dat hele stuk begeleid ik. Ik ben altijd bij de patiënt en altijd voor de familie erbij.
1: Ja. Heeft u hier vragen over orgaandonatie? Stel ze dan via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel nu 0800 1101. Gaan wij naar
32: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, we gaan het hebben over onze afvalberg die we met z'n allen produceren. En in het kader van de onmogelijke getallen die eigenlijk nauwelijks zijn voor te stellen, gaan we naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Roos.
1: Jij bent in de wereld van oud papier, glas, GFT en vooral ook PMD, plastic, gedoken, begrijp ik.
15: Ja, zeker. En om die onmogelijke getallen toch maar even tevoorschijn te halen, ik ben er even kort ingedoken. Niet geverifieerd, dan moet ik erbij zeggen. We produceren met z'n allen jaarlijks wereldwijd 2,5 miljard ton per jaar aan afval. Ik heb AI er even voorbij ingeschakeld, moet ik erbij zeggen. Voor een equivalent, wat zou dat dan ongeveer zijn? Dat staat gelijk aan 350.000 Afrikaanse olifanten, gaf AI. Nou, dan weet je waar we het over hebben ongeveer, hè? Maar we gaan het dus specifiek over afval hebben, hè? Even een klein historisch rijtje. In 1947 zijn we begonnen met het scheiden van oud papier. In de jaren 70 kwam glas erbij. In de jaren 90 GFT. En pas vanaf 2010 dat PMD, hè? Plastic, metalen en drankkarton. Specifiek over dat plastic. Wilde u iets weten, Deborah Lauria?
16: Ja, dat klopt. Ik probeer heel milieubewust te leven. Ik doe wat volgens mij binnen mijn handbereik is om erbij te dragen dat we de wereld proberen te redden. En onder andere is dat het scheiden van afval een belangrijk issue. Maar ik vraag me dus altijd af, wat gebeurt er vervolgens met al dat afval dat ik zo braaf scheid? Want ik herinner me nog een uitzending. Volgens mij was het een NOS-journaal waarin werd getoond dat de oceaan in Afrika verstopt wordt door onze plastic bijvoorbeeld. Daar schrok ik nogal van.
15: Zeker. Nou, we gaan er het eens over hebben, hè? Want we gaan het over het recyclen van plastic hebben. Want ja, soms wordt plastic nog gered wat dat betreft voor de oceanen. Bodine Kwartel is van afvalverwerker PreZero in Zwolle, net buiten Zwolle. We staan hier tussen het plastic, zou ik maar zeggen. Ik heb zelf ook wat plastic meegenomen, hè? Hier, kijk eens eventjes, wat koekjes nog. Gooi we gewoon bij in de berg hier, wat is het? Oh ja, deze, daar wil ik het direct over hebben. Toch maar even hier. die yoghurtjes en vla pakken. Is dat nog steeds zo'n crime, hoor ik altijd?
17: Nou, dat kunnen we tegenwoordig prima recyclen en sorteren. Wat het altijd lastig was, hè, dat mensen ook vaak denken dat het bij papier en karton hoort. In je papierbak, maar het mag tegenwoordig gewoon in je PMD-container. En we sorteren dat hier prima uit. En dat gaat naar een recycler. Die zorgt weer dat de papiervezels vrijkomen. En ook weer dat laagje plastic eruit gehaald wordt. Ja. Zodat we daar weer nieuwe dingen van kunnen maken.
15: Ja. Er komen hier natuurlijk een hoop van die vrachtwagens en dergelijke voorbij. Om hier de boel te scheiden. Toch maar even, Bodine. Het komt hier binnen. Wat gebeurt hier dan?
17: Nou, als het hier eenmaal binnenkomt, dan komt het om een hele grote hoop te liggen in onze aanleverhal. Nou, alles zit natuurlijk nog in zakken, dus het gaat nog in een machine die eigenlijk als zakkenschurder werkt. Die trekt al die zakken open, waardoor het vrijkomt op de banden. Nou, dan gaat het eigenlijk ondergaat het materiaal een echt grote hindernisbaan met allemaal stappen, waardoor uiteindelijk het materiaal gesorteerd wordt. Hierbij moet je denken aan zeeftechnieken waarbij we sorteren op basis van grootte en dimensie. Maar ook hele grote stofzuigers eigenlijk die al het lichte materiaal zoals folies en zakken uit die stroom kunnen halen. We hebben ook magneetscheiders die zorgen dat de metalen gescheiden kunnen worden.
15: Infrarood?
17: Ook infrarood, ja. Je hebt je ingelezen. We gebruiken optische scheiders. Dat is op basis van infrarood. Licht, die kunnen herkennen wat voor soort plastic er over de band gaat, zodat we precies dat ene bakje wel weer bij het juiste bakje kunnen krijgen.
15: Ja. Om een 95% zuiveringsgraad te krijgen, heb jij mij eerder verteld, om hier dus ook uiteindelijk balen te krijgen van een goede meter, zeg maar. Die ruik je ook wel, zeg je toch, gemakshalve even bij. Want toen ik hier het hoekje om kwam, dacht ik zo, ja, inderdaad. Maar het went ook wel weer. En dan, wat gebeurt er met dit plastic daarna?
17: Nou, dat plastic slaan we hierop in onze balenopslag. Inderdaad, in balen van een meter.

0: slaan we hierop in onze balenopslag. Inderdaad, in balen van een meter bij een meter. En dan wordt het uiteindelijk opgehaald door transporteurs. En dan gaat het uiteindelijk naar recyclers toe. Ja, bij recyclers, ja, daar zijn we nu niet. Maar bij recyclers, die zullen de balen uiteindelijk nog even die laatste 5% aan zuiverheid erbij proberen te halen. Dus zorgen dat het materiaal echt schoon is. Nou, dat doen ze dus door een soortzelfde installatie zoals wij hier hebben. Het wordt uiteindelijk gewassen, zodat alle vervuiling eraf is. Het wordt versnipperd en uiteindelijk wordt het gemaakt naar plastic korrels die we weer kunnen gebruiken om nieuw plastic van te maken.
1: Ja, de helft van ons plastic moet gerecycled worden. De norm moet 55% zelfs zijn, zegt de EU. In 2030 zitten we nog niet aan. Slotvraag, we leven in een onrustige wereld. Olie is duurder. Nieuw plastic wordt daardoor ook duurder. In hoeverre is dat in jullie voordeel? Hoe merken jullie dat al?
0: Nou, we zien wel dat de recyclers die de afgelopen jaren op de kop zijn getikt, doordat er dus zo slecht ging in de markt, er komt er wel weer vraag naar. Dus we zien dat er weer een stijgende lijn is in de markt.
1: Er is meer interesse in oud plastic.
0: In oud plastic, gebruikte grondstoffen, waardoor we de aarde weer een beetje redden.
1: Ja, en dan heb ik nog niet eens over AI gehad, ook om over die dingen die hier spelen. Maar Deborah Lauria, die oorlog in het Midden-Oosten, die kan dus wel eens in het voordeel zijn van dat gerecyclede plastic. En dus ook voor de o zo geliefde oceanen, dat het daar niet in terecht komt.
2: Kijk eens aan.
3: Elk nadeel
2: heeft
3: zijn voordeel. Dankjewel voor je bijdrage, Thomas Schuurman. Spraakmakers. Jasmine North is orgaandonatiecoördinator bij het UMC Utrecht. En zit nog altijd aan tafel om al onze vragen te beantwoorden over orgaandonatie.
4: Ik zoek een stamceldonor.
5: En ik een nierdonor.
6: In Noorwegen is er een flinke stijging te zien in het aantal mensen dat zich aanmeldt als orgaandonor.
7: Prinsesse Mette-Marit staat op wentelisten voor longentransplantatie.
8: Interessant dat er zoveel mensen zijn die kennelijk toch maar een heel klein duwtje nodig hebben om te denken, nee, ik word orgaandonor. Misschien is dat in Nederland ook wel zo.
9: De gemiddelde wachttijd, zeggen ze, is tussen 3 en 5 jaar. Dus ja, reken maar uit.
10: Het gaat namelijk om het matchen van de gedoneerde weefsels tussen donor en patiënt.
11: Als een donor uitblijft, heeft ze volgens specialisten nog maar een jaar te leven.
9: We willen gewoon dat er meer donors komen zoals wij.
3: Bel ons vooral met al uw vragen 0800 1101. En Deborah Lauria, als spraakmaker mag u ook altijd een vraag stellen.
2: Ja.
3: Wat is uw vraag?
2: Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de redenen die mensen hebben om juist niet donor te worden.
3: Ja.
2: In eerste instantie, ik denk dat heel veel mensen dat graag willen doen. Omdat we allemaal zelf ook een orgaan zouden willen ontvangen, mocht het zover komen. Maar goed, er zijn ook ethische bezwaren. En vast nog meer redenen te bedenken waarom mensen toch zeggen, nee, ik niet.
12: Ja, klopt. Je komt altijd op een heel emotioneel moment eigenlijk bij die mensen. Er zijn diverse redenen waarom mensen komen te overlijden. Ik kom bij momenten waarin iemand al heel lang in het ziekenhuis ligt, waarbij het overlijden verwacht wordt eigenlijk. Maar ik kom ook bij mensen die net het trauma hebben meegemaakt. Die zijn net de dag ervoor opgenomen of soms die dag zelf. En die worden echt uit het leven gerukt. En soms is dat een oude iemand, soms zijn het ook echt hele jonge personen. En dan komt die donatievraag. Bij sommige mensen kan je dan echt voorstellen dat ook al staan ze met toestemming in het donorregister, dat familie echt heel hoog in hun emotie zitten en dit niet erbij kunnen hebben. En dan is het ook helemaal prima dat we gewoon niet met de donatie doorgaan.
2: Ja, want in hoeverre telt ook de stem van de familie? Hoe gaat dat proces?
12: Ja, we hebben een donorregister. Dus sinds 2020 is er een nieuw donorsysteem waarin je een opt-out hebt eigenlijk. Iedereen komt erin te staan tenzij je zegt, ik wil het niet.
2: Ja.
12: Daarvoor krijg je brieven vanaf dat je 18 jaar bent. En als je niet een keuze maakt, kom je erin met geen bezwaar. Je kan toestemming geven en je kan bezwaar maken. Bij bezwaar gaan we nooit, dan zal die arts, die zal altijd het donorregister checken. En dan komt donatie voor de rest niet aan de orde, omdat iemand heeft aangegeven, dit wil ik niet. En bij toestemming en geen bezwaar, dan wordt het gesprek met familie aangegaan. En in principe is beide een legale manier om orgaandonatie door te zetten. Maar er kunnen hele reële bezwaren zijn, waarin ook een patiënt recentelijk nog heeft aangegeven van, dit wil ik niet, dit past niet bij me, ik heb iets meegemaakt waardoor ik dit niet wil.
3: Maar het kan dus zo zijn dat iemand heeft aangegeven, want dat moet je actief aangeven tegenwoordig, ik geef hier toestemming voor, en dat op moment suprem, zal ik maar zeggen, de familie zegt, nee, dit voelt toch niet goed, en dan wordt het een nee.
12: Nou, je wilt echt wel de vingeren op de pols leggen van, waar komt die nee vandaan?

0: Iemand heeft, zeker in een toestemming, echt bewust een keuze gemaakt om, om donor te willen zijn. Maar zoals ik zeg, van iemand die kan echt door een trauma uit het leven gerukt worden. En dan kan je wel van zulke soort dingen afzien.
1: Ja.
0: En eigenlijk willen we, ja, je wil die keuze van die patiënt honoreren. Dus dat is onze eerste insteek.
1: Ja.
0: Maar wij kunnen niet donatie forceren bij iemand. Uiteindelijk is dit
1: ook
0: hun
1: echt
0: verlies.
1: Ooghouden voor de nabestaanden.
0: Zeker. Ja.
1: Ja. Ja, ik in aanloop naar dit gesprek toe ben ik even ingedoken weer in het onderwerp. Er kwam ik een uitzending tegen van Nieuwsuur van een aantal jaar geleden. Daar ging het hier ook over. Daar ging het ook over donoren, eventuele donoren met een migratieachtergrond. En dat die heel vaak nee zeggen eigenlijk. Actief nee, ik wil geen donor zijn om religieuze redenen. Ziet u dat ook vaak? Ziet u dat in de breedte? Dat om religieuze redenen mensen zeggen, dat wil ik niet?
0: Ja, ja, ja. Zeker.
1: Ja.
0: En wat ik daarin aangeef is dat het... kijk, als zij het echt niet willen en zij geven het geloof aan... daar ben ik niet iemand in om dat tegen te spreken. Als ze erover twijfelen, dan raad ik altijd aan... om met jouw geestelijke erover te praten. Kijken hoe zij erin staan. En als het echt niet kan of past binnen hun geloof... dan is dat ook zo.
1: Ja, ja. Ik zeg ook dat daardoor in Engeland in ieder geval... heel veel mensen met een migratieachtergrond... veel langer op een wachtlijst staan als ze een donor nodig hebben. Omdat blijkbaar... je een donor nodig hebt, een beetje uit dezelfde cultuur... met dezelfde achtergrond. Klopt dat ook?
0: Ja, dat schijnt qua matching wel zo te zijn. Ja.
1: Ja. Dus als je weinig donoren hebt, dan heb je gewoon pech. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ik zei net, in het nieuws was dat die Noorse kroonprinses... nu op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Daardoor is het aantal aanmeldingen in Noorwegen van donoren... is enorm gestegen. Heeft u dat eerder hier ook gezien, dat het zo explosief steeg? Omdat iemand in het nieuws was... die een orgaan nodig had?
0: Ik denk dat wij als Nederlanders een beetje te nuchter daarvoor zijn... om daar keuzes over te maken op zo'n manier.
1: Ja.
0: Er zijn wel verschillende mensen in het nieuws geweest. Hè, van Britt Dekker, de vader is overleden. Die heeft zijn organen gedoneerd na overlijden. Dus dat is mooi dat zoiets dan ter sprake komt.
1: Ja.
0: En onlangs is Dev Reims overleden... terwijl hij aan het wachten was op een orgaan. En dan is de aandacht voor, maar je ziet niet zozeer in de inschrijvingen eigenlijk in het donorregister dat daardoor echt een verandering komt.
1: Geen mensen die actiever ja zeggen, want dat is dan in Nederland natuurlijk het geval. Je moet dan actiever ja zeggen, want iedereen is het gewoon eigenlijk in principe. Marlies Brandt heeft zelf een nier gedoneerd aan de vrouw van haar oudste broer. Zij heeft een vraag ingesproken.
2: Zou het een idee kunnen zijn om een aparte campagne in het leven te roepen voor levende nierdonoren? Omdat een levende nier, dat heb ik natuurlijk gedaan... een levende nier afgestaan, gewoon een veel grotere kans van slagen heeft.
1: Ja, je hebt twee soorten donoren natuurlijk. De levende donor, dat kan met een nier en een lever?
0: Een stukje lever, ja.
1: Ja. En je hebt mensen die overlijden en op die manier hun orgaan afstaan. Haar vraag is, is dat een idee om aandacht te vragen... voor die levende donoren, voor die mogelijkheid ervan?
0: Ja, mijn werkzaamheid houdt echt bij de overleden donoren in. Dus dit is niet helemaal mijn stukje. Ik weet wel dat de Nierstichting hiermee bezig is. Mm-hmm. En ook een campagne heeft van maakt van een punt geen komma.
1: Okay.
0: En dit gaat echt over het levende donorenstuk.
1: Ja, ja. Ik weet wel, stamceldonatie, dat wordt wel echt actief uitgedragen, heb ik het idee. Dat is een andere vorm van doneren. Maar daar wordt wel echt actieve actie voor gevoerd. Zie ik tenminste op mijn tijdlijn steeds voorbij komen. Ik weet niet wat dat zegt over mijn algoritme, maar goed. We gaan naar René Zwart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
3: Mijn vraag is waarom ik niet kan kiezen... wie mijn organen wel of niet krijgt. En ik weet dat het heel hard klinkt... Mm-hmm. maar iemand die een kind wat aandoet... of een man die het nodig vindt om zijn vrouw te vermoorden... omdat zij niet verder in een relatie wil...
1: Ja,
3: die heeft geen recht op mijn organen. Het klinkt heel hard, maar dit soort lieden... wil ik mijn organen niet aan afstaan.
1: Nee.
3: En ik ben zelf orgaandonor, want ik vind dat het nodig is. Maar daar heb ik al jaren heel veel moeite mee.
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag.
0: Een hele moeilijke vraag.
1: Ja, ja. Dat is een morele vraag.
0: Ja. Deze vraag heb ik wel vaker gehad, hoor.
1: Ja?
0: Ook in scholingen die ik krijg. Dus dat is zeker wel iets wat speelt. Wij raden altijd aan van als je daar echt op tegen bent, dan moet je geen donor zijn. Wij kunnen geen keuzes maken daarin. Iedereen verdient een tweede kans op leven. Dat is eigenlijk wat wij daarin zeggen.
1: Daar teken je ook voor natuurlijk als je arts wordt, als je in het ziekenhuis werkt. Hè?
0: Iedereen heeft er recht op zorg. En dat is net als mensen die gerookt hebben en daardoor longproblemen krijgen. Kan je niet zeggen van je hebt vroeger gerookt, nu longproblemen. Dus je hebt geen recht op een orgaan.
1: Ja. Ja, meneer De Zwart?
3: Mag ik nog even wat vragen dan?
1: Jazeker.
3: Een vrouw zegt, iedereen verdient een tweede kans. Maar een vrouw die vermoord wordt, of een kind, heeft ook geen tweede kans. Hè?
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dus ik heb ik vind dat we ons daar heel makkelijk van afmaken. Ja, iedereen verdient een tweede kans. Jongens, die vrouw heeft hem ook niet, of dat kind.
1: Ja. Ja,
3: dit stoort me mateloos.
1: Ja, snap ik. Ik heb nog een vraag. Ik heb even een hele andere vraag hierover. Want weten nabestaanden wie die organen überhaupt krijgen? Krijg je dat te horen? Kan dat?
0: Je krijgt vooraf niet te horen wie het krijgt. Mm-hmm. We vertellen wel. Wanneer we zo'n donor helemaal in kaart hebben gebracht, dat we ontvangers hebben gevonden. Mm-hmm. En uiteindelijk na een aantal weken nemen we altijd weer contact op met de familie dat het orgaan is getransplanteerd.
1: Okay.
0: En bij een man of een vrouw en wat de leeftijd ongeveer.
1: Maar
0: is.
1: Verder geen andere informatie over.
0: Nee, daar zijn we dus weer te Nederlands voor.
1: Gepleegde moorden in het verleden. Nee,
0: ja, ook. Ja. Maar ook.
1: Ja. Ik snap uw vragen, meneer De Zwart. Dank u wel voor uw bijdrage aan Zijn er nog vragen? Arnoud Duisdijker die schrijft iets vergelijkbaars in de NPO Luister-app. Ik was donor, maar al heel lang niet meer. En de reden is dat ik zelf niet mag bepalen naar wie of wat voor persoon mijn orgaan gaat. Ik vind dat je moet kiezen voor een profiel van de ontvanger. Zou het ook een mogelijkheid kunnen zijn? Maar goed, ondervang je daarmee altijd alles is de vraag. Het maakt uw werk ook niet per se makkelijker, denk ik.
0: Nee, dat denk ik niet. En het is soms al heel moeilijk om organen te matchen. En wellicht als iedereen zo gaat denken, hou je geen organen meer over. Dus ook voor degenen die het wel nodig hebben, wordt het dan heel schaars.
1: Ja, ja. We gaan naar Rolf Muggen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Fijn dat u in de uitzending komt. U praat wel eens met een vriend over dit onderwerp, lees ik. En die vriend wil niet doneren. Kunt u even uitleggen wat voor gesprek dat is?
4: Ja, dat gesprek heb ik onlangs nog met hem gehad. En hij is intelligent en over het algemeen zeer begaan met het lot van anderen, maar hij wil niet doneren. En ik zei, ik ken deze stellingname van hem, maar ik zeg, waarom dan niet? En hij zegt, hij is er bang voor dat hij ergens een keer met grote gezondheidsproblemen ligt en dat zijn arts minder bereid is om zijn leven te redden als er een mooi jong meisje of zo te redden is met zijn orgaan. Of wie zal het zeggen, misschien wel twee mensen.
1: Ja.
4: En wat kunnen we tegen hem zeggen om hem over de streep te halen?
1: Ja. Maar snapt u het wel dat hij dat voelt zo?
4: Ik deel die angst helemaal niet. Nee, dus ik zeg het even dat ik denk dat ik daar niet bang voor ben.
1: Nee.
4: En hij is bang dat er misschien zelfs financiële prikkel is. Dat een ziekenhuis wordt afgerekend op targets van mensen beter gemaakt. En als ze het beter kunnen maken met zijn organen en hij, die oude zak, wordt niet zo gemist. Dan is hij bang dat ze voor hem niet zo zijn best doen.
1: Jasmine North, is het ook iets wat u vaker hoort?
0: Dat komt wel eens vaker te sprake.
1: Ja.
0: Ja, daarom laten we ook altijd als iemand op de intensive care ligt en dit komt ter sprake, laten we familie er altijd bij, zodat ze zien wat er gebeurt en wat er besproken wordt. Dat ze zien dat we niet zomaar organen gaan uitnemen of dat een patiënt nog eigenlijk beter is. Er moet ook echt
1: of
0: een
1: beter
0: uitspraak
1: gemaakt kan worden en dat er ook echt actief naar gehandeld wordt ook.
0: Ja. De arts moet echt een actieve uitspraak naar ons doen van er is wat wij dan noemen een infauste prognose. Er is geen kans meer om beter worden en de patiënt komt te overlijden. En niet eerder dan dat komen wij naar het ziekenhuis toe.
1: Ja. Kun je als patiënt, als je dat zeker wil weten en wilt garanderen, zeg maar, kun je dan vragen van tevoren om een soort second opinion, dat iemand anders er ook nog even naar kijkt?
0: Second opinion is altijd mogelijk.
1: Ja, maar jij kan natuurlijk niks meer zeggen, want je ligt dan op de IC. Hè, grote
0: mijn familie kan dat.
1: Ja, en dat kun je wel gewoon, dat kan je vast laten leggen.
0: Ik zou
1: je kunnen
0: hoe
1: doen.
0: Dat gaan met vastleggen. Dat gaat altijd. Wij zijn echt voor de orgaandonatie.
1: Ja.
0: Dus dat is dan echt met de intensive care artsen kan dat besproken worden.
1: Ja, meneer Muggen?
4: Ja.
1: Het gebeurt dus niet, is het antwoord. Dus hij hoeft er niet bang voor te zijn. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen tegen familie, regel indien het geval zich voordoet een second opinion van iemand anders die er ook nog even naar kijkt. Kunt u daar wat mee?
4: Ja, misschien dat ze mij bellen, dan weet ik dit in elk geval. Dan zal ik dat nog zeggen.
1: Dank Rolf Mugge.
5: Ik kan er nog een vraag over stellen. Ja. We hadden het over migranten die er vaak anders in staan. Bijvoorbeeld omdat de godsdienst anders voorschrijft. Maar volgens mij is het zo, als ik het niet verkeerd heb, dat er de definitie van doodgaan of zijn ook anders zijn tussen landen. En dat misschien ook wel een bron van verschillen van standpunten.
1: Cultuurverschillen die meespelen. Ja.
0: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag.
1: Je hebt ook geen makkelijk werk, hè?
0: Nee, precies. Ik kom wel vaak met ingewikkelde gesprekken in aanraking. Wat wij in Nederland hebben is twee procedures eigenlijk bij het orgaandonatie. Dus één, dan staak je echt de behandeling. En dan zie je dat de patiënt komt te overlijden. En dan nemen we op dat moment na overlijden, nadat dat echt is vastgesteld door de arts, de patiënt mee naar de operatiekamer. Het tweede is als iemand dusdanig hersenschade is dat je hersendood verklaard kan worden. Hier is een speciaal protocol voor, wat we echt in Nederland heel strak hebben om te hanteren van welke criteria daarvoor zijn. En sommige mensen die zien dan nog dat diegene warm aan de beademing ligt, dus voor hun idee nog niet overleden is. Dus die kunnen dan niet instemmen met zo'n soort procedure. Dus dan zeggen we van, nou ja, als dat voor jullie te moeilijk is of tegen jullie geloof, of dan kunnen we altijd die andere procedure opstarten. En dan zie je dat iemand komt te overlijden. En dan kan toch orgaandonatie nog mogelijk zijn.
1: Geeft ook weer even het belang van uw werk aan, dat u er dus bij bent van begin tot eind.
0: Ja.
1: Dank u wel dat u hier wilde zijn om al onze vragen te beantwoorden. Jasmine North, orgaandonatiecoördinator. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Dit doen we morgen.
6: De Spraakmakers pop-up strijkt neer in Den Helder. De stad kampt met een slecht imago, maar ziet groeimogelijkheden. Er komen duizenden marinepersoneelsleden bij en het vliegveld zet in op de drone-industrie. Alleen, wat betekent dat voor de inwoners van Den Helder? Morgen is de Spraakmakers pop-up op Den Helder Airport. Luister tussen 10:30 en 11:00, NPO Radio 1.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
7: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
9: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
7: In Achter de Frontlinie spreekt Abdu Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
9: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
10: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, westers denken.
7: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
11: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
7: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
21: Ik heb heel veel pijn.
22: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
23: NPO Radio 1, 11 uur.
24: Het VN-verdrag Handicap bestaat 10 jaar. Hebben mensen met een beperking inmiddels dezelfde kansen? Want dat was het idee bij het ratificeren van dit verdrag. Komen we in Nederland kortom die afspraken na? Hoort u zo. Nu eerst een nationaal met Jeroen Tjepkema.
25: De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. De politie heeft 8 mannen en 3 vrouwen ter plaatse dood verklaard. Een ander slachtoffer, een man, bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook zijn er zeker 9 andere gewonden, zegt de politie.
26: And when they came, they declared 11 people dead on the scene. And another male was declared dead upon arrival at a local hospital. At least 9 more victims are still being treated with gunshot wounds at different hospitals.
25: De 9 gewonden zijn in verschillende ziekenhuizen opgenomen. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen, blijkt uit een analyse van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al zijn goedgekeurd. En dat speelt vaak, zegt de voorzitter van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
27: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
25: De extra checks die Nederland doet kijken niet of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is. Bij een woning in Portugal, bij Rotterdam, is vannacht een explosief afgegaan. Het is de 3e explosie in een paar weken tijd in de straat. Na de ontploffing brak brand uit, die werd geblust door een buurvrouw. De voordeur en gevel van de woning raakten beschadigd. De bewoners waren thuis, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. 2 andere woningen vlakbij liepen de afgelopen weken ook schade op door explosies. De politie onderzoekt of er een verband is. De Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. De scheidsrechter is bij terugkomst in Somalië als een held onthaald door de bevolking. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden.
24: Erik, waar staat het nu nog vast?
0: Nou, op twee plekken om precies te zijn. Om te beginnen in het noorden van het land, de A7, Groningen richting Heerenveen. Bij knooppunt Drachten staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is bij Woerden nog niet zo lang geleden een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging is opgelopen tot een klein kwartier.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
28: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
29: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
30: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
31: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
30: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
23: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
24: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan zo meteen natuurlijk de quiz spelen tegen 11:30. En dan geef ik altijd nu één aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: Rafael van der Vaart mag van zijn vrouw niet meer op stap met welke voetbalvriend?
32: Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekomen. De kant en dan gaat hij. Hij zit erin. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. Nederland is van een Nederlandse stap op een 2-1 voorsprong gekomen.
24: Ja, de omschrijving zou het moeten doen. Meer hints geef ik niet. Tegen 11:30 het antwoord als ik nog niet weet. En wilt u zelf een keertje meespelen, dan kan dat. Bel 0800 1101. Nu. 10 jaar geleden heeft Nederland zich aangesloten bij het VN-verdrag Handicap. Hierin staat wat Nederland moet doen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen leven zoals alle andere mensen in ons land. En we gaan nu de balans opmaken, 10 jaar na dato. En die, dat kan ik alvast verklappen, stemt niet vrolijk. Nee. Mijn spraakmaker vandaag is Deborah Lauria, directeur van Iedereen. Dat is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Het college voor de rechten van de mens houdt toezicht op de naleving van dit VN-verdrag handicap in Nederland. Hoe doen we het? Zij monitoren dat. En dat college publiceerde deze week een onderzoek onder ruim 1800 Nederlanders met een beperking. Om even te vragen, hoe gaat het met jullie nu 10 jaar na dato? Nou, de conclusie laat weinig aan de verbeelding over. 10 jaar nadat het VN-verdrag handicap in Nederland ging gelden, ervaren mensen met een beperking nog altijd dat ze niet volledig kunnen meedoen op het gebied van werk, zorg, onderwijs en sociale participatie.
33: Juist.
24: Herkenbaar?
33: Herkenbaar, helaas. Dit soort signalen
7: krijgen wij dagelijks binnen. We zijn een vereniging, we hebben meer dan 200 leden. Dat zijn cliënten, patiënten, organisaties en lokale belangenbehartigers. Dus we vertegenwoordigen heel veel mensen. Voor het beeld, we hebben in Nederland zo'n 2 miljoen mensen met een handicap of een chronische ziekte. Mm-hmm. We zijn er ook voor hun naasten natuurlijk, want het hebben van een chronische ziekte of een handicap bepaalt het leven ook van de mensen om de persoon heen. En het is heel hard nodig dat wij politieke lobby voeren en hun belangen behartigen. Samen mm-hmm. met, we doen het altijd samen met de mensen om wie het gaat. Omdat de situatie niet is verbeterd in 10 jaar tijd. En om te beginnen, een kleine precisering die inhoudelijk helemaal niet zo klein is. Het is 10 jaar dat we het verdrag hebben geratificeerd. Mm-hmm. Dus dat het verdrag hier in Nederland van kracht is. Maar het bestaat al 20 jaar.
10: Ja, het bestaat al 20 jaar.
7: Nederland heeft er maar liefst 10 jaar lang over gedaan om het te ratificeren.
10: Ja, juist onder het mom, we willen niet zomaar ergens
7: precies,
10: voor tekenen.
7: Precies, dat is het. En we moesten ons goed voorbereiden, de voorwaarden creëren, want we wilden geen loze belofte gaan doen aan de Nederlanders.
10: Ja, en nu zegt u, het is belangrijk dat we lobbyen. En dan denk ik, maar waarom is dat nodig? Die lobby zou al klaar moeten zijn, want het verdrag is geratificeerd en we gingen ermee aan de slag.
7: Helemaal mee eens. Ja, daar zijn we het met elkaar snel eens. Maar het is hard nodig. Als je ziet ook wat de kabinetsplannen zijn. Allerlei zorgkosten die alleen maar toenemen. Mm-hmm. Hoger eigen risico, meer eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor de WMO, voor de wijkverpleging.
10: Daar wil ik het zo over hebben, over hoe dit kabinet het nu doet. Ze zijn natuurlijk niet de enige. Er zijn ook voorgaande kabinetten geweest die hier verantwoordelijk voor zijn. Ja. Eerst maar even, dat zullen heel veel mensen helemaal niet weten. Ja. Wat staat er nou in dat verdrag? Waar hebben we voor getekend? Wat moeten we regelen?
7: Ja, heel goed. De volledige naam is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. En we korten het af met VN-verdrag handicap. En daar staat in, iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving op gelijke voet. Dus je moet je talenten kunnen inzetten. Dus kunnen participeren in het onderwijs, met het werk, in het sociale leven. Je moet een passende woning kunnen hebben. Je moet gewoon kunnen leven.
10: Ja. Dat staat erin.
7: Dat staat
10: in
7: erin.
10: In de breedte. Ja, precies.
7: De hele, op alle levensterreinen staan er bepalingen die aangeven hoe die gelijke positie, de gelijke rechten gerespecteerd kunnen worden.
10: Ja, en het kan heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld iets als maak stemlokalen toegankelijk.
7: Bijvoorbeeld.
10: Als wel het land in beleid.
7: Ja.
10: Vorig jaar was er de jaarlijkse monitor van het College voor de Rechten van de Mens. Daar zijn ze weer. Waarin onder andere staat dat ambtenaren nog weinig kennis hebben van het VN-verdrag handicap. En dat overheidsprocessen nog onvoldoende zijn ingericht om het verdrag te kunnen gebruiken. En dat de grondbeginselen zelden zijn opgenomen in beleidsdocumenten of wetteksten.
7: Ja.
10: Nou, daar staat dus in, ambtenaren op ministeries, die hebben er eigenlijk helemaal geen kennis van. Ja, dat lijkt mij wel een belangrijk begin.
7: Dat is zeker een belangrijk begin. Ik moet zeggen, om af en toe ook iets positiefs te zeggen, ik lees het steeds vaker wel terug in beleidsnota's, allerlei plannen, dat VN-verdrag opgenomen wordt. Ja. Dat we daaraan willen voldoen. Dat is het positieve. Dat is zeker verbeterd in de laatste jaren. Alleen in de praktijk zie je daar weinig van terug. En als je het hebt over voldoende kennis daarover, het is altijd heel erg beperkt tot een kleine groep mensen. Je ziet, we zien bij het ministerie van VWS dat daar de meeste mensen daarover...
10: Goed, dat is volksgezondheid.
7: Volksgezondheid. En het is ook een coördinerend ministerie voor de implementatie van het VN-verdrag.
10: Maar als het gaat over dat iedereen in Nederland, ongeacht een beperking of een handicap, net zoals de rest zou moeten leven, dan kijk je ook naar huisvesting om je uitbreiding. Een ander ministerie.
7: Het is een ander ministerie. Mobiliteit. Ja. Je moet ergens kunnen komen.
10: Kijk je weer naar een ander ministerie.
7: Je hebt sociale zekerheden die gewaarborgd moeten worden. Dat is weer een ander ministerie. Je hebt toeslagen die financiële bestaanszekerheid garanderen. Dat is een ander ministerie. Dus wij praten ook met heel veel ministeries daarvoor. Dat maakt het wel heel boeiend, maar ook heel ingewikkeld.
10: Ja. Een van die uitgangspunten in het verdrag is ook, praat met mensen die het aangaat over het beleid.
7: Klopt.
10: En dan kijken we naar u, want u bent daar vertegenwoordiger van, dus ze zouden u moeten uitnodigen. Gebeurt ook niet.
7: Niet altijd. En het punt is ook iedereen uitnodigen om mee te praten tijdens allerlei besprekingen.
10: Formatie bijvoorbeeld alleen al mee te beginnen?
7: Formatie hebben ze ons niet uitgenodigd en dat was een grote teleurstelling voor ons. Zeker. Ja. Ook omdat.
24: Maar hoe kan dat?
7: Ja, geen idee. Het staat in het coalitieakkoord. We gaan het VN-verdrag implementeren. Daar waren we. Het is maar een zin, maar het staat er wel voor het eerst in een coalitieakkoord. Daar waren we wel blij mee. We hebben brieven geschreven aan de formerende partijen. Mm-hmm. Nodigen ons uit. We komen graag meer informatie verstrekken over wat nodig is om voor mensen met een beperking of chronische ziekte beter te kunnen participeren. Mm-hmm. We zijn in de formerende fase niet uitgenodigd. Nu zijn we wel bezig met allerlei gesprekken met ministeries, met ministers die ingaan op onze uitnodiging om nu wel in gesprek te gaan.
24: Ja, er is dus een hele hoop niet gebeurd.
7: Ja.
24: Zijn er zaken die, lichtpuntjes die wel ten goede zijn veranderd in de afgelopen 10 jaar?
7: Door de jaren heen, bijvoorbeeld de NS heeft heel veel stappen gezet om treinen en te reizen met de trein in ieder geval toegankelijker te maken. Ook de reisassistentie verbeterd. Mm-hmm. De borden bijvoorbeeld, waar de tijden worden aangegeven, die zijn voor mensen die een visuele beperking hebben verbeterd. Mm-hmm. We hadden het over stemlokalen, het stemmen. Dus begeleiding bij het stemmen. En het ook toegankelijk maken fysiek van de stemlokalen. Mallen voor slechtzienden en blinden. Die ook kunnen stemmen. Anders zo'n nog.
24: Dus er zijn wel wat kleine zaken zijn er in ieder geval.
7: Hier en daar zijn er zeker zaken veranderd. Ja.
24: Bij ons ook vandaag is Hielke Bos. Goedemorgen Hielke.
8: Goedemorgen.
24: Jij freelance nog wel eens voor ons. Daarom kennen we je maar. Je bent ook oprichter van de stichting RIK. In naam van de overleden Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken van KRO-NCRV. Hij is ook oud-CDA-politicus. En jullie doel, Hielke, is een inclusieve samenleving zonder drempels. Dit is letterlijk en figuurlijk.
8: Absoluut. Ik zeg erbij, ik ben medeoprichter, want onze voorzitter is bijvoorbeeld de zus van Rick.
24: Oh ja.
8: Maar het is absoluut letterlijk en figuurlijk om de drempels weg te nemen. Het liefst zou ik ze persoonlijk met een hamer uit al die openbare gebouwen, zo noem ik ze maar even, willen trekken. Maar we willen ook drempels wegnemen om mensen bijvoorbeeld een goede baan te kunnen laten krijgen. Ja. Maar ook om openbare speeltuin, goed toegankelijk speeltuinen te krijgen.
24: Ja, dat zijn ook zaken die belangrijk zijn natuurlijk. Zeker. Als het gaat over gelijke rechten eigenlijk voor iedereen. Hielke, hoe ervaar jij het? Is het frustrerend om te zien dat er zo weinig gebeurt?
8: Absoluut. Wat ik ook merk, ik ben zelf journalist natuurlijk, dus dan zie je ook al die dingen waar Deborah het ook net over had. Er wordt in plannen veel genoemd, er wordt veel over gepraat, maar het blijft heel erg hangen in woorden. En het komt nooit eigenlijk echt tot daden. We noemen mensen allen hoe belangrijk het is. We wijden er een LinkedIn-post aan hoe belangrijk het is.
24: Ja.
8: Maar vervolgens die uitwerking, dat is veel moeilijker. En wat ik heel jammer vind, is dat Nederland is een land van regeltjes. Nou, als je een beperking hebt, heb je daar mee te maken. Laat je auto maar eens aanpassen. Vraag maar eens een rolstoel aan. Dan moet je enorm gaan bewijzen dat je het nodig hebt.
24: Ja.
8: Maar we zetten die regeltjesgeving niet in om bijvoorbeeld die samenleving dan juist toegankelijk te maken en daar regelgeving voor te maken. Dat vind ik jammer.
24: Ja. Nu heb je zelf achondroplasie.
8: Mm-hmm.
24: Waar ben jij tegenaan gelopen als het gaat over gelijke behandeling?
8: Je hebt twee dingen. Allereerst de fysieke toegankelijkheid. Bijvoorbeeld van gebouwen, evenementen. Ik heb zelf meegemaakt dat, daarom vind ik die speeltuin ook een heel goed voorbeeld. Ik heb als kind heel erg gezien wat het betekent als je niet mee kan spelen met de rest. Omdat speeltoestellen niet toegankelijk zijn.
24: Oh ja.
8: Dat je net niet over dat hekje heen kan komen dat te hoog is. Nou, als je in een rolstoel zit is dat nog 10 keer erger. Maar moet je je voorstellen hoe dat is? Als je een kind bent en je wilt met al je buurtvriendjes meespelen, wat ook gewoon vanzelfsprekend zou moeten zijn. En dat kan niet. Dat laat een enorme stempel achter. Je hebt gewoon het idee, ik hoor er dus echt niet bij. En dat gevoel zouden we kinderen niet mee moeten geven.
24: Ja, je zou zeggen, dat moet zo simpel te regelen zijn, toch Hielke?
7: Wie kan daar tegen zijn?
24: Ja.
8: Nee, en je ziet ook dat het wel heel makkelijk kan eigenlijk. Ik heb laatst hier een onderzoek gezien, hier in Oost-Groningen waar ik werk, dat in 1 gemeente geen enkele speeltuin toegankelijk was. En toen dat eenmaal een beetje doorklonk en ook de media, wij dan erover gingen melden, toen ineens kon er iets. En werd het eerst en heel snel al de eerste toegankelijke speeltuin geopend.
24: Ja. Merk je ook dat je er veel meer over schrijft en aandacht voor hebt, Hielke?
8: Ja, niet eens onbewust. Ik let er denk ik net iets meer op. Er zei laatst iemand tegen mij, jij bent niet neutraal. Ik zei, maar aan de andere kant weet ik heel goed wat mensen doormaken. Ik voel heel erg mee. En wat Deborah net zei, hier kun je toch niet tegen zijn. Dus wat heeft neutraliteit hier dan mee te maken?
24: Jij loopt gewoon eigenlijk tegen het nieuws aan, zou je kunnen zeggen.
8: Letterlijk en figuurlijk. Absoluut.
24: Dankjewel ook, Hilke. We gaan naar het beleid. Je stipt het net al heel even aan. Gisteren heeft het Nieuwet ook een rapport gepresenteerd over de gevolgen van de huidige kabinetsplannen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Hierin staat dat voor een gedeelte van de mensen de kosten aanzienlijk omhoog kunnen gaan. Ja. Het gaat er niet om één grote verandering die ze doorvoeren, maar om allerlei veranderingen die opstapelen bij belastingen bijvoorbeeld. Je weet hoe dat kan gaan in Nederland. Je krijgt er ergens iets bij en dan gaat er ergens weer iets vanaf. Maar dat kost mensen met een beperking wel zo'n €300 per maand.
11: Juist.
24: Zoveel kan dat oplopen. Wat voor gevolgen heeft dat voor iemands leven?
11: Enorme gevolgen. Nu al is het zo dat mensen met een beperking gemiddeld tussen 1000 en 4500 euro per jaar meer aan zorgkosten hebben dan mensen zonder beperking.
24: Mm-hmm. Standaard.
11: Dat is een gemiddelde. Mm-hmm. Dus soms is het meer dan 1000 euro per maand in sommige gevallen. Het gaat om mensen met een beperking die dus al moeite hebben om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Of überhaupt niet kunnen werken. Dat zijn de extreme gevallen. Een heel grote groep kan wel werken, maar komt er ook niet tussen. We hadden het ook al over discriminatie. Dat gebeurt ook absoluut. En er is ook heel veel argwaan en scepties bij werkgevers om mensen met een beperking of een chronische ziekte aan te stellen, want ze zijn bang voor ziekteverzuim. Ja. Niet voldoende flexibel qua werktijden.
24: Maar mensen met een beperking zijn dus heel vaak afhankelijk ook van toeslagen en van uitkeringen.
11: Exact.
24: En als daar, want het is nu het geval, aan gesleuteld wordt, dan wordt die onzekerheid nog groter, want je hebt geen keuze.
11: Er spelen momenteel twee grote dingen in het beleid, in de plannen van het kabinet. 1, de sociale zekerheden die worden aangetast, die minder worden. En zorgkosten die toenemen met hoger eigen risico voor de verzekering. Meer eigen bijdrage voor verschillende onderdelen van de zorg. Inderdaad, aftrekposten die worden afgeschaft. Alles stapelt zich op en dat betekent dus nog meer extra kosten. Inderdaad, tot €300 per maand daarbovenop. Ja. Als je al weinig inkomen hebt, hoe moet je rondkomen?
24: Ja, en dat is dus het beleid van het huidige kabinet. We hebben de verantwoordelijk minister gevraagd om een reactie hierop. Dat is Mirjam Sterk. En ze zegt: natuurlijk snappen we heel goed dat mensen grote zorgen hebben over hoe maatregelen uit het coalitieakkoord kunnen raken in een portemonnee. Op dit moment zoeken we, en dat zijn de ministeries van ZSW en VWS, heel nauwkeurig uit wat de effecten zijn, sociale zaken en volksgezondheid, van de aangekondigde maatregelen. Die sturen voor de zomer naar de Kamer. En om mensen met een chronische ziekte of een beperking tegemoet te komen, heeft het kabinet een vangnet van €350 opzij gezet.
11: Gisteren hebben we dus hierover een petitie aangeboden aan de vaste commissie van VWS van de Tweede Kamer. Mm-hmm. En we hebben ook in beeld, we hebben een boek aangeboden met verhalen van mensen die allemaal getuigen: ik heb het al moeilijk om rond te komen. Mm-hmm. Nu al en met deze plannen weet ik het echt niet hoe het moet. We hebben in beeld gebracht, letterlijk, doosjes gemaakt van alle maatregelen die aangekondigd zijn en die extra kosten betekenen voor mensen. En dat kleine doosje van tegemoetkoming, en staat zo niet in verhouding. Het is sowieso
24: die 350 miljoen, daar red je het niet mee.
11: Zo niet toereikend om te balanceren.
24: Ja, nu werd Nederland 2 jaar geleden op de vingers getikt door de VN.
11: Klopt.
24: Toen stelde een VN-comité al dat Nederland geen strategie had om die afspraken na te komen.
11: Ja.
24: Doet dit iets?
11: Dat doet heel veel. In ieder geval, de erkenning heeft er heel veel goed gedaan.
24: Oké, dat snap ik. Alleen, maar de tik op de vingers is gericht aan de dienstdoende kabinetten.
11: Klopt. Nee, dat levert absoluut niet voldoende op. Mensen in het dagelijkse leven merken daar helemaal niks van. Sterker nog, ten opzichte van 10 jaar geleden is hier en daar de situatie zelfs verslechterd. En dat mag ook niet op basis van datzelfde verdrag. Het is een zogenaamde standstill-principe. Dus de situatie moet verbeteren, mag in ieder geval niet verslechteren. Dus minimaal moet datzelfde niveau behouden worden. En dat gebeurt dus ook niet.
24: Nee.
11: En er is wel een werkagenda, VN-verdrag gemaakt. Dus dat is de stap die is gezet. Okay. We hebben een concrete agenda waarin we aangeven welke stappen we gaan zetten. Maar die werkagenda barst ook van de voornemens voor de toekomst.
24: Ja.
11: En wij constateren, we zijn al 10 jaar verder. We waren al 10 jaar later dan andere landen. Wanneer gaat er daadwerkelijk iets gebeuren? Het is echt nu tijd dat er gas gegeven wordt op dit punt.
24: Ik ben benieuwd hoe wij hier zitten over 10 jaar.
11: Nou, misschien al eerder.
24: Misschien al eerder. Dank u wel voor dit gesprek. Deborah Laurier, directeur van Iedereen.
12: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
24: Dennis Mulder uit Hilversum, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
24: 31, radiomaker. Klopt. Man naar mijn hart. Ja, onder andere de ochtendshow op Radio 5 doe je.
13: Ja.
24: En jij gaat graag naar escape rooms.
13: Klopt, ja.
24: En je werkt er ook bij eentje. Wat is dat?
13: Een escape room is eigenlijk een gebouw waar je in wordt opgesloten en er moet proberen uit te ontsnappen. En tegenwoordig is het veel meer dan alleen maar vier muurtjes met een schilderij en een kapstok met een jas waar je hints vindt. Het zijn echt immersieve belevingen.
24: Immersieve belevingen, ja. Maar wat is dat met jou dat je daar zo'n fascinatie
13: Ja, het is alsof je in je eigen film zit.
24: Ja?
13: Ja, het is alsof je in je eigen film zit en je maakt een verhaal mee. Het is echt een experience waar je van begin tot eind in meegenomen wordt en waar jij eigenlijk de hoofdrol in speelt.
24: Oh ja, dus je gaat er zelf ook graag echt naartoe, naar allerlei anderen?
13: Ja.
24: Mooi. Je gaat nu hier proberen een andere escape te doen.
13: Ja.
24: Ik probeer even een lelijk bruggetje te maken, maar echt mooi wilde niet worden. Maar je begrijpt wat ik bedoel. We gaan beginnen met de quiz. Hoogstens verkoren tot nu toe 24 punten neergezet door Rianne Elise Draaier uit Weesp. Veel plezier.
13: Dankjewel.
14: Het conflict tussen Amerika en Iran leidt opnieuw op.
15: The US military has launched new strikes against Iran.
16: Iran now retaliating.
17: De Amerikaanse aanvallen zijn een opdracht van president Trump.
18: De vraag is of het bij deze aanval blijft of dat de twee landen nu opnieuw vol het conflict in worden gezogen.
19: This has been a back and forth, multiple explosions.
20: Want wat heb je nog hè, als je ondertussen met elkaar raketten aan het uitwisselen bent?
24: De VS hebben vannacht ongeveer 20 doelen aangevallen in Iran. Vraag 1. De aanvallen waren volgens president Trump een vergelding voor het vermoedelijk door Iran neerschieten van wat?
13: Een Apache-helikopter.
24: Ja, dat gebeurde gisternacht in de straat van Hormuz. Beide piloten werden met een drone uit zee gered. Vraag 2. Dan in reactie op de Amerikaanse beschietingen bestookte Iran Amerikaanse bases in 3 landen in de regio. Dat zijn Kuwait, Bahrein en welk ander land?
13: Beirut.
24: Nee, Jordanië. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
21: Het luchtalarm blijft toch bestaan.
22: Sterker nog, er komt een heel nieuw landelijk sirenenetwerk dat het huidige luchtalarm moet vervangen.
25: Het kabinet wilde het systeem eerst vanaf 2028 afschaffen, omdat het NL-alert op de telefoon voldoende zou zijn.
24: Het kabinet is toch niet van plan om het luchtalarm af te schaffen, maar tuigt daarentegen een nieuw systeem op. Dat maakte welke minister bekend?
13: Pas.
24: Ja? Gokken ook niet? Ik zeg altijd, noem maar een naam.
13: Ja. Nee, geen idee.
24: Van Weel, van Justitie en Veiligheid. Vraag 4 dan, het systeem wordt dus gemoderniseerd. Welk ministerie betaalt mee aan het nieuwe luchtalarm? Roep maar iets.
13: Nee.
24: Defensie.
13: Ah, Defensie.
24: Ja, en het nieuwe systeem wordt ook gewaarschuwd voor militaire dreiging. Daarnaast vindt de aansturing niet langer plaats vanuit de veiligheidsregio's, maar vanuit één centraal punt. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
26: Ja, de vraag is, als het legaal is wat ze doen, dan mag dat gewoon. Maar ik mag als politicus wel mijn weerzin tegen deze industrie uitspreken. En wat mij betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee stoppen in Nederland.
24: Wie hoor je? Nee, de Boria mag het niet voorzeggen. Ik zie dat jij het wel weet. Nee, niet binnen.
13: Nee, het komt niet binnen, nee.
24: Nee, nou, de Boria, zeg het maar.
27: Bontebal.
24: Ja, Harry Bontebal, ja, CDA-leider.
13: Ja.
24: Deze vraag kent de vervolgvraag. Wil je de moeilijke of de makkelijke?
13: Nou, doe maar de makkelijke.
24: Bontebal maakt zich samen met oppositiepartijen zorgen over de aangekondigde investering van tabaksfabrikant Altria, de nieuwe naam van Philip Morris, in de Nederlandse productie van welk genotsmiddel?
13: Wiet.
24: Ja, dat is goed. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is, wat bedoelen we?
33: 4.
34: Hopelijk kan ik nu weer eens een vuist maken.
33: 3.
34: Want met mijn DNA zit het wel goed.
33: 2.
34: Gelukkig stemden de meesten voor.
33: 1.
34: Gisteren ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe naam van mijn fusiepartij.
13: Ja, stop. Pro.
24: Ja, progressief. Nederland. Hopelijk kan ik nu weer eens een vuist maken. Pro wil een linkse vuist maken. De partij hoopt die sterker door te worden. Vuist was ook zo'n teken van ze. En want met mijn DNA zit het wel goed. De groep Markenshauer kreeg geen toestemming om hun naam naar DNA te wijzigen. Dus even kijken, daarmee heb je 3 punten in de factor. 9 vragen heb je minstens goed nodig in het kanon om aan kop te gaan. Daar gaan we.
35: De Nationale Nieuwsquiz.
24: Hoeveel provincies heeft KNMI vandaag code geel afgegeven?
13: 8.
24: Ja, welke stad in Noord-Ierland zijn rellen uitgebroken na een schokkende steekpartij?
13: Belfast.
24: Ja, in welk Europees land zijn campings het duurst?
13: Kroatië.
24: Ja, welk bedrijf waarschuwt dat het aanleggen van de gasvoorraad te langzaam gaat?
0: Pas.
24: Gazunie, de Nederlandse voetbalvrouwen wonnen gisteren met hoeveel van Polen?
0: 3-1.
24: Ja, Rafael van der Vaart mag van zijn vrouw niet meer op stap. Met welke voetbalvriend?
0: Wesley Sneijder.
24: Ja, als de hintsvraag. Het kabinet wil dat de gemeente strenger controleren op welke bijstandseis?
0: Kindertoeslag.
24: Taaleis. Oh. Welke tennislegende won op 44-jarige leeftijd bij haar rentree op het toernooi van Queens?
0: Pas.
24: Ja, Serena Williams. Ja. Wetenschappers hebben een protocol opgezet voor contact met wat? Aliens. In welk land is een betoging voor vrouwenrechten bestreden met stokslagen en kogels?
0: Pas.
24: Afghanistan. De jongerenafdeling van welke partij vindt dat de hypotheekrenteaftrek en de AOW op de schop moeten?
0: D66.
24: VVD. En een man uit welk land voor maar liefst 175 miljoen euro in een Europese loterij?
0: Was dat de vraag nog één keer?
24: Een man won 175 miljoen euro in een Europese loterij. Uit welk land
0: België.
24: Kwam die? Ja, dat was goed.
0: Ja.
24: Maar het is niet genoeg, helaas. Je hebt 6 vragen goed. Je had 3 punten in de factor. Dan kom je op 18 punten uit. Maar toch moedige poging, Dennis.
0: Dank je wel.
24: Dank je wel voor je komst. Dank ook, Deborah en Lauria, dat je spraakmaker wilde zijn. En dank Jasmine Noord voor het beantwoorden van al onze vragen over orgaandonatie. Gaan we naar Sven Kokkeman. Goedemorgen, Sven.
1: Roos, goedemorgen. Dacht je dat ze in Europa gingen samenwerken op het gebied van defensie?
24: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: Het grootste prestigeproject is inmiddels bij het oud vuil gezet. Ik ga praten met Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in Parijs.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: De Gasunie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Na het sluiten van het Groningerveld zijn 2 belangrijke gasopslagen leeg opgeleverd. En op dit moment is de inkoopprijs van gas hoog. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. En een piloot van de luchtvaartmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder de juiste papieren gevlogen. De man haalde nooit een belangrijk vliegbuffet dat nodig is om gezagvoerder te mogen zijn. De man maakte meer dan 900 vluchten en vervoerde meer dan 10.000 passagiers. Hij gebruikte vervalste vliegbrevetten om zijn baas en de toezichthouder te omzeilen. De politie stond er ook van te kijken, zegt deze verslaggever.
5: Officers said it's like a movie. They couldn't believe it. Imagine discovering that a pilot of these big passenger jets had been flying since 2009 and wasn't licensed to do so.
4: Volgens de luchtvaartmaatschappij is de veiligheid van passagiers nooit in gevaar geweest.
6: Erik Evengroen, ANB Verkeersinformatie. 2 files te melden op dit moment. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar is in de file bij de grens een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en 2 personenauto's. De weg is ook op dit moment dicht. Verkeer richting Duitsland kan omrijden over de A18, de N335 en de N812. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is bij knooppunt Waterberg een vrachtwagen strand met pech. 2 reishokken zijn dicht en de vertraging een klein kwartier.
3: NPO Radio 1. BNL.
0: Oké.
3: Sven op 1. Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de Amerikanen en de Iraniërs elkaar vannacht opnieuw bestookten na het neerstorten van een Amerikaans Apache-helikopter boven de straat van Hormuz. Volgens Washington het werk van Iraanse drones en het fragiele vredesbestand daarmee op sterven na dood lijkt, rammelt de militaire samenwerking in Europa. Maandagavond ging de stekker officieel uit het prestigeobject dat de metafoor moest worden voor een verenigd Europa dat de handen ineen zou slaan om militair op eigen benen te staan. FCAS, een nieuw te ontwerpen 6e generatie jachtvliegtuig waarmee Europa King of the Skies zou worden. Een gevechtsvliegtuig omgeven door een zwerm drones, ook Fransen en Duitsers. Spanje haakte later ook aan. Die samen de schouders zouden gaan zetten onder de veiligheid van Europa. Maar het feest ging dus niet door. Vingerwijzen over en weer. De Duitsers wilden een ander vliegtuig dan de Fransen. En de een was bang dat de ander er meer van zou profiteren dan de ander weer. Waren in het kort de aantijgingen. Ed Kronenburg is voormalig topambtenaar van Buitenlandse Zaken, voormalig chefstaf van de secretaris-generaal van de NAVO in de tijd van Jaap de Hoop Scheffer. Ook oud-ambassadeur in Frankrijk en in China en kent de Franse defensie-industrie heel goed. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Kijken we hier nu naar het Calimero-complex van Berlijn of naar een overdose chauvinisme van Parijs?
9: Ik denk geen van beide. Ik denk dat het tot stand is gekomen destijds onder impuls van president Macron in 2017.
1: Ja. Ja.
9: Die natuurlijk samen met de toenmalige bondskanselier Merkel dit heeft afgesproken.
1: Ja.
9: Ook vanuit, ja, denk ik, de op zich goede redenering dat deze twee belangrijkste landen, zou je kunnen zeggen, binnen de Europese Unie in ieder geval dit belangrijke project samen moesten gaan doen.
1: Ja.
9: Maar ik weet niet of er in de aanloop daar naartoe tot dat besluit, zeg maar, ook goed is nagedacht vooraf over de manier waarop dat zou moeten gaan gebeuren. Want het is natuurlijk per definitie een ongelooflijk ingewikkeld proces om zoiets te gaan doen.
1: Ja.
9: Nou ja, het blijkt nu ook, zeg maar, dat toch de verwachtingen daarvan enorm uiteenlopen. En niet echt meer een basis is om dit samen te gaan doen.
1: Nee, allemaal tegen de achtergrond van een wereld die steeds verder afbokkelt, zal ik maar zeggen. Als je ook weer kijkt naar de ontwikkelingen van vannacht en wat, wat het voorland is volgens de experts.
9: Ja.
1: Is er nog iets om vrolijk over te worden?
9: Nou, kijk, je kunt je afvragen of het zo dramatisch is dat dit niet doorgaat. Politiek is het natuurlijk best wel een tegenslag, zou je kunnen zeggen, voor de defensiesamenwerking in Europa. Tegelijkertijd, die jachtvliegtuigen van die zesde generatie, die komen er toch wel in 2040. Want zowel de Duitsers als de Fransen kunnen die natuurlijk ook prima zelf individueel gaan bouwen. Of in samenwerking met andere landen. Die geruchten zijn er ook, hè, dat vooral Duitsland kijkt naar een mogelijke combinatie.
1: Maar het is vooral het politieke signaal naar we zouden het samen gaan doen en dat gaan we dus nu niet doen. Althans niet helemaal.
9: Dat klopt, dat klopt. Dat is jammer. Tegelijkertijd zou je hopen dat er wel wordt gekeken naar dingen waarvan je afspraken kunt maken om te zeggen van nou jij doet dit, ik doe dat. Dat je tot een soort verdeling komt.
1: Ja.
9: Een taakspecialisatie. En dat is denk ik wel belangrijk. En ja, dat kan altijd nog.
1: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. We hebben het over dit project niet vanwege het project op zichzelf of de nut of noodzaak van zo'n zesde generatie jachtvliegtuig, maar vanwege de metafoor die dat vertegenwoordigt voor de Europese samenwerking als zodanig. Is het ook geen teken aan de wand dat de Franse defensieindustrie zichzelf heel erg beschermt en de centen wil binnenhalen en de Duitse industrie die op gang begint te komen, dat land natuurlijk jaren na de oorlog nauwelijks defensiemacht mocht opbouwen, ook van de Duitsers zelf niet, met het oog op het verleden. Dat daar scheve ogen zijn?
9: Ja, maar goed, als je kijkt hoe dit nu uiteindelijk is afgelopen, zou je kunnen zeggen, is het toch vooral, zeg maar, aan de Duitse kant geweest dat er twijfels zijn gerezen.
1: De Duitsers zeggen het dicht aan de Fransen, want de topman van Dassault, dat is de bouwer van dat vliegtuig, dat is dezelfde wapenproducent die ook de Rafale maakt, hè, dus het huidige jachtvliegtuig van de Fransen. Ja, die zou hebben gezegd, wij hebben de expertise, wij weten hoe het moet, wij kunnen vliegtuigen bouwen, laat ons het nou doen, en bovendien wil ik ook de exportrechten hebben, want dan haal ik de centen binnen.
9: Ja.
1: Zeggen de Duitsers.
9: Ja, aan de andere kant zeggen de Fransen natuurlijk dat de Duitsers het ook graag gewoon zelf wilden gaan doen. En dat blijkt ook wel, want de Duitse minister van Defensie, Pistorius, was niet zo'n groot voorstander van dit project.
1: Nee.
9: Dus zeg maar, dat het is gaan rommelen ligt denk ik toch eerder aan de Duitsers dan aan de Fransen. Het is zeker zo dat zeg maar, de baas van Dassault heeft gezegd, wij hebben die kennis, is ook zo, laat ons het maar doen. Daar is op zich in de praktijk wel iets voor te zeggen, want samen zo'n project doen is ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
9: Kijk nou
1: het ontwikkelen van zo'n vliegtuig is natuurlijk mega ingewikkeld. De Amerikanen zijn er ook mee bezig. Tot nu toe hebben we de F-35 als meest modern jachtvliegtuig.
9: Ja.
1: Dat is een vijfde generatie dit.
9: Ja.
1: Het toestel zou nog complexer en met nog meer capaciteiten omgeven door een hele zwerm drones, andere technologie die erbij komt kijken.
9: Ja, maar om dat samen te gaan doen met alle, zeg maar, praktische dingen waar je tegenop loopt, is gewoon lastig. Kijk hoe dat steeds is gegaan met de Concorde. Dat is inmiddels al 60 jaar geleden.
1: Brits-Frans project.
9: Brits-Frans project. Alles moest daar 50-50 gebeuren. Nou, dat heeft ook heel veel voet in de aarde gehad. Is uiteindelijk wel gelukt. Maar aan het eind van het project waren de projectleiders aan de Franse en Britse kant niet meer on speaking terms met elkaar. Dus het blijft gewoon ongelooflijk lastig, zoiets groots.
1: Is dit dan toch niet het bewijs dat het eigenlijk gewoon niet zo makkelijk is, samenwerken in Europa? En dat zodra de laten we zeggen, nationale belangen en de stijfkoppigheid een rol blijven spelen over en weer, ook op het gebied van de regeringsleiders, hoewel Macron en Merz echt nog wel druk hebben uitgeoefend, lees ik in elk geval op die defensieindustrie. Ja. Maar dat dit zo nooit echt iets gaat worden. Het gaat toch niet vliegen om in termen van de luchtvaart te blijven?
9: Je kan het niet afdwingen in die zin van, jullie moeten dat samen gaan doen. Dat als de industrieën daar niet aan mee of kunnen werken, dan houdt het al snel op. Dus doorduw heeft dan niet zoveel zin.
1: Ja.
9: Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, is dat je afspraken maakt over wie wat doet. Je kunt natuurlijk afspreken dat de een maakt dit belangrijke onderdeel, maakt vliegtuigen, de ander maakt de tanks die je nodig hebt. En zo
1: dat
9: kan
1: is ook wat er nu is uitgerold, lijkt het. Ja. Namelijk dat de Duitsers nog steeds die drones gaan maken, al dan niet samen met de Spanjaarden in een consortium. Ja. Ja. En dat de Fransen dat jachtvliegtuig gaan maken. Maar tegelijkertijd wordt ook gezegd, niemand kan dat eigenlijk alleen, omdat zo'n zesde generatie vliegtuig zo complex, zo ingewikkeld is, dat je alle kennis die voorhanden is en al het geld, want er is 100 miljard voorzien voor dit project. Ja. Er zijn al miljarden in geïnvesteerd, allemaal down the drain.
9: Ja, nou, ik weet niet hoeveel erin geïnvesteerd is tot nu toe, maar inderdaad zou het natuurlijk een ongelooflijk groot en duur project zijn geworden. Ja. De vraag is natuurlijk ook of er voldoende belangstelling zou zijn geweest om voldoende vliegtuigen af te nemen. Om die kosten er weer uit te halen, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ja. Het is zeker zo dat de Duitsers natuurlijk veel beter in hun slappe was zitten, in hun euro's, dan de Fransen op dit moment.
1: Die gaan sowieso 100 miljard aan hun eigen defensie uitgeven?
9: Sowieso, maar Frankrijk heeft best wel een probleem om zaken te financieren natuurlijk op dit moment. Dus
1: die vonden die niet meer aan de begrotingsregels van Europa.
9: Nou ja, en die hadden groot belang denk ik ook wel aan het investeren van de Duitsers in dit grote project.
1: En er speelde op de achtergrond nog iets anders, namelijk er komen presidentsverkiezingen aan volgend jaar. En wie ligt daar op opposition, zou ik maar zeggen? Dat is Marine Le Pen, als ze mee mag doen van de rechter aan die verkiezingen. Ja. Met haar Rassemblement National. Ja. En die zag überhaupt niks in zo'n samenwerkingsproject.
9: Nee, en ik denk de andere mogelijke kandidaat, Mélenchon, dus van La France Insoumise, die weten niet hoe het gaat lopen straks in Frankrijk, maar die onzekerheid speelt denk ik zeker een rol aan Duitse zijde, dat ze niet weten op dit moment met wie ze straks te maken krijgen.
1: U kent dat land goed, hè? U volgt het ook goed, u hebt natuurlijk jaren gewoond als ambassadeur. Als je kijkt naar die Franse politiek, welke kant gaat het op? Franse presidentsverkiezingen gaan altijd in twee ronden, en tot op heden is het telkens zo geweest dat ook al ging extreem rechts hard in de eerste ronde, dat de Fransen zich dan toch verenigden in meerderheid in de tweede ronde om een niet-extreemrechtse kandidaat te kiezen. Ja, maar radicaal het is rechts, of hoe je het noemen wilt.
9: Ja, we zitten natuurlijk nog een klein jaar voor de verkiezingen. Maar ik denk dat het er onzekerder uitziet dan ooit. Ja. Waarbij denk ik toch wel mogelijk is dat zeg maar, op de flanken, hè, dus aan de ene kant Marine Le Pen of Bardella van de Rassemblement Nationale van de andere kant.

0: Ja. Want het is toch helemaal niet duidelijk, zeg maar, welke kandidaat eruit kan komen. Want je hebt natuurlijk nog, zeg maar, rechts afgezien van Le Pen. Waar natuurlijk ook een aantal kandidaten zich hebben gemanifesteerd inmiddels.
1: Ja.
0: Je hebt het ook op links, zelfs de naam van de oud-president Hollande wordt nog genoemd. Ja. En het risico bestaat natuurlijk.
1: Het toonbeeld van een enorm eclatant.
0: Nou ja, goed, maar de vraag is natuurlijk of op dit moment dat niet voor Frankrijk toch nog een mogelijkheid zou zijn. Maar als ze het onderling uiteindelijk toch niet eens kunnen worden, zeg maar in de middengroep van het politieke spectrum, dan heb je best wel kans dat de twee uitersten als twee eerste uit de eerste ronde komen. En dan krijg je natuurlijk een keus tussen hetzij extreem links en soumise, of aan de andere kant extreem rechts.
1: Goed, terug naar die defensieopgave. Want er waren natuurlijk ook verschillende opvattingen over waar zo'n vliegtuig aan moest voldoen. Ja. De Fransen wilden een klein wendbaar vliegtuig waar ook nucleaire wapens, namelijk de Franse nucleaire wapens, onder konden hangen. En dat vliegtuig zou dan op een vliegdekschip moeten kunnen landen. De Duitsers wilden een groter vliegtuig met een groter bereik. Nou, zo zie je al hoe moeilijk het wordt om het eens te worden. Wordt er natuurlijk op andere fronten wel samengewerkt. Maar de conclusie van deskundigen over en weer, overal, is telkens, het moet echt beter, het moet sneller, minder regeldruk. Ja. En sla de handen nou eens in één.
0: Ja.
1: En inmiddels zijn we 4 jaar ruim na het begin van de oorlog in Oekraïne.
0: Ja.
1: En we zijn 2 jaar, anderhalf jaar na Trump 2. Hè? Dus na het aantreden voor de tweede keer van Donald Trump.
0: Ja.
1: Wanneer begint het besef door te dringen?
0: Ik weet het niet. Het duurt al veel te lang. Iedereen heeft het erover, maar er gebeurt niet zoveel. Helaas tot nu toe. Iedereen zegt Europa moet meer gaan doen. En als het niet duidelijk, hebben we het dan over de Europese Unie of in het kader van, of hebben we het over een groep landen die de handen ineens slaan.
1: Nou, steeds meer dat laatste. Als een soort parallel traject bij de NAVO. Plan B, waar Rutte het niet over wil hebben. Nee. Namelijk dat met name noordelijke Europese landen, het Verenigd Koninkrijk ook, geen lid meer van de Unie, maar wel van dat gezelschap, de handen ineen gaan slaan.
0: Ja.
1: In tijden dat de ruzie ook ontstaat tussen de Polen en de Oekraïners vanwege een elitekorps, OEPA, in de afkorting geheten. Ja. En dat OEPA dat heeft een bedenkelijke rol gespeeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vocht tegen de Russen, waardoor ze een heldenstatus hebben in Oekraïne. Maar heeft ook 100.000 Polen uitgemoord aan de grens met Polen. Als ik het allemaal goed heb begrepen. En de Polen beschouwen dat als genocide. En nu heeft Zelensky bij uitstek dat korps weer in de etalage gezet. Op een voetstuk gehesen. Dat is bij de Polen volkomen verkeerd geval.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: En dus wordt daar de genocide-discussie weer opgeworpen.
0: Ja.
1: Polen willen erkenning van die genocide. Oekraïners zien dat niet als.
0: Ja.
1: En dat allemaal tegen het licht van bewegingen tot een mogelijke toetreding of deels toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.
0: Nee. Erg onverstandig. En een stuk koren op de molen van Poetin. Russen waren toen nog geallieerden. En nu is het de vijand. Dus het is natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja.
0: En die zaken moet je wel duidelijk uit elkaar houden. En dat is blijkbaar niet gebeurd.
1: Nou ja, ik geloof dat de Oekraïners de Russen nooit als geallieerden hebben gezien. Hè? Kijk,
0: nou ja, goed, met Tweede Wereldoorlog.
1: Die ze daar eerder nee.
0: Klopt, maar dat lag natuurlijk volstrekt
1: anders. Moordpartijen ook in Oekraïne.
0: Nee, maar het past precies in de narrative van Poetin.
1: Ja.
0: Dit verhaal, dus het is uiterst onverstandig.
1: En dat dus in een tijd dat Europa de kansen ziet om aan tafel te komen bij Poetin om te praten over vrede in Oekraïne. Daar zijn de landen van de E3, zoals dat heet. Ja, het zijn wel heel veel clubjes geworden. Dit zijn de E3, dus dat is Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland bij elkaar.
0: Ja.
1: Een van die landen, of misschien wel alle drie, moeten zich dan gaan bemoeien met u begint dan nee te schudden?
0: Nou ja, ik vind dat je Poetin niet nog een extra mogelijkheid moet geven om zeg maar mensen tegen uit te spelen. Überhaupt het met hem in gesprek gaan, vind ik twijfelachtig en dubieus.
1: Zou Europa niet met Poetin in gesprek moeten gaan?
0: Ik vind niet. Dan geef je hem een extra mogelijkheid om nog meer moeilijkheden te veroorzaken.
1: Maar wij wilden toch aan tafel.
0: Ja,
1: wij baalden toch als een stekker dat de Amerikanen dat onderling met het Kremlin aan het bedisselen.
0: Ja, maar wat hebben wij te bespreken met Poetin? Ik bedoel, hij is de agressor. En iedereen, als je de schijn wekt dat je met hem in gesprek wilt gaan, in deze situatie, uitzichtloos overigens, wat kun je afdwingen als Europa? Natuurlijk helemaal niets. De Amerikanen zouden dat nog kunnen, maar die doen helemaal niks meer op dit moment.
1: Hmm.
0: Dus Oekraïne wordt op dit moment, het is al enige tijd zo, eigenlijk aan een lot overgelaten. En ja, Europa praat, je kan een keer proberen met Poetin of met zijn mensen in gesprek te gaan. Maar
1: de bedoeling was toch om Zelensky een wat steviger positie aan tafel te krijgen, zo lees ik dat. Omdat de Amerikanen natuurlijk al akkoord waren gegaan in Alaska met het weggeven van de hele Donbass.
0: Ja, maar wat kan je als Europa doen? Je hebt geen positie om iets af te dwingen richting Poetin.
1: Dus is uw advies dan

0: En ga vooral niet aan tafel
1: zitten? Nee, ik zou het niet doen.
0: Maar wat moet je dan doen?
1: Ja, de enige die druk kan uitoefenen op Poetin, als die daartoe bereid zou zijn, is Trump.
0: En maar Trump heeft andere bezonjes nu.
1: Ja, dat weet ik. Maar uiteindelijk zijn er toch de Amerikanen die met de mogelijkheden die ze hebben, extra sancties en dergelijke, ja. En misschien nog meer wapenleveranties, ja. Als ze daartoe bereid zouden zijn. Ja, ze doen het wel, wij betalen ervoor.
0: Ik las Marco Rubio ergens in een van de Amerikaanse kranten, meen ik. Hoe noemde die de bespreking? Ik geloof hopeloos, of in ieder geval uitzichtloos, of woorden van gelijkstrekking.
1: Ja. Nee, het is een hele trieste zaak, maar ik zie echt niet in wat wij als Europa daarin in zouden kunnen betekenen. Afgezien van het Poetin de kans geven het nog meer te vertragen.
0: Dus ga niet aan tafel zitten, want dan ben je medeplichtig ook straks.
1: Nou ja,
0: met een akkoord dat misschien rammelt.
1: Ja,
0: of bedoelt u dat niet te zeggen?
1: Nou ja, het is iemand die gezocht wordt voor oorlogsmisdaden. Dus we hebben het over.
0: Maar goed, de Amerikanen zijn bezig met de Golf. Ook vannacht weer.
1: Ja.
0: Vergeldingsaanvallen. Waarbij het Iraanse staatspersbureau, zeg ik er maar even bij, dus onbevestigd in dit geval, en niet te checken op waarheid, meldt dat in het zuiden watervoorzieningen zouden zijn getroffen.
1: Ja.
0: 10.000 mensen zouden daardoor geen water meer hebben, zegt dat staatspersbureau. Tegelijkertijd is het de vrees in andere golfstaten dat Iran de waterhuishouding van die golfstaten gaat aanvallen.
1: Ja.
0: Waar komen we terecht als dat over en weer gaat gebeuren?
1: Ja, het is op zijn Duits een verelending van verder nog voor zover het mogelijk is van het conflict. Het is natuurlijk letterlijk en figuurlijk in het zand vastgelopen. En ik zie niet 1, 2, 3 wat daar op dit moment nog gedaan zou kunnen worden. Ook militair technisch. Hè. Je kunt door blijven gaan natuurlijk met elkaar bestoken. Maar dat lost natuurlijk nooit wat op. Gesprekken worden natuurlijk ook op dit moment niet echt gevoerd. Alhoewel Trump nog steeds aangeeft, hè, dat het allemaal goed en succesvol verloopt.
0: Aanleiding voor die vergeldingsactie was het neerhalen van die Apache-helikopter.
1: Ja.
0: Waarvan de Amerikanen zeggen dat was een Shahed-drone. Dus een Iraanse drone. In ieder geval, dat ding is naar beneden gekomen. Ja. Bemanning is gered. En Trump heeft is niet meteen voluit gegaan, zoals hij had beloofd als er Amerikaanse levens op het spel zouden komen te staan. Ja. Dan wel dat de Amerikaanse militairen omkwamen. Maar hij heeft wel militair gereageerd. Ja. En de Iraniërs zeggen nu, wij hebben ook weer gereageerd met 21 aanvallen op Amerikaanse basis. Is dit weer de opleving van een conflict, denkt u?
1: Nou, kijk, ze hebben er misschien allebei wel belang bij dat er uiteindelijk toch een politieke oplossing komt. Maar iedere keer dat er iets gebeurt, laat Iran natuurlijk toch zien dat ze altijd nog in staat zijn om iets terug te doen. Het vermogen daartoe zal ongetwijfeld op termijn afnemen, want dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan.
0: Nou ja, ze hebben nog best wat voorraden, als ik de militaire experts mag geloven.
1: Blijkbaar. Allemaal ondergronds.
0: En dat uranium ligt ook nog ergens onder een berg.
1: Ja, dus voorlopig zijn ze nog niet helemaal uitgevochten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Maar ja, voor Trump is het politiek natuurlijk superbelangrijk dat er wel iets van een oplossing komt.
0: Want de midterms komen eraan, dus eraan. Verkiezingen voor het congres, het huis en voor de senaat.
1: Ja.
0: Benzineprijzen aan de pomp speelt allemaal een rol.
1: Zeker.
0: Trouwens, in Iran gaat het ook niet om over een huis te schrijven qua inflatie en voedselvoorraden, om het maar zo te zeggen.
1: Klopt. En de export uiteraard van hun olie en dergelijke.
0: Ja. Maar als dit conflict nou niet snel wordt opgelost, sterker nog, als het opleidt, dan zijn de zorgen dat het richting augustus, september, dat die olieprijs wel eens naar 135 euro gaat. Was het rapport van een van de banken. Althans de voorspelling. Gevolg daarvan zijn natuurlijk hele hoge prijzen hier, ook voor wat betreft onze gasvoorraden. We hoorden het net van Jeroen Tjepkema in het nieuwsoverzicht. De GasUnie vindt dat we extra LNG moeten gaan inkopen om de gasbuffers te vullen. Maar goed, dan zijn wij hier in dit deel van de wereld tamelijk rijk, in andere delen van de wereld niet. Kunstmest wordt niet weggehaald. Dan krijg je dus een soort honger erbij.
1: Ja.
0: Waar gaat dit allemaal toe? Je krijgt een totale fragmentatie toch van
1: Die is er al.
0: Maar die is er,
1: Je ziet al dat natuurlijk landen zoals India en Thailand en dergelijke veel meer last hebben nu op dit moment nog. Maar wat er gebeurt, ook waar het gaat om toevoer van energie.
0: Ja, dus wat doet India? Die gaat weer olie kopen bij Poetin.
1: Ja. Dat zou kunnen.
0: Ah, dat gebeurt nu. En met oogluikende toestemming van Donald Trump.
1: Dat klopt. Die zogenaamde schaduwvloot die ging al voor een groot deel natuurlijk richting India om daar de olie te lossen en te laten raffineren. Dat is zo. Maar die hebben er nog op dit moment veel meer last van. Natuurlijk is het wel zo, toen het allemaal begon in februari, dus ik kan bijna niet voor te stellen, maar het is natuurlijk alweer bijna 5 maanden geleden, waren natuurlijk ook wel voorspellingen dat op een gegeven moment die olieprijzen door nog verder zouden kunnen stijgen. Nou, tot nu toe is dat eigenlijk niet gebeurd. Sterker nog, wat we nu hebben gezien is dat er nog een soort tussentijdse daling is geweest. Enfin, we merken het zelf natuurlijk aan de pomp. Het is niet meer zo gek als het was. Maar goed, dat zou inderdaad weer op kunnen vlammen op het moment dat het conflict.
0: Ja.
1: Maar goed, wat u ook terecht zei, Amerikanen hebben daar natuurlijk zelf ook last van, ook aan de pomp. Dus ja, dat druk is er genoeg op, ook op Trump, zeg maar, om te proberen dit toch op een of andere manier tot een relatief einde te brengen, zou je kunnen zeggen. Maar opgelost is het absoluut niet.
0: In de tussentijd hebben we er nog een probleem bij, en dat de Houthis zich er ook tegenaan gaan bemoeien. En dan komen we bij de Poort der Tranen, de Bab el-Mandeb, als ik het goed uitspreek. We willen daar Israëlische schepen gaan terug tegenhouden. Ik weet niet hoe groot de Israëlische vloot is als het gaat om olie of goederen. Heb ik geen idee van u wel?
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar goed, daar zit natuurlijk een ongeluk ook in een klein hoekje. Je moet maar net het verkeerde schip raken en het vlijt om de Amerikaanse vlag of om een van de bondgenoten.
1: Ja.
0: En dan heb je de pop aan het dansen, toch?
1: Ook, ja, ook. Nee, het blijft een gigantisch wespennest.
0: Als we nou nog iets verder uitzoomen. We hadden natuurlijk vroeger 2 grootmachten. Dat waren de Verenigde Staten en dat was de Sovjet-Unie in de tijden van de Koude Oorlog. China is er vervolgens bijgekomen, dus dat waren de 3. India is een opkomende machtige natie. In elk geval in economisch opzicht en heeft een kernwapen. En net als Pakistan trouwens, buurland. Als je nou verder uitzoomt en je ziet dat Trump zijn tanden stuk bijt op dit conflict. Want een andere conclusie, ik heb nog niemand gehoord die een andere conclusie trekt met verstand van zaken. U wel?
1: Nee.
0: Wat zijn daar dan van de gevolgen? Want dan is met het oog op de autoriteit van de Verenigde Staten op het wereldtoneel, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Nou ja, wat we natuurlijk zien is een proces dat al jarenlang gaande is. Natuurlijk nog sterker aangezet, zeg maar, sinds de herverkiezing van Donald Trump. Ook toen al, de eerste keer dat hij werd gekozen, waren natuurlijk duidelijk ook in Europa mensen, overigens, waar we het net over hadden, president Macron voorop, die zeiden wij als Europa moeten ervoor zorgen dat we niet tussen de een en de ander worden samengedrukt.
0: Strategische onafhankelijkheid.
1: Ja,
0: dat is het begrip dat hij heeft gemunt.
1: Strategische autonomie, onafhankelijkheid.
0: Ja.
1: Zodat we niet gedwongen worden te kiezen voor de een of de ander. Maar dat wij in staat zijn zelf, als het nu gaat om onze economische veiligheid. Of onze eigen militaire veiligheid. Voor onszelf kunnen zorgen. Mm-hmm. Dus die signalen zijn er eigenlijk al, ik zou je bijna kunnen zeggen, een kleine 10 jaar. Toen hebben we natuurlijk het conflict gekregen in Oekraïne ruim 4 jaar geleden. Of oorlog moet ik natuurlijk zeggen. De herverkiezing van Donald Trump. En alles is nog eens een keer extra aangezet.
0: Ja.
1: In de zin van, zie je wel, we zitten nu en we leven in een periode, en die is helaas denk ik niet snel voorbij. Vraag is of het ooit voorbij gaat, in een nieuwe werkelijkheid. Waarbij wij gewoon als Europa veel meer voor onszelf moeten kunnen zorgen. In welk opzicht dan ook. Energieonafhankelijkheid, militaire onafhankelijkheid, noem het allemaal maar op.
0: Ja,
1: maar wij slagen er niet in. En dat is natuurlijk ongelooflijk dramatisch. En dat kan je niemand anders verwijten. Hè. Dat kan je Trump niet verwijten of de Chinezen. Maar wij slagen er gewoon niet in als Europa om over onze eigen politieke schaduw heen te springen en de maatregelen te nemen die er nodig zijn om dat daadwerkelijk te bereiken. Kijk, op alle terreinen is het zo.
0: Ja.
1: Want kijk naar de relatie met China. Dus een enorme roep, ook nu uit Frankrijk, om allerlei tegenmaatregelen te gaan treffen. Je ziet ook koppen in de kranten van handelsoorlog met China is dichtbij. Maar ondertussen gaan de Europese landen allemaal nog wel individueel richting Peking, op bedevaart, om daar hun eigen zaken te doen. Dus we sluiten niet de rijen.
0: Treinen te verkopen in het geval van Macron.
1: Zolang je dat blijft doen, verzwak je natuurlijk enorm je eigen positie.
0: Ja.
1: Nou, militaire verhaal hebben we het net over gehad.
0: Ja.
1: Zolang wij in Europa, of althans als Europese landen, niet bereid zijn om samen te gaan zitten, afgezien van het Frans-Duitse project, om te zeggen, god, wij mogen en wij moeten allemaal meer geld uitgeven aan defensie.
0: Ja.
1: Hoe kunnen wij collectief, onderstreep ik, dat geld het beste besteden. Ja. Hè, zodat we ook richting onze kiezers uit kunnen leggen dat dat goed is besteed. Want dat gaat ten koste van heel veel andere belangrijke uitgaven. Ja, zolang dat gebeurt, komen er niet. En ik hoorde laatst nog iemand, niet onbelangrijk iemand van de wereld, van de Europese Investeringsbank zeggen. Ja, onze politici zijn er nog trots op als ze kunnen zeggen dat het merendeel van het geld dat ze voor defensie hebben, thuis wordt besteed. Maar dat is natuurlijk de volstrekt verkeerde aanpak. Je moet gewoon afspraken gaan maken in dit kader wie wat doet. Zodat je de taken verdeelt. Ja. Dat je beslist waar je middelen uitgeeft. Ja. En dan heb je kans, en dan nog, ik geef toe, dat is ook niet een eenvoudig traject. Ja. Dat er iets uitkomt wat kan lijken op een soort Europese defensie. Maar ik bedoel, er wordt heel veel over gesproken, maar er wordt heel weinig voor gedaan.
0: Maar zegt u dat dan ook tegen de Franse defensieindustrie als ze wel eens bij u aankloppen voor wat advies?
1: Nou ja, bij mij kloppen ze niet aan voor advies. Maar natuurlijk, dat geldt ook voor Frankrijk. Die zullen gewoon over die drempel heen moeten springen om gewoon met andere landen.
0: Als daar straks een president gekozen is die er niks in zit. En die ook niet wil dat het Amerikaanse kernwapen onderdak biedt voor andere Europese landen.
1: Maar dan heb je gewoon een nieuwe situatie. Waarbij Frankrijk niet de rol zal gaan spelen, denk ik, die het anders zou hebben kunnen spelen. Mm-hmm. En dan ben je gedwongen, en dat zou zo goede zaak zijn, denk ik, om met landen als, horen wij natuurlijk ook bij als Nederland. Ja. Maar ook met Verenigd Koninkrijk, met Duitsland. Hebben we het over Polen, we hadden het over Noorwegen, et cetera. Zweden, natuurlijk ook een belangrijke wapenleverancier en producent. Ja. Om daar afspraken mee te gaan maken als de Fransen niet mee willen of kunnen doen.
0: Tegelijkertijd bleek uit onderzoek waarover de Volkskrant schreef, groot Europees onderzoek, dat een groot deel van de Nederlanders in elk geval niet zo kritisch is op de NAVO. Ook niet na de terugtrekkende beweging van de Amerikanen en de defensie. Uitgaven, extra defensieuitgaven in meerderheid, niet iedereen natuurlijk, maar in meerderheid wel steunt.
1: Ja, maar dat zou kunnen. Maar kijk, ik denk dat we, en dat heb ik al vaker gezegd, wij moeten gewoon in Europa voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Ja. En dat hoeft niet ten koste te gaan van de NAVO. Sterker nog, het kan de NAVO versterken als die Amerikanen ons blijven steunen. Ja. Maar ervan uitgaan dat altijd zo zal zijn, is natuurlijk niet verstandig.
0: Ja, dan moeten we dan een paar stijve koppen even de andere kant op bewegen, toch?
1: Ja.
0: Ja, zei ik de rode draad in uw hele diplomatieke carrière. Als ik het, misschien wel. Ed Kronenburg, hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. Hier gaat Lamme de Bruin verder, dames en heren, met één vandaag. Wij spreken elkaar morgen. Fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
2: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
11: Goedemiddag. Ben je als kankerpatiënt beter af in Duitsland dan in Nederland? Als het gaat om medicatie en behandeling, in sommige gevallen wel. Want succesvolle medicijnen die zijn goedgekeurd voor de Europese markt zijn in Duitsland gewoon te verkrijgen, maar in Nederland niet. Hoe dat kan, bespreken we zo in één vandaag na het NOS-journaal. Jan van der Putten.
12: Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor een nieuwe megakazerne bij Zeewolde. Die moet klaar zijn rond 2035. Omroep Flevoland-verslaggever Tom Roggen. Een grote kazerne, hoe groot moet die worden?
13: Ja, die moet dus wel vrij groot worden. Het gaat om zo'n 650 hectare grond. Dat kun je vergelijken met zo'n 900 voetbalvelden. Dus eigenlijk de grootte van een dorp wat daar straks uit de grond moet worden gestampt. Dat moet zo'n plek bieden aan zo'n 7000 mensen. Dat wisten we ook al. Maar wat nu ook wel naar buiten is gekomen is dat het om 6000 medewerkers gaat en 1000 leerlingen. En daarnaast is ook weer wat duidelijk over hoe het terrein, de indeling dus eruit gaat zien. Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein. En er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste die is echt nieuw. Dus zal ook wat impact hebben op de omgeving. Dat er dus ook helikopters gaan landen.
12: Ja, wat gaat dat allemaal betekenen voor de inwoners van Zeewolde?
13: Voor de inwoners van Zeewolde zelf zal het vooral veel verkeersdrukte opleveren. Zeker in de tijd dat daar wordt gebouwd. Voor de mensen in het gebied zelf, daar zitten 9 woningen en agrarische bedrijven. Die moeten dus weg. Zo'n 400 hectare landbouwgrond gaat dus daar ook weg. En Defensie erkent zelf ook wel dat de impact daarvan zeer groot is. Het is vooral persoonlijk heel vervelend voor die boeren die daar dus in het gebied zitten.
12: En 2035, dan moet die grote kazerne bij Zeewolde daar komen. Er komt nu een inspraakronde, hè?
13: Ja, klopt. Eigenlijk vanaf vandaag kunnen inwoners, bedrijven en organisaties tot en met 21 juli reageren op die plannen die er dus nu liggen. Dat betekent dus dat dus eigenlijk als alle onderzoeken afgerond zijn, als alle feedback binnen is, dat er ergens volgend jaar dan een definitief voorstel naar voren komt. En dan eigenlijk pas eind volgend jaar het definitieve besluit valt over de indeling van de kazerne. Dus ja, het zal nog even wachten zijn tot we definitief weten wat er allemaal komt. Maar weet vooral wat de wensen zijn van Defensie in Zeewolde.
12: Duidelijk. Tom Roggen van Omroep Flevoland. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd, want blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. En ProRail denkt dat dat nog wel een uur gaat duren. Vanwege de onweersbuien van dit moment heeft KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Voor de grote brand van eind vorig jaar in Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze waren betrokken bij renovatiewerkzaamheden in meerdere flats waar brand uitbrak. En ze worden beschuldigd van maar liefst 25 punten, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
14: Niet alleen moord en samenzwering, maar ook witwassen en belastingontduiking.
12: En in november brak die brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur greep snel om zich heen.
14: Het vuur verspreidde zich razendsnel langs de niet brandwerende netten die aan de bamboestijgers vastzaten. Ongeveer de helft van de appartementen raakte uiteindelijk beschadigd.
12: Bij die brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. En daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of die niet te hard gaat. Voor de 3e keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. En dat gebeurde eerder ook bij 2 andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of die explosies met elkaar te maken hebben.
2: Het NOS-journaal.
12: De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten. Maar de Gasunie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen nu minder in. De Gasunie gaat in overleg met de verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden in een wijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daarom zich heen hebben geschoten. 11 mensen kwamen om het leven en een zwaargewonde man bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat gebeurde in de sloppenwijk van Johannesburg, zegt correspondent Alice van Gelder.
15: Het gebeurde in de wijk Cleveland. Daar is een klein buurtje dat heet Jumpers. Waar mensen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Tussen industriële gebouwen in zijn onder meer krotten gebouwd. En er zijn maar 2 paden die eigenlijk die buurt ingaan. En die hebben de schutter dus genomen. Dus je kan je ook voorstellen dat mensen daar een beetje in de val zaten. Het is ook een wijk waar wel vaker geweld is.
12: Zeker 9 anderen raakten gewond bij die schietpartij. Het is 6:12, het weer nog. Buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen vooral in de loop van de dag buien, vrij veel wind en een graad of 17.
16: Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag, waar staat het vast?
17: Ai, goedemiddag. Nou, er staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. 2 vallen er wel op. Dat is op de A7 Groningen richting Heerenveen. Bij knooppunt Drachten gebeurde een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, maar dat kost je 10 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Arnhem Centrum is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook ook afgesloten. En dat kost je daar ook bijna 10 minuten.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
26: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
25: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
26: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
27: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
28: NPO Radio 1. Avro Tros.
16: Als je hem nog niet hebt ingevuld, moet je opschieten, want morgen is de sluitingsdatum voor de WK-pools. Hoe populair het voorspellen van voetbalwedstrijden is, horen we zometeen van Rosemarijn van het Opiniepanel. En Lieke, het WK zorgt voor nog meer hoofdbrekers.
29: Ja, want WK-versiering zou een gevaar vormen voor bomen, Lammert. Dat stelt de Partij voor de Dieren. En we horen zo hoe dat nou echt zit.
16: Nu eerst emigreren voor de juiste medicatie.
30: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
11: Het duurt lang voordat medicijnen in Nederland worden toegelaten. Als in Duitsland bijvoorbeeld een medicijn al wel wordt gegeven, mag dat hier nog niet. En soms komt het zelfs helemaal niet beschikbaar. Tot frustratie van veel patiënten. Kan dat nou niet anders? Karin Uyl de Groot, hoogleraar evaluatie van de zorg. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
11: En ook goedemiddag Inge Peters.
1: Hallo, goedemiddag.
11: Ja, mevrouw Peters, u gaat zelfs naar Duitsland verhuizen om medicijnen voor uw dochter te krijgen. Wat is er met uw dochter aan de hand?
1: Ja, klopt. Onze Nelly is nu bijna 4 maanden en ze heeft achondroplasie. Dat is een vorm van dwerggroei. En dat betekent dat zij niet groter zal worden dan 1,25 gemiddeld. Oh. Maar er is dus een medicijn voor. En daarmee kan ze aanzienlijk groeien, 20 tot 30 centimeter. Minder risico's op complicaties, minder aanpassingen nodig in het leven. Ja, het kan veel voor haar betekenen. Maar het is er niet in Nederland.
11: Je kan er helemaal niet aankomen in Nederland. Het wordt niet vergoed.
1: Nee, het is echt onbetaalbaar. En er is geen arts die het dan kan voorschrijven. Dus het kan gewoon echt niet in Nederland.
11: Oh, en maar in andere landen wel?
1: In 55 andere landen, ja, dat is meest schrijnend. Dus eigenlijk overal, ja, waar je maar wil, je kan er naartoe. Maar niet in Nederland. Dus wij moeten emigreren. Of wij hebben daarvoor gekozen in ieder geval. Omdat wij het medicijn beschikbaar willen maken. Ja, het is echt heftig.
11: Waar gaan jullie naartoe?
1: We gaan naar Duitsland. Dat is voor ons het meest dichtbij. En wil toch dicht bij familie en vrienden blijven. Of in ieder geval wat mogelijk is. Ja.
11: En dan net over de grens? Of?
1: Ja, het is 20 minuutjes van de grens. We hebben daar wat plekken verkend. En we zijn uitgekomen bij Mönchengladbach. Dat trok ons het meeste. Het is super spannend en overwhelming. Maar we gaan het gewoon doen. En we proberen gewoon dag voor dag te bekijken wat er allemaal op ons afkomt.
11: Ja, want er komt ontzettend veel op jullie af. Eerst de geboorte van jullie dochter, dan die ziekte die vast wordt gesteld. En dan moet je ook nog eens verhuizen om het juiste medicijn te krijgen.
1: Ja, allemaal inderdaad met een pasgeboren baby en een peuter onder de twee. Dus het is niet niks.
11: Ongelooflijk.
29: En kan je niet die arts, moet je daarvoor in Duitsland wonen om dan daar in behandeling te kunnen? Het is niet zo dat je naar een apotheek in Duitsland kan en zegt, ik wil graag dit medicijn, dat dienen we in Nederland toe, dat mag dus niet.
1: Nee, je hebt zorgverzekering nodig in Duitsland. En om dat te krijgen moet je daar inwoner zijn. Dus je moet daar echt wonen. Dus op zich, de oplossing is ook wel weer eenvoudig. Maar dat is wat we moeten doen. Emigreren.
11: Ja. Mevrouw Uyl de Groot, we hebben toch één EU. Kan dit nou niet anders?
0: Dat zouden we zeker ook wel willen. Maar de medicijnen die worden goedgekeurd door de Europese Medicijnagentschap. En daarna worden in Europa eigenlijk voor alle 27 landen moet er apart vergoeding aangevraagd worden.
11: Oké.
0: En wat we eigenlijk zien, we reden jarenlang vooraan in het peloton bij nieuwe behandelingen. Maar we zijn inmiddels teruggezakt tot onder de middenmoot eigenlijk.
11: Tot dus onder de middenmoot.
0: Ja, zeker ook voor bijvoorbeeld ook kankermedicijnen zitten we echt onder het Europese gemiddelde.
11: Hoe en kan dat?
0: Sommige landen waarvan we niet eens verwachten, zoals Bulgarije hebben ons ingehaald. En ook wat deze mevrouw ook als voorbeeld geeft. In heel veel landen wordt het wel vergoed. Ja, we zijn in Nederland, we hebben een sluis. Daar worden de middelen eigenlijk ingezet om te onderhandelen. En je ziet eigenlijk dat het steeds moeizamer gaat. En dat er nu ook middelen echt met ook meerwaarde, dat die niet meer vergoed worden in Nederland. En ook dat het hele proces ook steeds langer gaat duren.
11: En dat is dus puur een centenkwestie?
0: Het is vooral een centenkwestie inderdaad. En we zeggen van, we noemen dat een soort wat je aan de ene patiënt uit kan geven, kan je niet aan de andere patiënt uitgeven. Dat noemen we een soort verdringing. Maar er wordt heel veel nadruk op geneesmiddelen gezegd. Terwijl er toch ook elders in de zorg heel veel ook dingen doelmatiger gedaan zouden kunnen worden. Maar geneesmiddelen liggen heel erg onder de vergrootglas.
11: Maar ik kan me voorstellen dat heel veel patiënten zoals mevrouw Peters daar ontzettend veel last van hebben.
0: Ja, dat ben ik helemaal mee eens. En ik weet ook op kankergebied dat mensen toch ook naar België of naar Duitsland uitwijken. Om toch de behandeling te krijgen. Maar dan moet je of met een fundraising iets gaan doen. Of toch met je verzekeraar een afspraak kunnen maken. Want het kan wel, maar je gaat een heel proces in. En die tijd heb je vaak ook helemaal niet. Want je wil zo snel mogelijk beginnen ook met de behandelingen. Zeker ook met ernstige ziektes.
29: Want het gaat dus ook wel om niet per se alleen om hele zeldzame ziektes. Dat medicatie was voor 10 mensen baat bij hebben. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, van de oncologische middelen 41% is beschikbaar. Waarvan in Duitsland dus wel alles is. Jeetje. En zelfs bijvoorbeeld in Bulgarije 59% eventjes van de afgelopen cijfers.
11: Ja, mevrouw Peters, wat vindt u ervan als u dat zo hoort?
1: Ja, ik vind het heel vervelend, want voor ons tikt de klok en voor heel veel kindjes. Want zolang Nelly groeit en al die andere kindjes, loopt ze achter in Nederland. Dus het is gewoon heel erg pijnlijk dat het, of dus zoals ik het begrijp, een enorm proces is, of gewoon niet mogelijk is. En ja, het is een enorme strijd voor heel veel moeders geweest. En wij kiezen er nu dus gewoon voor om te gaan.
3: Ja.
1: Om voor Nelly te kiezen. Ja, en dat, dat is wel heftig.
3: Ja, mevrouw Eldegraas.
0: Ja, we zouden voor mijn gevoel ook naar andere soort vergoedingsmaatregelen moeten gaan kijken, die ook elders wel ook toegepast worden. We gaan nu heel veel kijken op naar korting. Er wordt gemiddeld 40% korting bedongen. Dus dat is best wel een aanzienlijk percentage. Maar in andere landen wordt ook een soort, we noemen dat pay for performance. Dus dat je betaalt voor een bepaalde uitkomst. Dus dat je ook het risico voor de overheid ook deelt met bijvoorbeeld een fabrikant.
3: Hoe zit dat dan precies?
0: Als een patiënt goed reageert, dan vergoed je het. En als een patiënt niet goed reageert, dan zijn de consequenties dat de fabrikant het zelf betaalt. En dat soort gewoon gedeelde risico's. Hè, nu is het natuurlijk heel veel van, natuurlijk ligt het risico bij de overheid. Daar zouden we natuurlijk ook iets in kunnen delen.
3: Ja.
0: Want je hebt heel veel patiënten die wel goed reageren, maar ook een deel niet. En daar worden natuurlijk wel de berekening op losgelaten.
3: Ja.
0: Dus therapieën van 2, 3 miljoen zijn natuurlijk wel heel hoge prijzen ook om te betalen.
3: Ja, nu zitten er misschien mensen te luisteren die in hetzelfde schuitje zitten als mevrouw Peters. Wat voor mogelijkheden hebben zij om toch aan de juiste medicatie te komen?
0: Ja, weinig ben ik bang. Het emigreren, het fondsraising, het toch proberen in andere landen. Of proberen dat er toch, dat noemen we een soort, dat je een vergoeding krijgt, dat een fabrikant het geneesmiddel beschikbaar stelt.
3: Ja.
0: Maar die willen natuurlijk wel graag ook in vooruitzicht hebben dat op een gegeven moment het wel vergoed gaat worden. Dus dat noemen we eigenlijk een vroege toegang voor patiënten. Dat soort programma's zijn er wel, maar we zien dus in Nederland dat het steeds minder gebeurt, omdat er nu echt middelen ook niet meer vergoed gaan worden.
3: Ja, mevrouw Peters, wanneer gaan jullie verhuizen?
1: Ja, het zal begin augustus denk ik dat wij daar echt naar Duitsland kunnen. Dus dan gaat het allemaal beginnen.
3: Ja.
1: We proberen het nu dag voor dag te bekijken, want er komt echt heel veel op ons af. Een nieuwe cultuur, een nieuwe taal, nieuwe regels.
3: Ja.
1: Dus het begint met de aankoop van een huis en dat is de eerste stap dan. Ja, en dan komt de rest, de inschrijven bij kinderopvang, inderdaad de zorgmallenmolen in, et cetera.
3: Ja.
1: Dus dan gaat er veel gebeuren.
3: Hebben jullie al een arts gevonden voor Nelly?
1: Ja, zeker. We hebben al een arts gevonden. Dus zorg in Duitsland is allemaal wel heel goed. Direct contact kunnen krijgen. En we kunnen daar terecht zodra we zorgverzekering hebben. Dus het klinkt allemaal wel heel positief. En zo staan we er ook wel in, hoor.
3: Ja.
1: Want ook voor onze kindjes moeten we natuurlijk ook wel van de positieve kant bekijken.
3: Ja.
1: En er proberen iets moois van te maken.
3: Nou,
1: dat lukt
3: veel
1: in Duitsland hopelijk ook wel.
3: Ja, heel veel succes en sterkte daarmee. Dankjewel Inge Peters en ook dankjewel Karin Eldegroot, hoogleraar evaluatie van de zorg. De dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt wil van de achternaam van haar vader af. Maar kan dat zomaar? Welke regels daarvoor in Nederland zijn, horen we zo meteen.
4: Eén vandaag.
3: Maar Lieke, we gaan het eerst hebben over stikkende bomen.
29: Ja, want de Partij voor de Dieren in Den Haag die maakt zich zorgen om de bomen aan de Marktweg. Ja, dat is al jaren de Oranjestraat van Nederland tijdens EK's en WK's. Met oranje versiering zover als je kan kijken. Het ziet er fantastisch uit. En ook die bomen zijn versierd in die straat. En die worden helemaal in oranje plastic gewikkeld. Maar dat is dus volgens de Partij voor de Dieren heel slecht voor die bomen. En de bewoners die zijn het er helemaal niet mee eens.
5: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen. Dan gaan we in gesprek, dan kennen ze de bomen goed zien, goed bekijken. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen en daar heb ik geen tijd voor.
6: Dat is gewoon gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al denk ik al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
29: Ja, tijdens de Hart van Nederland zijn er zeker niet blij mee. Maar goed, de vraag is natuurlijk, heeft de Partij voor de Dieren een punt? Is het echt zo slecht, dat plastic om die bomen? Nou, daar weet boomspecialist Nino van der Rijzen alles over.
7: Dat kan slecht zijn, zeker wanneer dat het voor langer blijft hangen. Maar als je dat, zoals in dit geval, een aantal maanden laat hangen, dan is het risico wel erg beperkt. Het risico wat je dan vooral hebt met het ophangen van versieringen is dat het gaat insnoeren. Dus je maakt iets strak om een stam heen vast. En die stam wil dikte groei maken, maar dat lukt dan niet, omdat daar dan iets in de weg zit.
29: Ja, als die boom dus wil groeien, dan kan die natuurlijk geen kant op vanwege dat oranje plastic eromheen.
7: Die oude houtvaat, net zoals bij mensen, ons haar, dat blijft gewoon afsterven. Maar die boom kan op een gegeven moment niet meer genoeg transport opnieuw opbouwen. Genoeg transportkanalen bedoel ik. Ja, waardoor uiteindelijk die boom qua conditie en gezondheid sterk achteruit gaat. En wat in de extreme gevallen wel tot sterfte kan leiden.
29: Ja, maar er wel jaren in plastic zitten.
3: Ja, precies. Maar kan het nou ook aan de soort boom liggen? Dat de ene boom er beter tegen kan dan de andere boom?
29: Ja, absoluut, Lammert.
7: En hoe hard die aan het groeien is. Als je een eik van 300 jaar oud hebt, ja, die groeit misschien met nog geen millimeter per jaar, zeg maar. Ja, dan kan het jaren of soms decennia duren voordat die daar echt in bekneld raakt. Waarbij een jonge populier die heel fanatiek wilt groeien en misschien 2 centimeter aan beide kanten wilt groeien per jaar. Ja, die is binnen no time, wordt die bekneld.
29: Ja, dus een klein jong boompje mag je niet in oranje plastic wikkelen. Goeie okay. Tip voor thuis.
3: Ja.
29: Ja, los daarvan is het voor insecten ook natuurlijk niet heel ideaal of het nou een oude of jonge boom is om achter dat plastic te zitten een paar weken. Maar bomenkenner Nino maakt zich niet heel veel zorgen. Ook omdat het aan de marktweg best wel robuuste bomen zijn.
7: Ik zou het niet te lang laten hangen. Er zijn nog wel een aantal zaken die ook nog relevant zijn. Hè? Eén daarvan is bijvoorbeeld ook hitte. Dus stel het wordt daar heel warm onder, dan kan het basweefsel, het laagje vlak onder de schors, kan dan beschadigd raken. Maar we hebben het hier ook over gaditia's, wel een wat mediterraanse boomsoort, hè, die ook warmte wel best wel goed kan verdragen. Dus dat risico hier vind ik ook wel heel, heel beperkt.
29: Ja, mediterraanse bomen daar in Den Haag. Ja, ik hoop zelf dat we de poolfase overleven, maar voor die bomen is het misschien goed als we er snel uit liggen.
3: Dankjewel.

0: Swimming in the Deep van Adele.
1: Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Zahara officially drops Pitt from her last name. The 21-year-old filed for the name change on June 4th, the move following several of her siblings.
0: Ja, Zahara Jolie Pitt, dochter van acteurs Angelina Jolie en Brad Pitt, wil af van Pitt in haar achternaam. Ze wil alleen de naam Jolie gebruiken, net als haar broers en zussen al doen, omdat ze een moeizame relatie heeft met haar vader. En het lijkt in de VS heel simpel om je achternaam te veranderen. Maar kan dat in Nederland ook zo makkelijk? Ruben Ritsema, jurist gespecialiseerd in namenrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het moeilijk om je achternaam te veranderen?
2: Het is moeilijk. Dat komt eigenlijk vanuit de geschiedenis, vanuit ons rechtsstelsel is het lastig. De achternaam werd vroeger ook heel belangrijk geacht. Belangrijker dan de voornaam. Dus als je je achternaam wil reizigen, dan moet dat via de koning. Tegenwoordig loopt dat via het ministerie van Justitie. Het is best een zware procedure. En er zijn ook een aantal gronden. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, ik vind het niet leuk of staat me niet aan. Nee, je moet een grond zijn. En die gronden die zijn opgenomen eigenlijk in het besluit geslachtsnaamsreiziging uit 1997. Dus ja, als het daar niet onder voorkomt, dan is het helaas pindakaas. Ja.
0: Want wat zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen hun achternaam willen veranderen? Weet u dat?
2: Nou, het voorbeeld denk ik dat u aanhaalde uit Amerika. Ik kende het zelf nog niet, maar van de veel mensen, zeg maar. Ja. Ja, dat zien we hier toch ook wel in de bulk van de gevallen. Dat is eigenlijk minderjarig of bij meerderjarigheid dat men toch de achternaam van de andere ouder wil.
0: Ja.
2: Tegens gedoe, toestanden, echtscheidingsprocedure en dergelijke. En tegenwoordig kan het ook bij ons, dat wil zeggen bij 1 januari 2024... kun je ook de beide namen van de ouders natuurlijk aan kinderen geven. Dus ook, ja. daar zijn vragen over. Dus dat komt voornamelijk veel voor. Andere gronden zijn bijvoorbeeld, mijn naam is bespottelijk. Ik heet bijvoorbeeld Poepjes.
0: Oh ja.
2: Komt voor. Of hij komt heel veel voor, meneer Jansen of meneer Van Veen. Komt ja. ook al voor. Dat ook voorkomt, zeker in het kader van integratie, is mensen met een hele buitenlandse naam die dan zeggen, ja, ik zou toch een wat meer Nederlands klinkende naam willen. Ook om hier een goede start te maken. En wat heel interessant is in 2024 zijn er twee gronden bijgekomen. Dat wil zeggen, ten eerste kunnen mensen die afstammen van tot slaafgemaakte, die kunnen opteren voor een andere achternaam. Omdat ja. bij de afschaffing van de slavernij dan verkreeg men gewoon namen eigenlijk door een ander. Dan zegt men bijvoorbeeld, nou, dit is vandaag maandag, dus dan krijgt u de naam maandag. Dus dat soort zaken gebeurden.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is een nieuwe grond. En u moet mij maar onderbreken, hoor.
0: Nee, ik vind het super interessant.
3: Het soort hoorcollege.
2: In datzelfde jaar is ook mogelijk gemaakt per 1 oktober 2024 om voor geadopteerde personen om de oorspronkelijke geslachtsnaam te krijgen. Omdat dat ook een ding is, ja.
0: En als je nou voldoet aan een van die gronden die u net allemaal opgenoemd heeft, gaat het dan wel vrij snel en is het dan wel vrij makkelijk om die naam te veranderen?
2: Op zich gaat dat redelijk snel. Dan ben je zo'n jaar bezig meestal. En dan komt er dus een koninklijk besluit. Dus die moet dan ook nog echt door onze koning getekend worden. En dat eigenlijk zodra dat koninklijk besluit ondertekend is, is de verandering een feit. Maar dan moet die natuurlijk nog wel geëffectueerd worden. Ja, dat duurt best lang. Want dat koninklijk besluit, dat wordt een afschrift van gemaakt. Dat wordt gezonden aan de gemeente, de geboorteakte van de persoon in kwestie.
0: Oh, ja.
2: Want die geboorteakte moet worden bijgewerkt. Nou, als dat gebeurd is, dan gaat dat in de systemen van de overheid, wordt dat goed gezet. Ja, en daarna moet je natuurlijk zelf al je identiteitstoestanden veranderen. Dus dan moet je denken aan paspoort, rijbewijs. En ook verder. Dat is behoorlijk dat natuurlijk. Want dan moet je ook denken aan al je bankgegevens.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Natuurlijk. Dus ja, dat is ook. Het is ook niet zomaar iets. Hoor. Mensen gaan ook niet over 1 nacht ijs vaak als ze hiertoe overgaan.
0: En het kost dus veel moeite. Kost het ook veel geld?
2: Ja, het kost best veel geld. In het algemeen kost dat dus voor 1 persoon kost dat €835. Dat zijn de leges of de belasting die je moet voldoen. En dat is, daar ben je sowieso kwijt. Ook al kom je niet die procedure door. Dus ook al wordt het afgeschoten. Maar ja, daarna heb je natuurlijk nog allerlei andere kosten. Denk alleen al aan al je documenten die dan opnieuw moeten.
0: Ja, nou, ik blijf het maar even bij de bruin houden dan, meneer Ritsema. Dank u wel over de regels rondom naamswijzigingen. Even kijken, ik ben helemaal van apropos. Zometeen, waarom de meeste aangevraagde debatten in de Tweede Kamer niet doorgaan, gaan we het over hebben. Eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Jan van der Putten.
5: Eerder dan gedacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit, waarschuwt Tennet. Het zou al in 2028 zover kunnen zijn, in plaats van in 2030. Oorzaak is de enorm gestegen vraag naar elektriciteit. Oekraïne voerde vannacht een grote drone- en raketaanval uit op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky de nieuwe Flamingo-kruisraketten gebruikt die Oekraïne zelf produceert. De nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen ook helikopters landen. De kazerne moet rond 2035 klaar zijn. En door blikseminslag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal Schiphol en Utrecht Centraal. Op dit moment is de schatting dat dat nog tot 2 uur gaat duren.
0: Vertraging op het spoor, ook vertraging op de weg, Erik Evengroen.
6: Ja, op een paar plekken, maar dat komt in dit geval niet door het weer. Ook al is er wel een waarschuwing voor het verkeer, hoor. Want in het midden en het oosten van het land komen nog altijd stevige onweersbuien voor. Dus oppassen als je daar de weg op gaat. Vertragingen gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij Hengelo Noord gebeurde er een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A7 van Groningen naar Heerenveen. Ook bij Drachten was een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Rechterrijstok dicht. Ook hier is de vertraging 10 minuten. En tenslotte de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud.
4: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Debatteren is misschien wel de kern van het politieke ambacht. En Tweede Kamerleden vragen dan ook heel veel debatten aan. Toch leidt maar een fractie van al die aanvragen ook echt tot een debat. Blijkt uit cijfers die Eén Vandaag heeft opgevraagd. We gaan erover praten met politiek commentator Marloes Lemsom. Hallo Marloes.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het gaat hier om zogeheten 30-leden-debatten.
3: Ja.
0: Kun je uitleggen wat dat is?
3: Ja, normaal gesproken heb je overal een meerderheid voor nodig in de Tweede Kamer. Dat weten de meeste mensen misschien wel. Dus als je een debat wil aanvragen als Kamerlid, je wil over een onderwerp debatteren, dan is de bedoeling dat meer dan de helft van de Kamerleden daarvoor is, en dan komt zo'n debat ook op de agenda te staan.
0: Ja.
3: Maar er is een uitzondering. Als het je niet lukt om een meerderheid te vinden, dan kan je het ook af met 30 leden die jouw voorstel voor een debat steunen. Maar dan komt het op een ellenlange lijst te staan met allerlei debatten die in de loop van de maanden aangevraagd zijn.
0: Ja.
3: En dan is het dus eigenlijk maar de vraag of dat debat ooit gaat plaatsvinden.
0: Oké, en zo'n debat kan over alles gaan, over alle onderwerpen die maar denkbaar zijn?
3: Ja, dus soms zijn dingen die in de actualiteit zijn, soms ook gewoon dingen die een partij heel belangrijk vindt, maar echt variërend van buitenlandse dingen tot de loonkloof, tot het gokbeleid, tot uitkeringen. Het gaat echt overal over.
0: Oké, nou, stel je vraagt zo'n debat aan en je krijgt 30 mensen mee die dat debat ook willen.
3: Ja.
0: Dat komt dus dan op een hele lange lijst.
3: Ja, je weet dus ook nooit of het echt gaat plaatsvinden. Want de lijst is super lang. Er stonden 289 debatten op.
0: Jeetje.
3: Die allemaal aangevraagd zijn de afgelopen jaren. Ja, en dan weet je dus niet of het überhaupt gaat gebeuren.
0: Nee.
3: Dus die aanvragen blijven er volgens mij 12 weken op staan. Nou, dan kun je het nog een keer verlenging aanvragen. Nog een keer 12 weken. Daarna vervallen ze ook gewoon.
0: Oh, dus dan verdwijnt het gewoon.
3: Ja, maar het kan ook zijn dat het onderwerp niet meer actueel is en dat een Kamerlid denkt, nou, laat maar, ik ga er ook niet meer achteraan.
0: Ja, dan is het momentum een beetje geweest misschien.
3: Ja.
0: Oké, dus er zijn 289 debatten de afgelopen 2 jaar aangevraagd.
3: Ja.
0: En daar zijn maar 4 daadwerkelijk van gehouden.
3: Ja.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, die Kameragenda die zit gewoon bomvol. Dus ook met debatten waar dan wel een meerderheid voor was. En die hebben dan altijd prioriteit. Dus die gaan ze dan eerst voeren. Ja, en je ziet gewoon dat Kamerleden dus ook niet meer echt hun best doen om het 30-leden debat dat ze ooit hebben aangevraagd alsnog te gaan voeren.
0: Nee.
3: Je merkt ook wel dat ze zelf een beetje vraagtekens beginnen te stellen bij dit instrument. Want ja, wat heeft het voor zin om dat aan te gaan vragen, zo'n superlange lijst te hebben waar je nooit iets mee doet. Luister maar even naar achtereenvolgens Daniel van den Berg en Simon Keulemans van JA21 en Henry Bontebal van het CDA.
7: Ik heb er volgens mij eentje op de lijst laten zetten, maar dat was meer omdat mijn ego toen nog te groot was. Maar die worden nooit ingepland. Nou, ik denk natuurlijk wel heel veel, in alle eerlijkheid, heel veel debatten worden ook aangevraagd voor een filmpje.
8: Ja, het komt op een lijst en vaak vergeten mensen het volgens mij zelf ook dat ze het ooit opgezet hebben.
9: Het zou dus een soort spoeddebatten moeten zijn en soms ga je pas dus een jaar later over zo'n spoed onderwerp debatteren. Ik vind het niet erg als we de grens voor bijvoorbeeld het aanvragen zo'n debat zouden ophogen. Fracties denken via een plenair debat meer publiciteit voor hun onderwerp te krijgen. Dat is gewoon het meest cynische antwoord.
0: Oké, dus het gaat in de meeste gevallen niet eens echt om dat debat. Als wel, ik hoor ego, filmpje, aandacht.
3: Nou, dat is zo ongeveer de crux, de woorden die je nu noemt inderdaad. Ja. Kijk, de positief zou je kunnen zeggen, nou, ze proberen echt wel onderwerpen die ze belangrijk vinden op de agenda te krijgen. En het is ook echt een deel van de Nederlandse politieke cultuur dat je als minderheid, dus als je niet lukt om een meerderheid te krijgen, toch iets kan bespreken. Maar het is ook wel eerlijk gezegd zo dat het gewoon vaak gedaan wordt. Ja, voor social media. Je hoorde het die Kamerleden zelf net ook al zeggen. Ja. Kijk, als je in een kleine partij zit, bijvoorbeeld bij Denk of de SP, en je vindt een bepaald onderwerp belangrijk, dan wil je ook op je social media accounts kunnen laten zien dat je daar iets mee doet. Dus als je dan een filmpje kan posten met, nou, ik vraag een 30 leden debat aan, wie steunt dit? En ja hoor, de voorzitter zegt, nou, hartstikke goed, meneer van de SP of van Denk, we gaan dit op de lijst met 30 leden debatten zetten. Ja. Geen enkele kiezer die dan denkt, oh, dat debat gaat er toch nooit komen. De kiezers denken natuurlijk, wat goed dat degene waar ik op gestemd heb toch zijn best doet om dat onderwerp, wat ik ook belangrijk vind, echt op de agenda te krijgen in de Tweede Kamer.
0: Maar is het dan puur voor de bühne zo'n debat aanvragen, of heeft het misschien soms ook nog wel ergens effect?
3: Ja, soms wel en soms niet. Kijk, soms gebeurt het ook wel dat bijvoorbeeld een Kamerlid het op de 30 leden debattenlijst, krijgt. En ik sprak een Kamerlid van Pro en die zei van, nou, mijn tip is eigenlijk dat als je als Kamerlid dat debat dan alsnog wel echt wil voeren, dat je goed in de gaten houdt wanneer dat onderwerp dan weer actueel wordt. En dat je dan zegt, hey, Tweede Kamerleden, Ze vinden er nu misschien meer mensen het een goed idee om hierover te debatteren. En dat het dan alsnog op de lijst komt met debatten waar wel een meerderheid voor is. Want die debatten zijn gewoon het meest effectief. Die worden wel ingepland. Daar is wel tijd voor.
10: Maar het klinkt zo ingewikkeld dat je bijna denkt, waarom bestaat dit überhaupt? Is dit gewoon zodat kleinere partijen een kans hebben om hun eigen agenda een beetje erdoor te drukken? Of wat is jouw gedachte daarbij? Waarom
3: bestaat het? Het is echt deel van de Nederlandse politieke cultuur. In sommige landen heb je natuurlijk de tweepartijenstelsel. Er komen minderheden überhaupt niet echt in het parlement terecht. En hier zijn we eigenlijk historisch gezien altijd soort van trots op dat minderheden ook iets voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dus kleinere partijen hebben ook een hele lage kiesdrempel bijvoorbeeld. Minderheden komen ook heel makkelijk het parlement in. Dus dan is het ook wel fijn als ze dan de onderwerpen die zij belangrijk vinden wel aan de kaak kunnen stellen.
10: Dat er een kans is dat het behandeld wordt.
3: Ja. Precies. Ja.
0: En zijn het dan ook de kleine partijen die deze debatten het meest aanvragen?
3: Zeker, daar hebben we naar gekeken. We hebben het even uitgemiddeld per partij. En dan zie je dat Volt, Denk en de SP de meeste 30 leden debatten aanvragen. In de top 4 staan ook de Kamerleden Jimmy Dijk van de SP, Stefan van Baarle van Denk, Ismaël El Abassi ook van Denk en Laurens Dassen van Volt. Maar zij zien soms ook toch wel dat het enigszins aanpassing verdient.
0: Okay.
3: Luister maar, Van Baarle van Denk die vindt wel dat er iets moet veranderen, en Jimmy Dijk die is nog wel enthousiast over dit instrument.
11: Toch zie ik soms dat, ik vind de loonkloof wel een goed voorbeeld ervan, dan popt dat op, dan speelt het op dat moment, en dan zie ik toch hier de griffie die het dan inplant.
12: Wellicht kunnen we ook wat meer onderwerpen combineren, en moeten we als oppositie misschien ook wat beter samenwerken in het debatten die we aanvragen.
0: Oké, er moet dus wat veranderen. Lieke wil er helemaal vanaf. Zijn er meer partijen die vinden dat de 30 leden debatten aangepast moeten worden? Of bijvoorbeeld dat het een 50 leden debat moet worden?
3: Ja, dat hebben we ze ook voorgelegd. Dan moet die drempel misschien iets omhoog, zodat er wat minder debatten op die lijst terechtkomen. En dat zien zelfs ook kleinere partijen ook wel zitten. Bijvoorbeeld Henk Vermeer van BBB, die ziet ook wel echt dat er iets moet veranderen. Je hoorde net al Daniel van den Berg van Ja 21. En ik sprak oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep net nog even over hoe dat nou in haar tijd ging. En toen zij zei, het is wel interessant dat je meestal ziet dat partijen, als ze in de oppositie zitten, heel erg voor die 30 leden debatten zijn, want dan krijgen ze iets voor elkaar. Tenminste, dat hopen ze dan. Ja. En als ze in de coalitie zitten, dan zijn ze er tegen, want dan is het allemaal maar een beetje ruis voor hun eigen agenda.
0: Ja.
3: Maar zij zei ook van, ja, het is wel een democratisch instrument wat juist voor de Nederlandse politieke cultuur heel belangrijk is. En ze zei, wat ze in haar tijd deed, was soms gewoon in debatten tegen alle Kamerleden zeggen van verschillende partijen van, hey jongens, gaan jullie nou even koffie drinken met elkaar? Kijk naar die superlange lijst. Kijk even wat er geschrapt kan worden.
0: Oh ja,
3: zodat er misschien wat af kan.
0: Ja, want is het eigenlijk altijd zo geweest dat die meeste aangevraagde 30 leden debatten verdwijnen, van die lijst afgaan?
3: Nee, dat is dus heel interessant. Dat is echt veranderd in de loop van de tijd. In 2004 zijn ze hiermee begonnen. Toen heette het nog een spoeddebat. Het ging eigenlijk best wel prima. Er werden er niet te veel aangevraagd. En dus ze werden ook gewoon wel behandeld in de Tweede Kamer. Dus die lijst wordt niet een soort van één grote verstopping. Maar sinds 2007 is dat veranderd. Ook omdat er meer kleinere partijen toen nog in de Tweede Kamer zaten. Bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, de PVV. Die vroegen heel veel van dit soort debatten aan.
0: Ja.
3: En wat het echt een enorme slinger heeft gegeven, is de opkomst van social media. We hadden het er net al over. Ja. Daardoor is er gewoon een hele andere incentive gekomen, eigenlijk, om zo'n debat aan te vragen. Omdat ze toch, ja, naar buiten toe willen laten zien. En daardoor worden er gewoon veel meer aangevraagd.
0: Dankjewel, Marloes Lemson. We gaan kijken of hier ook een debat over wordt aangevraagd. Misschien
3: laten wel. We hopen van niet. Weer er één bij.
0: Straks niet meer met de auto of in de bakfiets naar school worden gebracht, maar zelf lopen of fietsen. In Boskoop hebben ze een manier gevonden om kinderen meer te laten bewegen.

0: The Weeknd met I Feel It Coming. Scholen proberen kinderen te stimuleren om lopend of fietsend naar school te komen. Basisschool Immanuel in Boskoop heeft een manier gevonden om leerlingen echt zover te krijgen. Met de high-five-paal waar ze punten mee kunnen verdienen. Onze verslaggever helpt directeur Danielle Delfant met het neerzetten van verkeerspionnen voor de school.
1: Nou moet ik het hek ook meenemen. En deze, zou jij deze met één hand kunnen dragen?
2: Ik meenemen voor je.
1: Het hek even pakken. Ja.
2: Dranghek met wieltjes staat inmiddels op zijn plek. Er staat op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 7:15 tot 8:30 en van 1:15 tot 2:00, mag hier dus niet meer in worden gereden.
1: Nee, voorheen gebeurde dat wel. Dan stonden al deze parkeerplekken vol. De middenberm hier stond helemaal vol met auto's. Nou, dan moet je voorstellen dat daar nog kinderen tussendoor moeten fietsen. En auto's die ondertussen hier van de stoep afgaan, achteruit rijden, dat gaf hele gevaarlijke situaties. Dus voor de kinderen die nu op de fiets naar school komen, is dit een vrije toegang tot de school.
2: Het is allemaal wat eigenlijk, ja, hè? Dat je dat 's morgens hier allemaal neer moet zetten. Ook dat de kinderen op de fiets naar school komen.
1: Het zijn eigenlijk twee trajecten. Dit traject, dat wilden we sowieso gaan doen, om het veiliger te maken. En vanuit de gemeente kwamen ze toen met het idee dat ze geld hadden geïnvesteerd in het High Five traject. En dat is een leuke manier om het in ieder geval de wegafsluiting iets leuker te maken dan gelijk bam de weg dicht.
2: En dat High Five project dat loopt nu?
1: Ja, dat loopt dit einde van dit schooljaar op zijn eind.
2: Het is een Belgisch initiatief, hè?
1: Ja, het is een Belgisch initiatief. En de kinderen hebben allemaal een tag. En die kunnen zichzelf 's ochtends bij de looppaaltjes taggen. Daar zie je er een bij het bushokje. Daar hangt een geel bordje aan de tafel met een hand erop. Daar houden ze een tag tegenaan, dan gaat er een piepje. Kinderen kunnen 1 keer per dag zichzelf taggen. Dan verdienen ze punten. En met die punten kunnen ze beloningen kopen. Een bidon, een broodbakje, een etui, een heuptasje. Denk aan dat soort dingen. In samenwerking met de gemeente hebben we ook nog andere beloningen. Denk aan een cadeaubon voor de speelgoedwinkel. Kortingskaartjes voor Avifauna, het Archeon. Dus zo kunnen
2: dat zijn geen misselijke cadeautjes. Vind je het aan de ene kant ook niet heel ver gaan dat je dit soort dingen moet regelen en organiseren?
1: Dat is een beetje de maatschappij van nu, denk ik. Ouders moeten werken, dus gooi je kinderen snel in de auto, afzetten en door naar je werk. Ja, dat is een beetje hoe het nu gaat. En ik vind het vooral vervelend dat mensen hun auto's op de stoep zetten en eigenlijk zelf de verkeersonveiligheid veroorzaken.
2: Jullie zijn er jarenlang mee bezig geweest om dat een beetje onder controle te krijgen?
1: Al vanaf dat de school hier staat.
2: En hoe lang is dat al?
1: 2015.
2: En is het nu beter onder controle met deze maatregelen?
1: Nou, voor mij en voor deze school en het naar school gaan van de kinderen, zeker. Voor de buurt en de verkeersdoorstroming in de buurt, dat blijft hier een probleem.
2: Goedemorgen. Toch nog met de auto, hè, met de kind.
3: Zeker, ja, we gaan gelijk werken.
2: En niet op de fiets?
3: Nee, vandaag niet. Het is organisatorisch niet altijd handig.
4: Maar meneer, nee.
2: Wat vind je van het hele initiatief dat hier de straat wordt afgesloten en die high five paal er staat?
3: Ja, het is hartstikke leuk.
2: Je denkt niet bij jezelf dan van nou, het is goed voor het kind en...
3: Zeker wel, maar het moet ook praktisch gezien lukken, zeg maar. Ja.
2: Oh, je te ver?
3: Nee, dat niet. Maar mijn werk is wel weer heel wisselend waar ik naartoe moet, zeg maar. Dus,
2: druk.
3: Ja.
2: Nou, niet jammer dat die kinderen dan niet die hand op die paal even...
3: Ja, ze kunnen dat ook lopen. Daarom zeg ik, meestal parkeren we een stukje verder en dan komen we een paal tegen. En dan kunnen ze hem lopend ook scannen.
2: Dus... Ja, maar dit is toch niet lopend?
3: Nee, dit is niet lopend. Maar nu ga ik ook niet langs een paal lopen, want ik ben te dichtbij.
2: Die kinderen mogen ook, als ze met de auto komen, dan moeten ze wel een stukje lopen. Dan mogen ze ook een hand op die paal.

0: Nou,
1: als je dan langs een paal komt, dan kan je inderdaad je hand er ook op zetten.
0: Ja, jullie worden met de auto gebracht, wat vind je ervan?
2: Niet leuk.
0: En waarom niet?
2: Ik wil met op de fiets gaan.
1: Stiften gehad, hè?
2: Ja.
0: Ga je wel uiteindelijk misschien toch wel eens een keer de fiets pakken?
1: Ja, zeker weten, ja. Maar dat op dagen dat ik vrij ben.
0: Ik loop nu even van de school af op zo'n 150 meter. Bij een lantaarnpaal staat een tagbord. Dat is rond, geel. En een handje staat erop. Daar moeten die kinderen een tag tegenaan houden. En ze komen nu aangefietst. Twee dames, goedemorgen. Tik hem er tegenaan.
3: Ik ben Judith.
0: En jij bent?
4: Evie.
0: Ja, en jullie hebben nu punten verdiend. Wat vind je ervan?
4: Best leuk.
5: Ik had 2 zwemmenkaartjes voor de Hoorn en 1 kaartje voor Walibi.
0: Oh, en jij?
6: Ik heb alleen een fles.
0: Alleen maar een fles?
6: Want ik kijk er bijna nooit op.
0: Oh, je kijkt nooit op de app hoeveel punten je hebt en wat je er dan voor kan krijgen?
6: Ja.
0: Jij wel?
5: Ja, ik kijk wel meestal de app en ik heb meer dan 1000 punten.
0: Jullie gaan met de fiets naar school. Werden jullie vroeger ook wel eens gebracht?
5: Ja, altijd werd ik toegebracht. Alleen door dit high five ga ik nu wel altijd met de fiets. Ik ga nooit meer met de auto.
0: Het was echter ook voor jou een stimulans van ik moet met de fiets, want ik wil punten verdienen.
4: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Gaat het niet hierom, omdat je punten kan verdienen?
4: Ja, gaat ook wel een beetje om een... Mijn moeder vindt het goed voor me, voor mijn been, dat ik steeds sterker word.
5: Ja, ik vind het meestal wel leuk. Alleen soms ook met de auto, als het kapot uit aan het stormen is, regenen, onweer. Dan wil ik natuurlijk wel met de auto.
0: Ik zie trouwens wel sommige kinderen ook, die stappen de auto uit, die worden gebracht en die slaan ook met hun hand erop.
5: Ja, dat klopt. Maar dan moet je ook verder van de school parkeren. En dan, als je dan scant, dan loop je alsnog wel naar school.
0: Omdat je dan toch nog een klein beetje in beweging bent, krijg je toch nog een punt.
5: Ja, maar fietsen en lopen is het best.
7: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Ja, Lieke, heb jij al een WK-pool ingevuld?
8: Absoluut. Ja? Van één vandaag.
7: Heb je er geld in gelegd?
8: Moet ik nog doen.
7: Oké. Er zijn nu best veel mensen die het leuker vinden als er om geld wordt gespeeld in een WK-pool. Blijkt allemaal uit onderzoek onder het één vandaag opiniepanel. Rosemarijn Lubbe van het opiniepanel is hier. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
7: Gaat er veel geld om in Nederland in die WK-pools?
8: Nou, er worden in ieder geval best wel veel pools ingevuld. Wij, Lieke zei het al, wij hebben er dus ook één. En ongeveer de helft daarvan wordt geld ingelegd. En het gaat dan wel om relatief kleine bedragen. Vaak tot €5, soms tot €10. Maar ja, als er veel mensen aan zijn pool meedoen, dan kan je wat winnen natuurlijk.
7: Ja, maar is dan dat geld het belangrijkste of de lol?
8: Nou, het gaat voor veel mensen natuurlijk om de eeuwige roem. Hè, dat je je vrienden of je collega's, ik zeg het maar even, nog heel lang hiermee kan pesten.
9: Iedereen bij ons weet wie hem de vorige keer won.
8: Yep.
9: Dat is een soort
8: Barbara. Dat is een man Barbara. Ja, precies, zie je, dat is het. Lammert, het kan nog 24 uur.
7: Oké, nou, ik moet 104 wedstrijden geloof ik invullen.
8: Ja, precies, daar komen we nog. Maar, het is wel zo, er zijn best wel dus wat mensen, 3 op de 10, die wel zeggen dat ze het echt leuker vinden als het wel om iets gaat. Hè? Dus ja. dat het echt een soort wedstrijd is, dat je echt wel wat kan winnen.
7: En want is het populair eigenlijk? Doen er veel mensen mee aan zo'n WK-pool?
8: Ja, ongeveer 1 op de 5, 18%. En onder jongeren of jonge mensen, in ieder geval onder de 35 jaar, is het echt nog wel een stuk populairder. Daar 3 op de 10. Ja, en dan denk je misschien, nou, dat zijn minderheden. Is dat nou echt veel? Maar ja, als je dat even omrekent, ja, dat gaat echt om miljoenen mensen. Ja, die dus nu al die 104 wedstrijden aan het invullen zijn.
7: Dus je moet weten hoeveel Congo, Oezbekistan
8: hoort.
7: Precies,
8: dat is het.
7: Ja, je noemde net al die pooltjes met vrienden of collega's zoals bij ons. Maar er zijn natuurlijk ook speciale websites waar je een gokje kunt wagen op de uitslagen van het WK voetbal. Zoals Corito, oprichter Martijn van Dijk. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: 1 op de 5 waagt dus een gokje op de voetbaluitslagen. Hoe is de interesse bij jullie op dit moment?
10: Ja, die is zeer groot. Ik denk dat we uiteindelijk op 1,5 miljoen deelnemers gaan uitkomen.
7: Zo.
10: En bij het EK 2 jaar geleden was dat 1,1. Dus dat is weer een flinke stijging.
7: En hoe verklaart u die stijging?
10: Nou, wij groeien als bedrijf. Dus eigenlijk groeien we ieder jaar wel. Maar ik merk toch wel dat de interesse gewoon in het algemeen het ook wel groter is. En het hoort wel een beetje gewoon bij... een EK of een WK, dat je een pool invult. En dat is eigenlijk wel iets wat natuurlijk al decennia gaande is. Alleen het middel wat je gebruikt verandert. Het is nu natuurlijk volledig digitaal.
7: Ja, dus het is wat makkelijker misschien.
10: Zeker, dus de drempel wordt daarmee lager. Je hebt allerlei hulpmiddelen. Je kunt live tijdens wedstrijden kijken hoe je ervoor staat. Dus dat zorgt voor extra belevingen natuurlijk.
7: Ja, want u doet het al sinds 2012. Welke dingen zijn er in die tijd allemaal veranderd, als u het vergelijkt met het eerste jaar?
10: Nou, technisch is er een hoop veranderd. Toen wij in 2012 begonnen, hadden we eerst vooral een website die via desktop, laptop werd ingevuld. En hadden we wel een app, maar dat was meer eigenlijk een bijproduct. Ja, en in de afgelopen jaren zijn we eigenlijk vooral een app geworden. En dus dat is van een groot gedeelte veranderd. Ja, en je kunt veel meer extra content raadplegen. Maar eigenlijk vooral het naar de telefoon. En daardoor ook het gebruik. Hè. Dus mensen hebben het continu bij de hand. Tijdens de wedstrijd wordt continu gekeken. Na de wedstrijd, binnen 10 seconden wil men de stand kunnen bekijken.
7: Ja.
10: Dus dat zorgt wel weer voor technische uitdagingen bijvoorbeeld.
7: Ja, dat begrijp ik. En weet u ook wie de deelnemers zijn? Heeft u ook achtergrondinformatie over ze? Is dat ook veranderd?
10: Ja, bij een, of dat echt veranderd is, weet ik niet zo. Maar bij een EK of WK is 70% man, 30% vrouw.
7: Oh, ja.
10: En de gemiddelde leeftijd is dan 42 jaar.
7: Oh.
10: En bij onze andere spellen ligt die gemiddelde leeftijd wat lager en nog iets meer mannen. Dus bij een EK-WK krijg je gewoon wel meer massapubliek, zeg maar.
7: Ja, Rosemarijn, bij dit WK doen natuurlijk een record aantal landen mee. Er zijn heel veel wedstrijden. Doen mensen dan ook echt hun best om precies te zien wie de pool gaat winnen, om alles goed te voorspellen?
8: Nou ja, ik moet zeggen, ik dacht dus ook wel even van 104 wedstrijden. Ja. Nou, die
7: moedzak in de schoenen.
8: Haiti, Schotland, ja, ik weet het niet. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je dat eventjes aan een goede vriend AI vraagt.
7: Ja.
8: Maar toch doen relatief weinig mensen dat. Wij zien ongeveer dat 12% AI gebruikt.
9: Wat slim, ik heb er niet eens over nagedacht.
8: Nee, nou ja, dat is één reden om het niet te doen. Mensen vertrouwen AI ook niet. Ze denken dat ze het zelf natuurlijk gewoon beter weten. Dat denken wij sowieso. En mensen vinden het ook vals spelen. Dus je mag wel dingen opzoeken. Je mag de ranking bekijken. Statistieken op Google, allemaal tot je dienst.
9: Werk.
8: Maar ja, laat dat niet invullen door een chatbot. Dat is voor losers, zeiden meerdere mensen in het opiniepanel. Dus,
7: ja, en die chatbot gaat ook voor iedereen hetzelfde invullen. Ja. Misschien natuurlijk.
8: Nou ja, dat is ook nog. Maar dat kan misschien met de dag weer veranderen. Het ligt misschien ook welke AI je gebruikt. Ja. We kunnen het nog testen.
7: Meneer Van Dijk, hoe kijkt u naar het gebruik van AI?
10: Wij hebben ook dat onderzoek gedaan. Dus die percentages komen wel overeen. Bij ons was 15% zegt ik doe er iets mee, waarvan een deel zegt 5% van die 15 zegt ik laat hem volledig invullen. En 50% zegt totaal niet.
7: Nee.
10: Ik heb zelf het geprobeerd.
7: Ja.
10: Dus ik ben gaan kijken van ik vul eerst mijn eigen voorspelling in. Daarnaast laat ik hem invullen door AI.
7: En
10: op zich, kijk, in basis zijn die voorspellingen allemaal redelijk goed. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het allemaal op basis van statistieken, hoe die voorspellingen worden gedaan. Dus die in basis zijn ze niet slecht. Maar waar het misgaat is, het begint al bij dat het niet compleet is. Ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld een land er niet in staat. Of het verkeerde land. Nou, dus dan moet je dat weer aanpassen in je prompt. Vervolgens, en dan komt het volgende, is dat een stukje strategie. Nu gaan de 8 beste nummers 3 gaan ook door. Nou, dat betekent dat je met 4 punten als land door kan gaan. Dus wat meer gelijke spelen en dat er wat strategisch wordt gespeeld. Ja, dat zit allemaal niet in de AI. Nee, en als je dat allemaal erin moet prompten, ja, dan kun je net zo goed zelf gaan invullen.
8: Ja, dus. Het idee van veel panelleden was volgens mij dat het juist makkelijker werd.
7: Ja, het zou makkelijk kunnen zijn als je het als knop aanbiedt in uw app, meneer Van Dijk. Maar ik zie dat
10: niet. Ja, nee, maar dat.
7: Nee.
8: En iemand zei de panel. De echte wedstrijd is of je van AI kunt winnen. Dus dat je het anders doet en dan kijken we over 3 weken of we beter zijn.
7: Ja, want meneer Van Dijk, als u kijkt naar de inzetten, hoe gaan we het dan doen als Oranje?
10: Even kijken naar ongeveer 15% van de deelnemers verwacht een WK-winst, hè, dus echt eindwinst van Nederland. Dat is niet zoveel. En daar zit natuurlijk een hoop chauvinisme bij. Want als je diezelfde vraag in België gaat stellen, dan zal er zeker geen 15% Nederland uitkomen.
7: Nee, Rosemarijn, zijn de leden van het opiniepanel ook zo pessimistisch over de kansen van Nederland?
8: Ja, pessimistisch, optimistisch is hoe je het bekijkt. Maar ongeveer een beetje hetzelfde. En ongeveer staat op de 3e plek. Dus Spanje en Frankrijk worden vaker ingevuld. Maar dan wordt toch Nederland het vaak genoemd als
9: blijft
8: kampioen.
9: Toch grappig dat we allemaal zitten klaar. Ja. Klagen over Oranje en dat we dan toch als
8: manifesteren kun je leren.
7: Ja, precies. Meneer Van Dijk, heeft u nog één gouden tip voor ons als we willen winnen? Een outsider?
10: Ja, nou, Noorwegen gaat ver komen.
7: Okay.
10: En verder zou ik niet te veel verrassingen invullen. Want ja, met te veel verrassingen ja, ga je toch net overal miszitten, denk ik.
9: Okay. Dus we worden geen wereldkampioen.
7: Dank u wel, Martijn van Dijk van Poolwebsites Corito en Roosmarijn Lubbe van het Opiniepanel. Straks, ze werden hard getroffen door de coronamaatregelen en sommigen betalen nu nog steeds ontvangen steunbetalingen terug. Maar is er wel aandacht voor ondernemers in de parlementaire enquête over de coronamaatregelen? Dat wil luisteraar Wim weten, straks na het nieuws van 1 uur het antwoord.
11: NPO Radio 1.
12: WPRO.
11: Bureau Buitenland.
12: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
13: Wat horen we hier?
14: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten en hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
15: Door zijn rectum.
14: Door zijn rectum, inderdaad.
12: Duiding.
16: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
12: Debat en reportages.
17: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
12: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
18: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
16: Oké. Okay.
12: Bureau Buitenland. Zometeen om 13:30 op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: NPO Radio 1. 1 uur.
11: Lammert de Bruin.
7: Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro's gefraudeerd in de zorg. Om daar een einde aan te maken wil het kabinet strengere eisen stellen aan nieuwe zorgaanbieders. Hoog nodig volgens A.T. Groot van zorgverzekeraar DSW, want jaarlijks komen er meer dan 15.000 nieuwe zorgaanbieders bij, stelt hij. Maar is dat feit of fictie? Straks in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal. Jan van der Putten.
25: Tussen Utrecht en Amsterdam rijden al een poos geen treinen. En dat komt door blikseminslag. En dat zou ongeveer tot 2 uur gaan duren. Verslaggever Steef Bouwman op Utrecht Centraal. Wat zie je daar, Steef? Veel gestrande reizigers?
26: Ja, het is flink druk. Het scheelt natuurlijk dat het geen spits is, nog niet. Maar alsnog zeker veel mensen hier die naar de borden staren... en in veel gevallen nog geen positief nieuws zien. Daar is men niet blij mee.
27: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
25: Een toets?
27: Als social worker opleiding heb ik een hele grote toets. Ja, daar heb ik gewoon heel hard voor geleerd. En nu kan ik misschien die toets niet maken, omdat de trein niet rijdt.
26: Want hoe laat begint je toets?
27: 13:30.
26: Dan moet je wel heel snel nu iets gaan regelen om het nog te gaan halen.
27: Ja, we kijken even op de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of je ons kan brengen of zo.
0: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden. Er zou nog een trein rijden, maar die ligt er nu ook uit.
26: U vermaakt de mensen een beetje terwijl ze hier zitten te wachten op de trein?
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Ik hou heel erg van om te doen. Dus ja.
2: Ik heb een kindje, een nieuwe pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij. Ik ben een beetje teleurgesteld.
26: Succes met het kijken naar een oplossing.
2: Ik zoek een bushalte C.
26: Dat is die kant op.
2: Ja, dankjewel.
26: Succes.
2: Succes, jij ook.
25: Dat was Steve Bouwman die rondkeek op Utrecht Centraal. En de NS die denkt dat er rond deze tijd weer wat treinen zouden kunnen gaan rijden. Ook op andere plekken zijn er trouwens nog problemen op het spoor. Mogelijk door bliksem. Tussen Utrecht en Eindhoven en Utrecht en Arnhem rijden er daardoor minder intercities. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan beschikbare elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dat al in 2028 zover kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. En Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Die kunnen dan elektriciteit gaan produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval op 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky de nieuwe Flamingo-kruisraketten gebruikt die Oekraïne zelf produceert. In Indonesië zijn 4 militairen veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot 3 jaar voor een zuuraanval op een activist. Die kreeg op straat in Jakarta zuur in zijn gezicht en raakte zwaar gewond. De activist bekritiseerde de groeiende invloed van het leger op de overheid. De nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Die kazerne moet rond 2035 klaar zijn.
12: Het NOS-journaal.
25: Dan de corona-enquête. Minister Van Arken, minister De Jonge hadden in het najaar van 2020 steviger willen ingrijpen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. In oktober 2020 ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Van Ark was toen minister voor Medische Zorg. Ze werd vanochtend gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Lars Geerts, waarom wilden ze harder ingrijpen?
3: Omdat er een noodkreet uit de zorg kwam dat het aantal besmettingen aan het oplopen was. En zij zagen dat het wellicht uit de hand zou kunnen lopen. Het kabinet koos toen in oktober dus voor een gedeeltelijke lockdown, maar moest later inderdaad harder ingrijpen, met als gevolg dat er hele zware maatregelen nodig waren rond kerst. Uit appverkeer tussen Van Ark en minister De Jonge van toen blijkt dat ze allebei vonden dat in oktober al een hardere lockdown nodig was.
4: Dit vereist een grote keel, zegt u, waarop hij ook zegt, we moeten nu zo hard mogelijk rammen. U heeft het over een noodkreet uit de zorg. Hoe kwam het dan, is de vraag, dat er halverwege oktober 2020 toch een zware lockdown kwam?
6: Ja, dit is een afwegingsmoment geweest. En vanuit mijn portefeuille, met wat ik zag, had ik gewoon zo hard mogelijk in willen grijpen, zoals het er inderdaad met wat andere woorden staat. Maar we wisten ook hoeveel leed een lockdown veroorzaakt. En we wisten ook hoeveel pijn al die moeilijke maatregelen zijn. Dus die afweging maak je. En ik denk dat we toen uiteindelijk hebben gezegd, we geven het nog een kans om op een andere manier te proberen. Laat ik zo zeggen, de kosten van die zware maatregelen zijn ook heel hoog.
25: Tamara van Arken, en ze zegt, ja, het gebeurde dus niet vanwege de maatschappelijke gevolgen die het zou hebben. Maar bleef het daarbij?
3: Nou, in het voorjaar van 21, bijna een half jaar later, kwam er natuurlijk een enorme roep om versoepelingen. Van Ark was daar zwaar tegen, want de druk op de zorg en de zorgmedewerkers bleef heel groot. Zij zag geen enkele ruimte om te versoepelen en wilde die boodschap ook heel duidelijk overbrengen. En ze hintte er toen op dat ze bereid was om daar haar ministerschap voor op het spel te zetten.
6: Ik heb gelukkig nooit aan die afweging toe hoeven komen. Maar ik kan mij voorstellen dat ik op dat moment dat voor mij een ondergrens zou zijn geweest. Maar ik ben gelukkig nooit aan die afweging toegekomen.
13: U zegt, ik kan mij voorstellen dat, ja. Maar u was er zelf bij.
6: Ja.
13: Was u toen bereid geweest om af te treden, of hoe moeten wij dat zien?
6: Ja, ik ben aan die afweging nooit toegekomen. Maar ik voelde wel dat hier voor mij een grens was waar ik niet overheen wilde gaan. En ik kan uit ervaring ook zeggen dat je pas echt weet of je dat zou doen als je voor de afweging staat. En ik ben niet aan die afweging toen toegekomen. Maar ik weet wel dat het voor mij heel zwaar was.
3: Van Ark schetste een beeld van een kabinet dat constant moest schipperen tussen de gevolgen van de maatregelen en de gevolgen van het aantal besmettingen voor de zorg. En hoe zwaar het kabinet allebei woog op dat moment.
25: Dankjewel, Lars Geerts. En vanmiddag hoort de coronacommissie oud-minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. 7:07, het weer nog. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor is er ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden.
7: Erik Evengroen bij de ANWB, is het druk?
5: Nee, het rijdt op de meeste plekken gelukkig prima door. En dat is wel gebruikelijk rond dit tijdstip op de dag natuurlijk ook. Wel twee problemen. Op begin de A58 bij daar richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Anderborst staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En een ongeluk op de A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Dat gebeurde net voor knooppunt Hooipolder. De weg is op dit moment zelfs ook dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27.
12: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: Binnen 5 minuten weer de deur uit, is er niet meer bij. De keuring van 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen wordt strenger en langer. Of dat echt nodig is, horen we zo. En Lieke, zorg is een gouden business.
8: Ja, blijkbaar, want er zouden elk jaar maar liefst 15.000 zorgaanbieders bijkomen. In Nederland werd althans gezegd in de talkshow Pauw de Wit en Mogré. We gaan zo eens kijken of het klopt.
7: Nu eerst gaat het wel over ondernemers bij de corona-enquête.
9: Vraag 1 vandaag.
7: Ja, ook vandaag zijn er weer verhoren in de parlementaire enquête over de corona-aanpak. Maar is er wel aandacht voor alle groepen in de samenleving? Wim Kierdorf uit Zoetermeer, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag.
7: U bent ondernemer. Merkt u nu nog de gevolgen van de coronatijd?
10: Ja, want we zijn nog steeds aan het betalen. De BTW en loonbelasting, die we dus uit coulance hoefden we die toen niet terug te betalen, direct te betalen als we dat niet konden. En daar is een regeling voor getroffen. Maar dat heeft natuurlijk elke dag nog gevolgen.
7: Ja,
10: en,
7: dat begrijp ik.
10: Ja, er zit ook wel wat tussen je oren.
7: Ja.
10: Dat speelt ook een rol.
7: En nu wilt u weten of er in de parlementaire enquête die nu bezig is wel aandacht is voor ondernemers.
10: Ja, want ik begrijp dat de parlementaire enquête eigenlijk als doel heeft om te onderzoeken hoe gaan we dit nou doen als het zich weer voordoet. Nou hopen we dat dat niet gebeurt. Maar dan, als je een landelijk probleem hebt, dan moet je iedereen horen die daar invloed op heeft. En ondernemers zijn een onderdeel van de samenleving. En ja, die hebben keurig gedaan wat meneer Rutte gevraagd heeft in maart 2020. Niet meer naar klanten, niet meer de deur open. En daar worden we eigenlijk toch wel, of zijn we daar achteraf, vind ik persoonlijk, een beetje voor gestraft. En dat is natuurlijk niet opzet, dat begrijp ik best. Nee. Maar dat is wat er gebeurd is.
7: Ja, en nu wilt u kijken of er tijdens de enquête daar wel aandacht voor is. We gaan die vraag voorleggen aan onze eigen politiek verslaggever Marloes Lemsom. Die is er nog.
8: Ja, zeker.
7: Weer? Daar ben je weer. Hoe wordt nou bepaald welke onderwerpen tijdens zo'n parlementaire enquête aan bod komen?
8: Ja, dat bepaalt die parlementaire enquêtecommissie in principe zelf. Maar er is dan een onderzoeksvoorstel gemaakt en daar zijn wel alle 150 Kamerleden het ook mee eens.
7: Oké.
8: Dus het wordt wel gesteund, zeg maar, door de hele Kamer of door de hele politiek in dit geval. En ze zeggen nu van de coronacrisis is zoiets groots geweest. Je bent natuurlijk beperkt in wat je kan behandelen. Je kan niet alles behandelen, dan ben je er veel te lang mee bezig. Dus ze zeggen nu, we kijken naar de meest ingrijpende besluiten die genomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dingen als de avondklok, het sluiten van de scholen, het coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld ook. En Daan de Kort, dat is de commissievoorzitter van die enquêtecommissie, die ook die verhoren leidt, die zegt dan, die coronasteunpakketten bijvoorbeeld, die vallen dan buiten de boot, omdat de focus vooral ligt op hoe zijn de besluiten genomen die genomen zijn. En dus niet wat betekent het voor de, als je het zo kan noemen, slachtoffers. Zoals in dit geval ook ondernemers of jongeren die amper een sociaal leven konden hebben in die tijd. Of bijvoorbeeld mensen die in de ouderenzorg werkten. Kijk, uiteindelijk heeft het daar natuurlijk veel gevolgen voor gehad. Maar ze kijken nu vooral, het is eigenlijk een kwestie van ter verantwoording roepen van de mensen die op dat moment de macht hadden en de grote besluiten hebben genomen. Hoe hebben ze die overwegingen gemaakt? En was dat terecht met de kennis die ze op dat moment hadden?
7: Oké, dus het gaat niet zozeer om de impact van die maatregelen die ze dus getroffen hebben, maar is het...
8: Kijken natuurlijk wel naar de balans. Dus,
7: okay.
8: Dus de, zeg maar, de impact die het uiteindelijk had ten opzichte van de kennis die ze op dat moment hadden. Met dat probleem wat ze zoveel mogelijk toch wilden oplossen voor zover dat kon.
7: Maar goed, heel veel ondernemers die hadden er natuurlijk wel last van wat wel mocht en wat niet kon. Is dat tot nu toe ook over die ondernemers gegaan?
8: Ja, in bijzinnen gaat het er wel over. Dus bijvoorbeeld van, we wisten wel dat iets invloed zou hebben op de economie of ook op individuele ondernemers. Ja. Ook als je je zaak tijdelijk moet sluiten bijvoorbeeld. Maar dan gaat het meer over hoe is die keuze dan gemaakt, dan over wat betekent het uiteindelijk voor die individuele ondernemer.
7: Ja, meneer Kierdorf, wat vindt u daarvan?
10: Ja, ik zit een beetje in stilte te luisteren. Wat mij heel erg gestoord heeft, is... ik heb dat gisteren tegen een collega van u ook gezegd. Mevrouw Adriaanse, Mickey Adriaanse, minister van Economische Zaken toen, haalde het in haar hoofd om 3 maanden nadat de laatste lockdown is geweest op de media te roepen dat als je het dan niet hebt opgelost, dan heb je geen levensvatbaar bedrijf. Maar daar zijn ze dus tijdens de corona al heel hard mee bezig geweest. Maar je hebt gewoon gedaan wat er gevraagd is.
7: Ja.
10: En dat doet heel erg zeer. En ik weet niet, ik ben natuurlijk alleen. Mijn kinderen hebben bij de voedselbank gezeten, om maar eens wat te noemen. En daar gaat het dan nu niet over. Maar dat is wat mij raakt. En dan luister ik naar uw programma.
7: Ja.
10: En ik vind dat een supergoed programma. Dus ik denk, ik ga reageren.
7: Ja, nou, heel dank u wel voor uw reactie. Ik denk alleen niet dat we het antwoord mooier kunnen maken dan dat het
10: is. Nee, ik begrijp het hiermee.
7: Ja, maar
10: dus ik hoop dat het ooit aan de orde gaat komen.
7: Ja.
10: Want ik denk wel dat het belangrijk is.
8: Ja, het kan natuurlijk best zijn dat ze nog wel gaan bespreken van stel, er komt een volgende pandemie. Hoe kunnen we zorgen dat we ondernemers, dat we meer bedrijven in de lucht kunnen houden die onder druk komen te staan bijvoorbeeld.
7: Nou, wie weet hebben ze nu geluisterd en komt het nog aan bod in de verhoren van de parlementaire enquête. Dankjewel Marloes Lemson voor het antwoord op de vraag van Wim Kierdorf. Ook bedankt voor uw vraag. Heeft u er zelf ook en stuur hem in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
14: We gaan dus de ogen testen. We gaan de bloeddruk meten. Kijken of u goed links en rechtsom kunt kijken. Of uw kracht in uw armen en uw handen voldoende is. En dan kijken we uw urine na. De vraag is of waar u de opening in het rondje ziet.
15: Boven, rechts, boven.
7: Ja, zo klinkt dat, een medische keuring voor het rijbewijs. 75-plussers moeten dat al langer doen, maar die keuringen worden een stuk strenger en ook langer. Vanaf 1 juli moet er minimaal een kwartier voor worden uitgetrokken. Maar wat levert die meer tijd dan op? Keuringsarts Twan van Gestel uit Goorlen, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
7: Hoe lang neemt u de tijd per ouderen die bij u langskomt?
16: 20 minuten trekken we daarvoor uit.
7: 20 minuten?
16: Dat betekent niet dat het altijd 20 minuten duurt. Dat kan ook 10 minuten zijn. Maar het kan ook 30 minuten zijn, afhankelijk van de problematiek, de gezondheid van de ouderen.
7: Ja, we hoorden net al een paar dingen opgenoemd worden. Maar waar komt u in die 20 minuten achter? Waar is die tijd voor nodig?
16: Waar is die tijd voor nodig? Nou, je begint natuurlijk eerst gewoon iemand te ontvangen. Even te identificeren. Zit de persoon die voor me zit, klopt het met de naam op de formulier wat ik moet invullen? En dan ga je een kort gesprekje voeren om een indruk te krijgen van iemands geheugen. Hoe snel iemand kan handelen, hoe de gezondheid van iemand was. Je checkt even de medicatie. En dan daarvan kun je een inschatting maken van of er ziektes zijn geweest in het verleden waar iemand voor behandeld is.
7: Ja.
16: Goed, en daarna krijg je pas zeg maar dat wat u daar straks liet horen in het begin van het item zeg.
7: Ja, ja. En nu zijn de collega's die zijn binnen 5 minuten klaar. Snapt u dat?
16: Dat snap ik niet, nee.
7: Nee.
16: Nou, ik snap wel dat het kan. Ik zou het misschien ook wel kunnen, denk ik. Maar dan zou ik geen goed gevoel hebben over de kwaliteit.
7: Nee, want u bent ook bestuurslid bij de branchevereniging van keuringsartsenmobiliteit. Samen met het CBR hebben jullie dus die nieuwe regels opgesteld die per 1 juli ingaan.
16: Ja.
7: Was dat echt hoog nodig? Waarom moeten die nieuwe regels er komen?
16: Nou, in onze ogen was het hoog nodig. Waarom? Omdat er toch vaak ook verhalen verteld worden. Ook in de volksmond, zeg maar. Van, goh, het stelde niet veel voor, 5 minuten en ik stond weer buiten. Was ik een item bij radar. Waar we konden zien hoe het in zijn werk zou kunnen gaan. En dat is één. Het gaat over de kwaliteit. Ander is natuurlijk dat de klant, de cliënt zelf ook wel een verwachting heeft over hoe zo'n keuring eruit moet zien.
7: Ja, en dat kost ook geld, hè?
16: Ja, nou ja, als je naar het geld kijkt, het tarief is betrekkelijk laag ten opzichte van het maximum tarief wat Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld heeft.
7: Want hoeveel kost het dan, zo'n keuring?
16: Nou, het maximale tarief zou kunnen zijn, geloof ik, iets van €117 exclusief BTW.
7: Oh, ja, maar dan wil je niet binnen 5 minuten hoger, weer en, buiten staan.
16: Zegt u?
7: Dan wil je niet binnen 5 minuten weer buiten staan als je dat hebt betaald.
16: Nee. Maar als je naar de praktijk kijkt, dan zie je dat de tarieven zijn, ik vraag zelf, €57. En je ziet ook €70, €75. Dus het tarief is, wat gehanteerd wordt in de dagelijkse praktijk, veel lager voor de 75-plus keuring.
7: Ja, en mag iedereen zomaar die keuring doen?
16: Je moet BIG geregistreerd zijn en arts. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde die gesteld wordt door het CBR en de wet.
7: Oh, en je hoeft dan geen cursus nog te doen bij het CBR?
16: Nee.
8: Oh, gek.
7: Nee. Zijn het dan standaard vragen die je af moet werken, of mag je dat ook zelf invullen?
16: Klopt. Nee, nou, de bedoeling is dat je gewoon houdt aan de vragen en dat je gewoon heel feitelijk te werk gaat, ook heel objectief. En niet te veel zelf oordeelt en zelf interpreteert. Dat is eigenlijk wat het CBR vastgelegd heeft, zeg maar, in hun beleidsregel. En daar moet je zoveel mogelijk aan houden.
7: Ja. Als we kijken naar het aantal 75-plussers dat wordt gekeurd, dan wordt maar een fractie, ongeveer 0,5%, afgekeurd. Ja, dan zou je kunnen zeggen, is dat dan allemaal wel nodig, al die keuringen? Moeten we niet naar een heel ander systeem misschien toe?
16: Klopt. Dat zou je kunnen zeggen, hoor. Als je kijkt, nou is natuurlijk de 75-plusser, dat zijn ook mensen van 80 jaar, ook 85, 90, 95 een enkele keer. Dus dat is een hele grote groep. De variatie qua gezondheid is ook heel groot. Ik begrijp dat ook wel eens gezegd wordt van, goh, moet je niet vooral kijken naar iemand zijn gezondheid, naar de ziektes die hij onder de leden heeft.
7: Ja.
16: Dat denk ik niet. Ik denk dat je veel meer moet kijken naar het totaalplaatje. En als ik even kijk naar mijn eigen praktijk, ik zie ook mensen die slecht zien zonder dat ze het weten. Of mensen die suikerziekte hebben zonder dat ze het weten. Of hoge bloeddruk hebben zonder dat ze het weten.
7: En daar komt u dan tijdens die keuring achter?
16: Ja.
7: Ja, dat is dan ook alweer heel waardevol voor die mensen zelf.
16: Klopt. Dus dan, en dan kun je vaak met een bril volstaan. Hè? Dus iemand ziet slecht, dan informeer ik niet meteen het CBR, maar geef iemand de gelegenheid om bij een opticien langs te gaan. Eerst voor een soort van check. En dan kan het zijn, heel vaak is dat, hè, dat een bril, zeg maar, voldoende is om gewoon weer een goedkeuring te krijgen voor het rijbewijs.
7: Ja, en die goedkeuring is dan voor 5 jaar, hè? Dus als een 95-jarige bij komt, dan mag hij tot zijn 100ste blijven rijden, als het goedgekeurd wordt.
16: Ja, is bijzonder inderdaad. Ja. Dat is ook wel een dingetje waarvan ik denk, ja, daar zou je wellicht iets in kunnen veranderen. Hè? Dat je gewoon de termijn ook laten afhangen van de leeftijd.
7: Ja, precies. Nou, we gaan eerst kijken wat de nieuwe regels per 1 juli oplevert qua verbetering. Dank u wel. Twan van Gestel, keuringsarts in Goorling, bestuurslid bij de branchevereniging van keuringsartsen mobiliteit.

0: Jim Gardner met Hardwired.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, dat gaat vandaag over zorgfraude, Lieke.
2: Ja, dat is een enorm probleem en daarom wil minister Sterk wat aan zorgfraude doen. Zo wil het kabinet strengere eisen voor het toelaten van zorgaanbieders. En dat is terecht, zegt Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW bij Pauw de Wit en Mogree, want zorgfraude loopt uit de klauwen.
3: Aad, even als we kijken naar die voorkant, die strenge toegangseisen. Hoeveel zorgaanbieders komen er eigenlijk elk jaar bij volgens jou?
4: Elk jaar komen er 15.000 nieuwe zorgaanbieders bij.
3: 15.000.
4: Dus dat betekent dat wij elk jaar 15.000 zorgaanbieders hebben die zich melden. Die zeggen, ik ga nu in de zorg werken. En die kunnen eigenlijk op dit moment direct aan de slag. Dus ik heb al eerder gezegd, je kan in Nederland makkelijker een zorgbedrijf beginnen dan een café of dan een snackbar.
0: Okay, ook leuk om te checken. Maar we checken geloof ik die 15.000, als ik het goed heb. Maar... ja, 15.000 nieuwe zorgaanbieders. Zorgaanbieder is natuurlijk een breed begrip. Wat valt daar precies onder?
2: Ja, dat weet Marcel Canoir, dat is een zorgeconoom van de VU.
5: Als je zorg levert en daarmee betaald wordt uit de wetten die daarvoor ontworpen zijn. De zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg of de WMO.
0: En bij het aanbieden van zorg wordt dan veel gefraudeerd?
2: Ja, heel veel, maar we hebben daar niet echt precieze cijfers van, zegt Canoir.
5: Ja, dat is dat het merkwaardige met dingen als fraude is dat er nooit officiële statistieken over zijn. Er wordt wel eens geraamd dat om 10 miljard zou kunnen gaan, maar dat getal kan je niet verifiëren. Dat is wat het Openbaar Ministerie zegt. Maar goed, je kunt op je klompen aanvoelen dat als je het heel makkelijk maakt om een organisatie te starten en de zorgverzekeraars zijn dan verplicht om facturen te betalen, dat de mensen denken van nou, doe mij maar een zorgorganisatie.
0: Ja, is het echt zo makkelijk dan? Makkelijker inderdaad dan een café starten, zoals de Groot ook stelt?
2: Ja, moeilijk is het in ieder geval niet, zegt Judith Spanjers. Zij is journalist bij Follow the Money en zorgfraude-expert.
6: Ja, jij en ik kunnen in principe zo een zorgbedrijf beginnen. Dus dat is gewoon ontzettend makkelijk om te doen. Maar als je echt goede zorg wilt leveren, dat is niet zo heel gemakkelijk. Maar het probleem is dat wij niet meer weten wie nou wel geen goede zorg levert. En dat je als familie of als cliënt gewoon maar moet hopen dat je bij de juiste aanbieder zit.
2: Ja, het is dus een wilde westen en daar weten criminelen ook wel raad mee, zegt Spanjers.
6: Ja, het is inmiddels hebben criminelen ook hun weg gevonden in de zorg, omdat er gewoon heel veel geld te verdienen is. En er zijn gewoon heel weinig controlemechanismen. Er is heel veel vertrouwen in zorgaanbieders. En daar liften de malafide aanbieders op mee, waardoor ze gewoon eigenlijk een beetje hun gang kunnen gaan. En er worden maar nauwelijks foute bedrijven aangepakt. Er is eigenlijk de mensen en de middelen en de kennis is daar gewoon niet voldoende voor. Plus ons systeem is gewoon ontzettend versnipperd, waardoor eigenlijk niemand echt hard ingrijpt.
0: Behalve de minister, want die wil daar nu dus iets aan gaan doen. Terug naar de uitspraak van Aad de Groot. Is het feit of fictie? Komen er jaarlijks 15.000 zorgaanbieders bij?
2: Ja, voor cijfers moeten we natuurlijk bij het CBS zijn. Die konden we helaas niet telefonisch spreken, maar ze hebben ons wel de cijfers gemaild. En daar zien we inderdaad het getal van 15.000. Oh. Als je kijkt naar het aantal opgerichte bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg. Maar er zitten ook bijvoorbeeld bedrijven in de kinderopvang bij, welzijnswerk, arbodienstverlening. Ja, die worden niet betaald uit de zorgregelingen die Canoir benoemde. Ja, daarnaast zijn het dus alleen de cijfers over aanbieders die erbij zijn gekomen, niet over die er zijn gestopt. Okay. CBS durft het niet helemaal te bestempelen als feit, dus wij zeggen voorzichtig fictie.
0: Oké, dankjewel. Het is 2:05. Straks hier op Radio 1 Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Waar gaan jullie het over hebben?
7: Wij gaan naar een dorp in Vermont in Amerika. Daar gaan mensen al 500 dagen achter elkaar de straat op tegen Trump. Amnesty komt intussen met een hard rapport over het geweld van kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En het laatste nieuws bij ons over de oplaaiende strijd in het Midden-Oosten. Dat bij Bureau Buitenland zo dadelijk.
0: Dankjewel, Lieke. Wat is er nog?
2: Ja, een opvallende oproep van een kledingbank in Eindhoven. Breng geen kleding meer. Deze vrijwilliger is er helemaal klaar mee.
8: Ik maak wel eens een zak open en ik kijk erin en denk van, weg? Dan gaat het ook gelijk weg. We kijken alles na, dus dan denk ik van, jeetje, wie komt zoiets nou brengen? Ik denk dat 40% zeker wel afval is. Afval, hè?
2: Ja, ze is er echt helemaal klaar mee.
0: Wat zit er in die zak dan?
2: Ja, troep. Okay. Elk jaar komt er 100.000 kilo kleding binnen in het magazijn. De een nog goorder dan de ander. Een deel gaat naar het leger en zelfs in de dakloze opvang. Maar ja, als je troep hebt, ruim het lekker zelf op.
0: Ja, gooi het lekker weg. Ja. Val die mensen die niet meer lastig. Dankjewel, Lieke. Dit was het. Onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u ook naartoe met vragen bij het nieuws. We zoeken dan graag met deskundigen naar antwoorden. Onze tv-uitzending is zometeen om 6:30 op NPO 1. We wensen u nog een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en rakettenaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht ligt stil door blikseminslag. Verwacht wordt dat de storing om 2 uur vanmiddag is verholpen. Ook rijden er minder intercities tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem. De nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. De kazerne moet rond 2035 klaar zijn. En Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Het gerechtshof vindt het risico te groot. Heubu zit in voorarrest voor 40 misdrijven, waaronder verkrachting.
13: ANWB verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is de rechte rijstrook dicht. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Er is daar modder op het wegdek terechtgekomen. Er staat zo'n 10 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. Dit gaat zeker tot 2 uur vanmiddag duren. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij afrit Numansdorp een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechte rijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En tenslotte nog een wegafsluiting. De A59 knoopt het Zonsheel richting Den Bosch. Bij Knoop het Hoorpolder is een ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog even dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27.
11: NPO Radio 1.
14: VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
15: Welkom bij Bureau Buitenland. Zelf viert Donald Trump zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Maar zijn tegenstanders trakteren Trump op een groots protest dit weekend. Intussen gaan mensen in een dorp in Vermont al 500 dagen achter elkaar de straat op tegen de president. Straks een reportage. Amnesty luidt de noodklok over de westelijke Jordaan-oever, maar we beginnen bij de opgeleide strijd tussen Amerika en Iran. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Vannacht voerden de Amerikanen aanvallen uit op Iran als vergelding voor een legerhelikopter die Iran volgens de VS uit de lucht schoot.
16: Breaking news: a dangerous new escalation in the Middle East. Late today, the United States launching retaliatory strikes against Iran after the downing of a U.S. helicopter near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command is calling them self-defense strikes.
15: In reactie daarop voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in de Golfregio. Komen Iran en Amerika in een nieuwe geweldsspiraal terecht? Dat vraag ik. Arabist Leo Quarte aan de lijn. Dag Leo.
17: Hi, hallo, hi.
15: Leo, die helikoptercrash die vormt dus aanleiding voor een nieuwe ronde van beschietingen tussen Amerika en Iran. Hoe zeker is het nou dat Iran daarachter zit, achter dat ongeluk met die helikopter?
17: Ja, de reactie van Iran was wat vreemd eigenlijk. Eerst werd het ontkend. Toen werd er gesuggereerd dat het per ongeluk was gebeurd. Het was helemaal geen heldhaftige verklaring door Iran dat ze een helikopter zouden hebben neergehaald, omdat het Iraanse primaat in de Straat van Hormuz zou zijn bedreigd door Amerika. Helemaal niet.
15: Maar je zegt het is vreemd. Wat lees je dan in die reactie van Iran?
17: Dat ze eigenlijk hier niet op zaten te wachten. Dat ze eigenlijk het liefste willen onderhandelen met de Verenigde Staten, hoe slecht die onderhandelingen ook gaan. Dat ze niet zitten te wachten op een hernieuwd oplaaien van het geweld, want dan moet ze zelf ook weer iets. Want zo moeten we dit eigenlijk zien, dit heel tijdelijk oplaaien van geweld. Ze zijn gewoon nog steeds aan het onderhandelen, de Verenigde Staten en Iran. Maar eigenlijk vindt dus nu dan een keertje iets plaats waardoor er een geweldsuitbarsting is. Maar eigenlijk gaat het over onderhandelingen en over het heel duidelijk stellen van grenzen.
15: Maar je zegt dus die helikopter, dat kan per ongeluk geweest zijn, of in ieder geval niet de bedoeling van het regime. Omdat ze niet uit zijn op verdere escalatie. Hoe is dat aan de Amerikaanse kant?
17: Eigenlijk ook. Ook de Verenigde Staten, dat hebben we eigenlijk elk gezien, die willen dat eigenlijk ook niet. Die willen ook een deal hebben. Maar goed, het gaat heel, heel moeilijk. De Iraniërs die geven niet toe in die mate dat de Amerikanen willen. En daarom duurt het zo lang. Maar dat zie ik ook in de reactie van Amerika. Ze hebben een aantal doelen getroffen in Iran. Maar er zijn geen doden bijgevallen. Het zijn volgens mij ook niet heel erg veel schade. Ze moesten gewoon iets terugdoen. En dat is ook wat Trump gisteren zei. Is uiteindelijk een beetje verontschuldigend. Ze hebben nu een helikopter van ons neergehaald. Er zijn gelukkig geen doden bij gevallen, maar we zullen wel iets moeten terugdoen.
15: Je kunt niet over je laten lopen als er zo'n incident plaatsvindt.
17: Exact, dat is het. Maar het is niet meer dan een hobbel op de weg van de onderhandelingen.
15: Nou vuurde Iran vanochtend vroeg weer raketten af op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Is dat dan ook in lijn met jouw analyse dat Iran niet wil escaleren?
17: Dat klopt, maar Iran wil ook duidelijk maken dat er een nieuw machtsevenwicht is bereikt. Iran wil steeds duidelijk maken dat dit is niet een oorlog zoals we dat afgelopen jaar hebben gezien. De oorlog in juni, de 12-daagse oorlog, waarbij Iran eigenlijk voornamelijk werd aangevallen door Israël en de Verenigde Staten en zelf heel weinig terug kon doen. Nu is er een nieuw machtsevenwicht, waarbij ook die golfstaten worden gebruikt als boksbal. Op het moment dat Iran wordt aangevallen, valt Iran ook die golfstaten aan. Officieel is het omdat daar Amerikaanse bases zijn, maar ze vallen ook buiten die Amerikaanse basis ook doelen aan. Daarmee wil Iran zeggen van, er hangt een prijskaartje aan. Op het moment dat je ons aanvalt, dan doen we iets terug.
15: Maar hoe hebben die landen, de landen die aangevallen zijn door Iran, Bahrein, Kuwait, Jordanië, hoe hebben die nu gereageerd? Is het risico dat zij toch ook weer worden meegezogen in die geweldspiraal? Gaan bijvoorbeeld de Emiraten ook terugslaan als Iran ze blijft aanvallen? Wat denk je?
17: Dat is heel erg afhankelijk van land tot land. Bepaalde landen die zullen niet terugslaan of kunnen slaan. Het gaat met name om de kleinere staten als Kuwait en Qatar. Maar de grotere staten als Saoedi-Arabië en met name de Verenigde Arabische Emiraten, die zouden op een gegeven moment wel kunnen terugslaan. Van beide landen weten we dat ze dat eerder hebben gedaan. Dus dat zou inderdaad kunnen. Dat ze dat op een gegeven moment wel doen.
15: Ook niet zonder risico van escalatie dus. Maandag waren er dan nog beschietingen over en weer tussen Iran en Israël. Nou, die zijn dan na bemiddeling van Trump gesust. Pardon, vooralsnog. Hoe denk je dat Israël zich nu zal gaan opstellen, nu Iran dus weer Amerikaanse legerbasis beschiet?
17: Ja, kijk, Israël is helemaal niet gebaat bij de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Israël ziet niet in een akkoord. Israël zegt van nou, de Iraniërs houden zich toch niet aan de afspraken. Wat ze ook ondertekenen, ze zullen toch altijd blijven streven naar een kernwapen. En daarnaast heeft Israël ook hele andere belangen dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten wil dat de rust weerkeert. En Israël, ja, is juist van eigenlijk. Het belang van Israël is dat Hezbollah in Libanon een kopje kleiner wordt gemaakt. Mm. En daar zijn ze dus nu bezig. Dus daar laait het geweld op. Niet dat Israël gaat lukken, maar dat is nu eenmaal de modus waar Israël in zit. En de leiders van Israël, de premier Netanyahu, die heeft er ook de steun van het grootste deel van de Israëlische bevolking. Die willen dat ook. Die willen niet langer in de schaduw van de dreiging van raketten van Hezbollah leven. Hmm. Dus ze hebben twee verschillende belangen.
15: Ja, maar dat gezegd zijn, als je het overziet, je zegt nu zien we eigenlijk nog geen volledige oorlog. Maar ja, een staakt het vuren is het ook niet meer. Hoe gevaarlijk is deze dynamiek dan? Als je zegt dat eigenlijk Amerika en Iran geen baat hebben bij een nieuwe strijd, Israël daar anders in zit, zie je de geweldspiraal toch verder oplopen?
17: Nou ja, ik weet het niet. Eerlijk gezegd denk ik dat het volgende gaat gebeuren. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zullen uiteindelijk wel leiden tot een soort van raamovereenkomst. Voor een aantal grove punten waar ze het over eens zijn. Nou, en op basis daarvan gaan ze verder onderhandelen. Dan is er één spelbederver, dat is Israël, die een hele andere belangen heeft. Die moet eigenlijk, en dat kan alleen Amerika, door Amerika eigenlijk terug worden geroepen. En Amerika moet zeggen, je moet stoppen met aanvallen in Libanon en zeker op Beirut. Want dat ondermijnt het akkoord dat we nu net hebben bereikt met Iran. Dat is een taak van de Verenigde Staten. Een voortdurende tijdbom die altijd onder wat voor afspraken tussen de Verenigde Staten en Iran altijd aanwezig zal zijn. Elk moment tot ontploffing kan komen.
15: Maar zie je gebeuren dat Amerika bij Israël de duimschroeven aandraait?
17: Eigenlijk niet. Er komen zien dan harde woorden van Trump naar buiten. Soms lijkt het erop alsof er een soort van breuk ontstaat of scheurtjes ontstaat in de relatie tussen Netanyahu en Trump. Maar dan gaat Israël gewoon weer door met aanvallen. Het blijft allemaal heel, heel vaag.
15: Vaag, maar ook wel.
17: Vaag, maar het is eigenlijk een soort van schemergebied tussen het is geen oorlog en geen vrede. Maar je kunt je afvragen of we ons daar al te zeer zorgen over moeten maken.
15: Waarom niet?
17: Als je kijkt naar het Midden-Oosten, er zijn zoveel conflicten daar in feite, waar er helemaal geen bestand is, waar het wel enigszins rustig is, bijvoorbeeld tussen Jemen en Saoedi-Arabië, op basis van een bestand dat lang verlopen is, waar de partijen zich dan vooralsnog aan houden. Hetzelfde zie je in Zuid-Syrië, waar er een soort stilzwijgende afspraken zijn tussen de regering in Damascus en Israël. Iets dergelijks zul je volgens mij ook gaan zien in de Persische Golf. Een soort van raamovereenkomst
15: Schemergebied tussen oorlog en vrede. Vanuit dat gebied sprak tot ons Leo Quarten. Dankjewel.
11: Bureau Buitenland.
14: Sophie Derksen.
15: Dit weekend wordt Donald Trump 80. Voor zijn tegenstanders aanleiding om hem te trakteren op een groots protest tegen zijn beleid onder het motto No Kings. Amerika is niet gediend van een zonnekoning. Maar in Woodstock, een klein dorp in Vermont, wachten ze daar niet op. Daar staat een groep bewoners al bijna 500 dagen achter elkaar te demonstreren. En collega Laila Frank peilde de stemming.
18: Het is klokslag 12 uur hier in Woodstock, een klein dorpje in Vermont. Er komen 3 mensen aangelopen naar het park midden in het dorpje en met een kar volgeladen met spullen.
19: Good morning.
20: Hey.
19: How are you?
20: I'm good. How are you guys?
19: Good. Good.
21: Vlaggen van het karretje af. NAVO-vlag, Amerikaanse vlag, Oekraïne

0: langs de grote doorvoerroute van oost naar west hier in dit deel van Vermont. Veel verkeer voorbij. En aan één kant is er ook een voetpad, dus daar lopen voetgangers voorbij.
1: Sidewalk!
0: En in de punt van het park waar iedereen voorbij rijdt, staat een grote krijtenbord. Can you tell me what it says?
2: Day 463, Tribu Park.
0: Ja, dag 463 hier in Tribu Park. What does it mean? What are you guys doing here?
2: We're here basically because we disagree with the Trump administration's policies. So you'll see a variety of different signs.
3: Al bijna 500 dagen achter elkaar wordt hier elke dag gedemonstreerd tegen het beleid van Donald Trump.
0: Het is echt een doorvoerroute. Er komt hier van alles voorbij. Grote pick-up trucks, kluswagens, maar ook hele grote vrachtwagens.
3: En bijna alle auto's reageren op het protest.
4: Or a bad honk?
5: Bad. Bad. When they're very loud, they're bad.
4: Okay. How can you tell?
5: Well, they often go with, along with this.
4: Ah, the middle finger.
5: Yeah.
4: Ah, okay. Geen goede toeter was
6: dat.
0: Dat was een goede toeter.
6: Excuse me?
0: That was a good one. A friendly one.
6: A friendly honk.
0: A friendly honk. Een vriendelijke. Wow, that was a big middle finger. En als het echt warm is in de zomer, dan willen mensen ook nog wel eens iets anders laten zien dan een middelvinger. Als ze het er niet mee eens zijn, tenminste. Mooning? Like people pulling down their pants? Really? Mensen die hun billen laten zien?
2: Yes. 1.5 moons. The second one, they couldn't get the second cheek out.
0: Wow.
2: And I'll tell you, it's hard to unsee because they were ugly.
0: Lelijke billen. Dat beeld blijft er altijd bij. Susie, die is hier ook vijf. Van haar wil ik weten of het nou eigenlijk zin heeft wat ze hier doen. Los van dat ze zichzelf er dan beter van voelen.
7: It makes a difference because so many people thank us. And so many people come and they bring us baked goods and they bring us gifts. And they, you know... And they know, and so it does make a difference. It does make a difference. Yeah. And sustained protest, they political scientists say, 3% of the population protests, real change happens. So we're heading towards the 3%.
0: Het heeft absoluut zin, zegt ze. Kijk maar naar de reacties van al die mensen en de koekjes die ze komen brengen. En als er maar genoeg mensen protesteren, dan komt er verandering, zegt ze. En dan haalt ze een wetmatigheid aan uit het activisme. Dat als er 3 of 3,5% de straat op gaat, dat het echt tot verandering leidt.
8: Thank you. Hi.
0: Hi. Hi. De groep heeft inmiddels naam gemaakt in Vermont, omdat ze hier elke dag staan, al bijna 500 dagen. En er komen ook regelmatig politici langs, heb ik begrepen. Zo ook vandaag.
9: Hi.
10: Hi.
9: How are you? I'm Ryan McLaren. Hi. I'm running for lieutenant governor.
10: Wonderful.
9: It's nice to meet you all.
0: Het is af en toe echt net als in de film.
9: Proud Democrat.
10: All right.
0: En ik kom natuurlijk om stemmen te winnen, maar ik geloof niet dat ze er hier heel erg van onder de indruk zijn. Ze zijn toch meer bezig met de mensen die voorbij komen. Nou, de dorpsdokter staat er ook, Steve, op dinsdagen en zaterdagen, want dat zijn zijn vrije dagen. Is er eigenlijk een bepaalde uitkomst die hij verwacht van dit ritueel? Is er een doel?
11: I don't know. I just know I need to try. You know, I do have faith that justice outlasts injustice. And so all we really need to do to win is to stay standing. And hopefully when Trump is gone, because he's got an expiration date, what comes after will be more just because of what we are doing.
0: Ja, uiteindelijk wint het recht het altijd van het onrecht, zegt de dokter. Ook Donald Trump heeft een houdbaarheidsdatum. En ja, tot die tijd staan zij hier gewoon.
11: I come here to find hope.
0: Okay.
11: And it isn't hard to find.
0: En klokslag 1:00 is het ook weer voorbij. Worden de spullen ingepakt en sluit de groep af. En dat gaat altijd op dezelfde manier.
10: Hey!

0: Gaslight. Woehoe!
1: Bureau Buitenland.
2: While the world's eyes are on Iran, Israeli settlers are annexing new areas in the occupied West Bank. This campaign of violence aims to evict Palestinians from their homes.
3: In een ongekend tempo en met openlijke steun van de Israëlische staat worden Palestijnen verdreven van de westelijke Jordaan-oever. Amnesty International bracht in kaart hoe dat gebeurt. Welkom Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland. Welkom.
4: Goedemiddag.
3: Amnesty onderzocht hoe Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever worden verdreven. Ter illustratie ligt het rapport er één dorp uit. Wat is dat voor plek? Wat is daar gebeurd?
4: Nou ja, het is eigenlijk een plek op de westelijke Jordaan-oever, in het zogenaamde Zonnezee, waar ongeveer 250 Palestijnse Bedouinen woonden voor generaties lang. Waaronder 100 kinderen, een kleine gemeenschap. In 2021 werden door de kolonisten een illegale buitenpost gestart. Die heette Muiterim Farm, op 1 kilometer afstand. De kolonisten die daar wonen, intimideren, blokkeren, brandstichting, inbraken, mishandelingen. Het verontreinigen van het land, mishandelingen van kinderen.
3: Nou stelt uw rapport dat de Palestijnse bewoners van het dorp, Zanuta heet het, wel om bescherming vroegen tegen de aanvallen van kolonisten van de Israëlische politie en het leger. Wat hebben politie en leger van Israël met die roep om bescherming gedaan?
4: Niet, sterker nog. Heel vaak steunen of hielpen of faciliteerden ze de aanvallen. Maar zelfs toen de Palestijnen daar aanvochten, wat er gebeurde in hun dorp, en het Hoge Rechtshof ze gelijk gaf en de opdracht gaf om ze te beschermen en te laten terugkeren. Nou, toen was er niks meer om naar terug te keren, want de aanvallen bleven en de vernietiging van infrastructuur ook. En het resultaat is dat het hele dorp weg is. Weggevaagd.
3: Want het Israëlisch Hoge Rechtshof heeft dus wel de autoriteiten opgedragen te zeggen dat de bewoners eigenlijk zouden moeten terugkeren. Ja. Maar dat is dus niet nageleefd, terwijl de Israëlische rechtsstaat hen wel, de Palestijnen wel, te hulp kwam.
4: Dat klopt, want de nederzettingen die zijn illegaal. Niet alleen volgens internationaal recht, maar ook volgens het Israëlisch recht zelf.
3: Maar goed, daar is dus geen opvolging aangegeven door politie en leger.
4: Sterker nog, het hele systeem van het verdrijven van mensen is iets systematisch. Dat is niet uitwassen van een groepje kolonisten, maar er zit echt een heel systeem achter, wat wij etnische zuivering noemen.
3: Ja, want uw rapport stelt, ik citeer, dat sprake is van een brute, door de staat goedgekeurde geweldscampagne door kolonisten en gedwongen verplaatsing van Palestijnen. Etnische zuivering noemt u. Kortom, dat het geweld van kolonisten dus door de staat Israël wordt gesteund. Dat is nogal wat.
4: Dat klopt.
3: Waar blijkt die steun van Israël aan het geweld van kolonisten uit? Ik bedoel, hoe heeft Amnesty bewijs voor die bewering in het rapport vergaard?
4: Nou ja, wat we hebben gedaan is, er is een heel systeem. En dat we hebben dus onderzoek gedaan naar wetten, regelgeving en beleid. Het effect daarvan op de Bedouinen en herdersgemeenschappen. Nou, we hebben 3 gebieden die net zoals Zanuta verwoest zijn, waar mensen gedwongen verplaatst zijn. We hebben onderzoeken van andere organisaties daarbij gedaan. We hebben zelf veldonderzoek gedaan. We hebben interviews gedaan, advocaten gesproken en beelden onderzocht. En op die beelden kun je dus ook zien dat ministers zelf prijzen, bewapenen. Dus het is echt een heel systeem waarin dat gedrag wordt gesteund, versterkt.
3: Ja, u schrijft,
4: en ook er gaat enorm veel geld naar kolonistenorganisaties.
3: Ja, u stelt in uw rapport, het is niet het werk van, zoals de internationale gemeenschap wel zegt, extremistische kolonisten of 1 of 2 ministers. Nee, dit is een opzettelijke, door de staat geleide annexatie.
4: Klopt. Dat klopt.
3: En nou zegt het Israëlische ministerie van Defensie in reactie op uw rapport dat zijn troepen wel degelijk optreden tegen kolonistengeweld.
4: Dat wordt gezegd, maar we kunnen het tegendeel bewijzen. En dat staat ook in het rapport. De straffeloosheid zeg maar, die plaatsvindt van de kolonisten, ze worden niet aangepakt. In Zanuta bleek dat ook. Er waren verschillende klachten ingediend, daar wordt niets mee gedaan. En uiteindelijk zie je dat hele systeem ervoor zorgt dat er ook niks meer is om naar terug te keren. Dus Er wordt heel veel gezegd, maar niet gedaan. En de daden die we wel zien en hebben onderzocht, die duiden op het systemisch verdrijven van mensen.
3: Nou zijn er wel al talloze rapporten verschenen over het geweld van kolonisten op de Westbank. Wat ziet u nou als Amnesty echt als een nieuwe ontwikkeling die u in uw onderzoek aan het licht brengt?
4: Nou ja, ik denk van wij gebruiken nu de term etnische zuivering om dat opzettelijke patroon te laten zien. Dat gaat natuurlijk verder dan de incidenten die er zijn. Dat laat het systeem zien. En wat je dus eigenlijk ziet is doordat de internationale gemeenschap niet ingrijpt op de genocide die plaatsvindt, niet ingrijpt op het apartheidsysteem wat plaatsvindt, nu de etnische zuivering erbij. Ja, je ziet dat die vorm van straffeloosheid, het niet ingrepen tegen de mensenrechten schendingen, dat het steeds verder gaat. En dat is waarom we blijven rapporteren. Want er moet ingegrepen worden.
3: In uw rapport houdt u ook heel nadrukkelijk de internationale gemeenschap verantwoordelijk. U zegt eigenlijk doordat die niet ingrijpt wordt de Israëlische regering verder aangemoedigd om Palestijnen van de westelijke Jordaanoever te verdrijven. Nou zijn er gisteren wel nieuwe sancties afgekondigd. Juist vanwege dat Israëlische geweld op de Westbank. De internationale gemeenschap doet niet niks.
4: Nee, maar de internationale gemeenschap doet niet genoeg. Als je kijkt u verwijst mogelijk naar de actie van een aantal landen. Dat is niet de gehele internationale gemeenschap. Nederland heeft ook stappen gezet, maar niet verregaand genoeg. En wat we dus eigenlijk zeggen, er moet gewoon een handel- en investeringsverbod komen. Een wapen- en technologie-embargo. Het associatieovereenkomst tussen de EU en Israël moet worden opgeschort. Maar ook strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dus het actief streven naar vervolging. En je ziet dat daar wel stappen in wordt gezet, maar dat het niet consequent wordt toegepast. En op die manier krijg je die straffeloosheid waarin de staat Israël steeds verder gaat. En het is, we hebben het gezien in Gaza, we zien het op de Westbank, maar we zien het nu ook plaatsvinden in Libanon.
3: Ja, nu is er dus een groep landen, Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, die dus met nieuwe sancties komen. Nederland zit daar dus niet bij?
4: Nee, dat klopt.
3: Want vandaag blijkt... Ja, gaat uw gang.
4: Nee, zegt u maar.
3: Nou ja, vandaag blijkt uit een ander onderzoek dat Nederland de belangrijkste bestemming is voor producten uit de bezette gebieden. Wat zegt dat over de bereidheid van Nederland om Israël ter verantwoording te roepen?
4: Nou ja, kijk, Nederland doet ook niet genoeg. Een aantal weken geleden is aangekondigd van we moeten sancties hebben op handel. Maar het gaat niet over investeringen, het gaat niet over diensten. Nederland is de grootste handelspartner van Israël. En op het moment dat je doet wat je moet doen als overheid, moet je ook ervoor zorgen dat mensenrechten schendingen op deze grote schaal niet plaats kunnen vinden. En Nederland heeft daar een verplichting in. De wereld heeft daar een verplichting in.
3: Maar goed, we hebben het ook al jaren over het opschorten van dat EU-associatieakkoord met Israël, om maar iets te noemen. Ondanks al uw rapporten en waarschuwingen dat het internationaal recht met voeten wordt getreden, hebben die waarschuwingen dan überhaupt nog zin?
4: En natuurlijk hebben die waarschuwingen zin. Kijk, ik denk niet dat het issue is dat wij waarschuwen. Ik denk dat het issue is dat het internationaal recht selectief wordt toegepast. Wanneer het gaat over bevriende naties, over vrienden, zeg maar. Er wordt met een dubbele standaard gewerkt. En dat zorgt er precies voor dat het internationaal recht steeds meer onder druk gaat staan.
3: Ja, maar kennelijk lukt het u niet om de Nederlandse politiek van die hypocrisie te overtuigen. Ik bedoel, is uw lobby in Den Haag wel effectief?
4: Ik denk dat het beeld in Den Haag wel degelijk verschoven is. Maar ik vind het eerlijkheidshalve bijzonder dat wordt gesteld dat de organisaties die opkomen voor mensenrechten nu het probleem zijn in plaats van de overheden die de ogen sluiten voor de misstanden die er zijn.
3: Nee hoor, het is meer de vraag naar de effectiviteit van die boodschap.
4: We zijn het verplicht aan de slachtoffers, we zijn het verplicht aan de Palestijnse gemeenschap, we zijn het verplicht aan slachtoffers van mensenrechten schendingen om dit werk te blijven doen. Dat zullen wij ook blijven doen. En je ziet ook wel dat ook de publieke opinie is veranderd. In eerste instantie was het toen wij aangaven van er is sprake van genocide. Nou, werden we weggezet. Andere organisaties werden weggezet. Maar het is een kwestie van door moeten gaan.
3: En dat doen we vooralsnog.
4: En dat doen we.
3: Ook met
4: en dat
3: dit rapport
4: we
3: weer van Amnesty International. Zeer veel dank. Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland. Daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS Journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. Veel dank voor het luisteren. Morgen om 14:30 weer een Bureau Buitenland.

0: NPO Radio 1.
1: Koen Verbraak.
2: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
3: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: NPO Radio 1. 2:00.
0: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Nabberschap of gemeenschapszin. Een term die geregeld voorbij komt, zeker ook in Politiek Den Haag. Als oplossing voor veel problemen. Maar de praktijk is weerbarstiger en lang niet altijd zaligmakend, zeggen onderzoekers Martin van der Linden en Bram van Vulpen. Zij zijn zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
14: Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan beschikbare elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. En eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou kunnen optreden. Economieverslaggever Rob Koster, hoe wordt dat tekort veroorzaakt?
15: Bedrijven en particulieren gebruiken steeds meer elektriciteit in plaats van gas en benzine. En dat is steeds vaker goedkoop opgewekte stroom uit zon en wind. Kolen- en gascentrales verdwijnen. En hierdoor is er over een paar jaar gewoon niet meer genoeg elektriciteit verwacht in het.
14: Ja, en wat zijn de gevolgen van zo'n tekort?
15: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. Dat hier en daar het licht uitgaat. In eerste instantie is dat niet meer dan een beetje meer dan de 4 uur die nu als norm geldt. Dus het zal niet op hele grote schaal gebeuren. Maar in de komende jaren, daarna kan het wel flink op gaan lopen. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
14: En het gaat dan om de opwekking van stroom, hè? Omdat de zon en de wind, als die niet schijnen, dan moet je toch een probleem hebben. Een oplossing hebben. Wat zijn oplossingen voor zo'n tekort?
15: Tennet pleit ervoor om gascentrales open te houden via een soort van subsidieregeling. Nu worden ze betaald voor de levering van elektriciteit. Binnenkort moeten ze betaald worden om stand-by te staan, zodat ze bij kunnen springen op het moment dat de zon even niet schijnt en er ook geen wind is. En op die manier functioneren die gascentrales dan niet langer permanent als elektriciteitscentrale, maar als een soort verzekering voor het geval we niet genoeg stroom hebben. Dat is een hele nieuwe manier van die gascentrales en de eigenaren betalen. Capaciteitsmarkt heet dat. Daar werkt de overheid nu aan. Maar Tennet vindt dat ze een beetje op moeten schieten om te voorkomen dat zo'n stroomtekort daadwerkelijk ontstaat.
14: Vandaar nu al die waarschuwing. Economieverslaggever Rob Koster, dankjewel. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt. En dat gebeurde met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal raakten volgens Rusland 6 mensen gewond. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. En op de bezette Krim trof Oekraïne een historisch museum. Volgens Russische bestuurders is daarbij een van de topstukken verloren gegaan. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. Aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. De nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft om een nieuwe grote kazerne te bouwen. En die kazerne moet rond 2035 klaar zijn. In Indonesië zijn 4 militairen veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot 3 jaar voor een zuuraanval op een activist. Die kreeg op straat in Jakarta zuur in zijn gezicht en raakte zwaar gewond. De activist bekritiseerde de groeiende invloed van het Indonesische leger op de overheid. Marius Borg Høby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het Noorse gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Marius zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose en haar toestand is onlangs verslechterd. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is na een storing door bliksem langzaamaan weer hervat. Reizigers stonden vanochtend vast op onder meer Utrecht Centraal. Sommige mensen konden niet op belangrijke afspraken komen, zoals dit meisje.
1: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
4: Hoe laat begint je toets?
1: 2:30.
4: Oeh, dan moet je wel heel snel nu iets gaan regelen om het nog te gaan halen.
1: Ja, we kijken even op de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of je ons kan brengen of zo.
14: Ook op andere plekken in het land waren problemen op het spoor door de bliksem. Daar is ook het treinverkeer langzaam weer aan het opstarten. Ja, het weer, stevige buien, soms dus met onweer. Tussendoor is er ook geregeld zon en het is 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden.
16: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Die is gestrand bij afrit Numansdorp. Daar is de rechterrijstrook dicht en ook hier 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22. 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag al een dag van iets of iemand. Vandaag is het ijsteedag. Ik heb hier de gastenlijst. De onderzoekers Martin van der Linden en Bram van Vulpen komen straks langs. Als het over norberschap gaat, dan bedoelen we soms niet allemaal hetzelfde. Daar zijn ze achtergekomen na een uitgebreid onderzoek. En we brengen een ode aan de soapserie met entertainmentdeskundige en soapfan Erik de Munk en voormalig GTST-actrice Ingeborg Wieten. Maar de aftrap is vanmiddag weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden bij de voordeur staat Sonny Motke, is journalist bij het FD. Sonny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: We gaan het hebben over zo'n begrip, dat heb ik vroeger bij economie al gehad, inflatie. In mei 3,5% hoger ten opzichte van een jaar geleden. Gisteren kwamen die cijfers van het CBS. Daar wil jij iets over zeggen?
1: Ja, want ook jouw redactie die vroeg mij dat. Er is een beetje angst en paniek, zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder, maar zijn er ook nog positieve effecten hiervan te melden? Ja, die zijn er. Laten we daar eens even mee beginnen. Belangrijk is ook dat de lonen natuurlijk meestijgen op een duur. Dus, en dat je daarmee uiteindelijk bijvoorbeeld ook lichtere schulden kunt krijgen. Dus hoe meer geld je hebt, terwijl je schuld, bijvoorbeeld je hypotheekschuld, gelijk blijft, is relatief gezien ben je daar dan minder geld aan kwijt. Maar nog belangrijker, Jurgen, er zijn ook winnaars in deze tijd, geloof het of niet. In deze donkere tijden van oorlog, hogere gasprijzen, slecht voetbal. Er is van alles waar je op kunt ergeren. Maar er is een industrie waar het mee goed gaat. En ik wil iedereen alvast voorbereiden hierop. Voor de komende vakantie. Je gaat de wegen volzien met sleurhutten. Oftewel caravans en campers.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, deze sector, laat ik even de kampeersector noemen, die zit in de lift om meerdere redenen. En dat is ook eigenlijk een beetje gevolg, een afgeleide van die inflatie. En ook verhogingen van bijvoorbeeld BTW in de recreatiebranche. Waardoor mensen liever en vaker toch liever een tentje willen opslaan op een stukje grond dan bijvoorbeeld naar het buitenland gaan. Ja, hè? Want gasprijzen zijn hoog. Die auto, ik ga weer naar Oostenrijk en Italië. Kun je beter niet doen, Jurgen. Het gaat je godsvermogen kosten. Ja. Maar als jij je koopt een caravan en een camper, dat kost je misschien nog wat, hè, maar dat is een meerjarige investering. Maar als jij dan gemiddeld in Nederland blijft en je tentje opslaat of je caravan dan neerzet, ben je misschien 5 tientjes per nacht kwijt. Ja, dat is een stukje minder dan zo'n dure vakantie in het buitenland. En ook als zo'n vakantiehuisje in Zeeland, je kent ze wel, de Roompots en de Europarks.
0: Ja, waar nu een hoop over te doen is ook, hè?
1: Ja. Ja, en je ziet nu dat die hele sector, er komen wel wat juichende persberichten uit naar voren, dat de verkopen van alle campingspullen, die zitten in de lift. De boekingen nemen alvast toe. En ook zowel jong en oud. Nou, de oudere garde, mijn ouders leven nog, gaan met pensioen. Die hebben misschien gemiddeld hoge pensioenuitkering en erfenis straks ook. Die kunnen makkelijker zo'n dure camper betalen misschien. Maar ook de jongeren, die willen met busjes en zo ook liever een genot van vrijheid op zo'n stukje gras gaan staan.
0: Ja. Maar even, want het is, ik ben totaal geen kamperen, maar het is dus zo dat als je gewoon met een tentje komt of met een caravan, dan betaal je minder geld, eigenlijk ook minder btw dan als je met een staakcaravan komt.
1: Dat valt onder het 9% tarief.
0: Of zo'n huisje.
1: Technisch te houden. Maar wat is veranderd, ik weet niet, mensen dat hebben meegekregen, is sinds begin dit jaar in de hele hotelsector bijvoorbeeld, is die btw verhoogd naar 21%.
0: Ja.
1: We moeten ook die schatkist meer gaan vullen. Nou, dat merken de Van der Valks en zo van deze wereld. Dat is wat lastiger om daar nog bijvoorbeeld buitenlandse toeristen ook te krijgen. Maar ook de recreatieparken, want die huisjes, dus die dure villa's die in de coronatijd heel veel werden verkocht, die zijn ook duurder. En ook glampingtenten, dus als jij een luxe pony bent die toch wil kamperen met een koelkast erbij en misschien zelfs een jacuzzi en weet ik wat, dan ben je ook nog steeds onder dat tarief van 21%.
0: Ja,
1: dus back to basics loont,
0: ja,
1: zou ik zeggen.
0: Duidelijk. En als er zoiets is, hè, dan zijn er ook altijd wel investeerders die weer overal kansen zien. Zie je dat ook gebeuren in de wereld van het kamperen?
1: Want die investeerders, afgelopen jaren heb ik al veel onderzoek naar gedaan, die buitenlandse concerns met name ook, private equity fondsen heet dat dan, met een chic woord, springkaan investeerders, die bogen zich eerst over die Roompots en Europarks van deze wereld, hè, of de Landals en hoe heet ze allemaal, de echte recreatiereuzen. Maar nu kijken investeerders toch misschien weer met een schuin oog naar die kampeergronden hier in Nederland. Want ja, als dat zo populair is, is er een grotere kans om daar misschien op termijn een rendement uit te halen. En het voordeel van Nederland is in die zin dat de prijzen, zo schrijven we ook in het FD de afgelopen dagen, voor een kampeerterrein, zal ik het maar even noemen, circa 1,5 miljoen is, 2,5 miljoen. Nou, dat is peanuts voor grotere partijen. Terwijl als je naar de Côte d'Azur gaat, of verder nog in Italië, als je daar een grote camping wil kopen, dan ben je al gauw het 10-dubbele kwijt. Dus ook daarin zou er mogelijk wel eens hier verschuiving kunnen komen. Maar het is wel een kwestie ook van vraag en aanbod. Dus afwachten of die golf zich gaat doorzetten.
0: En veel mensen zullen zeggen, ja, het weer in Nederland. Maar ja, goed, kijk, we zitten nu even weer in een paar mindere dagen. Maar we hebben ook al een paar hele mooie dagen gehad. En als het mooi weer is in Nederland, ja, waarom zou je niet op vakantie gaan in eigen land?
1: Ja, precies. Ja. Ik denk dat het gewoon gaat doorzetten. En dat straks, als jij het land uit wil komen, dat je nog wel een paar uur extra kwijt bent. Door al die kampeerders en die campings en die caravans en die campers die op de weg staan.
0: Ja, ja. Dankjewel. Meer te lezen ook in het FD trouwens. FD-journalist en huisvriend van Villa VDB. Sonny Moskee was dat.

0: van ver voor de inflatiecijfers van het CBS. Barrett Strong, Money.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Iedereen in Noordoost-Nederland kent wel het begrip naberschap, gemeenschapszin. De term wordt veelvuldig gebruikt, de laatste tijd ook in politiek Den Haag. Als oplossing voor bepaalde problemen. Maar bedoelt wel iedereen hetzelfde. Wat is naberschap dan eigenlijk? Laten we even luisteren naar Caroline van der Plas van de BBB, die er tijdens de HJ schoollezing in 2023 dit over zei.
2: Nederland moet daarom een naberstaat worden. Een Minskipstaat, Fries voor gemeenschapsstaat. Een naberstaat, een nabuurstaat. Een overheid als een betrokken buurman of buurvrouw op wie je kunt rekenen, maar die ook gepaste afstand houdt tot het persoonlijke erf.
0: Historicus Martin van der Linden van de Overijssel Academie en socioloog Bram van Vulpen van de Universiteit van Amsterdam, die hebben onderzoek gedaan naar dat begrip naberschap. En ze hebben er zelfs een heel boek over geschreven. Hartelijk welkom allebei. Martin van der Linden, hoe ver moesten we teruggaan in de tijd om dat begrip naberschap tegen te komen?
3: Nou, heel ver terug eigenlijk. Naberschap heeft hele oude papieren. De eerste aanwijzing die we daarvoor tegenkwamen was uit 1474, dus echt in de middeleeuwen. Uit de buurtschap Harkelo bij Zwolle. En daar werd op schrift gesteld dat buren elkaar moesten helpen bij begrafenissen. En dat is echt zo'n teken van naberschap in de klassieke zin van het woord.
0: 1444 dus. En als je het dan heel kort uit moet leggen in laten we zeggen, een elevator pitch. Wat is het dan eigenlijk?
4: Nou, hoe mensen het vandaag de dag veel begrijpen is omzien naar elkaar. Klaarstaan voor elkaar. En ook dat je aangewezen bent op elkaar. Dus het gaat om samenhorigheid, betrokkenheid met je dorp of buurt. Op elkaar kunnen bouwen. Maar ook een bepaalde wederzijdse afhankelijkheid. Een lotsverbondenheid binnen lokale gemeenschap.
0: Ja. We hoorden net al, dus we eigenlijk begonnen bij hulp bij begrafenissen. Zal ik maar even zeggen. Ja. Maar dat is intussen wel uitgebouwd natuurlijk. Het is niet alleen maar meer voor gezelligheid en dat soort dingen.
3: Kijk, in het verleden was dat echt uit pure noodzaak. Hè? In een omgeving waar weinig publieke voorzieningen waren. Dat is vandaag de dag is dat wel veranderd. Hè? Met de opkomst van de verzorgingsstaat heeft de overheid natuurlijk voor een belangrijk deel die rol overgenomen.
0: Wat voor voorbeelden ben je tegengekomen dan daarvan? Van dat het echt noodzaak was?
3: Echt noodzaak. Hè, op het moment dat er een bevalling is, dan hielpen de buurvrouwen als kraamvrouw bij het kraambed. Op het moment bij een begrafenis, dan hielpen de buren bij het wegbrengen van de overledene naar de begraafplaats. Bij de oogst, in de landbouw hielpen mensen elkaar.
0: Iedereen hielp elkaar een beetje om ook die oogst naar binnen te krijgen.
3: Ja, ook omdat er in die omgeving en destijds waren nog geen professionele mensen daarvoor die dat deden. Dus waren buren op elkaar aangewezen om dat te kunnen doen.
0: Meneer Van Vulpen, u bent socioloog. U hebt gekeken naar hoe dat dan vandaag de dag werkt. Hè? Dus bestaat dat naberschap dan nog wel?
4: Ja, dus je hebt inderdaad enerzijds de naberschap tradities, hè, waar Martin net ook al even over sprak. En ik heb dan gekeken van hoe zit dat dan vandaag de dag? Nou ja, die tradities die bestaan op sommige plekken nog wel. Maar als we het hebben over burenhulp en burencontact, hoe zit dat dan als je kijkt naar Nederland en springt dan het oosten van Nederland daaruit? En als we dan kijken naar die cijfers, dan valt het allemaal wel reuze mee. Hè? Dus dan hebben we het over burenhulp, dagelijkse hulptaken zoals pakketjes aannemen, boodschappen doen, dat soort dingen. En met burencontact gaat het dan om hoeveel contact heb je met je buren, met de buurtbarbecue en dingen organiseren. Dus daar zien wij dan qua regionale verschillen, dat valt wel mee. Ja. Dus die regionale cultuurverschillen, die moeten we niet te veel overdrijven. Wat we wel zien is wat stad en platteland verschillen. Dus groenstedelijke wijken, woonwijken, daar zie je dat buurtcontact meer is. Maar ook op in de dorpen in Nederland.
0: Maar kijk, een pakketje aannemen is nog wel weer wat anders dan dat je helpt bij een bevalling of zo. Ik noem maar even wat, zoals dat vroeger dan was.
4: Precies.
0: Of dus, dat je overbuurvrouw voortdurend naar het ziekenhuis rijdt. Of
4: ja, het is totaal een andere samenleving natuurlijk dan de vroegere.
0: Maar gebeurt dat ook nog? Of zeggen mensen ook, ik doe aan naberschap, want ik neem af en toe wel eens een pakketje aan voor nummer 2?
4: Er zijn nog wel mensen die Ik sprak iemand toen over naberschap en over die tradities. En die zei, ja, maar dat doen we nog steeds. En die ging spontaan iemand bellen om aan mij te vertellen van... ja, kijk, we helpen elkaar nog steeds met het aanzeggen bijvoorbeeld. Dus het aanzeggen is dan als er een buur is overleden... dat een van de buren dat gaat vertellen aan de omwonenden bijvoorbeeld. En dus het ligt er gewoon aan of mensen daar veel waarde aan hechten of niet. Mm. Of om die tradities kunnen voortleven. En ja, als een soort van cultureel erfgoed ook.
0: Nou hoorden we net Caroline van der Plas. En die komt uit de regio, dus die kent dat begrip ook. Maar opvallend was, we hebben een aantal uitzendingen gemaakt... en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing... dat politici van allerlei pluimage kwamen ineens met dat begrip op te proppen. Hoe kan het dat het ineens zo populair is in Den Haag?
4: Ja, Caroline van der Plas heeft het ook wel iets meer buiten Oost-Nederland gebracht. Met een enorme verkiezingswinst en hoe ze daar zich op profileerde op naberschap. Maar ze was niet de eerste, inderdaad. Dus als je kijkt naar de 21e eeuwse politiek... eigenlijk na de Fortuinrevolte, waarin integratieproblematiek werd aangekaart, maar ook grootstedelijke problematiek. Kun je zien dat er ook al op lokaal niveau beleid werd gemaakt op naberschap van dat plattelandsideaal. Van sociale cohesie, daar ging het heel erg veel over. Sociale cohesie moet worden verbeterd. Dat moeten we in die achterstandswijken, dat moeten we daar naartoe brengen. Met bijvoorbeeld kleurrijk naberschap. Later zie je met de bezuinigingspolitiek, zeker ook op lokaal niveau, waar ook die decentraliseringen verder werden doorgevoerd. Dus en er wordt gesproken over die participatiesamenleving. Zie je ook zeker in het oosten van het land op lokaal niveau, bijvoorbeeld burgemeesters spreken over. Ja, de overheid moet krimpen. We hebben tekorten. Maar gelukkig hebben we naberschap. En hebben we daar iets om op te bouwen. En ook tegen het groeiende individualisme. Wij hebben hier naberschap. Dus het wordt door politici gebruikt. Om bepaalde beleidsdoelen ook te legitimeren. En soms ook met een romantisch tintje daarbij.
0: In jullie boek zeggen jullie van. Kijk, bijvoorbeeld als het voorbeeld is dat er een buurthuis dichtgaat op het platteland. Of een buslijn wordt opgeheven. Dan wordt gezegd, inwoners moeten dat eigenlijk samen dan gaan proberen op te lossen. Ja. Dat wordt dan uitgelegd als naberschap, maar jullie zijn daar kritisch op.
3: Soms zie je ook dat die traditie van naberschap, die het wel degelijk bestaat, maar dat die soms ook gebruikt wordt om misschien een bezuiniging goed te praten.
0: Oh, dat lost het naberschap wel op.
3: Precies.
0: Sleept het door.
3: En soms zie je ook zelfs dat de overheid dan actief probeert te sturen op naberschap. En dat gaat in feite tegen het wezen van naberschap in. Want naberschap is iets wat van onderop komt en niet wat van bovenaf opgelegd wordt, zeg maar.
4: Mee eens. En kijk, ik, in de praktijk, ik heb dan ook wel gesproken met mensen die hebben een ledenboerderij, die willen lokaal voedsel produceren met omwonenden die daarbij kunnen helpen. Hè, dus groenten en fruit telen. Dat is iets, laten we zeggen, dat denk ik wel binnen de overheid breed wordt gedeeld. Dat willen we zien, hè, voor lokale gemeenschap, ter verbroedering, et cetera. Alleen dan vinden mensen het soms wel lastig met zulke lokale burgerinitiatieven, dat ze dan vastlopen in een bureaucratisch moeras. Hè? Dus een overheid die toch wat log is en allerlei regels hebben. Dus klein voorbeeldje. Bij deze ledenboerderij ging het om, daar wilden ze ook een perenboomgaard. Maar dat stond dan niet in het bestemmingsplan. Dus dan moet je daar een vergunning voor aanvragen bij de gemeente. En daar kan veel tijd overheen gaan. Terwijl mensen willen aan de slag, willen gaan doen. Dus dat wringt soms.
0: De overheid zit dan in feite het naberschap in de weg?
4: Als je het kritisch en scherp zou willen formuleren, dan zou je dat kunnen. Ja, ik begrijp ook wel vanuit de overheid, die is er natuurlijk wel om een bepaalde veiligheid te garanderen. Of een eerlijkheid in de omgeving bijvoorbeeld. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar dit is wel waar mensen dan met lokale burgerinitiatieven toch ook nog wel tegenaan lopen.
0: Ja. In het boek staat, als je met de blik van nu terugkijkt, dan zie je dus ook nog steeds die schaduwkant ook van naberschap.
3: Absoluut. Er zit ook een keerzijde aan naberschap. Want als jij deel wil uitmaken van de naberschap en van de gemeenschap, dan moet je ook in sommige opzichten voegen naar die gemeenschap. Dus dat betekent ook dat soms buitenstaanders en buitenbeentjes uit de gemeenschap daar buiten vallen en dan misschien geen gebruik kunnen maken van de hulp die in naberschap zit. En dat kan zich in allerlei vormen voordoen. Van roddel tot achterklap. Maar uiteindelijk ook zelfs in het uiterste geval tot een volksgericht die in het verleden regelmatig plaatsvond. Ja. Waarbij mensen uit de gemeenschap werden gecorrigeerd omdat zij niet voldeden aan de normen van die gemeenschap.
0: Dat het typisch iets voor Overijssel is bijvoorbeeld, dat is dus ook niet waar, hè?
3: Nou ja, Caroline van der Plas hoorde net ook al in het fragment, die noemde het Friese meanskip. Ja, en nobuurschap is dan het Neder-Saksische woord voor nabuurschap, burenhulp. Maar eigenlijk zie je dat fenomeen van onderlinge hulp, burenhulp, helemaal in de geschiedenis, op meerdere plekken in Nederland, maar ook in Europa, maar ook in Turkije, Marokko, maar dan zijn daar weer eigen benamingen voor.
0: Ja. Wat vinden jullie nou? Moeten we die term nog wel gebruiken of niet?
4: Zeker, ja. Koester het. Gebruik het. Maar ja, ik zou het wel aan de mensen zelf willen laten die hier wonen, om daar een invulling aan te geven.
0: Ja. Meneer van der Linden?
3: Ja, nee, zeker. Nou, het is ook iets heel moois. Hè. Het is eigenlijk een hele mooie traditie waar meerdere kanten aan zitten, maar wat zeker vandaag de dag nog een functie kan hebben in de samenleving en in de maatschappij.
4: Ja. Het is ook een moreel appel. Hè. Mensen voelen zich wel aangesproken door nabuurschap. Dat is iets wat je doet. Je staat klaar voor elkaar. Je kijkt om naar elkaar. Dus het heeft in die zin, spreekt het ook mensen aan.
0: Ja, moet die alleen niet doorschieten?
4: Inderdaad.
0: Als je gewoon even geen zin hebt in je buren, dat ze niet blijven aanbellen.
4: Ja, kijk, ja, precies. Kan, de sociale controle kan voor sommigen wat vervelender zijn dan voor anderen, ja.
3: Nou ja, zeker. Dat zie je natuurlijk ook. Dat sommige mensen die verhuizen ook uit een bepaald dorp, omdat de sociale controle daar bijvoorbeeld te groot is. En dat ze niet zitten te wachten op dat ze weer moeten koffie drinken met de buren bijvoorbeeld.
0: Ja, of een vaag pakketje hebben besteld waar het hele dorp er niet intussen van weet. Het blijft een interessant begrip. En in de goede zin moeten we het zeker niet kwijtraken. Nabuurschap, de geschiedenis van gemeenschapszin in het oosten van Nederland, is een boek geschreven door historicus Martin van der Linden en socioloog Bram van Vulpen. Hartelijk dank voor het gesprek.
4: Dankjewel.
3: Dank je wel.
0: Dit is even weer een muziektip. Hij lag al een hele tijd op de stapel, komt van eigen bodem en het is gewoon een mooi verhaal. Zanger Bart van der Weijden van Raccoon die kreeg een TikTok-filmpje doorgestuurd van zijn eigen dochter. En dat was van de 18-jarige zangeres Faela van Dijssen die het nummer Daffodils van Raccoon deed. Dat is een liedje van al 2 jaar geleden. Nou, Bart was zo onder de indruk dat hij die Faela vroeg om het voorprogramma van de theatertour van Raccoon te verzorgen. En nu is Daffodils als duet uitgebracht.

0: Raccoon samen met Vaela en Daffodils. Zometeen in de vraag van vandaag gaat het over bijzondere smaakcombinaties. U kent ze wel. Mijn vader bijvoorbeeld, die deed, als het maar even uitheems was, deed hij er ketchup op. Maakt niet uit wat het was, spaghetti, Indische dingen, India's. Altijd die vreselijke ketchup erop. Nou, dat soort dingen willen we graag horen zometeen, dus denk vast maar na.
1: NPO Radio 1.
0: 2:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaliseren ziet het kabinet niet zitten. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Van Ark een groot dilemma. Dat vertelde ze in het verhoor van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Tamara Van Ark was tijdens de coronacrisis de derde gezondheidsminister op rij. Ze moest keuzes maken die sowieso gevolgen zouden hebben voor mensen.
3: In de crisistijd hebben wij heel vaak moeten kiezen tussen slecht en slecht. Accepteer je die kosten of die kosten? En die kosten is dan leed. Dus een lockdown heeft tot gevolg dat mensen die naar hun werk konden, mentale problematiek, mensen die hun onderneming kapot zagen gaan, dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
2: En vandaag wordt ook Wouter Koolmees gehoord. Koolmees was in de coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten moeten beter letten op de beheersing van het Nederlands door mensen in de bijstand. Anders worden die gemeenten gekort op hun budget, dreigt minister Aartsen. In de praktijk wordt het taalniveau bijna niet gecontroleerd. En Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om bij zijn ernstig zieke moeder te kunnen zijn. Maar dat verzoek is afgewezen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Bianca Damink?
4: Er staan maar een paar files. De meeste leveren enkele minuten vertraging op. Wat opvalt is de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Ter hoogte van Oud-Beijerland sta je 10 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En er staan files door de Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem heb je vertraging voor de Duitse grenzen. En in beide gevallen is dat een kleine 10 minuten.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, en de aanleiding zijn, voor die vraag is, zijn stinkkaarsjes. Of u vindt ze heel lekker, of u gruwelt daarvan. Er is nu onderzoek geweest dat blijkt dat mensen die die stinkende grauwmelkse Franse kazen eten, dat die mogelijk langer leven. En dat komt dan door de vele micro-organismen erin. Misschien toch nog een kansje geven als u er niet zo van houdt. Daarom de vraag van vandaag, van welke gekke smaakcombinatie houdt u? U kent ze vast ook wel, mensen die overal appelmoes bij kwakken, of ik noem maar wat, paté met hagelslag eten, of ja, wellicht bent u heel gek op slakken en kikkerbillen. Nou, anderen weer totaal niet. Orgaanvlees wordt ook vaak genoemd. Nou ja, reageer maar gewoon met die gekke smaakcombinaties. Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Of reageer via de NPO Luisterapp. We kwamen in Man bij het Hond een meneer tegen die ook een aparte voorkeur heeft.
5: Wat ik lekker vind, is lekkere stukjes kip en wat lussen erbij. Lekkere karamelvla. En wat hoort daar ook nog bij? Smarties.
6: Wat zit hier nog zo lekker aan?
5: Het is toch de combinatie van het lekkere warme vlees samen met die vla. En dat is gewoon, in de mond geeft dat gewoon een lekker gevoel.
0: Ja, karamelvla met warme kip en smarties. TV-kok Ramon Brugman, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
0: We kennen jou van binnenste buiten. Wat denk je als je dit hoort?
7: Ja, nou, ieder zo zijn ding, mag ik hopen. Want karamelvla met warme kip is dan toch niet echt mijn brakkie.
0: En Smarties niet te vergeten.
7: Oh ja, sorry. Ja, nog erger.
0: Jij hebt goede contact in de Harderwijker culinaire wereld, waar ook een paar sterren zijn uitgedeeld. Is dit iets voor op het menu of niet?
7: Nou, ik denk dat die jongens het even skippen, hoor. Al moet ik wel zeggen dat bij die zaken de smaakcombinaties ook ver uitgezocht worden. Hè? Dus dan wil je origineel zijn tegenwoordig, ja, dan kan je niet meer aankomen met een stukje gebakken vis en een beetje witte wijnsaus, zeg maar. Maar ja, soms gaat het wel wat te ver.
0: Ja, maar de contrasten, dat is wel iets van chefs natuurlijk. Daar ben je eigenlijk altijd naar op zoek.
7: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus als je aan het koken bent, dan ben je altijd bezig met wat er in je mond zich afspeelt. Hè. Nou, niet alleen je mond, maar ook hoe het eruit ziet, hoe het ruikt. Sommigen zelfs ook nog met gehoor erbij zelfs. Hè. Maar de contrasten zoet, zuur, pittig, zout, umami, dat spel, zeg maar, dat ben je constant aan het beheersen. Dus springt er iets heel erg uit, is iets heel erg zuurs bijvoorbeeld. Nou, dan voeg je altijd iets zoets toe om dat weer in balans te brengen. Dus de balans opzoeken met verschillende smaken, dat is eigenlijk wat koken inhoudt.
0: Ja, en dat is, want kijk, mensen die krijgen dat uiteindelijk op een bord als ze dat bestellen natuurlijk in een restaurant. Maar daar gaat natuurlijk een hele hoop onderzoek aan vooraf. Van wat klopt dan met elkaar of zo, toch?
7: Ja, zeker, zeker. Kijk, als je een nieuwe kaart gaat maken, je bent bezig met nieuwe gerechten, nieuwe seizoenen. Hè, dat is elke uitdaging van elke kok. Helemaal als de seizoenen veranderen, dan verandert de kleur op het bord en dus ook de smaak. En ja, je kan niet elk jaar met hetzelfde komen. Dus dat hele proces, dat is eigenlijk het allerleukste, vind ik, van koken, is het verzinnen van nieuwe gerechten. En daarmee al die smaakcombinaties. En de enige manier waarop je... Ja, waarop je dat kan doen, hè? Want een idee dat ontstaat zomaar, maar dan moet je kijken of dat allemaal klopt. En dat is door het te doen. Dus veel proeven, veel maken, veel aanpassen. En dan uiteindelijk ontstaat er iets, zeg maar, met verschillende smaken, verschillende structuren. Ja, en dan krijg je soms gewoon een beetje kippenvel bij dat eerste hapje dat het klopt, zeg maar. Weet je, dan denk je echt van wow. Ja, dat is mooi, hoor.
0: Ik heb thuis de smaakbijbel staan. Dat gaat dan veel meer over eigenlijk klassieke combinaties. Nou, ik noem maar even wat meloen en parma ham. Zijn eigenlijk twee eenheden die zie je altijd. En zo zijn er natuurlijk veel meer.
7: Ja, er zijn er heel erg veel van, weet je wel. Maar dat begint al bij het kaasblokje met een zilveruitje. Ik bedoel, zoiets simpels als zo'n heel simpel Nederlands borrelhapje. Dat zuur en dat hartig, dat gaat heel goed samen. Hè? Maar zo zijn er een heleboel dingen. Dus de hele Oosterse keuken is gebaseerd op zoetzuur. Hè? Dus zoetzure sausen, dat soort dingen. Mm. Er is zoveel klassiek eigenlijk wat zo goed is... Het is een beetje jammer tegenwoordig dat je door TikTok en Instagram en al die social media krijg je zoveel van die hele rare dingetjes die ze uitproberen. Hè. Laatst zag ik weer, dat was helemaal zo'n trend, dat ze augurkensap bij cola doen. Oh ja. Ja, dat is al zuur van zichzelf. Waarvoor zou je daar nog augurkensap bij doen? Ja, ik snap dat dan niet. En als je het dan gaat proeven, denk je, voor een keer leuk. Maar het is niet zo dat je de hele avond dan augurkensap met cola zit te drinken.
0: En het is natuurlijk ook zo, door al die verschillende producten. Het houdt nooit op, denk ik. Hè? Want er is altijd wel weer wat nieuws te bedenken.
7: Ja, maar dat is toch ook het leuke van eten en van koken, hoor. Maar echte nieuwe smaken, hè? Dus ik bedoel de gewone normale smaken van producten die groeien, waar we iets mee maken, dat hebben we wel uitgespeeld. Er zijn een paar van die chefs die tegenwoordig alles fermenteren, die echt veel verder zijn dan de meesten. En in die gekke laboratoriumkeukens eigenlijk, daar ontstaan nog echt nieuwe dingen door... Ja, nieuwe kooktechnieken toe te passen. Dat je echt iets in je mond steekt dat je denkt van... nou, dit ik weet niet eens wat ik het thuis moet brengen. Ja, dat is ook weer een kunst aan zich natuurlijk. Omdat we koken al zo lang, we eten al zo lang. En als je dan in die laatste 10, 15 jaar... dat die keukens allemaal zich ontwikkelen... Echt nog met nieuwe smaken kan komen... ja, dat vind ik echt briljant gewoon. Ja.
0: Heb jij zelf een aparte smaakcombi die je nog met ons wilt delen?
7: Nou, ik had het gisteren ook al toevallig over bij Emily de Wild. Over haring. En ik ben gek van gezouten haring. En zometeen komt de nieuwe maatjesharing er weer aan. Hè, in juni ergens. Mm-hmm. Maar haring is al heel zoutig en umami van zichzelf. Als je daar een klein beetje sojasaus op doet. Wat ook heel veel umami heeft. En ook zoutig is. En daar een beetje wasabi bij doet. Okay. En dat klinkt gek. Want het is twee keer umami en een beetje pittigheid. Maar... doe dat maar eens en stop er maar eens in je mond. Dat is echt geweldig.
0: Ja, in plaats van de ouderwetse combinatie met uitjes, zeg maar. Gewoon eens even wat anders proberen.
7: Ja, zeker.
0: Goeie tip, dankjewel daarvoor. Ramon Brugman was dat. Hij is kok van binnenste buiten. Ja, van welke gekke smaakcombinatie houdt u? Laat het weten via de mail. Villa VDB@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.

Young Gun Silver Fox was dat. Als ik zeg Arnie Alberts, Janine Sanders, Rich Forrester, Suzanne Balk en Harm van Kloppenburg, wat zegt u dan? Gaat er al een lampje branden? Nou, oké, ik geef nog even een muzikale hint.

0: Het waren de tunes van Onderweg naar Morgen, Goudkust, The Bold and the Beautiful en natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. Stuk voor stuk succesvolle soaps. Maar de soap heeft het anno 2026 lastig. De enige nog overgebleven in Nederland is GTST. Heeft het lastig qua kijkcijfers, verdwijnt mogelijk achter de betaalmuur. Er zijn allerlei geruchten over, de betaalmuur van Videoland. En daarom dachten wij, we brengen in de villa gewoon een ode aan de soap. En dat doe ik met entertainmentdeskundige en soapfan Erik de Munk. Die is hier in de villa, hartelijk welkom. Je zat helemaal te stralen toen de tunes voorbij kwamen.
1: Ik dacht, als ik ze allemaal maar ken, maar ik kende ze allemaal.
0: Ja. En aan de telefoon, voormalige GTST-actrice Ingeborg Wieten vanuit Thailand. Dag Ingeborg.
2: Dag, wat leuk.
0: Ja, of moet ik zeggen Suzanne Balk?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat is mijn alter ego van lang geleden.
0: Nou, daar verschillen de meningen hier aan tafel over, Erik. Vertel.
1: Nou ja, ik vind ten eerste dat Suzanne Balk gewoon terug moet komen. Kijk, we hebben Suzanne weer gezien voor de kijkers van de soap. Je was even terug tijdens het jubileum. En ik vind altijd, ja, wat ik vind van soaps van nu is dat we wel wat meer mogen leunen op de oudgediende en mensen die er vroeger in zaten vanaf aflevering 1. Dus ik vind Suzanne Balk mag terugkomen.
0: Maar hoe is het afgelopen? Ik moet eerlijk zeggen, ik beken dat ook gewoon maar eerlijk aan het begin. Ik heb het nooit echt gevolgd. Maar hoe is het afgelopen met Suzanne Balk in de serie dan? Kan ze terugkomen?
1: Ja, ze kan zeker nog terugkomen. Ze is in eerste aanleg is ze geëmigreerd naar Amerika. Maar onlangs hebben we er dus nog weer gezien in de 35-jarige jubileumspecial. En ze leeft nog. Nou ja, nou is dat bij soap overigens ook geen vereiste. Of iemand nog leeft of niet.
0: Nee, precies.
1: Maar in dit geval leeft Suzanne Balk nog. Dus het kan zeker.
0: Ja. Hoezo ben jij zo verslingerd geraakt aan die soaps?
1: Nou ja, ik ben opgegroeid in de echt eind jaren 80 en begin jaren 90, en dat was dat dus in Nederland commerciële televisie kwam. Hè. RTL 4 was er, RTL Veronique. En die moesten natuurlijk die zendtijd vullen. Dus die kochten de Bold and the Beautiful aan, As the World Turns, om dat maar gewoon dat schema een beetje vol te krijgen. Nou, Joop van den Ende die vond toen vrij snel van, nou, er moet ook een Nederlandse soap komen. Nou, dat werd dus Goede Tijden, Slechte Tijden. Elke dag, hè, 5 dagen in de week een soap. Dus dat was natuurlijk nog nooit vertoond in Nederland. Dat was nieuw. Dus ja, ik ben helemaal daarin opgegroeid. En vooral het genre soap vind ik gewoon zo geweldig, omdat het elke dag een half uurtje is. Ja, je kent uiteindelijk die personages zo goed. Het voelt gewoon alsof die bij jou thuis ook op de koffie kunnen komen. Of Robert en Jeff, of Rich en Brooke. Ja, het voelt gewoon alsof ik die echt dagelijks bij de supermarkten ook tegen zou kunnen komen.
0: Ingeborg, heb je dat vaak gehoord, dit?
2: Nou, ik vind het echt een fantastische ode van jou, Erik. En ik ben het ook helemaal met je eens. Ja, of ik dat nu nog meemaak, nou, dat is natuurlijk niet zo.
0: Maar in de hoogtijdagen wel, denk ik, hè?
2: De hoogtijdagen, ja, kon ik eigenlijk de straat niet op zonder eraan herinnerd te worden dat ik een alter ego had. En de mensen, ja, die zeiden soms ook wel eens van, moet jij niet aan het werk als het dan 8 uur 's avonds was? Of ze gingen me waarschuwen. Ja. Waarschuwen van, je moet oppassen voor Frits van Houten. En die heeft echt zo ongelooflijk mee. Dat was natuurlijk heel schattig. Ja. Soms niet altijd even schattig natuurlijk, maar over het algemeen heel lief en heel leuk.

0: Je hebt er 10 jaar of zo ingezeten. Weet je in hoeveel afleveringen?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Weten jullie dat?
0: Nou, volgens Co-Pilot, dat is onze grote assistent, 2000 afleveringen maar liefst.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Nou, fijn dat ik dat nu ook weet.
0: Waarom hebben die soaps het nu moeilijk, Erik?
2: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk, het loopt een beetje parallel aan waarom televisie het aan zich heel moeilijk heeft. Hè. Kijk, we hebben nu streamers, Netflix, HBO Max, er is nu zoveel keus. Ja, en wat natuurlijk is met al die Amerikaanse streamers, dat zij hebben budgetten voor de hele wereld. Hè. Dus waar wij in Nederland één land bedienen met een soap, goede tijden, slechte tijden. Ja, daar hebben we ook budget naar. Ja, Netflix die verspreidt dat over 130 landen of zo. Dus dat is natuurlijk gigantisch groot. Dus dat is één van de redenen dat het gewoon kwalitatief gezien het verschil steeds groter wordt. Ja, en toch die jonge mensen, die zijn gewoon niet meer zo. Het zijn natuurlijk voornamelijk wat oudere mensen die dat volgen, die nog elke dag om 8 uur voor iets gaan zitten of op een ander tijdstip voor een programma wat ze echt graag kijken. Maar echt jonge mensen, ja, die kennen dat hele concept niet. Die denken gewoon 8 uur goede tijd, slechte tijden. Ja. Ik zet gewoon Netflix aan wanneer ik daar zin in heb.
0: Ja. Ingeborg?
1: Ik ben het daarmee eens en ik wil daar ook nog wel wat op aanvullen. Want door het enorme aanbod wat er allemaal is. Vroeger hadden we natuurlijk maar 4 televisiezenders in Nederland. En dan is televisie, alles wat je ziet op tv, bespreek je de volgende dag bij de koffie. En is het heel verbindend. Nu is er een enorm veel aanbod, wat jij ook al zei. En er is ook natuurlijk niet meer dat je om 8 uur voor de buis gaat zitten. Ja, het is gewoon uitgesteld kijken. Ja. Er is heel veel online. Er zijn niet meer zoals vroeger. Had je ook in de muziek. Had je enorme grote sterren als Michael Jackson. Als, dat heb je nu ook niet meer.
0: Ja, klopt, de omloop is ook veel korter eigenlijk.
1: Je hebt bubbels. En in die bubbels hebben de mensen hun helden. Maar niet meer in het groot. Zodat je ze allemaal kent. Ja. De wereld is gewoon veranderd.
0: En toen jij eruit ging, werd dat, want je bent wel blijven acteren, neem ik aan. Wordt dat je dan nog nagedragen dat je zo lang in zo'n soap hebt gezeten?
1: Ja, dat is nog steeds wel. Daar gaat het nog steeds wel over. Ja, zeker. Ja, nu ook vandaag weer bij jullie. Ja.
0: Nee, maar ik weet nog wel aan het begin ook dat ook acteurs onderling zo. Daar werd ook een beetje met DD naar gekeken als je dan in zo'n soap meedeed.
1: Ja, absoluut. Zeker. En dat is nu niet meer zo, moet ik zeggen. Maar in het begin werd er ook wel op neergekeken. En ja, ik begrijp dat ook wel. We moesten opnieuw televisie maken uitvinden, omdat het op een hele andere manier ging. Voordat Goeie Tijden bestond, werd drama zowel op televisie als voor film, maar met 1 camerastandpunt gemaakt. Dus elke keer had je een ander camerastandpunt. En dat betekende voor het licht een andere ander licht. Voor de hengelaars, het geluid, de boom, ander. Dan wist je gewoon vanuit die hoek kwam het. En nu moest dat ineens vanaf 3 kanten, 3 camera's tegelijkertijd. Ja. Dus dat moesten we allemaal leren. En dat is in het begin niet mooi. Dat is nu ontzettend verbeterd. Daar zijn, het ziet er nu veel beter uit dan vroeger. Maar dat komt allemaal omdat we dat geleerd hebben door de jaren heen.
0: Want die ontwikkeling ik kijk even nog naar Erik. Die ontwikkeling is er echt wel geweest. Hè? Van, laten we zeggen, bordkarton begin naar steeds professioneler uiteindelijk.
2: Ja, dat is zeker zo. We noemen in Nederland eigenlijk ook GTS geen soap meer. Maar RTL zelf noemt het een daily drama. Omdat ze dus wel echt heel veel geïnvesteerd hebben in die decors. Nou, zeker ziet Goede Tijden, Slechte Tijden er nu heel filmisch uit. Hè? Dus er wordt heel veel op locatie.
1: Absoluut.
2: Ja, kijk, als je dus naar die Amerikaanse soaps kijkt, The Bold and the Beautiful, die doen af en toe een shot buiten.
0: Loopt dat nu nog steeds?
2: Loopt nog steeds, bijna 40 jaar. En daar is het nog steeds. Ja, als ze al een keertje buiten staan, dan is het op hun eigen studiovloer echt heel lelijk gedraaid. Dat is bij Goede Tijden, Slechte Tijden echt anders. Echt heel mooi.
1: Ja, het ziet er prachtig uit.
2: Het ziet er heel mooi uit. Alleen, uiteindelijk denk ik gewoon dat je de strijd verliest, omdat het zoveel. Het budget is natuurlijk in Amerika en dat is zoveel groter. Dus je kunt het niet met elkaar vergelijken.
0: Dus eigenlijk moet het gewoon een serie worden die je dan zelf kan bepalen wanneer je die kijkt. Niet meer elke dag.
2: Of je zou het dus moeten zeggen. Je zou wel moeten zeggen, we gaan het uiteindelijk op een bepaald moment wel naar Videoland zetten. Kijk, daar wordt heel veel in geïnvesteerd door RTL, wat logisch is. En dan zou je kunnen zeggen, oké, we zijn niet meer afhankelijk van reclameinkomsten, wat het nu natuurlijk wel is. En dan zou je kunnen zeggen, we focussen ons echt op dat online. Dat zie je in Amerika ook. Hè. Days of Our Lives, een van de langslopende soaps van Amerika, is ook van de traditionele televisie naar een streamer gegaan en doet het daar heel goed omdat ze daarin blijven investeren.
0: Ingeborg, er zit hier een ambassadeur van jou aan tafel die wil dat je onmiddellijk terugkeert in GTST als de producenten je bellen. Wat kunnen we zeggen tegen ze?
1: Nou, ik heb daar natuurlijk ook wel over gesproken met de producenten.
0: We hebben een scoop. Ik hoor hem aankomen.
1: Het is mijn werk en ik vind het hartstikke leuk om om te acteren. Ook in goede tijden, maar niet meer voor vast zoals vroeger. Maar voor, daar hebben we het al eerder over gehad, achter de schermen. Van ja, een klein dingetje zou ik leuk vinden, een kleine verhaallijn, altijd leuk. En jouw pleidooi, Erik, nou, daar wil ik me ook bij aansluiten. Want ik vind ook dat goede tijden, slechte tijden een enorme maatschappelijke functie heeft gehad en nog steeds kan hebben.
0: Ja.
1: Dus, het is,
0: er werden allerlei thema's besproken en behandeld natuurlijk, dat wel.
1: Nou, dat niet alleen. Wat mij verbaast, want daar heb ik ook nooit over nagedacht hoor. Dat heb ik echt op straat teruggekregen van mensen. Dat het zo'n belangrijke functie heeft, ook bijvoorbeeld voor buitenlanders die in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal willen leren spreken, de Nederlandse gebruiken willen leren kennen. Dan is Goede Tijden, Slechte Tijden een heel toegankelijk programma. En heel functioneel. En dat heeft heel veel mensen geholpen om zich thuis te gaan voelen in Nederland. En dat heb ik echt teruggekregen op straat. Had ik zelf ook nooit verwacht. Vond ik een hele mooie en ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. Dat ik daar aan heb mogen bijdragen. En ook voor mensen die chronisch ziek zijn. Die bijvoorbeeld een herseninfarct hebben gehad. Ik noem maar even wat. Hè. Die opnieuw moeten leren spreken. Opnieuw moeten leren van hoe werkt het leven nou eigenlijk. Dan is zoiets heel toegankelijk.
0: Ja.
1: Daarin heeft het een hele belangrijke functie in de maatschappij gehad en zou het nog steeds kunnen hebben. Ja. Dus ik vind niet dat het zomaar mag verdwijnen, zoiets.
0: Nou, dat lijkt me een mooi pleidooi en het heeft ook heel veel talent opgeleverd. Wat is jouw grote favoriet, Erik?
2: Nou ja, dat zijn er eigenlijk twee. Eentje die hebben we onlangs weer teruggezien. Dat was Katja Schuurman als Jessica Harms. Nou, ja. Dat was een heel groot succes. Daarom vind ik ook dat meer oudgedienden terug moeten komen. Want dat willen mensen graag zien. Maar ja, er is er eigenlijk maar eentje die noemt denk ik iedereen. En dat is toch Inge Ypenburg als Martine Hafkamp. Ja, dat blijft voor mij. Die mag eigenlijk elke dag weer gewoon terugkomen.
0: Okay. Nou, als Martine luistert, dan kom maar terug. Ja, hartelijk dank. Het was een soort ode even aan de soap. Omdat we niet helemaal weten wat er met GTST gaat gebeuren. Maar goed, jullie hebben een aantal suggesties gedaan. Laat ze daar maar goed naar luisteren. In Thailand, Ingeborg Wieten, veel plezier daar en dank voor het gesprek. En hier in de villa, entertainmentdeskundige en soapfan Erik de Munk, hoor u. Heb jij nog een rare smaakcombinatie, Erik, die je met ons wilt delen?
2: Dus, eten?
0: Ja?
2: Nee, ja, ik hou gewoon heel erg van zoet en zout gewoon door elkaar heen. Dat is altijd goed.
0: Zoet en zout altijd door elkaar heen.
2: Ja.
0: Oké, nou, dat kan. De aanleidingen zijn de stinkkaasjes in Frankrijk. Veel mensen vinden dat natuurlijk niet zo lekker, maar ze schijnen heel goed te zijn en je kan er zelfs ouder mee worden. We hebben dus een vraag geformuleerd. Welke gekke smaakcombinatie houdt u van? Hier zijn wat eerste reacties. Ron die eet zijn oliebollen met knoflooksaus. Hij heeft, ik stond op de Titi in Assen en twijfelde tussen een oliebol en een broodje shawarma. Het werd een oliebol, maar ik heb er wel knoflooksaus bij gevraagd. En dat beviel kennelijk. Wiart stuurde dit appje in.
3: Ik kreeg dat vroeger van mijn moeder al. Een boterham pindakaas met schijfjes komkommer en daarop sambal oelek. Geen idee of dat iets Surinaams is. Mijn moeder heeft Surinaamse roots, vandaar.
0: Oké, okay. En dan Piet nog even.
4: Ik had een vriend van Indische afkomst. En toen we voor het eerst in Nederland kwamen, hadden ze zuurkool in de supermarkt gekocht. Maar ze zaten stoeien wat ze erbij moesten doen. Het was een beetje flauw en smakeloos. En vanaf die tijd hebben ze er satésaus bij gedaan. Dus ik kwam voor het eerst bij hun eten. En voor hun was het een normaal gerecht. Zuurkool met satésaus.
0: Tja. Ja, je moet het gewoon ook een beetje proberen misschien. Hè? Dus er komen wat suggesties voorbij. We zijn benieuwd naar nog veel meer verhalen op die vraag van vandaag. Van welke gekke smaakcombinatie houdt u? Laat het weten via de mail. villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
2: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Koeman, variant, en
3: een flits van andere WK-duels.
0: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
14: De sociale mediaverslaving van vooral jongeren. Maar intussen zijn niet alleen maar jongeren. Baat ons allemaal wel zorgen. Techspecialist Arnoud Wokke en gezondheidszorgpsycholoog Sarah Sporken die schreven er een roman over. En zij zijn straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten.
15: Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Weel wil kijken of dat ook hier kan worden ingevoerd.
16: We zien wel dat meer dan 70% van de femicidegevallen van de vrouwen die vanwege hun seksen worden omgebracht, dat gebeurt in een relationele sfeer. Kan door stalking zijn, door verbroken relaties, wat dan ook. Dus voor die 70% waarvan we die risico's wel zien aankomen, daar biedt dit extra bescherming. De bredere nadelen om pepperspray overal aanwezig te laten zijn, ook voor mensen die daar juist de slachtoffer van dit soort mensen kunnen voeren, die geven ons de doorslag om dat niet te doen.
15: Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er dus niet te komen. Minister Van Weel is bang dat burgers het dan tegen elkaar gaan gebruiken of tegen de politie, of dat het in handen komt van criminelen. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. Op de bezette Krim trof Oekraïne een historisch museum. Volgens de Russische bestuurder is daarbij een van de topstukken verloren gegaan. Oud-VVD en 50-plus-prominent Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Twee jaar geleden schold Dales een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi op internet. Volgens de rechter is Dales schuldig aan belediging, smaad en doxing. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius zit in voorarrest vanwege 4 verkrachtingen en een reeks andere misdrijven. Het treinverkeer komt weer op gang na blikseminslagen. Dat leidde tot problemen tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Utrecht en Eindhoven. Tussen Utrecht en Breukelen zijn ook het komend uur nog problemen. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op een niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. In Nederland kan er eerder dan verwacht een tekort komen aan elektriciteit. Netwerkbeheerder Tennet denkt dat het in 2028 al het geval kan zijn. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. En er zijn dus maatregelen nodig, vertelt economieverslaggever Rob Koster.
6: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. Dat hier en daar het licht uitgaat, zal niet op hele grote schaal gebeuren. Maar in de komende jaren, daarna kan het wel flink op gaan lopen. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
15: Tennet wil dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat kijken naar een subsidieregeling voor gascentrales die bij dreigende tekorten snel elektriciteit kunnen opwekken. Dan het weer nog. Zon, maar ook stevige buien. Soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En ook dan een graad of 17.
17: ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
18: Er staan een paar files met vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Het rijdt langzaam tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud door controles. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Het heeft te maken met werkzaamheden. De vertraging is daar bijna 10 minuten.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Hè? Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
26: NPO Radio 1. Max.
14: Goedemiddag allemaal. Kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2. Techspecialist Arnoud Wokker komt langs, samen met gezondheidspsycholoog Sarah Sporken. Ze schreven een roman over de sociale mediaverslaving. Toen gaan we terug naar deze dag in 1926. Toen overleed architect Antoni Gaudí in zijn geliefde stad Barcelona. De kandidaat in het spel een tijdje terug is Asaya Goldstein uit Utrecht. En de vraag van vandaag, van welke gekke smaakcombinatie houdt u? Nou, er wordt echt heel veel gereageerd. Kom maar door met uw verhalen op villavdw@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Aanleiding dus die stinkkaasjes, die kent u wel. Nou, de een vindt ze hartstikke lekker, de ander vindt het helemaal niks. Uit onderzoek blijkt dat mensen die die kaasjes eten, de rauwmelkse Franse kaasen, dat die mogelijk langer leven. En dat heeft dan te maken met de vele micro-organismen. In ieder geval heeft dat ons op die vraag gebracht van welke gekke smaakcombinatie houdt u? Laten we even luisteren.
1: Wat ik een gekke combinatie vind, is tomatensoep, een kom tomatensoep en dan een witte boterham met dik boter en haagslag en dan soppen en dat dan opeten. Dat at ik als kind en dat vond ik altijd heerlijk.
14: Ja, hier heb je ook weer zo'n voorbeeld van een beetje hartig en zoet er tegenover. Maar ja, om nou een boterham met hagelslag door de tomatensoep te halen, het is maar wat. Deze kwam van Ria trouwens. Jeroen die schrijft vol passie over aardbeien met balsamico crème, crema di balsamico. Op zich dat niet zo'n rare combinatie volgens mij. Maar hij zegt, die staat voor mij symbool voor een goede relatie, paradoxale types die heerlijk mixen en het beste in elkaar naar boven brengen. Een smaakexplosie. En dan nog even Jeanette Lagerwaard, die mailt: vrienden van ons serveerden zogenaamde Griekse macaroni. Dat was gekookte macaroni, vermengd met appelmoes en flink wat kaneel erdoor. Merel van der Kruijsen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
14: Als je dit hoort, wat denk je dan?
2: Interessant vooral eigenlijk.
14: Ja, jij bent smaak- en umami-onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Dus eigenlijk de hele dag met smaak bezig.
2: Ja, ongeveer wel. Daar komt het op neer, ja.
14: En hoe doe je dat dan? Waar bestaat dat onderzoek uit?
2: Vooral uit deelnemers veel eten geven en dan meten hoeveel ze eten. Dus ik geef ze dan bijvoorbeeld een rijstmaaltijd en daar voeg ik een bepaalde hoeveelheid umami smaak aan toe. En dan meet ik hoeveel ze van die maaltijd eten. En dan als ze de volgende keer komen, dan voeg ik veel minder umami smaak toe. En dan meet ik weer hoeveel ze eten en dan kijk ik of daar verschil tussen zit.
14: En? Zit er verschil tussen?
2: Op één moment nog niet. Maar we gaan dit onderzoek ook nog over een langere termijn doen. Om te kijken of als je dat dagelijks doet, dus als je bij je ontbijt, je lunch en je avondmaaltijd meerdere dagen achter elkaar veel umami eet, of dat er dan voor zorgt dat je uiteindelijk minder trek krijgt en minder eet.
14: En waarom willen we dat eigenlijk weten?
2: Op zo'n manier kun je veel smaak toevoegen en vinden mensen eten nog steeds lekker. Maar hebben ze niet de behoefte om meer te gaan eten en om te overeten. En uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat mensen minder energie binnenkrijgen.
14: Ja, oké. Okay. Want umami is eigenlijk, nu in het Westen is dat dan zeg maar de laatste smaak die erbij is gekomen. Zeg maar, ik noem het maar even de hartigheid. Hè? Terwijl ze in Japan denken van ja, waar hebben jullie het over? Dat doen ze al honderden jaren daar.
2: Ja, precies. Maar eigenlijk eten wij heel veel umami. Want bijvoorbeeld een pizza of een pasta is ook heel erg umami. Mm-hmm.
14: Ik begreep dat ook. Ik kijk heel vaak de Keuringsdienst van Waarde. Nou ja, daar werd het ook aangetoond. Hè, dat in allerlei producten waarvan je er geen erg in hebt, dat gewoon dat MSG is dat dan. Hè, of vroeger werd dat dan fetchin genoemd. Eigenlijk zit dat in heel veel producten waar je geen erg in hebt.
2: Ja, precies. Maar het is van nature eigenlijk ook aanwezig in heel veel producten.
14: Ja.
2: Dus je eet het eigenlijk altijd.
14: Door welke factoren wordt smaakbeleving eigenlijk beïnvloed?
2: Het begint eigenlijk op je tong met je smaakpapillen. En die cellen die zorgen ervoor dat alles wat jij eet, dat jouw hersenen dan kunnen registreren. Oh, dit is zoet, zout, zuur, umami of bitter.
14: En wordt daar ook al bepaald aan wat je wel en niet lekker vindt?
2: Niet per se. Ja, dat gebeurt eigenlijk vooral in je hersenen. Dus op je tong registreer je wat voor smaak het is. En vervolgens in je hersenen met alle informatie die daaromheen is, denk jij, oh, dit is lekker of oh, dit is niet lekker.
14: Want ik noem maar even oesters. Hè. Er zijn mensen die smullen daarvan. Andere mensen vinden het vreselijk. Maar ik zag laatst ook bijvoorbeeld, zat ik in een vistent. Dat zat gewoon een familie met gewoon een klein jongetje. En die zat gewoon lekker mee te eten met die oesters. Als je daar vroeg genoeg mee begint, zeg maar, dan is het ook heel normaal voor je misschien.
2: Ja, smaken zijn voor een groot gedeelte ook aan te leren, inderdaad. Dus als jij gewend bent van jongs af aan om bepaalde dingen te eten, is de kans heel groot dat jij dat lekker vindt. Voor een groot gedeelte is smaakervaring is op eerdere ervaringen en eerdere belevingen.
14: Maar je kunt dus ook leren, zeg maar, om iets wat je eigenlijk niet lekker vindt, om dat dan toch te eten uiteindelijk, leren eten.
2: Ja, precies. Als je een voorbeeldje jonge kinderen en groenten geeft. Als je een kind voor de eerste keer broccoli geeft, is de kans heel groot dat hij dat niet zo lekker vindt. Maar een kind heeft gemiddeld 20 blootstellingen nodig aan die broccoli om het lekker te vinden. Dus het is een lange adem, maar het is wel mogelijk.
14: Terwijl je dit vertelt, moet ik ineens denken aan een filmpje wat ik pas voorbij zag komen via Instagram. Dat was dan van een chef, dus een chef-kok. Maar die gaf zijn kind dus, die zat gewoon in de kinderstoel met zo'n plateautje ervoor, zeg maar. En die serveerde alles uit alsof hij, zeg maar, in een restaurant was, een chef. Dus ook met die toefjes er allemaal op en met zo'n spuitzak. En dat kind dat vond het allemaal geweldig, die kleuren. En die zat erin met de handen in te slaan. Maar die had dus wel eigenlijk alles op die manier. Dus ook broccoli bijvoorbeeld.
2: Ja, jouw verwachtingen doen ook veel met smaakervaring. Als jij iets ziet waarvan je verwacht dat je het lekker gaat vinden, is de kans ook groter dat je het lekker vindt dan wanneer je hetzelfde ziet en verwacht dat je het niet lekker gaat vinden.
14: Ja, en leeftijd bepaalt dus ook deels de smaak.
2: Ja, inderdaad. Gedurende het leven neemt eigenlijk de hoeveelheid smaakpapillen op de tong neemt af. Dus in het begin, als kinderen heel jong zijn, dan ervaren ze alle smaken ook heel erg intens. Dus als dan iets een beetje niet lekker is, ervaren ze dat als heel erg niet lekker. Mm. En ja, gedurende het leven eigenlijk nemen die smaakpapillen af. Dus ouderen en bejaarden ervaren dat als minder intens. Dus dat is ook vaak de reden waarom ouderen vinden dat eten flauw is.
14: Ja, en die gooien er dan meer umami bij.
2: Bijvoorbeeld, maggi gaat er inderdaad vaak overheen. Heel erg umami. Ja,
14: ja, klopt. Want dan heb je nog een keer de smaak en dan een geur doet natuurlijk ook nog iets, die combinatie.
2: Ja, precies. Dat is, zeg maar, als jij een hap naar je mond brengt, dan ruik je eerst de geur van die hap door je neus. Maar als jij op dat hapje vervolgens gaat kauwen, dan gaat die geur ook nog via de keelholte naar de neusholte. Waardoor je ook nog gedurende het kauwen en het afbreken van al die voedselproducten in je mond, dat hele proces, dat ruik je eigenlijk.
14: Ja, ja. Heb jij zelf een aparte smaakcombinatie die we nog even moeten weten?
2: Waar wisselend op gereageerd wordt, is dat ik mijn boterhammen graag met pindakaas met suiker eet.
14: Ah ja, ja, maar ook weer dat is dan ook weer ook wel weer een logische combi of zo op een of andere manier.
2: Voor mij wel in ieder geval.
14: Ja, nou, we hebben die vaker voorbij zien komen. Dankjewel voor de uitleg. Merel van der Kruijsen, smaakonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ik doe nog even eentje van Jan Venema. Die zegt, mijn toenmalige vrouw die had een merkwaardig eetgewoonte. Als we stampot hadden, dan aten we daar meestal doorgebakken spekjes bij. Mijn vrouw bewaarde altijd haar laatste speklapje voor het toetje. Dat was dan meestal vanillevla of chocoladevla. Nou, het hoogtepunt van de maaltijd was voor haar om dat speklapje door de vla te trekken en dat dan vol genot opeten. Hij zei, ik heb het altijd gerespecteerd, maar ik heb het nooit begrepen. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. U mag ook reageren via de NPO Luister-app.
4: Max.
5: Terug naar toe.
14: We gaan terug naar 10 juni 1926.
5: Villa.
14: Op die dag overleed de Spaanse architect Anton Gaudí, wereldberoemd vanwege de Sagrada Familia in Barcelona.
7: Antoni Gaudí Cornet, architect.
8: Gaudí's deep faith is the reason he became known as God's architect.
9: The builder of God.
10: De kerk van de Sagrada Familia in Barcelona is een van de grootste meesterwerken van onze tijd.
8: He was 31 when he started working on the Sagrada Familia, and over the next 43 years, it became an obsession.
10: Wanneer Gaudí beseft dat hij de bouw niet tijdens zijn leven kan voltooien, laat hij uitgewerkte maquettes met gecodeerde aanwijzingen achter.
7: Uiteindelijk is hij door een elektrische tram overreden op de kruising van de Carre Bailén met de Gran Via.
8: The driver pushed him aside, mistaking the beloved architect for a tramp.
7: Antoni Gaudí ligt begraven onder zijn eigen levenswerk. Zijn genie maakt Barcelona herkenbaar. Gaudí is het watermerk van Barcelona.
14: Ja, zijn laatste rustplaats is dus ook die beroemde Sagrada Familia. Ik ga praten met Robert Reurings. Die is gids bij Sagrada Familia Tours in Barcelona. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
14: Vertel eens, hoe ziet die plek eruit in de Sagrada waar Gaudí ligt?
0: Antoni, Gaudí ligt zelf begraven in de crypte. En de crypte is eigenlijk het eerste gedeelte wat is volbracht volgens de plannen van de eerste architect. Dus dat is eigenlijk een neogotische kerk onder de kerk.
14: Maar die kunnen wij als toeristen niet zien, hè, begrijp ik.
0: Nee, tijdens een toeristisch bezoek bezoek je voornamelijk de begane grond. En de crypte wordt echt afgescheiden voor de religieuze diensten. Bijvoorbeeld de diensten in de ochtend.
14: Ja, ja. En vandaag is 100 jaar geleden overleden. Daar is al heel veel aandacht ook geweest, ook in Nederland. Maar wij willen het ook vooral even hebben natuurlijk over dat bizarre verhaal van zijn dood. 73 jaar. Vertel eens, wat is er gebeurd?
0: Ja, Antoni Gaudí, hij leefde de laatste 20 jaar van zijn leven in het Paraguay, maar besloot op 73-jarige leeftijd te verhuizen naar de werkruimte van de Sagrada Familia. En dat was eigenlijk een plek waar standbeelden werden uitgehakt. En het was geen fijne plek om te leven. Tot op een dag dat hij over straat liep, de weg overstak en werd aangereden door een tram. Hij kwam bewusteloos op de grond te liggen en mensen herkenden hem dus niet als Antoni Gaudí en brachten hem als een zwerver zijnde naar het armenziekenhuis.
14: Hij werd gewoon weer aan de kant geveegd, begreep ik.
0: Ja, nee, hij wordt aangezien als een zwerver. En uiteindelijk was het een politieagent die een taxi heeft staande gehouden en hem verplicht heeft om Antoni Gaudí naar een ziekenhuis te brengen. Maar dat werd uiteindelijk het arme ziekenhuis. En daar ging je niet heen om beter te worden. Daar ging je heen om een vredige manier heen te gaan. En dat gebeurde uiteindelijk met Antoni Gaudí.
14: Ja, want dit is zijn sterfdag en dat ongeluk gebeurde dus een paar dagen hiervoor eigenlijk.
0: Ja, 3 dagen voordat hij is overleden, dus op de 7e van juni 1926, had hij het ongeluk.
14: Ja, tragische dood.
0: Ja, heel tragisch natuurlijk. Helemaal wetende dat je geen medicatie krijgt tegen de pijn die je op dat moment hebt. Dat is wel heel erg triest natuurlijk voor zo'n grote man.
14: En op dat moment woonde en werkte hij dus in die Sagrada Familia. Want eerder woonde hij ergens anders. Waarom koos hij daarvoor?
0: Nou ja, de wandeling vanuit het Paraguay naar de Sagrada Familia is op zich wel te doen, is naar beneden. Maar dan ben je nog zo al een half uur bezig. De terugweg moet je best wel steil omhoog. En dat was voor een oudere Antoni Gaudí op 73-jarige leeftijd gewoon te ver.
14: Ja.
0: 73 was al een behoorlijke leeftijd toen.
14: Vertel eens over zijn leven, want hij was heel belangrijk voor de stad Barcelona.
0: Ja, hij is heel belangrijk geweest voor al zijn nalatenschap, al zijn mooie projecten die hij heeft gehad. Maar dat was niet altijd even makkelijk. Hij werd niet altijd begrepen door de Barcelonees.
14: Vertel eens, hoe kwam dat?
0: Nou ja, Antoni Gaudí was echt een visionair. Hij was de tijd vooruit. Een van zijn gebouwen bijvoorbeeld, het Casa Mila, aan het Paseo de Gracia. Daar maakte hij een ondergrondse parkeergarage. Goed, er reden 3 auto's op straat, dus mensen hadden niet door waarvoor dat nodig was. Maar Antoni Gaudí zei, nee, in de toekomst gaan we dat nodig hebben. En ja, zo zie je vandaag, kunnen we niet zonder. Maar het waren dat soort, projecten waarvan de mensen zeiden van, ja, maar Gaudí, dat hoeft nu nog niet.
14: Ja, hij was een tijd vooruit. Hij zag al dingen waar we later wat aan zouden hebben. Maar niet iedereen begreep dat dus.
0: Niet iedereen begreep dat. Hè. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld ook de lift. 1 op de 10 keer ging de lift niet omhoog. Maar Antoni Gaudí zei, in de toekomst zal die misschien 1 van de 10 keer dus wel juist weer niet werken. Dus hij leeft in een tijd van heel veel ontwikkeling, de industrialisatie. En hij zag echt dat de toekomst oplossingen ging bieden voor problemen die er op dat moment waren.
14: Ja. En die Sagrada Familia zijn levenswerk ook. Dat nog steeds trouwens ook niet onomstreden, hè?
0: In mijn ogen is het een absoluut meesterwerk en is het geweldig dat we daar vandaag mee door kunnen gaan. En ook alle mensen die met mij op pad gaan in de Sagrada Familia, ik heb nog nooit iemand gehad die het niet mooi vond, laat ik het zo zeggen.
14: Ja.
0: Maar er is wel altijd wat over te vertellen en er is altijd wel een mening te bespeuren over de Sagrada Familia.
14: Ja, George Orwell die heeft ooit gezegd, het afschuwelijkste gebouw ter wereld.
0: Oké. Okay. Nou ja. Ja, nee, ik kan niet met hem door één deur dan.
14: Nee, duidelijk. Nou, feit is wel dat het een behoorlijke tijd nodig heeft gehad om het af te bouwen, want het is nog steeds niet af.
0: Inmiddels 143 jaar zijn we ermee aan de slag. Gaat wel snel de laatste tijd. Voorheen was het de aflaat van de zonde, waardoor het geld binnenkwam voor de bouw van de kerk. Vandaag de dag is het voornamelijk het toerisme, hè, met zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar. Die betalen 26 euro per kaartjes. Dat zorgt zo voor 130 miljoen euro per jaar, wat kan worden geïnvesteerd in de bouw van de Sagrada Familia. Dus dat gaat opeens heel erg snel.
14: Oké, en is er ook een soort stip op de horizon wanneer het dan echt helemaal af is?
0: Anthony Gaudi heeft altijd gezegd, mijn baas heeft geen haast. Dus wat dat betreft hebben we nog alle tijd. Als we gaan rekenen, als we gaan kijken, oké, dit is het geld wat de komende jaren binnen gaat komen. Dan zou het zo kunnen zijn dat hij binnen de komende 10 jaar klaar is.
14: Oké. En zou hij dat zelf ook bedacht hebben toen de tijd? Ja, hij heeft al gezegd, zijn opdrachtgever heeft geen haast. Dus ja, ik denk niet dat hij er rekening mee heeft gehouden dat het zo lang zou duren misschien.
0: Hij zei zelf, als dit zo doorgaat in mijn tempo, dan is die klaar in de 24e of 25e eeuw. Oh. Dus wat dat betreft lopen we nog voor op schema.
14: Wat dat betreft was hij ook een visionair.
0: Dat absoluut.
14: Ja. Jij leidt daar mensen rond. Dat is natuurlijk een bijzondere ervaring, dat je daar gewoon binnen in dat levenswerk van Gaudi staat.
0: Absoluut, absoluut. Voor mij een absolute eer om mensen mee naar binnen te nemen. En het bijzondere verhaal van Anthony Gaudi en natuurlijk zijn meesterwerk te kunnen vertellen. Het is een heel mooi gebouw, maar met het juiste verhaal erbij, wordt het ook echt een beleving.
14: En vertel eens, je hoeft niet die hele rondleiding nu te vertellen, daar hebben we de tijd niet voor. Maar noem eens iets wat dan zo bijzonder is met hem en dat gebouw.
0: Goed, Anthony Gaudi op jonge leeftijd werd geconfronteerd met reuma, waardoor hij in contact moest komen met de natuur om de frisse lucht in te ademen. En eigenlijk, zijn inspiratie kwam altijd uit de natuur. En eigenlijk ook als je binnenkomt in de Sagrada Familia, je komt binnen via een hele grote neogotische gevel van de geboortegevel. En dan kom je binnen echt in zijn jeugdherinnering. En dan is het één groot bos vol met bomen. En dan waan je eigenlijk heel veel die kleine Gaudi die door de bossen liep.
14: Ja, ja. Nou is het vandaag dus 100 jaar geleden dat hij is overleden. Hoe wordt dat in Barcelona en ook in de rest van Spanje, hoe wordt daarbij stilgestaan?
0: Heel bijzonder. Nou ja, natuurlijk vandaag en gisteren staat helemaal in het teken van het bezoek van de paus.
14: Ja, die is nu
0: die
14: daar in
0: Barcelona. Ja. Hij is vanmorgen naar Montserrat geweest op een uur rijden van Barcelona. En hij zal nu uiteindelijk naar Barcelona komen om de Sagrada Familia te gaan. Tenminste, de nieuwste toren, de hoogste toren van de Sagrada Familia, de toren van Jezus. Die wordt ingewijd door de paus met een bijzondere dienst.
14: Dat gaat vandaag gebeuren. Dat is ook de reden waarom jij nu met ons kan praten. Anders liep je daar natuurlijk met toeristen rond.
0: Ja, nee, ik heb 2 dagen vrijgekregen van de paus.
14: Ja. Nou, er zitten mensen misschien ongetwijfeld hun plannen te maken voor nog eens een keer een paar dagen Barcelona. Nou ja, die Sagrada Familia die staat natuurlijk op het lijstje. Dat kan niet anders. Maar waar kunnen ze nog meer iets moois van Gaudi zien?
0: Goed, sowieso staan er 11 projecten van Anthony Gaudi in Barcelona. Dan hebben we het over de belangrijkste werken zoals Casa Batlló, Casa Mila, Torre Bellesquart, het Parkway. Maar er zijn ook 10 projecten nog buiten Barcelona. Wel altijd binnen Spanje.
14: Oké. En wat is jouw eigen favoriet?
0: Natuurlijk de Sagrada Familia. Ja. Dat is echt zijn absolute meesterwerk. Maar daarnaast heb je ook een gebouw in Barcelona dat heet Torre Bellesquart. En dat is een beetje buiten het centrum. Dat is ook meteen de reden dat er heel weinig toeristen komen. Ah. Je hebt vandaar een heel mooi uitzicht over de stad. En eigenlijk heb je Gaudi een beetje voor jezelf daar. Dus dat is wel een verborgen parel.
14: Ja, ja, nou dat zijn de tips waar wij van houden hier. Dankjewel, Robert Reurings, gids in Barcelona. We spraken over architect Antoni Gaudi, die vandaag 100 jaar geleden is overleden.

0: Montserrat Caballé en Freddie Mercury samen. En heel toepasselijk natuurlijk naar dat onderwerp over Gaudi Barcelona. Zometeen een volgende ronde van ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jan van der Putten.
2: Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken is volgens het kabinet niet verstandig. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug, omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat ook niet. De erfgenamen gaan in beroep. In Indonesië zijn 4 militairen veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot 3 jaar voor een zuuraanval op een activist. Die kreeg op straat in Jakarta zuur in zijn gezicht en raakte zwaar gewond. En oud-politicus en oud-burgemeester van Leeuwarden, Geert Dales, is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. 2 jaar geleden schold Dales een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi op internet. Volgens de rechter is Dales schuldig aan belediging, smaad en doxing.
0: Hoe gaat het op de weg, Bianca Damink?
3: Het begint langzaam wat drukker te worden, maar de meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Wat wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar is de vertraging bijna een kwartier. Het rijdt langzaam tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. Vertraging is daar 20 minuten. En door de Duitse grenscontrole sta je 10 minuten in de file op de A12 vanuit Arnhem tussen de afrit Beek en de Duitse grens.
1: Tot 4 uur.
0: Spel waarin we historische nieuwskennis testen van onze luisteraars. Een weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 euro. Dus dat is de moeite waard. Iedereen krijgt sowieso het Villa VDB keukenschort. Kreeg een mooie binnen van iemand in Frankrijk die pas gewonnen heeft. Die had een keurige foto gemaakt bij het naambordje van dat kleine dorpje waar hij woonde. In het Villa VDB keukenschort. Dat vinden we leuk. En dan de kandidaat van vandaag is Asaya Goldstein uit Utrecht. Goedemiddag, Asaya.
4: Hi.
0: Hoe is het in Utrecht?
4: Ja, goed. Ja, goed.
0: Ja.
4: Ik zit lekker op school nog.
0: Oké, ik ben de stad vanochtend weer even achter me laten. Hier naar Showbiz City. Maar ik kan met een gerust hart terugkeren. Het is allemaal nog goed daar.
4: Ja, absoluut.
0: Moet je horen, want jij bent volgens mij... Ik weet niet of je de jongste bent, maar je bent in ieder geval een van de allerjongste kandidaten in het spel tot nu toe.
4: Ja? Tot nu toe zelf.
0: Ik zag jouw geboortejaar staan, 2002, dus dan reken ik even snel. Dan ben je net 20 geweest, zeg maar, hè? 24?
4: Ja, 23.
0: Ja. Oké, het maakt ook uit welke maand. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, want je kan gokken, je kan heel snel met je dingen opzoeken. In ieder geval moet je meer scoren dan 9 punten om de weekwinnaar te worden.
4: Ja.
0: Gaan we gewoon proberen, hè?
4: Ja, absoluut.
0: Fragmenten komen voorbij. Jij zegt of het vroeger of later is dan het fragment ervoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd. We gaan beginnen. Het vertrekpunt is het jaar 2002, jouw geboortejaar.
1: Tijdje terug.
0: Eerste fragment.
5: De nieuwste tekenfilm van Walt Disney, Aladdin, is vandaag voor het eerst te zien in de Nederlandse bioscopen. De film draait in Amerika al een jaar en is daar een absolute topper.
0: Was dit vroeger of later dan 2002?
4: Ik denk vroeger.
0: Ja, dat is goed. 1993. Britney Bitch in de top 40, was dat vroeger of later dan 1993?
4: Later.
0: Ja, is goed, 1999.
6: Goedenavond, dames en heren. Juliana, 32 jaar lang, was ze koningin van een nu voorbij Nederland. Vanmorgen vroeg overleed ze op Paleis Soestdijk.
0: Was dit vroeger of later dan 1999?
4: Eerder, denk ik.
0: Eerder dan 1999?
4: Ja, denk ik.
0: Dat is niet goed.
4: Oh nee. Maar, dan ben ik vroeg afgevallen.
0: Ja, maar je was 2 op dat moment. Het was namelijk in 2004.
4: Ik kan me er niet zoveel meer van herinneren.
0: Nee. Ja, ik vind het toch een moedige poging van Asaya. Want het is toch wel, dat mis jij natuurlijk wel, al die jaren daarvoor.
4: Ja, dat is waar.
0: Maar het was een mooi experiment ook wel even. En gewoon moedig dat je hebt meegedaan. Nee, het was 2004 dat toen... Okay. De oude koningin heette toen weer prinses Juliana.
4: Oh, ja,
0: overleden
4: ja.
0: Was 94 jaar geworden, maar liefst. Ja.
4: Ja,
0: dat betekent dat je blijft steken op 2. Maar je krijgt dus wel dat Villa VDB keukenschort. En daar maak je echt een blitz mee in Utrecht.
4: Nee,
0: Ik heb hem zelf ook bijna dagelijks aan en het is echt ongelooflijk hoeveel reacties.
4: Daar ga ik lekker in koken.
0: Ja, precies. Stuur even een foto als je achter de potten en pannen staat.
4: Ja, doe ik. Dat zou ik zeker zo doen.
0: Dank voor het meedoen en een fijne dag. En ik zeg tegen iedereen die denkt, vrouw, ik kan dat beter dan hoe zij het heeft gedaan. Meld u aan op het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Dit is Nas Barkley.

0: Niles Barkley en Crazy.
1: U luistert naar Villa.
0: Nou, zeg eens eerlijk, bent u ook verslaafd aan sociale media? Want in allerlei onderzoeken zegt meer dan de helft van de Nederlandse bevolking dat ze eigenlijk verslaafd zijn aan die sociale media en dat ze veel langer op de telefoon zitten dan ze eigenlijk zouden willen. Het inspireerde Arnoud Wokke, tech-redacteur bij het platform Tweakers, en u kent hem ook als huisvriend hier van Villa VDB, en psycholoog Sarah Sporke tot het schrijven van een roman die heet Ping. En die gaat over Emmy, die langzaam verstrikt raakte in een web van algoritmes en likes. En de beide schrijvers zijn hier, hartelijk welkom.
2: Dank u.
0: Ik zag nu net alweer dat jij een fotootje zat te maken van deze setting, Anna.
2: Zeker. En ja, dan, die staat alweer op Instagram.
0: Die staat alweer op de socials natuurlijk.
2: Nee, grapje.
0: Dus hoe vaak zit jij er zelf eigenlijk op?
2: Oef, ik zou wel willen zeggen een half uur tot een uur per dag. Maar daar houdt het wel op. En ik moet ook wel zeggen, voor dit boek, dat hebben we ook gepromoot via social media. Want waar vind je verslaafd aan sociale media? Op sociale media. Ja. En op een gegeven moment had ik een video gemaakt. En die ging best wel een beetje viral. Die hebben meer dan 700.000 mensen gezien. En wat er dan gebeurt, dat is best wel raar en verslavend ook wel. Dan denk je, oh ja, ik wil nog zo'n video maken. Ik wil meer van van die goede stofjes die erin krijgt.
0: Jij kan je vanwege je werk nog een beetje verschuilen van, ja, ik moet af en toe ook rondkijken waar ik over schrijf natuurlijk. Maar hoe zit het bij jou?
3: Ik ben een paar jaar geleden van alle sociale media afgegaan. Omdat ik zelf ook merkte dat ik veel te veel tijd opslokte.
0: Ja.
3: Maar nu dat we met het boek zijn begonnen, zit ik er weer op.
0: Oké, en hoe bevalt het?
3: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar het werkt wel.
0: Ja. En leg even die titel uit. Ping heet het boek.
3: Ja, het heet Ping omdat de telefoons die pingen de hele dag door.
0: Ja, ja, dan komen die berichtjes allemaal binnen. En, tenminste, als je hem op speaker hebt staan natuurlijk.
3: Ja.
0: Je kan dat ding ook uitzetten.
2: Dat kan, maar ja, je hebt gewoon een beeldende mooie titel nodig. En ping is dan wel het geluid wat denk ik de meeste mensen associëren met een telefoon die inbreekt op je leven. Ja. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk in het verhaal.
0: Een roman over sociale mediaverslaving. Waarom?
2: Nou, omdat het heel nodig is. Ik merkte een paar jaar geleden, toen sprak ik me voor het eerst uit, eigenlijk voor een social media verbod. Dat was toen nog een beetje een statement dat niet heel algemeen.
0: Iedereen heeft het er nu over.
2: Nu wel, ja.
0: In discussie volop. Maar jij was net als Gaudi een soort ziener al.
2: Zeker, 100 jaar geleden, zei ik. Nee, een jaar of 3 geleden begon ik daarover. En ik was er ook gewoon aan het over kletsen met andere mensen, met vrienden. Dus ook met Sarah. En die zei, oh ja, in mijn spreekkamer komt dat ook veel ter sprake. En toen dacht ik, ja, de bedrijven gaan er niks aan doen. Want die hebben alle financiële prikkels om ons verslaafd te houden, want ze verdienen geld met advertenties. Die advertenties die kunnen ze beter serveren op het moment dat ze meer van ons weten en wij langer op die app zitten. Dus zij verdienen geld met onze verslaving. Zij gaan het niet veranderen. Dat moet van de politiek komen. En dat was op dat moment nog helemaal niet op de agenda. Dus daarom begon ik daarover te praten en te roepen. En ik dacht, ja, ik kan daar een mooi non-fictieboek over schrijven. Die behoefte voelde ik ook wel. Maar die zijn er al zoveel. En van hele goede wetenschappers ook. Maar een mooi verhaal die dat helemaal beeldend maakte. Die je meeneemt in de emotie van, hoe voelt het nou als je nu jong bent en je raakt daar verslaafd aan? En wat gebeurt er dan met je? Dat leek me een heel mooie manier om mensen te bewust te maken van wat dit eigenlijk doet.
0: En het is een roman. En de hoofdpersoon is Emmy, hè?
3: Ja, een jonge vrouw.
0: Maar eigenlijk is dat iemand die bestaat eigenlijk uit, tenminste de verhalen bestaat eigenlijk uit een soort combinatie van wat jij in je spreekkamer hoort.
3: Klopt, ik spreek erg veel mensen op dagelijkse basis. En bijna iedereen heeft het over het onderwerp wat er allemaal online gebeurt en op de telefoon. Ja, en op die manier kun je heel veel verhalen horen van mensen waar ze allemaal tegenaan kunnen lopen. En we hebben daar een selectie uitgehaald van wat we vaak horen, of wat ik vaak hoor. En dat hebben we geprobeerd te verwerken in dit verhaal om het heel levendig te krijgen.
0: Want even heel kort het plot zeg maar van het verhaal. Zonder niet het eind niet verklappen natuurlijk.
3: Nee.
0: Maar wat beleeft die Emmy allemaal?
3: Nou ja, het begint eigenlijk op een hele mooie manier. Want sociale media zijn niet alleen slecht. Emmy die heeft een mooie video gemaakt voor haar halfbroertje en half zusje. Maar die heeft ze per ongeluk op openbaar gezet. En daarmee gaat ze viral. Daar krijgt ze allemaal leuke reacties op. Mensen die vinden het heel erg leuk om dat te zien.
0: Kijk die Arnoud ook had.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, we hadden het eerst geschreven en toen gebeurde het onszelf. Dat was al surreëel, hoor.
3: Ja. Maar ja, daardoor ontdekte ze dus hoe leuk het ook kan zijn. Ja. En het is inderdaad, dat werkt zo lekker. Je wil meer van dit soort video's dan.
0: Tot dat punt het leuke verhaal, maar jij ziet ook de andere kant daarvan. Dus.
3: Ja, dat klopt. En wat bijna iedereen herkent is überhaupt gewoon al veel te veel tijd aan dat

0: Ook de andere kant daarvan dus.
1: Ja, dat klopt. En wat bijna iedereen herkent is überhaupt gewoon al veel te veel tijd aan dat apparaatje kwijt zijn. Het slokt zoveel van onze energie, van onze aandacht op. Het is niet ongebruikelijk voor mensen van mijn leeftijd om zo'n 5 uur per dag op de telefoon te zitten. En voor jongeren is dat nog een stuk meer.
0: Ja. Ja. Het grappige is dat je, ik maak me er zelf ook schuldig aan, want dan heb je even niks of zo. Dan denk ik, nou, ga eens even kijken. En voor je het weet zit je er gewoon een uur op, weet je wel. En je wordt van het een naar het andere gesleept. En het een is interessant en het andere totaal niet.
1: Ja, maar er zit heel veel tijdsverlies op. Zo zijn de apps ook ontworpen om onze aandacht daar te kapen, bezig te houden.
0: Ja. Ja. Hoe verleiden die? Hoe kan dat? Dat je dus eigenlijk zelf al denkt van, nou, oké, ik ga heel even kijken of er nog belangrijke berichtjes zijn. Is er nog wat gebeurd? En dat je dan toch daar blijft hangen, terwijl je dat eigenlijk niet wil.
2: Ja, dat zijn heel geavanceerde trucs. Maar ten eerste, zeker met die video-apps zoals TikTok en Instagram Reels en YouTube Shorts. Het is super makkelijk om naar de volgende video te gaan. Die staat al klaar op het geheugen van je telefoon. Dat laat ze alvast in, zodat je nooit hoeft te wachten totdat de volgende video begint. En veel video's die zijn raak, sluiten aan bij je interesses, maar niet allemaal. En dat is wel echt volgens mij het meest verslavende trucje wat er is. Namelijk, vaak werkt het en af en toe niet. En dat is een soort van casino-effect. Je draait aan de, hoe noem je zo'n ding?
1: Aan
2: zo'n gokkast.
0: Gokautomaat, ja.
2: En soms win je en vaak ook niet. En het feit dat je soms wint en soms niet, dat zorgt ervoor dat je telkens weer wil doen. Net als de grijpmachine op de kermis, zeg maar.
0: Wacht tot dat ene leuke filmpje weer wel voorbij komt.
2: Ja. Je denkt van, maar het volgende filmpje, dat is echt het laatste, want dat wordt echt een topfilmpje. En zo blijf je maar doorgaan. En zo train je jezelf om daar telkens meer tijd in te stoppen.
0: Ja. En want er zijn ook mensen gewoon echt verslaafd, toch?
1: Ja, het is nog geen officiële diagnose. Maar er zijn zeker mensen die eigenlijk veel meer die er niet mee kunnen stoppen. En die er echt problematisch.
0: Maar die ook eigenlijk hun eigen leven daardoor helemaal laten bepalen. Die niet meer helemaal scherp zijn op hun werk bijvoorbeeld.
1: Dat klopt, zeker. Ik hoor ontzettend veel mensen die tot diep in de nacht liggen te scrollen. En telkens die filmpjes blijven kijken. En dan overdag ben je gewoon moe en werkt je concentratie niet zo goed. Ga je fouten maken. Ga je rot voelen. Rot voelen vinden we allemaal onprettig. Dus we pakken heel snel ons telefoon weer erbij. En dan gaan we weer op TikTok, want dat helpt ons eventjes te ontsnappen aan dat rotte gevoel.
0: Wat zeg jij tegen dit soort mensen? Ik bedoel, je luistert eerst natuurlijk naar hun verhaal, maar dan willen ze ook graag wel een oplossing misschien.
1: Ja, precies. Ja, het begint bij inzicht in je eigen gebruik. Dus het allereerste wat ik zeg is, zet een app op je telefoon die bijhoudt hoe vaak je de telefoon gebruikt, hoe lang je erop zit, hoe vaak je de apps opent. En kijk daar eens naar.
0: Ja, en dan negeren mensen dat gewoon en die gaan volgende dag gewoon weer verder.
1: Ja, maar dan komen ze gelukkig af en toe bij mij terug en dan zeg ik, nou, pak het er eens bij.
0: Ja. Als het een verslaving is, moet je er ook maar vanaf zien te komen natuurlijk.
1: Ja, en dat is niet zo makkelijk, want de apparaatjes zijn overal. En zie nog maar eens om zonder sociale media op de hoogte te zijn van alles wat er in je buurt speelt. Van op de hoogte te willen blijven van je familie of van verre vrienden. Ja, het is echt lastig.
0: Ja. Ja. Arnoud, hoe wordt daar vanuit de technische wereld nagekeken? Want die verslavingsproblematiek is er. Er is een zaak geweest in Amerika. Die vrouw heeft toen even die grote tech-giganten aangepakt.
2: Meerdere zelfs.
0: Ja.
2: Ja, en het bijzondere daarvan is, die rechtszaak ging erover dat zij klaagde de bedrijven aan omdat het ontwerp van hun apps verslavend zou werken. En die zaak heeft ze dus gewonnen. En dat is heel belangrijk. Want dit is dan voor het eerst dat er een rechtelijke uitspraak ligt. Dat het ligt aan de kern van de apps en de manier waarop ze zijn ontworpen en geld verdienen. En dat betekent dat als dit doorgaat en miljoenen mensen die apps gaan aanklagen of schadevergoedingen krijgen, dan wordt het super duur voor hun om zo door te blijven gaan. Ze zullen dus hun werkwijze moeten aanpassen als dit blijft staan.
0: Je zou kunnen zeggen dat dat dus een klein beetje winst is. Want tot nu toe hadden ze een houding van, ja, jullie kunnen allemaal hard roepen, maar we doen toch niks.
2: Ja, en ik zie ook wel binnen die bedrijven, daar zijn heus wel mensen die dit ook zien en die daar ook proberen wat aan te doen. Instagram heeft een tijdje van die dingen gehad dat je hebt het einde van je tijdlijn wel bereikt. Maar dat soort initiatieven, dat verdwijnt altijd weer naar de achtergrond. Want ze verdienen geld aan verslaving, dus gaan ze ermee door. Want uiteindelijk willen ze ook hun omzet hebben. Zo werkt helaas kapitalisme. Ja, daar kunnen we niks tegen doen.
0: Maar dat moet dus niet van die bedrijven komen. Nee. Die gaan dat niet doen. Die zitten anders hun eigen handel in de weg natuurlijk. Ja. Dus het moet vanuit de overheden komen.
2: Ja, vanuit en rechters en overheden. Dat zijn de manieren waarop wij dit kunnen doen. Want stemmen met onze voeten, wat we normaal zouden willen doen, zeg maar, gewoon stoppen met die apps. Ja, dat werkt niet. We kunnen het smartphone ook niet uit ons leven snijden. Want het is ook de manier waarop we bankieren, de manier waarop mensen betalen.

0: voor parkeren, de manier waarop je met elkaar in contact blijft. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, ik gooi die hele smartphone eruit voor iedereen. Sommige mensen doen dat wel, maar voor veel mensen is het gewoon niet werkbaar natuurlijk. Nee. Dus ja, daar moet het vandaan komen.
1: Het helpt niet mee dat veel politici natuurlijk ook er gewoon op zitten en misschien net zo verslaafd zijn als we allemaal.
0: Ja,
2: dat
0: ziet er triest uit, hè, dat je dan zo'n kamerdebat hebt en dat er dan politici zo op hun telefoon zitten te scrollen. Ja. Het gebeurt wel.
1: Hebben mensen door eigenlijk dat ze verslaafd zijn?
2: Ik denk het niet. Pas als je het gaat vragen en je gaat het in de gaten houden, dan zeggen de meeste mensen, oh ja, ik gebruik het echt veel te veel. Maar het gaat zo gemakkelijk. En het is ook wat jij net zei, op een gegeven moment is er al een uur voorbij, terwijl je voor je gevoel misschien 3 filmpjes of misschien 15 posts hebt gezien. Wanneer het je gaat opvallen dat de tijd wel heel snel gaat, dan zou ik je ook wel aanraden om daar eens met jezelf op te letten van wat heb ik nou eigenlijk echt gezien? Was dit echt mijn tijd waard? Ja, heel veel mensen zeggen dan nee, dat was het eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk dat heel veel mensen nu instemmend knikken aan de andere kant ook van de radio. Ze heeft allemaal gelijk, die vrouw, maar ja, doe er maar eens wat aan. Nou ja, ja. Je hebt wat tips gegeven. Want wat willen jullie bereiken met dit boek uiteindelijk?
0: Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen kunnen zien wat de emotionele impact kan zijn van zo'n social media verslaving. Want het is, ik ben ook verslaafd aan mijn telefoon. De meeste mensen zijn wel verslingerd aan hun telefoon, maar hebben daar niet super veel last van, zou ik zeggen. Maar vooral voor jongeren die daar over het algemeen gevoeliger zijn voor dat soort verslavingstechnieken. Die kunnen er wel echt heel veel last van hebben in hun sociale leven, in hun studie. En door het als verhaal te vertellen in plaats van als wetenschap, krijg je ook de emotie mee. Je wil tegen de hoofdpersoon schreeuwen, althans dat heb ik vaak gewild, tegen Amy schreeuwen van, stop die telefoon eens weg. Je ziet toch dat je je leven aan het vergallen bent hiermee. En dat gebeurt dan niet. En ik denk dat dat krachtiger is dan de wetenschap die we ook mooi hadden kunnen opschrijven. Maar dat omdat het via emotie gaat, dat het meer bewustzijn creëert van wat die social media echt voor kwaad kan.
1: En jullie hebben een filmpje gemaakt om het boek een beetje te promoten. Hoe zijn de reacties verder? Krijg je ook reacties van mensen zelf? Van, hey, er gaat ineens een wereld voor me open nu ik dit heb gehoord en gelezen.
2: Ja, dat hebben we inderdaad. We hebben nu al van een aantal mensen die zelf zijn. We hebben ook vooral veel reacties nu de laatste tijd op het boek zelf. De filmpjes zijn er langer. Het boek zit anderhalve week nu uit. Wat ik met name hoor van de mensen die opgegroeid zijn zonder zo'n telefoon, die begrijpen het vaak niet. Wat zit nou in die telefoon? Waarom is dat zo belangrijk voor al die jongeren? Ja, zij geven ons wel aan dat ze daardoor nu meer kunnen inzien. Nou ja, die telefoon die is daadwerkelijk wel echt heel belangrijk voor die jongeren.
1: Ja,
2: ja, en dat krijgen we nu vooral terug van die generatie.
1: Het is voor ouders ook heel moeilijk natuurlijk. Want je kan de hele tijd tegen je kind zeggen, je mag het niet doen. Ja. Ten eerste zien ze dat je misschien zelf ook wel af en toe erop zit. Maar iets wat je niet mag, dat vinden kinderen juist wel interessant natuurlijk. Dus je moet inderdaad met ze in gesprek raken en aangeven hoe vervelend het kan dan zijn uiteindelijk ook.
2: Ja, en het is ook zo makkelijk, want je kind is zo stil op het moment dat het aan TikTok zit.
0: Ja, ja. Klopt ook.
2: Ja.
1: En niet alleen je kind, kan ik zeggen.
2: Nee.
0: En je hebt als ouder ook niet door dat het op zo'n kind of op zo'n puber of op zo'n tiener veel meer impact heeft dan op jezelf. Ik denk ook omdat wij, ik spreek me voor onszelf, want we zijn allemaal net boven de 30, opgegroeid zijn zonder smartphone. opgegroeid zijn zonder smartphone. En dat is wel echt een andere wereld waaruit je komt.
1: Ja.
0: En als je daar nu opgroeit, dan is dat wel echt anders. En dat laten inzien en daar bewust van zijn, ja, dat is denk ik wel iets heel goeds.
1: Dank voor het gesprek. Tech-redacteur Arnoud Wokke en gezondheidszorgpsycholoog Sarah Sporken. Het boek van hen heet Ping.

0: Morgan Wallen is dat aanleiding voor de vraag van vandaag. Stinkkaasjes, ja, je vindt ze of heel lekker of je gruwelt ervan. Maar het blijkt dat ze heel gezond zijn. Dat is een Frans onderzoek heeft dat aangetoond. Komt door de vele micro-organismen. Dat bracht ons bij de vraag van welke gekke smaakcombinatie houdt u eigenlijk? Nou, als je zo'n vraag bedenkt, dan weet je dat er een hele trits aan reacties komt. Even, die eet graag pindakaas met mayonaise. Peters favoriet is een plak kaas met boter en hagelslag. En Jan ontbijt elke zondag met een beschuitje met boter, marmiet en een dikke laag Zwitserse strooikaas. Dan een appje van Susanna.
1: Bij ons is traditie dat we voor heiligavond, dus kerstavond, eten wij apfelrösti, heet dat. Nou, dat is oud wit brood, wat je in stukjes snijdt en in boter aanbakt. En dan doe je appels, het liefst goudrenetten erbij. Je laat eerst wat suiker karamelliseren. En dat wordt dus één geheel. En daarbij eten wij dus ham. En die combinatie vinden wij heel erg lekker. En dat is een eeuwenoude traditie in onze familie.
0: Ja, appelrösti dus. Dan Jacques met een audio-appje.
2: Wij aten vroeger thuis op zondag of op zaterdag altijd spek. En dan was het ook heel erg lekker om een snee wit brood door de jus van het spek te halen. En dan vervolgens daar flink wat suiker op te strooien.
0: Ja, ja.
2: Echt een lekkernij.
0: Ja, een spekpannenkoek met suiker. Eerlijk gezegd vind ik dat ook wel lekker, hoor. Dan nog eentje van Jalmar. In 1976 reisde ik op mijn 19e door de Verenigde Staten. Ik leerde daar bleekselderij met pindakaas eten. Blijft een lekkere... ik eet het nog steeds, zegt hij. Hartelijk dank weer voor alle reacties. We gaan ze allemaal uitproberen zometeen na de show hier in de kantine van de villa. En dan gaan we luisteren naar het NOS Radio 1-journaal, gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Morgen weer een nieuwe villa, even na tweeën. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: Zondag op de perstribune van Max.
5: Het is een droom, denk ik, van iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
4: Voormalig Radio Tour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de Tour en International Edwiges Maduro.
6: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
4: Over de kansen van Oranje op het WK.
6: Half finale, denk ik wel.
4: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Zondag. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
11: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
7: Marco Geitenbeek.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Pepperspray moet een oplossing worden voor mensen die gestalkt of bedreigd worden. Het kabinet wil dat mogelijk maken in navolging van Denemarken. Hoe werkt het daar? Dat zo meteen. Eerst het nieuws met Levi van Eck.
13: Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor een grote kazerne in Zeewolde. Het wordt een van de grootste militaire locaties van Nederland. Inwoners van Zeewolde kunnen overlast krijgen van de kazerne, dus mogen ze bezwaar maken, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
14: Vanaf vandaag kunnen inwoners, bedrijven en organisaties tot en met de 21 juli reageren op die plannen die er dus nu liggen. Ik denk dus dat dus eigenlijk als alle onderzoeken afgerond zijn, als alle feedback binnen is, dat er ergens volgend jaar dan een definitief voorstel naar voren komt. En dan eigenlijk pas eind volgend jaar het definitieve besluit valt over de indeling van de kazerne.
13: De kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Niet pas in 2030, maar al over 2 jaar kan in Nederland een tekort ontstaan aan elektriciteit, waarschuwt netbeheerder TenneT. De vraag naar elektriciteit groeit sterk. TenneT wil dat de Rijksoverheid gascentrales financiert die elektriciteit kunnen opwekken als er een tekort is aan zon en wind. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius zit in voorarrest vanwege 4 verkrachtingen en een reeks andere misdrijven. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen, zoals het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. De Somalische scheidsrechter Artan, die zou fluiten op het WK, heeft geen toegang tot de VS gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De scheidsrechter is inmiddels weer thuis. Hij bedankte de FIFA en het Somalische volk voor alle steun.
15: And I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
13: Artan werd vorig jaar nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar door de Afrikaanse Voetbalbond. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui, vooral in het binnenland. En dan ook wordt het een graad of 17.
16: Bianca Damink zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De spits komt steeds wat verder op gang. Er staat nu ruim 200 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want bij knooppunt Benelux staat een pechgeval en daar zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna een kwartier. Ook op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Hoorn, sta je nog in de file door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De vertraging is daar nog zo'n 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda is na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk ook weer vrij. En de vertraging is een kwartier. Er zijn problemen op de A27 van Breda naar Utrecht. Is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. En op de A27, maar dan de andere kant op, van Utrecht naar Gorkum. Daar sta je ook een half uur in de file. Het is druk tussen Hagestein en Noorderloos.
16: Justitieminister Van Wil kijkt of bedreigde of gestalkte mensen met pepperspray rond kunnen lopen. Zometeen vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet over de plannen.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
20: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
1: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
16: De Franse zanger Patrick Bruel zit sinds maandag vast. En vandaag horen we wat er verder gaat gebeuren. Correspondent Saskia Houtuin.
23: Tegen de populaire zanger en acteur Patrick Bruel lopen 9 aanklachten van seksueel misbruik en verkrachting. Vandaag hoort hij van een driekoppig team van rechters of hij wordt vervolgd of niet.
16: En in Drenthe is een grote archeologische vondst gedaan. Verslaggever Onno Beukers.
24: Het gebeurde eigenlijk bij gewone werkzaamheden tussen Sleen en Oosterhesselen. En archeologen hebben daar maar liefst 3000 historische voorwerpen gevonden. En volgens de provincie zijn er daarvan zeker 600 zeer bijzonder.
16: Maar eerst gaan we het hebben over pepperspray. Want het kabinet onderzoekt of het gebruik van pepperspray legaal gemaakt kan worden voor vrouwen die worden bedreigd of last hebben van stalking. In Denemarken gebeurt dat al. En minister Van Wil van Justitie wil nu kijken of dat ook in Nederland ingevoerd kan worden. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, ja, waarom juist voor deze groep?
25: Ja, die discussie over pepperspray die kwam op na debatten over femicide, na de moord op Lisa uit Apkoude ook. En de politiek zocht eigenlijk naar manieren om het veiliger te maken voor vrouwen. En pepperspray werd daarin vaak genoemd. Het kabinet beloofde dat toen te gaan onderzoeken. En nu heeft het kabinet dat dus wat verder gespecificeerd. We zien nu al veel vrouwen die het op zak hebben. Als ze voor het geval ze lastig gevallen worden. Maar om nou iedereen pepperspray te geven, ja, dat vindt het kabinet te ver gaan. Omdat de risico's op misbruik dan te groot zijn. En daarom wordt er dus nu gekeken naar deze specifieke groep van vrouwen die echt last hebben van stalking en bedreiging.
26: Dan vinden wij pepperspray niet de structurele oplossing voor iedereen. Die structurele oplossing ligt echt ergens anders. Maar waar het wel echt een toegevoegde waarde kan hebben, is voor die mensen waarvan je al weet dat er een risico is dat ze belaagd gaan worden. Ja, bijvoorbeeld door een verbroken relatie, door stalking, eergerelateerd geweld. We zien die voorbeelden natuurlijk te over in Nederland. De meeste vrouwen komen om in zo'n soort omstandigheid. Daar gaan we het voor mogelijk maken.
25: Ja, en juist deze groep loopt het meeste risico. Zo'n 70% van de slachtoffers van femicide. Dat gebeurt in de relationele sfeer. Dus dan zou je het kunnen aanzien komen. En kan dus die groep juist van dit middel gebruik maken.
16: Ja, dan moet je het dus specificeren. Alleen voor hen legaal maken. Het is natuurlijk makkelijker om het voor iedereen legaal te maken.
25: Ja, dat was inderdaad makkelijker geweest. Maar het kabinet is dan bang dat het toch verkeerd gebruikt gaat worden. In verkeerde handen valt. Als je het voor iedereen legaal maakt, dat misschien juist daders het gaan gebruiken, dat het tegen de politie gebruikt wordt. En daarom kiest het kabinet daar in ieder geval niet voor.
26: Als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, dan kun je dus jezelf besprayen. Op het moment dat je juist veilig moet zijn, kan het zijn dat je zelf last hebt van je eigen pepperspray. Het kan ook zijn dat mensen juist als aanvallers pepperspray gebruiken om jou aan te vallen. Dus als we het voor iedereen legaal maken, ja, dan lopen we ook meer risico's dat we heel veel meer pepperspray gaan zien. En niet alleen maar uit zelfverdediging.
25: Ja, en dat wil deze minister Van Wil voorkomen. Daarom onderzoekt het kabinet dus of het alleen voor mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte kan gaan gelden. Dat zij een vergunning kunnen krijgen bij de politie om dus die pepperspray bij zich te dragen.
16: Ja, en je zei net aan het begin, die discussie kwam op in de politiek na de moord op Lisa van 17. Zij werd niet gestalkt, hè? Dus zou zij hier dan ook niks aan hebben gehad, denk ik?
25: Nee, dat klopt. En dat wordt ook wel erkend door Van Wil. Pepperspray is niet de enige oplossing voor geweld tegen vrouwen, zegt hij. Dat moeten we echt op andere manieren zoeken. We moeten de straat veiliger maken op andere manieren.
26: We moeten dat stukje onveilige buurt moeten we ook aanpakken. En of we dat nou doen met verlichting, met fietspaden, door te zorgen dat je gewoon vrij zicht hebt op dat moment. Dus in de inrichting, dat is er één. Tweede, zijn ook ontzettend goede apps die meteen kunnen alerteren. Er zijn mensen die bellen. continu met mensen op het moment dat ze langs een onveilige stukje moeten. Het is verschrikkelijk dat het moet. En uiteindelijk ligt de oplossing natuurlijk bij het aanpakken van die mensen die een bedreiging vormen. Maar er zijn meer dingen die je kunt doen om je veiligheid beter te borgen dan alleen pepperspray.
25: Ja, is pepperspray echt alleen voor een kleine specifieke groep waarvan de overheid weet dat die vrouwen daar gevaar lopen?
0: Ja, we weten allemaal nog dat na de moord op Lisa er grote landelijke protesten waren. Vrouwen die de nacht opeisten. Wat vinden zij van dit plan rond die pepperspray?
25: Ja, de organisatoren van die protesten waren de Dolle Mina's. En we hebben vandaag met een van de voorvrouwen daarvan gesproken, Liedewij Baart. En nou, zij is niet echt enthousiast, kun je zeggen. Zij gelooft niet dat dit echt gaat helpen.
2: Het geeft mij een gevoel van schijnveiligheid. We moeten de dader aanpakken. En niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen, nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is en de politie heeft pepperspray gegeven? Is het dan, ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee. Het had nooit moeten gebeuren dat iemand haar gewelddadig bejegent. Nogmaals, ik denk niet dat je geweld moet bestrijden met geweld.
25: Geen groot enthousiasme dus bij deze groep. Het kabinet gaat het wel onderzoeken en mogelijk dus ja, na de zomer meer over of dit inderdaad gaat komen.
0: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het Deense model, dat is dus voor minister Van Wil een voorbeeld dat hij wil gaan verkennen. En daarom schakelen we even met Denemarken. Correspondent Rolien Kreton. In Denemarken werd pepperspray in 2019 toegestaan. Hè? Waarom gebeurde dat toen bij jou?
3: Nou, dat was na een lobby van de Deense Volkspartij, de Deense PVV zeg maar. En die partij vond dat ouderen zich beter moesten kunnen beschermen in hun eigen huis. Dus in 2019 werd er gezegd, pepperspray is in eigen huis toegestaan uit zelfverdediging. En dat betekende ook dat pepperspray makkelijker te verkrijgen was. Tegelijkertijd werden boetes op pepperspray in de openbare ruimte verhoogd. Dus het kost zo'n €400 als je een pepperspray in je tas hebt bij het uitgaan.
0: Hmm. En een andere reden dus dan hier in Nederland ook. Hè? Hoe beviel dat daar?
3: Nou, niet goed. In die periode na de invoering zagen ze dat het eigenlijk een averechts effect had. Het zorgde voor een verdubbeling van het aantal veroordelingen voor het gebruik van pepperspray. En ja, die pepperspray werd gebruikt waarvoor het niet bedoeld was. Hmm. Dus het ging onder andere, waren er meer jonge vrouwen die pepperspray 's nachts meenamen. Nou, die kregen een boete. Er waren ook mensen die het importeerden. Dat mocht ook niet. En wat ze bovendien zagen is dat die pepperspray vaker werd gebruikt door criminelen. Onder andere inbrekers die het ja, afpakten van bewoners. Maar er waren ook criminelen die zelf pepperspray bij zich hadden. Dus die wet werkte niet zoals die bedoeld was. Jezelf thuis kunnen verdedigen. En in Denemarken is dat ook, ja, wordt het aangehaald als een voorbeeld van een wet waar niet goed over is nagedacht en die te snel wordt ingevoerd.
0: Hmm. Ik begreep dat ze toen wel hebben veranderd. Hè? Wat is er toen besloten?
3: Ja, in 2021 hebben ze besloten om die pepperspray alleen in speciale gevallen toe te staan. Dus als er een concrete dreiging is, waarbij de politie beoordeelt wie dat moet zijn en wie er een uitzondering krijgt. En dat is ja, onder andere in gevallen van stalking of eergerelateerd geweld. Niet iedereen krijgt het toegewezen, maar het gaat om een paar duizend mensen die vooral vrouwen die pepperspray mogen meenemen.
0: Ja, dat is dus hetzelfde als bij ons eigenlijk hoe het wordt ingevoerd. Werkt dat wel?
3: Ja. Ja, dat is. Kijk, het is maar een klein deel van mensen die pepperspray toegewezen krijgt.
0: Ja.
3: En als het gaat om het gevoel van veiligheid van jonge vrouwen die uitgaan, dan gebruiken ze bijvoorbeeld in de Scandinavische landen iets wat ze nachtraven noemen. Dat is diep geworteld, zo'n 30 jaar oud. Dat is een landelijk netwerk van vrijwilligers, vaak ouders, die in het weekend, 's avonds en 's nachts rondlopen in uitgaansgebieden, maar vooral ook op routes waar jongeren weer naar huis gaan. En ja, die zijn herkenbaar, hebben reflecterende jassen. Dus herkenbaar ook, iedereen, jongeren weten wie dat zijn. En ze delen bijvoorbeeld condooms en snoep uit. Maar jongeren weten dat ze ook altijd bij deze mensen terecht kunnen als ze een probleem hebben. Ja. Wat ze ook doen is jongeren actief betrekken bij oplossingen in het nachtleven. Dus er worden bijvoorbeeld wandelingen dan gemaakt met jongeren, zodat jongeren zeg maar precies kunnen aangeven waar ze zich onveilig voelen. En ja, zo proberen ze om die specifieke plekken te verbeteren.
0: Ja, het is dus een groter pakket wat daar voor de veiligheid van vrouwen op straat moet zorgen. Correspondent Rolien Kreton vanuit Denemarken was dat. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Levi?
5: Al het geplande onderhoud aan wegen in Noord-Nederland wordt voorlopig niet uitgevoerd. Rijkswaterstaat zegt er nu geen geld voor te hebben, meldt de Telegraaf. Dat betekent dat zo'n 100 kilometer aan asfalt de komende tijd niet vervangen wordt. Er is op dit moment meer werk dan er geld beschikbaar is, vertelt Rijkswaterstaat bij Omroep Friesland.
6: Ja, dat is simpelweg meer werk dan dat er geld beschikbaar is. En ja, uiteindelijk is dit een politieke keuze. Hè. Werd de onze regering geld onbesteed. En er is gewoon minder geld beschikbaar voor infrastructuur.
5: En door het uitstel moeten er op wegen in Drenthe, Groningen en Friesland mogelijk andere maatregelen genomen worden, zoals een lagere maximumsnelheid of het afsluiten van rijstroken. Sinds het verboden is om met een fatbike door het Amsterdamse Vondelpark te fietsen, zijn er 39 boetes uitgedeeld, schrijft AT5. Het verbod ging een maand geleden in, maar in de eerste twee weken werden er alleen nog maar waarschuwingen gegeven. Een boete kost €115. Amsterdam is de tweede Nederlandse stad met een fatbike-verbod. In de binnenstad van Enschede geldt het al sinds maart. En het onstuimige weer deze dagen leidt op verschillende plekken tot schade, ook op campings. Zo zien we bij Omroep Brabant gaten in tenten die veroorzaakt zijn door zware hagelbuien. Deze campinggasten in het dorp Raamstonk maken vandaag de schade op.
7: Het ging heel snel. Ik denk dat het echt 10 minuten in hagelstenen van 1 tot 2 centimeter. En we hebben continu aan het dak aan het leegdrukken geweest.
8: Ons tent is helemaal stuk, dus die kunnen we weggooien.
9: 3 grote gaten, dus de tent is afgeschreven.
0: Zo, ik zag ook de foto's hiervan. Dat is echt heftig, hè? Ja, die gaten in de caravans en
5: ja,
0: zo.
5: Die, dus heeft veel tent inderdaad kunnen weg door, ja. Die hagelstenen. Je zal er maar staan. Maar we blijven even op de camping, want wie deze zomer gaat kamperen met hopelijk dan mooi weer, ja. Zal het misschien wel gewerkt hebben. De campingprijzen zijn opnieuw gestegen. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden, lezen we in het AD. Kroatië is het duurste kampeerland van Europa. Daarna volgen Zwitserland, Slovenië, Italië en Denemarken. Het goedkoopst ben je uit in Turkije, Bosnië-Herzegovina, Polen, Letland en Roemenië.
0: Bianca Damink bij de ANWB, hoe is het op de weg?
17: De spits komt langzaam wat verder op gang. De meeste files die staan nu in de Randstad. Wat daar ook opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Het staat behoorlijk vast tussen Delft en knooppunt Benelux na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging loopt snel op. Dat is nu bijna een uur. En op de A27 van Almere naar Gorkum sta je 40 minuten vast tussen Utrecht en Noordeloos. Van Breda naar Utrecht op de A27 heb je een kwartier oponthoud bij Lexmond. Er is ook een ongeluk gebeurd en de rijbaan is dicht. Maar je kunt er wel langs via de vluchtstrook.

0: Toto met Pamela was dat. In Frankrijk wil justitie dat de zanger Patrick Bruel wordt vervolgd. Maandag werd hij aangehouden op verdenking van seksueel geweld tegen tientallen vrouwen. Bruel is een van de bekendste zangers van Frankrijk. In ons land is dit zijn bekendste nummer, Casser la voix. Het nummer stond in 1992 in Nederland in de top 10. En het staat ook elk jaar weer in de top 2000. Correspondent Saskia Houtuin in Parijs. Waarom wil het OM Patrick Bruel vervolgen?
1: Ja, dat heeft te maken met de veelheid van aanklachten die er tegen Patrick Bruel liggen. De procureur, zeg maar de Franse openbaar aanklager, die heeft besloten daar vervolg aan te geven door Bruel in voorlopige hechtenis te nemen de afgelopen paar dagen. En nu moet Bruel voor de rechter gaan verschijnen. En dat is niet één rechter, maar dat zijn er drie. Dat is veel en dat is ook echt wel uitzonderlijk in Frankrijk. Maar dat zou te maken hebben met de omvang van het aantal aanklachten. Dat zijn er echt heel veel. En ook met hoe complex deze zaak is. En die rechters, die zullen dus vandaag gaan besluiten of hij in staat van beschuldiging wordt gesteld. Dus of er echt een juridisch onderzoek komt. En als dat zo is, dan wordt bepaald of Bruel de tijd tot aan die rechtszaak bijvoorbeeld in de gevangenis zou moeten afwachten, of misschien met een enkel band thuis.
0: En wat zijn de verdenkingen? Ik zei net seksueel geweld, maar wat ligt er?
1: Ja, het gaat in totaal om 9 zaken die de rechters nu gaan behandelen. 9 slachtoffers die hem aanklagen voor verkrachting of poging tot verkrachting. Een aantal zijn seksueel geweld en seksuele intimidatie. En deze 9 zaken die lopen van 2010 tot 2019. Maar er zijn wel veel meer vrouwen die zeker ook in de afgelopen weken naar voren zijn gekomen of al eerder aanklachten hebben ingediend over de zanger. Ook over de periode in de jaren 90, begin 2000. Dat zijn zaken die verjaard zouden zijn, maar die nu wel worden toegevoegd aan het dossier. Want er wordt nog onderzocht of ze misschien toch nog wel kunnen worden meegenomen.
0: En dat zijn dus soms zaken die meer dan 30 jaar teruggaan, hè, als je het hebt over begin jaren 90. Waarom komt dit nu dan naar buiten pas?
1: Nou ja, dat is absoluut wel opvallend, hè? Want er zijn dus ook al eerder wel aanklachten geweest. Ook wel op plein publiek, hè, waar ook wel die ook in de Franse media wel zijn uitgemeten. Bijvoorbeeld een aantal masseuses die de zanger hebben aangeklaagd. Dat was in 2019. Het jaar daarop weer een vrouw die zich had gemeld, maar haar zaak werd geseponeerd. Maar de bal die is dit jaar pas echt aan het rollen gebracht in maart. Toen de website Mediapaag een onderzoeksverhaal publiceerde, waarbij ze 8 vrouwen hebben gesproken, waaronder ook de directrice van Unifrance. Dat is een heel bekende filmdistributeur. En zij heeft ook een aanklacht tegen Patrick Bruel ingediend voor poging tot verkrachting. En dat is dus eigenlijk wat echt wel de zaak aan het rollen heeft gebracht. Ik lees nu ook verhalen over hoe vrouwen zich niet eerder durfden uit te spreken, omdat ze bang waren bijvoorbeeld dat ze niet geloofd zouden worden, dat ze hun baan zouden kwijtraken. Patrick Bruel, dat is zo'n populaire artiest, als zanger, als acteur. Ja. Hier in Parijs zag ik een paar maanden geleden nog overal in de stad affiches voor zijn nieuwste film. Dus heel veel mensen durfden eigenlijk ook niet. En het doet mij nog het meeste denken aan de zaak rondom Harvey Weinstein in de VS. Dus heel veel mensen die wisten ervan, maar niemand die eigenlijk echt wat deed.
0: Ja, het kostte veel moeite om zo'n machtige man naar voren te halen, zeg maar, en er tegenin in te gaan. Wat zegt hij zelf eigenlijk, Bruel?
1: Hij ontkent zelf in alle toonaarden. Dat heeft hij vorige maand bijvoorbeeld ook nog gedaan op social media, op zijn Instagram-kanaal. En volgens verschillende Franse media zou hij ook de afgelopen 48 uur, tijdens die verhoren die er nu zijn geweest, nog altijd met klem hebben ontkend dat hij ook maar iets strafbaars zou hebben gedaan. Zijn advocaat heeft vandaag nog niet gereageerd, maar wellicht als we meer weten over het besluit van de 3 rechters, dat we dan wel nog meer te horen zullen krijgen daarover. Ja.
0: En wat hangt hem dan boven het hoofd? Welke straf kan hij krijgen?
1: Ja, over de strafmaat wordt nog niet gesproken. Maar wat we wel sowieso weten, is dat dit al hele grote gevolgen voor hem heeft. Als artiest in de afgelopen maanden werd het ene na het andere optreden van hem afgeblazen. Er is gewoon in het buitenland, in Canada, in Zwitserland. Maar nu ook hier in Frankrijk treedt hij voorlopig niet meer op. Maar ja, wat voor straf hij zou kunnen krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan al die verschillende aanklachten van seksuele intimidatie tot en met verkrachting. Daar zullen we de komende tijd, als het inderdaad tot een echte rechtszaak komt, ongetwijfeld meer over horen.
0: Correspondent Saskia Houtuin was dat vanuit Parijs.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 1 minuut voor 4:30, de hoofdpunten van het nieuws. Levi.
5: Gemeenten moeten beter controleren of mensen in de bijstand het Nederlands voldoende beheersen, vindt het kabinet. Wie de taal niet beheerst, komt moeilijk aan werk. Minister Aartsen dreigt gemeenten te korten op hun bijstandsbudget als ze de taaleisen niet handhaven. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische militair zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Oud-VVD en 50-plus-prominent Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. 2 jaar geleden schold Dales een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi op internet. Volgens de rechter is Dales schuldig aan belediging, smaad en doxing. En de Somalische scheidsrechter die de VS niet in mocht voor het WK is terug in Afrika. In de Somalische hoofdstad Mogadishu werd hij als een held ontvangen. Scheidsrechter Artan dankte het Somalische volk en de regering en ook de FIFA die hem had afgevaardigd.
0: Dat was Brian Knol hier voor het weer. Het is opnieuw een dag waarop we kunnen zeggen, het was weer een wisselvallige dag. Hoe komt dat toch? Dat het de hele tijd regen, zon, dan weer wolken, hagel hebben we gezien, onweer. Het gaat alle kanten op. Het
6: heeft voornamelijk met de temperatuur te maken. Want om buien te krijgen zoals we vandaag, maar ook de afgelopen dagen hadden, met onweer en soms hagel, heb je vooral een groot temperatuurverschil nodig. Dus het verschil tussen de temperatuur dicht bij de grond en wat hoger in de atmosfeer. En op dit moment is het aan de grond best wel fris. We zitten qua temperatuur echt wel onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Maar het is hoger in de atmosfeer ook nog eens behoorlijk koud. En er komen af en toe van die golven met nog koudere lucht over ons land heen. En dat zijn precies die momenten waarop we dan met onweersbuien te maken hebben, die soms echt in een lijn over het land heen trekken, dat het even heel kort en krachtig doorregent. Vandaag ook behoorlijk wat blikseminslagen in zo'n buienlijn. En dat heeft dus allemaal met die koude luchtbellen te maken, die eigenlijk best wel hoog boven ons hoofd langs trekken, maar die dan wel heel veel invloed hebben op het weer dat wij aan de grond ervaren.
0: Ja, dus was het vandaag weer wisselvallig. Nou, hoe wisselvallig wordt het de komende uren en dagen?
6: Nou, de komende uren blijft het nog wel wisselvallig. Op dit moment hebben we ook nog met vrij veel buien te maken. De tendens is wel dat het in de loop van de avond minder vaak gaat omweren. Dus dat die buien wel wat minder heftig worden dan vandaag overdag het geval was. Vannacht wordt het dan geleidelijk droog. En ook morgen overdag is het best wel een periode droog. In het binnenland misschien een enkele lichte bui, maar het zal voornamelijk zon en stapelwolken zijn. Dus morgen echt wel een heel rustiger weerbeeld. Maar dan aan het eind van de middag en in de avond gaat het vanuit Zeeland op steeds meer plaatsen regenen. Dus morgenavond gaat het wel weer behoorlijk bewolkt en kletsnat worden.
0: Dan begint het weer. En wanneer houdt dat een keer op?
6: Waarschijnlijk pas na het weekend. Dan gaat het wat droger.
0: We houden vol. Dankjewel, Roos Brein. Bianca Damink bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je op dit moment?
7: In totaal zo'n 370 kilometer file. De meeste files die staan in de Randstad. Daar heb je ook veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel. Er sta je ruim een uur vast door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 is het druk van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Vertraging is daar een kwartier. En er zijn problemen op de A27. Van Breda naar Utrecht sta je vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Met een kwartier vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er langs via de vluchtstrook. En van Utrecht naar Gorkum is het behoorlijk druk. Ook op de A27 tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. Want daar is de vertraging net iets meer dan een half uur.
0: Zometeen, uit nieuw onderzoek blijkt dat er volop gesjoemeld wordt met producten als dadels en mango's uit illegale nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Hoe ga je een handelsverbod dan handhaven?
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het was een belangrijke sanctie tegen Israël, volgens het kabinet Jetten. Het verbod op producten uit illegale nederzettingen dat de premier een goede 2 weken geleden aankondigde.
11: We gaan nieuwe maatregelen nemen tegen producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen.
0: Uit onderzoek blijkt nu dat Nederland een heel belangrijke bestemming is voor de producten, die dadels en mango's bijvoorbeeld, uit de illegale nederzettingen. 38% van alle export naar de EU vanuit die nederzettingen gaat naar ons land. Het gaat in totaal om een waarde van bijna 15 miljoen euro. Thomas van Gol is expert Israël-Palestina bij vredesorganisatie Pax. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: En dit zijn nieuwe cijfers. Die komen uit een onderzoek van Global Echo, een organisatie die juridische processen aanspant tegen de schending van de mensenrechten van Palestijnen. Wat zeggen deze cijfers u?
12: Nou, wat het in ieder geval zegt is dat Nederland gewoon een enorm belangrijk land is voor die uitvoer van die nederzettingenproducten. Dus 38%, dat is gewoon een enorm aantal. En ook de bedragen zijn niet mals. 15 miljoen euro noemde u net al. Ja. Waarschijnlijk is het nog veel hoger, hè, want er wordt van alles aangedaan om te misleiden dat het nou om nederzettingenproducten gaat. Maar het blijkt wel dat het dus een significant deel is ook van de export. Als je het bijvoorbeeld afzet tegen de totale export vanuit de westelijke Jordaan-oever, dus ook als je de Palestijnse producten meerekent, dan is dit ongeveer 90%. 88% komt dus uit illegale nederzettingen. Ja. En dat is natuurlijk heel pijnlijk als je realiseert dat het een bezetting is, dat we die als Nederland ook als illegaal zien. En dat we daar dan wel zoveel vandaan halen en dat eigenlijk de levensvatbaarheid van die illegale nederzettingen ondersteunen.
0: Ja, we horen Jetten net zeggen van 2 weken geleden, hè, dat willen we dus aanpakken. Wat kunnen ze doen om die handelstroom te doorbreken?
12: Ja, ik denk dat er heel veel te doen is. En om dat ook nog even te nuanceren, het is natuurlijk een maatregel die al door het vorige kabinet is aangekondigd. Dus het is niet dat dat nu een nieuwe maatregel is. Wat belangrijk is Nederland heeft een verplichting onder internationaal recht. Dat heeft ook het internationaal gerechtshof in 2024 weer bevestigd. Dat Nederland niet bij mag dragen aan de bezetting. Dan is het overduidelijk dat je daar ook geen producten die daar vandaan komen, dat je die niet moet inkopen. Ook nog eens met belastingvoordelen, want we hebben een associatieakkoord met Israël vanuit de EU. Wat ook betekent dat als er producten vanuit Israël dus deze kant op komen, dat er ook nog eens geen belasting over wordt betaald. Dus ja, Nederland kan heel veel doen. Die moeten deze producten natuurlijk verbieden. Maar ook andere maatregelen zouden genomen moeten worden om dit tegen te gaan. Hè. We kopen ook nog steeds bijvoorbeeld Israëlische wapens. We leveren nog steeds wapenonderdelen aan Israël.
0: Ja, het is dus breder dan Nederland dat. Maar u zegt net even, precies. Er wordt gesjoemeld met etiketten. Want binnen de EU geldt de regel dat de oorsprong van producten moet op het etiket staan. Hè. Je moet zien waar het vandaan komt. Maar daar gebeurt dus iets mee. Wat gebeurt daar dan mee?
12: Ja, heel veel verschillende dingen helaas. Dus er is inderdaad vanuit de EU een etiketteringsregel, waardoor dat er dus op moet staan waar het vandaan komt. Dus ook in het geval van de illegale nederzettingen moet er op staan dat het uit een illegale nederzetting op de westelijke Jordaan-oever komt. Mm-hmm. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Dus je ziet dat er heel veel, dat laat dit onderzoek ook heel duidelijk zien, heel veel verschillende methodes gebruikt worden om dat te omzeilen. Een van de methodes is dat bijvoorbeeld dadels, een product waar het voornamelijk om gaat, is dat die gemengd worden met dadels uit Israël zelf en dan gewoon worden geëtiketteerd als Israël. Hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat er alsnog gewoon adres uit de Westelijke Jordaan of uit een illegaal nederzetting wordt gebruikt, maar dat er dan als land alsnog gewoon Israël aangekoppeld wordt.
0: Hmm. Maar als er Israël op het etiket staat, hoe moeilijk is het dan te handhaven?
12: Ja, precies. En dat is natuurlijk een bredere vraag. Kijk, Israël die heeft er geen belang bij om dit goed te etiketteren. Want Israël wil gewoon zoveel mogelijk exporteren. Ook zoveel mogelijk vanuit Israël exporteren. Hè, met die handelsvoordelen die daarbij zitten. Dus dat betekent ook dat je als Nederland natuurlijk moet kijken van... Wat proberen we nu tegen te gaan? En dat is de bezetting. Dus dat betekent ook dat je breder zou moeten kijken in zo'n verbod waar het nu over gaat. Dan alleen naar producten. Je zou dan ook diensten mee moeten nemen. Je zou ook sectoren mee moeten nemen die in allebei de economieën bezig zijn. Want het is ook niet zo dat de nederzettingen-economie helemaal los staat van de Israëlische economie. Dat is enorm vervlochten. Dat is eigenlijk één systeem. Dus is het inderdaad lastig om puur en alleen naar de producten uit de nederzettingen te kijken.
0: Ja, nou. Zien we dus dat dit doorgaat en omzeild wordt. Wat zijn de consequenties daarvan als die handelstromen gewoon doorgaan?
12: Ja, de consequenties zijn enorm. Hè. Dat zien we bijna dagelijks. De beelden in het nieuws en de beelden in de kranten. De verhalen van Palestijnen die weggejaagd worden. Er is nu weer een nieuw nederzettingenplan. Hè. Het E1-plan ten oosten van Jeruzalem. Waar weer hele Palestijnse gemeenschappen verdreven worden. En dat komt ook door dit soort producten. Want dat betekent ook dat die nederzettingen handel kunnen drijven. Dat ze daardoor economisch door kunnen gaan, dat ze kunnen bestaan, dat ze bestaansrecht hebben. Precies. Dus dat betekent ook, ja, als je als Nederland aan de ene kant zegt, wij vinden die nederzettingen illegaal, wij vinden dat moet stoppen, maar je blijft wel die producten inkopen, ja, dat is natuurlijk heel vreemd en een heel fout signaal. Je zou juist alles aan moeten doen om die producten niet hier te krijgen. En het rapport laat ook duidelijk zien dat de EU en dus ook Nederland in de handhaving van alleen al die etiketering enorme steken laat vallen.
0: Ja, maar moet er dan een verbod op alle Israëlische producten komen, is dat wat u zegt?
12: Nou, ik denk dat het internationaal gerechtshof enorm duidelijk is geweest dat je niet bij moet dragen aan bezetting. Dus dat betekent dat je als Nederland moet kijken wat draagt nou bij aan bezetting. En helaas zien we op dit moment dat die economieën enorm met elkaar vervlochten zijn. Dus dat het heel moeilijk is om dat bijdragen aan bezetting en bedrijven bijvoorbeeld die alleen in Israël actief zijn, dat dat bijna niet te doen is.
0: Nee,
12: dus dat je inderdaad... Nee, precies. Nee.
0: In de tussentijd, wat kun je als consument doen tot slot?
12: Nou, het gaat dus hier heel erg om landbouwproducten. Hè? Dus dadels noemde ik al, maar ook citrusvruchten, mango's, avocado's. En je kan er dus niet van uitgaan als daar Israël op staat, als je dat in de winkel koopt, dat die daadwerkelijk uit Israël komen. Er is dus een grote kans dat die uit de Westelijke Jordaan overkomen. Dus dat betekent ook dat je een enorm risico neemt als je dat als consument bijvoorbeeld zo'n product koopt, dat dus uit bezet gebied komt. Dus het lijkt me dat consumenten zelf dan die keuze moeten maken om het dan gewoon niet te kopen.
0: Dank voor dit gesprek, Thomas van Gol van Pax. En het kabinet die wil dit verbod dus. Het ligt nu bij de Raad van State en die beslist er voor de zomer over. Ander Haags nieuws, want vanavond bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor coöperatief wonen. Dat is een woonvorm waarbij meerdere mensen samen een huis realiseren. Dat gebeurt al, maar er is meer voor nodig, volgens Sandra Beckerman van de SP.
13: Op dit moment bestaan vastgoedwooncoöperaties, dus groepen mensen die willen bouwen, die bestaan nog niet volgens de wet. En daardoor komen ze in allerlei problemen terecht. Wij zorgen dat ze in de wet worden opgenomen en dan wordt het makkelijker om aan financiering te komen. Makkelijker om projecten van de grond te krijgen, een verzekering te krijgen, uitkeringen te krijgen. En we zorgen ervoor dat gemeenten, als ze beleid willen maken om deze groepen te steunen, dat heel duidelijk is hoe ze dat, waar ze dat moeten doen. Zodat initiatieven en gemeenten elkaar makkelijker kunnen vinden.
0: Een geslaagd voorbeeld van coöperatief bouwen staat in Groningen, de Ebbingenhof. Zo'n complex van 40 woningen, helemaal door de bewoners zelf gerealiseerd. Maar het viel niet mee, dat horen we van verslaggever Mark Robin Visser.
14: Ja, dat is een beetje poeder. Is dat kunstmest, denk ik, hè?
15: Nou, dat vrees ik wel.
14: Zullen we het even vragen? Ja, luisteraars, we bevinden ons hier in een oase van rust in het centrum van Groningen. Auto's heb je hier niet. Maar wel koeienmest.
15: Ja, koeienmest. Met
14: wat zijn jullie aan het doen?
15: Nou, we gaan wat voeding geven hier en daar. Maar we moeten even wat overhevelen. Jullie worden echt ook vies, hoor. Ja,
14: Volgens mij is dit de tuinploeg, Joan.
15: Ja. Dit is absoluut de tuinploeg.
14: Ik ben op pad met Joan Stam en Edith Snijders. Die wonen allebei hier aan de Ebbingenhof. En zo hebben jullie ook allemaal jullie taken dus?
16: Nou, wat je leuk vindt om te doen.
14: Ja, dus wat doet u hier?
16: Ik zit in de ballotagecommissie.
14: Ah, wie dat er wel we en niet.
16: Ja, precies.
14: En wat zijn dan de regels van de ballotagecommissie?
16: Nou, dat gaat toch op gevoel.
14: Ja?
16: Nou, iemand moet natuurlijk wel hier willen wonen en samen dingen willen doen.
17: Je moet hier wel actief zijn.
14: Ja. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk, want het is toch 50 plus allemaal.
17: Ja, nou, maar kijk, dan sta je nog niet meteen met één been in het graf, hè?
14: Ik ben zelf op 50 plus en ik voel het nog niet zo.
16: Nee, absoluut niet, nee.
14: We kijken even verder, we lopen langs deze prachtige, want we zijn in een binnentuin, hè, moeten we even vertellen.
17: Nou, is
14: het is een hof.
17: Het is een gebouw met 4 verdiepingen, maar we hebben wel gaten in de wanden laten ontstaan door dakterrassen daar te hebben, zodat er hier ook zon binnenkomt. Want het is een gebouw dat helemaal rond gebouwd is.
14: Er is hier ook een lift. Ja, ik zei het al, het is tenslotte 50 plus. Dus ook als je wat minder goed ter been bent, kan je toch nog naar een van die dakterrassen boven. Ik ben heel benieuwd.
17: Kijk, we wonen hier met 50 mensen. Verdeeld over 40 appartementen.
14: Ja, en het is allemaal vrij nieuw, hè?
16: Het is bijna 5 jaar.
14: Kan je

0: begroeiing hier op het dakterras wel een beetje zien. Dat het al een beetje begint uit te wassen allemaal. Hè? Prachtig. En hier zijn dan ook allemaal zitjes. Zeg, Joan en Edith, jullie hadden vroeger, als ik het goed begrepen heb, allebei een koophuis.
1: Ik had een koophuis.
2: Ja, u ook?
3: Nee, een huurhuis.
0: U had een huurhuis. Ja. En dit complex is gefinancierd eigenlijk door jullie zelf, toch?
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een hypotheek van de bank. En we hebben een kleine hypotheek van de gemeente. Maar de rest moesten we zelf op tafel leggen. We hebben gezegd, nou, iedereen die geld... Hoi.
4: Hoi.
0: Hi, goedemorgen. Ja, het is hier wel. Ons kent ons allemaal, hè?
1: Ja.
0: Weer
1: ja,
0: iemand natuurlijk van de tuinploeg met een gieter.
1: Ja. ja. Maar toen hebben we gezegd... ja, hoe gaan we de rest financieren? En toen hebben we gewoon gevraagd... wie heeft er geld om een lening te geven... En dat is dan de, laten we zeggen, de derde hypotheek.
0: En hoe bent u hier dan terechtgekomen?
3: Nou, dankzij die mensen.
0: Ja, want u had niet kapitaal.
3: Ik had geen kapitaal, nee. Dus ik wist dat het allemaal huurwoningen zouden worden. En ja, toen heb ik me aangemeld. En toen ben ik ook door de ballotagecommissie goedgekeurd. Ja.
0: Ik zeg, John, u was er al vanaf het begin bij betrokken, hè? Ook bij die hele financieringstoestand.
1: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie daar nou mee bezig geweest?
1: Nou, het is opgezet in 2012, maar het is beginnen te lopen vanaf 2015.
0: John, wat was nou het alleringewikkeldst?
1: Nou, van de financiering heb ik echt wakker gelegen.
0: Ja? Ja. Want om hoeveel geld ging het dan?
1: Nou, het heeft 13,5 miljoen gekost. Het zou allemaal makkelijker kunnen als je op andere voorwaarden geld kunt lenen. Als de gemeente bijvoorbeeld garant zou staan, zodat je lagere rente hebt. Nou, weet je, als je dat soort voorwaarden hebt, dan wordt het allemaal wat makkelijker te financieren.
3: Ik ga wel eens naar een landelijke dag van woongemeenschappen. En gelukkig komen daar ook heel veel jonge mensen die het ook heel erg leuk lijkt om zo te wonen. En ik denk dat er heel veel behoefte aan is, ja.
5: Bewoners van de Ebbinghof in Groningen waren dat, zo'n coöperatief woonproject. In gesprek met Mark Robin Visser. Wat melden media in het buitenland, Levi?
6: Na de rellen gisteravond in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn 3 mensen opgepakt, melden Britse media. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden. De rellen braken uit na een gewelddadige mesaanval door een migrant uit Soedan. Maandagavond was dat. Daarbij raakte een man zwaar gewond. De relschoppers staken huizen en voertuigen in brand en hadden het volgens de politie gemunt op mensen van buitenlandse afkomst. Bij de rellen raakten ook 2 agenten gewond. Later in deze uitzending meer hierover met correspondent Arjen van der Horst. Paus Leo zegent vanavond de toren van Jezus Christus in van de Sagrada Familia in Barcelona. Dat doet hij precies 100 jaar na de dood van de architect Gaudí. Nu de kathedraal zijn hoogste punt heeft bereikt, komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar ook eindelijk in zicht.
5: He he.
6: Ja, het duurt nog wel even, maar goed. De pauze is er dus en vanmiddag werd hij al in Barcelona hartelijk ontvangen door honderden mensen. En na de mis van de paus vanavond is de hoogste toren ook toegankelijk voor het publiek. De Spaanse politie heeft samen met Europol een inval gedaan bij een professionele werkplaats voor het namaken van identiteitspapieren. Dat gebeurde in Alicante, schrijft de site Spain in English. Er zijn zeker 800 nepdocumenten in beslag genomen. In de werkplaats werden paspoorten gemaakt voor criminele netwerken in heel Europa. En in België is afscheid genomen van de Vlaamse zangeres, politica en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Bij de VRT valt te lezen dat bij de begrafenis de meest pakkende toespraak werd gehouden door haar dochter Celine. "Opnieuw breng je hier mensen samen, mama," begon ze. Margriet Hermans had kanker en pleegde euthanasie. Volgens haar dochter had ze alles zelf geregeld, ook de uitvaart.
7: "Je koos je muziek, wie erbij wilde, wanneer je het wilde en zelfs wat je wilde aandoen. Een witte blazer, Celine, die daar beneden in de kast hangt. Dan zie ik er toch uit als een engel. Ik weet het, ik ben het niet altijd geweest. Maar dan lijkt het toch even zo."
6: Bij de uitvaart waren ook premier Bart de Wever en de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen aanwezig.
5: Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg nu?
8: Er staat intussen bijna 400 kilometer file. Een vrij gemiddelde woensdagspits. De meeste files die staan in de Randstad. Zoals op de A4 naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A20 naar Hoek van Holland sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Schiedam. En het is behoorlijk druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Noorderloos. Daar is de vertraging bijna 40 minuten.

0: Minuten.
1: NPO.
2: Radio 1. Elke werkdag.
1: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo. Archeologen hebben duizenden historische schatten gevonden bij werkzaamheden in Drenthe, tussen Sleen en Oosterhesselen. Daarvan zijn er volgens de provincie ongeveer 600 zeer bijzonder. Verslaggever Onno Beukers die staat in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, zoals het zo mooi heet. Ja, Onno, we willen natuurlijk weten wat er is gevonden, maar laten we het opbouwen. Hoe hebben ze de voorwerpen gevonden?
1: Nou, misschien eerst kun je dat ook horen, het Beekdal.
0: Ja, zeker.
1: Want ik sta hier naast lopend water, hoor.
0: Ik hoor het.
1: Nou ja, dat kun je misschien horen, maar hoe ze het hebben gevonden, ja, dat kan ik het best aan Tim Kouling vragen. Want u bent van Licens, hè, archeoloog daar bij het bedrijf. Hoe is dat hier nou gevonden? Wat is er hier gebeurd dat er al die schatten naar boven kwamen?
2: Op een gegeven moment heeft men besloten hier te gaan afgraven. Dus ongeveer gemiddeld iets van 25 centimeter is hier afgegraven. En dat hele traject, dat hebben wij met archeologen begeleid. Dus dan moet je denken aan metaaldetectors die er overheen zijn gegaan. En minutieus elke meter bij langs.
1: Ja. Eigenlijk als een boer, dat zie je wel eens, zijn akker omploegt, dat de vogels erachter zitten te pikken om alles uit de grond te halen.
2: Ongeveer wel, ja.
1: en wat komt er dan allemaal naar boven? Want we hoorden het net, Marco, al zeggen, 6000 schatten, waarvan een aantal ook zeer bijzonder. Nou, we hebben hier een bak. Daar zitten allemaal zakjes in. Nou, vertel maar, ik zal de bak vasthouden. Wat zit er allemaal in?
2: De oudste die erin zitten, dat zijn de vuurstenen voorwerpen. Dus dan moet je denken aan schrapers van 12.000 jaar geleden.
1: Ja, kun je er eens één bij pakken?
2: Die hebben erop. Vast wel. We hebben bijvoorbeeld een stenen bel. Daar kan je nog precies zien hoe die, hoe die vast zat in de steel.
1: Hoe zien we dat?
2: Er zit nog een zwarte schaduw op. Zeg maar, dat was een beetje de locatie waar het, zeg maar, in het hout gedrukt zat.
1: Ja, het is een beetje een blauw-grijzige steen. En dan inderdaad met een wat donkerder stuk, daar heeft het hout gezeten.
2: Ja, want daar is hij ook nog niet beschadigd en de rest is helemaal glad.
1: Ja, een van de oudste vondsten. Hoe oud is die bel?
2: Dat gaat ergens richting de 4000 voor Christus.
1: Ja, en in welke periode zitten we dan?
2: We zitten dan, het heet officieel Mesolithicum, Neolithicum.
1: Ja, nou, die bak zit nog veel voller. Als we iets moderner gaan, wat kunnen we hier nog meer vinden?
2: We hebben dingen gevonden uit de Romeinse tijd.
1: Ja, dus, laat eens wat zien.
2: We hebben een aantal munten gevonden. Munten en haarnaalden. Nou, dit zijn dan haarnaalden.
1: Ja.
2: Het zijn eigenlijk grote koperen of bronzen pinnen waarmee ze bijvoorbeeld het haar opstaken. Of het zijn kledingspelden dat ze wat met de kleding deden.
1: Hele donkere stukken metaal, hè?
2: Het is de oxidatie, zeg maar, het verroestingsproces heeft ze helemaal omgezet naar een wat beetje donkerrode kleur nu.
1: Komt ook door het moeras, veenachtig gebied wat het hier is, toch?
2: Het veen dat laat sowieso ook wel sporen na. Als je, zeg maar, iets van zilver hebt, dan is het meer bruin als het er weer uitkomt.
1: Ja, en dan gaan we ietsje moderner in de tijd. Wat komen we dan tegen?
2: Even kijken. Dat is heel erg modern. De broche die al op meerdere nieuwskanalen is verschenen.
1: Die lijkt wel als nieuw.
2: Die lijkt behoorlijk als nieuw, maar dat kwam nadat onze conservator ermee klaar was.
1: Want hoe oud is deze broer?
2: Deze komt ongeveer uit de 10e, 11e eeuw na Christus. Hij is vergelijkbaar met een grote schat die ooit in Duitsland is gevonden in de 19e eeuw.
1: Ja, nou hebben we dus die bak vol hier, hè, met het loopt van dus 4000 voor Christus, dus nog eigenlijk tot bijna moderne tijd. Want er zat ook nog een NSB-speldje, zagen we net al even ertussen. Maar hoe is dat nou als archeoloog om juist al die stukken dan hier uit die afgegraven grond van 25 centimeter te vinden?
2: Steeds denk je van, nu zijn we er wel. Want normaal gesproken vind je niet zoveel van dit soort voorwerpen. En vooral niet allemaal achter elkaar. En
1: hier zitten ze gewoon in één bak?
2: Nu zitten ze in een bak. Maar daar hebben we best wel een jaartje voor moeten graven.
1: Ja, nou, al die spullen dus zijn gevonden hier. Het is inmiddels een natuurgebied. Dus het is weer helemaal begroeid. Dus ja, en met alles wat afgegraven is, er zal waarschijnlijk niet meer zoveel te vinden zijn. Ja, je weet het nooit. Maar mensen mogen er niet meer in, hè?
2: Mensen mogen er niet meer in. Het is een natuurgebied. Het is van natuurmonumenten.
1: Ja, nou, de Beekdal is weer teruggegeven aan de natuur. De schatten zijn eruit en ze staan hier in een bak. In ieder geval een gedeelte daarvan.
0: Verslaggever Onno Beukers was dat vanuit Drenthe.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
5: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
4: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
6: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
4: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
7: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
4: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Marco Geitenbeek.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Al over 2 jaar dreigt een elektriciteitstekort te ontstaan. Daarvoor waarschuwt netbeheerder TenneT. Dat zo. Eerst het nieuws met Levi.
16: Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om pepperspray legaal te maken voor mensen die gestalkt of op een bepaalde manier bedreigd worden. In Denemarken is deze mogelijkheid er al. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid wil kijken of het hier ook kan worden ingevoerd. Maar vrouwenbeweging Dolle Mina's is niet enthousiast over het plan.
17: Het geeft mij een gevoel van schijnveiligheid. We moeten de dader aanpakken en niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen, nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is en de politie heeft pepperspray gegeven? Is het dan, ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee, het had nooit moeten gebeuren dat iemand haar gewelddadig bejegent. Nogmaals, ik denk niet dat je geweld moet bestrijden met geweld.
16: Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of tegen de politie gaan gebruiken. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog voldoende zijn. Oud-politicus Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. 2 jaar geleden schold hij een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi op internet. Volgens de rechter is Dales schuldig aan belediging, smaad en doxing. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud uitgesteld of geschrapt. Tennisser Tellen Griekspoor heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Hij versloeg Botik van de Zandschulp in 3 sets. Susanne Lamens werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Oostenrijkse Anastasia Potapova. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het treinverkeer rond Utrecht was aan het begin van de middag flink ontregeld door blikseminslag. Op 2 plekken was het spoor geraakt. Daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam. Voor deze vrouw betekende dat dubbel pech.
8: Oh nee, blikseminslag. Heb ik vanmorgen door de regen. Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui.
18: En nu ook nog problemen met de trein.
8: Ja, en nu ook nog problemen met de trein. Ja, dat dacht ik dus.
19: Ik moet naar Rotterdam. Dus ik kijk of naar Rotterdam kan of via Den Haag of iets anders. We zien het wel.
16: Inmiddels rijden bijna alle treinen weer volgens planning. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden.
0: Bianca Damink bij de ANWB. Wat is het voor avondspits deze woensdag?
20: Het is een vrij gemiddelde spits. Die verloopt in ieder geval niet drukker dan normaal. De meeste files die staan in de Randstad. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A12 naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Bunnik en Harmelen. Daar is het oponthoud ook een kwartier. In Noord-Holland sta je een kwartier in de file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En het is behoorlijk druk op de A27, vooral van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos heb je daar een half uur tijdverlies. En van Breda naar Utrecht staat ook file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Want daar zijn een paar rijstroken dicht na een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Dat kost je nu een kwartier extra.
0: Morgen begint het WK voetbal met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Maar een groot voetbalfeest, daar lijkt het nog niet op. Zometeen onze correspondent in Mexico.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Eerder dan verwacht dreigt er een tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in ons land. Economieverslaggever Rob Koster.
25: Vorig jaar ging Tennet nog uit van een tekort in 2030, maar ze houden nu al rekening met een tekort in 2028.
0: In Belfast wordt puin geruimd na de gewelddadige steekpartij van gisteravond en de rellen die daarop volgden. De politie zet vanavond 200 extra agenten in, zegt de politiechef.
26: We will deal with this. We will be on the streets tonight in numbers even more than we were last night. And we're looking to get a further some 200 officers to get on the streets to deal with this.
0: Straks correspondent Arjen van der Horst. Maar eerst, het WK voetbal begint morgen in Mexico. Maar of het daar ook een voetbalfeest wordt, is nog maar de vraag. Want er is grote onvrede bij veel Mexicanen over dit wereldkampioenschap. Correspondent Boris van der Spek in Mexico vertelt over de protesten daar.
1: Nou, er zijn verschillende protesten inderdaad in Mexico-stad. Allereerst en de meest aanwezige groep, dat zijn de leraren. Dat is een radicale vakbond die dit moment heeft aangegrepen om te protesteren voor betere salarissen. Dat doen ze al een tijdje. Ze hebben het Centrale Plein, waar een voetbalfanzone zou komen, bezet. Ze zijn gisteren opgetrokken tot het voetbalstadion. En er zijn best wel wat zorgen dat zij op de wedstrijddag zelf mogelijk wegen gaan blokkeren. Maar er zijn ook groepen van bijvoorbeeld ouders van vermiste Mexicanen die allemaal naar Mexico-stad zijn gekomen om te protesteren. Rechters, andere burgers. Dus het is een enorm gemengd gezelschap. Maar allemaal staan ze nu op één dag voordat het WK begint hier in Mexico-stad op straat te demonstreren.
0: Ja, want morgen is die eerste wedstrijd, hè, Mexico tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Wordt dat als gespeeld? Waar wordt dan rekening mee gehouden? Wat zijn de scenario's?
1: Nou, het zal vandaag ten eerste kortsachtig onderhandeld worden tussen de regering en onder meer die lerarenvakbond om in ieder geval af te wenden dat er morgen überhaupt gedemonstreerd wordt. Maar waar bijvoorbeeld rekening mee wordt gehouden is dat dat plein waar dus die fanzone zou komen en waar onder meer de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zou gaan kijken, er wordt rekening mee gehouden dat dat bezet blijft. Dus zij heeft al gezegd dat zij daar waarschijnlijk niet heen gaat. Maar het grootste rampscenario zou zijn dat de toegangswegen naar het voetbalstadion geblokkeerd worden door deze leraren. Ze hebben eerder laten zien dat ze dat kunnen. Ja, en dan heb je 90.000 voetbalfans, journalisten, bobo's van de FIFA, noem het maar op, en de spelers zelf, die niet naar dat stadion kunnen komen. Ja, en dan zou Mexico toch voor de ogen van de wereld moeten laten zien dat ze de situatie niet in de hand hebben. En moet die wedstrijd misschien wel later gespeeld worden of zelfs verplaatst worden.
0: Je noemde haar al, president Sheinbaum. Wat betekent dit allemaal voor haar, voor Claudia Sheinbaum?
1: Nou, Mexico heeft natuurlijk de afgelopen maanden heel hard gewerkt om het imago van Mexico zo positief mogelijk te houden. We hebben natuurlijk in de voorgaande maanden al nieuwsberichten gezien over drugskartels, over geweld. Dus er was continu de vraag, is het een veilig toernooi? Kan het goed georganiseerd worden? En daar leek het wel op, hè. Mexico heeft enorm veel militairen de straten opgestuurd om die veiligheid in elk geval te laten zien dat iedereen veilig naar het toernooi kan gaan. Maar nu krijg je dus deze protesten en ja, dat zorgt gewoon voor enorme logistieke problemen. Dus het zou echt een imagoprobleem zijn voor Mexico als het toernooi of in elk geval die wedstrijd morgen niet op tijd kan beginnen.
0: Ja, hoe kijken de voetbalfans daar bij jou er dan naar, de Mexicaanse voetbalfans?
1: Nou, dat is een beetje een vreemd gevoel wat ze hebben. Het is natuurlijk wel een toernooi waar ze heel blij mee zijn dat ze in Mexico de aftrap van het WK mogen organiseren en dat er sowieso hier wedstrijden gespeeld worden. Maar over het hele toernooi, wat natuurlijk samen met de VS en Canada wordt georganiseerd, hangt een beetje een sluier, ja, toch van negativiteit. We zien heel veel berichten uit de Verenigde Staten komen van spelers of teams die hard worden aangepakt, bijvoorbeeld bij de grens. En eigenlijk heel weinig positieve berichten. Nu zien we dus ook uit Mexico dit soort berichten komen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat niet heel veel mensen er duidelijk heel veel zin in hebben. Dus Mexicaanse fans, ze zullen niet blij zijn met deze protesten. Maar sowieso was de sfeer al niet heel erg jolig, zoals we bijvoorbeeld zagen in 2014 in Brazilië of in 2010 in Zuid-Afrika. Het is momenteel gewoon heel erg van ja, er is een toernooi, oké, leuk. Maar het is ook weer niet zo dat mensen enorm balen van die protesten. Want het begrip is er ook wel dat die leraren gewoon veel betere salarissen willen krijgen.
0: Ja, dus ook daar is nog van een grote WK-sfeer niet echt sprake eigenlijk.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Je ziet natuurlijk wel op straat overal billboards hangen en mensen die ook veel in Mexicaanse shirtjes rondlopen. Maar voor de rest ook niet. Ik heb ook niet heel veel Zuid-Afrikaanse fans gezien. Dat is natuurlijk de tegenstander van Mexico bij de openingswedstrijd. Ja. Überhaupt niet heel veel buitenlandse voetbalfans. Dus momenteel is het nog steeds een beetje een toernooi dat nog eigenlijk moet beginnen. Het is heel erg afwachten hoe de openingswedstrijd gaat. Misschien dat gaat zorgen voor die positieve impuls die dit toernooi toch echt wel nodig heeft. Maar als het doorgaat op de huidige voet, ja, dan wordt het toch een beetje een vervelend toernooi voor Mexico en ook voor de Verenigde Staten.
0: Ja. Tot slot, wat doe jij? Ben jij bij die openingswedstrijd, Boris?
1: Ja, ik ga ook naar de openingswedstrijd toe. Dus ik ga ook heel vroeg naar het voetbalstadion. Want de wedstrijd wordt hier om 1 uur Mexicaanse tijd gespeeld. Dus ik wil echt om 6 uur 's ochtends daarheen gaan om te voorkomen dat ik ook vast kom te staan op een snelweg voor allemaal boze leraren. Dus ja, voor mij wordt het ook een hele spannende dag morgen. En ik hoop dat ik op tijd bij het stadion kan zijn.
0: Correspondent Boris van der Spek was dat. En nu dat WK dan bijna begint, kleuren hier de reclames ook weer oranje.
2: nu jouw WK-kamerjas met speciale juichsjaal. Slechts 9,99 met een volle spaarkaart.
4: Daarom kan je bij ons nu 3 unieke ballen sparen. Zo zijn we ook klaar voor het WK 2038 en het WK 2039. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.
5: Dichter bij Oranje. Daar doen we het voor.
0: Maar hoe slim is het om je merk nu te verbinden aan het WK-voetbal als er zoveel negatieve publiciteit omheen hangt? Daarover ga ik praten met sportmarketeer Frank van der Wal-Baken, die onder meer het Holland Heinekenhuis en de KPN Eredivisie bedacht. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Als u nu in een boardroom zou staan van een bekend merk, zou u dan aanbevelen om iets met het WK te doen?
6: Nou ja, het WK-voetbal is de grootste sport van deze aarde. En er zijn waanzinnig veel mensen die ervan houden, waar ook ter wereld. Er zullen miljarden mensen naar de televisie kijken.
0: Ja.
6: Dus het is en blijft een dominant evenement. En ik vind dat sponsors moeten niet afschrikken, of niet te veel afschrikken althans, als er onrust, ongein, gekkigheid rond een sportevenement plaatsvindt. Ik vind wel dat ze zich openlijk moeten distancieren van die ongein. Maar ze moeten zeggen, we blijven de sport trouw. Want de sport is geliefd en dat zal alleen maar sympathie scoren bij de consument als een sponsor, ondanks de ellende die af en toe optreedt, zoals nu ook rond het WK, dat een sponsor toch trouw blijft aan de sport. Dat heeft een sympathiefactor in zich.
0: Ja, want u zei net, of de merken zijn afgeschrikt nu. Hè? Is dat bekend? Zijn er eigenlijk minder grote merknamen die iets doen met het WK of die zijn ingestapt?
6: Nou, er zijn wel wat sponsors vertrokken, maar dat is niet noodzakelijkerwijs toe te schrijven aan het feit dat het nu in Amerika plaatsvindt en in Mexico en Canada. Dat laatste is minder. Maar het is wel zo dat het natuurlijk eigenlijk krankzinnig is dat er een WK-voetbal plaatsvindt in een land dat officieel in oorlog is met het land, een van de landen die deelneemt aan dit toernooi. Dat is op zichzelf natuurlijk al een hele vreemde situatie. En het feit natuurlijk dat er gezegd werd, het WK-voetbal is toegankelijk voor een ieder. Dat blijkt niet uit het feit dat er is nog geen bal getrapt, maar er is de beste scheidsrechter van Afrika, mm-hmm, die door de FIFA is aangewezen om te fluiten in dit toernooi. Die is bij de grens bij Amerika binnenkomend, is hij 10 uur lang ondervraagd en vervolgens op het vliegtuig gezet om terug te gaan naar huis.
0: Ja dat hebben we gehoord. Ik wil toch even iets meer met u over de commercie hebben. Want als we het nu hebben over dit WK, er is nu al veel over te doen. Maar stel, het loopt nog meer uit de hand. Hoe moeten merken daar dan mee omgaan? Zijn er voorbeelden in sportsponsoring waarbij wat gebeurt met een schandaal en hoe dat goed kan?
6: Nou, het is wel zo dat natuurlijk in zulke massale situaties als de sport, zeker het voetbal, zich optreedt, dan gebeuren er gekke dingen. Nou, in de tijd ben ik betrokken geweest bij de Rabobank wielerploeg. Mm-hmm. En ieder weet nog wel te herinneren dat Rabobank op een gegeven moment uitstapte vanwege een dopingsgeval. Ik heb ze toen geadviseerd, maar ze hebben helaas niet naar me geluisterd, om dat niet te doen. En ze geadviseerd om zich te distancieren van doping in de sport. Maar we blijven het wielrennen trouw. Dat zou voor de Rabobank veel beter gewerkt hebben dan dat ze nu in één keer uitstappen en daardoor alle wielrenliefhebbers, en dat zijn er vele in Nederland, toch teleurstellen.
0: Ja, want dat deden ze.
6: Ja, maar het is zo, we leven in een wereld waarin er als er zoveel mensen bij elkaar zijn, dat er per definitie gekke dingen gebeuren. Dan moet je niet emotioneel reageren en zeggen, daar dissocieer ik me van, dus stap ik nu uit als sponsor. Nee, je moet juist dan communiceren, ik blijf de sport trouw. De redenen waarom ik in de sport ben gestapt is de verbondenheid van de sport met de consument. Het zegt iets over mijn merk, het zegt iets over mijn bedrijf, het zegt iets over mijn medewerkers. Dus ik blijf de sport trouw, maar ik distancieer me van de ellende.
0: Ja, maar is dat te doen? Kun je distancieren van ellende? Want door te sponsoren draag je ook bij aan dat evenement waar zoveel ophef over is.
6: Ja, dat is natuurlijk een kwestie van heel goed communiceren. Ik verbaas me er vaak over dat de sponsors van de sport denken dat ze met een sponsorcontract er al zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Je bent sponsor, dus dat geeft je bepaalde rechten om gebruik te maken van het positieve imago van zo'n evenement of toernooi of club of wat dan ook.
0: Ja, er komt nog werk achteraan.
6: er komt heel veel werk achteraan. Wij zeggen wel eens in ons vak, en dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar als je 100 investeert in een sponsorcontract, dan moet je nog eens 100 reserveren om het te activeren. Om het goed voor je te laten werken.
0: Ja. Tot slot, als dit allemaal gebeurt rond dat WK, er is veel ophef over hoe FIFA-baas Infantino te werk gaat. Wat gebeurt er bij die grote merken? Zullen ze die zich achter de oren krabben en drie keer nadenken voordat ze opnieuw instappen voor een volgend toernooi?
6: Nou ja, kijk, het voetbal is dusdanig groot dat het een hoop krediet heeft.
0: Dus het blijft interessant?
6: Het blijft altijd wel interessant, maar ik geef aan de andere kant direct ook een signaal af naar iedereen die naar me wil luisteren. Denk niet dat dat krediet oneindig is. Want de heer Infantino die gedraagt zich op een dusdanige wijze waarin heel duidelijk blijkt dat het geld voor hem voorkeur heeft boven het product tussen aanhalingstekens voetbal. En alles wat wordt omgedraaid richting extra geld zien te vergaren voor de FIFA. En tegelijkertijd is bekend, verzin ik niet en het is ook geen geheim, dat hij in zijn salaris van 1 miljoen is gegaan naar 4,5 miljoen. Dat zijn toch aspecten die niet echt goed vallen, ook niet bij de sponsors.
0: Dus nee, daar moeten zij ook een rekenschap van nemen. Dank voor dit gesprek, sportmarketeer Frank van de Wal Baak. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Levi?
16: De Telegraaf meldt dat tientallen vrouwen zich hebben gemeld bij de politie na het nieuws over mannen die hun partners drogeerden en verkrachten. Vorige week werden 4 mannen gearresteerd na een tip over chatgroepen waarin mannen beelden en tips uitwisselden. De vrouwen die zich hebben gemeld denken dat ze ook door hun partner zijn gedrogeerd en seksueel misbruikt, al houden niet alle meldingen verband met het onderzoek naar de chatgroep. In de Waal bij Nijmegen zijn 50.000 jonge elften uitgezet. Dat zijn een soort haringachtige vissen. Het is de bedoeling om de vis terug te brengen in de Nederlandse rivieren, meldt Omroep Gelderland. Jonge visjes zwemmen naar zee en kunnen uiteindelijk een halve meter groot worden, maar dat duurt volgens de Sportunie wel 7 jaar.
3: 7 jaar niet zoveel, toch? Moet eens kijken hoe lang het geduurd heeft voordat ik groot was. En als er een beetje zon op schijnt, dan krijg je dat blinkende. Dat is echt prachtig om te zien. En ik hoop dat ik dat nog mee ga maken, dat ik die zilveren stroom van vis weer ga zien.
16: De elft is een beschermde diersoort, maar werd vroeger veel gegeten. Chipmachinefabrikant ASML en de vakbonden hebben een akkoord ondertekend over het sociaal plan voor de reorganisatie bij het bedrijf. Dat meldt persbureau ANP. ASML kondigde eerder aan om 1700 banen te schrappen, omdat de organisatie te stroef was geworden. Nu is afgesproken dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Boventallig verklaarde medewerkers kunnen tot die tijd mogelijk nog aan de slag op andere plekken binnen ASML. En de avondvierdaagse is populairder dan ooit. Dit jaar lopen meer dan 500.000 kinderen mee. Het zijn zo'n 200.000 meer dan 4 jaar geleden. Aan de Leidse avondvierdaagse doen kinderen bijvoorbeeld mee vanwege de gezelligheid, zeggen ze bij Omroep Centraal Plus.
7: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden.
9: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en het is gewoon leuk.
10: En ga je er elke avond mee lopen, ook als het regent?
9: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk.
16: Ja, want ze willen natuurlijk graag een medaille. Maar er wordt natuurlijk ook, zoals we allemaal weten, veel gesnoept. Ja,
0: daar loop je ook voor. En van de benenwagen naar die andere wagens. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
20: Ja, er staat nog steeds zo'n 400 kilometer file. De meeste files die staan nog altijd in de Randstad. Het is ook druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen, er staat 13 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur.

0: Douwe Bob met With You. Er dreigt over 2 jaar niet genoeg elektriciteit opgewekt te worden. Daarvoor waarschuwt netbeheerder TenneT. Bedrijven en huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit en kolen- en gascentrales verdwijnen. En hierdoor is er een gebrek aan capaciteit om stroom op te wekken als het niet waait en de zon niet schijnt. Ik praat erover met economieverslaggever Rob Koster. Ja, hoe erg wordt het, Rob?
1: We zijn heel streng in Nederland, dus er mag maar maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn. Nou, daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: En we horen heel veel over netcongestie, hè, dat het allemaal vol is. Heeft dat hiermee te maken, dat stroomnet vol is, of is het een ander verhaal?
1: Nee, het is echt een ander verhaal. Hè. Op dit moment is het probleem vooral netcongestie. Dus het feit dat er niet genoeg elektriciteit door die kabels kan. Dat we niet genoeg hoogspanningsstations hebben. Dat er kortom niet genoeg infrastructuur is om iedereen van zoveel elektriciteit te voorzien. Op dit moment is de opwek van elektriciteit, dus hebben we genoeg elektriciteit, maken we genoeg elektriciteit, nog geen probleem. Dat is echt waar nu voor gewaarschuwd wordt, dat over een aantal jaren het geval kan zijn.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Ja, je zei het al in de inleidende tekst. We gebruiken steeds meer elektriciteit. Hè? Dus vroeger reden auto's alleen op benzine of diesel. Vroeger werden huizen verwarmd met gas. Dat gebeurt nu steeds vaker allemaal met elektriciteit. Dat geldt ook voor de industrie. Die over moet van gas op elektriciteit. Vandaar ook die netcongestieproblemen. Alles heeft natuurlijk wel een klein beetje met elkaar te maken. Maar het belangrijkste is, je noemde ook al zon en wind. We staan in toenemende mate afhankelijk geworden van elektriciteit uit zon en wind. Dat schoot tot een aantal jaren geleden in Nederland helemaal niet op. Maar inmiddels is het meer dan de helft van alle elektriciteit die we gebruiken komt uit zon en wind.
0: Er zijn gewoon heel veel zonnepanelen bijgekomen, windmolens.
1: Precies. Ja. Dat is natuurlijk goed voor het klimaat. Maar het zorgt er ook voor dat gascentrales, waar we tot voor kort vooral de elektriciteit vandaan haalden, niet langer rendabel zijn. Dus die dreigen de komende jaren te verdwijnen. Net als kolencentrales, want die mogen vanwege de klimaatafspraken in 2030 niet meer. En dat betekent dat je eigenlijk geen regelbaar vermogen meer hebt.
0: Je hebt dus geen alternatief. Eigenlijk.
1: Geen apparaten, geen fabrieken die stroom kunnen maken en die je harder en zachter kan zetten.
0: Nee. Kunnen we dat probleem nog tackelen?
1: Dat probleem moet getackeld worden. Dus je ziet nu dat die gascentrales eigenlijk geen winst meer maken en daarom dreigen te verdwijnen. Nu worden gascentrales betaald voor de stroom die ze opwekken. De bedoeling is dat in de komende jaren er een systeem ontwikkeld wordt waarbij die gascentrales betaald worden om stand-by te staan voor het geval we niet genoeg elektriciteit uit zon en wind hebben, als de zon niet schijnt en de wind niet waait, dat je dan toch genoeg elektriciteit op kan wekken.
0: Ja, een soort reservecapaciteit. Dus dat is vooral de vraag. Lukt het om die gascentrales eigenlijk open te houden? Is dat dan genoeg?
1: Dat is niet genoeg. Het hoeven ook niet per se gascentrales te zijn, maar dat is wel op dit moment het meest voor de hand liggend. Het kan in de toekomst ook waterstofcentrales zijn, biomassacentrales, kerncentrales als we die bij gaan bouwen. Als er maar iets is wat je aan en uit kan zetten en harder en zachter kan zetten. Maar voorlopig zullen dat vooral gascentrales zijn. Daarnaast wil TenneT graag dat bedrijven die heel veel stroom afnemen betaald krijgen als ze besluiten om dat even niet te doen als er een tekort dreigt. En op die manier zou je dan het tekort aan stroom kunnen verhelpen. Een hele grote fabriek bijvoorbeeld van die zink maakt in de buurt van Eindhoven verbruikt net zoveel stroom als de hele stad Eindhoven. Ja, als die even stoppen, dan is het probleem al heel snel opgelost. Daarnaast wordt er natuurlijk gewerkt aan hele grote zware batterijen die op het moment, rond het middaguur als er heel veel zon is, stroom opslaan. En op het moment dat er in het begin van de avond, zeker in de winter als het donker is, een stroomtekort is, die stroom weer terug kunnen geven.
0: Ja, zo is het nog geen 2028. Er wordt dan al van alles gewerkt. Dank voor dit gesprek, economieverslaggever Rob Koster.
2: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 17:30, de hoofdpunten van het nieuws. Levy.
10: Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Koolmees zei verder dat hij trots was dat Nederland de werkloosheid in coronatijd laag wist te houden. De man die gisteren in Moskou omkwam bij een aanslag met een autobom was een hoge Russische militair. Onderzoeksplatform The Insider zegt dat het een luitenant-generaal was die betrokken was bij het leveren van raketten en munitie om Oekraïne mee te bestoken. Hij zou zijn geliquideerd door de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. En het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep.
11: Roosmarijn Knol is hier voor het weer. Het was opnieuw een onstuimige dag met blikseminslagen bij de trein. Het was weer een goede dag voor een weervrouw, kan ik me voorstellen, want er gebeurde genoeg. Hoe wisselvallig is het de komende uren en dagen?
12: Wel iets minder wisselvallig dan vandaag overdag, maar we hebben vanavond nog steeds wel met een paar buien te maken en ook daarbij komt af en toe nog wel onweer voor. Maar dat gaat in de loop van de avond wel een stuk minder worden. Die buien gaan geleidelijk via het oosten ons land weer verlaten en dan in de loop van de nacht gaan we ook weer een periode krijgen dat het overwegend droog wordt, dat er wat opklaringen zijn. Temperatuur daalt dan naar zo'n 6 tot 10 graden. Dan is het tijdelijk even wat rustiger. Ook morgen overdag blijft het best wel lange tijd droog. In het binnenland kan er misschien een enkele lichte bui ontstaan, maar dan moet je wel net pech hebben dat die dan recht boven je hoofd ontstaat. Temperaturen op zich ook best aangenaam. 16 tot 18 graden is wel een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. Maar als het droog en zonnig is, hoor je op dit moment denk ik even niemand klagen. En morgenavond dan gaat het wel weer regenen als eerste in Zeeland. En in de loop van de avond trekt die regen dan steeds verder het land over. Dus ik denk dat het morgenavond rond een uurtje of 8, 9 op veel plaatsen toch wel weer een beetje nat is. En daarna, de dagen daarna, is het nog wel een komen en gaan van buien. Waarschijnlijk dat het pas na het weekend echt weer wat droger en wat warmer gaat worden. En tot die tijd zitten we vaak toch onder die 20 graden.
11: Duidelijk, dankjewel Roosmarijn. En Bianca Damink bij de ANWB, hoe is het nu op de weg?
13: De spits verloopt niet drukker dan normaal. Waarschijnlijk is het drukste moment van de spits nu ook geweest. Echt veel bijzonderheden zijn er ook niet. Er staat nog wel file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar heb je 20 minuten vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud nog een kwartier op de A2 tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid sta je 20 minuten vast. En je hebt nog een kwartier oponthoud op de A12 naar Den Haag tussen Houten en De Meren.
11: Na een gruwelijke steekpartij in Belfast gisteravond volgde een gewelddadige nacht. Meerdere gezinnen van kleur werden uit hun huizen gesleept door gemaskerde mannen. We horen zometeen correspondent Arjen van der Horst, die is in Belfast.
5: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk.
8: Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Marco Geitenbeek.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken. En gemaskerde relschoppers vielen migranten aan. In één geval moest de politie een gezin helpen om uit hun brandende huis te ontsnappen. Correspondent Arjen van der Horst is in Belfast. Arjen, die aanleiding voor die rellen, dat was een aanval door een man met een groot mes. Die probeerde een andere man te vermoorden. Dat is ook te zien op een video die rondgaat. Die is gruwelijk. Is er intussen meer duidelijk over die aanval?
20: Eigenlijk zijn we nog niet zoveel wijzer geworden. Zeker als het gaat om het motief achter deze steekpartij. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij is officieel in staat van beschuldiging gesteld van poging tot moord. Ja, tijdens de rechtszitting gaf hij maar hele sumiere antwoorden via een Arabische tolk. Want we weten dat hij een asielzoeker is uit Soedan die een tijdelijk asiel heeft gekregen in het Verenigd Koninkrijk. Maar hij weigerde ook vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Dus we weten heel weinig wat zijn motieven waren. Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Ja, dat is veel onduidelijk dus nog, maar de gevolgen die hebben we wel gezien, hè? Grote rellen. Jij bent in Belfast nu. Hoe is het daar nu?
20: Zeer gespannen sfeer. Ik ben vandaag in verschillende wijken geweest waar het uit de hand liep. Veel uitgebrande auto's op straat, een paar uitgebrande woningen ook. We hoorden van bewoners verhalen van groepen gemaskerde mannen die door de straten gingen, deuren intrapten van woningen waar migranten wonen, hun auto's in brand stak. Buitenlanders wegwezen werd er gescandeerd. Maar deze Noord-Ierse bewoners zelf zijn ook angstig. Ze wilden wel met ons praten, maar niet voor een microfoon of camera, want ze zeiden dat ze bang waren voor wraakacties van relschoppers en paramilitaire groepen. Nou, later misschien komen er weer protesten in diezelfde wijken. Dat werd in ieder geval aangekondigd. Geeft aan hoe gespannen die situatie is. En Belfast worstelt duidelijk met een dubbele schok. Eerst die schok van die brute steekpartij en vervolgens de schok van de geweldsexplosie die daarop volgde.
21: I woke up like everybody else in Belfast with absolute horror when I saw the images of the stabbing that took place in our city.
20: Net als iedereen in Belfast zag Clark White met afschuw die gruwelijke beelden van die brute steekpartij.
21: Meters from my old school near a leisure facility which children use 7 days a week.
20: Het gebeurde vlakbij de plek waar hij zelf naar school ging met een activiteitencentrum voor kinderen.
21: It was absolutely shocking. It instills fear and anxiety in people.
20: Het veroorzaakt grote angst en woede onder burgers, zegt White, die gemeenteraadslid is in Belfast. En hij begrijpt waarom mensen zo voelen. Het is een natuurlijke emotie.
21: So it's understandable the fear that people across the city felt when they woke up to these images.
20: Wat hij niet begrijpt en onacceptabel vindt, is de geweldsexplosie die daarop volgde.
21: We see hardline elements who aren't interested in the victim, his family.
20: De relschoppers zijn helemaal niet geïnteresseerd in het slachtoffer van de steekpartij.
21: They're not interested in discussing the issue of immigration.
20: Ze zijn ook niet geïnteresseerd in een normaal debat over immigratie.
21: They're interested in their own far-right racist views and converting that into violence and attack.
20: Dit zijn radicale racisten die alleen geïnteresseerd zijn in geweld en het creëren van zoveel mogelijk onrust, met vaak migranten als doelwit.
21: On buses, on homes of immigrants to this city.
20: En wat dit uniek Noord-Iers maakt, is dat de relschoppers zich vermengen met paramilitaire groepen, een overblijfsel uit het gewelddadige verleden van Noord-Ierland.
21: What we have here mixed into that are a few far-right elements who align themselves with loyalist paramilitary groups.
20: In Zuid-Belfast heb je een kleine migrantenwijk met een overwegend islamitische gemeenschap. Hier zit de schrik er goed in.
1: My name is Sayed Mohammed. I live in Belfast.
20: Sayed Mohammed is van het islamitisch centrum van Belfast en woont al 8 jaar in deze stad.
1: Really, the last 24 hours it was really a lot of people, they can't go outside.
20: De afgelopen 24 uur waren beangstigend, vertelt hij. Mensen met een migratieachtergrond durven niet meer de straat op te gaan.
1: Plenty of shops get damaged.
20: En kijk je om je heen, dan zie je dat veel winkels hier beschadigd raakten tijdens de rellen.
1: There is a fear and a lot of destructive going to the Muslim community shops.
20: En dat is niet voor het eerst. We staan hier voor een uitgebrande halal supermarkt die 2 jaar geleden ook al het doelwit was van brandstichting. En Sayed denkt dat het alleen maar erger gaat worden.
1: It will get worse really.
11: Correspondent Arjen van der Horst vanuit Belfast. Het was er vandaag niet echt het weer voor, maar kinderen doen het überhaupt steeds minder, buitenspelen. Het was vandaag de landelijke buitenspeeldag. En uit onderzoek van stichting Jantje Beton blijkt dat ouders buitenspelen gevaarlijker vinden dan de kinderen zelf. Hoogleraar pedagogiek van de Universiteit Utrecht, Maria De Haan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
11: En zijn die angsten van ouders terecht of is het overdreven?
2: Ik zou zeker niet zeggen dat het overdreven is. Ik zou in zekere zin zeggen dat het rationeel van ouders is. Ook al kun je dat natuurlijk niet zomaar het algemeen zeggen.
11: Mm-hmm.
2: Maar kijk, er is gewoon op heel veel plekken, vooral in de steden, niet een collectieve praktijk van het buitenspelen meer. Zoals dat in enkele decennia geleden nog wel zo was. En er is ook niet een sociaal vangnet aanwezig wat dat spelen vergemakkelijkt. Dus dat is één ding. Het andere is ook dat in de inrichting van de publieke ruimte, ook weer vooral in de steden, dat we eigenlijk heel weinig rekening houden met de aanwezigheid van kinderen.
11: Hmm.
2: Dan heb ik het over, net uiteraard over het verkeer, maar ook bijvoorbeeld toegang tot water. Dus er zijn allerlei aspecten waardoor
11: die angst
2: wel
11: kan zijn gaan groeien ook dus in de afgelopen jaren. En er is dus een soort stad-dorp verschil, begrijp ik.
2: Er is zeker een verschil tussen stad en dorp. In de steden is er ook meer, worden kinderen ook minder buiten, of spelen ze ook minder buiten.
11: Ja.
2: Maar dat is ook rationeel, is mijn antwoord eigenlijk.
11: Ja, daar komen we zo nog wel op. Want als kinderen gaan buiten spelen, wat hebben ze er eigenlijk aan? Wat brengt het ze?
2: Nou, wat we in ieder geval zien in de literatuur is dat het vermindert buitenspelen, buiten aanwezig zijn, dat dat wel effect heeft op de motorische ontwikkeling en uiteraard ook op het gewicht van kinderen. Dus dat zijn zorgen die heel duidelijk vaststaan in de literatuur. En er worden ook wel andere dingen genoemd, maar die zijn wat minder hard.
11: Ja, maar omdat er gewoon minder bewogen wordt, is er meer kans op overgewicht.
2: Dat in ieder geval, maar ook die motorische ontwikkeling, die wordt natuurlijk minder gestimuleerd. Dus dat is een heel duidelijk effect. Maar ik denk zelf dat het ook dit hele minder buitenspelen raakt aan een ander belangrijk thema. Namelijk dat wij steeds minder bereid zijn om risico's te nemen met onze kinderen.
11: Ja, waar komt dat vandaan bij ouders? Waarom hebben ze zo'n controledrift?
2: Ja, waar komt dat vandaan? Dat is een heel interessante vraag. Als je kijkt naar de hele lange termijn, dan zou je kunnen zeggen dat dit een ontwikkeling is van al eeuwen, zeg maar, waarin we steeds meer kinderen zijn gaan beschermen. We zijn dus historisch hebben ook beschreven dat er steeds meer een soort, wat je kunt noemen, een kinderwereld is ontstaan, vooral in West-Europa.
3: Ja.
2: Waarin we kinderen apart in aparte ruimtes zijn gaan opvangen. Kinderspeelgoed, manieren van spreken die alleen voor kinderen geschikt zijn, et cetera.
3: Ze zijn steeds minder onderdeel van het volwassen leven, zeg maar.
2: Steeds minder onderdeel van het volwassen leven, inderdaad.
3: En waarom zijn ouders dat gaan doen?
2: Nou, dus een van de verklaringen die een Stearns beschrijft, een historicus die daar specifiek over schrijft, die zegt, ja, de welvaart is toegenomen, er is een betere gezondheid, er is minder kindersterfte, gezinnen worden kleiner en welvarender. En dat heeft ertoe geleid dat ouders ook meer op die kleinere aantal kinderen zijn gaan letten.
3: Ah, dus je wordt zuiniger op wat je hebt eigenlijk.
2: Zuiniger op wat je hebt, ja. Maar ook een soort meer emotionele aandacht voor kinderen of emotionele relatie komt centrale te staan. En dat is een soort begin geweest.

0: En dat is een soort begin geweest van die controle.
1: Ja. Zijn wij daarin uniek in Nederland?
0: Nee, dat is een algemene ontwikkeling. Er is heel veel internationaal onderzoek wat dat ook aantoont.
1: Ja.
0: Maar wij hebben ook een heel interessant onderzoek in Nederland. Dat is een onderzoek van een sociaal geograaf, Lia Karsten. En zij heeft langetermijn onderzoek gedaan naar de bewegingsvrijheid van kinderen. En dan heeft ze ook echt geconstateerd dat kinderen in de jaren 50, 60... veel meer ongecontroleerde bewegingsvrijheid hadden dan kinderen nu.
1: Mm-hmm.
0: Kinderen hebben wel een grotere actieradius nu. Dus ze reizen over en naartoe. De hele wereld over, maar wel begeleid.
1: Ja, dus minder zelfstandig. En dat tast dus de zelfstandigheid van kinderen aan daarmee.
0: Inderdaad, ja. Dat is echt wel aangetoond in onderzoek.
1: Ja, er luisteren nu natuurlijk ouders die ook denken, ja, mijn kind mag niks overkomen. Die het ook spannend vinden om zichzelf naar buiten te laten gaan en hop te laten spelen. Wat zou u tegen hen willen zeggen? Wat is uw advies?
0: Ik denk wel dat, kijk, je kunt tegen individuele ouders niet zomaar zeggen van, doe dat maar gewoon wel. Er zijn wel allerlei manieren om kinderen... Nou ja, laat ik eerst zeggen, er is ook een risico van het allemaal controleren en geen verantwoordelijkheid geven aan kinderen. Dat geeft ook stress voor kinderen. Dus kinderen hebben in zekere zin ook het risico nemen en die verantwoordelijkheid hebben zij nodig om op te groeien. Dus ouders moeten eigenlijk kiezen tussen twee risico's. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja. En kies dan toch maar voor buitenspelen, ja? Of niet?
0: Nou, ik zou willen zeggen tegen... Er zijn dingen die individuele ouders kunnen doen. Maar er zijn ook dingen die we als collectief kunnen doen. Bijvoorbeeld als we het hebben over stedelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld gevaren in het verkeer verminderen. De plek van de auto, daar wordt onder andere ook over nagedacht. Hè? Waarom mm-hmm. moet hij zo'n prominente plek hebben in de publieke ruimte? Kunnen we niet veiligere plekken met elkaar ontwerpen voor kinderen? Dat is bijvoorbeeld iets...
1: Ja, dus zo zijn er allemaal grotere dingen die ook invloed kunnen hebben op dat buitenspelen.
0: Er zijn allemaal grotere structurele oorzaken ook voor.
1: Ja, en die moeten ook aangepakt worden, dat is duidelijk. Dank Maria de Haan, hoogleraar pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Gaan we naar het sportnieuws, Levi.
2: Tellen Griekspoor heeft in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rosmalen Bozic van de Zandschulp uitgeschakeld. De wedstrijd werd gisteren in de derde en beslissende set gestaakt vanwege de regen. Vandaag maakte Griekspoor het af. Na afloop zei hij tegen ATP-TV dat het een moeilijke wedstrijd was.
3: We know each other better than maybe ourselves. We practice with each other every day. We know each other so well. So very difficult, especially with the rain delays. Getting off twice yesterday, finishing today. So happy how I handled it, but it wasn't easy.
2: Ze trainen elke dag samen en daarom kennen ze elkaar door en door. En ook vanwege de regenpauzes was het niet makkelijk, zegt Griekspoor. En er staat nog een Nederlander in de tweede ronde van het toernooi in Rosmalen. De pas 17-jarige Thijs Bogaert won knap in 3 sets van de Chinees Wu Yibing. Die liefst 680 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Het was voor Bogaert zijn eerste zege op het hoogste niveau. Hij geldt als een groot talent en werd met een wildcard toegelaten tot het toernooi in Rosmalen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Russische nummer 8 van de wereld, Daniel Medvedev. In 2028 worden in Peking tegelijkertijd de WK's schaatsen, kunstschaatsen, synchroonschaatsen en shorttrack gehouden. De Internationale Schaatsunie ISU maakte dat vandaag bekend. Het is de eerste keer dat de 4 schaatsdisciplines in 1 stad gezamenlijk hun wereldkampioenschap hebben. De Nederlandse Schaatsbond juicht het plan toe. Eigenlijk zou in 2028 het WK Shorttrack in Ahoy in Rotterdam zijn, maar de KNSB heeft die organisatie vanwege de nieuwe plannen in een eerder stadium al teruggegeven. En een groot kaartenfestijn in de oefenwedstrijd tussen de Braziliaanse en Amerikaanse voetbalsters. Vannacht speelden de 2 teams een oefenwedstrijd tegen elkaar en daarin werden maar liefst 8 rode kaarten uitgedeeld. De rode kaart voor de Braziliaanse bondscoach Arthur Elias, een kwartier voor tijd, was het startschot voor complete chaos.
4: So 2 red cards for players, multiple red cards for coaching staff, including head coach Arthur Elias. Brazil unwinding in stoppage time. Yellow for Martinez, I think. That's at least 11 yellow cards.
2: Ja, allemaal aan de kant van Brazilië, want aan de zijde van Amerika vielen geen kaarten.

0: kaarten. Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in 0-1 in het voordeel van Amerika. Brazilië is het gastland van het WK volgend jaar, waar de Oranjevrouwen zich trouwens gisteravond niet direct voor wisten te plaatsen.
1: Bianca Damink bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je nog?
2: Er staat nog zo'n 250 kilometer file, dus ze worden korter. Het drukste moment van de spits is nu echt geweest. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A28, daar sta je nu wel een kwartier in de file van Utrecht naar Amersfoort door een ongeluk bij Leusden. Er is één rijstrook dicht. En het is nog behoorlijk druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Den Haag-Zuid. En daar is de vertraging 25 minuten.
3: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Staalslakken, steenachtige brokken die overblijven na de productie van staal bij Tata Steel in IJmuiden. Ze liggen overal in Nederland, als ondergrond voor wegen, grindpaden of onder dijken. Maar het wordt steeds duidelijker dat die staalslakken giftig kunnen zijn. En daarom wil het kabinet het nu grotendeels verbieden. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, allereerst, hoe giftig is dat spul?
4: Ja, het is milieuverontreinigend als het nat wordt en gaat lekken. Op sommige plekken heeft het ook al geleid tot natuurschade. Er komen dan mogelijk gifstoffen vrij die je eigenlijk kunt vergelijken met gootsteenontstopper. Mm. En als je daar bijvoorbeeld mee in aanraking komt, dan kan het ook leiden tot irritaties aan de ogen, huid, luchtwegen, maar ook bloedneuzen bijvoorbeeld. Dus dat is behoorlijk ernstig. Tegelijkertijd is het ook een heel goedkope bouwstof. Tata Steel produceert ontzettend veel van die staalslakken. Het gaat wel om 650.000 ton staalslakken per jaar. Dat zijn zo'n 25.000 vrachtwagens vol. En die moeten ze ergens kwijt. En tot vorig jaar mochten ze die eigenlijk overal vergunningsvrij neerleggen. Bijvoorbeeld onder wegen is dat gedaan. Onder dijkverzwaringen. In Zeeland, vooral bij de Oosten- en Westerschelde. Het kabinet zegt nu nog steeds, het is een belangrijk alternatief in tijden van grondstoffenschaarste. Dus daarom willen ze het niet volledig afserveren. Willen ze de optie open houden om het te gebruiken als het veilig kan.
1: Hmm, dus geen totaalverbod, hoe zit dat?
4: Nee, het is op dit moment een tijdelijk verbod. En volgend jaar wil het kabinet het dan omzetten in een definitief verbod. Maar dan wel met een vergunningsplicht. En dat betekent dus dat het in principe verboden is. Behalve als het veilig gebruikt kan worden. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar manieren om het af te dekken. Zodat dus niet dat stof alsnog bij mensen terecht kan komen. Mm-hmm. Of dat het gewassen kan worden. Nou, als dat dan bewezen kan worden dat het veilig is. Dan wil staatssecretaris Bertram die optie toch nog open houden.
5: Ik denk dat het tijd is om daar ook duidelijkheid over te scheppen. En vandaar dat ik gezegd heb, ik kies voor een verbod. Ik kies voor een verbod met de mogelijkheid van vergunningen. En daar ga ik de komende maanden uiteindelijk een definitief voorstel van maken.
4: Ja, dat voorstel komt dus later dit jaar. Maar bijvoorbeeld partijen in de Tweede Kamer, Partij voor de Dieren, vinden dit niet ver genoeg gaan. Zij zeggen, verbied dit gewoon, dit spul is gevaarlijk, stop hiermee. Maar ja, dat bedrijf Tata Steel, ja, als die het niet meer kwijt kunnen, hebben zij ook een probleem. Want dan zitten ze met al die staalslakken. Dus je ziet echt de klassieke tegenstelling volksgezondheid, economie, dat botst hier. En daar moet het kabinet een oplossing voor vinden.
1: Ja, dat is dus het kabinet en de Partij voor de Dieren. Maar wat vindt de Tweede Kamer dat er moet gebeuren?
4: Nou, een meerderheid wil wel een verbod. En is ook wil wel meedenken met de staatssecretaris over hoe zij het nu wel gaan uitvoeren. Eerder zijn er al moties aangenomen om dit te verbieden. Maar bijvoorbeeld de VVD wil toch wel graag dat die staalresten herbruikt kunnen worden als het veilig kan. Circulaire economie hebben ze het dan over. En dat leidde tot best wel een fel debat vandaag tussen Ines Kostic van de Partij voor de Dieren en Dieke van Groningen van de VVD.
6: Waarom zet het kabinet niet in op het versneld mogelijk maken van staalslak op een veilige, duurzame manier via het uitlogen, zodat we zowel Nederland als andere Europese landen van het prachtige, veilige en circulaire product kunnen voorzien?
7: Elke keer maar zwichten voor de industrie. Elke keer meer maar die praatjes van, oh, maar straks kunnen we niet meer bouwen. Echt totale onzin.
6: U weet nu dat het mogelijk is, als we dit uitwassen, dus uitlogen, dat we het toch veilig kunnen gebruiken. En dan hebben we hier dus mee een circulair product. En ik begrijp echt niet dat dan uw enige manier is alles maar verbieden.
7: Het klopt gewoon niet. Er is geen wetenschappelijk, geen enkel bewijs voor dat het circulair veilig kan met die staalslakken. Dus ik vraag ook de VVD om daar de verantwoordelijkheid in te nemen. Laat me die wetenschappelijke rapporten zien waaruit het blijkt. Dan kunnen we verder praten.
4: Ja, Kamerlid Kostic heeft het hier over wetenschappelijke bewijzen of het veilig kan. Het kabinet is nog aan het onderzoeken op dit moment. Het RIVM doet bijvoorbeeld onderzoeken. En als die allemaal naar buiten zijn gekomen eind dit jaar, dan valt pas het definitieve besluit. Maar de staatssecretaris blijft wel voornemens om dit dus door te zetten. Een verbod, maar dan dus nog wel met uitzonderingsmogelijkheden op bepaalde plekken.
1: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet was dat.
3: Vanavond.
1: Vanavond is er een tweede informatieavond over Moerdijk. En het Nederlands elftal is bezig aan de eerste training in Kansas City. De plaats waar de ploeg zich voorbereidt op de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het is een openbare training. En commentator Arman Asaroglu is een van de aanwezigen. Dag Arman.
8: Hallo.
1: Sta je daar helemaal alleen of zijn er ook al wat oranje supporters om je heen?
8: Nou, er zijn best wel veel fans afgekomen op deze training die inderdaad openbaar is. Zo'n 1000 aanwezigen. Er hebben er heel veel iets oranjes aangetrokken. Ik heb nou niet sterk het gevoel dat het grote oranje fans zijn. Wel dat het Amerikanen zijn die het zo leuk vonden dat ze hierbij konden zijn. Dat ze iets oranje hebben gekocht en het aan hebben getrokken. Het is leuk dat de spelers van het Nederlands elftal met wat mensen op de tribune kunnen trainen. In de brandende zon overigens in Kansas. Het is hier vroeg. 10:55 in de ochtend. Maar toch wel een graad of 30 en heel benauwd. En in die omstandigheden traint het Nederlands elftal dus. En dat doet het. En dat is toch wel een fikse tegenvaller. Zonder doelman, eerste doelman Bart Verbrugge, die geblesseerd raakte in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oezbekistan. En we waren allemaal naar hem op zoek. Maar hij is niet naar buiten gekomen. En navraag bij de KNVB leert dat hij een individueel programma afwerkt. En dat betekent dat de kans toch een stuk kleiner wordt opeens dat hij fit genoeg is om te starten zondag tegen Japan. En dat na het wegvallen van Jurriën Timber centraal achterin de bondscoach misschien ook nog wel een andere keeper moet gaan opstellen in zijn eerste WK-wedstrijd.
1: Nou, dat is één. Valt er verder nog iets af te leiden uit die training over de fitheid van de rest?
8: Nee, we zijn nu bezig met een potje footvolley na een warming-up. Nou, het is al warm genoeg. Ik denk dat dat niet heel lang hoefde te duren. En nu is er een spelletje aan de gang. Waarbij de spelers zijn onderverdeeld in een paar teams. En met elkaar footvolley aan het spelen zijn. De keepers worden ingeschoten aan de andere kant van het veld. Mooi trainingscomplex. Het is een uitstekende grasmat. Goede faciliteiten voor Nederland om op te trainen. En we mogen er het hele uur bij zijn. En straks is er ook nog een persconferentie van de bondscoach en van Virgil van Dijk. En dan hopen wij meer te leren over hoe het is met Bart Verbrugge.
1: Arman Asaroglu was dat vanuit Kansas City. En daarmee komt dit NOS Radio 1-journaal voor vandaag tot een eind. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen natuurlijk nog het uitgebreide NOS-journaal met Levi van Eck. Voor nu, fijn dat u erbij was en een fijne avond.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
2: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt!
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Koopman, variant, en
3: WK-duels.
0: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
7: Jan-Willem Wesselink.
8: Goedenavond. Waddenbewoners protesteren tegen Rijkswaterstaat omdat er plannen zijn natuurgebieden af te sluiten voor bezoekers om zo de natuur op die Waddeneilanden te redden. Over dat plan debatteren we zometeen in Dit is de Dag na het NOS Journaal met Levi van Eck.
9: Oud-ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark wilden aan het begin van de tweede coronagolf veel harder ingrijpen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Dat bleek vandaag bij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Andere ministers in het kabinet vonden de maatschappelijke gevolgen daarvan te groot en pleitten voor minder strenge maatregelen. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Uiteindelijk kwam er een gedeeltelijke lockdown die later moest worden verzwaard. Waarom werd er dan niet meteen hard ingegrepen?
10: Omdat op dat moment werd besloten dat het toch te ingrijpend zou zijn om meteen hard in te grijpen en dat de maatschappelijke gevolgen daarvan veel te groot zou zijn. Maar ministers De Jonge en Van Ark die waren daar eigenlijk vanaf het begin af aan niet mee eens. Uit appverkeer dat de commissie vandaag voorlas, bleek dat zij vanaf het begin af aan al hadden gepleit voor harde maatregelen, omdat wat hen betreft het aantal besmettingen zo snel opliep dat de zorg wellicht overbelast zou raken.
11: Dit vereist een grote keel, zegt u, waarop hij ook zegt, we moeten nu zo hard mogelijk rammen. U heeft het over een noodkreet uit de zorg. Hoe kwam het dan, is de vraag, dat er halverwege oktober 2020 toch een zware lockdown kwam?
12: Ja, dit is een afwegingsmoment geweest. En vanuit mijn portefeuille, met wat ik zag, had ik gewoon zo hard mogelijk in willen grijpen, zoals het er inderdaad met wat andere woorden staat. Maar we wisten ook hoeveel leed een lockdown veroorzaakt. En we wisten ook hoeveel pijn al die moeilijke maatregelen zijn. Dus die afweging maak je. En ik denk dat we toen uiteindelijk hebben gezegd, we geven het nog een kans om op een andere manier te proberen. Laat ik zo zeggen, de kosten van die zware maatregelen zijn ook heel hoog.
10: Uiteindelijk moest er toch worden gegrepen naar die zware maatregelen. Werd er bijvoorbeeld ook een avondklok ingevoerd die tot ver in het voorjaar van 21, het jaar daarop, nog actief was. Toen werd er wel gesproken ook over versoepelingen. En daarvan zei Van Ark in de verhoren, als er toen was versoepeld, had ik wellicht mijn consequenties getrokken, want de zorg was zo zwaar overbelast dat het wat haar betreft absoluut niet kon. En in die discussie heeft ze wel aan het langste eind getrokken.
9: En de beeld dat er destijds ook leefde was dat er een soort twee kampen waren in het kabinet. Werd dat ook bevestigd vandaag?
10: Nou, dat werd eigenlijk tegengesproken. Het idee was altijd dat de economische en maatschappelijke belangen het altijd aflegden tegen de belangen van de zorg. En Wouter Koolmees zei, ja, dat kun je niet zo. Wouter Koolmees, moet ik zeggen, toenmalig minister van Sociale Zaken, dat kun je zo niet met een schaartje knippen.
7: Ik herken deze discussie. Even in het najaar van 2020 kwamen er ook artikelen in de kranten over de witte jassen versus de economen, bijvoorbeeld. He, dus ik heb ook altijd gezegd, ik vind die tegenstelling klopt niet.
13: Okay.
7: Die tegenstelling tussen medisch enerzijds, economen anderzijds, die heb ik nooit zo zwart-wit gevoeld. Ja, er waren verschillende perspectieven. Ja, er waren verschillende inbrengen. Maar als puntje bij paaltje kwam, was het heel relevant dat de zorg open kon blijven. En dat er bedden op de IC beschikbaar waren, dat zwarte scenario werd voorkomen.
10: Er was een hele duidelijke rode lijn waar het hele kabinet het mee eens was. Het mocht niet zo zijn dat er mensen op de gang van het ziekenhuis lagen te stikken, zijn woorden, omdat er geen plekken waren op de IC. En die rode lijn, daar hebben ze zich steeds aan vastgehouden.
14: Maar was Koolmees het dan wel met alle maatregelen eens?
10: Nou, je kon merken uit de voren vandaag dat hij wel stond achter alle maatregelen die zijn genomen, maar dat hij het zeker niet met alle maatregelen eens was. Er is een hele ferme discussie achter de schermen geweest over de avondklok. En uiteindelijk zei hij, heb ik daar toch mee ingestemd, omdat er een meerderheid was in het kabinet die daar zo over dacht. Hij stond dus ook achter het feit dat dat kabinet die maatregel heeft genomen, maar wel met buikpijn, zei hij.
7: Dat was uiteindelijk ook een opdracht voor ons allemaal. Ik zat er niet alleen als minister van de SZW. Mm-hmm. Ik zat er ook als minister onderdeel van de ministerraad. En uiteindelijk is het ook wat ik al eerder zei. Uiteindelijk neem je als ministerraad een besluit en praat je met één mond naar buiten. En als je het niet mee eens bent, moet je aftreden.
10: Eenheid van kabinetsbeleid was heel belangrijk, ook als het ging om een boodschap uitstralen naar de samenleving, om ervoor te zorgen dat het draagvlak bleef voor de maatregelen die genomen moesten worden.
14: Politiek verslaggever Lars Geerts, dankjewel. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. De provincie Drenthe werd door het nieuws overvallen, zegt de gedeputeerde.
15: We vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd over de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat wat dit nu betekent voor het onderhoud aan onze wegen. Ik heb echt het beeld dat inderdaad heel Nederland aan de beurt is, maar wat wij als gedeputeerden in Noord-Nederland absoluut niet kunnen verdragen, dat we nu een beetje aan het einde van de discussie lijken te staan, dat dit dan vooral ten koste van Noord-Nederland gaat. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het Noorden moet omgaan.
14: Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Al over 2 jaar kan in Nederland een tekort ontstaan aan elektriciteit, waarschuwt netbeheerder TenneT. De vraag naar elektriciteit groeit sterk. TenneT wil dat de Rijksoverheid gascentrales ondersteunt die elektriciteit kunnen opwekken als er een tekort is aan zon- en windenergie. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. De 3 worden verdacht van poging tot doodslag. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om pepperspray legaal te maken voor mensen die gestalkt of op een bepaalde manier bedreigd worden. In Denemarken is deze mogelijkheid er al. Minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid wil kijken of het hier ook kan worden ingevoerd.
9: Het kabinet wil het niet voor iedereen mogelijk maken om misbruik te voorkomen, zegt Van Wiel.
13: Het kan ook zijn dat mensen juist als aanvallers pepperspray gebruiken om jou aan te vallen. Dus als we het voor iedereen legaal maken, ja, dan lopen we ook meer risico's dat we heel veel meer pepperspray gaan zien en niet alleen maar uit zelfverdediging.
9: Vrouwenbeweging Dolomina's is niet enthousiast over het plan. Zij zien het als schijnveiligheid.
0: Het wereldkampioenschap voetbal.
9: Morgen begint het WK voetbal met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika in Mexico-stad. Al leeft de WK-sfeer daar nog niet helemaal. Zo zijn er veel leerkrachten die demonstreren tegen een nieuwe pensioenwet voor leraren. Ze blokkeren daarbij onder andere wegen. En ook onder de echte voetbalfans is de sfeer niet zoals vroeger, vertelt correspondent Boris van der Spek.
16: Dus Mexicaanse fans, ze zullen niet blij zijn met deze protesten. Maar sowieso was de sfeer al niet heel erg jolig, zoals we bijvoorbeeld zagen in 2014 in Brazilië of in 2010 in Zuid-Afrika. Het is momenteel gewoon heel erg van ja, er is een toernooi, oké, leuk. Maar het is ook weer niet zo dat mensen enorm balen van die protesten. Want het begrip is er ook wel dat die leraren gewoon veel betere salarissen willen krijgen.
9: De demonstranten zeggen dat ze donderdag voor de openingswedstrijd de wegen richting het stadion gaan blokkeren. En vanaf Schiphol zijn de eerste fans van het Nederlands elftal vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK. Bang om te worden tegengehouden bij de grens van de VS zijn de fans niet.
17: Ik hoop gewoon 6 weken weg te blijven. Vinden ze thuis niet helemaal allemaal prima, maar we gaan ervoor.
18: In principe heb ik niks raars bij me en ik heb ook geen gekkigheid gedaan. Dus geen strafblad, dus ik neem aan dat ik er wel in kom.
19: We komen uit Nederland. Volgens mij is Nederland een van de makkelijkste landen om elders naartoe te gaan. Dus nee, ik verwacht geen problemen.
9: Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan. Ook speelt het Nederlands elftal in de poolfase nog tegen Zweden en Tunesië. 6:09, het weer. Geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden.
8: Dankjewel Levi, dan naar Bianca Damink voor de files.
20: De files worden inmiddels snel korter. Op de A12 staat nog wel file van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. Door een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten op onthoud, linkerrijstrook is dicht. Op de A27 rijdt het nog langzaam van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is daar nog net iets meer dan 10 minuten. En op de A325 sta je ook 10 minuten in de file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent.
0: NPO Radio 1. EO.
21: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
8: Goedenavond, het is onrustig op de Wadden. De natuur gaat erachteruit en daarom wil Rijkswaterstaat gebieden afsluiten voor herstel. Maar dat zijn er zoveel dat de vraag is, gaan de Wadden nu op slot? Bewoners voelen zich niet gehoord en zij laten nu zelf van zich horen.
22: Wat wij hopen te bereiken is dat er naar ons geluisterd wordt. Wij zijn de Wadden, wij zijn de ogen en oren van het Wad. En wij weten wat hier speelt. En wij weten hoe we met ons eigen gebied om moeten gaan.
8: Ja, we gaan het over de situatie daar hebben met een eilander, met de Rijkswaterstaat en met de politiek.
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
8: Want de gast zijn Marloes Fopma, zij woont op Terschelling. Mieke Langerdijk praat ook mee van Rijkswaterstaat. En Marieke Vellinga is Tweede Kamerlid voor D66 en was ook wethouder op Vlieland. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Marloes Fopma, om met u te beginnen. U bent een van de initiatiefnemers van de eigenlijk hartstikke nieuwe stichting Wij Zijn de Wadden. En u bent op Insta bekend als het eilandmeisje, woont dus op Terschelling. Wat is er precies aan de hand? Wat hangt jullie boven het hoofd waar jullie zo boos over zijn?
23: Nou, boos, vooral ongerust eigenlijk. Het hangt dan boven ons hoofd dat er de plannen zijn gedeeld om bepaalde gebieden in het Waddengebied af te sluiten op de eilanden. En ook vooral gebruiken en tradities die we al eeuwenlang doen, zoals spieren steken of met een bootje droogvallen. En dat valt onder de noemer historisch gebruik. En dat staat nu wel onder druk door de plannen die gedeeld zijn door Rijkswaterstaat.
8: Ja, want wat staat er in die plannen?
23: Nou, er zijn kleinschalige bijeenkomsten geweest op verschillende eilanden, of op alle eilanden, in kleine groepjes. En daar zijn onder andere de beruchte kaartjes gedeeld. En op die kaartjes zijn gebieden ingetekend waarvan het idee is om dat permanent of deels af te sluiten. En daarin is wel onrust op de eilanden ontstaan.
1: Ja.
23: En zijn we eigenlijk heel snel Stichting Wij Zijn de Wadden opgericht. En wat ik heel bijzonder vind is dat we vanuit alle eilanden daarin deelgenoot zijn. We hebben allemaal bestuursleden van alle eilanden. Normaal zit iedereen een beetje op zijn eigen eiland. En nu ontstaat de verbinding en ontstaan hele mooie dingen.
1: Ja, lastig om een vergaderlocatie te vinden. Want het is nogal een reistijd als je van Schiermonnikoog naar Texel moet of andersom.
23: Ja, klopt. Dus we hadden eerst bedacht, een beetje in de binnen bij Zwarte Haan of zo. Maar omdat het allemaal zo snel gaat. De stichting is 3 weken geleden, heeft het licht gezien. Doen we online en dat gaat eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, maar waarom is het zo erg als die natuurgebieden worden afgesloten?
23: Nou, waar wij erg voor in geloven is dat je ergens goed voor kan zorgen als je binding hebt met een plek. En dat merk ik ook zelf met de wandelingen die ik geef in de duinen. Dat mensen ergens komen en door de verhalen en door daar zijn anders naar het landschap gaan kijken en daar dan ook zorg voor bijdragen.
1: Ja.
23: Ja, en als er dus hele generaties na ons niet meer in grote delen van de natuur mogen komen, hoe gaan we daar dan met z'n allen dan nog goed voor zorgen?
1: Ja, u wilt dat erfgoed wilt u op die manier doorgeven. Nou was er gisteren een informatieavond voor Terschellingers in de Wierschuur. Dat is schijnt een geweldig mooi plekje te zijn op de rand van de Bosplaat. Moet die straks ook dicht, dat natuurgebied?
23: De Wierschuur zelf?
1: Nee, de Bosplaat.
23: De Bosplaat. Dat is toen wel ingetekend op die kaart, inderdaad. Ja. En het is wel al zo dat de Bosplaat. Kijk, nu is het broedseizoen. Dus een groot deel van de Bosplaat is ook dicht. En dat weet ook iedereen, houdt iedereen rekening mee. Maar je mag altijd op het onverharde pad tot het puntje lopen en langs de Wadkant. En dat is wel tot de tochten. Dan moet je weten wat je doet. Dus dat is een algemeen. Dat is ook helemaal oké. Dat snapt iedereen.
1: Ja. Ja, maar die moet straks dan misschien wel langer dicht. En was het een rustige bijeenkomst of was het ook best emotioneel?
23: Nee, het was een hele fijne, mooie bijeenkomst. De Wierschuur zat ook helemaal vol. Mm-hmm. En de Wierschuur moet je voorstellen, die staat op het einde van het eiland. Die staat, ik heb het laatst uit binnendijks, maar de Wierschuur staat als buitendijks.
1: Yes.
23: Met een heel mooi uitzicht. En wat ik heel bijzonder vond, is dat voordat we begonnen, dat er een hele mooie regenboog boven het wat was. En er kwamen eilanders echt van oost tot west, jong tot oud bij elkaar. En hebben we daarin gedeeld waar we als stichting eigenlijk voor staan. Dus heel erg dat het over de natuur en de mens en de cultuur en de gemeenschap samen in hand gaat. Ja. En dat we daar goed voor willen zorgen.
1: Ja, onrust dus op de 5 Waddeneilanden. Aangesticht door die kaartjes van Rijkswaterstaat. Mieke Langendijk is directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Mevrouw Langendijk, waarom wordt overwogen om grote delen van die Waddeneilanden af te sluiten?
2: Goedenavond. Laat ik beginnen. Daar is vooralsnog geen sprake van. Kijk, wat wij recent hebben gedaan is dat wij gebiedssessies hebben gehouden voor het Natura 2000 beheerplan die wij moeten actualiseren. Mm-hmm. Wij hebben daar vorig jaar hebben wij daar informatiebijeenkomsten voor georganiseerd en we zijn nu bezig om die plannen te updaten. En dat betekent dat wij op basis van hoe de stand van de natuur er nu voor staat en verschillende rapportages markeren dat, is dat de staat van de Wadden verbeterd moet worden. En die verdere teruggang, die willen we graag tegengaan. En daarvoor zijn we bezig met beheerplan. En wat wij recent hebben gedaan, is dus die gebiedssessies georganiseerd. En wat ons dus te doen staat, is om om in beeld te brengen wat mogelijkheden zouden kunnen zijn om de natuur te verbeteren. Ja. En daarvoor hebben wij dus op de eilanden, wij gaan daarvoor breed zeg maar de gesprekken aan. Dus we hebben gesprekken met de visserij, we hebben met de recreatieondernemers gesprekken, maar ook inderdaad de 5 gesprekken op de eilanden die we hebben gevoerd. Mm-hmm. En daarin hebben we dus aangegeven van wat zijn mogelijkheden juist om op te halen, wat zijn onmogelijkheden, waar is draagvlak, waar kunnen we aan denken met elkaar.
1: Ja.
2: En dat is een eigen leven gaan leiden.
1: Maar waarom kunnen gebiedsafsluitingen helpen bij het herstel van de natuur?
2: Die gebiedsafsluitingen die kunnen helpen zeg maar voor vogels om meer rust, om de natuur meer rust te geven en minder te verstoren. Dat kan Zowel zeg maar als je het hebt over bodemberoering in de Waddenzee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor broedgebieden. Of voor hoogwatervluchtplaatsen op andere momenten in het jaar. Daarvoor kan dat helpen.
1: Ja, mevrouw Fopma, is dat niet een legitieme reden? Ja, je moet die natuur toch een beetje ruimte geven. En als je er de hele tijd doorheen wandelt, dan verstoor je toch de natuurlijke processen.
23: Zeker is belangrijk dat er goed voor de natuur wordt gezorgd. Maar ja, wij geloven gewoon heel erg dat de beleving daar ook belangrijk in is om die zorg verder te dragen. En daarnaast spelen gewoon vele grotere zaken die veel meer invloed hebben op de natuur en het milieu. Denk aan de zoutwinning, plan voor gaswinning, stroomkabels. En nu wordt heel erg op de wandelaar ingezet, zeg maar. Ja. En ja, dat, je moet je voorstellen dat er wordt gezegd, dat in Amsterdam wordt gezegd, we gaan het Vondelpark sluiten. Er mag niet meer gefietst worden, er mag niet meer gewandeld lopen. Wat al eeuwenlang ook gebeurt. En dat is eigenlijk ook dus met dat historische gebruik, dat droogvallen, dat pieren steken, dat watlopen. Dat op de bijeenkomst op Vlieland nog werd gezegd van, dat houden we zo. En op de Schellingen werd dat al van tafel geveegd door Rijkswaterstaat.
1: Ja, mevrouw Langendijk?
2: Ja, kijk, wat we dus doen is het in beeld brengen. En wat wij hebben in beeld gebracht, wat zijn ecologische kansrijke gebieden. En wat ons nu te doen staat, is om te kijken van welke ecologische verwachtingen hebben we daarbij. Wat is het draagvlak? Welke impact? Sociaal, economisch. Dus ik herken ook echt wel de punten hoor. Ik veeg ze ook echt niet van tafel. Op de eilanden wordt er gewoond en gewerkt. En dat blijft ook zo bestaan natuurlijk. Ja. Maar wel in de totale breedte kijken we van wat voor maatregelen zijn er mogelijk. En uiteindelijk is de Rijkswaterstaat om dat in beeld te brengen.
1: Is het dan niet cru dat er hele grote projecten worden uitgevoerd in dat natuurgebied in de Waddenzee, zoals mevrouw Fopma zegt? Je bent bezig met zoutwinning, er wordt gas gewonnen in de kleine velden onder de Noordzee, er wordt nu een stroomkabel gepland die over Schiermonnik ook getrokken wordt. Dat al dat soort projecten door kunnen gaan en dat u dan uiteindelijk bij de wandelaar in een natuurgebied uitkomt om die natuur te herstellen.
2: Nou, u mag aannemen dat bij elk project wat in het Waddengebied tot stand komt, Natura 2000 en de verplichtingen die we daarom voor hebben, een groot onderdeel uitmaken. Dus het is echt in de totale breedte dat er naar mogelijkheden wordt gekeken.
1: Oké, dan naar Marieke Vellinga, Tweede Kamerlid nu voor D66, in het verleden dus wethouder op Vlieland. Is het voor u acceptabel als grote delen van de eilanden worden afgesloten voor bezoekers?
3: Nou, ik kan het verhaal van Marloes eigenlijk heel erg volgen. Zoals zij het zegt, zo is het precies. Mm-hmm. Het eiland, dat wordt beleefd door de mensen die er wonen. Je leeft met het getij, je leeft met het komen en gaan van de boot. En dat kun je niet los van elkaar zien. Ja. En voor heel veel stukken, nou, dat zei Marloes ook al, die zijn in een gedeelte van het jaar afgesloten. Dat wordt ook gedragen door de mensen op het eiland, door de vaste inwoners. Dus op het moment dat iets nodig is, dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat je dat met de eilanders kan dragen. Mm-hmm. Maar het moet wel samen met de eilanders worden bedacht, besloten en overeengekomen. En als dat niet gebeurt, nee, dan vind ik het ook niet acceptabel.
1: Nee, dus eigenlijk zegt u, die eilanden die moeten open blijven.
3: Ja, zoals ze nu zijn. Kijk, wat ik zeg, de eilanden moeten beleefd worden. En ik vind dat wel een centraal punt. We hebben daar een schitterend natuurgebied. De eilanden zijn zo mooi. Ja. En het wat is zo verschrikkelijk mooi. Ja. En een deel van die waarde is dat je er ook van kan genieten. En dat heb ik 3 jaar lang, terwijl ik wethouder was, gezien. Met hoeveel respect dat gebeurt. Hoe betrokken eilanders er zelf ook mee zijn. Dus dat moet je wel als centraal uitgangspunt houden van, daar moet je niet mee stoppen.
1: Oké, maar dat is interessant, want mevrouw Langendijk werkt voor Rijkswaterstaat. Is natuurlijk ambtenaar, die bereiden verschillende opties voor. Maar uiteindelijk moet de politiek kiezen. Moeten bijvoorbeeld ministers van uw partij daar besluiten over nemen? Zegt u dan ook, het is echt voor D66 niet te dragen als daar straks, als die eilanden half worden afgesloten, om wat natuurwinst te boeken?
3: Nou, er werd net een hele interessante vergelijking gemaakt met alle andere dingen die je ook in het wat doet. En ik denk, ook even vanuit mijn ervaring op Vlieland gesproken, die versnippering, die is echt wel heel vervelend. Dat je aan de ene kant dus het hebt over de natuur en hoe gaan we die beschermen, maar voor je gevoel wordt aan de andere kant een besluit genomen wat net zo schadelijk is voor de natuur. Heb bijvoorbeeld over zoutwinning.
1: Ja. Die u ook niet heeft tegen kunnen houden.
3: Ja, dus het punt is dat je naar het hele plaatje moet kunnen kijken. Mm-hmm. En dan moet afwegen. Dat hoor ik mevrouw van Rijkswaterstaat al wel een beetje zeggen. Maar de aanpak vraagt wel dat je dat dan ook echt in het gebied zelf doet. En met het gebied zelf die afweging gaat maken. En niet alleen aan de voorkant ophalen, het in een doosje gooit en kijken wat er aan de achterkant uitkomt.
1: Maar wat betekent dat het gebied moet het zelf bestellen? Dat klinkt altijd mooi natuurlijk als het over mensen gaat en politici in Den Haag zeggen, ja, het moet met de mensen samen. Maar zegt u daarmee de gemeenteraad moet voor of tegen stemmen? Of wanneer is het dan voor u acceptabel?
3: Nee, dat moet je met de mensen bedenken. Ik bedoel het precies zoals ik het zeg. Kijk, de gemeenteraad is een goede representatie van de mensen die er wonen. Maar uiteindelijk, zoals Marloes ook zegt, je hebt heel veel mensen op de eilanden die betrokken zijn, die wandelingen organiseren, die er gewoon wonen, die er leven. En die aantallen zijn best overzichtelijk. Ja. En je ziet het, de weerschuur zit vol op het moment dat je hier wat over organiseert. Op Vlieland zat het ook vol, hoorde ik al.
1: Ja, dus als je zegt, het kan niet. Als er zoveel mensen te tegen zijn.
3: Het kan niet op het moment dat je het als voldongen feit presenteert. Okay. Maar als je zegt, we gaan dit met elkaar bedenken. We gaan het hele plaatje bekijken. Mm-hmm. Wat zijn dan de oplossingen? Wat kunnen we doen? Dan kom je daaruit.
1: Bent u al gerustgesteld, mevrouw Fopma?
23: Nou, gerustgesteld? Nee, ik denk dat er nog dat we nog zeker dat het nog niet klaar is, nee. En ik denk dat de reuring die nu ontstaan heel goed is. We hebben ook en met Wijs en de Wadden hebben we de petitie gelanceerd. Vrije vogels, vrije mensen.
1: Ja.
23: En waarin we ook aankaarten van, hey, we vinden dat stukje historisch medegebruik gewoon superbelangrijk. En dit hele proces, hoe dit is gegaan. En ja, wij zijn met elkaar de ogen en oren van het wat. Mm-hmm. En ja, hoor de mensen aan op de eilanden, in het veld. Weet je, er is hier zoveel kennis en kunde.
1: Ja, en dat moet je dan gebruiken. Mevrouw Langendijk, u zei, ja, het was maar één van de vele opties. We zijn nu input aan het ophalen. Nou, 6.000 mensen, dat is echt heel veel op de totale bevolking van die Waddeneilanden. Is het plan inmiddels ook al van tafel dan bij Rijkswaterstaat?
2: Nou, het plan, daar is nog geen sprake van. Wat ik zeg, we zijn bezig met het inventariseren van de mogelijkheden. En daarvan ook wat Marloes ook zegt van hoe dit is gegaan. Kijk, dit wordt voor ons het eerste moment waarop we met mogelijke maatregelen, zeg maar, het gebied ingingen. En we gaan daarop zeker nog terug. En dat heeft ons natuurlijk de afgelopen periode ook geleerd. Hè? En dat waren we ook al van plan. We gaan niet één keer en daarna gaat het in een box en daarna zien we wat eruit komt. Nee, we komen zeker nog terug om vervolggesprekken te houden.
1: Ja. Maar ja, ik hoor hier aan de ene kant een bezorgde bewoner en aan de andere kant u als ambtenaar en mevrouw Vellinga als politica zeggen, ja, we willen graag luisteren naar de zorgen, maar harde garanties geef ik niet.
2: Nee, omdat ik uiteindelijk niet degene ben die daarover besluit. En dat is net al terecht gezegd. Van uiteindelijk is het aan de partijen, aan de ministers, aan de bestuurders om over een besluit te nemen.
1: Ja. Maar hoeveel indruk hebben dan die protesten gemaakt van die bewoners?
2: Nou, die hebben behoorlijk wat indruk gemaakt. Kijk, en dat hadden wij al scherp wel voor de bril. Je komt aan mensen hun leefomgeving, aan hun werkomgeving. Dus dit moet je zorgvuldig doen. En de kaartjes roepen veel reacties op. En dat snappen wij.
1: Ja, en mevrouw Vellinga, zit er wat in het argument van mevrouw Fopma? Die zegt, ja, om natuur te willen beschermen, moet je het wel zien. Als je het afsluit voor iedereen, dan is er straks ook geen draagvlak meer om het te beschermen.
3: Ja, die kan ik helemaal volgen. En dat geldt nergens meer dan daar. Op de eilanden. Dus ik kan het. Ja, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Dus dat moet je gewoon wel houden. Van echt iets afsluiten, dat is je laatste redmiddel. En wat ik ook wel als uitdaging zou willen neerleggen. Dit is een bijzonder gebied qua natuur, maar ook qua mensen, qua samenlevingen. We hebben 5 eilanden. We hebben ook nog overzeese eilanden, maar we hebben 5 eilanden in het Nederlands grondgebied. En die vragen een iets andere aanpak dan wanneer je zoiets op de wal zou gaan doen.
1: Waarom?
3: En dat klinkt vaak heel, heel bijzonder van, oh, nou moeten die eilanden weer anders? Ja. Die eilanden, dat pak je anders aan. Dus wat mij best wel zorgen baart, is dat ik nog steeds best wel een heel ambtelijke aanpak hoor. Van we gaan ophalen en dan gaan we nog een keer terug. Maar mijn punt is, je moet dit met de eilanders doen. En het kunnen blijven beleven, het kunnen blijven genieten van de gebieden. En met elkaar goed afgewogen beslissingen maken van waar komen we op een bepaald moment in het jaar even niet. Ja. Wat nu ook al gewoon vaak de situatie is, die maak je ook met de mensen in het gebied.
1: Trekt u zich die kritiek aan, mevrouw Langendijk?
2: Het is een zoektocht. Hoe doe je dat goed? En dat,
1: is het goed gegaan?
2: Het is net begonnen. Dus dat is. En dat geeft ook de ruimte om dit soort gesprekken te kunnen doen.
1: Ja, u trekt zich de kritiek niet zo aan van mevrouw Vellinga.
23: Ja, als het net begonnen is, dan kan het nog niet al schetsen zijn, lijkt mij. Want die schetsen komen niet uit de lucht vallen. Het is geen tekening in het zand die is gemaakt. Daar heeft iemand over nagedacht.
1: Mevrouw Langendijk?
2: Ja, die. Dat was echt het. Je wil zo vroeg mogelijk om tafel gaan met elkaar. Maar je wilt, we zijn ook uitgenodigd om met een verhaal te komen om op te kunnen reageren. En precies daartussen zit dan de lastigheid van wat is dan het juiste moment.
1: Ja. Ja. Oké, laatste vraag aan Marloes Fopma. Want Alexandra die stuurt naar de NPO Luisterapp. Zorg alsjeblieft dat er geen elektrische fietsen overal mogen komen. Dat zal al een hoop schelen. Bent u het daarmee eens?
23: Of ik het er mee eens ben of er elektrische fietsen overal komen.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook een soort invloed op de natuur.
23: Nou, ik ben heel blij met mijn elektrische fiets. Maar daarvoor heb ik geen auto nodig.
1: Dus dat scheelt.
23: Dat is elke week afweging je maat, zeg maar. Maar ja, ik zei ook, ik woon in Oosterend. En dan is Westerschelling best wel ver op een gewone fiets. Ja. Met tegenwind.
1: Ja, maar als u de ene weg tegenwind heeft, heeft u de terugweg weer gewone wind mee. Maar u bent niet geen voorstander van dat plan. Dat gaat denk ik nog wel vervolgd worden. In ieder geval op de eilanden. Dank jullie wel voor nu. Marloes Fopma is van de stichting Wij zijn de Wadden. Mieke Langendijk is van Rijkswaterstaat. En we hoorden ook D66 Tweede Kamerlid Marieke Vellinga. Zometeen een gesprek over gewone burgers die met elkaar in gesprek gaan over migratie en op die manier samen oplossingen hopen te bedenken.
4: Ster. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
26: Hebbes.
25: Kijk op ben.nl.
27: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 en Jeroen van Kan is hier voor het NOS Journaal.
28: De man die gisteren in Moskou omkwam bij een aanslag met een autobom was een hoge Russische militair. Onderzoeksplatform The Insider zegt dat het gaat om een luitenant-generaal die betrokken was bij het leveren van raketten en munitie om Oekraïne mee te bestoken. Hij zou zijn geliquideerd door de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociaal plan van de chipmaker. Dat zeggen de vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. In het sociaal plan is onder meer afgesproken dat er tot mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden zijn voorwaardelijke celstraffen geëist. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden auto's hebben bekogeld met sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord. Niemand raakte daarbij gewond. En Oranje-keeper Bart Verbrugge ontbreekt bij de training van het Nederlandse elftal in Kansas City. Hij raakte eergisteren geblesseerd in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Mark Vlekken en Robin Roefs, de andere twee Oranje-keepers, trainen wel mee. Bondscoach Ronald Koeman geeft over een uur een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zondag tegen Japan.
7: Bianca, wordt het al rustiger op de weg?
20: Ja, bijna alle files zijn opgelost, behalve die op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want daar heb je nog 5 minuten oponthoud tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. Komt er een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht.
21: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
8: 25 uur werken per week en 12 weken vakantie per jaar. Dat is wat de planeet nodig heeft, vindt de Franse topeconoom Thomas Piketty. Maar u voelt hem al aankomen, daar is niet iedereen het mee eens. En pleidooien voor minder uren werken leveren in VVD-kring in ieder geval commentaar op.
10: Ik moet er niet aan denken als heel Nederland zou zeggen van we gaan 4 dagen werken. Dat is niet goed voor ons hoor. Ik vind het allerergste dat jongelui die van de universiteit afkomen meteen zeggen ik ga geen 5 dagen werken. Wat is dit?
8: Ja, dan wil ik
10: wat het... is dit? Wil je carrière maken? Wil je ook nog een beetje meedragen, bijdragen? Kom op!
8: Zometeen dan discussiëren we over minder werken om de planeet te redden.
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
8: Eerst iets heel anders, want over geen enkel ander onderwerp lopen de meningen zo fel uiteen als over migratie.
12: AVV! Nee!
13: Van boot en gelijk
12: terug. Nee, op de boot en weg ermee!
14: Kegenzet, eruit ermee!
20: Mensen hebben recht om asiel aan te vragen. Dus we zouden hier helemaal niet hoeven staan.
15: Ik denk juist dat wij een geschiedenis hebben met heel veel mensen die hier welkom waren. Dus laten we dit ook gewoon zo doen. Volgens mij kunnen we dat.
8: Frank van der Linden vindt het hoog tijd dat mensen ook weer eens met elkaar gaan praten over dit onderwerp. En hij is een van de initiatiefnemers van een burgerberaad over migratie. Goedenavond Frank, fijn dat je er bent.
16: Hi.
8: We hebben niet al te lang geleden zo'n burgerberaad gezien over klimaat. Hoe werkt het ook alweer?
16: Via gewogen loting uit duizenden en duizenden Nederlanders wordt een panel tussen aanstekers van 150 à 200 mensen samengesteld die wekenlang in totaal met elkaar gaan praten, maar eerst een keur aan deskundigen voorbij laten komen om zich te informeren over een bepaald onderwerp. Mm-hmm. En uiteindelijk brengen ze adviezen uit aan kabinet en Tweede Kamer en dragen ze op die manier hopelijk bij aan een dieper besef van democratie en een inhoudelijke vooruitgang met betrekking tot in de vorige keer klimaat en energie en in de toekomst hopelijk asiel en migratie.
8: Ja, dus is het idee dat je een soort afspiegeling van de samenleving krijgt, want anders doe je het niet via loting. Waarom werkt dat dan beter dan bijvoorbeeld via de politiek over migratie praten?
16: Nou, heb jij de indruk dat het in Den Haag enorm vordert als het gaat om dit dossier?
8: Er wordt in ieder geval veel over gepraat.
16: Geschreeuwd, zou ik zeggen.
8: Maar of dat tot oplossingen leidt. Nou ja, bijvoorbeeld het migratiepact nu. Maar wat is de filosofie achter het met burgers doen in plaats van met politici?
16: Ja, politici komen er nu al een aantal jaren niet echt met elkaar uit. De tegenstellingen die worden alleen maar harder en scherper. Mm-hmm. Ik denk niet dat hoe interessant het ook is als je kijkt naar de volksvertegenwoordiging, representatief is voor wat er in Nederland leeft. En ik veronderstel dat net als in het geval van klimaat en energie, er uiteindelijk veel genuanceerdere denkbeelden bij het grootste deel van Nederland blijken te leven. In tegenstelling tot die flanken die het nu in Den Haag enorm voor het zeggen schuine streep schreeuwen hebben.
8: Jullie hadden gisteren een startbijeenkomst. Kwamen daar veel mensen op af?
16: Het was bommetje vol in Theater De Liefde in Haarlem.
8: Ja, en ook met verschillende meningen?
16: Ja, gelukkig wel. Daar zat bijvoorbeeld SP-Kamerlid, voorheen althans, Renske Leijten. Ja. Die zei, het is helemaal geen slecht idee, dat burgerberaad. Maar hoe veranker je nou dat de politici die het voor zich hebben uiteindelijk ook daadwerkelijk iets gaan doen met die adviezen? Hè? Of kunnen zij...
8: Je haalt u meteen een politica aan op een burgerberaad.
16: Helemaal prima. Dat soort geluiden kwamen ook uit de zaal. Wat verder naar voren kwam vanuit de zaal was dat mensen zeiden, misschien is het een goed idee om het niet gelijk landelijk te doen, maar het eerst lokaal uit te proberen. Ah, ja. Wie weet had het anders uitgepakt in Loosdrecht, als daar een burgerberaad was georganiseerd aan de vooravond van besluiten over opvang van nieuwe Nederlanders.
1: Ja, nu was dat misschien wel heel snel geweest, want het was natuurlijk noodopvang, dus dan moet je dat in een paar dagen of een paar uur organiseren, maar ik snap het idee. Nou, het is natuurlijk wel zo dat de meningen erg uiteenlopen. Aan de rechterkant geloven mensen, uiterst rechterkant, in omvolkingstheorieën. Op de linkerflank zijn er in het extreme weer mensen die grenzen een raar construct vinden. Hoe breng je die uitersten met elkaar in gesprek op zo'n burgerberaad? En lukt dat een beetje?
16: Nou, je moet je voorstellen, die mensen die komen 6 keer een heel weekend bij elkaar. Praten eerst 2 à 3 weekenden met een keur aan deskundigen op het betreffende terrein. Mm. En dat zijn bijvoorbeeld toen het ging over klimaat ook mensen geweest die zeggen, er bestaat helemaal geen klimaatprobleem. Net zozeer als er mensen aan het woord zijn gekomen die juist denken dat de aarde over 50 jaar is vergaan. Ja. Nou, zo zal het ook gaan bij migratie en asiel. Dus eerst uitvoerig informatie. Een soort van verbod op het roepen van eigen opinies en het in discussie gaan. Dat is pas in weekend pak een beetje 4 het geval. En uiteindelijk in weekend 6... verspreid over in totaal 9 maanden, komt men dan tot een afgewogen advies.
1: Dus eigenlijk is het idee dat je eerst moet luisteren voor je wat mag vinden.
16: Zeker, en schrik niet, zonder dat ik nou een vergelijking met Noord-Korea of zo zou willen maken, maar er was een 75% consensus toen het burgerberaad Klimaat en Energie werd gehouden. Terwijl de tegenstellingen in dat dossier ook niet mals zijn.
1: Ja, oké, dus het wordt niet een linksfeestje of een rechtsfeestje, zo'n burgerberaad.
16: Nou, als je het goed aanpakt niet. Kijk, je moet je voorstellen, mensen zitten in groepjes van 5, 6, 7 aan tafel onder leiding van een echt hele goede moderator. Mensen die bij wijze van spreken in staat zijn om een vechtscheiding op een goede manier te regelen voor de echte lieden. En dat gaat diep. Dat duurt lang. En heel wonderlijk, geloof het of niet, maar net als in de kippenren, conformeren mensen zich stukje bij beetje meer en meer aan elkaar. Jij hebt ook wel eens dat je in een café staat, net als ondergetekende, dat je in eerste instantie denkt, ja, die jongens met die blaffer in hun achterzak en die rare emblemen op hun afgezaagde spijkerjasjes, ik heb er niks mee. En bij het derde biertje denk je, god, er is zwaar een gesprek mee mogelijk.
1: Ja, of als je hier een onderwerp, nou, dat heb jij ook lang gedaan op Radio 1, dat je als je het voorbereidt denkt, nou, wat een onzin, het komt daaruit. En dan luister je een uur en dan denk je, nou, zit misschien toch wel wat in.
16: Ja, nou, ik bedoel, er is nog zoiets moois als het woord nuance.
1: Ja. Ik heb wel een grote vraag, want bij klimaat, het ging ook heel erg over nationale maatregelen, maar je kunt straks dan allerlei maatregelen bedenken om migratie in goede banen te leiden, om daar een soort beleidsconsensus over te formuleren. Maar zijn we niet voor een heel groot deel afhankelijk van externe invloeden en van de instroom die van buiten komt, maar ook aan allerlei verdragen en Europese regels? Oftewel, hoeveel speling heeft zo'n burgerberaad om de toekomst echt vorm te geven?
16: Nou, dan heb je heel goed punt te pakken. Ik bedoel, afgelopen weken is dat hele setje maatregelen vanuit Brussel onze kant opgekomen natuurlijk. Hè. Europa blijkt nog lang niet klaar te zijn om de dingen door te voeren die daarin zijn afgesproken. Maar tegelijkertijd noem je het woord migratie en daar gaat elk land eigenlijk individueel over. Dus er is een heel groot deel van de wetgeving en de regelgeving die vanuit Brussel wordt aangestuurd. En dan kun je hoog springen, laag springen, maar dat is gewoon zo.
1: Ja.
16: Aan de andere kant, als het gaat om arbeidsmigratie en andere vormen van migratie, hebben we het voor het zeggen zelf.
1: Ja, maar dat gaat over regelgeving, maar er komen ook mensen deze kant op. En dan zeggen er straks misschien mensen, of zeggen dat burgerberaad, goh, het is wel heel wijs om het VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen. Of om.
16: Inderdaad. Ja, nee,
1: terwijl je dan helemaal vastzit in allerlei Europese verdragen. Dat lijkt me zo lastig aan dit onderwerp. Dat het een heel internationaal onderwerp is.
16: Nou, je staat Spijker volgens mij echt goed op de kop. Want eenzelfde type probleem is natuurlijk, wat zijn nou de garanties dat Den Haag de adviezen die worden uitgebracht ook serieus weegt en omzet in daden?
1: Ja.
16: Dat is hetzelfde type vraag. Bij klimaat en energie heeft, oh wonder, dat legde gisteren Nienke Meijer, die dat burgerberaad heeft voorgezeten, goed uit, 50% van de adviezen zijn overgenomen.
1: Maar de moeilijkste en die geld kosten niet.
16: Nou, daar zou ik nog wel eens een robbertje met je over willen vechten. Maar, want Nienke zegt bijvoorbeeld, maar de belangrijkste wel.
1: Okay.
16: En dat is weer wat anders dan de moeilijkste of de duurste.
1: Ja. Dat zijn de dingen die zijn overgenomen. Zijn er verder lessen uit dat klimaatburgerberaad getrokken waarvan je denkt, daar moeten we zeker op letten als we het nog een keer over gaan doen bij migratie?
16: Nou, ik vind het echt een dilemma of je het eerst lokaal moet uitproberen. En Nienke Meijer zegt, laat zien aan de landelijke overheid. En wij kunnen absoluut niet zonder steun vanuit Den Haag. We gaan geld vergaren, maar we hebben zeker steun nodig. Laat zien aan die overheid dat het werkt. Doordat je bijvoorbeeld op een plek waar nu al duidelijk is dat over een jaar of iets dergelijks er grootschalige opvang zal komen. Zo'n burgerberaad gehouden zou kunnen worden. En wie weet voorkom je dan Loosdrecht-achtige toestanden door dat burgerberaad. Het kan ook zijn dat je dan je vlies moet nemen, dat je moet constateren dat dat middel daar niet goed uitpakt en dat je nog eens goed moet nadenken of je dat landelijk wil uitproberen.
1: En hoe zorg je dat het niet alleen iets zalvends heeft, dat je iets van elkaar opsteekt voor die groep die meedoet aan dat beraad, maar dat dat dan ook voor de rest wat rust in de samenleving geeft. Want ik heb bij dat klimaatberaad wel het idee dat dat was vast heel interessant voor de mensen die uitgenodigd waren. Maar het is aan de rest van de samenleving ook wel een beetje voorbij getrokken.
16: Nou, ik durf daar eigenlijk helemaal niet optimistisch over te zijn. Kijk, dit hele burgerberaad, dat is geworteld in wanhoop. Laat ik eerlijk zijn. Ik bedoel, het is de eerste keer in mijn leven dat ik als journalist van de zijlijn afkom. En niet alleen maar kijk en verslag doe, maar dat ik me er inhoudelijk mee gaan bemoeien. Ja. Dat doe ik omdat ik er bijna depressief van word. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat jouw pessimisme gerechtvaardigd blijkt. Ik hoop van niet. We gaan er hard aan werken. We'll see.
1: Oké. Succes en dank voor dit gesprek, journalist Frenk van der Linden.
21: Is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: 25 uur per week werken, 12 weken vakantie per jaar en een maandsalaris van zo'n €5.000. Dat moet onze toekomst zijn. Niet omdat het zo leuk is, tenminste, het lijkt mij wel leuk, maar omdat we de wereld ermee redden. Dat schrijft de Franse econoom Thomas Piketty, maar heeft hij ook gelijk? Dat ga ik vragen aan Hans Tegeman, hoofdeconoom bij Triodos Bank, en ook aan Babette Porcelein. Zij is onderzoeker duurzame economie en schrijver van het boek De Trias Economica. Goedenavond allebei, meneer Stegeman. Gaan we de wereld redden door massaal te luieren?
2: Ik denk het wel.
1: Ja?
2: Ik denk dat, wie wil dat nou niet? Hè? Het is toch fantastisch dat we kunnen laten zien, en dat is wat deze heren, het was meer dan Piketty, hebben gedaan. Ja. Dat we een wereld voor ons hebben liggen waar we minder kunnen werken. En allemaal, en dan hebben we het dus niet alleen over Nederland, maar hebben we het over de hele wereldbevolking, dat we het gewoon goed hebben. Ja. Dat is fantastisch.
1: Mevrouw Porcelein, gelooft u in de ideale wereld?
3: Nou, volgens mij is het wel iets ingewikkelder dan dit. En ik zie een aantal. Ten eerste laat ik zeggen dat ik het heel tof vind dat Piketty met zijn team dit heeft doorgerekend en het heeft neergezet. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we hierover gaan nadenken van hoe komen we tot een duurzame economie. Tegelijkertijd vind ik dat er in het plan nog wel wat dingen zitten waar ik twijfels bij heb. Bijvoorbeeld inderdaad de kortere werkweek. Omdat ik juist zie dat er heel veel meer werk op ons afkomt. Als we de duurzame transities gaan maken, zoals de energietransitie, de landbouwtransitie en de circulaire economie, dat gaat allemaal gewoon heel erg veel werk opleveren.
1: En dat moet iemand doen.
3: Okay. En bovendien willen we naar een meer gelijke wereldeconomie, dat en de uitbuiting in het mondiale zuiden stopt. En

0: daar normaal voor goed voor gaan betalen, ja, dan kan het werk net zo goed hier gedaan worden. Dus dan komt er ook heel veel werk dat nu in de Global South wordt gedaan, komt hier naartoe.
1: Oké, alvast twee tegenargumenten. Meneer Stegeman, kunt u de filosofie van Piketty voor ons uitleggen? Waarom denkt u dat dat wel gaat werken?
2: Eigenlijk concentreren ze zich op drie grote bewegingen. Het uitgangspunt is, we willen dat iedereen een goed leven heeft in 2100. Dus nou, 75 jaar. En er zijn drie grote bewegingen. Massaal investeren in een zo snel mogelijke energietransitie. Een radicale wijziging van consumptiepatronen en productiepatronen. En dan hebben we het over sufficiency, zoals dat dan heet. Hè. Dus we hoeven niet te heel veel, we moeten genoeg produceren. En als derde, een enorme herverdeling van de allerrijkste naar de gemiddelde persoon op aarde.
1: Ja.
2: En die drie bewegingen zorgen ervoor dat, als je dat heel goed doorrekent op basis van historische trends, dat je genoeg mensen hebt om dat werk te doen en dat we dan ook met z'n allen minder kunnen werken.
1: Maar voor mij draait het nog bijna om, want je zegt het is een soort middel om dat doel van een houdbare planeet te bereiken. Kunt u dat uitleggen? Waarom gaat minder werken juist de planeet redden?
2: Nou, dat is dat wat ik net sufficiency noemde. Wat inderdaad wel een term is. Dat is eigenlijk minder consumptie. Wat hij eigenlijk zegt, en dat is wat Babette net ook zei. Als we alles willen produceren en ook al die transities willen doormaken, dan hebben we heel veel mensen nodig. Maar, en dat tonen ze ook aan op basis van literatuur, de reden dat wij de hele tijd zoveel blijven produceren is omdat we steeds meer vrij nutteloze dingen vinden die wij nodig hebben. Zoals steeds meer kleren, steeds meer vliegen. Ja, en dat in dit beeld wordt dan wel echt anders, waardoor je een heleboel tijd hebt om andere dingen te doen.
1: Oké, minder werken is minder geld en dan geef je het ook minder uit aan vervuilende dingen. Is dat logisch, mevrouw Porselein?
0: Nou ja, ik denk dat je eigenlijk aan het de oplossing zoekt in een symptoom van het probleem. Volgens mij zit het echte probleem zit ergens anders in de economie. Dat zit hem namelijk in dat het feit dat degene die het meest profiteren van bedrijfsvoering, van investeren, van geldschepping, dat soort dingen. Dus echt de big business en big finance. Mensen die daar beslissen, die profiteren ervan. En degene die de gevolgen voelen, die hebben niets in te brengen. Dus de economie is eigenlijk een heel ondemocratisch systeem, genest in democratie, in ieder geval in het Westen. En dat zorgt er dus voor dat dus het profijt in een economie terecht komt bij degene die het het minst hard nodig hebben, namelijk de allerrijkste. En daar moet je iets aan doen. Dus aan de zeggenschap. Wie heeft er iets te zeggen over waar het geld naartoe gaat? Wie heeft er iets te zeggen over wat we produceren en hoe we produceren? Als je daar niks aan oplost, dan blijft het dweilen met de kraan open.
1: Maar doet Piketty dat niet met dit plan?
0: Een beetje.
1: Overheid voorstaat, want hij is een nogal socialistisch economisch denker.
0: Zeker, hij doet er zeker het een en ander aan. Maar wat mij betreft kan hij nog wel wat verder gaan daarin.
2: Oh. Nou, daar heb ik wel een. Ik ben het helemaal eens met Babette dat daar van alles aan moet gebeuren. Hè. Maar als je het plan leest, wat daarin gebeurt is een massale of een vrij grootscheepse herverdeling van de wereldwijde macht. Hè. Dus als het gaat over internationale instituties, dus de Wereldbank, het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, dus de hele financiële infrastructuur waar de macht heel sterk bij ons rijke landen zit, maar ook bij Amerika en ook bij de mensen die veel geld hebben. Die hele internationale infrastructuur, dus de internationale governance wordt aangepakt. En daarnaast, niet geheel onbelangrijk, is er een vrij extreem hoge vermogensbelasting. En dat pakt juist die machtigen aan. En dat geld wordt gebruikt om te herverdelen. Om mensen beter onderwijs te geven, om betere zorg te geven. En uiteindelijk om het leven van iedereen mooier te maken. Dus ik ben het helemaal met Babette eens. Maar ik vind dat juist hier hartstikke goed in staat.
1: Mevrouw Porselein?
0: Het kan nog completer, dit plan. Dus ik vind dat hij zeker echt al heel fijn de goede, heel veel goede voorstellen doet. En ook heel goed dat hij het juist ook op het internationale toneel doet. Maar bijvoorbeeld zijn voorstel om in grote bedrijven meer zeggenschap te geven aan alleen werknemers, vind ik te smal. Wie er ook iets zeggenschap moet hebben, zijn de mensen die getroffen worden diep in de productieketens, dus in de mijnen en in de landbouw, maar ook de natuur, toekomstige generaties. Die moeten ook allemaal zeggenschap krijgen over wat bedrijven doen en waar het geld naartoe gaat.
1: Ik wil nog eventjes terug naar die 25 uur, want meneer Stegeman zegt hartstikke goed idee. Als we minder geld hebben, dan gaan we ook minder vervuilende dingen doen. Maar mevrouw Porselein die zei net in het eerste antwoord, meneer Stegeman, maar we hebben die mensen gewoon keihard nodig om naar die duurzame economie te gaan. We moeten

0: gewoon werken met elkaar.
1: Nee,
0: hoe kijkt u daar?
1: Wat daarachter zit, en dat staat vrij uitvoerig in het rapport. Eigenlijk een historische trend. Hè. In 1870 werkten we 70 uur. Nu werken we in Nederland 31 uur gemiddeld. Ja. Dus een deel van de productiviteitswinst van onze welvaart zetten we om in vrije tijd. Dat is een historische trend. Wat zij aannemen, daar was ik net wel nog naar het kijken, is dat ook een deel van die productiviteit, bijvoorbeeld AI en alle dingen die we om ons heen zien gebeuren, zorgt ervoor dat we dingen steeds slimmer en efficiënter gaan doen.
0: Ja.
1: En dat zetten we voor in hun geval 44% om in vrije tijd. Want we hebben het over 2100. Hè. Het is niet dat we morgen 12 weken vakantie hebben.
0: Nee.
1: Nou, misschien wel, maar niet door dit rapport in ieder geval.
0: Ja, gaat u de Triodos medewerkers morgen 12 weken vrijgeven?
1: Nee, dat zeg ik net. Dat ga je niet doen. Ja,
0: ik dacht, misschien geeft u het goede voorbeeld. Ga ik morgen solliciteren.
1: Ik geef altijd het goede voorbeeld. Maar wat ik wil zeggen van dit is een wat zij hebben gedaan is een historische trend. Dus het klinkt utopisch, maar als je mensen 100 jaar geleden, misschien in 1955 had gevraagd. Mm-hmm. Goh, in 2026 werken we in Nederland, is de gewone werkweek nou een heleboel mensen werken 4 dagen, deeltijd, minder.
0: Ja.
1: Dat had men ook niet geloofd. Okay. En dat is een beetje het perspectief dat je moet hebben.
0: Ja, mevrouw Porselein, het is gewoon een historische trend, dus zo revolutionair is dit niet.
2: Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat het allemaal zo doorgaat zoals het tot nu toe gegaan is. En we steven juist op eigenlijk, hè, we komen erachter dat de economie zoals die zich nu ontwikkelt niet door kan blijven gaan. En dat we eigenlijk onze welvaart in onze regio hebben opgebouwd over de rug van het mondiale zuiden. Daar wil je juist mee stoppen. Betekent dat we een heel groot deel van onze huidige welvaart of anders gaan inrichten of gewoon gaan verliezen. En ik zou dus een kortere werkweek achter de hand houden in de toolbox van als het nodig is, kunnen we op die manier bijsturen. Maar ik zou het nooit een doel op zich maken. En altijd kijken naar de situatie, hoe het uitpakt. Want van nu tot 2100 is gewoon een enorm complexe situatie. En er moet ontzettend veel gebeuren. En het is één van de instrumenten om in te zetten indien nodig.
1: Ja, ik ben het bijna met je eens. Maar de doelstelling van dit rapport is natuurlijk om te laten zien, en dat doen ze fantastisch, om te zeggen van ook met internationale herverdeling, want ook mensen in Afrika hebben 5000 euro per maand, maar ook het grootste deel van de Nederlanders, behalve de top 10%, gaat erop vooruit. En wil je mensen meekrijgen in zo'n verhaal, en zo zie ik dit verhaal, je kan laten zien dat zonder allerlei vage technologische veronderstellingen en innovatie waarvan we niet weten, zoals in een heleboel andere rapporten gebeurt, als je historische trends neemt, als je wel rigoureus gaat herverdelen en als je een plan hebt, dan kunnen heel veel dingen waar 90% van de wereldbevolking beter van wordt. Dat is toch fantastisch?
0: Nou, meneer Stegeman, dat andere punt van mevrouw Porselein, die zegt van ja, eigenlijk laten we nu heel veel arbeid waar wij van profiteren doen door het mondiale zuiden, want wij zijn veel rijker, betalen we ervoor en zij knappen het vuile werk op. Als zij ook het beter moeten gaan krijgen zoals Piketty wil, dan zullen wij een deel van hun werk moeten overnemen. Zit daar niet wat in?
1: Nou, voor een deel wil je andere ketens, dus dan gebeurt het ook, dan ga je dingen anders organiseren. Dat is helemaal prima, hè? Mm-hmm. Dat is mis mee. Maar de crux zit nogmaals in dat je ook minder gaat consumeren. Wat ik het lastige vind, want ik heb echt ook wel kritiek, maar als iedereen 5000 euro per maand heeft, wat gaan mensen doen met dat geld? Ga je dan mensen verbieden te vliegen of zo? Hè? Dus hoe ga je dat doen? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, ik vind kritiek op elk rapport heel makkelijk, en dat is er ook echt wat te vinden, maar ik vind dat we zo'n...
0: Nou ja, is een van de kritiekpunten niet dat hij een soort communistische wereldstaat voorstaat, Thomas Piketty?
1: Nee, als we kijken, er staan vrij extreme dingen in, maar allemaal dingen die in het verleden zijn gebeurd. Hè? Ik bedoel, 90% inkomstenbelasting voor de allerrijkste is al gebeurd.
0: 5000 euro voor iedere wereldbewoner is nog nooit gebeurd.
1: Dat is nog nooit gebeurd. Maar de enorme verandering van wereldwijde instituties hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezien. Wat ze daarbij wel zeggen, en dat zeggen ze, dus ze zijn niet naïef deze mensen, ze zijn slimme mensen, die zeggen, weet je, dit is een beeld wat gaat uiteindelijk over zoals altijd in het verleden, over sociale en politieke strijd. Okay. Dit gaat niet vanzelf. Nee. Maar een belangrijke die ze daarbij zeggen, en dat is mijn laatste daarover, is je kan de ecologische problemen niet loszien van een verdelingsvraagstuk.
2: Okay. Ja, dat is...
0: Stel nog even twee luisteraars, want dat zijn interessante punten van Pierre en zo van Adrie. Pierre zegt, we zullen wel minder moeten werken door AI en quantum computing en robotisering zullen sowieso miljoenen banen gaan verdwijnen. Is dat niet een terecht punt, Babette? Ja,
2: nou, dat vind ik een heel groot risico inderdaad. Als dat zo zou zijn, hè, dus dat mensen, arbeiders zeg maar in de wereldeconomie overbodig worden, dan hebben we echt een groot probleem. Want dan verbreek je als het ware het sociaal contract. Dan is de bevolking eigenlijk niet meer nodig. Mm. En dan wordt de ongelijkheid tussen arm en rijk heel erg groot. En dan kunnen wij met z'n allen lijden. En dan, ja, dan geeft degene die daar wat over te zeggen heeft helemaal niks meer om.
0: Omdat wij werknemers niks meer te bieden hebben.
2: Ja, we zijn niet meer nodig. We worden overbodige massa of zo. Weet je, zo'n soort scenario. Dus ja, dat wil je echt vermijden.
1: Nee, dit is nou precies waar het over gaat. Dat is productiviteit. Wij hoeven minder werk te doen, want we hebben AI, dat is productiviteit. Ja. En dan gaat het over de verdeling. Dus dit is bij uitstek dat je denkt, prima als er AI tenminste nuttig wordt gebruikt. Ja, en dan kunnen we minder werken.
0: 15 seconden voor de vraag van Adrie. Die zegt, leuk om minder te werken, maar hoe doen we het dan met het tekort in de zorg? Meneer Stegeman.
1: Daar gaan we meer werken. Dat is een heel kort antwoord. Gaan we meer werken. Want we gaan minder nutteloze dingen doen.
0: Ook zielig. Alle mensen die achter een kantoor zitten, die mogen 28 uur werken. En dan die arme zorgmedewerkers, die moeten naar 60 uur.
1: Nee, die allemaal 25 uur.
0: Oh, gelukkig. We gaan het gewoon beter verdelen. Nou, dank voor dit gesprek. Hans Stegeman is hoofdeconoom bij de Triodos Bank. En Babette Porselein, dus onderzoeker duurzame economie. Zometeen de rode draad. Ik wens u een mooie avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast.
3: In de podcast Kunststof. Artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
6: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
3: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
7: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
4: NPO Radio 1, 7 uur.
5: Natasha Gibbs.
20: Goedenavond. The Guardian schrijft vandaag over een groot onderzoek naar bijvangst in de visserij. Het zou een nog grotere bedreiging vormen voor de biodiversiteit in de oceaan. Hoe zit dat en wat kan de visserij bijdragen aan een oplossing? Hoor je zo meteen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 7 uur met Jeroen van Kan.
21: De afgelopen 5 maanden zijn meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. Volgens de hulporganisatie zijn er verschillende oorzaken waardoor migranten omkomen, zoals zware weersomstandigheden, paniek aan boord, maar ook tekortschietende reddingsoperaties. Onder de migranten die omkwamen of vermist raakten op weg naar Spanje zijn 129 kinderen. De man die gisteren in Moskou omkwam bij een aanslag met een autobom was een hoge Russische militair. Onderzoeksplatform The Insider zegt dat het gaat om een luitenant-generaal die betrokken was bij het leveren van raketten en munitie om Oekraïne mee te bestoken. Hij zou zijn geliquideerd door de Oekraïnse Veiligheidsdienst. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppers vielen migranten aan. In 1 geval moest de politie een gezin helpen om uit hun brandende huis te ontsnappen. Aanleiding voor de onrust is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakt iemand zwaar gewond. Die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
22: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
21: Er vallen komende maanden geen gedwongen ontslagen bij ASML. Het grootste deel van het personeel dat lid is van de vakbond gaat akkoord met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen de vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. In het sociaal plan is onder meer afgesproken dat ASML voor boventallige medewerkers een andere plek zoekt in het bedrijf in plaats van ze te ontslaan. ASML kondigde eerder aan om 1700 banen te schrappen, omdat de organisatie te stroef was geworden. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat een tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan tot nu toe verwacht. 2028 zou er al een tekort kunnen zijn in plaats van in 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
23: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
21: Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales die kunnen elektriciteit produceren. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond vallen verspreid over het land nog een aantal buien, soms ook met onweer, maar af en toe schijnt ook de zon. Morgen wisselen zon ook wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking weer toe en dan volgen opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
27: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
28: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 1.

0: Goedenavond. Je luistert inderdaad naar De Rode Draad. Vanavond praten we over wat het WK betekent voor Curaçao. De inzet van een Nederlandse militair in het Israëlische leger. En de bewoners van Amsteldorp die noodgedwongen hun woning moeten verlaten. Maar eerst maken we een rondje langs de velden. Opvallend nieuws uit Utrecht. Boeren maken daar sinds kort namelijk gebruik van een virtueel hek voor hun dieren. In de weilanden zijn koeien te zien met opvallende halsbanden om hun nek.
1: Eigenlijk waar we nu staan, daar staat nu een virtueel draad. En morgen staat het virtuele draad 50 meter verder. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje altijd met de achteruitrijden van je auto. Dan hoor je piep, piep, piep, piep. En als je die negeert, dan is het een keer boom. En ik denk dat heel weinig mensen het zover laten komen. En dat zie je bij die koeien eigenlijk ook terug. Die krijgen gewoon een piepje. Die loopt op en denkt, hé, we draaien om en we gaan weer verder.
0: Nou ja, maar als de koeien het piepje negeren, dan krijgen ze een schok. Deze zomer is de laatste periode waarin er met de halsband getest wordt. Afhankelijk van de resultaten zal het ministerie van Landbouw beslissen of ze het gebruik van de halsband gaan aanmoedigen. En dan slecht nieuws voor fanatieke kampeerders over de grens. Het kamperen in Europa wordt namelijk fors duurder. Een overnachting op een Europese camping kost een gezin met twee kinderen en een caravan inmiddels gemiddeld 25% meer dan 6 jaar geleden. Voor mensen die in het land blijven valt het prijskaartje nog mee. Maar ja, hoe lang nog? De Nederlandse camping wint aan populariteit, met name onder millennials.
2: En wat die klimaatverandering doet met het Nederlandse klimaat is dat het aantal mooie weerdagen, het KNMI houdt dat netjes bij, ja, bijna verdubbeld is. Hè? Dus dat ligt nu boven de 50. Dus we kunnen op veel meer momenten in het seizoen, en zeker als je nog niet gebonden bent aan schoolvakanties van kinderen, kun je als jongere de camping opzoeken.
0: Ja, en ook voor gezinnen is kamperen op Nederlandse bodem vooralsnog een voordelig alternatief. Een nachtje op een Nederlandse camping kost een gezin dit jaar gemiddeld €39,15. Net iets minder dan afgelopen jaar. 24-jarige Bob van den Burgt doet een recordpoging om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. Minstens 800 kilometer surfen in 24 uur. Het is niet de eerste keer dat hij zichzelf uitdaagt voor het goede doel.
3: Ik wist dat er mensen van Nederland naar Engeland waren gesurfd en van Engeland naar Nederland. Ik dacht, waarom doen we het niet allebei op één dag? Onderweg heb ik een camelback. Dat is 1,5 liter water. Daarin zitten heel veel energy gels, elektrolyten, magnesium. Een lekker giftig goedje om mij op de been te houden. En een pasta in Lowestoft in Engeland. Ik vind het heel mooi dat ik wat kan doen met mijn sport, met mijn passie. Dus ik kan daar heel veel energie uit halen om iets goeds te doen.
0: Ja, en eerder surfte Bob dus al naar Engeland. Zijn huidige recordpoging moet ergens tussen 9 en 24 juni plaatsvinden in de buurt van de Brouwersdam. De weersverwachtingen bepalen dan of die op de plank stapt. Vooraf klonk er vooral kritiek, maar na afloop overheerst enthousiasme. Voor het eerst is er in Oosterwijk in Noord-Brabant een hardstyle festival georganiseerd voor kinderen.
4: Oh, geweldig, ken je alles, doe wat je wil. Helemaal losgaan, helemaal mooi.
5: Ook gewoon om hier te staan en dan om ook gewoon die muziek, dat voel je ook gewoon, zeg maar.
4: Ja, dit is gewoon cultuur.
0: Dus een nieuwe generatie gabbers zijn blij met hoe het festival heeft uitgepakt. En ook de organisatie kijkt positief terug. Volgens een woordvoerder bleef het rustig rond alcohol en drugs. Een paar 17-jarigen testen positief bij een blaastest. Zij zijn doorverwezen naar bureau Halt voor een preventief gesprek. Een minimumleeftijd overweegt de organisatie niet. Wel wordt gekeken naar verbeterpunten voor een eventuele volgende editie. En dan nog het onvermijdelijke voetbalnieuwtje. De eerste wedstrijd van Curaçao is zondagavond. En we gaan het er straks over hebben. Maar vanavond al verschijnt bondscoach Dick Advocaat op het veld tijdens de honkbalwedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Curaçao-aanvoerder Leandro Bacuna zal de eerste bal gooien die Advocaat vervolgens moet proberen te vangen. Hij heeft wel wat met die sport, zegt hij. Althans, dat vertelde hij meer dan 30 jaar geleden op de radio.
6: Voetbal en honkbal was het eigenlijk hetgeen wat de klok sloeg.
7: Ja, je hebt ook nog eens het nationale jeugdteam gehad met honkballen.
6: Ja, dat was onder 14.
7: Ja, goed, het is altijd wat.
6: Ja, wel, maar op een gegeven moment moest ik een keuze maken van voetbal. Of voetbal of honkbal. Nou, die keuze was niet moeilijk.
0: Nee, en dat hebben we geweten. Bijvangst in de visserij is een groot probleem, nog groter dan eerder aangenomen. In ieder geval in de wateren van Groot-Brittannië, zo meldde de Britse krant The Guardian vandaag. De milieuorganisatie Wildlife and Countryside, Link, heeft voor het eerst een telling gedaan. Welke dieren die niet voor consumptie geschikt zijn, denk dus aan walvissen, zeehonden, zeevogels, komen in de visnetten terecht. En hoe is de situatie met bijvangst in Nederland? En wat wordt er gedaan om bijvangst te voorkomen? Ik bespreek dat met Pieke Molenaar. Hij is onderzoeker visserijtechniek bij Marine Research van de Wageningen University. En met Hendrik Kramer. Hij is visser en probeert dat zo duurzaam mogelijk te doen. Goedenavond, heren.
8: Goedenavond.
0: Pieke, even over dat artikel. Hè. The Guardian heeft het over 1000 dolfijnen en bruinvissen per jaar. 10.000 zeevogels en 500 zeehonden. Die dus allemaal in die netten terechtkomen. Wat dacht jij toen je dit las?
8: Ja, ik heb het artikel gelezen. En ja, ze hebben het dan direct over de visserij. Mm-hmm. En ik denk altijd, je moet het wel in perspectief plaatsen. En je moet kijken, waar gebeurt het nou echt? Niet elke visserij heeft dezelfde vormen van bijvangst. Dus ik vond het redelijk kort door de bocht en generaliserend. Ik zou toch specifiek bekijken naar waar ligt nou echt het probleem.
0: En waar ligt volgens jou dan echt het probleem? Bij welke soort visserij dan?
8: Nou, ze hebben het in het artikel eigenlijk over alle visserijen. Maar als je het rapport erachter kijkt, dan hebben zij het vooral over de standwandvisserij in Groot-Brittannië. De kleinschalige passieve visserij. Als je heel veel netten zet, dan vang je ook soms een aantal dieren bij. Mm-hmm. Maar je moet het wel in perspectief zien. Hoeveel is het nou echt ten opzichte van wat je wegzet? Het kan heel veel klinken, maar als je dus vele duizenden kilometers van die netten hebt staan, dan is het misschien niet heel veel ten opzichte van je visserijinspanning.
0: Ah, je zegt in verhouding. In verhouding is het niet heel veel. Maar is niet ieder dier wat in je net terechtkomt, wat je eigenlijk niet wil eten, gewoon te veel, om het zo maar te zeggen?
8: Ja, zo kan je het zeker zien. Ik bedoel, geen enkele visser is ook blij met enige vorm van bijvangst. Daar vissen ze niet op.
0: Nee.
8: Maar ik denk dat je bijvangst ook... je hebt eigenlijk verschillende vormen van bijvangst. Eén bijvangst is bijvangst die je wil hebben. Mm. Je vist op één vissoort, maar je vangt een andere vissoort die eigenlijk ook heel lekker is en een waarde heeft. Ja. Marabot is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Die wil je wel hebben.
0: Ja, dat is lekker meegenomen.
8: En dan krijg je ook een mooie besomming voor.
0: Ja.
8: Dan heb je ook ongewenste bijvangst. En daar hebben we eigenlijk drie vormen van.
0: Mm-hmm.
8: Eén is vis waar je op vist, maar die is te klein. Dus dat is een ondermaatse bijvangst. Dan heb je vissen waar je op vist, die hebben geen marktwaarde. Dat is dus ongewenste bijvangst, wel groot, maar die wil je niet hebben.
0: Mm-hmm.
8: Een bepaalde haai zou bijvoorbeeld zo'n voorbeeld kunnen zijn. En dan heb je nog bijvangst in de vorm van stenen of zeesterren. Dus bodemdingen of beestjes.
0: Ja.
8: En dat is ook bijvangst. En zand is ook bijvangst. Dus je moet het wel goed onderscheiden, zou je zeggen.
0: Oh ja. Nou goed, de schrijvers van het artikel van The Guardian hebben het wel onderscheiden. Hè? Die hebben het dus echt over die dolfijnen, bruinvissen, zeevogels, zeehonden. Ja, dat is allemaal bijvangst wat je gewoon eigenlijk helemaal niet wil hebben natuurlijk. Hebben we eigenlijk cijfers over grote zoogdieren en vogels die in de Nederlandse netten verdwijnen? Hebben we daar cijfers van?
8: Onze Wageningen Marine Research die doet ook zeker onderzoek naar welke bijvangst zit er dan in de Nederlandse visserij.
0: Ja.
8: Dat houden we bij, dat publiceren we ook jaarlijks. Dat kun je allemaal terugvinden, maar dat is niet mijn expertisegebied. Ik bedoel, ik heb die nummers ook niet per direct paraat.
0: Nee.
8: Maar waar ik wel naar kijk is, hoe kan je die bijvangst nou voorkomen? En welke netaanpassingen kun je doen om te zorgen dat je nou eigenlijk vooral vangt wat je wil vangen?
0: Ja, precies. En ben je met een speciaal soort net op dit moment bezig? Waar werk je aan?
8: Zeker. We zijn nu met een speciaal soort net bezig dat zowel de kwaliteit van de vissen verbetert, maar ook de kwaliteit van de bijvangst. Dus als je een bijvangst hebt en je zet die terug in zee, dan overleeft die het ook. Dus dan heb je wel bijvangst, maar dan blijft die gewoon leven.
0: Kijk, dat moet je hebben natuurlijk. Dan voel je ook niet schuldig.
8: Ja, dat is ook interessant.
0: Toch? Ja, dus dat had ook misschien al die problemen die dolfijnen, die bruinvissen en die zeevogels en zeehonden kunnen oplossen waar The Guardian het over heeft.
8: Nou, eigenlijk, wij doen het onderzoek in de sleepnetvisserij.
0: Ja.
8: En juist daar heb je eigenlijk eigenlijk nooit bijvangst van deze dieren. Dat is een hele andere visserij.
0: Ja.
8: Als je naar de visserij kijkt waar de problemen zijn in het Verenigd Koninkrijk, dan zou je naar andere oplossingen kunnen kijken. En onze Duitse collega's hebben daar een oplossing voor bedacht. Die zeiden, als je allemaal kleine pareltjes op dat staand wand maakt, dan kunnen die zeezoogdieren, duinvissen en dolfijnen, die kunnen misschien die parels waarnemen.
0: Oh.
8: En dan kunnen ze dat net om dat net heen zwemmen, omdat ze het kunnen voelen met een sonar.
0: Kijk.
8: Maar er komt wel altijd iets bij kijken. Als je een heel net, elke 10 centimeter een pareltje erin moet hangen.
0: Oh god.
8: Dan wordt het een heel duur, heel
0: duur, heel net. Duur net, inderdaad.
8: Ja, en dan kan je wel vissen mee vangen, ja, met een duurder net. Maar dan komt natuurlijk wel nog een ander prijskaartje aan je, ja, aan je vis te hangen.
0: Ja, ja.
8: Dus je moet eigenlijk net zo zien. Je kan ook, kijk, als je alleen maar biologische groenten koopt, onbespoten. Mm-hmm. Dat is een duurdere productiemethode. Je hebt minder oogst. Maar als de consument bereid is om daarvoor te betalen, dan kan dat gedaan worden. Ah. Dus zo moet je dat ook zien. Dus als je eigenlijk bijvangstloze visserij wilt, dat betekent dat er uiteindelijk, je verliest altijd een paar vissen die je wil hebben, als je zonder bijvangst gaat vissen. Dus dan wordt je vis misschien ook iets duurder. Dus er kan van alles gedaan worden, maar er moet ook iemand zijn steentje bijdragen.
0: Precies. Dus jij vraagt eigenlijk, je zegt eigenlijk ook, consument, neem ook je verantwoordelijkheid. Als ik jou goed begrijp.
8: Zeker, ja.
0: Even terug naar jouw netten die je aan het ontwikkelen bent, Pieke. Ik heb begrepen dat Hendrik Kramer, visser, dat Hendrik, jij werkt met die netten. Klopt dat? Je doet proeven met die netten van Pieke.
9: Ja, dat klopt. Ja. Vorig jaar ben ik met Pieke gestart met de zogeheten SEPNAP netten. Ja. Die maken vangst en bijvangst. En daardoor kan ik 70-80% minder bijvangst van discards.
0: Wat zijn dat?
9: Tijdens het vissen. Discards is dus een van die vormen van discards waar Pieke het over had. En dat is dus onder de vis. Dus vis die zich nog niet heeft voortgeplant.
0: Ah.
9: En dus eigenlijk in zee zou moeten blijven.
0: Ja, daar heb je gewoon helemaal niks aan. Dus eigenlijk als visser, die wil je gewoon niet hebben. Juist. Hey Hendrik, jij komt toch uit een lange lijn van vissers? Eigenlijk wel een leuke woordspeling. Klopt toch? Jouw ouders, waren ook vissers?
9: Ja, dat klopt. Ik ben zesde van een generatie van vissers.
0: Ja.
9: Mijn voorouders hebben dit altijd al gedaan.
0: Ja. Zie jij veel verschil in hoe dat vroeger ging en hoe het nu gaat? Is het anders geworden in de loop der tijd?
9: Ja, zeker. Als je kijkt naar maatschappelijk verantwoord vissen, zogezegd. Dus we, de consument en wij als maatschappij vinden daar iets van. En die vinden dat het op een bepaalde manier moet gebeuren. Ja, daar hadden mijn ouders en voorouders hadden daar minder last van.
0: Mm.
9: Bijvoorbeeld.
0: Ja, en neem me eens even mee, Hendrik. Ik ben wel eens meegegaan bij Saba, een eiland, waar we gingen kreeften, gingen we daar vissen. Of in ieder geval die kooien werden uitgezet en die werden weer opgehaald. En dat was best heftig. Ik denk dat vissersleven, dat gaat je niet in koude kleren zitten. Hoe ziet jouw leven eruit?
9: Ik vaar zelf week op, week af. Dus ik ben een week aan boord en dan ben ik ook weer een week thuis.
0: Ja.
9: Wij gaan de zee op en ik doe een low speed, low impact visserij. Dus ik doe wel sleepvisserij. Dus ik vis aan de bodem. Dat doe ik zo duurzaam mogelijk. Ik ben daarin best wel op een missie.
0: Ja?
9: Die week dat ik op zee ben, dan is het leven eigenlijk heel simpel, heel duidelijk. Weinige afleiding. Ik zeg eigenlijk zelf altijd, die weken dat ik hier ben, ben ik heel druk en moet ik van alles. En een druk agenda. En op zee is het eigenlijk, het leven is heel simpel en duidelijk. Bijna relaxed of meditatief zou ik bijna zeggen.
0: Oké, heb je gezinnetje thuis?
9: Nee.
0: Oké. Oh ja. Ik denk misschien moet je van alles van je gezin thuis. Maar je hebt het over, je bent echt met een missie dus bezig. Wat is nou de allerduurzaamste manier van vissen dan, Hendrik?
9: Nou, dat zou natuurlijk als je één vis met je handen uit zee trekt en die alleen zelf opeet.
0: Ja, dus, dag. Dat doet niemand.
9: Nee, precies.
0: Althans, maar niet de mensen die we hier kennen.
9: Nee, dat klopt. Maar dat zou natuurlijk het meest duurzame vorm van visserij zijn. Gewoon geheel voor eigen gebruik en zonder enige impact.
0: Ja, oké. Okay, goed. Is er nog een iets minder... In welke gradatie zit jij dan? Als we het moeten vergelijken met of met je handen uit de zee trekken en zelf opeten. Of met enorme sleepnetten, alles maar wat bijvangst is, heel heftig bijvissen. Snap je wat ik bedoel?
9: Nou, ik begrijp goed wat je bedoelt. Als je kijkt met de type schepen waar mijn vader bijvoorbeeld mee viste, dan was dat... Als ik het dan heb over duurzaamheid, dan heb ik eigenlijk altijd een vuistregel. En dan zeg ik dus eigenlijk de CO2, dus de brandstof, mm-hmm. of de CO2-footprint. Dat duidt eigenlijk aan met hoeveel effort, dus mm-hmm. en met hoeveel inspanning of met hoeveel impact je op zee bezig bent.
0: Ja.
9: Dus mijn vader had bijvoorbeeld een boot die verdraaide 40.000 liter brandstof per week. En ik heb... Ik heb een ander type schip laten bouwen met een diesel-elektrische voortstuwing. En wij verdraaien zo tussen de 7.000 en de 8.000 liter brandstof per week. Dus wij hebben een brandstofbesparing gerealiseerd van 80% met deze elektrische boten.
0: Ja, ja. En wat betreft de netten die je gebruikt en dat soort dingen, de vismethode?
9: Ja, nou, dus de nieuwste ontwikkeling is dus de netten die... Pieke samen heeft ontwikkeld met een visser uit Wieringen.
0: Ja.
9: En inderdaad, wat Pieke zegt, dat klopt. Die netten die vangen behoorlijk minder bijvangst van discards. Mm. Maar die netto verlies ik ook marktwaardige vangst. Dus omzet, eigenlijk euro's. Dus als ik de jongens bij mij aan boord bijvoorbeeld 100 euro zouden verdienen...
0: Mm.
9: Dan hebben ze met die netten waar ik nu mee vissen, verdienen ze bijvoorbeeld 85 euro.
0: Oeh.
9: Nou, en dit onderzoek wat ik dus nu doe, dus ik ben met deze net aan het vissen, ook aan het leren om met deze netten te vissen, want het is weer allemaal even anders. En ook dat moet je onder de knie krijgen als visser.
0: Mm.
9: Maar daarin probeer ik binnen de korte keten, dus door direct te leveren aan restaurants en aan supermarkten, maar ook aan... ik mag geen merken noemen, hè, maar een maaltijdbox bijvoorbeeld.
0: Ja,
9: een maaltijdbox van boeren. Daarmee probeer ik dus die 15%, dus die 15 euro, probeer ik daarmee goed te maken.
0: Oké. Maar,
9: dus door ketenverkorting eigenlijk.
0: Ja, door ketenverkorting probeer je juist de opbrengst gelijk te trekken. Of in ieder geval dat je er iets nog aan hebt, inderdaad. Maar hoe zit het met die netten zelf? Even bij Pieke checken, want hoeveel kosten die netten? Zijn die wel te betalen?
8: Ja, het zijn iets complexere netten, dus je zal er een aantal extra dingen aan moeten brengen. Dat kost iets meer. Maar de kosten van de netten is niet het grootste punt. Het grootste punt blijft gewoon dat je soms vaak, als je selectief is, dus minder bijvangst hebt, dat je net iets minder opbrengst hebt. En als je een gelijkwaardig of net zo duur net hebt en minder opbrengst, ja, dat gaat aan het eind van de week gewoon meetellen in wat een visserman verdient.
0: Ja,
8: en ze zijn echt niet op zee omdat ze het leuk vinden. Nee, ze zijn er ook gewoon om te werken.
0: Tuurlijk.
8: En als ik... En die nieuwe netten, die zitten iets complexer in elkaar. Er zit een scheidingspaneel in die vissen van elkaar scheiden. En dan kunnen de te kleine visjes op een bepaalde plek in het net ontsnappen. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als dat kapot gaat, heb je wel meer werk om het te repareren.
0: Mm.
8: Dus eigenlijk wat er gebeurt, is dat je tegen die visserman zegt... Ja, je moet toch wel 10 uur extra werken, maar we betalen jou 15 euro minder.
0: Ah, ja.
8: En daar zit eigenlijk meestal niemand op te wachten natuurlijk.
0: Nee. Hendrik, wat is eigenlijk het punt voor jou dat het niet meer rendabel wordt?
9: Ook ik zelf natuurlijk. Maar wanneer de jongens wel echt zeggen... Ja, Hendrik, meer werk voor 15 euro minder op de 100 euro. Wij stoppen ermee. En goed, dit is dus wel een... Ik ben dit experiment aan het doen met Pieken, met Wageningen Universiteit. Mm. Maar ook in samenwerking met RVO. Dus hier is ook een stukje... maatschappelijk geld komt hier bij kijken. Dus wij krijgen een deel van de kosten krijgen we terug. Dus dat perspectief kan ik de jongens wel bieden. Dat ik zeg, hey, ik denk dat dit de weg voorwaarts is. En ik moet dus ook zeggen dat de jongens... Dus in de netten zelf zit meer werk. Maar uiteindelijk doordat je de vangst onder water al van elkaar scheidt...
0: Mm-hmm.
9: hebben ze aan boord, dus om de vis te verwerken en op ijs...
0: Ja.
9: zo snel mogelijk op ijs te krijgen... hebben ze weer ietsje minder werk.
0: Precies,
9: dus,
0: ja.
9: Na een paar weekjes vissen vonden ze dit toch wel lekker.
0: Okay.
9: Vonden ze toch wel een fijnere manier van werken.
0: Kijk, alles een voordeel. Als je nu naar de toekomst kijkt, Hendrik, hoe kijk je ernaar? Positief?
9: Jawel, zeker.
0: Ja.
9: Nou, zeker door de ontwikkelingen die er zijn. Pieke beschreef net ook al een nieuw type net... waardoor de vangst in een soort onderwater aquarium blijft. Dus er is heel veel innovatie zit er in de pijplijn.
0: Okay.
9: En daar kijken wij echt wel naar uit.
0: Ja. Nou, als ik het allemaal zo samenvat, jongens... iedereen moet dus bijdragen aan de oplossing... van consument tot visser... En gelukkig zijn er allemaal aanknopingspunten te vinden, als ik jullie goed begrijp. Toch?
10: Zeker weten. Yes. We gaan nog een tijdje innoveren. Okay. En er komen ook zeker leuke dingen uit.
0: Dus. Nou, dan houden wij het lekker aan de zijkant in de gaten. Pieke en Hendrik, dank jullie wel.
10: Goed, dank je.
11: Geen dank.

0: hoor je. Coldplay hoor je met Every Teardrop is a Waterfall.
1: NPO Radio 1.
0: 7:30, het NOS Journaal met Jeroen van Kam.
2: Bij een ongeluk in Duitsland is een scholier omgekomen. Een bus vol kinderen botste bij München op een stilstaande stadsbus. Tientallen mensen raakten gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn ze tussen de 7 en de 9 jaar oud en waren ze op een schoolreisje. Meer dan 1300 bootmigranten die op weg waren naar Spanje zijn de afgelopen 5 maanden omgekomen of vermist geraakt. Onder hen zijn 129 kinderen, zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. Bij chipmaker ASML mogen bijna een jaar lang geen gedwongen ontslagen vallen. Dat is afgesproken in het sociaal plan waarmee de vakbonden hebben ingestemd. ASML kondigde eerder aan om 1700 banen te schrappen. Nu gaat de chipmaker eerst kijken of boventallige medewerkers ergens anders in het bedrijf kunnen werken. Tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden zijn voorwaardelijke celstraffen geëist. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden auto's hebben bekogeld met sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord. Niemand raakte gewond.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Zometeen krijg ik documentairemaker Wensley Francisco over de vloer. We delen een passie, Curaçao. En met het WK in de aantocht draag ik daarom vol trots het uitshirt van de ploeg van het eiland tijdens deze uitzending. Nou, Wensley die pakt het iets groter aan. Hij heeft een hele documentaire gemaakt over het voetbalsucces en de weerslag ervan op het eiland. Hoor je zometeen. Nu eerst
3: de week van.
0: En deze week is dat die van Floor Meiboom. Zij doet deze week onderzoek naar radicaliserende jongeren. Want veiligheidsdiensten zien steeds meer jongeren radicaliseren en slaan daar alarm over. Vanavond vraagt Floor zich af wat er gebeurt met jongeren die ook echt overgaan op geweld.
4: We hoorden gisteren hoe jongeren in de fuik van extremistische content belanden en hoe het kan escaleren. Dat gebeurt namelijk steeds vaker. Het aantal jongeren dat wordt vervolgd voor terrorisme neemt toe.
5: De politie heeft jongeren opgepakt voor het verspreiden van IS-propaganda op TikTok.
6: De jongen is aanhanger van rechtsextremistisch gedachtegoed. Hij was 12 en 13 jaar toen hij tot zijn daden kwam.
4: Wie hier alles over weet is terrorisme-deskundige Tanja Mera. Je hoorde haar gisteren ook al. Ze deed onderzoek naar 100 jongeren uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die tussen 2020 en 2025 werden vervolgd voor terroristische misdrijven.
7: Als ik even toespits op Nederland, dan zien wij ongeveer rond de 20 tot 25 jongeren die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Maar ik denk dat het wel heel goed is om te realiseren dat het aantal dus eigenlijk veel hoger zal liggen. Dat komt omdat kinderen onder de 12 überhaupt niet worden vervolgd, maar die kunnen bijvoorbeeld wel bij de familierechten terecht zijn gekomen. Sommige jongeren krijgen gewoon een waarschuwing van de politie. En sommigen moeten zich melden bij HALT. Dus het totaal aantal jongeren wat dan eventueel in aanraking is gekomen met terroristische misdrijven kan dus hoger liggen.
4: Wat gebeurt er met deze jongeren zodra ze verdacht worden van het plegen van een feit met een terroristisch oogmerk? Daarover bel ik met Marlou van Elsen. Zij is coördinator contra-terrorisme, extremisme en radicalisering binnen de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn jongeren zich bewust van wat ze hebben gedaan?
8: Wat we zien is dat er wel een mate is van veiligheidsbewustheid. Dus we zien wel dat minderjarigen bijvoorbeeld dingen stiekem doen of achterhouden voor hun gezin of mensen om hun heen. En daarmee zou je kunnen zeggen dat ze zich ergens bewust zijn dat het niet oké is waar ze mee bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze ook de consequenties overzien. Want het blijven ook pubers die het per definitie moeilijk vinden om consequenties te overzien.
4: Hoe kunnen geradicaliseerde jongeren nou het best geholpen worden?
8: Waar wij vooral naar proberen te kijken is niet ze in een hokje te duwen van je denkt dat of je vindt dat. Maar meer te kijken wat leveren dit soort contacten nou op. En aan de hand daarvan proberen we vooral in te zetten op maar wat is er dan nodig om herhaling te voorkomen.
4: Het terrorisme-etiket is een van de zwaarste etiketten die iemand opgeplakt kan krijgen. Wat voor impact heeft dat op de rest van het leven van zo'n jong persoon?
8: Een aanhouding aan zich is natuurlijk heel heftig voor een minderjarige. En je kan je voorstellen dat dit heel vaak gezinssystemen zijn die eigenlijk helemaal niet in de gaten hebben waar hun zoon of dochter mee bezig is. Als we kijken naar de veroordeling, dan is een veroordeling van een strafbaar feit per definitie dat betekent dat dat op je verklaring omtrent gedrag, dat invloed heeft op je VOG, je strafblad in de volksmond wel genoemd. En met een terroristisch motief betekent wel dat je daar mogelijk nog meer last van ervaart en mogelijk ook langer last van ervaart. En dat heeft vooral te maken met keuzes voor opleiding, keuzes voor bepaalde banen, bijbaantjes al, maar bijvoorbeeld ook een vakantie naar Amerika wordt bijvoorbeeld met een veroordeling op dit vlak ingewikkeld.
4: De keuzes die deze jongeren op soms al 12 of 13-jarige leeftijd maken, hebben een grote impact op de rest van hun leven. Wat moet er gebeuren om het tij te keren? Ik vraag het aan terrorisme-deskundige Tanja Mera.
7: Ik denk dat er sowieso meer onderzoek gedaan moet worden. Waarom jongeren online radicaliseren? Wat zijn de risicofactoren? Wat zijn de beschermfactoren? En dat je ook onderzoek doet naar waarom de ene wel overgaat tot het plegen van terroristische misdrijven en de andere niet. En ik denk wel dat we in een veel eerder stadium moeten ingrijpen. En dat betekent enerzijds de jongeren online meer weerbaarder te maken, maar ook strengere naleving op regelgeving op platforms.
4: Het wordt mij steeds duidelijker waarom veiligheidsdiensten, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming zich zo'n zorgen maken over radicaliserende jongeren. Morgen maak ik de balans op met Bram Sizo. Hij is bijzonder hoogleraar in de klinische psychologie van radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam.
3: Zondag is het zover. Curaçao speelt zijn eerste WK-voetbalwedstrijd ooit om 7:00 s'avonds tegen Duitsland. Nu al een historische prestatie, want Curaçao is het kleinste land ter wereld mee, mag doen. Maar wel met een selectie waarin geen van de spelers op het eiland woont en die geleid wordt door een Nederlandse staf. Nou, daar moeten we natuurlijk dieper in duiken. Wat betekent dit WK voor Curaçao, voor de voetbalfans, ondernemers, maar ook de talentvolle spelers die aan de zijlijn staan? Dat onderzoekt journalist Wensley Francisco in de documentaire Curaçao en het wonder van het WK.
9: 11 minuten extra tijd. Nog een keer zo verder. Wegkoppen. Nog een keer inslingen. Bal weg.
3: Ik krijg nog steeds kippenvel, man.
10: Ik kan het gewoon blijven horen. Ik krijg continu kippenvel. En ik zie het weer gewoon helemaal voor me. Echt geweldig.
3: Ik krijg echt tranen van mijn ogen, weet je wel? Elke keer dat moment, toch, Wensley? Ja. Trouwens, welkom, Bombini.
10: Dank je.
3: Wensley Francisco. Ja, jij voorspelde dit al jaren. En nu is het dus zover, hè? Ja. Ik weet niet wat het is met jou, met je vooruitziende blik.
10: Ja, maar dat weet ik niet. Dus ik had altijd zoiets van, weet je, ik snap voetbal wel. Ja, maar zo'n technicus ben ik niet. En nu is het toch wel te denken van, misschien moet ik toch wel een tafel bij je. Nee, dat is echt gewoon totaal niet. Ik zag gewoon een team groeien. Ja? Ik dacht van, er gebeuren echt buitengewone dingen. We beginnen steeds meer te winnen. Het blijft. Dus op een gegeven moment had ik het gevoel van, als dit zo door blijft gaan, dan is de kans wel heel groot dat we elkaar gaan halen. En dan krijg je natuurlijk echt gewoon een heleboel mensen die verklaren je echt wel voor gek. Maar toen was ik de hele tijd aan het uitleggen van, maar ze hebben dit gewonnen. Ze hebben Caribbean. Oh, ja. Ze zijn heel ver gekomen in CONCACAF. Ja. Iedereen heeft echt zoiets van, het zal maar wel.
3: Ze houden dat niet in de gaten.
10: Caribisch gebied, heel klein. En wat stellen die spelers nog voor? Maar als je weet waar die spelers allemaal spelen voor, bijvoorbeeld in Jamaica of wat dan ook, dan wist ik wel van, dit is gewoon Premier League, dat ze van winnen. Dus kans is heel groot. En wie made it.
3: En hoe sta je nu in de wedstrijd? Ben je gespannen? Ben je zenuwachtig voor zondag?
10: Ja, ik ben echt ontzettend zenuwachtig voor zondag. En ik hoor natuurlijk echt hier en daar, kom je hier kijken? Daar overal watchparties die er worden gehouden. In 013 ga ik met een vriend van mij, Mandela WW, gaan we dus naar een watchparty. Ik moet daar toch wel echt wel bij zijn. Om die sfeer en alles wordt helemaal opgebouwd met drumbands en optredens. Heerlijk. Het is echt gewoon een heel ding. En dan hoop ik op een gelijkspel.
3: Je hoopt op een gelijkspel?
10: Ja.
3: Oh, maar waarom niet op winst? Waarom niet groot dromen? Ik durf het niet eens hoor.
10: Daarom, ik wil mijn reeks wil ik niet. Dat het zo eindigt in een ze hebben het gehaald. Ja. En, dus als ik zeg van gelijkspel, dan is de kans groot. Ook omdat het elftal heeft wel laten zien, ze kunnen het. De laatste Aruba liet ze ook weer echt wel zien. En natuurlijk ook tegen Australië en tegen Schotland van, weet je wel, eerste doelpunt tegen Schotland. Schotland gescoord. Van ze kunnen het wel.
3: Ja, maar Duitsland, man. Duitsland.
10: Ja, ja, maar het is Duitsland. Duitsland. Ik bedoel, het is tegenwoordig hetzelfde schil als Brazilië. Brazilië, het is niet de Brazilië van begin jaren 90.
3: Nee, maar ook dus, daar word ik zenuwachtig van.
10: Kijk, het is gewoon van als Curaçao scoort, dan moeten ze echt gewoon voorbij de 90 minuten. Want juist. Één ding dus dat die Duitsers nog steeds heel goed kunnen en de laatste seconde scoren. Ja. Dus dat is, jongens, luister hiernaar. Gewoon, het is pas over als het echt over is tegen Duitsland.
3: Ja, ja, juist. Eventjes over onze outfitjes. Ik heb speciaal voor dit gesprek en natuurlijk in aanloop naar de wedstrijd heb ik het uitshirt aangedaan. Dat doe jij niet, hè?
10: Nee.
3: Principe niet. Wat heb je nu aan?
10: Ik heb een trainingskit.
3: Jij hebt een trainingskit.
10: Ja, dus hier in trainende jongens, want ik heb zoiets van, ze zijn nog in training. Ja. Ze hebben nog een paar dagen om veel te leren, rustig aan te doen. En ik ben heel bijgelovig. Die heb ik ook speciaal besteld, heel lang op gewacht. En die draag ik pas zondag.
3: Oh,
10: dus zondag haal ik hem er pas uit. Maar nu heb ik zoiets van, ik hou hem chill. En deze vind ik ook mooi, want het is wat rustiger en wat mooier aan. Ja, ik ben helemaal modieus aan het worden.
3: Je bent heel modieus aan het worden. Oké, het staat je goed. Het staat je goed daar niet. Want, maar hij ligt dus nog in de verpakking. Echt netjes in de verpakking.
10: In een plastic
3: zak. Ja, precies.
10: Ja, ligt hij daar gewoon echt in te wachten. Dus
3: je bent echt bijgelovig. Je bent bang dat het ongeluk brengt als jij hem aandoet.
10: Ja.
3: Oké.
10: Ja, dus als ik voor 1-1 wil gaan, moet ik hem dan pas dan dragen. Ook omdat, ik bedoel, als je kijkt naar de shirt, dus het is... Het straalt gewoon schoonheid uit en maar ook tegelijkertijd heel simpel. Ja. Dus je merkt gewoon van.
3: Geel met een, dit is het uitshirt met een beetje zo'n regenboogachtig.
10: Ja, maar dat zijn de kleuren van de huizen, zeg maar, in Punda. Dus er is echt over nagedacht. Je voelt gewoon dus de liefde dat erin zit. En dat vind ik er tof aan.
3: En het geel is natuurlijk van onze vlag, hè? Toch?
10: Een beetje. Dat zou je wel een beetje kunnen zeggen. Ja, ik heb het nooit echt gewoon. Ja, tenminste, het is iets feller. Maar volgens mij is er ook zo'n huisje op Punda die ongeveer die kleur ook zo heeft.
3: Ik wist dat dus trouwens helemaal niet. Dat onze huisjes daar vertegenwoordigen.
10: Ja,
3: dat is echt
10: een
3: mooi plaatje. Ja. Zie je vaak op ansichtkaarten die worden verstuurd vanaf het eiland.
10: Daarom vond ik het zo goed over nagedacht. Om dat op een heel simpele manier erin te verwerken. Ja. Waarbij je toch nog dat Curaçao-gevoel krijgt.
3: Ik heb zoveel complimenten gekregen als ik dit shirt aandoe. Gewoon random mensen die niet eens weten waar het shirt van is, weet je wel. Echt zo van, wat een vet shirt.
10: Ja. Nou, dus als er een... FIFA heeft al een Peace Prize gegeven aan Trump. Nu moet er een FIFA Shirt Prize komen en die winnen wij.
3: Ja? Jij gaat ervan uit dat wij die gaan winnen?
10: Ik weet niet of er een FIFA Shirt Prize is.
3: Maar
10: aangezien FIFA alles in het leven kan roepen, dus dan zeg ik nu, Zan, kom met de beste shirt en die hebben wij gewoon.
3: Ja.
10: Zeker weten.
3: We gaan het even over jouw documentaire verder hebben, want dat is natuurlijk wel wat. Hè. Ik vond het prachtig om te zien. Sowieso alles wat over mijn eigen gaat. Ik moet dat gewoon natuurlijk zien. De vraag die daar centraal staat is eigenlijk, wat betekent het voor Curaçao, hè? Dat het eiland meedoet aan het WK? Je bent met deze vraag eigenlijk het eiland overgegaan. Leeft het daar trouwens ook op die manier?
10: Ja, zeker, zeker. Dus laten we beginnen gewoon bij het begin. Ik wilde geen documentaire maken waarbij van oké, en dan gaan we weer met dikke advocaten gewoon weer. Ik bedoel, die zijn nu echt overal. Ik wilde echt een documentaire maken van wat gaat dit voor ons eiland, zeg maar, betekenen. En dan met die vraag. En op een gegeven moment, dus als je dan steeds dieper met mensen spreekt over hun gevoelens, maar op zich van er komt iets heel groot op ons af, maar hoe gaan we dit behouden, dit moment? Als je met coaches, ik heb bijvoorbeeld met coach Gary Hieronymus gesproken, en die heeft het er ook over van als wij al onze talenten die gaan weg. Er wordt zo weinig geïnvesteerd. Ik heb ook met Payo, de Blue Man, gesproken, die zo echt met heel veel passie zichzelf blauw kleurt en overal geluid.
3: Iconische man gewoon, hè? Die staat helemaal blauw gekleurd langs de zijlijn te juichen.
10: Inderdaad, daarom. En dat maakt het zo mooi. Maar allemaal hebben ze zoiets van, oké, we raken altijd zoveel kwijt. Telkens gaan we naar andere landen kijken. Halen we de grootheden binnen. Mm. Die beginnen dan een project en die laten het halverwege maar achter.
3: Yes.
10: Laten we, hoe kunnen we nu gaan investeren, zeg maar, in het eiland, dat er meer talent overblijft? Dus je mag overal wonen waar je wilt. Maar uiteindelijk is het dus van, hoe kunnen we wat meer talent op Curaçao, of het nou sport of wat anders is, hoe kunnen we daarin investeren?
3: Ja.
11: Onze voetbalstructuur is nog niet goed. Beter gezegd, het is op een amateuristisch level. En ik hoop dat alle successen die het behalen van de WK met zich meebrengt, dat mee kan helpen bouwen aan een fundament van een semi-professionele of professionele structuur. Zodat zeg maar de nieuwe toestroom, dat die ook voor Curaçao wil blijven voetballen. Wat je nu ziet is dat we eigenlijk de kinderen al vanaf jongs af aan begeleiden om richting Nederland te gaan. En hoe langer we die kinderen uitnodigen en bij ons kunnen behouden, des te groter en beter hun gevoel met Curaçao zal blijven. Dat is het belangrijkste voor ons, dat we onze talenten in kaart brengen en dat we ze kunnen blijven kietelen om verbonden te blijven aan Curaçao.
3: Ja, Gregory Hieronymus, je noemde hem eerder al. Hij speelde zelf trouwens ooit in het Curaçao's elftal. Is nu dus trainer van een club daar. Hij schetst dus een perspectief. Maar wat moet er gebeuren om dit perspectief voor elkaar te krijgen?
10: Geld. En de wil vanuit de overheid, zeg maar, om te zeggen van oké, we gaan meer in de jeugd en in de toekomst van Curaçao investeren. Wij gaan ervoor zorgen. Dus dat precies wat Gregory zegt, dus dat er meer perspectieven zijn op het eiland. Mm. Waarbij je kan kiezen, waarbij toch nog wel het hart op het eiland blijft. Ook al, want we hebben natuurlijk geen Real Madrid of Real Curaçao. Want dus als je goed bent, dan moet je wel van het eiland af. Mm. Maar dat er zo geïnvesteerd is in de jeugd, dus dat ze het gevoel hebben van ook al ben ik nu een groot

0: gevoel geven van ja, uiteindelijk moet je naar Nederland.
1: Ja, dat is altijd eigenlijk. Het, ja. Weet je, op iedere verjaardag, altijd als ik met mijn familie ben, is vooral naar de jonge neefjes en nichtjes altijd, ga je naar Nederland? Uiteindelijk.
0: Ja, ja, dat is altijd het einddoel.
1: Dat is het.
0: Ja, dus door de jaren heen zijn we natuurlijk echt gewoon een soort van gebrainwashed om te denken van ja, in Nederland moet het allemaal gebeuren. En ja, hier heb je meer studies, hier heb je meer kansen, noem maar op. Maar dat betekent niet, want we zijn één koninkrijk, dus dat je dat daar en op de andere eilanden niet kan creëren.
1: Exact.
0: Alleen dan, daar is er daar de wil voor nodig vanuit de politiek hier. En ook om de politici en de mensen hier aan te spreken en samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld met elkaar. Een VB of iets. Dus ik weet niet precies hoe dat zal lopen, maar er zal echt geïnvesteerd moeten worden, want je voelt het wel dat mensen dat steeds meer hebben.
1: Je, het gevoel is er onder mensen, maar is dat bewustzijn er ook onder de overheid zelf? Heb jij die mensen ook gesproken? Zijn ze bereid om meer te gaan investeren, politici, in sport, in onderwijs, op dat gebied?
0: Nou, ik heb geen politici gesproken, maar ik heb wel dus echt gewoon de stem van het volk en zij hebben het gevoel van vanuit de politiek gebeurt er nog niet genoeg worden in de steek gelaten. Nee. Ik bedoel, ik was ook naar een event gegaan voor ondernemers die allemaal bij elkaar kwamen.
1: Ja.
0: En dat ging dan specifiek over hoe kunnen wij nu geld aan dit moment investeren. En ik sprak volgens mij 1 à 2 mensen die op een gegeven moment zeiden van ja, dit is allemaal heel mooi, dus dat iedereen hier geld komt verdienen, alleen met dit moment. Maar als ze allemaal hun zakken hebben gevuld, gaan ze dan ook in de sport in de achterstandswijken investeren. Dus dat werd er dan gezegd. En dan heb je zoiets van wauw.
2: Ik denk het momentum is voor die mensen die mogelijkheid hebben, die financiële middelen hebben om dat ook te doen. Maar ervan profiteren? Nee, dat zijn weer de mensen die misschien die het hebben. Die uit Nederland komen, snel komen investeren. Die ervan profiteren.
0: Yes.
2: Maar Curaçao is een volk. En daar heb ik zo'n angst bij. Dat ze kunnen kijken hoe die wave voorbij gaat. En andere mensen heel mooi naar het strand brengen.
1: Nou, dat is dus die blue wave waar die het over heeft. Hè?
0: Ja,
1: wat is het, hoe moeten we dat, hoe kunnen we dat het beste vertalen? De blue wave?
0: De blue wave is eigenlijk gewoon een best een groot marketingmachine.
1: Ja.
0: Dat op een gegeven moment is gestart. Wat ik weet is, zeg maar, op een gegeven moment je had dan Remco Bizantini. Het elftal begon steeds beter te gaan. En toen had het FFK, dus de Curaçaose KNVB, die zegt in één keer van ja, we willen grotere namen. Dus dan gaan dan de coaches die het eigenlijk hebben opgebouwd, die moeten aan de kant. En dan gaan gesprekken worden gehouden met Guus Hiddink, met Louis van Gaal. Die zeggen allemaal nee. Uiteindelijk komt het bij Dick Advocaat uit. Maar zo'n FFK, die kan dat helemaal niet betalen.
1: Nee.
0: Dus wat krijg je dan? Dus dan komt hij dan, een Corendon komt er dan binnen. En die kan het wel betalen. En die trekken wel de portemonnee. En natuurlijk met, zoals het ook gaat, met de journalistiek en met een heleboel andere dingen op het eiland, het raakt verweven met elkaar. Mm-hmm. FFK, jullie willen dit. Nou, wij komen met heel veel geld, maar dan gaan wij nu bepalen wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk kun je zeggen nu dat Corendon eigenlijk de KNVB is.
1: Juist,
0: van Curaçao op dit moment. Want de FFK heeft de zaken niet goed op orde. Die hebben het geld niet. En zij hebben wel. Dus als in één keer een Fred Rutte, maar dat ze niet weten wat ze ermee doen. Ja, dan zegt Corendon van ja, dan trekken we onszelf terug. En sowieso hebben zij gezegd, al van tevoren, van wij gaan maar investeren tot en met, of tot het WK. En dan krijg je dus wat een paio zeggen, of wat andere mensen zeggen van het is nooit structureel. Het komt, het is groot, en dan halverwege gaan ze weer weg. En ik heb echt zoiets van ja, zet door, want er komt nog een Caribbean Cup aan, er komt nog een CONCACAF aan.
1: Ja.
0: Zet daarin, want als je de CONCACAF wint, dan ga je nog een keer naar het WK.
1: Kijk, dream big. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, dat raakt wel iets pijnlijks natuurlijk aan. Dus het eiland zelf profiteert er niet van. Het is vooral Corendon wat er van profiteert, onder andere.
0: En de hotel-eigenaren. Als je nu ziet, zeg maar, er is ook een soort van we gaan tegen Duitsland spelen. En dan zie je al gelijk, er wordt er een luchtbrug geopend vanuit Duitsland naar Curaçao. Maar ook helemaal goed, hè? Het is allemaal bedrijvigheid van alles.
1: Tuurlijk, maar je wilt toch ook gewoon dat de inwoners van het eiland profiteren van het succes.
0: Juist. En dat wil ik dan weten van Corendon. En precies ook wat tijdens een aantal interviews is gezegd. Van oké, gaat er hierna ook geld naar de achterstandswijken, naar de sport en dergelijke, om dat te behouden? Ik weet niet. Ik zou het heel graag van hun willen weten. Die vraag wordt gesteld, maar tot nu toe, don't know.
1: Ze beantwoorden hem niet. Ze blijven hem uit de weg gaan, of wat?
0: Maar die vraag heb ik niet aan hun. Dus dat is het. Die vraag werd dan gesteld door één iemand.
1: Ja,
0: maar ik ben daar ook niet van. Dus het is, wat gaat er nu gebeuren?
1: Ik denk dat er een vervolg moet komen.
0: Ja,
1: ik denk.

0: het ook wel. Ja. Snap je? Zodat ik een antwoord kan krijgen op die dingen. Want wat je natuurlijk hebt in zo'n haast en alles, je raakt dan dingen wel aan. Uh-huh. Maar het liefst zou ik zoiets zeggen van ja, oké, Corendon, kom maar eens even aan tafel.
1: Even bellen.
0: Ja, ja, maar zijn ze weer in het buitenland? Zijn ze hier? Zijn ze daar? Maar ik wilde voornamelijk ook echt gewoon de mensen laten horen.
1: Ja.
0: En ik denk dat als zij... dat daar de verontwaardiging uit moet komen. Ja. Want ik kan wel met hun gaan praten, maar dan gaan ze zeggen van ja, nee, dat is niet zo, dat is anders. En met elk ondernemer die bedoelen het allemaal goed. Maar het is nu heb ik laten zien van dit is hoe het volk erover denkt.
1: Ja, ja, ja. Ja, en het legt natuurlijk ook bloot dat het op het eiland zelf, ook qua overheid, dus op dat gebied niet goed is georganiseerd. Waar je het eerder dus over had. Hè, de financiering van sport. Voor zorgen dat de faciliteiten er zijn. Waardoor zo'n Corendon natuurlijk de ruimte krijgt om dit op te pakken.
0: Ja, ja. Zoals je ziet, ze pakken het groot. Ja. Ze maken er eigenlijk gewoon van wat ze willen. Een VI wordt daar natuurlijk helemaal.
1: Ja, hoe zit dat trouwens? Want inderdaad, vandaag in site uitzendingen zijn. En gesponsord, hè, door Corendon. Ja. 2 weken lang werden
0: ze
1: daar...
0: Ja, het is een echte roversnest. Hè. Dus de rovers die worden daarheen gehaald, zeg maar. Met de juiste bedrag. En dan zie je toch wel. Dus als je de portemonnee overtrekt, dan komen de rovers wel. Dus dan, inderdaad, Curaçao is een roversnest voor degene die het grote geld verdient.
1: Heb jij het nou over Johan Derksen?
0: Ja, I don't know. Jawel.
1: Heb je er iets van gezien? Ja. Heb je gekeken?
0: Ik heb gekeken.
1: En wat vond je ervan?
0: Ja, het is natuurlijk ook... Je ziet wel van, oké, het is Caribisch. En je kent het hotel, maar het is niet zo van dus dat ik zoiets van, oh, ze hebben echt wel gewoon Wimbert Hato, de zoon van Ergilio Hato, erbij gehaald om te praten of iemand anders. Maar het was na klachten, was het zo van, oké, we zetten een keer Shireen Martina.
1: Okay.
0: Die natuurlijk ook wel het altijd goed doet. En een aantal mensen, maar het is niet zo. Dus het is echt letterlijk... de letterlijke voortzetting van hun programma hier.
1: Ja,
0: maar dan het Caribische decor.
1: Juist, gewoon dat als achtergrond gebruikt eigenlijk.
0: Dat is een gemiste kans. En dus dat is dan wel jammer. Ja. Maar ja, het is dus wat zij zelf zeggen. Als het een Afrikaans land was die de portemonnee had getrokken, dan waren ze in Afrika geweest.
1: Het boeit niet.
0: Het
1: zegt meer over hoe zij erin staat in die wedstrijd.
0: Rovers are gonna rove. Hoe je het ook zegt.
1: Goed, minder mooie kant dus van het WK. Laten we het hebben over de mooie kant van het WK. En dat deden journalisten uit Martinique. Die deden jou de mooie kant van het WK zien. Dat moet je even uitleggen. Hoe zit dat?
0: We waren daar bezig met opnames. En er waren natuurlijk een heleboel documentairemakers, journalisten. Dus ook Australië vernam ik. Maar uiteindelijk werd ik aangesproken door een paar journalisten uit Martinique. Die bezig waren ook met een documentaire over Curaçao. Dus in één keer mij interviewen. En toen raakten we dus even in gesprek. En toen begonnen ze dus over hoe bijzonder het was. Dus dat wij kunnen meedoen en hoe het koninkrijk in elkaar zit. Dus want ja, zij hebben alleen Frankrijk.
1: Ja.
0: Dus daar moeten zij zich aan identificeren.
1: Mm-hmm.
0: En ze waren een soort van heel positief jaloers. Als in van, oké, dus jullie horen bij het grote Nederland, maar jullie hebben ook nog eens jullie eigen identiteit.
1: En eigen vlag, eigen volkslied, juist.
0: Ja, dus zij hadden echt zoiets van, ja, maar dit willen wij ook.
1: Ja, snap ik.
0: Maakt het natuurlijk ook wel mooi. Want natuurlijk, we zijn natuurlijk wel altijd een beetje aan het zeuren en een beetje van dat. En als je dan in één keer van iemand van buiten hoort van ja, maar er zijn ook echt wel door al die zwarte bladzijden zijn ook wel mooie dingen ontstaan, waar we natuurlijk voor hebben moeten vechten.
1: Mm-hmm.
0: Dan merk je zoiets van, oké, it ain't so bad, weet je wel.
1: Helemaal niet. Oké. En heb je het gevoel dan, hè, want kijk, jij en ik, wij zitten hier zo over te praten met alle vrienden die dus ook een warm hart hebben als het gaat om Curaçao. Denk je dat heel Nederland achter Curaçao staat ook? Heb je dat gevoel?
0: Ja, zo'n gevoel begin ik wel te krijgen.
1: Ja, ik ook. Ja, ja. Ergens, hè?
0: Ik bedoel, alle Curaçao merchandise was gewoon voordat het Nederland merchandise was uitverkocht.
1: Uh-huh.
0: Dus, en dat is natuurlijk ook met een heleboel Curaçao-naars te koop, maar een heleboel fans natuurlijk ook. En ik denk dat wij, laten we zeggen, de aangename underdog zijn. En ook nog, denk ik, toch wel een beetje ook trots. Als in van, wij weer met onze twee teams, hoe je het ook went of keert. Weet je wel, dus mensen hebben het gevoel van, ja, dit is toch wel een klein eiland die bij een klein land hoort, die dan ook... Dus,
1: en dat ook nog dat?
0: Ja, het is bijna, hoe noem je dat, van die Russische...
1: van die matroeska's. Matroeska's bedoel je, die poppetjes die je uit elkaar haalt.
0: Ja,
1: ja, maar dit poppetje kan je verrassen, inderdaad. Dit poppetje gaat je misschien wel verrassen. Jij zegt 1-1 of gelijkspel?
0: Ja, gelijkspel. Ik wil niet zeggen 1-1, maar ik ga voor een gelijkspel. Als er geen rode kaarten, geen blessures vallen, want ons team is... Kijk, Duitsland kan 10, 11, 20 elftallen vullen. Ja. Maar wij hebben echt een heel stabiel team. En dat merk je door de wedstrijden heen. Zodra er wat gebeurt tegen Australië, er wordt gewisseld. Dat was natuurlijk een oefenwedstrijd. Dan merk je van, er zijn er zwaktes. En laatst ook toen Locadia een rode kaart had gekregen, dan merk je gewoon van, kijk, een Brazilië die kan met 10 man verder. Maar deze is dan, dan stort het een beetje in elkaar.
1: Laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Ja, ik heb nu al kippenvel ervan. Oh, heerlijk, dankjewel. Wensi Francisco, de documentaire Curaçao en het wonder van het WK vind ik zo tof. Dat is gewoon straks na dit programma gewoon te zien. Ja. Om 9:30, hè?
0: Half tien. NPO 3, BNNVARA. En voor de mensen die niet naar televisie kijken en over de eilanden, gratis te zien op NPO Start.
1: Kijk, weet je dat ook. Heel belangrijk.

0: NPO Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
12: Natasha Gibbs.
13: Dat er Nederlanders dienen in het Israëlisch leger is al langer bekend. Maar uit een nieuw onderzoek van Investico hebben we nu ook daadwerkelijk een beeld bij wat ze doen. Hoor je zo meteen meer over van een van de journalisten die erin is gedoken. Eerst het journaal van 8 uur met Jeroen van Kan.
14: De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog voldoende zijn. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Hoe het ongeluk in Duitsland kon gebeuren is nog niet bekend. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Er werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
15: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
16: Goed man.
17: Ja,
16: kom uit Rotterdam, ja.
17: Alles negen.
14: Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De journalist heeft aangifte gedaan. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu worden nog waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het KNMI kan dan waarschuwingen versturen die voor heel specifieke plekken bedoeld zijn. Nu gebeurt het nog regelmatig dat mensen in een hele provincie gewaarschuwd worden voor extreem weer, terwijl dat maar voor een deel van het gebied geldt. KNMI gaat waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als nu NL Alerts. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
3: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
14: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Door die blessure trainde hij vanavond niet mee. En dan nog het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog een aantal buien. Soms ook met onweer, maar af en toe schijnt ook de zon. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking weer toe en volgen opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedenavond. Rond 8:30 gaan we de barricades op voor de zweefvlieg in onze rubriek Tegendraads. Want het is code rood voor dat kleine insect. Later dit uur hoor je wat we eraan kunnen doen. Minstens 645 mensen met zowel de Nederlandse als Israëlische nationaliteit dienden vorig jaar in de Israel Defense Forces, oftewel de IDF. Wat zij daar precies doen, blijft meestal buiten beeld. Maar voor een groot gezamenlijk onderzoek met de Groene en Trouw reconstrueerde onderzoeksjournalist van Investico de militaire loopbaan van een Nederlandse scherpschutter die de afgelopen 2 jaar diende in Gaza, op de westelijke Jordaanoever en in Libanon. En ik ga daarover praten met Romy van der Burg van Investico. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond. Romy, ja, verschillende onderzoeken, ook die van jullie, hebben al eerder aangetoond dat honderden mensen met een Nederlands paspoort in de IDF dienen.
1: Ja.
0: Wat weten we eigenlijk over die groep? Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Waarom?
1: Ja, die 645 weten we eigenlijk niet zo heel veel over. Behalve dat ze een Nederlandse nationaliteit hebben.
0: Ja.
1: Maar een groot deel van die groep is bijvoorbeeld geboren in Israël en heeft een Nederlandse ouder. Er zijn veel mensen in Israël die een dubbele nationaliteit hebben. En die zijn dus daar opgegroeid en zijn bijvoorbeeld ook dienstplichtig. Dus die gaan natuurlijk daar in het leger.
0: Mm.
1: Er zijn er ook nog mensen, een groep tussen die bijvoorbeeld 3 nationaliteiten hebben. En we hebben eerder dit jaar ook met Investico andere cijfers nog naar buiten gebracht. Dat gaat namelijk over een nog wat kleinere groep. Dat ging over 21 mensen. Die in de afgelopen jaren dus vrijwillig zich aangesloten hebben bij het Israëlische leger.
0: Zonder dat ze daar nationaliteit hebben?
1: Dus inderdaad zonder dat ze daar in dienst moesten.
0: Okay.
1: Zijn ze mensen die vanuit Nederland bijvoorbeeld de keuze hebben gemaakt om zich daar aan te sluiten zonder dat ze daar een steunnetwerk hebben.
0: Ah.
1: Of bijvoorbeeld ouders of familie. En dat heette dan lone soldiers. Dat is denk ik een net iets andere groep om, om naar te kijken.
0: En heb je dan ook een idee waarom, wat hun motivatie is? Of daar hebben jullie ook geen...
1: Nee, we hebben niet per se onderzoek gedaan naar hun motivatie, denk ik. Ik denk dat we ook met dit onderzoek vooral hebben gekeken naar wat er gebeurt. En in het specifieke geval van 1 jongen, wat ze daadwerkelijk ook doen.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat daar een beetje het begint met... Met de vraag wat dan ook, waarom moeten we dat dan eigenlijk weten?
0: Ja, want inderdaad, er zullen mensen nu zijn die denken van dat mag. Dus hè, als je die nationaliteiten hebt of je wil dat nou eenmaal, dan mag dat.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk 2 kanten zijn waarom ik denk dat het belangrijk is dat we dit onderzoek hebben gedaan. En dat is enerzijds in bredere zin denk ik dat... we de afgelopen jaren ontzettend veel gehoord hebben over wat Israël eigenlijk allemaal doet in onder andere Gaza. Dus er zijn liggen genocide aanklachten tegen Israël. Maar bijvoorbeeld ook dat is er een uitspraak geweest dat het beleid op de Westelijke Jordaanoever dat neerkomt op apartheid. Bepaalde missies die Israël heeft uitgevoerd in Gaza werden door de VN bestempeld als etnische zuivering. We hebben best wel veel leed daarvan denk ik meegekregen in de afgelopen jaren. Maar we weten eigenlijk nooit zo goed wie de mensen zijn die dat doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat blijft altijd een beetje buiten beeld. Dus ik denk dat dit onderzoek hebben we aan de hand van 1 casus kunnen laten zien wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja.
1: En waar ze naartoe gaan. En ook een beetje hoe die cultuur daar is daarin. En anderzijds denk ik dat er ook een belang zit in... Ja, het zijn wel Nederlandse onderdanen die daarheen gaan. Mm. En het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk gezegd dat het niet strafbaar is om... je mag je aansluiten bij een buitenlandse krijgsmacht zolang we daar niet mee in oorlog zijn. Je mag geen niet bijdragen aan of internationale misdrijven begaan, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat ons onderzoek een beetje op die grens gaat zoeken naar... Waar zit je nou als deze mensen daarheen gaan? En wat is Nederland eigenlijk aan het doen? Zijn we deze mensen in de gaten aan te houden?
0: Juist. En je zei het al een paar keer van jullie hebben daarvoor 1 Nederlandse scherpschutter gevolgd.
1: Ja.
0: Vertel even, hoe zijn jullie te werk gegaan?
1: We zijn eigenlijk al een jaar bezig met in kaart brengen welke Nederlanders er eigenlijk naar Israël zijn gegaan. We hadden eigenlijk best wel veel mensen waarvan we weten dat ze daar hebben gezeten of er naartoe zijn gegaan. En van een heel aantal daarvan was het bijvoorbeeld best wel moeilijk vast te stellen of ze in Israël geboren waren en dus een Nederlandse nationaliteit hadden vanwege hun ouders, zoals bijvoorbeeld 1 van die 645. Of dat er een andere reden was waarom ze dat eigenlijk waren gaan doen. Mm. En dat ze bijvoorbeeld soms ook wel wat eerder eigenlijk al erheen waren gegaan. En we vonden het denk ik vooral interessant bij deze casus is dat het een jongen is die opgegroeid is in Nederland. En dus de keuze heeft gemaakt om vrijwillig zich aan te sluiten naar Israël te gaan. En zich dus daar zijn diensttijd te beginnen. En omdat deze jongen denk ik ook... begon aan zijn diensttijd in 2024, wat best wel een controversieel moment is om je hierbij aan te sluiten als je weet wat er eigenlijk allemaal gaande is. En daarnaast konden we eigenlijk over deze jongen dus heel veel vinden. Dus dat hielp denk ik ook in de keuze voor maken om hem te gaan volgen.
0: Ja, en jullie maakten daarbij ook gebruik van Instagram. En daar deden jullie jezelf voor als ook een militair, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom?
1: Ja. Nou ja, we gingen undercover. En dat is denk ik een methode in de onderzoeksjournalistiek die een beetje, altijd een beetje controversieel is. Want het is gewoon niet hoe je eigenlijk te werk wil gaan.
0: Je wil eigenlijk altijd hebben met open vizier het liefst.
1: Ja, dat is wat je kunnen zeggen, ik ben journalist. Ja. Ik heb deze vragen, wil je die beantwoorden?
0: Yes. Ja. Maar soms zijn er omstandigheden
1: Ja, en ik denk dat dat hier aan de hand was. Omdat wij op heel veel verschillende manieren daarvoor eigenlijk al wilden kijken of we via openbare accounts bijvoorbeeld konden terugvinden waar een aantal Nederlanders zaten. Maar omdat de daden van het Israëlse leger best wel onder een vergrootglas liggen, om duidelijke redenen, zijn heel veel van die accounts of afgeschermd, of de openbare accounts worden alle gezichten geblurred. Mm. En wij vonden wel dat de aanklachten zo desdanig groot waren, en ook wel in eerdere onderzoeken waarbij mensen dus undercover waren gegaan van andere journalisten in het buitenland bijvoorbeeld, er wel heel veel gedeeld werd op die gesloten accounts, vonden wij de afweging om dan dus ons voor te gaan doen als iemand anders, vonden we daardoor gerechtvaardigd.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het moment was dat we een Instagram profiel hebben aangemaakt van iemand die ook in het leger zat. En inmiddels had ik een beetje de taal geleerd, denk ik, van wat die mensen posten. Dus hoe ze zeg maar met elkaar praten, wat voor emoticons ze bijvoorbeeld gebruiken als ze voor in welke afdelingen binnen het leger ze zitten. Of ze dan bij de parachutisten zitten. Dan hebben ze bijvoorbeeld zo'n parachutepoppetje, hun bio staan. Of als ze dan bij een bepaalde eenheid zaten, is dan het teken daarvan is een cobra. Nou, dan zat dat slangetje erin, dus op die manier konden we redelijk die taal, denk ik, een beetje een overtuigend account maken. Mm-hmm. En we hadden een foto, AI-gegenereerde foto hadden we erbij gemaakt. Want je wilt natuurlijk ook geen
0: identiteit. Nee, je wilt ook niet iemand anders identiteit misbruiken ervoor.
1: Ja, precies. Dus dat was ook nog, denk ik, iets waar we ook nog een afweging in hebben gemaakt. En toen zo eigenlijk één voor één in zijn omgeving zijn we volgverzoeken gaan uitzetten bij verschillende accounts. En gek genoeg werden we eigenlijk best wel veel toegelaten.
0: Hmm.
1: En het interessante was wel dat daar dus heel veel gedeeld werd. Niet alleen gezicht. En konden we hem dus ook heel vaak terugvinden. Mm. In accounts van mensen die hem volgen. Maar ook waar ze waren. Dat ze heel trots posten. Oh, we zijn nu op missie in Libanon. En dan moesten ze zo'n geotag, heet dat Instagram, van waar ze dan waren. Of ook wel gewoon een soort esthetisch mooie foto's plaatsen van een kapot gebombardeerd landschap met de ondergaande zon, of gekke liedjes eronder plaatsen. Dus ik kwam een beetje in die cultuur terecht.
0: Ja.
1: En deze jongen zelf heeft nooit ons volgverzoek geaccepteerd, maar wel dus heel veel mensen in zijn scherpschuttereenheid, wat echt maar een heel klein groepje was. En daardoor konden we eigenlijk een soort achterhalen waar hij allemaal had gezeten.
0: Mm.
1: En dat kostte was heel veel werk.
0: Ja, dat is heel veel werk. Maar je krijgt er dus ook heel veel informatie voor terug.
1: Ja.
0: Maar jullie maken de identiteit van deze militair niet bekend, hè?
1: Nee, klopt. We maken zijn identiteit niet bekend. Hij heet X in ons artikel.
0: Ja.
1: Ik denk voornamelijk voor de veiligheid van zijn familie. Want die wonen in Nederland. En anderzijds hebben we hem ook niet gesproken.
0: Nee,
1: dus hij heeft ook niet zijn verhaal kunnen doen.
0: Okay.
1: Dus ik vind dat wel genoeg reden om te zeggen dat is het denk ik niet waard. En ik denk dat hij een voorbeeld is van meerdere. En het, wat dat betreft vond ik dat niet van toegevoegde waarde om erbij te noemen.
0: Waarom hebben jullie hem eigenlijk niet kunnen spreken? Of?
1: Nou ja, ik vind het eigenlijk heel jammer dat we hem niet hebben gesproken. Ja. Omdat als je iemand, ik heb een half jaar lang meegekeken in zijn leven. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom je ervoor kiest, als je hier in Nederland bent opgegroeid, om voor dat leven te kiezen.
0: Ja.
1: Wat motiveert je? En waarom heb je dit gedaan? Dat was denk ik niet alleen, normaal ga je natuurlijk als journalist wederhoor halen, maar ik was hier ook wel echt oprecht benieuwd naar waarom hij dit nou deed. Ik denk twee, drie weken voor publicatie zijn we eigenlijk begonnen met verzoeken uitzetten via Instagram. Van, goh, ja, ik heb jou heel lang gevolgd. En dat klinkt misschien heel raar en dat valt misschien een beetje rauw op je dak, maar wil je praten?
0: Ja.
1: En ook bij een aantal mensen uit zijn bataljon en zijn familie. Dus we hebben eigenlijk iedereen geprobeerd te benaderen en niemand heeft eigenlijk ooit iets, een teken van leven gegeven.
0: Dus het is niet ingegaan op jullie verzoek dus?
1: Nee, dus het is ook een goed recht om niet te reageren, maar dat is wel ergens jammer. jaar.
0: Ja. Jullie beschrijven dus wel dat deze Nederlander uiteindelijk terecht komt op 3 van de meest omstreden fronten waar de IDF actief is geweest. Hè? Gaza, Libanon en Westoever.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal gebieden waar internationale organisaties van hebben gezegd, daar worden mensenrechten geschonden. Ook oorlogsrechten wordt daar geschonden. Het humanitair oorlogsrecht, zoals dat heet. Hoe weten jullie zeker dat hij daadwerkelijk op die plekken ook actief is geweest?
1: Wat ik al zei, we hebben een heel klein groepje om hem heen eigenlijk gevolgd.
0: Ja.
1: En zo hebben we wel honderden foto's verzameld van al deze mensen die ze online hadden gezet.
0: Mm.
1: En van een aantal specifieke foto's zijn we eigenlijk gaan kijken, kunnen we terugvinden? Of ze kunnen natuurlijk wel zeggen, deze foto's gemaakt in Gaza, maar is die ook gemaakt
0: precies,
1: in Gaza?
0: Ja.
1: Dus we hadden bijvoorbeeld een foto van een betonnen muur. En daar zaten 2 gaten onderin. En daar staken 2 snipergeweren doorheen. En dat keek uit op een helemaal platgebombardeerd landschap en 1 gebouw.
0: Mm.
1: En toen hebben we samen met een aantal experts, hebben we met behulp van geolocalisatie, zijn we gaan kijken of we de exacte locatie van die foto's konden achterhalen. En er zit bijna een soort wrange kant aan dat omdat er zoveel platgebommerd is in Gaza, zijn er nog maar een paar gebouwen. Mm. Waardoor het makkelijker is om die te identificeren. Omdat je minder gebouwen hoeft te identificeren. Ja. Dus toen vonden we inderdaad in de buurt van Khan Yunis, in het zuiden van Gaza, in een klein stadje in Al-Qarara, daar vonden we die foto, de locatie van die foto terug. Mm. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, wat is er in die periode gebeurd? En in die tijd gebeurt, waardoor we kunnen weten wat zij daar hebben gedaan, wat die eenheid heeft gedaan. Want ik denk wel dat we in het hele stuk een voorbehoud maken dat wij niet kunnen zeggen, deze jongen heeft een oorlogsmisdaad begaan.
0: Dat vroeg ik me namelijk af.
1: We hebben hem op foto's kunnen lokaliseren op bepaalde plekken, op bepaalde momenten. Mm-hmm. Maar we kunnen niet zeggen, hij heeft bijvoorbeeld op een burger geschoten.
0: Nee, jullie hebben daar geen bewijs voor gevonden.
1: Nee.
0: Aha, oké.
1: En ik denk dat heel belangrijk was. En daar zat ook meteen heel erg een soort van de uitdaging.
0: Mm-hmm.
1: Is dat je wel wil weten, ja, als ik weet waar die exact heeft gezeten op een bepaald moment,
0: ja,
1: hoe ver kan ik dan gaan om te weten wat er in die buurt wel gebeurd is? Dus toen zijn we in contact gekomen met een aantal lokale journalisten in Gaza en hebben we veel getuigenissen gehoord om te weten wat er dan ongeveer gebeurd was. Maar we maken het stuk wel een keer duidelijk dat we niet weten of hij daar iets mee te maken heeft kunnen hebben. En dat was denk ik in Gaza. En we hebben ook zo'n plek gevonden op de Westelijke Jordaan-oever. En op de Westelijke Jordaan-oever, daar was een foto van hem en zijn scherpschuttereenheid. Met soort uitgestald, alle wapens uitgestald voor ze. En op de achtergrond zagen we wat witte gebouwen staan.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we die plek kunnen geolocaliseren op een plek in de Westoever, Kedumim. Dat is dus bij een illegale nederzetting. En toen hebben we dus van oud-IDF-militairen die we gesproken hebben, maar ook mensen in de omgeving begrepen dat die post daar dient ter bescherming van die illegale nederzetting. En ik denk dat dat ook een heel interessant punt is, omdat we niet weten wat hij daar gedaan heeft. Maar het beleid van Israël daar wordt bijvoorbeeld door het gerechtshof bestempeld als apartheid, als bijdrage aan apartheid. En alleen al bij een checkpoint staan zou dat kunnen laten zien.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld wel een punt is waarop je kan vragen, ja, als we dit kunnen vinden, hem daar bijvoorbeeld, moet er dan niet iets mee gebeuren?
0: Ja, nou ja, goed, het is goed dat je dit zegt, want er zijn juridische vragen over gesteld ook inderdaad. Jullie hebben ook deskundigen gesproken hierover die zeggen dat er mogelijk andere juridische vragen spelen dan in Gaza. Een van hen is universitair docenten internationaal strafrecht Marieke de Hoon. Zij was vanochtend op deze zender te horen en ze zei daar het volgende over.
2: Er zijn ook veel meer potentiële andere misdrijven. En daarvoor is denk ik ook apartheid heel interessant. Dus het misdrijf tegen de menselijkheid van apartheid. Dat pleeg je eigenlijk al op het moment dat je het apartheidsbeleid van Israël uitvoert. Dus Nederlanders die ook gestationeerd zijn bij bijvoorbeeld checkpoints. Het zou goed kunnen dat zij dat misdrijf plegen. Waardoor dus ook het Nederlands Openbaar Ministerie daar rechtsmacht over heeft. En dat is belangrijk ook om dat in 2024 het internationaal gerechtshof het beleid van Israël ook apartheid als apartheid heeft gekwalificeerd.
0: Ja, Romy, de militair die jullie hebben gevolgd is dus op die Westoever ingezet. Gebeurt dat met meer van de Nederlanders in IDF-dienst?
1: Ja, wat we hebben begrepen is dat eigenlijk gedurende je diensttijd bijna alle militairen op een moment gestationeerd zijn op de Westoever. En ik denk dat Marieke de Hoon daar ook wel iets over heeft gezegd. ja, is dat dat toch natuurlijk wel een moment is dat je een beetje moet gaan afvragen. Moet je als Nederland dan ook niet je onderdanen waarschuwen als overheid? Ja. Van als jij daarheen gaat, dan draag je mogelijk bij aan die apartheid. Dus misschien ga daar niet heen, bijvoorbeeld.
3: Ja. Ja.
1: En ik denk dat in eerdere grote conflicten, bijvoorbeeld met als we kijken naar mensen die uitreizen naar IS bijvoorbeeld, wat natuurlijk iets heel anders is, want het is een terreurgroep, dat is de IDF niet. Mm. Maar daar waarschuwde Nederland wel ook voor, je wordt vervolgd op het moment dat je terugkomt. Dus als je zeg maar zoiets duidelijks hebt als die uitspraak, moet je dan niet ook zoiets, zo'n boodschap uitdragen?
3: Ja,
1: dat je daar mogelijk aan bijdraagt.
3: Ja. Nu ligt dit onderzoek er, het Openbaar Ministerie zegt dat mogelijke misbedrijven door Nederlanders in de IDF hun aandacht hebben, maar doet niet uitspraken over individuele gevallen. Wat voor wacht jij dat er nu met jullie bevindingen gaat gebeuren?
1: Ja, het was een beetje moeilijk, omdat het Openbaar Ministerie heeft niet zo heel veel gezegd en die willen eigenlijk ook niet zo heel veel zeggen.
3: Nee.
1: Tegelijkertijd denk ik, ja, als wij als journalisten dit kunnen doen, dan moet het Openbaar Ministerie dat in theorie natuurlijk ook kunnen doen.
3: Mm-hmm.
1: En dan denk ik ook dat er altijd weer een vraag komt voor als we iets belangrijk vinden en we willen daar capaciteit voor hebben, of we vinden dit een belangrijk genoeg iets, moet dan niet ook de politiek aan zet zijn.
3: Ja. Hoogleraar internationaal strafrecht Marieke de Hoon, die gaf advies aan het OM om juist wel aan de slag te gaan, hè, met het actief opsporen en vervolgen van Nederlanders die zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden.
2: Dat kost capaciteit bij het Openbaar Ministerie, want je moet echt opsporen in een ander land wat gewoon menskracht kost. En je moet echt kunnen bewijzen wat dan zo'n individu precies heeft gedaan. En dat vergt ook de mogelijkheden in de wet om dan ook die opsporingsbevoegdheden ook tijdig te kunnen inzetten. Dus daar moeten we over nadenken. En ja, ik hoor misschien al een beetje in mijn stem. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland om ook daar de politieke wil in te uiten. Als wij zeggen dat we de internationale rechtsorde belangrijk vinden en de meest ernstige misdrijven worden geschonden, ook door onze onderdanen, dan vind ik dat wij daar een rol in te hebben spelen als land.
3: Nou, Romy, dus dat hier een discussie over komt, dat zou eigenlijk al een belangrijke stap zijn.
1: Ja, ik denk wel dat dat een begin is. Omdat we eigenlijk al zoveel weten.
3: Ja.
1: En er al zoveel aanleidingen zijn. Wanneer is het dan genoeg aanleidingen? En het is natuurlijk ook, het Openbaar Ministerie zegt, we hebben een aanwijzing nodig. Een heldere aanwijzing nodig om aan de slag te gaan. Om een onderzoek te kunnen doen.
3: Mm.
1: Maar ja, is het dan niet ook een beetje de vraag van, heb je niet een onderzoek nodig voordat je die aanwijzing hebt? Zeg maar, wat
3: moet
1: komt
3: je dat
1: dan
3: niet
1: eerst
3: onderzoeken om dat te kunnen krijgen?
1: Ja, precies. Ja. Ik ben benieuwd waar ze op uitkomen.
3: Goed. Romy van den Burg, onderzoeksjournalist bij Investigo. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Two Door Cinema Club met Undercover Martin. Tegendraad. Er wordt elke dag wel ergens in Nederland tegen iets of voor iets gedemonstreerd, geprotesteerd of geageerd. En in de Rode Draad geven we deze tegenstemmen graag een podium in de rubriek Tegendraad. En vandaag gaan we het hebben over de zweefvlieg. Want dit insect heeft het moeilijk. Wereldwijd zijn er meer dan 6000 soorten zweefvliegen bekend. Maar uit onderzoek blijkt dat het aantal zweefvliegen in 30 jaar tijd is gehalveerd. Geke Vink van Stichting Zuid-Hollands Landschap is daarom een actie begonnen om het beestje te redden. Goedenavond, Geke.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, zullen we maar gewoon beginnen met de oorzaak? Want hoe kan het nou dat het niet goed gaat met de zweefvlieg?
1: Ja, nou, daar is eigenlijk een heel samenspel van factoren die daarmee te maken hebben. Het hangt bijvoorbeeld samen met waar we in Nederland en ook in andere landen ongelooflijk goed in zijn. Intensief beheer van landschap en landbouwgrond. Hè. Veel landbouw is gewoon heel eentonig, zeg maar, met één soort die daar wordt gekweekt en groeit. Dus weinig afwisseling van soorten. Nou, het zal niet verbazen. Stikstof, ja, wat overal een probleem is, is ook hier debet aan klimaatverandering nog zo'n groot factor. En ook het volop gebruik van pesticiden. Dat zijn eigenlijk dus hele grote oorzaken die maken dat de zweefvliegen rap tempo achteruit gaan.
0: Nou, de mens dus eigenlijk, Geke.
1: Kortom, de mens.
0: wat, even over die zweefvlieg. Want dat vind ik altijd wel mooi om even te weten wat voor insect het is. Wat er zo bijzonder aan is. Zou je het eens voor mij kunnen beschrijven?
1: Ja, nou, een zweefvlieg is eigenlijk echt een geweldig dier. Het is een luchtacrobaat, zou je kunnen zeggen. Want waar die uniek in is, dat hij in de lucht stil kan hangen. Hij kan zo als een wervelwind achteruit vliegen, opzij vliegen. Dat zijn hele bijzondere technieken die de meeste insecten niet nadoen. Heel vaak ook wordt een zweefvlieg aangezien voor een bij of een wesp, waar mensen natuurlijk een beetje voor opzij springen. En dat is eigenlijk niet meer dan een hele slimme vermommingstactiek. Die noemen we mimicry in de dierenwereld. En die dit beestje beschermt, zeg maar. Het is ook heel grappig. Je noemde net een aantal soorten. Maar alleen in Nederland zijn er al ongeveer, of waren er, moet ik misschien eerder zeggen, zo'n 300 inheemse soorten die ook hele uiteenlopende grappige namen hebben. De stadsreus, de bolle fopwesp, de grote Limburgse glimmer, het stippelelfje, roodkapje, het wipneusgietje, het krulhaarplatvoetje. Dus er zijn ook weer echte deskundigen die beestjes stuk voor stuk onder de loep hebben genomen, beschreven hebben. Dus daarmee maak je het meteen natuurlijk al iets veel bijzonderder dan dat je op het eerste gezicht denkt.
0: Wat een heerlijke namen. Ik luister met een grote glimlach op mijn gezicht naar jouw opzomming net. En even, dan willen wij natuurlijk ook altijd weten, waarom is het zo belangrijk dat we de zweefvlieg dan hebben voor de natuur?
1: Ja, nou, het is eigenlijk op de bijna, zou je kunnen zeggen, de allerbelangrijkste bestuiver voor bloemen en voedselgewassen. Ja. En eigenlijk dus voor heel veel planten geldt zonder bestuivers geen voortplanting. Ja. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Ja. En daarmee is dit behoorlijk onzichtbaar, onbekende beestje van levensbelang, zou je kunnen zeggen, voor dieren en mensen.
0: Ja. Dus, wat is er voor nodig om het uitsterven van de zweefvliegen tegen te gaan?
1: Ja, nou, dus behalve wat ik net als oorzaken noemde, grote ingrepen. Maar tegelijk kan er ook op kleinere schaal wel verschil worden gemaakt. En dat is iets waarvoor mijn organisatie, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, zich ook zeker inzet. En tegelijkertijd ook op politiek en zelfs internationaal EU-niveau zijn er ook natuurmaatregelen en milieudoelen hiervoor opgesteld. Maar wij hebben ook een actie op touw gezet om mensen eigenlijk bewust te maken van deze kwetsbare diersoort en ook steun te vragen voor verschillende initiatieven die wij al ondernemen en die we eigenlijk met veel aandacht en op die manier willen blijven inzetten. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor variatie in het landschap. Het is heel belangrijk dat er hoge en lage begroeiing, beschutte en zonnige plekken, doodhout voor de larven van zweefvliegen is. Dus echt aandacht voor variëteit in het landschap aanbrengen. Heel specifiek waar we ook aan werken in Zuid-Holland is het herstel van open duingebieden. Bijvoorbeeld in de duinen van Oostvoorne. Mm. Waar we echt zorgen voor kale zandplekken, zodat daar het zonlicht door kan dringen, wat weer de zweefvlieg heel actief maakt en ze ook helpt in hun voortbestaan. Iets van gefaseerd maaibeheer. Dus dat je niet hele plekken tegelijk maait, maar zorgt dat er altijd ook iets overblijft, waar ze zich kunnen verstoppen of waar ze van kunnen eten. Ja. Dat zijn een heel aantal maatregelen. Ja. En ja, ze houden speciaal van een soort die we schermbloemen noemen. Daar kunnen ze met hun wat kortere tong dan andere insecten makkelijk bijen dan. Dus aandacht daarvoor, dat die er voldoende zijn, is ook een van de dingen die we ondernemen.
0: Ik heb het allemaal genoteerd mentaal. En ik denk de mensen thuis ook wel. Gewoon wat meer diversiteit. En inderdaad het uitzaaien van speciale bloemen. Geke Vink van Stichting Zuid-Hollands Landschap. Dankjewel.
2: NPO Radio 1.
0: 8:30 is het inmiddels. Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
3: De misstanden bij een vleesverwerking in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkt dan gedacht. De NVWA roept fabrikanten die vlees afnemen bij bedrijven op om hun producten zoals hamburgers, snacks en soepen terug te roepen. In de buurt van München in Duitsland is een stadsbus op een bus schoolkinderen gebotst. Eén scholier is om het leven gekomen, ook raakten tientallen mensen gewond. Vier kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze waren op schoolreisje. Meer dan 1300 bootmigranten die op weg waren naar Spanje zijn de afgelopen 5 maanden omgekomen of vermist geraakt. Onder hen zijn 129 kinderen, zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. En extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico erop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd. Dat schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Amsteldorp, een geliefde dorpstukje Amsterdam, dreigt deels te verdwijnen. Woningcorporatie IJmeren wil tientallen verouderde kleine woningen slopen en vervangen door grootschaligere nieuwbouw. Nou, bewoners die voelen zich overvallen door de plannen en vrezen dat het karakter van hun buurt en de hechte gemeenschap onherstelbaar worden aangetast. En ze zeggen, hier gaan we niet zomaar weg.
4: Als ik blijf zitten zo lang mogelijk en als ik mijn ogen sluit, dan ga ik in mijn houten pyjama ga ik eruit.
0: Precies. Hoe weeg je het belang van huidige bewoners tegen dat van toekomstige woningzoekenden? Hier in de studio zijn Erwin Krediet, trotse bewoner van het Amsteldorp, en huurrechtadvocaat Henry Sorolea en Liedewij van Bakel, regiomanager Amsterdam-Oost en Zuidoost bij wooncorporatie IJmeren. Goedenavond allemaal. Erwin, jij woont in het Amsteldorp. Kunt u ons meenemen? Wat voor buurt is dit eigenlijk?
5: Ja, zeker. Dat is echt een geweldig paradijselijk stukje Amsterdam. Waar echt alleen maar laagbouw is. Waar de mensen elkaar nog kennen. Waar heel veel mooie, diverse natuur nog aanwezig is. Dus eigenlijk echt een uniek stukje Amsterdam. Wat ook de eerste sociale huurwoningen waren na de Tweede Wereldoorlog. Dus ook van een cultureel-historisch oogpunt is het een hele mooie plek. Ik vind het belangrijk om te benoemen dat wij ook echt geven om de woningcrisis. En dat wij ook graag naar oplossingen zoeken. Mm-hmm. Alleen dit stukje uniek Amsterdam, dat lijkt mij daar op deze manier en deze mate niet voor de plek.
0: Ja. Want even voor de duidelijkheid, wanneer hoorde jij van de plannen om een deel van de wijk te slopen? Wat ook mogelijk gevolgen zal hebben voor jouw eigen woning, neem ik aan.
5: Dat was letterlijk met een brief bij de opkomst van corona. Dus terwijl de wereld eigenlijk in crisis raakte en mensen op allerlei gebieden bestaansonzekerheid hadden, kregen wij een brief op de deurmat waarin werd gezegd, uw huis willen wij gaan slopen. Dus dat werd nog eens heel mooi getimed vanuit dat perspectief.
0: Te gek, denk je dan. Mijn leven kan niet erger. Wat dacht je toen je die brief las?
5: Nou ja, ik bedoel, je woning, dat is je primaire levensbehoefte. Ja. Dat is je woonzekerheid. Dus op het moment dat je daar onzekerheid in krijgt, geeft dat heel veel stress en twijfel. Ja. En dat zie je ook in de buurt bij heel veel mensen die er al decennia wonen. Heel veel kwetsbare mensen ook. 6 jaar lang gaat het al van het een naar het ander. En er wordt wel excuses gemaakt door IJmeren van we hebben een valse stad gemaakt. Maar eigenlijk merk je weinig daadwerkelijke empathie. Mm. Het is eigenlijk voornamelijk, het voelt als een soort van strategisch woningcoöperatieverhaal. Tegen de, tegen de kwetsbare bewoner eigenlijk.
0: Ja, ja. We hebben, als het goed is, Liedewij van Bakel aan de lijn. Goedenavond.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, hi Liedewij. Ja, jij bent van IJmeren. Laten we maar gewoon heel simpel beginnen. Waarom willen jullie deze woningen slopen?
6: Ja, dat is natuurlijk altijd een afweging. Hè. We hebben als woningcorporatie inderdaad de taak om woningen toe te voegen. In Amsteldorp hebben we gezegd, niet alle woningen willen we slopen, want we willen ook echt het hart van Amsteldorp, 400 van de 480 woningen willen we behouden. Maar er zijn een aantal woningen die, als we die renoveren, gewoon niet iets opleveren, niet een woning opleveren waarvan we denken, daar kunnen nog weer 50 jaar mensen heel prettig wonen. Dus van die woningen, die 80 woningen, hebben we gezegd, daar moet iets anders voor in de plaats komen.
0: En dat gaat dan om woningen waarvan jullie zeggen, daar kunnen mensen, ook al renoveren we ze, kunnen mensen daar niet prettig leven. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Is het dan onbewoonbaar?
6: Nee, het is niet onbewoonbaar. Maar op het moment dat je gaat renoveren, dan is het de vraag of je daar een woning voor terugkrijgt die nog voldoet aan de huidige eisen. Het zijn bijvoorbeeld woningen die zijn nu heel klein, 25 tot 30 vierkante meter. Zijn nog gebouwd, een aantal van die woningen, zonder badkamer. Dus die hebben een douchecabine in de slaapkamer, een toilet onder de trap. Dus je wast je handen daarna in de keuken. Je poetst je tanden 's ochtends in de keuken. Ja, en als je dat gaat renoveren, dan krijg je dus ook voor het geld dat wat kost, niet een mooie nieuwe woning terug. En dat kunnen we wel bouwen voor hetzelfde geld. Ja. Een woning die groter is met een goede badkamer, met licht, energiezuinig. Dus in dit geval hebben we voor die 80 woningen die afweging moeten maken.
0: Ja, ik kijk heel even naar Erwin hier aan tafel. Die zit een beetje te draaien op zijn stoel. Erwin, hoe kijk jij hier naar? Want volgens mij ben je het er niet helemaal mee eens.
5: Nee, ik denk mijn woning is een voorbeeld van een woning, toen ik daar 10 jaar geleden kwam wonen, die is gerenoveerd. Met een beperkte renovatie is het woonoppervlakte uitgebreid naar 45 vierkante meter met een mooie badkamer. Het is in alle opzichten, en ik nodig iedereen uit, alle journalisten, alle politici, ze mogen bij mij komen kijken. En ze hebben allemaal gezien wat voor mooie woning dat is. En het is een uniek dorpje met heel veel mooie woningen. En er is inderdaad bij sommige woningen achterstallig onderhoud, omdat IJmeren al sinds de jaren 90 geen grootschalig onderhoud meer heeft gedaan. Ondanks het feit dat bewoners daar eigenlijk natuurlijk maandelijks voor betalen. Dus er is diversiteit in de woningen. Maar als je kijkt naar wat je kunt doen en wat IJmeren beweert, dat het 2-3 ton zou kosten om een woning te renoveren naar een acceptabele woning. Ja, dat is voor mij, dat voelt voor mij als leugenachtig en manipulatief gedrag, in alle eerlijkheid.
0: Oh ja, Liedewij, je hoort het, er is jarenlang te weinig onderhoud gedaan en dat wordt nu gebruikt als argument voor sloop. Dat is wat de bewoners zeggen. En er wordt aangegeven, veel woningen zijn prima. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Dat heeft u mij niet horen zeggen. Je kunt deze woningen ook echt renoveren. Maar dan blijf je zitten met een kleine woning. Dus we kunnen echt iets beters terugbouwen voor hetzelfde geld. En dan kan ik namelijk ook nog 100 woningen toevoegen. En het gaat natuurlijk bij ons ook, hè. We moeten als woningcorporatie kunnen we ons geld 1 keer uitgeven. Ja. En dat betekent dat je ook moet denken over, als ik hier een nieuwe woning kan terugbouwen, dan kan ik er ook nog eentje extra bouwen. Dan kan ik weer 100 mensen van de wachtlijst halen.
0: Ik ga heel even naar onze huurrechtadvocaat die hier ook aan tafel zit, Henry Sarolea. Goedenavond trouwens, welkom. Ja, u staat deze bewoners bij, hè?
7: Ja. Ik sta er 23 bij.
0: Ja, wat vindt u van die argumenten die u nu hoort van IJmeren?
7: Nou ja, ik constateer alleen maar dat IJmeren de gebruikelijke argumenten die je in situaties kan hebben om woningen te slopen. Mm-hmm. Dan kan je krotopruiming, dat is gelijk duidelijk qua beeld. Die zijn hier helemaal niet aan de orde. Mm. Ik hoor IJmeren eigenlijk beginnen al met een beroep op haar kerntaak, noemen ze dat kennelijk, om woningen toe te voegen. Nou, dat is helemaal geen kerntaak van een woningcorporatie. Woningcorporaties zijn er allereerst met als belangrijkste doelgroep de zittende huurders, om te zorgen voor een goed onderhoud van de woningen en woontevredenheid. Mm. Nou, in deze wijk is de woontevredenheid enorm goed. De bewoners die zijn heel gelukkig met hun woning. De grootte van de woning, dat is een heel subjectief element. Er zijn heel veel Nederlanders die ook schitterend vinden in zo'n woning te wonen. Er zijn hofjeswoningen, groen. Ik heb geconstateerd dat IJmeren dus eigenlijk een soort beroep doet op een maatschappelijke taak. Zo hebben ze het ook in het Parool recent nog gezegd, een maatschappelijke taak. En dan denk ik als advocaat, wat is dat eigenlijk? Een maatschappelijke taak is een heel vaag begrip. En de rechtszekerheid, die is hier helemaal in het geding. Wonen is een grondrecht. Ja. En ook woonveiligheid, woonzekerheid, dat je in principe zelf bepaalt wanneer je verhuist. Ja. En dat is wat hier in het geding raakt. Mm-hmm. IJmere gaat eigenlijk een soort algemeen belang inroepen. En wat we al hoorden in het begin, het besluit kwam al met corona binnen. Het bleek toen helemaal niet voorbereid. Men heeft excuses aangeboden. Men heeft het gewoon even in de la gelegd. Uh-huh. En het komt er nu weer uit. Mm. En men heeft het niet van tevoren onderzocht. Als je geen argument hebt wat bouwkundig argumentatie betreft, en je gaat met een beroep op algemeen belang, want dat doet IJmere, dan moet je een hele zware procedure volgen.
8: Liedewij van Bakel, regiomanager Amsterdam Oost en Zuidoost, bij dus de woningcorporatie IJmere. Wat vind je als je dit zo hoort, deze argumenten? Want eigenlijk, jullie hebben het over maatschappelijke taak, maar de advocaat zegt, nou, die maatschappelijke taak die is hartstikke vaag, en dat hoort helemaal niet bij jullie takenpakket.
6: Het juridische debat, dat moet echt ergens anders gevoerd worden. En ja, dat loopt zoals het loopt. Meneer Sarolea weet heel goed wat juridisch stand houdt. En wij ook. Het gaat om de indeling van de woningen. De kosten versus de resultaat. Mm-hmm. Hoe lang kan je er wonen? En de opdracht die we hebben om ook te zorgen voor die mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben. Iedereen kent wel iemand die op de bank slaapt ergens, op zoek is naar een woning. Ook daar moeten wij voor zorgen. En dat geheel maakt dat wij vinden dat het hier belangrijk is om toch deze woningen toe te voegen.
8: Ja. Wil je iets toevoegen?
7: Nou ja, IJmere heeft een beroep gedaan op het argument wat je vaker hoort, verdichting.
8: Verdichting
7: van de stad. Nou, dat betekent, op dit moment gebeurt het meer, dat woningcorporaties, ook in Amsterdam, die gaan plekken die open zijn, die gaan ze bebouwen. Parken worden opeens bebouwd. Mm. Daar is al veel ophef over. Bewoners die zien hun groen verdwijnen, hun uitzicht verminderd. Mm. En dat is natuurlijk, dat leidt al tot protesten, maar dan zit je meer in een schemer gebied. Hè? Want je hebt met z'n allen ook te zorgen voor een samenleving waar natuurlijk zo weinig woningnood is. Ja. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier niet om mensen die hun uitzicht verliezen. Maar het gaat hier ook eigenlijk helemaal niet om verdichting. Hun huis gaat gewoon weg.
8: Want eventjes voor de duidelijkheid, Erwin. Stel, je krijgt straks een nieuwe woning in dezelfde wijk. Zou dat het probleem voor jou oplossen?
5: Nee, zeker niet. Want dit is een unieke situatie waar ik echt bewust voor heb gekozen. Dit zijn hofjes in een privacy. Een hofje met heel veel privacy. Mm-hmm. Wat ze terug willen gaan bouwen zijn eigenlijk een soort van blokkendozen. En het COK, de Commissie Omgevingskwaliteit van Amsterdam, die heeft het ook getoetst. Ja. En die zegt dat het dorpse karakter van Amsterdam, die kan hier niet bewaard mee blijven. Ja.
8: Even checken bij, want je zegt blokkendozen, Liedewij. Ja. Is dat zo? In hoeverre houden jullie rekening met karakter, buurtgevoel, alles wat bij dat wijkje hoort?
6: Ja, dat is precies wat we in het ontwerp als leidende principes hebben genomen. Het groene, het dorpse karakter, het kleinschalige. Ja. De lijnen, de zichtlijnen in de wijk. Juist daar hebben we met het ontwerp heel erg naar gekeken, samen met de stedenbouwkundigen.
8: Dus het wordt geen hoogbouw?
6: Nee, het wordt maximaal 4 lagen op deze plek. Juist om dat kleinschalige te behouden. En dat is ook juist heel erg waar we het over gehad hebben met de bewoners. Dat ze dat belangrijk vonden.
8: Erwin?
5: Ja, ten eerste, 4 lagen is hogere bouw. Dat hele dorp is lager dan dat punt. En dit is het centrum van het dorp. En dat zou op die manier de hele stedenbouwkundige structuur veranderen. Maar wat ik denk vooral belangrijk vind om te benoemen, IJmere zegt de hele tijd dat ze de bewoners betrokken hebben. Mm. Daar hebben wij heel weinig van gemerkt. Eigenlijk vrijwel niet. IJmere praat tegen de bewoners. IJmere praat niet met de bewoners.
8: Jullie hebben nooit bijeenkomsten gehad?
5: Er zijn bijeenkomsten, maar het is vooral schijnparticipatie. Je mag stickertjes plakken op een mooi prikbord waarin je eigenlijk aangeeft of je een bij wijze van spreken een blauw of een bruin bankje voor de deur wilt. En op die manier wordt dat formeel afgetikt, het participatiestuk. Maar er is al meer dan een jaar, ook zoals ik het begrepen heb, geen contact meer met de bewonerscommissie, omdat ze gewoon heel resoluut dit besluit hebben genomen zonder de wijk, zonder de bewoners er echt bij te betrekken. En wij zouden eigenlijk mevrouw graag uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan, om te kijken of ze samen met ons, samen met de bewoners kunnen gaan kijken naar daadwerkelijke oplossingen.
8: Oké, Liedewij, zou dat nog kunnen? Zouden de bewoners in gesprek nog kunnen met IJmere? Staan jullie daarvoor open?
6: Zeker, zeker. En dat is ook, we hebben bij alles, ook deze keuzes, hebben we de bewonerscommissie nauw betrokken. En we blijven ook in gesprek met de bewonerscommissie. Want er komt nog een heel traject met dit soort keuzes erin. En kijken wat de bewoners daar belangrijk in vinden.
8: Zijn er keuzes, opties geweest, Erwin, waarvan je zegt, dit hebben wij aangegeven en er is gewoon niet naar geluisterd?
5: Ja, er is heel veel aangegeven.
8: Zoals?
5: Dat we zeg maar de lage privacy gefocuste woningen heel belangrijk vinden. Ja. Dat we die graag zouden willen bewaren. En dat we ook, ik weet vanuit de bewonerscommissie wat ik heb begrepen, er zijn er allerlei alternatieve plannen gekeken die het probleem mogelijk zouden kunnen oplossen in samenwerking met IJmeren, in samenwerking met de buurt, in samenwerking met de bewoners. Die zijn resoluut van tafel geveegd 1,5 jaar geleden. En dat heeft ook tot een breuk geleid waarin eigenlijk geen gesprek meer mogelijk is. Want het enige wat je kunt doen is luisteren naar IJmeren en knikken naar IJmeren. Ja. Op het moment dat je iets anders ergens van vindt, dan is het eigenlijk gewoon, dat is niet welkom, dat is niet wenselijk.
8: Ja. Is het trouwens, Liedewij, is lager bouwen dan die 4 lagen in deze tijd nog wel iets wat haalbaar is volgens IJmeren?
6: Op sommige plekken kan dat. Op deze plek is het echt nodig om genoeg woningen te kunnen toevoegen. Hmm. En we denken dat we dat goed kunnen met behoud van dat kleinschalige en groene karakter.
8: Ja. Henry?
7: Nou, ik constateer gewoon de manier waarop Liedewij redeneert, waar IJmeren redeneert, mm-hmm. die,

0: Eigenaren kunnen niet zomaar onteigend worden op een manier als IJmere hier probeert. Maar ook huurders hebben wat dat betreft een hele sterke bescherming. En hier gaat het gewoon om mensen met volwaardige huurcontracten, geen tijdelijke huurcontracten. Er is overleg geweest met de mediator erbij. Mm. En dat werd helemaal doorkruist door opnieuw het sloopbesluit. Mm. Zelfs de mediator had klachten toen over de manier waarop IJmere daar dwars doorheen ging. Dus men respecteert niet het grondrecht van een bewoner om op huurbescherming, dat in principe de huurder bepaalt hoe lang die ergens woont. Mm. En als je bijzondere argumenten hebt met een zware procedure, bestemmingsplan, dan moeten er ook stempels op staan van de raad en uiteindelijk de raad van state, de hoogste bestuursrechter. Ja. Dan kan je daarna proberen om de mensen met inroeping van het bestemmingsplan uit hun woning te zetten.
1: Ook dat.
0: Dat gebeurt natuurlijk wel eens met projecten. De Noord-Zuidlijn ging daar dwars door Amsterdam. Mm-hmm. Maar hier hoor ik eigenlijk alleen maar, we hebben een maatschappelijke plicht om woningen toe te voegen. Nou, een corporatie heeft geen plicht om woningen toe te voegen bovenop de woning van haar eigen huurders. Ja. Dat is gewoon een misverstand. En dat zie je, er zijn zelfs woningcorporaties die hun statuut aanpassen, dat de primaire doelgroep de onbekende toekomstige huurder is.
1: Maar wat is dan uw boodschap aan al die mensen die wel in de stad willen, maar niet kunnen blijven wonen?
0: Nou, kijk, woningnood is een heel apart begrip. Ja. Niet iedereen kan in Amsterdam wonen. Als Amsterdam zegt dat iedereen in Amsterdam kan wonen, dan houdt het bestuur de mensen in Nederland voor de gek. En in ieder geval, X treedt op voor zittende huurders. Mm. En de woningcorporaties zijn opgerichte huurders. Vroeger waren het allemaal verenigingen. Maar ze zijn gecommercialiseerd. En wat je nu ziet, ze gaan zich steeds meer als een projectontwikkelaar gedragen. Mm. En er zijn ook twee directies, als het ware. Eén gaat over de renovatie. Nou, dat is natuurlijk een kerntaak bij uitstek. Mm-hmm. Maar de andere die gaat over stedelijke herontwikkeling. Dat is vaak sloopnieuwbouw. Maar het mag niet zomaar dat jij te horen krijgt als huurder van je moet plaatsmaken voor een groter gebouw.
1: Mm. Lieden wij eventjes, dit probleem staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè? Hoe vaak gaan we dit soort gevallen de komende tijd zien? Waar hebben jullie bij meer mee te maken?
2: Ja, kijk, dit is ongeveer het lastigste aan mijn werk. Hè. Je komt aan iemands huis, je komt aan iemands thuis. Mm-hmm. Dus je hebt altijd te maken met verlies. En dat is niet een lichte keuze die we maken. Dat zijn heel veel afwegingen die wij moeten maken. En soms komen we uit op renovatie en op andere plekken komen we uit op dat het toch echt beter is om de woningen te vervangen. Hmm. En deels bouwen we buiten of aan de randen van de stad. Dan heb je dat minder. Maar op het moment dat we een plek in de stad hebben, dan zal je altijd te maken krijgen met mensen die daar last van hebben of iets moeten verliezen. Hmm. Op het moment dat wij op onze eigen grond moeten bouwen, dan zullen daar altijd woningen voor gesloopt moeten worden. En dus is het heel belangrijk dat we daar netjes mee omgaan, dat we goed de afwegingen maken en dat we ook zorgen voor bijvoorbeeld een goed sociaal plan voor de mensen die moeten vertrekken.
1: Ja. Henry, eventjes wat breder bekijken, want we hebben het nu dan over Amsterdam, we hebben het over Amsteldorp. Staat dat in jouw ogen ook symbool voor meer plekken in het land?
0: Zeker. Ik ben alleen al naar aanleiding van de publiciteit nu over Amsterdorp. Mm-hmm. Al gebeld door vandaag nog een grote groep bewoners in Hoorn. Ook mensen die al ergens lang wonen. En die ook te horen krijgen, jullie moeten zelf plaatsmaken voor een nieuwe wijk. En nogmaals, als het bouwkundig ook zo is dat de woningen vrijwel af zijn, dan moet je natuurlijk heel realistisch zijn. Je gaat geen woningen die af zijn, daar ga je niet voor bepleiten dat die behouden moeten blijven. Mm. Maar als het bij woningen gaat waar de woontevredenheid zo groot is, en ik heb die woningen allemaal van binnen bekeken, en ik denk de medewerkers van IJmere niet, maar iedereen verbaast zich erover dat die gesloopt worden. Mm. Het is een nieuwbouwniveau. Jouw buurvrouw Christine, nieuwbouwniveau. En de mensen zijn hartstikke blij daar. En we hebben het alleen nog maar over hun eigen woontevredenheid. Maar die hangt ook samen met flora en fauna. Mm. Dat onderzoek is nu pas gestart. Nou, dat had al lang gedaan moeten zijn. Wil je op zo'n manier bewoners kunnen benaderen? Je moet je huiswerk heel goed doen voordat je mensen benadert als woningcorporatie met een zo ingrijpend besluit van u moet verhuizen. Dat is niet niks, hè. We weten van een hele landje pik, de hele wereldwijd.

0: Je moet de mensen hun vaste woonplek moet je respecteren. En als er echt zware argumenten zijn om mensen te vragen om mee te werken en eventueel te dwingen, dan moet je die hebben. Maar dat heeft IJmere niet in Amsterdam.
1: Erwin, je hebt het al eerder gezegd, hè, we gaan hier niet zomaar weg. We laten ons niet wegjagen. Samen met Henry zetten jullie nu stappen. Wat zijn de plannen?
2: Nou, ik denk de boodschap is duidelijk. Een groot deel van de bewoners die gaat niet weg. Die zal geen handtekening zetten voor eenzijdige opzegging van de huur. Dus als IJmere dit door wil zetten, dan zal het hoe dan ook een rechtszaak worden. En dat is iets van desnoods tot de Hoge Raad aan toe. Als het nodig is, wij zullen doorgaan. Wij zijn daadkrachtig. En dat zie je ook in dat dorp, dat de weerstand en het vertrouwen is aan het groeien. Want IJmere heeft eigenlijk een paar jaar lang proberen mensen uit elkaar te spelen. Mensen het gevoel gegeven van ik ga dit toch niet winnen van de grote woningcoöperatie. Maar uiteindelijk zullen wij als bewoners standvastig zijn en zullen we tot de rechtszaak laten komen als dat nodig is. Maar wij zouden eigenlijk graag, Liedewij hoor ik zeggen, dat ze graag in gesprek gaat. Dat hoor ik vaker IJmere zeggen. Maar ik zou haar bij deze uitnodigen om daadwerkelijk in gesprek te gaan met ons om te kijken naar alternatieve plannen. Staat ze daarvoor open? Dat is vraag 1. En ten tweede zou ik aan de politiek willen vragen, willen er alsjeblieft mensen opstaan die echt daadwerkelijke visionaire plannen hebben om echt daadwerkelijke stappen te zetten in plaats van zo'n geweldig uniek klein dorpje te gaan slopen voor de toevoeging van misschien 40, 50, misschien 80 extra woningen in totaal met ongelooflijk veel menselijk leed als gevolg. En er is al 6 jaar aan leed, maar er zal nog veel meer leed gaan komen. Staat er iemand alsjeblieft in de politiek op om gewoon vanuit een visionair perspectief, niet door pleisters te plakken en door kleine oplossingen, om daadwerkelijk oplossingen te bedenken. En dat is ook steeds duidelijker dat circulair bouwen, het CO2-gehalte van nieuwbouw is echt verschrikkelijk hoog. IJmere geeft dit zelf ook toe. Als je woningen bij wil bouwen, moet je gebruik maken van de bestaande casco's. En dan moet je echt, als je echt je maatschappelijke plicht neemt, dan ga je ook naar dat soort argumenten kijken.
1: Ik wil even terugkomen op die rechtszaken die jullie ook bereid zijn om aan te gaan spannen. Liedewij, wil de wooncoöperatie het ook zo ver laten komen, ook naar de rechter?
3: Nee, wij willen natuurlijk het liefst in gesprek met de bewoners goede afspraken maken. Dat is onze insteek.
1: Ja.
3: En kijk, er gingen natuurlijk ook stemmen op in de stad om heel Amsteldorp plat te gooien. Daar hebben wij tegen gevochten, hè? Samen met de BC trouwens. Die heeft dat, de bewonerscommissie heeft dat ook gedaan.
1: Ja.
3: We behouden het hart van deze wijk.
1: Ja.
3: En voor 80 van de woningen, daar kunnen we niet een toekomstige woning voor gaan leren.
1: Maar goed, afspraken maken.
3: Dat wil niet zeggen dat.
1: Ja, maar afspraken maken is. Weg. Afspraken maken, eventjes tussendoor, is nog niet het schrappen van natuurlijk die plannen.
3: Nee. Dus dat betekent ook niet dat bewoners weg moeten uit Amsteldorp. Hè. Er zijn al regelingen dat ze binnen Amsteldorp nu kunnen verhuizen. We zeggen ook altijd: als we nieuw bouwen, dan kunnen de bewoners hier terug. Want het is natuurlijk wel, dat zien wij ook, het is een bijzondere wijk.
1: Ja.
3: Dus, en de bewoners zijn daar het kloppend hart van. Dus die willen we daar graag behouden. Dus wij denken dat we daar goede afspraken over kunnen maken met de bewoners. Ja.
1: Laatste woord, Henry.
0: Nou, ik hoor IJmere als waar pronken, we behouden het hart. Maar wat ik wil zeggen, de pareltjes, die wil men hier slopen. Er zijn heel veel omwonenden ook. Ook uit het andere deel van Amsterdam. Maar ook aan de andere kant, de Vaarheidssingel. Die lopen met plezier daar. Die zien daar die natuur. Het is gewoon nu in het voorjaar. Het is gewoon een genot om er ook met een wandelingetje doorheen te lopen.
1: En u bent bang dat dat voorbij is?
0: De pareltjes worden gesloopt, zegt Liedewij. En ik vind het jammer dat ze niet in overleg wil om te kijken of er een stukje gesloopt kan worden. Want dat is allemaal al aangeboden. Maar dat deze pareltjes blijven staan.
1: Kan dat, Liedewij?
3: Deze 80 woningen.
0: Nee, 50 zijn dat er. Dat zijn er 50. En dan heeft u er 30.
1: Nou, Liedewij?
3: Nee, er zijn 2 gebieden in Amsteldorp waar we gaan slopen.
1: Ja.
3: En 50 van deze kleine woningjes en 80 op de, 30 op de kop.
1: Ik begrijp
3: het. Dus het gaat over in totaal over 80 woningen.
0: Ik zit hier voor de 50.
1: Je zit hier voor de 50. Ja, jij zit hier gewoon voor je woning.
2: Conclusie, geen gesprek mogelijk.
1: Nee. Laten we hopen van wel, maar we gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Amsteldorp-bewoner Erwin Krediet, advocaat Henry Sorolea en uiteraard Liedewij van Baken van woningcorporatie IJmere. Hopelijk kunnen jullie elkaar ergens nog vinden deze tijd, maar we horen het wel. Zometeen langs de lijn en omstreek met Robert Meder en Hans van der Steek. Morgen is de Rode Draad weer. Fijne avond.

0: perstribune van Max.
1: Het is een droom, denk ik, van iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
0: Voormalig radiotour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... International Edwiges Maduro.
2: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
0: Over de kansen van Oranje op het WK.
2: Halve finale, denk ik wel.
0: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Zondag. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
3: Robert Meder en Hans van der Steeg.
1: Een goedenavond. De internationale atletiektop is vanavond in Oslo verzameld voor de Diamond League. Met onder andere de Nederlanders Jessica Schilder en Lieke Klaver.
10: Ja, hoe brengen ze het er vanaf? Hoort u zo in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
11: De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zouden soms bedorven vlees zijn verwerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding werd opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De NVWA roept fabrikanten die vlees afnemen bij het bedrijf op om hun producten, zoals bijvoorbeeld hamburgers, snacks en soepen, terug te roepen. De afgelopen 5 maanden zijn meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika volgt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. Volgens de hulporganisatie zijn er verschillende oorzaken waardoor migranten omkomen, zoals zware weersomstandigheden, paniek aan boord, maar ook tekortschietende reddingsoperaties. Onder de migranten die omkwamen of vermist raakten op weg naar Spanje zijn 129 kinderen. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die echt nu moeten gebeuren of ook nog even kunnen wachten.
12: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
11: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan, is niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond vallen verspreid over het land nog een aantal buien, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden.
13: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee.
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Spinoza, de Malke Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Spinoza, de Mokum Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
7: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg.
8: Een goedenavond. De basketballers van Landstede Zwolle kunnen in de vierde finale tegen Leiden de landstitel pakken. Tom Meijers.
9: Zwolle gaat de landstitel pakken en dat doet het aan de hand van Devin Whitfield. De man uit Lipscomb, Alabama, gaat er misschien wel voor zorgen dat Gaël Bouzin, de Belgische vrouwelijke coach, de eerste vrouwelijke coach wordt die de landstitel pakt in het landelijke basketbal.
10: En één dag voor het WK geeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino op dit moment een persconferentie. Wat hij daar zegt, dat bespreken we zo met de maker van de podcast Gianni's Imperium. Dus Giro van Dor van Gorp, sorry.
8: En de voetbalplaatjes zijn weer terug. En straks horen we de meest succesvolle plaatjes. WK-hits heb ik het over. En natuurlijk de grootste flops.
10: Ja, er staan 104 WK-wedstrijden voor de deur. Maar voor welke moet je nou echt je bed uit? Nou, een internetondernemer bedacht er een handige tool voor.
8: Dat zal iets met AI zijn. Goed, basketbal Landstede tegen Leiden. Tom, Zwolle gaat die landstitel pakken?
9: Ja, die gaan ze zeker pakken. Het verschil met nog 51 seconden op de klok is 14. En Jalen Thomas, de Amerikaanse center van Zwolle, staat klaar om een vrije worp erin te gooien. En dat doet hij. 15 punten verschil. Dus die landstitel is wel binnen voor Zwolle. En dat is toch wel een bijzonder verhaal, hoor. Want Zwolle stond eigenlijk gedurende de competitie 14e in de gecombineerde competitie met België. En uiteindelijk eindigden ze 5e van Nederland. Achter Heroes, achter Donar, achter Leiden, de tegenstander van vanavond. En ook achter Den Helder. Maar dat staat hier gewoon op het landskampioenschap. En dat is ook wel bijzonder, omdat de captain, Koen Stolk, de captain van Zwolle, moest gedurende het seizoen de strijd om de landstitel staken vanwege zijn vierde hersenschudding. Dat is een beetje alsof je gedurende het WK Virgil van Dijk opeens verliest. Maar goed, het deert Zwolle niet, want Zwolle heeft hem binnen. De schotklok is nog 8 seconden, maar de wedstrijdklok loopt inmiddels in de laatste 18 seconden. En dus weet het sportcentrum hier in Zwolle dat het binnen is. Die tweede landstitel in de geschiedenis van de club. En dat is heel bijzonder, omdat ik het zojuist al zei. Gaël Bouzin, zij, de Belgische hoofdcoach van Zwolle, wordt de eerste vrouwelijke coach die de landstitel pakt bij het basketbal. En dus zijn er blauw-witte slingers, is er confetti. Er staat het sportcentrum hier in Zwolle op zijn kop. Ongelofelijke taferelen, ze kunnen hun geluk niet op. Ze vallen elkaar in de armen en Leiden, dat op jacht was naar de 6e landstitel, druipt af. Zwolle pakt de landstitel en we gaan zo meteen horen van Gaël Bouzin hoe dat voelt. Het doet het vandaag aan de hand in elk geval, Zwolle, van Devin Whitfield. Wat ik al zei in de opening, de man uit Lipscomb, Alabama, met de prachtige dreadlocks trekt die hele wedstrijd naar zich toe. Is de absolute ster van de avond met schitterende acties. Met scherpe drie punten. Dus hij is de grote ster en hij gaat zo'n beetje op de nek nu. Gaël Bouzin, ik heb nog nooit zo'n grote glimlach gezien. Ze is altijd wat stoïcijns. Heel erg bezeten van het spelletje. Ik vroeg haar afgelopen zondag nog... Voel je het al een beetje, dat kampioenschap? En er kwam een minimaal lachje vanaf. Maar de glimlach nu is des te groter. Zwolle pakt de landstitel ten koste van Leiden. Want het eindigt hier in 90 tegen 74.
10: Dankjewel, Tom. Ja, het feestje zal daar nog wel even doorgaan. Dan naar het grastoernooi van Rosmalen. Oftewel de Libema Open. Dat is een volle gang. En vandaag stonden de twee beste Nederlanders tegenover elkaar. Dat zijn natuurlijk Dylan Griekspoor en Botik van der Zandschulp. Griekspoor won dat duel. Tenniscommentator Mark Brasser heeft het gezien. Mark, goedenavond.
11: Goedenavond.
10: Wat was dat voor duel? Waar heb je naar zitten kijken?
11: Nou, het was vooral een duel met de haken en ogen. Hè, want deze wedstrijd die begon gisteren al. Werd hij een keer onderbroken vanwege de regen. Toen werd hij s'avonds afgebroken omdat de baan vochtig werd. Van de Zandschulp een paar keer uitgeleed. Het werd ook wat donkerder. Dus toen zeiden ze van, nou ja, we stoppen ermee. 2-0 in de derde set. Ja, en die partij moest vandaag afgemaakt worden. Dus de spelers die kwamen naar de baan voor een setje. Ietsje minder zelfs nog. En gelukkig werd hij vandaag wel uitgespeeld. Dus het was er een met haken en ogen. Waarbij eigenlijk Griekspoor het gisteravond al af had kunnen maken, maar waarbij ze vandaag dus op herhaling gingen.
10: Ja, ik heb ze wel eens allebei aan tafel geïnterviewd bij de ABN AMRO Tennis Toernooi. Toen zaten ze naast elkaar en bleken het ook hele goede vrienden te zijn. En dat vertelde Griekspoor ook na afloop, dat klopt.
12: Ik denk een hele lastige wedstrijd voor ons beiden. Boot is een van mijn beste vrienden op de Tour. Is mijn beste vriend op de Tour. Ik denk dat dat andersom ook zo is. We spenderen heel veel tijd samen. Trainen heel veel samen. Kennen elkaar beter dan wie dan ook. Hij weet wat ik doe. Ik weet wat hij doet. Dus ja, een hele moeilijke wedstrijd. Uiteindelijk heb ik het zo goed mogelijk proberen in te vullen. Ik denk dat dat me ook gelukt is. En ben ik uiteindelijk blij met de overwinning. Alleen ja. Zit daar dan een klein randje aan wat het minder leuk maakt.
10: Ja, dat ziet hem dat hij dat zegt. Hij zegt dat hij het goed heeft ingevuld. Wat heeft hij dan goed ingevuld?
11: Nou ja, hij heeft het goed gedaan. Hij had toch wel teleurstelling van gisteren. Toen serveerde hij in de tweede set bij 5-3 voor de wedstrijd. Had hij het af kunnen maken. Heeft hij niet gedaan. Verloor eigenlijk daarna een kansloze tiebreak. Het momentum lag bij Van der Zandschulp. Ja, toen gingen ze naar vandaag. Ja, toen stond hij een break voor. Want hij pakte de eerste twee games gisteravond nog net voordat de wedstrijd gestaakt werd. Dus hij stond een break voor. Ja, en dan is het vandaag natuurlijk zaak je service houden. Zorgen dat je niet gebroken wordt. En proberen je tegenstander in zijn service game zo moeilijk mogelijk te maken. Nou, dat service houden, dat deed Griekspoor. En daar was eigenlijk alles, dat klinkt heel makkelijk, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar als je in een break voor staat en je concentreert je op je eigen service en je houdt gewoon je service, wat natuurlijk op gras wel wat makkelijker is, omdat, nou ja, snelle ondergrond, andere ondergrond. Ja, dan heeft hij het gewoon goed gedaan wat hij moest doen en de partij binnengehaald.
10: Ja. Kan je duiden wat het belang is van deze overwinning voor Griekspoor?
11: Nou, deze is wel heel belangrijk. Hij heeft een behoorlijk slecht gravelseizoen achter de rug. Kan hij deels niks aan doen. Kwam met een blessure natuurlijk in februari. Achillespees ingescheurd. Nou, in maart niet kunnen spelen. De grote toernooi in New Wales, Miami laten lopen. Dus daarna moest hij weer spelen. Dan begint het gravelseizoen. Dus ja, dan moet je naar zo'n blessure er wel even inkomen. Maar hij is er eigenlijk nooit echt ingekomen. Weinig wedstrijden gewonnen, bijna niks gewonnen. Hij zei vandaag ook, ik vroeg hem ernaar. Ik zeg, joh, heb je dat nog geëvalueerd, dat gravelseizoen? Hoe kijk je daarop terug? Toen zegt hij, nou ja, dat hebben we inderdaad gedurende die weken wel een beetje gedaan. Hij zegt, maar ik wil er nu absoluut niet meer over op terugkijken. Ik ben er echt wel klaar mee. En hij is ook dolblij dat nu het gras begonnen is, omdat dat een ondergrond is waar hij natuurlijk uitstekend uit de voeten op kan. Dit toernooi een keer gewonnen in 23. Vorig jaar een toernooi gewonnen op Mallorca op gras. Dus dit is echt wel een ondergrond die hem ligt. Dus na zo'n slechte periode op gravel dan naar gras gaan en dan gewoon blij zijn dat je naar gras mag en dan meteen ook je eerste wedstrijd winnen. Stel, hij krijgt hier weer een tikkie meteen. Ja, dan kan het ook heel anders lopen. En tennissers hebben, net zoals alle sporters, natuurlijk gewoon overwinningen nodig om vertrouwen te tanken.
8: Hey, en hij vertelde ook, Mark, dat hij samen zal gaan werken met Thomas Heukstedt, de tenniscoach. Wat kan die hem brengen nog?
11: Nou ja, dat is allemaal op detailniveau wat hij hem kan brengen. Ik denk dat het vooral heel erg goed is dat er rust komt in het team, zeg maar, van Griekspoor. Er zijn best wel wat wisselingen geweest. Vorig jaar was Christophe Vlieger er weer even bij. Nou, we wonnen dat toernooi van Mallorca. Daarna Vlieger weer weg. Hij ging af en toe op reis met zijn broer Scott. Hij had Mark Dijkhuizen de afgelopen tijd een beetje als coach bij zich. Maar er zat eigenlijk geen constantheid in. En Tellen is op zoek naar een coach die bij hem past. En dat moet natuurlijk ook, want je bent zoveel jaren of zoveel weken met elkaar op de tour het hele jaar, dat je natuurlijk iemand moet hebben waar een klik mee is. Alleen die zoektocht heeft best wel lang geduurd. En zijn ranking gaat wat naar beneden. De resultaten zijn er niet. Dus ik hoop dat hij Hückstedt, want dat is echt een grote naam, heeft gewerkt met Tommy Haas in het verleden, Wozniacki, Sharapova, Simone Halep. 62 jaar oud. Een Zweedse coach. Oud speler ook. Dat die hem wel weer, in ieder geval die rust gaat brengen binnen dat team ook. En het mooie is dat Sebastian Pisano, dat is eigenlijk de ene constante factor bij Griekspoor in zijn team. Dat is een fysieke coach. Dat is ook een Zweed. En die kent Hückstedt. En dat gaat goed onderling met elkaar. Dus als dat respect is er richting elkaar, richting coach, fysieke trainer. Dus als dat gaat werken, nou, en ze gaan werken aan Tellen zijn spel. En nogmaals, dat zal zijn op hele kleine details zullen dat zijn. Ja, dan kan dit gaan werken. Maar dat er rust is, dat is vooral heel belangrijk.
8: Ja, we hebben het nu al de hele tijd over Griekspoor, Tellen Griekspoor. Maar eigenlijk moeten we het over een andere naam hebben, toch, Mark?
11: Ja, ja, zeker. De naam Thijs Bogaert, ja.
8: Wie is dat?
11: Wie is dat? Dat is inderdaad een jongen die de tennisvolgers al heel lang horen. Hem af en toe zien. Het is een jonge jongen, 17 jaar oud. Een groot talent. Heel vroeg, jaren geleden al opgepikt door de IMG Academy. Groot sportconsultantsbureau. Een agentschap, die hebben zich over hem ontfermd. Begeleiden hem, ontwikkelen hem. Daar zit een heel plan achter. Getraind in Bradenton in Florida, wat vroeger de Nick Bollettieri Academie was. Hij woont nu, woont hij in Monte Carlo sinds kort. Traint net over de grens in Zuid-Frankrijk op de tennisacademie van Patrick Mouratoglou. Die heeft bijvoorbeeld in het verleden Serena Williams getraind, maar een belangrijke grote trainer. En in Monte Carlo traint hij ook, en dat is wel grappig, bijvoorbeeld met Daniil Medvedev. En hij traint wel eens met Tsitsipas. Of nou, Daniil Medvedev, meneer Medvedev, zei hij vandaag op de persconferentie.
8: Dat is mooi.
11: Want dat wordt morgen zijn tegenstander in de tweede ronde.
8: Ja.
11: Ik moet morgen tegen meneer Medvedev, zei die geeft aan dat hij heel bescheiden is en ook wel opgevoed, maar dat zijn de meeste tennissers.
8: Maar dat zegt hij bloedserieus zonder glimlachje?
11: Ja, nee, het was serieus. Het was denk ik een slip op de tong. Hij had het niet eens. Wij hadden het eerder door dan dat hij het zelf door had.
8: Oh,
11: hij noemt hem waarschijnlijk, heel respectvol inderdaad, meneer Medvedev. Maar het is dus een heel groot talent die de Orange Bowl heeft gewonnen. Dat is zeg maar het officieuze WK voor spelers tot en met 18. Nou ja, hij is nog maar 17. Hij is vroeger heeft hij Le Petit As. Dat is ook een prestigieus toernooi heeft hij al gewonnen. Dus dit is echt een jongen waarvan al heel lang gezegd wordt dat het een groot talent is, dat hij er gaat komen. Et cetera. Nou, vandaag won hij dan zijn eerste ATP-wedstrijd. Hij had al een keer aan het ABN AMRO-toernooi meegedaan. Toen verloor hij van Wawrinka eerder dit jaar. Nu heeft hij dus zijn eerste toernooi of zijn eerste ATP-wedstrijd binnen op gras. Dat is ook een favoriet ondergrond van hem. Ja, en dit is een jongen waar we in de toekomst, als alles blijft kloppen en hij zich blijft ontwikkelen en inderdaad wat er over hem gezegd wordt waar is, ja, dan is dit een jongen waar we wel heel erg veel lol aan kunnen beleven.
8: Hij kan een meneer Boga worden dan.
11: Ja, hij kan een meneer Bogaert worden. Ja, laten we dat hopen inderdaad. Ja.
10: Nou, hij is wel de enige Nederlander nog, want mevrouw Lamens die verloor van mevrouw Potapova in drie sets.
11: Maar Tellen zit er nog in, hè?
10: Oh ja, natuurlijk. Ja. Griekspoor, ja, dat is waar. Ja. Nou, dankjewel meneer Brasser.
11: Ja, graag.
10: Tot morgen.
11: Dag.

0: Bastille en Good Grief. Ik meld u vast even dat de persconferentie van Gianni Infantino nog steeds bezig is. Hij is om 8:30 begonnen. We zijn inmiddels bijna een uur verder. Er worden ook veel vragen gesteld en die worden straks een beetje geselecteerd, een beeten gefilterd. Zometeen na 9:30, als die dan wel is afgelopen, dan gaan we terugkijken op die persconferentie en halen we de headlines er even uit.
1: Hoe aantrekkelijk zou het zijn om die persconferentie te bekijken eigenlijk van Infantino?
0: Zit gewoon te wachten totdat hij wat zinnigs zegt.
1: Ja, voor de neutrale toeschouwer. Daarover gesproken.
0: Oh, zo bedoel je. Maakt een bruggetje.
1: Ja, ik maak een bruggetje, zoals dat heet in Radioland. Moet ik voor dit potje opblijven? Dat is namelijk een vraag die veel mensen zich de komende weken zullen stellen vanaf morgen, want kijk, natuurlijk ga je zondagavond zitten voor Nederland-Japan, maar blijf je daarna met net zoveel plezier op voor, noem maar wat, Ivoorkust tegen Ecuador? Of ga je je wekker zetten voor Oezbekistan-Colombia? Met al die vragen kan je tijdens het WK terecht op moetikdewedstrijdenkijken.nl, website van Menno Fokkema. Menno, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Is dit het gevalletje van ik doe dit voor een vriend of komt dit uit eigen beweging?
2: Ja, het is wel een beetje een egoïstische beweging, moet ik zeggen. Ik hou graag van voetbal kijken, maar ook graag van slapen. En op deze manier komt het goed uit. Dan moet het lukken.
1: Ja, want er zijn 104 wedstrijden staan voor de deur. Als je van voetbal houdt, als je heel veel van voetbal houdt, ga je ze allemaal kijken. Maar goed, het is natuurlijk in het hols van de nacht ook sommige. Hoe zit dat nou op jouw website? Wat heb je precies gedaan?
2: Nou, we hebben een AI-bedrijf in Groningen genaamd Datanorf. En ik heb eigenlijk die gecombineerd met de passie voor voetbal. Dus we hebben gekeken op basis van AI wat de beoordeling is van een wedstrijd. Dus we kijken echt van, spelen de teams thuis? Dus dat zijn dan natuurlijk Mexico, Canada en de Verenigde Staten. We kijken naar de FIFA-ranking, maar ook of ze elkaar al eerder ontmoet hebben. Dus wat de uitslagen van die wedstrijden waren. Ja, en natuurlijk of er ook rivaliteit is. Dus bijvoorbeeld mogelijk Nederland-Duitsland, dat zou een mooie pot zijn natuurlijk. En dat zijn allemaal factoren die we meenemen eigenlijk in een beoordeling. Of het op voorhand duidelijk is dat een wedstrijd de moeite waard is om te kijken. Mm-hmm. Dus we geven een voorspelling vooraf. Maar daarnaast ook, als de wedstrijd afgelopen is, dan doen we opnieuw een beoordeling met een AI-model. Maar dat is dan op basis van de wedstrijdstatistieken. En op basis van wat in het nieuws erover geschreven wordt. En zo kun je dus op voorhand eigenlijk bepalen van, nou wil ik een wedstrijd kijken. Maar ook als je 's ochtends wakker wordt, kun je deze website bezoeken. En dan zien of het de moeite waard is om terug te kijken zonder dat je de uitslag ziet. Want we laten verder geen uitslagen of statistieken op de website zien.
1: Ja. Maar je hebt gewoon een heel aantal elementen in een soort AI-vergiet gestopt. En die heeft er dan een aantal sterren uitgefilterd. Want het gaat van 1 ster, hè, laat maar zitten die wedstrijd. Kroatië-Ghana vond ik opvallend hoor trouwens, 1 ster. Ja. Tot aan 5 sterren, zoals een wedstrijd Marokko-Brazilië. Die moet je wel gaan kijken dus.
2: Ja, klopt. Ja, en als je op de wedstrijd klikt, dan zie je ook de beoordelingen bijstaan. Dus waarom het die aantal sterren heeft gekregen. En tevens ook een aantal weetjes die je tijdens de wedstrijd aan vrienden kunt vertellen. Dus het laat wel meer zien dan alleen wat sterren. Mm-hmm. En in sommige gevallen dacht ik zelf ook wel van, dit weet ik niet. Maar als je dan doorklikt en er staat een uitleg bij, dan denk ik weer van, dat zal ook wel weer kunnen kloppen. Dus de proof is in de pudding. De bal is altijd rond. Uiteindelijk zal het blijken na 90 minuten.
0: Ja, maar nog even over het feit dat je de volgende ochtend kan kijken van, moet ik deze nou echt terugkijken of niet? Dat AI dan beoordeelt of die de moeite waard was om terug te kijken. Op het moment dat ik soms mijn telefoon aanzet, dan hoor ik miep, miep en miep, miep en miep, miep. Dat is mijn meldingsgeluid, zullen we maar even zo zeggen. En dan krijg je een van de NOS, ik krijg er een van de AD en ik krijg er even RTL. Dus je moet wel even zorgen dat je meldingen uitstaan, denk ik. Anders zie je toch de uitslag voorbij komen.
2: Zeker. Maar dat is voor velen met veel liefde voor de voetbal is dat goed te doen, denk ik. En deze website is daar dus echt op ingericht dat je 's ochtends gewoon kan kijken en meteen daarna de wedstrijd opnieuw kan aanzetten en kan beleven alsof hij live gespeeld wordt. Mm. Want het is ook niet leuk om terug te kijken als je de uitslag al weet.
1: Nee, zeker niet. Maar ook wel vooraf, toch? Je kan nu toch ook al zien van hoeveel sterren er bij welke pot staat?
2: Zeker. Ja, eigenlijk op basis van 3 beoordelingen. Dus nu doen we op basis van vooraf. Zodra dan de wedstrijd afgelopen is, dan laten we de AI weer lopen op basis van de statistieken. Ja. En er zit ook nog een people vote optie in, dus dat mensen kunnen stemmen. Dus we hopen dat wereldwijd heel veel mensen gaan stemmen. En als die stemmen dan ver uit elkaar liggen, dus bijvoorbeeld heel veel ja en weinig nee, dan kun je denk ik wel een goede beoordeling geven of je de wedstrijd überhaupt moet terugkijken. Of niet.
0: Zullen we een potje pakken? Frankrijk-Senegal krijgt 5 sterren.
2: Ja, zeker.
0: Op basis waarvan denk je dat dat gebeurd is?
2: Nou ja, dan moeten we even de beoordeling er ook bij pakken natuurlijk. De enige eerdere ontmoeting geeft nog altijd verhaalwaarde. Senegal verraste Frankrijk met 1-0 op het WK van 2002, staat erbij. En even kijken.
0: 2002, ander stadion, andere spelers.
2: Lang geleden.
0: Andere shirt, lang geleden. Maar dat telt dus wel mee. Misschien maak ik het zo makkelijker als we Oranje er even bij pakken dan. Want hoeveel sterren krijgen de wedstrijden van Oranje?
2: Nou,
1: vijf natuurlijk.
2: Niet zo heel veel. Kijk, het is wel zo dat we hebben nog getwijfeld. Hè, van, ja, we zijn natuurlijk Nederlanders, dus dan geef ik meer sterren. Alleen, als ik ook een beetje naar de laatste twee wedstrijden kijk, dan vermoed ik dat, of dan hoop ik dat we na Nederland-Japan elkaar de hand schudden van hey, 3 punten binnen. Maar de wedstrijd was drie sterren waard. Ja, en bij de overige wedstrijden, ja, ik vermoed dat de voorspellingen wel juist zijn. Maar ja, nogmaals, het zal blijken naar de hand. En daarom hebben we ook nog een model voor als de wedstrijd afgelopen is.
1: Ja. Maar het blijft AI, hè? Ik heb altijd geleerd, tot nu toe heb ik geleerd dat AI is leuk, maar je moet het als mens nog wel een beetje controleren. Kortom, heb je het idee dat het klopt wat AI zegt?
2: Ja, het blijft, er staat niet voor niks groot, ook voorspelling natuurlijk bij. Het blijft een voorspelling. Het is beter dan niets. Het onderbouwt het wel goed, hè, dus dat kun je ook zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de website meer ga gebruiken voor als ik 's ochtends wakker word. En dan denk ik, ga ik die wedstrijden terugkijken. Het geeft je in ieder geval een mooie inzicht. Iets is beter dan niets in dit geval, sowieso.
0: Maar je bent op vakantie met je gezin in Ameland, toch?
2: Ja, straks ja. Dus dan wordt de iPad mee en toch maar kijken dan, denk ik.
1: Papa is even wandelen in de duinen.
0: Ja, met een iPadje.
2: Even 2 uurtjes weg. Ja.
0: Goed. Moet ik de wedstrijd kijken.nl. Dankjewel, Menno Fokkema. Goedenavond.
2: Fijne avond.
0: Dag.

0: ABBA met Does Your Mother Know?
1: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30, tijd voor een NOS-journaal. Jeroen van Kan.
3: Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de marineblokkade tegen Iran. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten uit de lucht moet halen. Nu gebruikt de Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent... Kijk, hier wordt ook een test gedaan. En of er ook dingen zijn misgegaan, is niet duidelijk.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Moeten wij even uitleggen wat er nu naar beneden viel?
0: Dat hadden we al een beetje voorzien dat dit zou kunnen gaan gebeuren.
2: Oh ja, wij wilden met betrekking tot het WK... wilden wij gewoon de tijd van Kansas bij de hand hebben. Dus hebben wij een klok gekocht. Een goedkope klok gekocht, gelukkig. En die is zojuist naar beneden gevallen van een hoogte van ongeveer 3 meter.
0: Was dus, tot nu toe goed in de voorbereiding op het WK.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Maar zeggen van Oranje. Goed. Het is ook de tijd van de Diamond Leagues deze periode. Jessica Schilder moest in Oslo vandaag in de Diamond League haar meerdere erkennen in Chase Jackson. Kogelstoter Schilder won de vorige 2 Diamond Leagues in Shanghai en Stockholm. Vandaag werd ze 2e, dus in Oslo. We praten erover met Leon Haan, atletiek commentator. Goedenavond, Leon.
5: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. 20,11 meter stoten ze. Even in perspectief, vorige maand verbrak ze nog het Nederlandse record. Was 21 meter en 9 centimeter.
5: Klopt.
0: Waarom zat er niet meer in vandaag?
2: Oh, ben je niet tevreden? Nou,
0: kijk. Noorse grond?
5: Nee, 21 meter 9. De prestatie die ze een paar weken terug neerzetten in China, dat was ongekend ver. De afgelopen 14 jaar zijn niet zo ver gestoten door iemand.
2: Maar het schept wel verwachtingen. Ik snap wel dat...
5: Ja, maar zo werkt atletiek niet.
0: Oké, dit was echt een soort exceptionele prestatie.
5: Dat was een uithaal, dat was geweldig. En ze wist dat ze wel 21 meter ooit zou kunnen gaan stoten. Maar ze was toen eigenlijk wel min of meer verrast dat het er meteen uitkwam. Ja, en dan moet je zien dat daarna moet ze eigenlijk constant 20 meter stoten. Want dat is het niveau wat ze nu heeft. En dat deed ze vandaag, dus ze stoten 20 meter 11. Dat is een prima afstand. Alleen, nu was haar grote concurrentie Chase Jackson, die was een zeer goede doen, dus die stoten voor haar de beste afstand dit seizoen, 20 meter 74. Ah. En daarmee won ze.
0: Is dat het verhaal van kogelstoot een beetje? Dat je op een heel goed niveau kan zitten, maar dat er dan weer de een, dan weer de ander net een tiental centimeters extra stoot?
5: Ja, in kogelstoten zeggen ze vaak, je moet hem goed raken. Ja, en dat is een technisch, ga ik hier niet zo...
0: Want je duwt hem eigenlijk weg, ja.
5: Ja, maar dat is... En als je echt topvorm hebt, maar dat hebben ze nog niet. Want alles is de opmaat naar het zomerseizoen. Zeker voor de Europese atleten, want half augustus is het Europees kampioenschap. Ja, dus het is eigenlijk zijn dit wedstrijden opbouw naar. En natuurlijk zijn er ook atleten die proberen nu een piek te leggen. Alleen, ja, dat is onmogelijk van die meer dan 1000 atleten... Ja. Om te zien wie waar zijn piek precies legt.
2: Even Lieke Klaver even benoemen, kwam in actie. 6e indoor rent ze naar het podium, outdoor nog niet, zeg ik bewust, nog. Want dat moet er wel een keer uitkomen. Maar kan je even schetsen wat nou zo'n groot verschil is tussen binnen en buiten, behalve het weer, kan ik me iets
5: Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En het klinkt heel flauw dat ik vaak op hetzelfde uitkom qua uitleg. Het is hoe zijn ze op dit moment getraind? Kijk, die coach, die is weergaloos, Laurent Meuli. Dat weten we, ook de coach van Femke Bol. Dus die zorgt al ervoor dat atleten op het juiste moment scherp zijn. Voor Lieke Klaver moet dat zijn, half augustus. Maar ze wil natuurlijk ook in die Diamond League goed lopen. Want ook daardoor kan ze mee En kan ze geld opeisen.
2: Oké, dus het zit hem niet in het verschil tussen binnen en buiten.
5: Jawel, voor een deel wel. Want eerst wordt er een piek gelegd voor het indoorseizoen. En dat was bij het Wereldindoorkampioenschap. Dus daar is ze op de best. Dan gaat ze als het ware weer omvang trainen in Zuid-Afrika. Hebben de wereldkampioenschap estafettes gedaan. Ze liep heel erg goed. In de estafette loopt ze eigenlijk, vind ik, altijd wel net iets beter dan individueel. En nu komt het er nog niet uit, maar dat wil niet zeggen dat dat ook voor de komende wedstrijden zo is.
2: Dat hoeft eigenlijk nu nog niet.
5: Dat hoeft nu
2: per se.
5: Nog niet.
2: Nee. Nou ja, ja.
0: Polstok hoogspringen dan eventjes kijken. Menno Vloon kwam ook in actie. Mm-hmm. Hetzelfde verhaal?
5: Dit is nog moeilijker. Want
2: iets met een piek?
5: Dit is nog moeilijker. Kijk, polstok hoogspringen is een hele lastige discipline. En bij Menno Vloon is het zo dat hij heel vaak experimenteert met zijn aanloop. Dus hij is altijd een beetje aan het puzzelen. En de omstandigheden in Oslo waren dit keer niet goed. En dat wil zeggen, er was veel wind, harde wind. En voor polstok is dat lastig. Je zag dat één goede atleet, Guttormsen, zijn aanvangshoogte niet haalde. Menno Vloon werd uiteindelijk achtste. Die sprong eerst over 5,42, wat peanuts is voor hem. Maar op 5,62 lukte het hem niet. En dus lag hij eruit. Maar er werd 5,80 gesprongen. Nou, afgelopen zondag waren de omstandigheden in Stockholm, waar hij ook 5,80 sprong, veel beter. Dus we zijn een paar dagen later en nu springt hij 5,62. Afgelopen zondag was het 5,80. Nog een vergelijking makend. Afgelopen zondag verloor Duplantis, die eigenlijk nooit verliest, voor het eerst in 3 jaar. Die sprong ook 85, even hoog als Menno Vloon. Dus ja, soms is het gewoon heel moeilijk om precies te beoordelen waar zit het hem in. Ja.
0: Maar er was ook nog wel een persoonlijk record.
2: Een beetje vroeg gepiekt.
0: Ja.
5: Maureen
0: Koster.
5: Maureen Koster liep goed, net boven de persoonlijke record, op de 3000 meter. Die ging mee met de Ethiopische atletes. Nou ja, ze is de beste van niet-Afrika, zeg maar. Ze is de beste van Europa momenteel. En ze deden ook een paar goede mee uit Oceanië, uit Australië. Dus het was eigenlijk heel goed dat Maureen Koster als vijfde finishte. Ze had 4 Ethiopische atletes voor zich. Ja, die liep afgelopen zondag ook heel erg goed op de 5000 meter. Toen was het een persoonlijke record. Nu zat ze een seconde ongeveer boven haar persoonlijke record. Ik vind dat Koster het heel goed doet in deze fase van het seizoen.
0: Ja, dat kan wel zeggen als je naar persoonlijk record toe loopt, toch? Ja, dan doe je het goed.
5: Ja, maar op de 3000 was het net boven het persoonlijke.
0: Ja, oké. Okay.
5: Was net boven.
0: Dankjewel Leon voor deze update.
5: Graag gedaan.
0: Oslo, Diamond League.
2: Goed, dan gaan we, ik zei het net al, Infantino is bezig, de FIFA-voorzitter, met een soort van openingspersconferentie voor het WK voetbal. En na zijn geruchtmakende toespraak van 4 jaar geleden voor het WK in Qatar zat de internationale pers met gespitste oren natuurlijk te luisteren. En ook onze verslaggever Guido van Gorp, maker van de podcast Johnny's Imperium, die heeft het ook gevolgd, of is het nog aan het volgen. Goedenavond Guido.
6: Ja, goedenavond. Ik hang de koptelefoon net op.
2: Ja, of hou hem. Oh, is hij klaar? Of is hij nog niet klaar?
6: Ja, dus hij is echt net. Ja, volgens mij worden er nog wel wat vragen gesteld hier en daar. Maar ja, ik wist natuurlijk dat ik in moest bellen voor dit gesprek. Tuurlijk, dus ik heb het even weggelegd nu. Maar in principe is hij klaar met wat hij wilde zeggen. Ja,
2: ja, ik heb met een schuin oog af en toe even gekeken. En je zag gaandeweg de persconferentie dat ik het gevoel had, maar dat is puur op zijn lichaamstaal, dat hij het wel af en toe wat moeilijk kreeg. Zometeen gaan we daar misschien wel even op inzoomen. Maar jij was daar ook wel even goed voor gaan zitten, denk ik. Jij was toch ook wel benieuwd?
6: Ja, zeker. En dat komt ook vanwege wat hij juist 4 jaar geleden deed, hè, in Qatar. Toen had hij een hele opmerkelijke speech waarin hij eigenlijk het Westen een flinke veeg uit de pan verkocht. Eigenlijk korte metten maken met alle statements die gepland waren. Hij vereenzelvigde zich met de arbeidsmigranten daar. Hij zei ook, I'm gay, I'm African, I'm Qatari. En ja. Dat was een beetje treurig, maar dat was wel spektakel destijds. Dus we dachten van, nou, even kijken wat hij nu gaat zeggen. Wetende dat hij natuurlijk een WK ook organiseert in een land met een vrij grillige president, om maar licht uit te drukken.
2: Ja.
6: Wat eigenlijk opvalt is dat, ja, dat er eigenlijk niet heel... Er werd wat gezegd, maar eigenlijk werd er, als je het afpelt, eigenlijk bijna niks gezegd. Hij benadrukte vooral We moeten eenheid uitstralen. Dit is een mega WK met 104 wedstrijden, met 48 teams. Er zijn 300.000 geaccrediteerde mensen. Het is een mega operatie. Alsjeblieft, mensen, heb daar ook een beetje oog voor. Heb daar ook een beetje respect voor. Ja, en vervolgens ging hij wel in op een aantal opmerkelijke punten. Maar die bespreken we denk ik zo nog.
2: Ja, zeker. Laten we even luisteren hoe hij de persconferentie begon.
7: Hallo. Everyone, good morning for this press conference. Bienvenidos a todos, bienvenue a tout le monde, willkommen, ahlan wa sahlan, you know, how to say it in all the languages. So it's a pleasure to be here today.
2: Dit is dus het gedeelte dat we gevoeglijk kunnen uitveden. Terwijl ik nu overigens in mijn ooghoek zie dat hij opstaat, dus jij kan vrij praten, je hoeft je koptelefoon niet meer op te zetten. Ja, het mag wel, maar dan hoor je niks. Wat is het opvallendste aan die persconferentie eigenlijk, wat jou betreft, wat de vragen betreft die de journalisten op hem hebben afgevuurd?
6: Nou kijk, überhaupt hè, dat er vragen gesteld konden worden, dat is eigenlijk al opvallend. Natuurlijk is het wel een traditie bij WK's dat er voorafgaand aan een WK en vlak voor de finale dat er persconferenties zijn met de FIFA-president. Dus in die zin is het niet zo gek. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, sinds 2023 geen persconferentie meer naar bijvoorbeeld FIFA-congressen. Dat is de hoogmis, zeg maar, in het voetbalbestuur. Dan wil je verantwoording ook af kunnen leggen aan de rest van de wereld. Met journalisten die daar vragen over kunnen stellen. Gebeurde allemaal niet. Dus dat er nu vragen gesteld konden worden is al, nou ja, winst, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, er werden heel veel vragen gesteld over voetbal en tralala, zeg maar. Er was één scherpe journalist van de BBC en die zei van ja, er is nogal wat gebeurd afgelopen week. Er is een scheidsrechter uit Somalië die mocht het land niet in, terwijl hij wel op die lijst stond van 52 scheidsrechters. Er zijn heel veel visa-problemen eigenlijk. We hebben Senegal gezien dat uit het vliegtuig komt en meteen gefouilleerd werd. Oh ja. Vlak voor de wedstrijd tegen het Nederlands elftal werden de Oezbeken ook gefouilleerd. Je hebt natuurlijk de kwestie Iran. Bent u eigenlijk niet beschaamd? Heeft u de boel nog onder controle? Dat was eigenlijk de vraag van de BBC. Vond ik een goede vraag. Infantino. Ja, die reageert dan op zijn Infantino's. Die zegt dan, mensen, we leven op planeet Aarde. We komen niet van de maan. En natuurlijk is het, wij kunnen overheden niet dwingen om dingen te doen. Wij moeten onze rol kennen als voetbalorganisatie. En we leven in die harde realiteit. En achter de schermen, vertrouw ons, alsjeblieft, vertrouw ons. We doen alles wat we kunnen, maar we zijn chill en relaxed, zegt hij. En we zoeken naar oplossingen. En natuurlijk is het voor de scheidsrechter in kwestie is het een hard gelach.
0: Ja, die Somalische scheidsrechter die teruggestuurd is.
6: Ja, daar ging hij specifiek op in. Natuurlijk, dat was voor hem, unfortunate, zei hij. Dus ongelukkig. Maar ja, de toon is daarmee wel natuurlijk gezet voor dit WK. Want we hebben natuurlijk ook al de spits gezien van Irak. Die werd 7 uur ondervraagd op de luchthaven van Chicago. We hebben de spits gezien van Zwitserland. Die kwam met flinke vertraging aan in Amerika. Het is maar de vraag of er überhaupt fans kunnen zijn van Ivoorkust, van Senegal. En dat zet dan wel weer andere woorden van Infantino in een perspectief. Hij zei namelijk, dit WK moet het meest inclusieve WK van gewoon ooit worden. Maar ja, het lijkt er wel op dat journalisten, fans, dat die misschien wel meer problemen hebben om hierbij te kunnen zijn dan ooit. En dat is het andere verhaal.
2: Ja. Een Franse sportjournalist haalde nu er ook even bij. Die zit vast in Algerije al een tijd. Christophe Gleizes, als ik het goed uitspreek. Waarom haalde hij die aan?
6: Kijk, dat weet ik natuurlijk niet precies. Het was wel opvallend dat hij die noemde. Kijk, de cynicus in mij die zegt dat van, ja, waarom zou hij hem noemen? Kijk, de relatie tussen Infantino en de pers is niet best. Wat ik al zei, er zijn weinig persconferenties meer onder hem. Als je een interviewverzoek wil, bijvoorbeeld voor onze podcast, hebben we echt 10 interviewverzoeken gedaan met Infantino. Reageert hij niet op? En wij zijn niet de enige. Hij reageert niet op vragen van de New York Times, van BBC en noem maar op. Maar ja, dit doet hij dan weer wel. En ja, je kunt zeggen dat is
8: goed. Want iedereen hoort erbij te zijn bij een WK. Maar zoals ik net al zei, je hebt ook een ander verhaal, een groter verhaal. Ja. En dan heb je toch weer een ja, dat is toch wel weer heel anders.
0: Heeft u nog iets over Iran gezegd? Want dat is natuurlijk de grootste spijt van momenteel, VS-Iran-oorlog.
2: Ticketprijzen?
0: Ja, dat kan ook nog. Maar Iran, heeft hij daar nog iets over genoemd? Of gaat hij dat uit de weg?
8: Nee, hij ging dat ja en nee. Hij ging er wel op in. Hij zegt, ik ben very happy, want dat is ook echt Infantino. Hij wil altijd het positieve blijven benadrukken. Ik ben very happy dat ze erbij zijn. Het was een gigantische prestatie eigenlijk, dat we ze überhaupt hier hebben kunnen krijgen. Dat ze mee gaan doen aan het WK, dat ze hier gaan spelen. FIFA heeft dat voor elkaar kunnen krijgen. Heel veel op de borsten kloppen eigenlijk wat dat betreft. Ja. Maar ja, en dan weer dat verhaal. We leven wel in de realiteit dat we in een agressieve wereld leven, zegt hij dan. En wij zijn slechts een voetbalorganisatie. We moeten onze plaats kennen. Wij zijn niet de koningen van de wereld die zomaar even tegen een overheid, tegen Trump in dit geval, of tegen Mexico of tegen Canada, kan zeggen wat we doen. Dus ja, we zijn er heel blij mee dat ze er zijn. Nou, en ik heb ze nog zelf ontmoet in Turkije een paar maanden geleden. Ik zei al tegen ze van, als ik je met de bus naar het WK moet brengen, dan doe ik het. Ze zei nee hoor, is goed. We pakken wel het vliegtuig. Nou ja, goed.
0: Hij heeft de retoriek van de plek waar hij zit en het bestuur daarvan, zeg maar, alle aardig omarmd, als ik het zo hoor.
8: Everything is great. Als je het hebt over Infantinoland, alles is goed, alles is groot, alles is inclusief. Maar ja, dan kun je echt wel iedere keer, bij elk argument kun je een tegenargument verzinnen.
0: Ja, Guido van Gorp, dankjewel. Je podcast Johnny's Imperium is te beluisteren in alle podcast-apps uiteraard.

0: Ja, Dai Dai van Shakira en Burna Boy, de FIFA-song van dit WK.
1: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: Ja, ja, dat zijn toch wel hits die wat beter blijven hangen dan wat ik net hoorde. Maar goed, het toernooi is nog vroeg, zullen we maar zeggen. In Voetbalplaatjes bespreken we elke dag in Langs de Lijn en Omstreken de voetbal- en muziekcultuur van de deelnemende landen. Gaan we doen met voetballiefhebber en professioneel positivo. Oude dibbe Sander de Kramer. Sander, goedenavond.
3: Goedenavond, jongens.
2: Hallo, goed, Sander. Als opwarmertje ben je de WK-hit van de afgelopen decennia ingedoken. Iedere 4 jaar wordt er in samenwerking met de FIFA natuurlijk een WK-song uitgebracht. Wakka Wakka uit 2010, wie kent het niet? Dit jaar dus Dai Dai. Zijn er nog veel meer. Wat staat er op je lijstje? Wat zit er in je mandje, Sander?
3: Nou ja, laat ik beginnen met het allereerste FIFA-liedje. Dat was in 1962 in Chili. En toen klonk dit nummer.
0: Elvis Presley-achtig.
3: Ja, dat is toch een lekker aanstekenplaatje, toch?
0: Ik zou.
3: Natuurlijk.
0: Ja,
3: daar ga je heupen vanzelf van wieken. Maar we waren er dat jaar niet bij. En het is ook echt nooit echt in Nederland doorgedrongen dus. Als hit. Maar laten we een sprongetje maken. Kennen jullie dit nummer nog? En het is niet een songfestival bij het

0: echt in kring is.
1: Ook op de vleugje Queen hoor ik er doorheen. Ja, zeker. Is dit Freddie Mercury of niet?
2: Jullie weten het niet, hè? Jongens, nee, Italië 1990. Oh, play it hard, but always play it fair, zongen ze daar. Maar play it fair, dan denk je van nou, speel het eerlijk. Want dat is best bijzonder, want op dit WK werden maar liefst 16 rode en 163 gele kaarten uitgereikt. En in de finale 2 keer rood, tussen de finale tussen Duitsland en Argentinië. En pas in 2006 werd dat record verbroken. En dan heb ik aan jullie een quizvraag. Welke twee landen waren de landen die dat in 2006 verbraken? Dat rode kaarten.
1: Ja, ik was erbij.
2: Record.
1: Ik zat in het stadion.
2: Oh ja?
1: Ja, Nederland-Portugal toch?
2: Nederland-Portugal, 4 rode en 16 gele kaarten.
1: Ja, 16 gele ook. Ja. Maar weet je, het opmerkelijke is het aantal overtredingen.

0: waardering was heel laag. Ja, opmerkelijk genoeg. Ja. Dus je denkt van heel veel, maar verhoudingsgewijs waren er relatief weinig overtredingen. En die scheidsrechter is daarna ook nooit meer in actie gekomen. Ivanov
1: lag weer eens aan de scheids.
0: Ja, maar die man is daarna
2: weer aan de scheids,
1: Heb je nog wat in je mandje, Sander?
2: Ja, tuurlijk. Luister naar deze.

0: Nu tycker jag vi läcker om.
1: We are one hoy, dat klinkt wel lekker WK-achtig, hè?
2: Ja, het is een lekker nummer. En ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet weten van welk WK dit is, maar wel als je deze hint van mij erbij krijgt.
3: Met Robben loopt Sergio Ramos eruit, terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1? Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag!
1: 5-1 zegt het woord, hoorde ik Frank Snoek zo nog ergens zeggen. Ga naar de buren, ja, als ze de tv niet aan hebben staan, sleep ze voor die tv.
2: Is niet te geloven. 2014. Ja, dat was al de Brazilië 2014. Ja, dat was natuurlijk Jennifer Lopez. Ja, en in de krochten van het internet, ja, dan krijg je ook nog een zingend Duits elftal.
1: Oh, dat wordt leuk.
2: Dat was de Mannschaft, die ging ook zingen. Dat was in 1974, luister even mee.

0: Maar je ziet ze staan, hè, die Marshall.
1: Ja.
0: In de houding.
1: Ja, je kan zeggen wat je wil.
0: Voetbal is onze leven. Maar hoe kwam je deze tegen? Ik bedoel, hoe vind je dit?
1: Ja, dit is geen toeval. Kijk, in 1974 werden zij natuurlijk uiteindelijk de winnaar. Dus je kan wel zeggen, zij zongen zichzelf naar de wereldtitel. Maar ik heb toen zelf ook een nummer gemaakt in 2002. Die staat op dezelfde cd als dit nummer. Dat was Royal Cool Voetbal. En dat was een nummer, dat kunnen jullie nog herinneren. In 2002 haalden wij niet het WK als oranje. En toen hebben de Duitsers, ene Helmut aus Mallorca, een liedje over ons gemaakt, verkneukelend dat wij het WK niet haalden. En dat heette Oh Holland varen wie het Sur WM. En toen heb ik samen met Joris Lutz een antwoord erop gegeven en wij waren de Schwalbe Sisters.

0: lijkt me wel, we zongen ze het WK uit en het was de Lothar Matthäus Passion. Dat we, ja, joh, we hebben zoveel lol gehad toen, jongens. We hebben toen zo gelachen. Echt, echt. Het plezier was het al waard. Ik heb nog steeds die CD staan.
1: Fantastisch. Oh, ik vind deze reeks nu al goed. Maar wat is nou een echt WK-hitje eigenlijk, Sander? Waar moet hij aan voldoen?
0: Nou ja, ik vond Shakira heel goed natuurlijk op het WK van 2010 Zuid-Afrika, weet je wel, met It's Time for Africa. Oh ja. Maar er kwam ook weer een antwoord op, want die zeiden van ja, maar Shakira komt helemaal niet uit Afrika. En toen had je Knaan en die kwam toen met Waving Flag, weet je nog? Van ja. En dat was ook wel eigenlijk het meest opzwepende nummer van het WK dat ik tot nu toe heb gehoord.
1: Ja. Moet ook niet te ingewikkeld zijn, hè?
0: Lekker makkelijk zijn.
2: Ik hoorde de tune, volgens mij heel in de verte hoorde ik Football's Coming Home, maar volgens mij was dat van een EK, was een EK-liedje.
1: Dat hoorde ik wel echt wel
2: heel goed WK-liedje ook, maar ja, het was een EK, dus doe niet mee.
0: Ja.
2: Ja.
0: Lekker meezingen is het allerbelangrijkste.
2: We gaan morgen echt aftrappen en dan trappen we af met...
0: Curaçao.
2: Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dankjewel.
1: Ja, die staan, dat wordt moeilijk kiezen. Die staan de hele dag met die speaker bij Dick Advocaat aan zijn oor, toch?
0: Ja, en Cor Pot ook, want die wil jarig.
1: Ja, mooi, man. Zeker. Ik zag het filmpje in het vliegtuig. Werd hij even getrakteerd op een speaker met muziek. Mooi. Hey, Sander de Kramer, we zien je morgen.
0: Oké, jongens, de groetjes.
2: Ja, tot gauw weer. Zometeen de dag van Oranje, na 10. Tot zo.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
3: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt!
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: En de goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Gomez, variant, en ja!
3: Zondagavond.
6: De eerste.
3: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon Rolluiken.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
5: Robert Meder en Hans van der Steeg.
1: Goed, we komen dus echt zo langzamerhand in die sfeer van het WK. Na de moeizame oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan gaat de focus bij Oranje dan ook op die wedstrijd die er echt toe doet. Zondag tegen Japan praten we zo over met Oranje-watcher Arman Afsaroglu in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal. Met Jeroen van Kamp.
6: De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
10: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
6: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent wilde verbreken. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. Het geweld rond Iran laaide deze week weer op nadat een Amerikaanse Apache-helikopter bij de staat van Hormuz was neergestort. Volgens president Trump haalde Iran de helikopter neer. Daarna viel de VS doelen in Iran aan. En vandaag dreigde Trump weer met nieuwe aanvallen.
17: So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you don't turn on your television set.
6: Ook zei hij vandaag opnieuw dat een einde van de oorlog op handen is. CNN rekende gisteren voor dat Trump al 38 keer beweerde dat een deal dichtbij is. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico erop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd. Dat schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is ook een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. En dan nog het weer. Tot besluit, verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking weer toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden.
18: Ster. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: In het voetbal zijn er momenten...
24: Bergkamp 2-1!
23: ...die impact maken.
25: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
26: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
23: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja! Ho, ho, ho.
28: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg.
1: Ja, dan zijn we weer nog 1 uurtje langs de lijn en omstreken. Hoe sterk heerst de WK-koorts in Mexico, waar morgen het openingsduel wordt gespeeld? Dat horen we zo van een Nederlander die ter plekke is.
0: En een Nederlandse journaliste verhuisde naar Sierra Leone. Een land wat bij veel mensen geen belletje deed rinkelen, totdat Bolle Josse ging wonen.
1: Nu eerst het sportnieuws van vandaag.
0: De basketballers van Landstede Hammers zijn voor de 2e keer in de clubhistorie landskampioen van Nederland geworden. De club uit Zwolle was vanavond met 90-74 te sterk voor ZZ Leiden, waardoor ze de best-of-5 finale serie uiteindelijk met 3-1 wonnen.
1: En Telle Griekspoor heeft in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rosmalen Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. De wedstrijd werd gisteren in de derde en beslissende set gestaakt vanwege de regen. Vandaag maakte Griekspoor het af. Na afloop zei hij tegen ATP-TV dat het een moeilijke wedstrijd was.
2: We know each other better than maybe ourselves. We practice with each other every day. We know each other so well. So very difficult, especially with the rain delays. Getting off twice yesterday, finishing today. So happy how I handled it, but wasn't easy.
1: Ze trainen elke dag samen en daarom kennen ze elkaar door en door. En ook vanwege de regenpauzes was het niet makkelijk. Zo hoorden we net Griekspoor zeggen.
0: Er staat nog 1 Nederlander overigens in de 2e ronde van het toernooi in Rosmalen. Dat is de pas 17-jarige Thijs Bogaert. Die won knap in 3 sets van de Chinese Wu Yibing. Het was voor Bogaert zijn eerste zege op het hoogste niveau. Moet nu trouwens spelen in de volgende ronde tegen meneer Medvedev, hoorden we net van Mark Brasser.
1: Medvedev zelf, ja.
0: Bij de vrouwen werd de enige Nederlandse deelnemster Suzanne Lamens meteen uitgeschakeld. Verloren in 3 sets van de Oostenrijkse Anastasia Potapova.
1: En kogelstootse Jessica Schilder is bij de Diamond League-wedstrijd in Oslo tweede geworden. Ze moest daar meer erkennen in een Amerikaanse Chase Jackson. Schilder wist de vorige 2 Diamond League-wedstrijden nog te winnen.
0: In 2028 worden in Peking tegelijkertijd de WK schaatsen, kunstschaatsen, synchroonschaatsen en shorttrack gehouden. Het is de eerste keer dat de 4 schaatsdisciplines in 1 stad gezamenlijk een wereldkampioenschap hebben. De Nederlandse Schaatsbond juicht het plan toe.
1: En de groot kaartenfestijn in de oefenwedstrijd tussen de Braziliaanse en de Amerikaanse voetbalsters. Er werden maar liefst 8 rode kaarten uitgedeeld. De rode kaart voor de Braziliaanse bondscoach Arthur Elias. Een kwartier voor tijd was het startschot voor een complete chaos.
4: So 2 red cards for players. Multiple red cards for coaching staff, including head coach Arthur Elias. Brazil unwinding in stoppage time. Yellow for Martinau, I think. That's at least 11 yellow cards.
1: Ja, aan de kant van Amerika vielen geen kaarten, opmerkelijk genoeg. En uiteindelijk wonnen de Amerikanen de wedstrijd met 1-0.
3: De dag van Oranje.
0: Ja, het Nederlands elftal heeft New York achter zich gelaten en is nu in het WK-basiskamp in Kansas City neergestreken. Daar was vandaag ook de eerste training en ook een persconferentie. En bondscoach Ronald Koeman kreeg natuurlijk de vraag hoe het toch is met die heup van keeper Bart Verbrugge.
7: Oké, misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag, maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag. We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: Ja, dus ook een heel deel feitelijke constateringen horen hier voorbij komen. Arman Afsaroglu, goedenavond, goedemiddag voor jou.
8: Ja, hallo, vanuit Kansas City.
0: Ja, je had al een beetje voorspeld in de voetbalpodcast natuurlijk dat het over de heup van Bart Verbrugge zou gaan deze dagen. Nou, dat komt dus uit. Wat horen we Koeman nou zeggen eigenlijk?
8: Ja, heel weinig hè, eigenlijk. En dat elk woordje wordt op de weegschaal gelegd op zo'n wereldkampioenschap. Dat weet de bondscoach ook. Dus nou, hij gaf ons dat hij een gekneusde heup had, Bart Verbrugge. Dat wisten we nog niet. Nou, die informatie hebben we nu wel. Daar kan je best wel last van hebben, denk ik dan, van een gekneusde heup. Nou is het maandag gebeurd. De wedstrijd is zondag. Je zou zeggen, dat zou genoeg moeten zijn om fit te raken voor zo'n eerste wedstrijd. Maar we weten het niet. En ik weet eigenlijk ook niet of de bondscoach het al weet. Maar ik denk eigenlijk dat ze er stiekem wel van uitgaan dat het lukt. Dus laten we dat maar doen. We moeten ook wel iets van positiviteit uitstralen met z'n allen. Want het is allemaal een beetje te negatief aan het worden.
0: Ja, dat was ook een thema in de voetbalpodcast. Hè? Op zoek naar positiviteit. Zeker. Dus is het dan wel positief nieuws over wie dan de tweede keeper zou zijn? Mocht het toch niet goed uitpakken?
8: Nee, dat wilde hij nog steeds niet zeggen. Omdat hij vanavond, zo zei Koeman, om tafel gaat met zijn keepers. Om alles door te nemen. Okay. Wie keeper 1, keeper 2, keeper 3 is. Nou, als dat klopt, dan hoop ik dat hij het de volgende keer dat hem spreken wel gaat vertellen. Maar voor nu weten we het niet. Dus is het nog even afwachten.
9: Deed hij verder nog uitspraken over de opstelling? Spitspositie bijvoorbeeld, Malen of Depay?
8: Nou, nee, hij gaat ons niet veel wijzer maken. Maar het is, als je deze persconferentie luistert, krijg je wel het gevoel dat hij eigenlijk niet zoveel gaat veranderen. Er kwamen ook vragen over het middenveld dat bekritiseerd werd na de twee oefenwedstrijden. Is dat nu wel complementair aan elkaar? Maar volgens Koeman gaat het niet om de spelers die er staan, maar om de invulling die ze eraan geven. Nou, dat zou betekenen dat die gewoon mogen blijven staan. En die spitspositie, het ging veel over de gemiste kansen. Ook op deze persconferentie, blijkbaar in die oefenwedstrijd nummer 2, die we niet hebben mogen zien, waren er ook heel veel kansen gemist. Nou, dat spreekt dan weer niet in het voordeel van die spits die daar speelde. Dat was Memphis Depay. Nee, ik heb het sterk het gevoel dat de opstelling zoals die was tegen Oezbekistan ook de opstelling gaat zijn in de eerste wedstrijd tegen Japan.
9: Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar met veel donder en geraas is ongeveer een uur geleden hier de klok met de lokale tijd in Kansas van de muur gevallen en op de grond terechtgekomen en niet meer te repareren. Die gaan we zo meteen ritueel begraven.
0: Tot zover de positiviteit aan deze kant.
9: Maar ik vroeg me, dus ik heb geen idee meer hoe laat het nu bij jullie is. Dus schets een beetje wat de setting was bij de training in Kansas City daar.
8: Nou, het is nu 3:15, Kansas tijd. Maar zij trainden om 10:30, onze tijd. En ja, dat was wel aardig, want er waren wat fans. 1000 liefhebbers mochten komen kijken naar die training. Er waren veel mensen in een oranje shirt. Ik denk dat er weinig Nederlanders bij zaten, eerlijk gezegd. Maar dat het veel Amerikanen waren die dachten, nou, we gaan naar Nederland kijken. Laten we dan maar een oranje shirtje of een pet kopen die we op kunnen zetten, zodat we ze een beetje kunnen steunen. Het maakt het wel iets leuker, zo'n open training, dan als je helemaal niemand op de tribune hebt. En de spelers vonden het ook leuk. Je zag, toen ze een potje voetvolley aan het spelen waren, dat bepaalde spelers ook probeerden de interactie te zoeken met het publiek. Van doe mee, klap, juich. En dat gebeurde ook wel. Het was verder niet een hele serieuze training, overigens. Want ja, hij was in het geheel openbaar. En dat betekent dat je daar eigenlijk nooit iets gaat zien. Dus er werd veel gespeeld, er werden spelletjes gedaan. Er was een warming-up en toen was het ook heel snel alweer klaar.
0: Ik zag een fraaie omhaal van Summerfield, geloof ik. Ja,
8: ja, ja met dat, die zat er goed bij. Ja. Zeker. Ja, dat kon niet hartstikke goed. Dat leverde ook wel veel gejuich op. Maar veel verder dan footvolley zijn we niet gekomen vandaag.
9: Nee, je was er ook bij, begrijp ik.
0: Ja. En dat is prima.
9: Wat staat er morgen op het programma, Alman?
8: Nou, ze gaan nu natuurlijk langzaam maar zeker toeleven naar die eerste wedstrijd. Morgen begint het wereldkampioenschap. Morgen traint Oranje een kwartier open. En de rest van de training is besloten. En dat betekent dat dan al tactisch gaat worden getraind. Dat gebeurt niet alleen morgen, maar ook nog vrijdag. En dan zaterdag is het meer een training die toe gaat werken naar Japan. Maar de luiken gaan nu wel dicht. We mogen er dus heel even bij zijn morgen, maar niet zo lang meer als vandaag. En dan gaan ze echt kijken hoe ze Japan moeten bestrijden. Koeman was lovend over Japan, noemde het een heel sterk collectief zonder spelers uit te willen lichten. Dus ja, ze moeten nu een plan gaan bedenken. En ik hoop dat Koeman daar al heel lang mee bezig is. Want ik herinner me nog van vorige bondscoaches, vooral van Gaal, toen in 2014, die zei altijd die wedstrijd tegen Spanje. Daar ben ik al maanden mee bezig. Die eerste wedstrijd, die andere boeien me niet. Het gaat over Spanje. En ik zou willen dat Koeman ook zo'n mooi plan heeft bedacht. Maar nou ja, goed, dat gaan we zien.
0: Maar heb je iets van positiviteit gevoeld? Bij de training, in die persconferentie, heb je het gevoel een klein beetje gekregen, Arman?
8: Nee, nog steeds niet. Want het bleef een beetje kritisch allemaal. Er was één Mexicaanse journalist, die straalde heel veel positiviteit uit. Die stelde een vraag aan Virgil van Dijk. En nou, het was niet echt een vraag, het was meer een statement over hoe goed die spelers allemaal waren en hoe goed hij ze eruit vond zien. En je zag Virgil van Dijk instemmend knikken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, zag je hem denken.
0: Ja, mooi.
8: Maar nee, de Nederlandse pers die had weinig positiefs om zich aan vast te houden. Maar ja, goed, het komt hopelijk nog. Het was wel leuk, zo'n persconferentie. En heb je het gevoel dat het WK ook echt begint als je kijkt kijkt naar wie er allemaal in die zaal zit. Niet alleen maar Nederlanders. Nee, er waren echt heel veel journalisten. 120 ongeveer werd mij verteld. Uit Zweden, uit Mexico, uit Japan. Heel veel lokale pers van Kansas City News en dat soort dingen. En die wilden natuurlijk weten wat de spelers van Kansas City vonden. En Virgil van Dijk zei, nou ja, ik ben even buiten geweest, maar ik zag niemand op straat, gek genoeg. En daar voegde hij dan snel aan toe. Maar ja, dat snap ik ook wel, want het is bloedverziekend heet hier.
9: Ja. Ik vond Amman heel goed. Positief eindigen.
0: Ja. Dankjewel, Amman. Dat is altijd zo.
8: Dus, doen jullie ook goed, jongens.
9: Ja, wij
8: altijd goed.
9: Vonden ons allemaal goed.
0: Zet hem op, Amman.
9: Oké, doeg.

0: Komt altijd goed.
1: Ja, maar het is Bente en dat nummer heet 321. En hoe lang is hij?
0: Ja, 3 minuut.
1: 321. En jij zegt dat het bewust
0: gedaan
1: is.
0: Ja, ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan.
1: Nou, denk
0: je precies uitmikt dat die 321 wordt.
1: Echt puur toeval. Maar goed, daar gaan we na de uitzending nog wel even over
0: hebben. Ja, alvast een keer misschien hier is.
1: Ja, dat is waar. Dat kan.
0: Inmiddels is er ander bezoek in de studio. Marnel Breuren, journalist. Nederlands journalist. 5 jaar geleden geëmigreerd naar Sierra Leone. Een land waarvan tot voor kort de meeste mensen misschien net wisten dat waar het ergens in Afrika ligt, West-Afrika.
1: Ik heb nu wel veel vragen.
0: Ja, maar dat wordt alleen maar meer. Want als ik de naam van topcrimineel Bolle Jos noem, dan krijg je nog veel meer vragen, denk ik, Robert. Want die vestigde zich daar. Dat kwam in het nieuws. Werd samengezien met de president. En zou een relatie hebben met de dochter van de president. Ja, en Marnel zit er al helemaal in. En ineens kregen we dus veel van dat land te horen. Je hebt een boek geschreven over dat land. En dan met name de hoofdstad, Freetown. Het boek heet Feest in Freetown.
2: Ja.
0: Goed dat je er bent. Je zei al, ik zou me helemaal thuis voelen hier, want de microfoon draaide net al eventjes weg. Er is een klok naar beneden gevallen.
2: Mis. Ik dacht, ja, dit begrijp ik.
0: Ja, dat is een beetje jouw leven, toch? Daar
2: ja,
0: in Freetown,
2: ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Want en het is
2: als
0: hier
2: op een dag niks misgaat, ja. Heb je een dag niet geleefd eigenlijk.
1: Maar Freetown heet niet voor niks Freetown natuurlijk. Alles is free. Tenminste, je kan doen en laten wat je wilt. Tenminste, zo lijkt het. Muziek, eten, feesten, seks en chansen.
2: Oh. Ja.
1: Heb ik gelezen. En welk van die dingen heb je het meeste gedaan?
2: dat is meteen een heel
1: persoonlijke... We beginnen kalm aan, Marnel.
2: Heel persoonlijke vraag.
1: Of heb je aan alles meegedaan? Dus je moet alles uitproberen.
2: Ik las zelf het boek natuurlijk op een gegeven moment terug toen het af was. En toen dacht ik, verdorie mensen, ik zit wel heel vaak bier te drinken.
0: Nou, inderdaad.
2: In vage
0: wilden
2: kroegen.
0: Wilden wij het er even over hebben?
2: Toch?
0: Ja. Ja.
1: Dus wacht even, je leest je eigen boek terug.
2: Ja, op het moment dat het af is. Want op het moment dat het af is, dan weet ik niet meer waar het begonnen is, weet je wel. Dus dan moet ik het overzicht weer even terugpakken.
1: Ja.
2: Ja, nou, en toen viel dat drinken me wel op. Dus drinken is een favoriet.
1: Maar goed, je kan overal. Ja, we hoeven niet te persoonlijk te worden. Maar ik bedoel, bier drinken kan je overal.
2: Ja, snap maar ik drink graag bier op plekken waar ik eigenlijk als witte mevrouw
1: niet
2: hoort te komen. En dat zijn lokale drinkgelegenheden. Waar mensen echt komen om te drinken. En waar de verhalen ook loskomen. En. Ja, waar ook gekke dingen gebeuren of waar je bijzondere ontmoetingen hebt.
1: Ja, die bijzondere ontmoetingen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want dat is op plekken waar je als blanke vrouw niet hoort, witte vrouw niet hoort komen. Maar jij zoekt dat dus blijkbaar. Vind je dat heeft het iets? Is het dan, wat is dat dan dat je in eerste instantie naar Sierra Leone gaat en dan ook nog bier gaat drinken op een plek waarvan iedereen eigenlijk zegt, doe dat nou niet?
2: Ja, maar nou, het is niet zo dat mensen zeggen, doe dat nou niet, maar...
1: Je zei het net zelf, een plek waar je niet hoort te zijn.
2: Nou ja, het is niet waar mensen mij direct zullen verwachten.
1: Waarom doe je dat? Waarom wil je het?
2: Wat zal ik eens zeggen? Ik ben de dochter van een landarbeider uit een dorpje ergens in Zuid-Holland.
0: Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland, hoe heet dat daar?
2: Klaaswaal.
0: Oh, Klaaswaal, vlak in de buurt.
2: Weet jij waar dat ligt?
0: Ja, dat is Hoekse Waard.
2: Dan ben je een van de weinigen. Hoekse Waard.
1: We drijven af.
2: Geeft niks. Ik ben daar, wat zal ik zeggen, opgegroeid met weinig culturele bagage, weinig levensbeschouwelijke bagage. Dus ik heb het hele leven zeg maar zelf moeten en willen uitvinden. En dat heb ik met hartstocht gedaan. Maar ik denk dat ik altijd een soort hang heb gehouden naar een beetje de onderkant van de samenleving, als ik dat zo mag zeggen. Dat klinkt een beetje...
1: Gelukt in Sierra Leone.
2: Ja, is wel gelukt.
0: In jouw boek schrijf je ergens in het begin al voor het...
2: Maar je kunt mij ook in de grachtengordel aan tafel zetten, hoor. En dan handhaaf ik me ook.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Maar,
0: maar die onderkant is wel mooi.
2: Dat is niet mijn natuurlijke habitat.
0: Want jij beschrijft ook ergens aan het begin van het boek al voor het eerst drong het tot je door, in de volle omvang tot me door, dat Freetown een oord is van getraumatiseerde mensen die zich staande moeten houden in een omgeving waar schrille contrasten en grote onvoorspelbaarheid de toon zetten. Kortom,
2: inderdaad.
0: Het is een vat vol met getraumatiseerde mensen die in een omgeving leven waar van alles en nog wat aan onvoorspelbaarheid gebeurt. Dat is vragen om problemen, zou ik denken.
2: Uiteraard.
0: En waarom daar dan?
2: Kijk, Het boek heet Feest in Freetown.
0: Ja.
2: Die titel is zwaar ironisch.
0: Tuurlijk, ja.
2: Want er is inderdaad... Freetown is een stad waar eigenlijk alle problemen van de wereld zich samenballen. Klimaatproblematiek, gigantische armoede, wanbestuur. We hebben geen fatsoenlijke riolering, we hebben geen fatsoenlijk waterleidingssysteem.
0: Zwaar getroffen door ebola.
2: En een gruwelijke burgeroorlog achter de rug. Dat is intussen 25 jaar geleden, maar het werkt in alles door.
0: Ja.
2: En ik denk dat ik het interessant... Kijk, het is een hele mooie stad, een bruisende stad, op de heuvels, aan de oceaan. Maar er zijn dus ook heel grote problemen. Iedereen is bezig met struggle om het dagelijks bestaan. En ik denk dat ik het interessant vind, of spannend vind, en ook ontroerend vind... Mm-hmm. Om te zijn op een plek waar het leven zich afspeelt op het, hoe zeg je dat? Op het scherpst van de snede.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Omdat op een bepaalde manier, ik denk dat daar, ja, hoe zal ik het zeggen, het leven of het menselijk leven zijn ware gezicht laat zien.
0: De puurheid van het leven krijg je daar het beste te zien, zeg jij eigenlijk.
2: Nou ja, de puurheid in positieve zin, maar ook in negatieve zin, hè?
0: Ja. In positieve zin is het zo dat je daar de liefde van je leven tegen het lijf bent gelopen.
2: Oh.
0: Reggae-zanger Rasmus.

0: Suffering Man.
1: Mm. Je hebt gelijk een mooie lach op je gezicht.
2: Mm.
0: Luistert hij mee?
2: Ik denk dat hij ligt te slapen.
1: Hij is niet in Nederland.
2: Hij is in Nederland.
1: Hij is wel in Nederland.
2: Hij is in Nederland, ja.
1: Oké, okay, ja. Vijf vooral veel.
2: Met dank aan de man van de IND.
1: Oh.
0: Dat is weer een ander thema.
2: Ja, dat is weer een heel ander drama.
0: Maar wacht even, je gaat naar een plek waarvan je net beschrijft dat het prachtig is, maar ook alle moeilijkheden op zijn moeilijk zo'n beetje. Veel moeilijkere plekken op aarde zijn er bijna niet. En daar notabene ontmoet jij de liefde van je leven.
2: Ja, dat was helemaal de bedoeling niet.
0: Dat is meestal zo met de liefde, zo gaat dat dan, hè?
2: Ja, ja.
0: Hoe ging dat? Wat voor man is Rasmo eigenlijk?
2: Rasmo, je hoort het nummer, hè? Suffering Man.
0: Ja.
2: Dat gaat over de struggle, hè, om het dagelijks bestaan, waar ik het net over had. Maar eigenlijk gaat het nummer over hemzelf. Hij is zelf iemand die een leven achter de rug heeft van, 12 ambachten, 13 ongelukken. Op het moment dat de burgeroorlog uitbrak, had hij net zijn middelbare school afgemaakt. En moest hij in de overlevingsstand gaan. Mm. En ja, dat heeft hij vervolgens dus met verven gedaan. Die burgeroorlog, hij is ook een paar keer op het nippertje aan de dood ontsnapt. Eigenlijk is het een wonder dat hij nog leeft. Mm. Op een gegeven moment is hij er na de oorlog in geslaagd om eigenlijk een welgesteld iemand te worden. Maar door aanvaringen met het gezag en autoriteiten is dat allemaal misgegaan. Heeft hij alles verloren. Is hij naar Freetown gegaan en daar hij heeft besloten om reggae-zanger te worden. Hij is Rastafari geworden ook. Hij is eigenlijk een afvallige moslim die via het christendom een kortstondige stop over bij het christendom Rastafari is okay. geworden.
0: Okay. Oh.
2: Maar hij heeft in Freetown ook een heel moeilijke periode gehad. Hij lag eigenlijk lag hij in de goot.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, hè, nu niet meer gelukkig.
2: Nee, ik heb hem eruit
0: gehaald. Je hebt hem eruit getrokken, letterlijk.
2: Prinses op het witte paard.
1: Even naar Bolle Jos. Want Sierra Leone kwam natuurlijk behoorlijk in het nieuws dankzij de filmpjes en de zoektocht naar Bolle Jos.
2: Ja, kan je wel zeggen.
1: 2025 dook hij in één keer op.
2: Hmm.
1: Kan je uitleggen wat voor invloed Bolle Jos heeft in Sierra Leone? Beheerst het daar ook het nieuws bijvoorbeeld? Of
2: nou, het beheerst daar niet het nieuws, want het nieuws wordt gecensureerd.
1: Okay.
2: En er zijn een aantal journalisten vanwege dit akkefietje naar het buitenland gevlucht. Ik zelf zit ook een beetje onder de radar. Dus ik zit hier heel onverstandig op de radio mijn verhaal te doen. Maar zijn heel weinig journalisten die hierover durven te schrijven.
0: Want dat mag ook niet? Of?
2: Ja, mag niet. Wat is mag niet? Daar kun je problemen door krijgen.
0: Mm.
2: Maar kijk, het systeem van onze president, zal ik maar zeggen, Julius Maada Bio, is selectief, hoe zeg je dat? Selectief onderdrukkend.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dan gaat het een tijdje goed. Mensen komen ook echt wel met kritiek op het regime. En dit kan niet en dat gaat niet goed. En dan ineens wordt er iemand opgepakt voor iets waarvan je denkt, was dat nou echt zo erg? En belandt achter de tralies. Dus het is een heel onzeker soort situatie. En er zijn eigenlijk geen journalisten die hier werkelijk over durven te
0: schrijven. Want de RTL-correspondent met wie jij op stap was, werd ook opgepakt. Hè? Die heeft ook vastgezeten. Al het materiaal is gewist, omdat jullie naar het dorp
2: Sophie
0: gingen waar hij dan,
2: Leeuwen,
0: ja,
2: waar van die dan RTL, zou zitten. Ja.
1: Je bent wel bij hem in de buurt geweest, toch? In die zoektocht naar hem.
0: Ja, dat is het spannende van het boek.
2: Ja, dat klopt. Dat was, ik werkte een soort van samen met Sophie.
1: Die Sophie is dat
0: van de RTL
2: Correspondent. Die gearresteerd.
1: Oh ja, oké. Okay.
2: Ja?
1: Ja.
2: Heel vervelend. Dat was voor mij ook wel een eye-opener om te zien hoe dat hele regime, als het ware, die hele regering als het ware samenspande om die man te beschermen. Dat werd door de arrestatie van Sophie voor mij wel heel duidelijk. Mm. Want kijk, als je haar gaat oppakken, dan ja, waar rook is vuur, hè? Dan is er blijkbaar iets wat zij niet mocht zien of niet mocht ontdekken. Ja. Nou ja, heel vervelend. Op een gegeven moment kreeg Rasmo, de geliefde, die kreeg een klus, een optreden. in het dorpje waar Bolle Jos zou wonen, aan zee, en waar zij aan de rand van dat dorpje werd opgepakt. Ik dacht, dit is een leuke kans om daar zelf eens even mijn licht te gaan opsteken. Ik was niet per se met Bolle Jos bezig of zo, hè. Dus ik ging als groepie als het ware mee met de band naar dat dorpje. En daar ging ik wat rondwandelen. En ik kwam al heel snel op het strand een jongen tegen. Een beachboy was die heel trots op. Bolle Jos, ja, bedoel je die man, die moeilijke, die dit en dat? Ja, die en die. Ja, ja, nee, die kende die wel. Want die reed dan, die crosste regelmatig rond op zijn waterscooter. En die jongen waar ik dan mee sprak, de beachboy, die bestuurde de scooter voor Jos.
3: Ja, dan kom je wel heel dichtbij.
2: Dan ben je letterlijk heel dichtbij. En ik was heel verbaasd. Ik dacht van, nou, ik heb wel heel snel beet. Hè. Het is allemaal. Het voelde als behoorlijk aan de oppervlakte. En zeg ik van, maar weet je ook waar die woont dan? Hè, als hij hier is, want hij heeft verschillende pleisterplaatsen. Nou, moet je verder het strand aflopen en dan die en die, dat en dat resort. En dat resort, daarvan wist ik, of had ik gelezen, dat het verhaal was, dat heeft Jos opgekocht.
3: Ja.
2: Ik denk,
1: kan je al naar de clue?
2: Ja. Dus ik ben daar naartoe gegaan en daar zaten bewakers voor de deur. En die wilden mij niet binnenlaten.
3: Wow.
2: Wat raar is, want als westerling ben ik een potentiële gast natuurlijk in een resort. Nee, ze waren aan het verbouwen. Mag ik dan even binnenkijken? Nee, dat kon niet. Mag ik dan even een paar foto's nemen? Nee, dat kon ook niet.
3: Oké,
2: okay.
3: Nou, nu moet je niet verder gaan vertellen, Marnel. Want anders hoeft niemand je boek meer te lezen. Want hoe loopt dit af? Dat moeten de mensen maar lezen in je boek dan, hè?
2: Ik kan claimen dat ik bij Jos op de stoep
3: precies,
2: stond.
3: Oké, okay, voor
2: en
3: de deur.
2: En dat de deuren niet voor me open gingen.
3: Dankjewel voor dit inkijkje in Freetown, Marnel. En voor de zoektocht naar Bolle Jos, gezochte drugscrimineel in Nederland. Dankjewel, Marnel.
2: Graag gedaan.
4: NPO Radio 1.
1: Iets na 10:30, het NOS-journaal, Jeroen van Kamp.
5: De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur tegen Nieuwsuur. Nederland werkt met 3 andere EU-landen aan een plan daarvoor. Experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er zouden dan strikte afspraken met landen buiten de EU gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over mensenrechten. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de marineblokkade tegen Iran. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: Goed, we gaan weer even richting het WK voetbal kijken natuurlijk. Want na wekenlang voorbeschouwen gaat morgen dan eindelijk die bal rollen. Mexico speelt tegen Zuid-Afrika, het openingsduel in Mexico-stad. Maar de grote vraag is, hoe leeft het toernooi daar zo kort voor de start? Daar gaan we over praten met de Mexicaanse sportjournalist Daniel Reyes. Hola, Daniel.
6: Hola, goedenavond.
1: Ja, daar ben je. Goed, fijn dat je er bent. Dit wordt geen gesprek in het Spaans, maar tenminste mag ik hopen. Maar gewoon in het Nederlands. Waarom spreek je zo goed Nederlands?
6: Ja, ik ben Mexicaan, maar ik woon in Nederland. En de reden daarom ik in Nederland woon is mijn vrouw. Mijn vrouw is Nederlandse, dus daarom.
1: Ja, nu weer even terug in Mexico. Hoe is dat, een WK in je geboorteland en dan ook nog als sportjournalist daarbij mogen zijn?
6: Ja, ik moet wel zeggen, het is echt een kijkhuis hier in Mexico stad. En ik kom zelf ook aan Mexico stad. Dus voor mij is het heel bijzonder om terug te zijn in mijn stad en in WK. En ik merk het gewoon sinds ik was in het vliegveld. ja, je merkt wel veel mensen met de Mexicaanse nationale shirt. En bijvoorbeeld, ik moest overstappen in Atlanta, ook in een stad waar een aantal wedstrijden zullen spelen. En je merkte dat niet hoor, maar hier in Mexico wel.
0: Mm-hmm. Terwijl alle aandacht eigenlijk op Amerika is gevestigd, toch? Dat komt natuurlijk vooral door Trump en al het gedoe wat we horen. Mexico is niet zo in de aandacht. Is dat alleen ons idee?
6: Ja, Mexico, natuurlijk, we gaan niet zoveel wedstrijden als Amerika krijgen. Maar er zijn wel landen die hier zullen bevestigen. En bijvoorbeeld Iran. En dat was bijvoorbeeld vandaag de president van Mexico, Claudia Sheinbaum, zegt ja, dat FIFA heeft de Mexicaanse overheid gebeld om te vragen of Iran kan in Tijuana verblijven. En ze zei ja, natuurlijk, dat mag van ons. Dus, maar ja, we hebben niet zoveel wedstrijden, maar toch, je merkt wel dat de mensen zijn gek van het WK.
0: Ja, de straten onder de vlaggen en zo, is overal slingers, ja. En zo, dat soort taferelen, of?
6: Ja, niet zoals in Nederland, zoals je ziet wel de oranje, de slingers. Ja, nee, dat niet. Maar hier, je merkt het vooral in de reclames. Je ziet veel Edson Álvarez, iedereen kent daar van Ajax, Santiago Jiménez. Ik denk persoonlijk, hij gaat niet zoveel spelen, maar hij is nog steeds heel populair. En vooral mensen met de Mexicaanse shirt.
1: Ja, ja. Zijn er ook demonstraties? In Amerika weten we dat er heel veel zijn aangekondigd en heel veel al zijn. Hoe is dat in Mexico?
6: Ja, dat is een probleem. En iedereen is benieuwd over morgen. Want de leraren zijn aan het protesteren op straat, momenteel hier in Mexico-stad. En ze zeiden dat morgen willen ze zijn in de buurt van de Estadio Azteca. Dus ze willen dat niemand gaat... in ieder geval lastig worden om naar de Estadio Azteca te gaan. Mm-hmm. Dus ja, dat zou inderdaad lastig zijn morgen.
1: Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen, neem ik aan. Hè? Al helemaal morgen voor het openingsduel tegen Zuid-Afrika. Hoe kijk jij daar tegenaan?
6: Oef, dit is toevallig ook dat 16 jaar geleden dezelfde openingwedstrijd was, maar toen in Zuid-Afrika. En nu is andersom. En morgen in Mexicaanse tijd is om 1 uur 's middags de wedstrijd. In Mexico staat, het is heel hoog. Morgen zal het warm zijn. Natuurlijk veel pollutie. Dus we denken dat is een voordeel voor Mexico. En natuurlijk ook meer dan 80.000 mensen in de Estadio Azteca. Dus mensen verwachten niet dat ze gaan makkelijk winnen. Maar ze verwachten wel dat morgen Mexico gaat winnen tegen Zuid-Afrika.
1: Mm-hmm. Heb je zelf een kaartje?
6: Gelukkig wel. Ja. Ik heb een kaartje voor de wedstrijd van morgen. En dat is ook een probleem, want ze waren hartstikke duur. Je kan een kaartje kopen, ik denk, minimaal nu €2.000.
0: Zo de knetter.
1: Holy. En waar zit je, waar zit je dan? Zit je zeker ook nog niet eens op de middenlijn?
6: Nee, dat was ook niet een probleem, maar mensen hebben veel discussie. Ik heb gelukkig een vriend die een skybox heeft. Oh, dus ik ben uitgenodigd, dus ik moet niks betalen. Dus dat komt goed uit.
0: Sommige mensen? Oh. Laat ze niet horen daar, hoor, die mensen om dat stadion heen. Daar.
1: geniet er maar van. We wensen je heel veel plezier. Dankjewel voor nu. We gaan je ongetwijfeld vaker spreken. Dankjewel, sportjournalist Daniel Reijers vanuit Mexico-stad. Dag.
0: Ja, eerder op de avond kon u horen dat de Landsteden Hammers voor de tweede keer in de historie landskampioen basketbal zijn geworden. De eerste titel voor een vrouwelijke coach in het Nederlandse mannenbasketbal. Voor coach Gaëlle Bouzin.
7: Hij is binnen. Geweldige tweede helft, defensief. We hebben fouten gemaakt, maar we hebben onze composure gehouden en we hebben gevochten.
8: Je hebt geschiedenis geschreven, voelt dat ook zo?
7: Ik ben wel heel erg blij voor de club, voor dit team, hoe hard die gewerkt hebben. En wat die allemaal hebben doorstaan dit jaar, fantastisch.
8: Wat zegt dit kampioenschap over jullie team?
7: Gewoon heel erg veel doorzettingsvermogen, mental toughness. En ze hangen gewoon zo goed aan elkaar. De team chemistry was ontzettend. En ik denk dat je dat ook ziet aan beide kanten van het terrein.
8: Ja, het was natuurlijk een lang seizoen. In hoeverre is dit ook het kampioenschap van Koen Stolk?
7: Helemaal. Hij is deel van dit team. Hij is onze captain. Hij is zeker deel van deze overwinning en dit kampioenschap.
8: Ja, je bent de eerste vrouwelijke hoofdcoach die de landstitel pakt. Wat zeg je dan?
0: Ja,
7: ja, dan moet ik even bedenken. Maar nogmaals, het gaat niet over mij. Het gaat over het team. Zie die jongens hoe hard ze vochten hebben.
8: Hij mag ook best wel trots zijn op jezelf, hè?
7: Ja, ik ben vooral trots op hen en op de club. Fantastisch.
8: Ga je vieren?
7: Met een paar biertjes.
0: Ja, dat vind ik mooi, dat ze dat dan toch zegt. Want het moest een beetje op gang komen, hè, bij haar, de trots en ja. Zo. Maar dan toch aan het eind dat te horen. Goed, Gaëlle Bouzin.
1: Het is dan een gewoonte dat je het net afknipt, hè, van de basket.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze 20 minuten bezig geweest, omdat ze hadden een botschaartje.
0: Ik heb dat in mijn ooghoek heel lang voor zien staan, dat beeld inderdaad.
1: Ja, bizar. Goed, we hebben het al gehad over het Libema Open eerder vanavond. Het enige internationale grastoernooi van Nederland. Het is volop aan de gang. Deze week, de halverwege de week, werken ze toe naar de beslissende rondes, waarin internationale toppers zichzelf tonen voor het Nederlandse publiek, aan het Nederlandse publiek. En onze verslaggever Dien van Laar viel daar natuurlijk met zijn neus in de boter.
9: Ja, de weersgoden zijn ons nog niet zo gezind deze week. Maar goed, we verwachten dat we redelijk veel kunnen spelen vandaag. En dat het in de loop van de middag beter wordt. Dus we zijn optimistisch.
10: De dag die lijkt met een plons in het water te vallen, vreest toernooidirecteur Marcel Hunsen. Maar gelukkig gaat daarna het zonnetje schijnen. Letterlijk en figuurlijk. Want de pas 17-jarige Thijs Boogaert boekt zijn eerste zegen in het proftennis. Hij wint als nummer 797 van de wereld van de nummer 101 van de wereld. Plat gezegd, een dikke stunt. Een nieuw Nederlands toptalent dient zich aan in Rosmalen. Net zoals Tim van Rijthoven eerder deed, 4 jaar geleden, toen hij hier verrassend won.
11: Ja, ik ken Thijs als speler. En ik weet wat Thijs ook kan als speler zijnde. En ik vind dat heel mooi om te zien. Dit is natuurlijk super knap. Dit gebeurt niet vaak dat een jongen van zijn leeftijd hier een wedstrijd in het hoofdtoernooi wint. Dus dat geeft mij alleen maar meer hoop voor de spelers die komen gaan. Dus ja.
10: Van Rijthoven glundert langs de lijn. 2 uur na de partij komt de 17-jarige Boogaert aangelopen voor zijn eerste persconferentie.
12: Nou ja, vooral is het de eerste keer. Ik doe mijn best hier. Ik probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus het is de eerste keer dat het zo druk is voor mij.
10: Maar daarna is er gelukkig ook nog wel wat ruimte voor wat 1-op-1 vragen.
12: Ik ben natuurlijk heel blij met mijn eerste ATP-zegen. Heel erg opgelucht en... de overwinning is natuurlijk heel leuk. Alleen het toernooi gaat door. Dus morgen hebben we weer de volgende wedstrijd, gelukkig.
10: Je praat al als een echte professional. Maar had je bij het ingaan van die wedstrijd... had je zeg maar het gevoel, het strijdplan... en alles wat er mentaal bij kwam kijken al voor jezelf op orde... waardoor je dacht van dit kan er wel eens gaan worden vandaag?
12: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk het wel. Want we hadden natuurlijk genoeg dagen om voor te bereiden. We hebben een hoop trainingen gezien van de tegenstander. En we hebben zelf ook goed getraind. Dus ik denk dat ik was er klaar voor deze wedstrijd. Ik was er klaar voor fysiek, maar ook mentaal. En ik denk dat ik deze wedstrijd heel goed heb gemanaged.
10: Ja. Je traint in Monte Carlo. Dat is een beetje buiten de Nederlandse schijnwerpers wat betreft de tenniswereld. Kun je vertellen hoe je de laatste tijd daar jouw ontwikkeling zich heeft doorgezet?
12: Ik train af en toe ook in Monte Carlo. Maar vooral eigenlijk bij de Muratoglu Academy. Die steunen mij enorm en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik denk dat de faciliteiten zijn daar echt top. De spelers zijn er ook top, waaronder Daniel Medvedev, waar ik morgen tegen moet. Dus ik ben heel blij waar ik nu zit en ik denk dat het goed is voor mijn ontwikkeling.
10: Je moet morgen tegen Medvedev. Wat betekent hij voor je ontwikkeling? Want je traint regelmatig met hem. Wat voor rol speelt hij in jouw nog prille carrière?
12: Het is iemand waar ik naar op kan kijken. Het is een voormalig nummer 1 van de wereld, heeft een Grand Slam gewonnen. Dus elke sessie die ik met hem heb gemaakt, denk ik dat het goed is voor mijn ontwikkeling. Het is ook goed om te horen wat hij van sommige dingen vindt en wat hij doet. Dus in dat opzicht kan ik er heel veel van leren.
10: Nieuw Nederlands tennisbloed. Thijs Boogaert, pas 17. Morgen op Center Court tegen Daniel Medvedev. En dan komt er veel op je af. Net zoals bij Tim van Rijthoven in 2022 hier in Rosmalen, toen hij hem won.
13: Het is er! Oei, Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Het wordt gewoon Tim van Rijthoven die hier het toernooi wint.
11: Ja, kijk, ik was 25 toen ik hier de titel won en eigenlijk bekende naam werd. Dus dat is net even weer wat anders dan dat je zijn leeftijd hebt. Hij is echt nog super jong. Dus ik zou hem eigenlijk als coach en als team zijn, dan zou ik hem zoveel mogelijk beschermen, toch wel. van een groot deel van de media, sponsoren. Zodat hij zich zoveel mogelijk gewoon op zijn spel en zijn tennis kan gaan focussen.
10: Maar Thijs Bogaert, nog altijd maar 17 jaar, lijkt niet van de wijs te brengen.
14: Wanneer is jouw wedstrijd morgen tegen Medvedev geslaagd? Want ja, ik denk dat niemand je zal aanrekenen dat je morgen zeg maar niet als winnaar van de baan afkomt.
12: Het is gras, dus alles kan gebeuren. Ik heb al een wedstrijdje in de benen op gras, hij nog niet. Dus ik ga mijn uiterste best doen en we zien wel waar ik strand.
1: Ja, het liep bij me open in een bijdrage van Dien van het Laar.
0: Ja, de meeste mensen voelen na 3 uur windsurfen de verzuring al behoorlijk toeslaan. Maar windsurfer Bob van den Burgt zocht het extreem op en brak een wereldrecord bij de Brouwersdam. Het oude wereldrecord stond op 695 kilometer surfen in 24 uur. Nou, Bob van den Burgt, goedenavond.
15: Goedenavond.
0: Volgens mij mogen we je feliciteren, toch?
15: Ja, zeker. Zeker mag dat.
0: Want?
15: Ik heb het wereldrecord.
1: Ja, met hoeveel?
15: Ja, dan moet ik even aan. Ik heb de trackers nog niet uitgelezen.
1: Maar hoe weet je dan dat je de wereldrecord hebt?
15: 765 uit mijn hoofd. Dus het onofficiële record momenteel.
0: Maar je hebt toch wel een Stravaatje aangezet of zo?
15: Ja, zeker. Maar ik heb zoveel dingen gezien en mensen gesproken. Ik ben. Volgens mij stond het inderdaad 765 op mijn horloge. En het klinkt misschien heel gek dat ik niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik het record heb verbroken.
1: Ja, snap
15: voor
1: ik
15: mij. Ja. Of het nou uiteindelijk 750 of nog iets meer was, verbroken is verbroken.
1: Ja. Voor spieren heb je het inderdaad gedaan. Een mooi streven. Ik vroeg me wel af, hoe lang ben je nu uit het water?
15: Ik ben nu een uurtje of 2, denk ik, uit het water. Dus ik heb heerlijk gedoucht. Mm. En nog met wat media gesproken. En zo meteen ga ik lekker eten en mijn nest in.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar je moet nog even wachten. Want we zijn nog niet klaar met dit gesprek. Ik ben benieuwd hoe je handen.
15: Ik wacht.
1: Ik ben heel erg benieuwd hoe je handen bijvoorbeeld en je voeten eruit zien na 24 uur in het water.
15: Nou, verrassend goed. Mijn vingers in mijn linkerhand die tintelen wel een beetje. En sowieso al mijn tenen tintelen wel een beetje. Mijn rechterhand voelt goed. Hmm. Maar ja, het is gewoon echt de algemene vermoeidheid.
1: Ja, maar snap ik. Maar Maarten van der Weijden bijvoorbeeld, daar kan ik me nog van herinneren. Dat ze bijna de vellen, die hingen er bijna aan.
15: Ja, maar die heeft natuurlijk echt in het water gelegen. Ik ben maar 1 keer in het water gevlogen. Dus
0: serieus? 1 keer gevallen in die 24 uur?
15: Eén keer gevallen in het donker.

0: met een mooie maan erbij. Maar het was bewolkt. Ik heb heel veel bliksem gezien. Niet gehoord. Dus dat betekent dat het ver genoeg weg was om het veilig te houden. De wind die dipte er nog helemaal uit. Dus het was een pittige nacht.
1: Maar begreep ik nou inderdaad dat je het water moest verlaten omdat er te weinig wind was?
0: Ja, ik moest niks, maar we dachten van oké. Ik was de hele tijd bezig om te pompen. Dus om
1: je zeil zo te bewegen dat je in ieder geval in beweging bleef?
0: Ja, ja precies. Alleen, dat was uur. Ja, ik weet even niet welk uur, maar nog redelijk vers. Dus laten we zeggen uur 6. En als je dan echt al kramp krijgt in de armen van het pompen, dat is natuurlijk geen lekker vooruitzicht nog. Ja. Dus toen hebben we inderdaad besloten om, het kostte zoveel energie en het leverde zo weinig kilometers op, om even de kant op te gaan om daar de rust te bewaren.
2: Maar dat is toch hartstikke balen? Dan zit je toch balend op de kant, Bob?
0: Ja, ik trok het ook niet goed, hoor. Ik was echt... ik was er niet blij mee.
2: Nee, ja, vertel eens hoe je er echt aan toe was op dat moment.
0: Ja, nou, we hadden heel lang op het water gewacht. Dus ik was echt aan het ijsbibberen. Dus even snel binnen opwarmen, dat was lekker. Maar op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee dat ik kilometers wilde maken. En ja, dan zit je in de crewruimte binnen thee te drinken. Ja, daar kom ik natuurlijk daar kom ik niet voor.
2: Je was niet heel gezellig voor de mensen om je heen op dat moment.
0: Nee, ik denk het niet. Maar ik had goede mensen om me heen. Dus die
1: snapte
0: die
1: het wel.
0: Die wist daar heel goed mee om te gaan. En mij meer het rechte pad op te sturen.
1: Maar wat eet je? En hoe met name?
0: Via mijn mond, dat nog steeds wel.
1: Oh, toch wel, ja.
0: Toch wel, ja. Nee, ik had een heel mooi tasje op mijn giek hangen. Dus waar ik het zelf aan vasthoud. En daar zaten reepjes in, jelletjes. En ieder uur nam ik één item. Wat gelijk stond aan 30 gram koolhydraten. En een halve liter sportdrank waar weer 50 gram koolhydraten in zaten. Oh. En dan nog een paar keer heerlijke pannenkoeken of pasta pesto stonden ook op het menu.
1: Ja. Nou, je hebt het gedaan, zei je net, voor spieren voor spieren. Wat was de aanleiding om dit te gaan doen?
0: Nou, ik ben professioneel sporter. Dus ik kan echt mijn dromen leven door mijn gezonde spieren. Dus ik vaar wedstrijden over heel de wereld van Sil tot... Van Duitsland tot bijvoorbeeld in Japan. En dat kan door mijn gezonde spieren. Dus ik vind het heel gaaf om op deze manier iets terug te doen voor kids, waarbij die gezonde spieren niet vanzelfsprekend zijn. Dus daarom heb ik dit gedaan. Zijn we geld aan het inzamelen. Via Surf voor Spieren is er al €33.000 gedoneerd. Dus dat is een heel mooi bedrag. Maar voor 24 uur surfen, denk ik, mag nog wel wat bijkomen.
2: Ja, dan moet het wel eerst officieel worden, hè? Want het is nog steeds onofficieel wereldrecord, toch?
0: Dat is nu in progress.
2: Okay.
0: Maar jij vindt dat ik nog niet mijn best genoeg...
2: Ik hang nog steeds bij dat pasta pesto op de surfplank. Dat vind ik toch een hele mooie combinatie.
1: Nee, maar Bart, laat me eerlijk zijn, ook al had je het niet gehaald, dan was het al de moeite waard om...
2: Natuurlijk.
1: En je hebt het toch wel gehaald. Dus wat dat betreft storten. Zou ik zeggen.
0: Storten met die handel. Surfvoorspieren.nl.
2: Geld storten en jij je nu in bed storten.
0: Ja, ga ik doen.
2: Heel goed.
0: Stort je welke
2: heren? Windsurfer Bob van den Burg, dankjewel. Slaap lekker.
0: Fijne avond.
1: Die ligt binnen 5 minuten te snurken, hè?
2: Nog sneller, denk ik.
1: Ja.
2: Goed.
1: 76 jaar. Ja.
2: Oudste debutant misschien wel ooit straks op het WK voetbal, beste mensen. We hebben het over niemand minder dan Orgel Joken. En als je dan denkt, wat, Orgel Joken? Nou, dit is Orgel Joken.
1: Ja, publiek los. Want zojuist verschenen op een aantal nieuwsites dat Orgel Joken, keyboardspeler, bekend van de socials natuurlijk en festivals, Zwarte Cross en veel meer. Dat is gescout door de FIFA om op te treden op het WK. Mocht Nederland de 16e finale halen, dan verzorgt ze misschien wel de halftime show. Joken, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Je hebt gelijk ja gezegd natuurlijk.
3: Nou, ik moest er wel eens heel even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van... ja, maar ik heb een mail gekregen, maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt, dus ik ga het even terugmailen. Hij zegt, maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk...

0: Het had een, hebben ze met elkaar Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uitzien dat het dus inderdaad waar was.
1: Maar je hebt gewoon dus een manager, Joker, jij. In de vorm ja. van je eigen kind.
0: Ja, mijn eigen zoon. Ja, die heeft ook voor dat orgeljoker gezorgd, hè, jaren geleden.
2: Ja, bij corona.
0: Eigenlijk
2: in de coronatijd.
0: Om mij bezig te houden. Nou, ja. Dat is gelukt.
2: Ja, maar even, want ik, nu ben ik toch benieuwd, want je moest er even over nadenken. Nou, dat heb je net gedaan, de afgelopen 2 minuten. Wat wordt het antwoord?
0: Nou, weet je, het punt is dat ik had altijd gezegd, ik wil niet langer vliegen als 6 uur. En uiteindelijk zegt hij, ja, maar ma, dit is zo bijzonder. Ja. Dat kan je gewoon niet laten schieten, moet je gewoon doen. Toen heb ik nou gezegd, ik wilde een nachtje over slapen. En toen had ik eigenlijk in mijn gedachten, nou ja, dat is ook inderdaad bizar dat ik dit mag doen. Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag, zo. En dat je dat dan mag doen. Ja. Dus toen had ik gezegd, als ik maar wel kan slapen in zo'n vliegtuig en bij iemand mee heb. Maar gisteren ben ik gevallen.
2: Och,
0: en
2: nee,
0: ik loop nu met een drukverband aan mijn arm. Er is een botje, een breukje in mijn radius van mijn elleboog.
2: Maar kan je wel spelen?
0: Nou ja, dat is dus even afwachten.
1: Dit is dan de voetbalvraag, hè, nu? Kan je spelen?
0: Ja, dan volgende week wordt dat verband eraf gehaald. En dan gaan we kijken wat de beweging is. En of het inderdaad mogelijk is dat ik... Dat ik kan spelen.
2: Maar Joke, ja, jij moet toch allemaal playbacken? Dan ga je toch gewoon lekker playbacken? Hoeft er ook geen stekker in?
0: Ja, nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik moet wel mijn arm kunnen strekken.
2: Ja, dat is waar. Maar Joker, kom. Je moet hier toch een topfysio voor binnenhalen nu. Die zoon van je moet nu de beste fysio van het land binnenhalen. Die jouw wedstrijd klaarmaakt, Joker.
0: Nou ja, ik ga het ook echt proberen. Ik ben ook volgende week gaan mijn hechting in mijn oor eruit. Die was ook gescheurd door de val. Dus ik zie er niet uit.
1: Nee, maar maakt niet uit. Wij selecteren jou alsnog, Joker, in onze WK-selectie. Al die blessures, maakt niet uit. Wat ga je doen als je gaat spelen daar?
0: Nou ja, we gaan natuurlijk sowieso nummers spelen waar de mensen mee kunnen doen. Dus wat WK-liederen, een beetje Hollandse nummers. Maar misschien ook onder Kortrijk erbij of Sweet Caroline, want dat kennen ze daar natuurlijk ook allemaal.
1: Of misschien dus je eigen hitje.
0: Ja, maar die doe ik natuurlijk niet alleen. Dan zou Martijn mee moeten.
2: Oh ja, Martijn Fischer.
0: Ja, Martijn heeft allerlei optredens staan, dus dat zal hem denk ik niet worden.
2: Ja.
0: En ik speel daar keyboard bij. Maar is luister, ook een nummer samen met Martijn.
2: Even een tip, je mag hem doorgeven aan je zoon, want dat is je manager.
0: Ja.
2: De FIFA vraagt jou.
0: Ja.
2: Dan zeg je toch gewoon, dat is goed, maar dan wil ik first class vliegen. Mm. Wil ik een gratis slaappil. En ik wil goede verzorging en ik wil dat alles wat er aan mij beschadigd is door die val... wil ik weggewerkt hebben met make-up. En ik wil 3 gratis kaartjes.
0: Ja, maar het komt sowieso. Jeff, die is daar al mee bezig voor de vlucht en zo. Want het is, als ik gewoon... Het moet wel af en toe kunnen liggen, denk ik.
2: Ja, zeker. Visio mee ook een ijs.
0: Ik heb nog nooit zo ver gevlogen. Nou, zelfs mijn huisartsboot wel aan hem mee gegaan. Dus kun je nagaan.
1: Oh, Joke, dat wordt wel. De 16e finale. Als Nederland doorgaat, de 16e finale, toch?
0: Ja, laten we hopen dat ze het redden. En het zou natuurlijk superleuk zijn. En ik hoop dat ik het kan doen. Dat ik helemaal fit.
2: Ja.
0: Maar ik ga het best doen.
1: Ik zeg, maak Joke wedstrijd fit. Dankjewel, Joke.
2: Met die huisarts.
0: Jo,
2: ik offer me wel op. Ik ga wel mee. Ja,
1: nou, voor mij zo'n huisarts.
2: Zometeen met het oog op morgen met
1: Pieter van der Wielen.
2: Tot morgen. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland... en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens... gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid... en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
4: Zometeen van 12 tot 1... Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijn cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: De hete zomer, crayonrolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: NPO Radio 1.
13: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Ruilschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De ruilschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: In het voetbal zijn er momenten...
20: Bergkamp 2-1!
19: ...die impact maken.
21: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
22: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
19: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
23: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
24: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Journalisten van de podcast NRC Vandaag stelden verschillende AI-chatbots steeds dezelfde vraag. Eerst vanuit de man en daarna vanuit de vrouw. Een paar antwoorden. De ideale man is duidelijk en sterk. De ideale vrouw is bewonderend en lief. En ze zeurt niet als de man even rust wil. De ideale mannelijke presentator straalt gezag en kennis uit. De ideale vrouwelijke presentator warmte en gezelligheid. En ze glimlacht veel, et cetera. Opmerkelijk hoe zulke moderne technologie als een chatbot ineens lijkt te stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Welkom bij het Oog. Moet je mensen bewapenen met pepperspray? Die vraag ligt op tafel. Niet alle mensen, maar mensen die bedreigd worden. Het is een idee vanuit het kabinet. Danique de Jong van Wij eisen de nacht op komt op dit uur naar de studio om haar kijk op de zaak te geven. Een nieuw liberaal manifest voor de VVD. Zaterdag moet het af zijn met daarin de grondslagen, principes en idealen van de partij. Gaat dat wel lukken voor zaterdag? Wilma Borgman die doet verslag. Argentinië wil de primeur, een volledig door AI geleid bedrijf. En daar meerdere van, directie, personeel, allemaal AI, geen mensen aan boord. Nart Wielaert die probeerde dat al uit in Nederland en vertelt er straks over. A Wolf Among the Swans is een film nu te zien in de bioscoop. Vertelt het verhaal van de legendarische Braziliaanse sterballetdanser Thiago Soares en zijn mentor Dino Carrera. Danseres Floor Eimers die keek de film en had Soares zelf onlangs nog aan de telefoon. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 10 juni.
2: Het kabinet wil kijken of het bezit van pepperspray deels kan worden toegestaan.
3: Het gaat om mensen die een hoger risico lopen op femicide. Op geweld tegen hen omdat zij een vrouw zijn.
2: Dan moeten we denken, aan
3: mensen die risico lopen op eergerelateerd geweld. Maar ook aan mensen die gestalkt worden door een ex. Of die in een gewelddadige relatie zitten of zaten.
2: Hoewel mensen nu geen pepperspray in de tas mogen hebben, wordt het middel toch vaak gekocht in Duitsland. Deze man heeft klanten in
4: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Friesland, Groningen.
2: Het kabinet heeft gekeken naar lessen die zijn geleerd in Denemarken. Daarom ziet minister Van Wil niets in het vrijgeven van pepperspray voor iedereen.
3: In Denemarken zag je dat ze het eerst gelegaliseerd hadden voor iedereen. Daardoor ook meer rechtszaken kregen, dat pepperspray ook gebruikt werd. Bijvoorbeeld bij overvallen of juist tegen de slachtoffers.
2: Al vindt de verkoper legalisatie wel een goed idee.
4: Waardoor het een stukje veiliger voelt om over straat te gaan.
2: De GasUnie maakt zich zorgen.
5: Omdat we echt de laagste vulgraden nu hebben die we ooit gehad hebben in Nederland. Maar ook de laagste van Europa.
2: De opslag is nu voor 19% gevuld, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd 50% was. Het is nu tijd voor actie.
5: Je kan namelijk niet zo'n berging in een paar weken vullen. Dat duurt echt maanden. En dat betekent dat je nu echt op maximale snelheid moet vullen.
2: De minister van Klimaat legt de verantwoordelijkheid bij de energiemaatschappijen.
6: Want die hebben uiteindelijk ook dat gas verkocht aan bedrijven en huishoudens. En hebben ook de verplichting om te leveren. Daar hangt ook hun vergunning van af.
2: Die vinden de prijs nu te hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Om in de winter toch genoeg voorraad te hebben, gaat de overheid gas inkopen.
6: Dat kost de staat geld, maar een verzekeringspremie kost altijd geld. En wij willen er zeker van zijn dat er voldoende gas is deze winter voor de Nederlandse huishoudens.
2: Voor de tweede avond op rij hebben demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie opgezocht met de politie.
7: They've been throwing bricks, stones, other objects at the police vehicles.
2: De schrik zit erin bij de bewoners van Belfast nog na de hevige rellen van gisteren.
8: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to escape through the back door.
2: Auto's en huizen van migranten moesten toen ontgelden. Veel van hen zijn bang het volgende slachtoffer te worden.
9: And as myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked.
2: Aanleiding voor de rel is dat eergisteren een 30-jarige Soedanees iemand op straat aanviel met een mes. Maar volgens deskundigen zijn het vooral rechtsextremisten die rellen.
10: We see hardline elements who aren't interested in the victim, his family, they're not interested in discussing the issue of immigration.
2: In een deel van Nederland reden er urenlang geen treinen.
11: Dat komt door een blikseminslag.
2: Niet leuk natuurlijk als je net op het station staat.
12: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks.
13: Ik heb een kindje, ik moet naar snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij.
2: Sommige mensen hadden echt pech.
14: Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein.
2: Ook geen lekker weer voor de Nationale Buitenspeeldag. Maar de kinderen bleven enthousiast.
15: Hebben jullie er een beetje zin in?
16: Ja!
2: Ook geen prettige omstandigheden qua weer voor de avondvierdaagse, terwijl die nog nooit zo populair is geweest.
17: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten.
18: Ja, het is gewoon leuk.
19: En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
20: Ja, zeker.
21: Ja, natuurlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
22: Veel etenswaren uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden komen via Nederland Europa binnen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC over schrijft. Op papier komen de dadels, citrusvruchten en tahin uit Israël. Maar volgens de onderzoekers ligt dat in de praktijk vaak anders.
2: Minstens 19% is verbouwd in nederzettingen in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Door de manier waarop het EU-beleid is ingericht kunnen producenten de regels relatief makkelijk omzeilen, zeggen de onderzoekers. De totale waarde van de producten uit nederzettingen die via Nederland Europa zijn binnengekomen was ruim 14,8 miljoen euro.
22: Docenten uit verschillende delen van het land maken zich zorgen over de manier waarop Defensie jongeren probeert te bereiken, schrijft Trouw. Volgens hen wordt militaire dienst te rooskleurig gepresenteerd. Ze wijzen onder meer op de legerfoto's van koningin Maxima en prinses Amalia.
2: Dat is ongelooflijk misleidend, zegt een van de docenten. Ook zouden jongeren een verkeerd beeld krijgen door films en games. Niemand sterft zo heroïs als in de film, zeggen ze. Ze willen daarom dat er op scholen meer over oorlog en vrede wordt gepraat.
22: 1 op de 5 Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie om hun mentale problemen te bespreken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het mentale gezondheidsplatform Open Up, die de Telegraaf heeft opgevraagd. Vooral vrouwen en volwassenen tussen de 25 en 34 delen hun emoties met chatbots als ChatGPT.
2: Volgens psychologen kan dat soms helpen bij lichte klachten, zoals slaapproblemen of stress. Ze wijzen erop dat AI dan ook de druk op de GGZ kan verlichten. Bij depressies of ernstige angsten kan een chatbot de problemen juist verergeren.
22: En in de Presbyterian Church in de VS is discussie ontstaan over de vraag of predikanten meer dan 1 liefdesrelatie mogen hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Een conservatieve YouTuber met 700.000 abonnees vindt dat de kerk daar duidelijke grenzen aan moet stellen.
2: Er zijn volgens de krant nauwelijks aanwijzingen dat er predikanten zijn met meerdere liefdesrelaties. Maar de YouTuber vindt dat de kerk preventief moet ingrijpen. Als we dit niet in de kiem smoren, zal die groep groeien, zegt hij. Kerkelijke adviseurs noemen het voorstel onnodig. Toch zal er deze zomer over worden gestemd.
22: Op een campus in Amsterdam delen ruim 1200 studenten samen 10 wasmachines en 8 drogers, staat in het parool. Dat is al krap voor de vieze kleren van studenten, zou je denken. En volgens de bewoners zijn de machines ook nog regelmatig stuk. Het is overleven, zegt een student.
2: De gevolgen stapelen zich letterlijk op. Een van de bewoners heeft een berg was achter zijn bed verstopt. Anderen proberen 's nachts een lege wasmachine te vinden. Woningcorporatie Duo erkent de problemen en zegt te zoeken naar een permanente oplossing.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marlon Williams was dat. Het nummer heet My Boy. Pepperspray wordt misschien legaal voor mensen die bedreigd worden. Het kabinet onderzoekt de voor's en de tegens. De discussie over pepperspray die is niet helemaal nieuw. Die kwam vooral weer een beetje op gang na de moord op de 17-jarige Lisa. Omdat veel vrouwen zich onveilig voelen op straat. En toen hadden we ook de campagne Wij eisen de nacht op. Een initiatief van Daniek de Jong. En zij zit hier tegenover mij. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Pepperspray, goed idee?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik vind ze zeker van niet. Nee. Nee, ik ben ook eigenlijk een beetje teleurgesteld dat dit er nu uitkomt. Als je kijkt hoeveel tijd en energie er ook van het ministerie gaat in het onderzoeken en het eventueel legaliseren van pepperspray, die zij ook zouden kunnen besteden aan het daadwerkelijk mogelijk maken van veiligheid voor vrouwen, voor meisjes. Dan ben ik een beetje teleurgesteld dat dit nu is waar de aandacht heen gaat.
0: Kun je die teleurstelling iets verder toelichten? Waar zit dat precies, die teleurstelling?
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk best wel krom als je kijkt waar ze nu mee komen. Pepperspray is een vorm van geweld. Dus er is een probleem van geweld tegen vrouwen. Dat willen we graag oplossen. En voor die oplossing wordt nu meer geweld gelegaliseerd. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk zal leiden tot weer meer geweld. Je kan je voorstellen dat de vrouwen waar dit om gaat, die leven in dreiging, die leven met stalking, die bang zijn wat hun partner, ex-partner of andere naasten hun aan gaat doen. We weten dat dit heel vaak kan uitmonden in femicide. Dat is voorspelbaar, dat is bekend. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als zo iemand ziet dat er pepperspray in het spel komt en hoe dat kan escaleren.
0: Het is niet een oplossing. Als iemand kwaad wil, die krijgt wat pepperspray in zijn gezicht. Dat is even naar, maar
1: klopt,
0: daarnaast
1: dat is even
0: staat hij
1: naar
0: terug.
1: En daarnaast wordt hij misschien wel, daarna wordt hij misschien zelfs wel bozer. En misschien gist hij het wel uit je handen, nog voordat je het kan gebruiken. Wordt het tegen je gebruikt of escaleert het voor die tijd nog verder. Dus er zitten ook gewoon weer andersom best wel wat risico's aan. Nog los van dat we eigenlijk weer nieuwe argumenten toevoegen aan het victim blaming arsenaal. Waarom was je daar op dat moment of waarom had je dat aan? Is nu ook, waarom heb je je pepperspray niet gebruikt of waarom had je die niet bij me?
0: Is het een quick fix vanuit onze overheid?
1: Nou, ik zou het niet eens een quick fix willen noemen, omdat ik denk dat het in praktijk niet eens snel iets oplost. Ik zie het nog veel meer als symboolpolitiek. Ik bedoel, het wordt op dit moment gedoogd. Hè, op het moment dat jij nu bedreigd wordt of gestalkt wordt of in zo'n situatie zit waarin ze het willen legaliseren. Nu is het niet legaal, maar op het moment dat je het nu zou gebruiken, wordt het ook gedoogd. Wordt het ook niet vervolgd. Dus in praktijk verandert er eigenlijk niks. Er verandert alleen in theorie iets. Dus dat voelt vooral als, ja, toch symboolpolitiek om te laten zien dat we echt wel iets aan het doen zijn. Terwijl in feite wat er echt moet gebeuren en echt de verandering die er echt moet plaatsvinden binnen de ministeries en binnen het beleid en de politiek, ja, die blijft uit.
0: Heb je zelf wel eens voorzorgsmaatregelen genomen als je 's avonds op straat ging, na het uitgaan op de fiets?
1: Niet in de vorm van pepperspray, maar zeker wel in het bellen met iemand of je sleutels tussen je handen, een andere route nemen, met de taxi gaan, maar ook daar dan in de taxi weer worden lastiggevallen. Ja, al dat soort zaken die zijn voor mij, net als voor heel veel vrouwen, niet onbekend.
0: Misschien wel de meeste vrouwen. Ik heb dit van zoveel
1: Absoluut.
0: Mensen gehoord dat ze wel iets doen, ja, of wel eens een maatregel hebben genomen.
1: Ja.
0: Dit was heel groot een paar maanden terug. En er was een landelijke campagne, werd ook gedeeld bij de spoorwegen. Er was in de media heel veel aandacht voor. Jij zegt, er is eigenlijk niets gebeurd vanuit de overheid.
1: Nee, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat er niets is gebeurd. Als je kijkt wat er sindsdien is gebeurd, los van dat het aantal mediapublicaties over dit onderwerp is verelfvoudigd sinds eind augustus. Dus we bespreken het echt veel meer. En je ziet dat op overheidsniveau en op semi-overheidsniveau er heel veel wordt ondernomen in het veiliger maken van de publieke ruimte, in het toch ook onderzoeken wat we kunnen doen. Ik vind het alleen heel teleurstellend dat binnen de scala van mogelijkheden en de grijze gebieden waarin vrouwen nu onveilig zijn, dat er dan wordt gekozen voor een maatregel als pepperspray die uiteindelijk meer geweld legaliseert en niet een oplossing is en niet bijdraagt aan onze veiligheid.
0: Wat zou jij willen zien dat ze zouden doen?
1: Wat ik heel interessant vind is dat het ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft twee delen. Hè? Justitie en veiligheid. Zij zijn er ook daadwerkelijk om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Op het moment dat je nu naar de politie gaat omdat je gestalkt of bedreigd wordt en je komt daar met je dossier, met je screenshots, met je data, met je documenten, het is niet concreet genoeg. Dan, ja, bedankt voor je melding en, ja, misschien moet je een camera overwegen, pas vooral op. Nou, in de toekomst misschien krijg je pepperspray en ga maar naar huis. En dan kan er vervolgens niks gedaan worden. Dat betekent niet dat je op dat moment veilig bent. Dus ik zou veel liever zien dat de mensen die zich op dit dossier bezig gaat, dat die gaan onderzoeken hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat op het moment dat er justitieel niks gedaan kan worden, we wel kunnen zorgen dat die vrouwen wel veilig zijn. Daar zit zo'n grijs gebied waar nu niks gedaan wordt. Je gaat naar huis in afwachting tot je wordt aangevallen.
0: Daar zijn heel veel verhalen van bekend waarin het ook mis is gegaan. Dat heeft ook de kranten veelvuldig gehaald.
1: Ja.
0: Je krijgt toch het beeld dat de straat na zonsondergang van de mannen is.
1: Ja, en helaas.
0: Dat is wel een vreemde gedachte in 2026.
1: Ja.
0: Hoe doorbreek je dat?
1: Ja, dat zit hem natuurlijk op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat eerst is ook de realisatie dat het niet alleen over de nacht gaat en niet alleen over de straat gaat. De grootste onveiligheid is thuis. De grootste onveiligheid is in je eigen bed.
0: Dat zei Iva Bikanitsje ook nog afgelopen weekend naar aanleiding van die verdovingszaken.
1: Ja, precies. Als je ziet wat daar gebeurt en op wat voor grote schaal er gebeurt. Ik denk dat de eerste stap is erkennen hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe erg het in de haarvaten van de samenleving zit. Het zit echt overal op alle lagen. Ook van de keukentafel tot en met beleid. In de basis zijn we gewoon niet heel gelijkwaardig ingedeeld. En ik denk dat het daarmee begint. En dat vraagt om nu aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor we ons veiliger voelen. Hè, en nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sneller geholpen worden, sneller erkend worden op het moment dat je onveilig voelt. En het vraagt om educatie en opvoeding. Het zit hem ook echt in die lange termijn oplossingen. In kijken hoe kunnen we ons systeem opnieuw inrichten. Hè, hoe kunnen we dus meer gaan doen met justitie en veiligheid, met oog voor het slachtoffer. Dus niet een vrouw in een veilig thuis stoppen en de dader vrij rond laten lopen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouw dus veilig en vrij is.
0: Het gaat er eigenlijk over dat je als samenleving zegt, dit accepteren we niet langer. Jullie hadden ook een crowdfunding campagne. Jullie hebben toen geld opgehaald. Wat gaan jullie daarmee doen?
1: Ja, we hebben dat geld hebben we verdeeld onder een aantal projecten. Dus uiteraard, er zijn een aantal kosten gemaakt voor de campagne. Dus die zijn ervan afgegaan. En daarnaast zijn we bezig met 3 projecten, onder andere met Women Inc., Rutgers en Slachtofferhulp Nederland. Om daarin ook die splitsing te maken. Om met Women Inc. ook een programma op te richten wat zich richt op vrouwveiligheid. Om de politieke lobby, op het agenderen. Om te kijken wat is er nu dus inderdaad op het niveau van beleid en politiek nodig. Bij Rutgers doen zij onderzoek naar de effecten van Manosphere in Nederland. Dat is iets nieuws, dat is er nog niet. En met een deel van het opgehaalde bedrag zijn we op dit moment de onderwijsprogramma's aan het updaten om die effecten van de Manosphere en wat we daarvan weten erin te verwerken. En daar zijn ook al eerste lessen mee uitgevoerd. En dat gaat van de basisschool tot en met studentenverenigingen. En met Slachtofferhulp Nederland gaan we een lotgenotenprogramma verder optimaliseren en ontwikkelen, zodat we ook, omdat we heel erg op die preventie zitten en op die lange termijn, tegelijkertijd ook slachtoffers nu kunnen helpen. En we hebben ook een deel gereserveerd voor de nabestaanden van Lisa, zodat zij op een later moment, wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen kijken wat ze met dat geld willen doen. En een deel reserveren we voor de toekomst voor We Eisen Nacht op, om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: Ben je al met al optimistisch gestemd of moedeloos?
1: Nee, ik ben wel optimistisch gestemd. Als je kijkt hoeveel dat er ook al versneld is in de verandering de afgelopen maanden, dan zie ik ook echt dat er veel gebeurt. En het is een project van de lange adem. Vrouwveiligheid, als je dus kijkt hoe diep dat zit, dat vraagt ook echt tijd voordat het echt wordt opgelost. Maar ik zie wel wat er gebeurt en dat geeft mij wel heel veel hoop.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen over deze maatregel met de pepperspray. Danique de Jong, dankjewel van Wij Eisen de Nacht op.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, we gaan naar Den Haag, want daar is altijd wel wat aan de hand. Komende zaterdag wordt een drukke politieke zaterdag. Onder meer het oprichtingscongres van PRO en het voorjaarscongres van de VVD. En daar gaat iets gebeuren bij de VVD dat al 20 jaar niet is gebeurd. Het vaststellen van een nieuwe lange termijn visie in een liberaal manifest. En dat moet de koers van de partij voor de komende 20 jaar gaan uitstippelen. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever. Goedenavond.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, vertel eens, wat is dat voor stuk, dat liberaal manifest?
2: Ja, het idee daarachter is een jaar of 3 geleden ontstaan, omdat er behoefte was in de partij aan een nieuw verhaal. Eén keer in de 20 jaar inderdaad, want dat vorige van 20 jaar geleden, dat dateerde uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat paste ook bij die tijd, had het dus bijvoorbeeld heel veel over democratische vertegenwoordiging, ook over de manier waarop de overheid functioneerde toen. En ja, de tijden zijn veranderd en dus moest dat stuk worden opgefrist. En wat ook nadrukkelijk een rol speelde bij die behoefte aan dat stuk was dat de VVD na al die jaren van compromissen sluiten in allerlei kabinetten met ook allerlei partijen, met het CDA, met de PvdA, D66 en de ChristenUnie daarna ook, dat die partij eigenlijk niet zo goed meer wisten wat het verhaal eigenlijk nog was. Waar staat de VVD zelf nog voor? Nou, er is in de partij een jaar of wat door een select groepje partijleden over gediscussieerd, onder begeleiding van een heuse kerngroep. Oud-minister Liesje Schijnemacher, die zit in die kerngroep. Ik heb haar vanmiddag opgezocht. En dit zegt zij over de noodzaak van dit nieuwe manifest.
3: Ik denk dat we juist door in die verschillende kabinetten, soms leunen we wat meer naar links, soms leunen we weer wat naar rechts. En juist om ervoor te zorgen dat al die leden, we zijn natuurlijk echt een brede volkspartij, dat al die leden zich thuis voelen bij de VVD, is het echt belangrijk dat we de flanken, maar ook juist het brede midden aanspreken met dit verhaal.
2: Je hoort wel eens dat na al die kabinetten Rutte, dat de VVD kleurloos was geworden. Is dit manifest een antwoord op die kleurloosheid?
3: Ja, ik zou het woord zelf niet in de mond nemen, maar ik denk wel dat het goed is dat we weer eens hebben gekeken wat verbindt ons nou als VVD'ers, wat verbindt ons als liberalen en hoe willen we dat die samenleving daaruit ziet. En u zult lezen in het manifest dat we echt hebben gezocht naar hoe kunnen we in vrijheid leven, in veiligheid en hoe nemen we ook die verantwoordelijkheid als individu voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de gemeenschap. En volgens mij hebben we daar een hele mooie balans in gevonden in dit manifest. Het zal zaterdag hopelijk worden vastgesteld en dan is het ook aan de partij om ervoor te zorgen dat dit met verdere visiedocumenten en strategieën wordt verder gebracht.
2: Ik neem aan dat de partijleiding zich hier wel tegenaan heeft bemoeid.
3: Ze hebben wel met een schuinoog meegelezen.
2: Dingen geschrapt, dat willen wij natuurlijk allemaal weten.
3: Over hoe dat allemaal tot stand komt. Ik denk dat we daar gewoon van moeten blijven. Maar u kunt ervan op aan dat we als kerngroep wel heel veel vrijheid natuurlijk hebben gekregen en hebben genomen ook om tot een goede tekst te komen. En nu zijn de leden amendementen aan het indienen. En ook daar hopen we dat we echt nog, en dat leidt eigenlijk overal tot verbetering. Dus ik hoop echt dat er een heel mooie tekst ligt na zaterdagmiddag.
2: Ja, Liesje Schijnemacher was dat. En er ligt dan een tekst die zaterdagmiddag, die dan voor de komende 20 jaar de leidraad moet zijn voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's, Pieter.
0: Ja, wat is jou opgevallen in het nieuwe liberale manifest? Ja,
2: nou, dat hier en daar een taalfoutje in staat. Maar dat bedoel je vast niet.
0: Nou ja, vind ik wel slordig, 20 jaar taalfout.
2: En dan ook gelijk erbij schrijven dat je het onderwijs zo belangrijk vindt. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar ik heb het ter vergelijking nog even naast dat vorige manifest gelegd. Dat was om te beginnen een heel stuk dikker. Dat was bijna 80 pagina's. En dit telt er maar 26. En dat eerdere stuk was tijdgebonden. En dat geldt voor dit stuk eigenlijk ook wel. Ik zei net al, toen ging het vooral over, naar aanleiding van Fortuin, over of de overheid eigenlijk wel luisterde naar zijn burgers en of het niet veel meer moest gaan over vertrouwen, decentralisatie. Ook zo'n woord dat in dat stuk wel voorkomt, maar in dat van nu helemaal niet meer. Want dat gaat bijvoorbeeld heel erg over geopolitiek en een instabiele wereld. Logisch natuurlijk. Dit stuk schrijft ook over kunstmatige intelligentie. Nou, dat speelde in 2005 ook nog niet. Je hoort het eigenlijk al aan wat Liesje Schijnemacher zei. Het is een stuk dat gebaseerd is op de liberale uitgangspunten en daar dan een schets maakt waar Nederland moet staan als de VVD 100 jaar bestaat. Dat hopen ze tenminste, 2048. En dan moet Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen. En die gedachte wordt dan in dat stuk verder uitgewerkt.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is het allemaal niet heel concreet.
2: Nee, niet over hedendaagse problemen als woningnood bijvoorbeeld. Want 2048, misschien is die woningnood dan wel helemaal opgelost of heel anders van karakter. Dus dat soort actuele problemen komen er niet in voor. En over migratie, zo'n ander heikel politiek onderwerp, daar staat bijvoorbeeld dat Nederlanders zijn, dat dat niet vrijblijvend is. Dat mensen die hier willen zijn, dat die de democratische en de liberale uitgangspunten moeten respecteren. Dus op die manier wordt er in dat stuk over dat onderwerp gepraat.
0: Schijnemacher zegt eigenlijk dat stuk moet de VVD als partij weer samenbrengen. Ja. Verbinden.
2: Ja.
0: Is dat echt nodig? Moet dat echt gebeuren?
2: Dat denk ik zeker wel. Want nog even los van de exacte inhoud. Ik denk dat het proces om dat stuk te maken, dat misschien nog wel belangrijker is geweest dan dat uiteindelijke verhaal. Want als je goed naar de VVD kijkt, dan zie je dat die partij er behoorlijk uit elkaar gevallen is de laatste jaren. Ja, er zijn natuurlijk altijd in die partij kleurverschillen geweest, verschillende accenten ook. En dat speelde in de eerste jaren van Rutte helemaal geen rol. Want toen vonden ze elkaar juist in die nieuwe positie. Maar de laatste jaren onder Rutte, en zeker die leiderschapswissel van Rutte naar Jesselgus, kabinet Schoof, ook hebben die oude scheidslijnen weer in volle hevigheid blootgelegd. En ik denk zelfs nog wel verdiept. De keuze voor het kabinet met de PVV, die werd door de ene kant met gejuich ontvangen, eindelijk een rechtskabinet. En de andere kant vond het juist heel erg in tegenspraak met de liberale waarden. Die kanten gingen zich ook allebei organiseren, ver uit elkaar. Die spraken en misschien spreken elkaar nauwelijks. En om die losse delen weer bij elkaar te brengen, moest het bij het tot stand komen van dat stuk vooral gaan over waar ze het wel over eens zijn. Dus niet meer elkaar uitmaken, want jullie zijn verlichte D66'ers. Nee, jullie zijn verlichte PVV'ers. Nee, het moet gaan over wie is een liberaal. In de hoop dat dat voor iedereen geldt.
0: Kun je dat soort oneenigheid smoren met een manifest?
2: Ja, zolang het over dat soort abstracties gaat wel, denk ik. Want iedere VVD'er heeft een mond altijd vol van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar dan, de details, als het dan gaat over bijvoorbeeld de discussie over samenwerken met Pro, dan zullen die scheidslijnen weer volop zichtbaar zijn, denk ik. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij de partijleider, bij Jesselgus, maar een groot deel van het bestuurlijk kader van de partij denkt daar echt heel anders over. En op dat soort politieke, actuele keuzes geeft dit manifest natuurlijk geen antwoord.
0: Wat verwacht je zaterdag? Mooie discussie over liberale vergezichten? Of?
2: Oh ja, zeker. Er liggen natuurlijk amendementen op dit stuk. Dat zei Schreinemacher net al. En daar gaat vast over gediscussieerd worden. Maar ik heb wel vaker gezien dat VVD-congres toch een soort van, het is een beetje een raar woord misschien, maar schizofrene bijeenkomsten zijn. Bij de koffieautomaat en in de rij voor de lunch, daar hebben mensen hele verhalen over wat ze er allemaal van vinden. Er is ook best gemoppen hier en daar over, wanneer gaat het kabinet nou eindelijk leveren en wanneer worden al die beloftes die we al jaren doen nou eindelijk eens waargemaakt. Daar gaat het dan in die rijen over, maar in de zaal wordt er vooral elke keer opnieuw heel hard en heel veel geklapt. En ik denk dat dat zaterdag niet anders zal zijn, Pieter.
0: En bij de bitterbal is het gewoon gezellig.
2: En het bier, natuurlijk.
0: Ja, Wilma Borgman, dank je hartelijk.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman samen, Something Stupid. Argentinië moet het eerste land ter wereld worden waar kunstmatige intelligentie bedrijven leiden zonder enige menselijke bemoeienis. En dat zegt de president Javier Milei. In hoeverre is dat eigenlijk mogelijk? Onderzoekers in Amsterdam van de universiteit dat daar experimenteren al met een bedrijf dat volledig wordt gerund door AI-agents. Nart Wierland is oprichter van CyberJune Agents en een van de initiatieven van het experiment. Goedenavond, Nart.
1: Ja, goedenavond. Mag ik dan toch beginnen om mijn naam wel goed uit te spreken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wielaert.
0: Wielaert, pardon. Wielaert.
1: Maakt niet uit. Maar,
0: nee, ja, nou ja, goed. Record. Sorry. Een bedrijf volledig geleid door AI. Wat voor bedrijf hebben we het over?
1: Ja, we zijn een experiment begonnen. Het is inmiddels eigenlijk alweer kleine anderhalf jaar geleden, denk ik. Waarbij we dachten, we zagen natuurlijk, dan spreek ik over Sander Clausen, professor in het gebied van AI aan de UvA en ikzelf. En we zagen natuurlijk het grote potentieel van AI, zagen we aan alle kanten. En we dachten eigenlijk van ja, we kunnen daar wel weer allerlei prachtige visies op gaan schrijven. Maar het is beter om iets te gaan doen. En toen dachten we dus van laten we de grenzen van AI eigenlijk gaan onderzoeken. En laten we kijken of het mogelijk is om een onderneming te starten die volledig door AI agents wordt gerund.
0: Wat voor bedrijf hebben jullie toen opgericht?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk. Het soort bedrijf zelf hebben we in eerste instantie overgelaten aan de agent zelf om dat te kiezen. En dat was wel grappig, want het eerste idee wat toen opkwam, wat de agents ons voorschotelde, was een boiler room voor crypto. En daarvan zeiden we van ja, maar dat is niet een echt bedrijf. Dat is meer een trading algoritme. We willen wel een echt bedrijf. En de tweede suggestie die toen opkwam is we wilden het wel eenvoudig houden om het afbreukrisico zo klein mogelijk te maken. Laten we een webshop starten. Laten we een webshop beginnen die handelt in AI art. Dus waar je een gepersonaliseerde mok of een t-shirt van je vriendin en daar wat mooie beeldenissen door AI van laten maken. En dat gaan verkopen. Eigenlijk een heel simpel bedrijf.
0: En dan is de leidinggevende van het bedrijf, dat is AI. En de boekhouding wordt gedaan door AI. En degene die het pakje, de bestelling afhandelt en een mailtje stuurt, de bevestiging, alles AI.
1: Ja, de gedachte was dat we een stuk of, het is alweer een tijdje geleden, maar de gedachte was dat we een stuk of vijf AI-agents hadden eigenlijk. De ene was een CEO, dus de baas. We hebben een chief marketing officer, die zorgt voor de marketing. We hebben een financieel iemand, de CFO. En zo hadden we een stuk of vijf, zes functies in het leven geroepen. En die hadden we ook echt omschrijvingen gegeven, die hadden we geprompt. Zodat ze konden gaan, samen konden gaan bouwen eigenlijk aan dat bedrijf. En dat zag er eigenlijk, zoals ik al zei, we wilden graag de grenzen daarvan onderzoeken. Dat zag er in eerste instantie hartstikke goed uit. Komen slimme businessplannen uit, hele doordachte strategieën eigenlijk. Dus ja, het leek eigenlijk de eerste paar maanden gewoon heel erg goed te gaan. We hadden gedacht dat het direct mis zou gaan, maar dat was niet het geval.
0: Je maakt het wel spannend. Aanvankelijk ging het goed.
1: Precies.
0: Ik voelde hem aankomen.
1: Het ging goed totdat het niet meer goed ging.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja, er waren wel wat signalen dat de consistentie eigenlijk in wat ze aan het doen waren niet altijd helemaal goed was. Maar wat er gebeurde waardoor we echt de stekker eruit hebben getrokken op dat moment in ieder geval, is dat de chief strategy die had een businessplan gemaakt. Het businessplan zag er hartstikke goed uit. En de CEO stelde voor om dat businessplan voor te leggen aan de chief legal. Eigenlijk om te testen of er geen dingen in stonden die tegen de wet ingingen. Zeg maar. Of het allemaal wel door de beugel kon. Nou, is dat op zich een prima actie, dat zou je natuurlijk in een echt bedrijf zou je hopen dat mensen dat ook doen. Maar in dit geval was het bijzondere van het geval dat de CEO dat in haar prompt, dus in haar instructies eigenlijk, had zij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ze had die communicatielijn eigenlijk niet. Dus ze was iets aan het doen wat niet in haar instructie stond. Wat niet, eigenlijk niet binnen haar mogelijkheden bestond.
0: Dus het systeem begon eigen. Trouwens, als zij padden.
1: Ja,
0: stel dat zo'n bedrijf dat AI is de wet overtreedt. Ja, je kan AI niet ontslaan of AI in de gevangenis zetten of een geldboete of een taakstraf. Hoe moet dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dan kom je inderdaad op het juridische spoor van dit verhaal. En ook van het verhaal natuurlijk wat de Argentijnse president heeft gezegd. Nou is dat een spoor waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Maar in ons geval ging het meer eigenlijk om de vraag of het kan. Hè, of je grote delen van processen op die manier door AI kunt laten runnen. En dan was het vehikel zelf was uiteindelijk nog steeds een BV. En die BV die is gewoon, of tenminste dat was de bedoeling, die is gewoon nog steeds in eigendom van mensen. Dus dan die aansprakelijkheid die loopt dan nog gewoon via mensen.
0: Dus uiteindelijk kijken ook mensen mee. Waarom, waarom wil de president van Argentinië zo graag onbemenste bedrijven? Is dat een geldkwestie? Wil die vooraan lopen? Wat wil die man?
1: Ja, ik heb hem niet in mijn telefoonboekje staan, dus ik kan het antwoord op die vraag natuurlijk. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd speelt. Maar het is natuurlijk. Ik kan erop gokken. Kijk, het feit dat je redelijk ongereguleerd dit soort plannen toestaat. Ja, geeft natuurlijk wel een fantastische voedingsbodem voor innovatie. Hè. Er komt heel veel ondernemerschap uit voort. We hebben natuurlijk in Europa vaak. Horen we toch wel vaak geklaagd dat. Die AI Act en andere wetgeving, dat die ons toch eigenlijk meer afremt dan stimuleert in nieuwe ventures. En ik kan me heel goed voorstellen dat de agenda die hierachter zit is een enorme sprong vooruit maken, omdat je ondernemerschap hiermee kunt stimuleren. Daarmee zeg ik niet dat goed is, want ik ben zelf ook hartstikke trots dat we in Europa wel die waarden respecteren en dat we daar wetgeving voor hebben. En dat we dan dat je dan als ondernemer wat beter moet opletten. Dat is ook wat waard natuurlijk.
0: Ja, maar er zit dus een belofte in uiteindelijk. Denk je dat het gaat lukken? Want hij had nu eigenlijk een soort bevlogen speech van een beetje zoals Kennedy van het eind van decennium.
1: Ja, het zijn hele grote woorden die hij gebruikt natuurlijk. Kijk, en even in alle nuchterheid om toch even terug te komen op dat verhaal. Dus we zijn met het experiment gestopt en we zijn want we hebben er heel veel van geleerd. En uiteindelijk is het toch prachtig geëindigd. Want wij zijn nu op een concept gekomen waarbij je wel op een controleerbare manier met AI kunt komen. Er is een start-up uit voortgekomen, Cyberdune Agents. En het hele punt van alle AI-mogelijkheden die er nu zijn, is die zijn natuurlijk fantastisch. En iedereen wil daar zijn graantje van meepikken. Iedereen is aan het kijken. Nou, hoe kan ik op die golf mee? Maar er is één heel belangrijke vraag, en die speelt hier ook. Namelijk, als je AI inzet voor grote delen van processen of misschien wel hele organisaties, hoe zorg je dan dat aantoonbaar goed gaat? Elke bestuurder van een grote bank of een grote gemeente, een grote stad die AI op hele relevante terreinen groots wil inzetten, die heeft steeds die vraag van maar hoe weet ik nou dat AI, dat het controleerbaar is? Als de toezichthouder mij komt vragen van hoe is deze beslissing genomen, kan ik dat dan laten zien?
0: Dus ze moeten altijd de mens meekijken?
1: Nou, dat hoeft niet. Dat hangt af van het risicoprofiel van de processen. Maar het hele punt is als je met simpelweg een als je gebruikt waarschijnlijk zelf ook wel LLM's zoals ChatGPT of iets dergelijks. Daar kun je eigenlijk niet terugredeneren wanneer AI op een bepaalde manier iets heeft gedaan. En wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij je exact kunt zien, als een AI-agent een beslissing moet nemen, waarbij je exact kunt zien op basis van welke data en op basis van welke beleidsuitgangspunten, die beslissing is genomen. Ja, pas als je dat kunt doen, dan kun je echt processen gaan overdragen aan AI. Maar dat in alle realiteit.
0: Het is helder.
1: Maar zover er zijn nog maar heel weinig organisaties zijn zover.
0: Het is heel helder. Nou ja, ik heb al last van de spellingscontrole die andermans naam verhaspelt. Nart Wielaert, dank je wel. Het was een heldere toelichting. Dank je hartelijk.
1: Oké, nou, dank je wel. Fijne avond nog.

0: Neil Young, Till the Morning Comes. Een jongen die opgroeit in een achterstandswijk in Rio de Janeiro. En het tegen alle verwachtingen in weet te schoppen tot solist bij het Londense Royal Ballet. De film A Wolf Among the Swans vertelt het waargebeurde verhaal van de Braziliaanse danser Thiago Soares. En deze film is vanaf zondag te zien in alle bioscopen van ons prachtige land. Floor Eimers, soliste bij het Nationaal Ballet, die zag de film al. Welkom.
1: Dank u.
0: Ja, het is... Het is ook een beetje een zoete film, vond je niet?
1: Zeker, zeker. En ik moest later ook denken... Het is eigenlijk een beetje een soort Braziliaanse versie van Billy Elliot.
0: Zo leuk.
1: Uit een arme wijk kwam en het talent werd bij hem gezien... en verliefd geworden op ballet. Alleen is dit wel waar gebeurd. En dat moest ik telkens wel aan mezelf zeggen. Van, ja, maar dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ondanks het zoetsappige, het verhaal blijft ontzettend bijzonder.
0: Het is een ruwe jongen die groeit op in een achterstandswijk. Die hip-hop danst daar. Hippie-hoppie noemen ze dat in het Braziliaans.
1: Ja.
0: En dan komt hij ineens bij dat ballet terecht aanvankelijk. Ja, dan moet hij dat pakje aan en dan heeft hij er iets op tegen.
1: Ja, alle vooroordelen natuurlijk.
0: Alles,
1: het
0: maar
1: is voor meisjes en homo's en dingen. En ja, maar uiteindelijk het tegendeel bewezen.
0: Is dat eigenlijk zo dat je van de ene dansvorm naar de andere dansvorm kunt? Helpt het je? Is er die gemene deler die ze zeggen van ja, het is uiteindelijk de muziek die jou beweegt?
1: Ik denk dat het je wel kan verrijken. En kijk, als je mij nu ineens Latin laat dansen, zie je nog steeds dat ik klassiek geschoold ben. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde controle over je lichaam, dat je wel de taal een beetje zou kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat voor iedereen het zo is weggelegd zoals bij hem. Dat is wel toch een uitzonderlijk talent. En ook keiharde discipline en hard werken, wat dus zijn coach hem heeft geleerd, Dino.
0: Ja. Dino die zelf nooit een carrière kreeg, woont gevlucht uit Cuba.
1: Ja.
0: Dit is een waar gebeurd verhaal.
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken...

0: Al?
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken, maar dan moet het ook echt over mijn mentor gaan?
1: Juist, dat was eigenlijk voor hem de doorslag dat hij er ja op heeft gezegd. Dus 11 jaar geleden kwamen de schrijvers voor zijn verhaal, kwamen naar hem toe van, joh, wij willen van jou een film maken. Wat vind je daarvan? Nou, hij moest erg over twijfelen. Maar uiteindelijk zei hij, ik wil het doen als jullie echt ook een grote rol aan Dino geven. Dino Carrera. Omdat dat voor mij gewoon de stepping stone was. En eigenlijk de belangrijkste persoon in mijn leven die mijn carrière eigenlijk heeft gegeven. Dat was voor hem ontzettend belangrijk.
0: Dat vind ik een heel mooi gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, en ik heb hem dus even gesproken. Ontzettend fijn gesprek. En een hele warme, heel sympathieke man. En hij zei, wat hij echt wil meegeven is, hij vindt dat iedereen een dino in zijn leven verdient. Hij zegt, het is iemand die, hij was gewoon echt inderdaad de ruwe diamant, maar gewoon een schorrimorrie, 17-jarige puber en een beetje schoppen tegen alles, van de straat. Maar hij geloofde in hem en zag talent in hem. En het was soms met de harde hand, dat is wel zo. En het was ook een andere tijd. Maar hij heeft gewoon zijn carrière gemaakt en daarmee gewoon zijn leven uit die sloppenwijken, de arme gebieden van Rio de Janeiro, heeft hij hem getrokken en uiteindelijk sterdanser in Londen geworden. Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder. Daar is hij hem heel dankbaar voor.
0: Iemand die jouw levensloop weet te verleggen.
1: Mm-hmm.
0: Had je al van hem gehoord? Was Thiago Soares voor jou al een begrip?
1: Zeker, zeker. Ja, hij was een van de grote sterren van de Royal Ballet. En dat is een heel vooraanstaand dansgezelschap. Dus ja, ik ken hem toen nog niet persoonlijk. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Ik heb hem een half uur gesproken, maar nee, ik wist zeker van hem af, absoluut.
0: Er zit ook een competitie in Parijs in. Dat was eigenlijk een wereld, ik wist niet dat het zo sportgerelateerd was.
1: Ja, dat is
0: bijna alsof je naar de Olympische Spelen gaat of zo.
1: Ja, er zijn nog steeds wel competities. Het blijft natuurlijk zeer subjectief. Ballet is niet gemaakt om een wedstrijd voor per se voor te hebben. Maar het opent wel deuren voor dansers van over de hele wereld. Er zijn nog steeds zeer prestigieuze wedstrijden als dat in Prix de Lausanne bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook mee aan mogen doen. In Lausanne in Zwitserland. En dan komen er dansers van, nou, wat zal het zijn? Ik denk van 12 tot 18 van alle leeftijden. En die komen dan solo's, klassiek en modern laten zien. En uiteindelijk zitten daar prijzen aan vast met eventuele beurzen voor scholen of junior companies binnen Europa. En ja, dat zijn wel mooie kansen die het biedt.
0: En dat is ook het hoogtepunt van de film. Hij heeft een blessure waar hij doorheen moet dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt nu ook een blessure op dit moment.
1: Dat klopt, ja.
0: Je kwam met een kruk binnen.
1: Ja.
0: Bestaat dat echt dat je door een blessure heen kunt dansen?
1: Goh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe heftig de blessure is. Hij had toen flink pijn gedaan aan zijn voet, aan zijn enkel. Maar dusdanig dat hij er blijkbaar wel doorheen kon dansen. Hij heeft wel nog vaker last van die enkel gehad. Het bleef wel een zwakkere plek. Het is niet iets waar ik nu ambieer om doorheen te dansen, zoals met mijn knie. Maar ja, het dansen is sowieso wel iets wat we ook wel met pijn doen. Tot een bepaalde hoogte. Het moet wel gezond blijven, maar het is ook wel onderdeel van het vak. Maar goed, zoals hij het heeft gedaan op die leeftijd, had ik het niet per se geadviseerd. Maar het heeft voor hem dus wel die deuren geopend.
0: In vele dansfilms gaat het daarover. Hè? De harde training, ja, de hoge lat, de pijn, het doorzettingsvermogen. Is dat een reëel beeld?
1: Ik denk het wel. Wat je zegt, het is wel in zo'n film vrij gedramatiseerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het is absoluut hard werken. Het is zeker bloed, zweet en blaren. Het hoort er wel bij, maar het sterkt je ook. En het zorgt wel gewoon voor een van de mooiste kunstvormen die er is.
0: En ook als je het uitvoert, is dat een mooie kunstvorm op dat moment?
1: Ja, absoluut. Want het is zo ongrijpbaar. Weet je, je bent er. Ik was toevallig nog naar de première van Nationaal Ballet om mijn collega's aan te moedigen. Eens een keer aan de andere kant van de zaal. Wat heel bijzonder was, want kijk, als je zo'n avond daarbij bent, alles gaat zo snel tegenwoordig. Met TikTok, met filmpjes, alles is snel, alles is vluchtig. Iedereen op zijn eigen telefoon. Op zo'n moment zit je met 1600 man, met z'n allen naar één ding te kijken. Al die telefoons aan de kant. De muziek begint, het is live orkest. Het is zo'n ongrijpbaar moment en het geeft iets mee. Het is een gevoel, het is een sfeer. Je raakt geëmotioneerd of niet, het doet iets met je. En daarna is het weg en het blijft een herinnering. En dat is gewoon bijna niks behalve als live muziek misschien, wat zoiets moois is voor mij.
0: Nou, live muziek krijg je er vaak ook nog bij.
1: Krijg je er gewoon gratis bij.
0: Dus, en ja, mensen komen in de buurt van vliegen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wat ik mooi vond in die film is dat zijn leermeester, zijn mentor zegt, mij is het niet gelukt. Hij wordt op een gegeven moment ook ziek. Ik zal het niet helemaal gaan spoilen. Maar hij zegt, door jouw succes leef ik.
1: Zeker.
0: Dus het is eigenlijk alles wat ik heb gedroomd, dat bereik ik via jou.
1: Ja. Nee, dat is waar. En het is, je zegt niet spoilen.

0: ga het toch een klein beetje doen. Omdat het wel een mooie toevoeging is, vind ik eigenlijk. En wat Thiago zelf heel jammer vond. Aan het einde van het verhaal wordt dus inderdaad Thiago... Hij, in het echte leven wordt hij gepromoveerd tot eerste solist van de Royal Ballet. Hij was in Washington op tour. Hij had ontzettend veel voorstellingen gedaan. Hij was maar aan het wachten en aan het wachten. En Dino vertelde hem, heb geduld, heb geduld. Het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast. Heb geduld en heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest en hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt...
1: Toen kon hij het loslaten. Ja. Kon hij zeggen, aan het eind van de film, na afloop van de film... dan zien we ook de echte Thiago dansen in het decor van de film...
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds een prachtige danser.
0: Absoluut.
1: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
0: Ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers. Die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping. Om een beetje door te geven wat Dino hem heeft gegeven.
1: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
0: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
1: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
0: Ja, jeetje, daar vraag ik me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
1: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen, moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
11: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: NPO Radio 1.
4: Middernacht, donderdag 11 juni. Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details werden niet gegeven. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere wethouders dat niet. De overgebleven 3 stapten vanavond ook op, omdat ze vinden dat ze zijn beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Ze denken dat het erg lastig wordt om niet-EU-landen te vinden die willen meewerken. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En ik stel jou de vraag: leef jij als een ik in de wij, als een wij in de ik of ergens tussenin? Het is Baba Tarawalli die ons dit voorlegt in zijn nieuwe boek en hij zit naast me. Mijn gast is schrijver en journalist. In de jaren 90 vluchtte hij vanuit Sierra Leone naar Nederland. 7 jaar duurde zijn asielprocedure en in die tijd schreef hij de roman De God met de Blauwe Ogen. Daarna volgde De Verloren Hand, maar bijvoorbeeld ook het non-fictieboek Gevangen in zwart-wit denken. Mijn gast is columnist bij Trouw en zijn columnbundel Ik ben omdat wij zijn verscheen vorige maand. En deze maand zag Ik ben geen mango, ik ben een mens het levenslicht. In dit boek gaat mijn gast op zoek naar dat wat ons mens maakt. Hij laat je nadenken over de mengverhouding van individualisme en gemeenschapszin. Hij deelt met ons de Ubuntu-filosofie en hij stelt de vraag: leef jij als een ik in de wij, als een wij in de ik of ergens tussenin? Ik weet nog niet zo goed waar ik zit, maar gelukkig is het wel op een plek waar ik het inspirerende boek van mijn gast van vannacht kon lezen. Baba Tarawalli is geboren in Kailahun in 1972. Welkom.
6: Dank je wel, wat een mooie, hè?
5: Dank jou wel.
6: Introductie.
5: En jij hebt, nou ja, 2 boeken binnen een paar weken.
6: Ja, ik heb 2 boeken.
5: Heb je nagedacht over hoe ze zich tot elkaar verhouden?
6: Ja, ik heb eentje in mijn linkerhand en de andere in mijn rechter.
5: De columnbundel is links?
6: Is links en dat is het aardse verhaal. En de rechterkant is het hemelse verhaal. En wat betekent het artsen verhaal, de realiteit van nu? Columns zijn niet alleen maar lieve verhalen, zijn ook confrontaties, botsingen.
5: Een beetje prikken.
6: Prikken en soms polariserend. Maar uiteindelijk de bedoeling is dat we elkaar vinden. Aan de rechterkant heb ik een boek geschreven. Die kun je een soort voorstelling maken van een soort bijbel van deze tijd. Om echt te zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Saamhorigheid is het antwoord op wat nu gebeurt in de wereld. Dus we moeten met elkaar. En dit boek draag ik nu bij mij als een soort bijbel onder mijn oksel. Om te zeggen, dit is het. We moeten het gaan lezen. En we moeten gaan zorgen dat we samen deze reis maken.
5: Nu ik, laten we zeggen, de Bijbel heb gelezen, kan ik me voorstellen dat jij in je columns, waarin je inderdaad een beetje wil polariseren of iets neerzetten, dat jij echt misschien de behoefte voelt om het in een column ook al een beetje op te lossen. Het antwoord te geven.
6: Zeker, dat probeer ik te doen. Ik schrijf mijn column op een manier dat ik eerst het probleem blootleg. En dan mensen een beetje chargeren. Dit is wat het is. En uiteindelijk probeer ik oplossing te zoeken. Hoe kunnen we uit deze probleem? Hoe kom je uit?
5: En de oplossingen vind jij in wat je geschreven hebt in je tweede boek?
6: Ja, en dat vind ik in de Afrikaanse filosofie van Ubuntu.
5: Ja, en de grap is, Ubuntu, als je het even, er zijn natuurlijk meerdere definities. Jij geeft er ook meerdere in je boek. Mm. Maar als we de hele korte doen, is het ik ben omdat wij zijn.
6: Ja.
5: Wat dan weer de titel is.
6: Ja. Ik ben omdat wij zijn. Ja.
5: Ja.
6: Is heel grappig, want de eerste keer dat ik Ubuntu hoorde, was in Nederland. En tijdens mijn opleiding filosofie. En toen dacht ik, Ubuntu, ging het opzoeken.
5: En bleek, waar hoorde je het?
6: En bleek een Linux-applicatie te zijn.
5: Zo'n vrije software.
6: Software, gratis software. Gratis delen van applicaties. Eigenlijk delen. Caring and sharing. Dus de witte man of vrouw die ooit die naam heeft bedacht voor zijn applicatie. Misschien ooit in Zuid-Afrika geweest. Waar hij
5: die moet het gekend hebben. Ja.
6: Ja, en die heeft gedacht, laat ik gewoon in een businessmodel gieten. Dus dat is zo gebeurd. En zo ken ik het. Maar in mijn eigen taal is het andere woord voor.
5: Ja, je vertelt in je boek ook, er zijn heel veel woorden in heel veel Afrikaanse talen die allemaal dit betekenen.
6: Precies.
5: En in jouw taal is het Mogoya?
6: Mogoya. Mogoya betekent de kwaliteit van mens zijn. Dat we allemaal mensen zijn. En wat ook heel erg mooi is in deze filosofie, die uit Zuidelijk Afrika komt, de naam. Niet dat de hele filosofie uit Zuid-Afrika komt. Maar de Zulus, als ze elkaar ontmoeten, zeggen ze bijvoorbeeld Sawubona. Sawubona is een woord die ze gebruiken om elkaar te groeten. Wat betekent ik zie je? En de andere antwoord, Sikona. Hier ben ik, als mens, in al mijn hoedanigheid. Man, vrouw, mijn ancestors, alle generaties achter mij, staan met mij. Dus als je iemand groet, je groet niet in persoon, maar je groet in gemeenschap.
5: Ja, en ook, want je schrijft ook, we zijn allemaal mens in de eerste plaats. De ziel van Ubuntu, dat stille besef dat voor we zwart, wit, moslim, christen, atheïst, man of vrouw zijn, we zijn mens. We zijn allemaal geboren uit dezelfde oersoep, dragers van hetzelfde bloed dat rood door onze aderen stroomt. De ziel van Ubuntu fluistert, ik ben omdat wij zijn. Dat is de spiegel waarin ik mezelf herken in de ander en de ander in mij.
6: Ja.
5: Ik zie je, hier ben ik.
6: Ik zie je. Zien is anders dan kijken.
5: Ja.
6: Ik kan naar jou kijken, maar ik zie je niet. Wanneer ik jou zie, begint de contact, connectie. En jouw menselijkheid erkennen, dat is de eerste stap. Ik zie je als mens. Los van jouw blauwe ogen, blond haar, maar ik zie je huidskleur. Eerst zie ik jouw menselijkheid, de mens in jou. En dat is wat ons de connectie maakt. Als jij mijn menselijkheid ontkent, dan ben jij ook, houd het op, ben jij ook geen mens meer. En dat is wat gebeurt nu in de wereld. Je kan iemand eerst ontmenselijken voordat die persoon kan doden. En dan ook uitleggen dat ik heb recht om dit te doen. Want je moet iemand eerst ontmenselijken.
5: Ja, maar jij zegt dan ontmenselijk ik mezelf ook. Maar meestal voelen mensen dat dan niet zo. mensen voelen, ik heb het recht om de ander te ontmenselijken. Ja, maar, dat maakt mij juist superieur.
6: Ja, ja, maar dat is fout gegaan. Kijk, als jij geen mens meer voelt, dan zie je ook de ander niet meer als mens. En dat is wat ik heb zelf een verhaal die ik vaak vertel over een buurman in de straat waar ik woon, die nooit naar buiten komt, die altijd binnen is, donker en in zijn eentje. Geen contact, geen familie, geen vrienden. En ik loop daar, ik zie dat deze man heeft gewoon geen contact met de buitenwereld. En hij is een mens. En op die manier gaat hij zijn menselijkheid verliezen. Want als hij geen contact hebt met de mens, op een bepaald moment, ja, verlies je menselijkheid.
5: Ja, we zijn alleen iemand in relatie tot de ander.
6: Ja, je bent iemand in relatie tot de ander. En ik zorg dat ik af en toe bij hem langs ga om met hem een praatje te doen. Waarom? Ik wil dat hij dat gevoel heeft. Weer. Dat hij behoort tot de mens. Want als hij dat verliest, wij als buren, wij als gemeenschap.
5: Wij
6: allemaal hebben een probleem.
5: Jij bent filosofie gaan studeren. Wordt er dan verteld over Ubuntu? Of iets in die trant?
6: Absoluut niet. Het is niet dat het is een westerse filosofie. Maar over Immanuel Kant. Heidegger. Ja, Descartes. Dus ik leerde gewoon over de westerse filosofen. Die allemaal zo individualistisch en in de verlichting filosoof zijn.
5: Ik denk dus ik ben.
6: Dus alles over individu. Dat jouw ik, me, myself and I, gaat over mijn vrijheid, mijn geluk. Alles over mij. En wat zij vergeten? De wij. Dat zonder de wij ben jij als ik niets.
5: Miste je het in je studie?
6: Ik miste het, daarom was ik op zoek gegaan naar Ubuntu. En deze filosofie waar ik mee geboren ben. Ik ben opgegroeid bij mijn oma, die mij deze filosofie, de praktische vorm van Ubuntu, heeft geleerd. Ze doet zoveel voor de gemeenschap. We bouwen onze eigen eten, rijst, kippen en alles in ons tuin. Dat eten we. We eten wat we produceren, we eten wat wij maken, wat wij bouwen. Die eten wij. En haar houding tot de gemeenschap was erg bijzonder. Ze helpt iedereen. Mensen die geen eten hebben, geeft ze eten aan mensen. En ik vraag haar altijd, waarom doe je zoveel goed? En je krijgt misschien niks terug. Toen zei ze iets tegen mij. Dat je moet iets doen zonder iets te verwachten. Want de goedheid komt van de andere kant. Niet de persoon die je helpt. Niet als ik jou straks ga helpen met verhuizen. En dan 2 jaar later.
5: Het is niet voor wat hoort wat.
6: Nee, dan zeg je ja, ik heb je geholpen om te verhuizen.
5: Nu moet jij.
6: Dan moet jij. Wat hier vaak gaande is. Als jij dat niet doet, dan zeg je ja. Dan is de vriendschap kapot. Zo moet het niet zijn. Toen ik naar Nederland kwam en ik ontmoette hele lieve mensen. En als ik haar vertel, dan zegt ze. Mijn goedheid vertaalt zich ook naar mijn kleinkind. Maar zo denkt zij. Over het leven. En dat heeft zij mij doorgegeven.
5: Jij zegt ook, in Europa heeft men Ubuntu leren vergeten.
6: Ja.
5: Waarom hebben we dat gedaan? Want dat klinkt als een heel bewuste keuze. Van, nou, hier hebben we niks meer aan.
6: We hebben Ubuntu uitbesteed. Aan instanties, aan de verzekering. Aan het welvaartssysteem. Waardoor wij het gevoel hebben dat we elkaar niet meer nodig hebben. Want als ik ziek ben, mijn grootste waai in Nederland is Mensis. Mijn zorgverzekeraar. Die is Mensis. Die zorgt voor mij. Dus als ik ziek ben, heb ik jou niet nodig. Heb ik mijn familie niet nodig.
5: Het is gewoon het geld van een verzekeraar nodig.
6: Maar de verzekeraar, die helpt mij. Dus wat wij als gemeenschap moeten doen voor elkaar, hebben we dat uitbesteed. Waardoor wij het gevoel hebben, we elkaar niet nodig hebben. Maar dat is een illusie. Daar gaan we de mist in. Want welzijn, zonder gemeenschap en familie. En alleen maar medicijn. Medicijn is halve werk. Je hebt de mensen nodig om jou beter te maken. En in veel Afrikaanse landen, als jij ziek bent, je bent ziek geworden door de gemeenschap, door de natuur. Je bent niet ziek in je hoofd. Wij hebben dat veroorzaakt. De natuur heeft dat veroorzaakt. Dus wij hebben ook, ja, hoe zeg je dat? Wij moeten ook iets doen om jou te helpen. Dus dat ziekte is een gemeenschapsziekte. Niet alleen voor jou. Maar hier, als je ziek bent in je hoofd, ben jij ziek. Jij bent ziek.
5: Succes ermee.
6: Ja. Neem maar medicijnen, neem maar pilletjes.
5: Maar het zorgen voor elkaar zijn we verleerd.
6: Verleerd. En ik ben niet tegen de verzorgingsstaat, het systeem. Maar dat gaan we niet meer veranderen. Maar wat ik wel voor pleit is dat het kan ook naast.
5: Naast. Het ontslaat ons niet van onze menselijke plicht om
6: precies,
5: naar elkaar te kijken.
6: Precies. Precies.
5: Jij schrijft in je boek dat je hier in Europa hebt geleerd om te zeggen... ik ben Baba.
6: Ja.
5: En niet mijn naam is.
6: Ja.
5: Wat is het grote verschil dan?
6: Ja, grote verschil is dat ik... Ja, daar heb ik probleem mee. Elke keer ik. Mijn naam... Baba Tarawali. Baba is mijn eerste naam. Tarawali is mijn familienaam. Is mijn gemeenschapsnaam. Ja? Dus mijn ik... Baba is niet zo belangrijk. Maar mijn achternaam. Maar die draagt mij. Dus in Nederland... Ik heb hier geleerd om mijn eigen talent. Wat ben jij goed in? Wie ben jij? En wat kan jij? Jouw talent.
5: Waar droom je van?
6: Wat droom je van? Alles gaat over mij. Terwijl in Sierra Leone... De cv van mijn vader is mijn cv. De cv van mijn opa is mijn cv. Van mijn oom is mijn cv. Ik draag al hun cv's met mij mee. Dus ik ben niet alleen ik. Ik ben wij. En in de Ubuntu-filosofie... de zij bestaat niet... is wij.
5: Je schrijft ook dat, nou ja, voor een zebra als jij... is Ubuntu af en toe ook wel lastig. En dan moeten we misschien eerst even uitleggen waarom jij een zebra bent.
6: Ja, ik heb dit woord heel lang geleden gebruikt, dat ik een zebra ben. Omdat als ik naar Sierra Leone ga, waar ik geboren ben... ben ik niet helemaal meer die zebra persoon. Ze zien mij wel als iemand die verwesterd is. En als ik in het Westen ben, ben ik niet helemaal
5: Westers.
6: Ben ik van iemand die van buiten komt. En daarom schrijf ik over dat als je vertrekt van A naar B, ben je niet meer A. Je kan niet meer terug naar A. En B ben ik nog steeds nog niet helemaal aangekomen. Ik ben onderweg. Ik ben op een reis.
5: Maar het is niet alleen de buitenwereld die jou dat laat voelen. Het zit ook in jou. Dat individuele en een gemeenschapszin begint ook een beetje te wringen bij jou.
6: Ja, omdat jij als individu alleen, hè, je hebt de ander nodig. Je waardigheid heeft te maken ook met hoe andere mensen jouw waardigheid erkennen en bevestigen.
5: Ja, maar je zegt ook dat je ook wel de waarde van individualiteit bent ingaan zien.
6: Ja, klopt.
5: Simpel gezegd, het is ook wel lekker om af en toe gewoon even op jezelf te zijn.
6: Zeker. Ik heb dat ook als ik naar Sierra Leone ga. Eerlijk, die mensen laten mij niet met rust. Ze zijn continu met mij en mijn familie. Als ik wakker word, zitten ze te wachten op mij. Ik ben alleen individu als ik ga slapen. Als ik naar het strand wil, zeg ik wil alleen naar het strand. Alleen om een beetje bij te komen, tot rust te komen. Mijn neefjes, ze gaan mij volgen. Ze zeggen, kom met mij. Ik zeg, nee, ik wil alleen zijn. Zij zeggen, nee, hoe gaan we met jou mee? Is het gezellig? Ik zeg, nee, maar ik wil alleen. Maar dat heb ik van het Westen geleerd. En ik wil ook zeggen dat ik geniet ook van de ik af en toe. Maar in relatie tot de wij.
5: Ja, het is heerlijk alleen zijn als je weet dat er anderen zijn waar je weer heen kan.
6: Precies.
5: Maar ja, mensen kunnen het ook inderdaad nodig hebben om gewoon even tot zichzelf te komen.
6: Ja, maar eerlijk te zijn, als ik in Sierra Leone was gebleven, misschien was ik nooit schrijver geweest. Had ik niet zoveel boeken kunnen schrijven.
5: Ja, want dat is nou bij uitstek iets wat je in afzondering doet.
6: Ja, precies. Precies. En hadden ze mij nooit de kans gegeven, de ruimte gegeven om te gaan zitten schrijven, zeggen ze, wat ben jij aan het doen? Voor ons is een boek verhalen vertellen aan elkaar. Onder de boom zitten en dan vertellen we verhalen aan elkaar. Wij zijn veel meer een narratief. We vertellen aan elkaar. We maken verhalen.
5: Je schrijft in je boek dat je tegen je gemeenschap hebt gezegd... van als je wil komen, eerst even bellen.
6: Ja. Ja.
5: Ik kan me niet voorstellen dat helemaal lekker viel.
6: Nee, helemaal niet. Ik kan me heel goed herinneren dat ik was in Groningen... Dat ik begon met mijn studie en dan in één keer... mijn Afrikaanse vrienden komen ze gewoon langs. Elke dag, elk moment komen ze langs. En de bel drukken en dan moet ik naar beneden... en ga weer gewoon gezellig zitten maar ik moet studeren. Ik heb een heel ander ritme gekregen dan zij. En soms zat ik en hoog en doe ik de raam open, zie ik hen en doe ik het dicht. Ik doe de deur niet open, omdat ik moet studeren. Ik heb een examen. Ik heb een heel ander ritme.
5: Gaat dat gepaard met schuldgevoel?
6: Ja, een klein beetje wel. Want die mensen, ze zoeken mij op. Ze willen dat wij zijn, dat wij worden. Maar ik zat in een hele andere ritme. Ik was mijn individu aan het leren. Ja.
5: Heb je dat nu in balans?
6: Ja. En dat heb ik in mijn filosofie nu, toestem wij en ik. Toestem wij en ik. Dat je eigen ik is ook belangrijk. Je moet je eigen ik ook ontwikkelen.
5: Ja,
6: om
5: zegt,
6: in dienst te kunnen zijn van de wij.
5: Ja, wat zegt Ubuntu daarover?
6: Nou, kijk, Ubuntu is een gemeenschap. Een gemeenschapszin is belangrijker dan ik. Dat geloof ik ook. Maar in het Westen, leven hier, moet ik water bij de wijn. Klein beetje water bij de wijn doen. Want mijn individu is ook belangrijk. En als je succes hebt, moet je altijd ook weten waar je vandaan komt. Probeer ook andere mensen te helpen. En wat Ubuntu zegt, wat heel mooi is, geluk zit in het in geven. In iets doen voor de ander. Daar zit geluk in. Dus ook al ik mijn individu heb ontwikkeld hier, waar ik ook van geniet, maar zonder die wij is het niet compleet. Dus die balans, balanceren tussen de ik en de wij, dat is een soort dans geworden van mij. Continu in balans. Nu praat ik met jou als westerse persoon, dan is mijn stem iets zachter. Maar als ik straks thuis bel, dan praat ik heel erg hard.
5: Dat mag van mij, hoor. Voor al die mensen die in het donker thuis liggen.
6: Ja, worden ze wakker van mijn stem.
5: Anansi heeft ook een plek in je boek.
6: Ja.
5: Een belangrijke plek ook. Zullen we eerst nog even vertellen, wie is Anansi?
6: Anansi is de spin. En ik heb Anansi in dit boek gebruikt omdat ik ben overtuigd dat Anansi is de eerste verbinder die de natuur heeft gestuurd naar de wereld. Met zijn draad om de wereld bij elkaar te verbinden. En dat hebben we nu met internet, hè? WWW, World Wide Web, is ook van Anansi. Van de spin, van de web van de spin. De bedoeling van het internet was ook om ons te verbinden. En nu gaat het de andere kant op. Maar de eerste opzet was van Anansi was naar de wereld te komen om ons met elkaar te verbinden. Dat zijn de verhalen die ik hoorde van mijn opa, mijn oma, van mijn ancestors, familie, over Anansi de spin. En we leren van de spin, omdat de verhalen van de spin, die helpen ons ook om de wereld beter te begrijpen.
5: Je schrijft verhalen over een dier zijn nooit alleen een verhaal over een dier.
6: Nee.
5: Het gaat natuurlijk hartstikke over ons.
6: Over ons. En daarom, ja.
5: Is dat mijn sympathieke karakter, die Anansi?
6: Ja, Anansi is een sympathieke karakter in het boek. En ik heb het gebruikt omdat ik zie ook hoe wij leven in het Westen. Hoe leven we nu als Anansi? De hele manier van leven hier is Anansi's leven nu. En kijk hoe de spin leeft. Heb je ooit een spin gezien met andere spinnen?
5: Nee.
6: Die spin is altijd alleen in een hok, met een web, met een draad. En die wacht en komt een vlieg en vangt het op, eet het en gaat weer zitten. Dat is het leven van het Westen. Niet hard werken, maar
5: efficiënt
6: werken. Dat is Anansi. Dus dat verhaal van Anansi heb ik gezien in het Westerse leven. Heb ik gezien in mijn eigen leven als een freelancer. Maar dat is ook Anansi's leven. En dan moet je het boek lezen om veel meer te begrijpen hoe ik dat dierenverhaal heb gebruikt om ons op weg te helpen om elkaar te begrijpen.
5: Ja, je hebt het heel mooi gedaan. Het zijn hele kleine verhaaltjes van de spin en andere dieren. Waarin je steeds dingen aanraakt om ze te verduidelijken. En af en toe denk ik ook, nou ja, hij lijkt misschien wel een beetje op Anansi.
6: Ja, ik lijk ook op Anansi. Ja, als freelancer lijk ik op Anansi. En ik leef in mijn huis, ik leef in mijn werk, ik leef alleen. Ik werk alleen. En dan af en toe kom ik buiten om iets te doen. En dan ga ik terug weer in mijn hok. Dat is Anansi's leven. Minder inzet maximaal output.
5: Ja, dat klinkt heel westers, ja.
6: Ja.
5: En wie is Musu?
6: Musu in mijn boek is ooit mijn schatje geweest. Is een vriendin van mij geweest. En ik heb dit boek met verhalen van mijn terugreis naar Sierra Leone. Heb ik het compacter gemaakt. Want ik ga 2 keer per jaar terug. En al die jaren, 30 jaar in Nederland. Hè? Ik ga vaak terug. En 1 keer ben ik teruggegaan voor 4 maanden in Sierra Leone. Ik ging met een project van de IOM. International Organization for Migration. Ze hadden een programma om hoogopgeleide migranten terug te sturen naar hun eigen land. Om daar iets te kunnen betekenen voor de mensen daar. Om, ja, uitwisseling. Zoiets. En daar heb ik gebruik van gemaakt.
5: Wist jij meteen wat jij zou willen betekenen?
6: Ja, ik ging daar als journalist schrijven. Want ik werkte toen voor Free Voice. Nu heet het Free Press Unlimited. Daar werkte ik als programmamaker voor Afrika. En ik ging vaak op reis in Afrika. Dus mijn taak was projecten beoordelen. En monitoring van projecten en evalueren van projecten. Want ze kregen geen geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontwikkelingshulp. En dus ik ging daar met mijn expertise van mensen helpen. Hoe ze moeten hoe projecten. Ja, goed. Want ze krijgen geld van Europese fondsen. En hoe gaan ze daarmee om? De activiteiten bewaken. Een project voorstellen schrijven. Ik hielp de mensen om ook de brug te maken met het Westen. Hoe wij denken hier. Hè, over projecten.
5: Hè, als je output. Maximale output.
6: Ja, precies. Hoe zorg je dat maximale output krijgt. Ja.
5: En daar ontmoette je Musu.
6: Ja, ontmoette ik haar. En
5: Zij is, nou ja, veel meer aan de individuele kant van het spectrum.
6: Precies. En wat ik merkte, zij heeft ook in het Westen gewoond. Maar zij is helemaal doorgeslagen. In de zin van, ze gedraagt zich ook als een Westeling.
5: Terwijl je kijkt er helemaal een beetje vies bij.
6: Ja, terwijl zij daar woont en zij ziet haarzelf. Ze heeft afstand van haar familie genomen. Afstand van vrienden, familie. Ze heeft gewoon in haar eentje, ze heeft een hondje. En ze leeft gewoon als een Westeling. Dat gevoel van me, myself and I. Ik. En dan kwam ze in contact met mij die veel meer bezig is met de Ubuntu-filosofie en hoe wij. Dus we leren van elkaar. En ik zie
5: spiegels.
6: Ja, spiegels. Ik zie haar struggle. Ja, als je familie hebt die alleen maar vragen aan jou, vragen om te geven. Omdat ze denken dat jij hebt succes geboekt. Dus jij bent verplicht, eigenlijk ook, om iets terug te doen. En dat gevoel, dat had zij. Als een soort zwaar gevoel op haar schouder. En dat wil ze gewoon loslaten. Ik ben niet hier, ik heb geen succes om voor jullie te zorgen. En terwijl ik op andere manier probeer, tussen wij en ik, toch iets terug te doen. Voor die mensen die mij hebben geholpen toen ik klein was. Mensen, tantes, ooms, die voor mij waren.
5: Maar kan je je voorstellen, want jij bent toen je begin 20 was weggegaan, hierheen gekomen. Ja. Maar je beschrijft ook hoe je op je 4e voor het eerst moest vluchten.
6: Ja.
5: Als je dan niet teruggekomen was, had dat dan ook zo in je gezeten?
6: Hele goede vraag. Maar ik was 4 en ik herinner me dat ik met mijn moeder en mijn zusje moesten vluchten naar Liberia, naar de buurland.
5: Ja, je schrijft de geschiedenis zette haar poot voor het eerst op je pad.
6: Ja, ik zag hoe we moesten vluchten. En ik zag de angst van mijn moeder voelde ik. Dus als je jong bent en je vlucht, ik denk dat je voelt meer de angst van je ouders. Van
5: ja, je weet wel, dat is foute boel.
6: Ja, foute boel. En de gedrag van je ouders. Die gedrag van mijn moeder. Die vertaal ik ook in mij. Want je ziet gewoon hoe is jouw moeder is of je vader. En je ziet de angst in hun gezicht. En dat doet iets met jou als kind. En dat neem je ook mee. Net als trauma's kun je ook overgeven. He? Doorgeven bedoel ik. Zo is het ook met zijn vluchten. Hun trauma voelde ik ook in mijn lijf.
5: Maar... Denk je dat als je dan verder was gevlucht, want jullie zijn weer teruggegaan op een gegeven moment, als je verder had moeten vluchten, toen al naar het Westen, had dat Ubuntu dan een plek kunnen vinden in jou?
6: Weinig. Weinig, denk ik.
5: Want je hebt het echt, nou ja, van jongs af aan heel stevig meegekregen.
6: Ja, weinig. Want toen wij teruggingen, ben ik bij mijn oma gaan blijven. Daar heb ik heel lang bij mijn oma gebleven. En zij heeft mij nu, in dat dorp, veel meer geleerd over Ubuntu. Nee, ik zie het wel gebeuren. Want,
5: ik ga het even voorlezen, want jij hebt een koffer meegekregen met kleren. Je gaat bij je oma wonen, wat niet raar is. Want it takes a village, schrijf je ook. Je krijgt een koffer met kleren mee. En je schrijft, ik herinner me mijn eerste schooldag nog goed. Na school rende ik naar huis met een plan. Ik wilde mijn mooiste witte kanten gewaad aantrekken voor het vrijdaggebed. Maar toen ik mijn kist opendeed, ontdekte ik dat bijna al mijn kleren verdwenen waren. Mijn grootmoeder had ze weggegeven aan mensen die ze harder nodig hadden. Zelfs mijn geliefde witte gewaad was weg. Ik huilde van woede. Het zijn mijn kleren. Mijn grootmoeder bleef kalm. Ik heb jouw verdriet gedaan, maar anderen gelukkig gemaakt, zei ze zacht. Delen is zorgen. Ik wilde het niet horen en hield mijn oren dicht, maar haar woorden nestelden zich toch diep in mijn ziel. Kort daarna begon ik te geven. Tijdens een voetbalwedstrijd leende ik mijn linkerschoen aan een vriend die in het andere team speelde. Die vriend scoorde een hattrick. Mijn eigen team was boos. Maar toen ik mijn grootmoeder vertelde wat ik had gedaan, zei ze, je hebt goed gehandeld.
6: Ja, prachtig.
5: Ja, je hebt het ook razendsnel opgepikt als ja, kind.
6: Ja, ik zag het, want ik begon te genieten dat ik andere kinderen die niks hadden, dat mijn eigen kleren dragen. Mijn schoenen hadden ze aan. Maar ik kom van een grote stad, ik woonde met mijn vader, en ik kom naar het dorp, en ik zag gewoon een heel ander leven daar. Dus ik begon te genieten dat zij ook blij waren met wat ik had.
5: Dat zij konden delen in jouw rijkdom.
6: In mijn rijkdom. En ik miste die kleren niet meer. Ik miste het niet meer. Dus dat materiale, ik miste het niet. En dat heeft, ja, mijn oma echt geleerd. Geven, delen.
5: Wat voor kind was jij?
6: Goh, ja. Ja, ik denk dat ik was een hele rustige kind. Ik was veel meer observerend ook. Ik observeer heel veel. En ik was heel erg nieuwsgierig. Want mijn oma die zei tegen mij een keer, ja, je bent net een soort nieuwsgierige aagje.
5: En als, alles ja, weten.
6: Alles weten, ja.
5: Dus vragen stellen.
6: Ja, vragen stellen. Heel veel vragen stellen. En ze was bang dat als ik niet ophoud met mijn nieuwsgierigheid, dat ik een keer een kogel op mijn voorhoofd krijg.
5: Gewoon dat mensen geërgerd raken?
6: Ja. Nee, het is een soort spreekwoord van, inquisitive monkeys always have bullets on their forehead. Dat verhaal van, als je veel te nieuwsgierig bent, dan krijg je gewoon een kogel op je voorhoofd. Wat letterlijk betekent. En één ding is gebeurd een keer. We hadden een hele enge mask. Mask is een soort traditionele mask. Ja? En die iedereen was bang voor. Want je moet een lid zijn om bij die mask te zijn. En als kind, ik ging mee. Alsof ik lid was. En één keer was de mask aan het dansen. En die moet ruilen met iemand anders. En die ging het uitdoen. En toen
5: deed zijn masker af.
6: De masker af. Toen de masker afdeed, zag ik de man. En hij keek mij. Zoals de buurman. Hij keek mijn ogen. Maar hij heeft mij niet slecht gedaan. Hij had mij kunnen aanwijzen. En kon ze mij oppakken. En weg meenemen naar het bos. Maar dat heeft hij niet gedaan. En waarom? Omdat mijn oma hem altijd eten gaf.
5: Dus het goede kwam op een andere manier weer jouw kant op.
6: Ja, en toen heeft hij tegen mijn oma gezegd, je moet even met jouw kleinzoon praten, want hij is heel nieuwsgierig. Je moet hem waarschuwen. Hij moet niet overal zijn. Hij is weer te klein voor.
5: Begreep je dat?
6: Nee. Nee. Want ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wil vragen stellen. En ik kom uit een familie waar dat wordt niet gewaardeerd van kinderen die alles willen weten. Die alles willen weten. Alle vragen. Het is gewoon vervelend voor hen.
5: Kinderen moeten gewoon hun plaats weten.
6: Ja, ze moeten gewoon plaats weten. En niet de hele tijd alles van de wereld willen vragen. Wat is dit? Hoe is dit? En ik merkte van mijn eigen dochters dat ze dat ook deden. Maar toen was ik een ander mens geworden. Dat ik veel meer ruimte had voor hen om dat uit te leggen.
5: Was je ook al een schrijver?
6: Ja, ik begon te schrijven. Ik begon een brief te schrijven voor mijn vader. Mijn vader is niet geschoold. Dus als hij brieven schrijft, en vraagt hij mij om brief te schrijven. En dan ging hij vertellen. En dan zie ik ook in zijn woede vertel hem dat en ik ben boos op hem en hij moet mijn geld terugbetalen en ik als kind moet het schrijven. Maar goed, ik begon te schrijven voor alle oudjes daar in de buurt die niet geschoold zijn. Dus ze vragen mij om brieven te schrijven aan kinderen die zijn naar Canada, Amerika, Australië. En wat ik deed, in die tijd al, was heel bijzonder. Ik schreef niet in de eerste persoon, maar in de derde persoon. Ik omschreef hen. Als zij praten over armoede, ik omschreef wat armoede is. En aan het eind schreef ik, geschreven door Baba Tarawali. Zo zie je maar.
5: Groetjes.
6: Groetjes. En dan de familie van hen, als zij terugschrijven, zeggen ze tegen hun ouders, volgende brief laat die Baba Tarawali schrijven. Want hij kan heel mooi schrijven. En die compliment kreeg ik.
5: Ja, hoe vond je dat?
6: Fantastisch. En ook tijdens de oorlog, alle journalisten waren weg in mijn stad. En ik ging als een soort journalist spelen. Ik schreef brieven naar BBC, radio.
5: Om te vertellen wat er gebeurde?
6: Ja, omdat ik kon heel veel dingen zien wat niet gerapporteerd wordt. En ik schreef gewoon die verhalen naar BBC. En BBC leest mijn brieven.
5: Dus ze kwamen aan, die brieven?
6: Ja, die brieven kwamen aan. Maar anoniem. Omdat ik was bang dat als ze weten dat ik het ben, dat ik word gearresteerd. En die brieven werden altijd uitgepikt en gelezen. En dat gaf me een soort gevoel van.
5: En op de radio of op tv?
6: Op de radio. Echt BBC Focus on Africa programma. Was heel bekend in Afrika. Heel Afrika luisterde naar. En mijn brieven worden gelezen.
5: En wat vertelde je?
6: Ik vertelde over wat ik zie, de oorlog. Hoe verschrikkelijk het is. Wat ik meemaak, wat ik zie. De moorden die worden gepleegd. Mensen, ja, verschrikkelijke dingen. Oren worden afgehakt. En wij worden gevraagd als burgers om te komen kijken hoe excuses plaatsvonden. En vreselijk. Maar ook op een bepaald moment dacht ik, Je bent aan dat geweld. Je ziet het voor je. Je ziet het als normaal. En de mensen die worden vermoord, ik dacht in die tijd dat ze waren allemaal schuldig. Achteraf dacht ik, stel voor dat ze onschuldig zijn. Onschuldige mensen. Want ze hebben ons allemaal laten geloven.
5: Ja, of stel je voor dat ze schuldig zijn. Dan kan je alsnog denken, is dit de manier?
6: Precies. Maar je weet het niet. Mensen worden opgepakt, beschuldigd, geëxecuteerd. Geen rechtszaak.
5: Maar was er dan een moment, want je vertelt net dat je een heel nieuwsgierig kind was met allemaal vragen. Op zo'n moment stop je dan met vragen stellen ook? Als er zo'n oorlogssituatie is.
6: Ja, je praat weinig. Je praat weinig, want alles wat je zegt zou ook gebruikt worden tegen jou. En daarom gebruik ik de brieven om naar de radio te sturen. Om de dingen die ik zie, waarover ik wil praten, in kwijt gaan. Maar het was geen mooie tijd.
5: Nee. Nee, en ik kan me voorstellen dat het gehoord worden fijn is. Maar dan verandert er natuurlijk nog niks.
6: Nee, het doet ook iets met jou. En dat is een van de dingen die mij 30 jaar later, dat er is weinig veranderd in de wereld.
5: Je hebt dit allemaal al gezien.
6: Ik heb allemaal gezien. En dat is mijn grootste angst. Als ik zie wat gebeurt in de wereld. En ik zeg, ik wil niet meer vluchten. Ik wil niet meer dat herhalen.
5: Ja. Jij bent uiteindelijk op je 23e gevlucht. Of eigenlijk. Ja. Weggestuurd, kan je het zo zeggen?
6: Ja, zo zei ik, als een soort brief die op de post wordt gedaan. Mijn vader die wil graag dat ik wegging, anders liep ik gevaar. Maar hij dacht ook, als wij allemaal vermoord worden, moet iemand zijn die buiten ons is, die kan ook die nageslacht verder gaan. Dat was in zijn hoofd
5: het belangrijkste.
6: Zijn zaad moet gewoon doorgaan.
5: Blijven bestaan.
6: Want dat is wat ook de essentie van de mens zijn. Voorplanting. Dat we gewoon blijven in deze wereld doorgeven.
5: Het is een cirkel. Die
6: het is een cirkel. Ja. En hij dacht, Baba, moet weggaan. En als wij het niet meer redden, dan draagt hij mijn naam.
5: En hoe vond jij dat?
6: Ik moet eerlijk zijn, ik was ook de ik die niet helemaal in de wei paste.
5: Toen al?
6: Toen al. Eerlijk. En dat zag mijn vader ook. Hij wist dat ik het kan redden. Al mijn andere broers en zussen waren veel afhankelijk van mijn ouders. En ik was veel meer iemand die de avontuur wilde.
5: Ja, maar je hebt avontuur en een afschuwelijk avontuur.
6: Klopt, klopt.
5: Weet je dat van tevoren?
6: Nee, maar toen ik weet nog heel goed toen ik afscheid nam van mijn vader. Hij gaf mij een hand en hij ging voor mij bidden. En dat was de laatste keer dat ik hem zag. En ik wist, misschien zie ik hem niet meer. En hij mij ook niet meer. Maar dat gevoel van afscheid, je weet, dit is de laatste keer. Het kan zijn, de laatste keer, we zien elkaar niet meer. Je kijkt naar elkaar, ik kijk in zijn ogen, hij in mijn ogen. Afscheid nemen en hij biedt voor mij.
5: Ja, maar dat is toch eigenlijk niet te doen?
6: Nee, gaat goed komen, zegt hij. En dan, dat was het. Ik heb hem nooit meer gezien. En dat is heel triest, het trieste moment. Van afscheid nemen van je familie, van je houvast. En dan kom je naar Nederland alsof je uit de lucht valt. Geen verdediging, niemand achter jou. Niemand staat jou
5: helemaal
6: te verdedigen.
5: Alleen.
6: Je komt alleen, alsof je valt vanuit de lucht. Valt je op de grond.
5: Ik las dat jij, nou ja, bij wijze van spreken op Schiphol aankwam met een notitieboekje in je hand. Dat je al dacht van ik ga hierover schrijven. Is dat dan iets, nou ja, wat je bij wijze van spreken ook in de derde persoon doet? Om een beetje afstand te hebben van wat er met je gebeurt.
6: Is een soort vlucht ook in mezelf. Schrijven is een vlucht. Ik probeer ook een andere wereld te creëren. Andere realiteit te creëren. Zodat ik niet elke dag hoef te denken aan wat gaande is. Ik kan mijn eigen verhaal herschrijven.
5: Hey, je beschrijft in dit boek een koud welkom. Bij aankomst in Nederland dacht ik dat het leven hier makkelijker zou zijn. Een veilige plek, een nieuw begin. Maar niets bleek minder waar. Ik belandde in een asielzoekerscentrum waar ik 7 lange jaren moest wachten op mijn verblijfsvergunning. 7 jaar. Geen werk, alleen wachten. En ondertussen groeiden de protesten van Nederlanders die hun deuren liever gesloten hielden. Daar zat ik, niet als mens, maar als dossier, als nummer. Een dossier in een stoffige la. Steeds weer belde ik mijn vader en steeds opnieuw uitte ik mijn frustratie. Papa, mijn leven staat stil omdat ik geen papieren heb. Tot mijn vader me onderbrak met een andere waarheid. Zoon, als jij papieren nodig hebt, kan ik ze sturen. We hebben hier genoeg papier. Maar adem jij met papier? Heb jij papier nodig om te lachen, om vrienden te maken, om het zonlicht te voelen? Je leeft, gedraag je ernaar.
6: Dat was mijn transformatie.
5: Maar het is ook nogal een opdracht.
6: Ja. En toen besef ik in één keer, ik moet op zoek gaan naar die mens. Dat ze alleen, dit helpt niet. En sindsdien ging ik op zoek naar een kerk, want ik op zoek naar een gemeenschap. Een voetbalclub, een volleybalclub. En toen ging ik naar Drachten Boys.
5: Drachten Boys.
6: Drachten Boys in Drachten. En om leeftijdgenoten met te gaan voetballen. En dan ging ik ook volleyballen bij Turfstekers.
5: Turfstekers.
6: Ja,
5: shout-out naar de Turfstekers.
6: Dat zijn ouwe, ooms van mij. En met de kerk. Dus 3 verschillende gemeenschappen. Maar ik wist ook dat sport verbindt. En kerk heb je dezelfde. Ja, scheppen.
5: Maar ik kan me voorstellen dat het ook een drempel is.
6: Het was een drempel, maar na het gesprek van mijn vader, toen wist ik, ik moet niet wachten op papier. Want op papier wachten, weet je hoe dat... Het is verschrikkelijk. We zaten de hele dag...
5: Wachten is sowieso verschrikkelijk.
6: Wachten. En we kijken de hele dag naar Tom en Jerry. Het programma Tom en Jerry.
5: Oeh, kan je er... Wat gebeurt er als je dat nu ziet?
6: Ik krijg gewoon echt een soort flashback.
5: Ja.
6: Van mijn asieltijd. 7 jaar lang zit elke dag voor de tv naar Tom en Jerry te kijken. Is een soort vlucht. Je mag niks. Niks doen in die tijd. En ik had toen de stap genomen naar de kerk. Was niet zomaar een kerk, gereformeerd vrijgemaakt. Maar voor mij, ik was op zoek naar mensen. En zij hebben mij echt goed behandeld.
5: Je was welkom.
6: Ja, elke zondag nemen ze mij mee naar hun huis. Elke familie staat paraat om mij mee te nemen. Daar spelen ook Ubuntu. Dat gemeenschapszin. Breng me naar hun huis, ik speel met hun kinderen. spelletjes. En daar leerde ik ook de Nederlandse cultuur en tradities. Hoe wij met elkaar aan tafel zitten om te eten. Hoe wij aan tafel tijdens het eten de verhalen vertellen. Terwijl in Sierra Leone tijdens eten praat je niet.
5: Tijdens het eten eet je?
6: Eet je. Maar in Nederland wel. Maar toen begreep ik ook waarom. Omdat ze zien elkaar niet zo vaak. Dus tijdens het eten is het enige moment om de verhalen te delen. Toen begreep ik het.
5: Hoe was je Nederlands toen?
6: Hoe was...
5: Jouw Nederlands?
6: Heel erg slecht.
5: Want ik kan me voorstellen dat nou ja, dat ook helpt. De taal.
6: Ja, ik was op zoek. Maar ik ben nieuwsgierig. Dus ik kon niet hebben dat mensen een taal spreken die ik niet kan begrijpen. Dus ik begon echt mijn best te doen door programma's te kijken. Bijvoorbeeld de Engelse tv-series As the World Turns.
5: Zo'n soapserie.
6: Soapserie en die zie ik gewoon ondertiteling.
5: De ondertiteling in Nederlands.
6: Nederlands. En die schrijf ik op mijn notitieboekje. Ik hoor het in Engels en die zie de Nederlandse ondertiteling en dan schrijf ik het op. En heel lang was ik echt bezig met alles opschrijven. En dan ga ik even een stamp in mijn hoofd. En ga ik proberen de accent te krijgen. En elke ochtend luister ik naar radio. Om mijn taal te ontwikkelen moet ik heel vaak naar Nederlandse mensen luisteren. Hoe ze praten. En dan word ik gewend aan hun intonaties, de taal. En dan had ik nog elk weekend gaan we naar een discotheek met vrienden. Want ik woonde toen tussen Tilburg en Breda. Gaam heet het, een dorp waar de bus één keer per dag komt of zo. De bus komt bijna nooit daar langs. Ze zijn in het bos. Maar we zoeken ook toenadering tot Nederlanders. Dat was een meisje die ik in de kroeg ontmoette. Een Brabander. En ze weigert Engels te spreken. Ze zegt Nederlands. Ik spreek geen Engels, Nederlands. En ik vind haar leuk. Dus...
5: Ja, dan ga je wel je best doen, hè?
6: Ik ga mijn best doen om met haar te praten. En ik ging veel meer... Maar ze komt in dat discotheek, elke week komt ze daar. En ik ook. Dus elke week kom ik en ik praat met haar. Klein beetje. En ik ga oefenen. Vertel ik haar, geef ik haar compliment. Mooi haar heb je, mooie ogen. En dan praat ik over het weer.
5: Heel goed, dat is een begin.
6: Goed begin. En dan is mijn Nederlands op. Dan ga ik weg.
5: En volgende week weer een beetje erbij.
6: Ja. En zo kwam ik elke keer. En dan zegt ze tegen mij, je spreekt goed Nederlands. Ik zeg, ja. Maar dan als de Nederlands op is, dan ga ik weer weg.
5: Dansen.
6: We hebben geen relatie gehad. Maar zij heeft me enorm geholpen ook. Om mijn best te doen om de taal te leren. Dus liefde, die helpt ook, hè?
5: Zeker, dat helpt bij bijna alles.
6: Ja.
5: Jij krijgt ondertussen wel te horen van, nou, je kan maar beter schoonmaakwerk gaan doen.
6: Ja. Ja. Ja, dat is een van de dingen die een van mijn docenten zei tegen mij. Omdat ik had een groot ambitie. Ik wil studeren. Ik wil advocaat worden ook. Hè? Eerst dokter en daarna advocaat. En die keek naar mij. Ja, papa, je kan schoonmaken gaan doen. We hebben schoonmaak diploma 1 en diploma 2. Dan kun je gewoon goed die ramen goed wassen. En dan krijg je weer geld voor. Krijg je geld. Zeg je maar overtuigen. Maar dat wil ik niet.
5: Was het pijnlijk voor je?
6: Nee, het is pijnlijk. Niet dat ik het erg vind om schoon te maken. Ik mag schoon in mijn eigen huis. Ik weet hoe ik moet schoonmaken. Maar ik wil er iets meer dan dat.
5: Het is je gelukt. Je hebt de hele mbo, hbo, universiteit.
6: Dat ben ik blij dat ik ben gaan doorzetten. Ik ben gewoon een doorzetter. Als ik iets wil, dan ga ik voor. Ik ben blij dat ik gewoon niet heb naar haar geluisterd. Je hoeft niet altijd naar mensen te luisteren. Ook als ze ouder zijn. Niet altijd. Volg maar gewoon je eigen weg.
5: Je mag het wel horen, maar je hoeft niet te luisteren.
6: Nee, ik ga je horen, maar ik heb niet geluisterd. Maar ik hoor je wel. Ja.
5: Ik wil nog even met je naar Sierra Leone. Want op het moment dat jij hier mag blijven, mag je ook terug. Dan kan je weer reizen. En dingen veranderen daar. Je schrijft daarover. In de 30 jaar is er ook veel veranderd. Sierra Leone, het land dat ik destijds achterliet, bevroor in mijn herinnering. Alsof het zich niet verder ontwikkelde na mijn vertrek. Ik hield vast aan beelden die niet langer bestonden, aan een verleden dat ik heilig verklaarde. Maar ook dat land ademt, beweegt, verandert. En ik leerde dat stilstand een illusie is. Mm-hmm. Op dat moment ben jij dus opeens iemand die, zoals je het zelf zegt, op een brug staat.
6: Voor mij was dat een openbaring. Maar dat is een van de grootste fouten die wij als migranten maken. Dat beeld van vroeger vasthouden. Is niet gek, want dat hou je vast om jezelf niet te verliezen. Maar toen ik dat eenmaal terugging, mijn stad was niet meer wat het was. Ons huis was helemaal niet meer wat het was. Alles was kapot gemaakt, het was echt een brand en alles. Dus ik was echt

0: Dus ik was echt verrast. Ook, was ik ook boos. Dat mensen ook mij niet herkennen. Mensen kennen mij niet meer. Dus al mijn vrienden waren ook gevlucht. Dus ik zag alleen maar vreemdelingen in mijn huis, in mijn omgeving. Ik kom aan en niemand die juicht. Baba is hier. Die zijn blij om mij te zien. Mensen vroegen mij, wie ben jij? Terwijl ik terugkom in mijn eigen huis.
1: Ja, en ook in je eigen huis beschrijf je, gaat het niet altijd even makkelijk. Want je moeder is ziek, heel erg ziek. En dan is er de vraag van ja, moet ze geopereerd worden of niet? En jij wil dat. Je schrijft, ik daarentegen keek naar de wetenschap, naar wat ik had geleerd in een wereld ver van hen. Kanker in dit stadium, zei ik, is sterker dan kruiden en gebeden. Het was alsof ik hen verraadde. Alsof ik door mijn verblijf in het Westen arrogant was geworden, denkend dat geld en ziekenhuizen machtiger zijn dan God en natuur. Ik stond tussen hun geloof en mijn skepsis. Niet als een brug, maar als een breuklijn. Omdat ze in het buitenland zijn en geld hebben, denken ze dat ze alles kunnen doen. Die opmerking raakte me diep. Als ik zou doorzetten en mama zou sterven tijdens de operatie, dan lag de schuld bij mij. Die gedachte legde me het zwijgen op. Ik trok me terug uit elk verder overleg over een operatie.
0: Het is heel pijnlijk.
1: Ja, het is heel verdrietig.
0: Heel verdrietig. En dit heeft onze familie ook een beetje wat laten wankelen. Huh? Het is niet goed gegaan, want mijn moeder is uiteindelijk gestorven. En ik wil hen niet de schuld geven. Maar ik wil hen ook begrijpen uit onwetendheid. Ik woon in het Westen waar we praten over kanker. Over ziektes. Op een andere manier. En ik weet ook dat de wetenschap onderzoek heeft gedaan naar die ziekte. En ik wist veel meer. Dus het was echt een conflict tussen ik en wij. Weten en geloven. Want zij geloven dat de ziekte hoort bij de mens. En dat is ook waar. Dat is een natuurlijke proces. Laat het zijn gaan. En ik was meer, moet geopereerd worden. Dat ziekte moet weggehaald worden. Zodat mijn mama
1: een kans maakt
0: om langer te leven. En zij vond dat niet kunnen. Ze denken dat het op een of andere manier de ziekte zou gewoon genezen. En zou gewoon weggaan. En daar hadden we een conflict. En mijn moeder zegt tegen mij, ja, ga maar terug. Na 3 maanden kom je terug. En dan als het niet beter wordt,
1: dan doe ik het, baba.
0: Dan doe ik het, baba, voor jou. Maar nu zoveel wij tegen jou als ik. Je gaat van zin niet winnen. Dus ga maar terug. Maar ik wist, als ik terug ga, ik ga het niet overleven. Want die ziekte gaat gewoon verder. Die wacht niet op mij. En dat is wat gebeurd is. Toen ik terugkwam, mijn moeder was niet de moeder die ik achterliet. We gingen naar de dokter en de dokter zei, het is uitgezaaid. Geen kans meer. Ze keek naar mij, ik keek naar haar. Maar ik wil niet zeggen, ja, ik heb je verteld. En mijn broers, zussen, zaten allemaal stil.
1: Nee, ik had het toch gezegd, daar heeft natuurlijk niemand iets aan.
0: Nee, op dat moment, ik zou dat kunnen zeggen, maar ik dacht, nee, het heeft geen zin. Om die vinger te gaan wijzen, jullie zijn de schuldenaar. En wat ik merk, ik heb veel meer die rouw van mijn moeder. Ik ben veel meer hersteld. De healing. Maar mij gaat het sneller dan hen.
1: Waar ligt dat aan, denk je?
0: Ja, als ik kijk naar een WhatsApp. Ze hebben nog steeds mijn moeders foto daar. Ze zitten nog steeds in de pijn. Van wat is gebeurd. Maar we praten niet over. En ik wil het ook niet, dat wond openbreken. Want als ik kijk naar mijn broer of mijn... Dan zeg ik, ja, want hij was heel vasthoudend. Mijn moeder wordt niet geopereerd. Niet. Ik zal het nooit toelaten. Wat denk je? Denk je dat omdat je geld hebt vanuit het Westen, je ons kan wijsmaken hoe moeten hier ons gedragen?
1: Ja, het maakt je ook een beetje monddood, zo'n opmerking. Wat moet je daar nog tegen inbrengen?
0: Ja, dan denk ik, ja, klopt. Ik ben weggegaan, 30 jaar lang. Ik heb een ander leven hier. Maar hoe kan ik... Mijn ik ook met wij ook samenvoegen. Dat zij mij ook begrijpen dat mijn ik ook mag bestaan. Maar dat is het.
1: Is het eenzaam op die brug?
0: Nee, ik hou niet van dat woord eenzaam.
1: Dat, eenzaam. Nee, de betekenis ervan is ook heel vervelend, maar het kan wel zo.

0: zijn.
1: Ja, eenzaamheid, dat bestaat niet in mijn eigen taal. Dat woord bestaat niet. Dan gaan we alleen voelen. Dat in je eentje, dat gevoel van, ze begrijpen mij niet. Ze begrijpen mij niet en dat hoeft ook niet helemaal. Maar
0: je beschrijft hier een wereld waar je ook, nou ja, waar ze je ook niet helemaal begrijpen. Bijvoorbeeld in de jaren dat ik in Nederland doorbracht, zag ik het masker van beschaving langzaam afglijden. Waar racisme vroeger fluisterend werd beleden, wordt het nu openlijk gevierd. Wat ooit subtiel was, is nu schaamteloos. Haat is salonveeg geworden. Dit is ook niet een fijne plek voor
1: me. Nee. Ja.
0: Hoe ga jij hiermee om? Wat uit de Ubuntu helpt jou? Helpt er iets tegen die haat?
1: Wat helpt met Ubuntu is dat besef van menselijkheid. Kijk, in Sierra Leone hebben we een verschrikkelijke oorlog, burgeroorlog meegemaakt. Waar op dit moment dada's en slachtoffers bij elkaar wonen. Iemand die jouw hele familie heeft uitgeroeid. Je ziet de persoon elke dag. En we vergeven en verzoenen met elkaar. En dat is wat Ubuntu zegt. Verzoenen, vergeven.
0: Ja, maar jij schrijft ook over de hagedis in een verhaal van Anansi. Er is een verschil, zegt de hagedis zonder om te kijken. Vergeven is mezelf bevrijden van haat. Daar heb ik jou niet voor nodig. Maar verzoening, daarvoor moeten we samen iets herstellen. En daar begin ik niet aan.
1: Ja.
0: Voor verzoenen heb je er twee nodig.
1: Ik heb twee nodig.
0: En als er zoveel, als we even hier naar Nederland kijken en er is zoveel haat. Ja. Dan sta jij daar misschien met je verzoening.
1: Ja.
0: Als er niet gereageerd
1: wordt. Je hebt vergeven, heb je de ander niet nodig. Vergeven, je vergeeft om jezelf te bevrijden. Verzoenen, dat mooie Nederlands woord, verzoenen. Je hebt de ander nodig. Om weer koffie te kunnen drinken. Als je mij pijn hebt gedaan, ik ga je vergeven. Maar ik zal ook niets met jou verzoenen. Niet meer koffie met jou drinken. Maar ik vergeef je. Omdat ik jouw menselijkheid ook erkent. Maar wat ontbreekt in al deze is rechtvaardigheid. Die moet ook plaatsvinden. Als u kijkt naar wat in Zuidelijk Afrika is gebeurd met apartheid. Je hebt dada's en slachtoffers. Vergeving en verzoening, maar nooit over rechtvaardigheid. Daarom gaat het nog steeds heel slecht. Want dat ook moet gebeuren. Justice. Rechtvaardigheid. Dus ik... En dat is wat ook in Ubuntu is niet perfect. Kijk, Ubuntu is the biggest gift from Africa to the world. Het grootste cadeau. Maar Afrikanen hebben ook Ubuntu nodig. In heel veel Afrikaanse landen zie ik ook tekort aan Ubuntu. Dus het is echt een wereldprobleem wat nu gaande is. En daarom heb ik dit boek geschreven om te zorgen dat wij dat menselijk besef kunnen vasthouden. Dat je bent een mens als ik.
0: Ja, je schrijft ook, als je niet weet waar te beginnen, begin dan klein. Leer je buren kennen. Zeg hallo. Nodig iemand uit voor thee, koffie of voor een maaltijd. Sluit je aan bij een buurtinitiatief. Zo bouw je een dorp. En wie een dorp kan bouwen, kan een stad bouwen. Een land, een wereld.
1: Ja, daar ben ik mee eens.
0: Je hebt het ook zelf
1: gezien. Begin klein. Kijk, ik hou van groeten. Mensen groeten. Dan toen ik hier kwam, begon ik met Saubona. Ik zie je. Ik herken je. Ik groet je. Ik zie mijn buren. Elke ochtend zie ik mijn buren die de deur open doen en die groet. Vandaag zelf. Mijn Marokkaanse buurman heeft mij vlees gegeven. Vanwege de Eid Adha. Die net plaats heeft gevonden.
0: Of een feest.
1: En die heeft vlees voor mij bewaard. Omdat hij mij heel lang niet heeft gezien. Vandaag heeft hij naar mij gebracht. En ik heb het ontvangen. Ik zei, dankjewel. En elke keer ook met de Ramadan ook. Geef aan mij eten. Omdat wij zijn als buren. En ik weet ook dat als iets met mij gebeurt, zij zijn de eerste die het weet.
0: Want jullie zien elkaar.
1: We zien elkaar. En ik was op vakantie een keer. En toen zei de buurman, ik kom terug. Hij wist niet eens dat ik weg was. Ik heb geen afscheid genomen. Toen zei hij, ja, hoe was die vakantie? Ik zei, meneer, hoe wist u dat ik op vakantie was? Ja, je auto staat hier de hele maand.
0: Ik zag je niet.
1: En dat doet mij goed. Dan denk ik, ja, we kennen elkaar. We accepteren elkaar. En we zien elkaar. Ik woon in Lombok. Maar ja, en dat is gewoon echt gezellig.
0: Dankjewel, papa.
1: Graag gedaan.
0: Het boek Ik ben geen mango, ik ben een mens. Van mijn gast van vannacht, Baba Tarawali, ligt nu in de winkel. Net als ik ben, omdat wij zijn. Dit was Nooit meer slapen. We zijn er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn op andere momenten beschikbaar. Morgen zijn we er weer en dan ga ik in gesprek met architect en kunstenaar Afanai de Jong.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek en volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Apro Tros.
5: De tabaksindustrie is de duivel die danst voor geld. Je bent niet schuldig aan je eigen verslaving. Uiteindelijk draait het om het terugwinnen van echte vrijheid.
6: Wanda de Kanter. Ze werkte 30 jaar lang als longarts, onder andere in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Haar specialisatie was de behandeling van patiënten met longkanker. En hoewel ze nu met pensioen is, gaat haar strijd tegen de tabaksindustrie door. Afgelopen zaterdag ontving ze de Els Borst Oeuvreprijs voor haar langdurige bijdrage aan gezondheid en preventie. En in april kreeg ze een eredoctoraat van de Universiteit van Antwerpen voor haar inzet voor de volksgezondheid. Erkenning genoeg, maar uiteindelijk gaat het om een rookvrije generatie.
2: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
6: Wanda, fijn dat je er bent. En gefeliciteerd.
7: Dank je.
6: Wat doet zo'n prijs met jou?
7: Ja, zo'n prijs is natuurlijk heel erg erkenning. Want het is heel moeilijk om preventie te meten. Hè. Als je mensen voorkomt die niet doodgaan aan longkanker, die zie je niet. En als je patiënten begeleid, als je mensen spreekt, dan heb je altijd interactie. Maar echt gekke is, bij het voorkomen van ziekte heb je die interactie, mis je eigenlijk. Mm-hmm. Dus dan is het wel heel bijzonder als een andere club, en dit zijn alle, dit is de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Artsen, dat die zien dat je al zo lang dit probeert te doen, een rookvrije generatie voor elkaar te krijgen, en dat met zoveel argumenten becommentarieert dat je dat krijgt. Dat geeft wel weer de burger moed om door te gaan.
6: Ja, dat geeft wel echt motivatie.
7: Absoluut, ja.
6: Want wat zijn de momenten waarop jij die motivatie heel hard nodig hebt?
7: Nou ja, wat je nu ziet, die enorme epidemie van kinderen, hè, vanaf 12,5 jaar, die miljoenen kinderen die verslaafd zijn aan elektronische sigaretten, de vapes. En dat er eigenlijk heel weinig actie op wordt ondernomen. En ja, er is wel een smaakjesverbod, maar er is nauwelijks handhaving. Er zijn maar 16 FTE-handhavers in Nederland. En als je dat ziet toenemen en je ziet die kinderen, dat ze zoveel last van hebben, dat er mentale problemen ontstaan. En dat 70% van die kinderen ook weer sigaretten gaat roken. Als je letterlijk op het schoolplein komt, dat een meisje zegt, ja, dat is voor de ukkies, die vapes. En deze sigaret is natuurlijk voor mij. Kijk naar mij. Het is weer terug op de catwalk. Het is extreem gemarket op social media. Dus big tech en alle TikToks, Instagram en Snapchat. Overal worden ze aangeprezen door allerlei influencers. Miljoenen afbeeldingen per dag. Je bent een soort van kansloos bijna.
8: Ik kan me voorstellen dat je daar toch helemaal gek van werd. Dan heb je je al jaren ingezet voor die rookvrije generatie. En vervolgens komen dan die vapes.
7: Ja, wat ik het ingewikkeldst vind daarvan, ja, is dat wij in 2012 wisten we al dat dit kon ontstaan. Mm-hmm. Toen heeft de Europese Commissie gezegd, we moeten, als die elektronische sigaretten op de markt komen, waarvan de tabaksindustrie zegt dat ze veilig zijn om te stoppen met roken. Oké, als je dat aanneemt, dat de tabaksindustrie dat echt wil, dan gaan we nu zorgen dat alleen die vapes toegankelijk zijn voor mensen die zwaar roken en die willen stoppen met roken, waarbij niks anders is gelukt. En dan gaat het op recept. Dat was een voorstel van de Europese Commissie. En we wisten het allemaal. Er zijn er honderden lobbyisten naar het Europese parlement gegaan. En die hebben gezegd, dit is echt voor iedereen bedoeld. Dus ze zeiden, het is voor rokers, maar in hun lobby was het heel anders. En toen werd duidelijk dat het een consumentenproduct werd. Nou, en toen wist je al, doe je dit met een sausje van waanzinnige marketing, de social media en de rest is geschiedenis. En daar kijken we nu naar. Dus dat je eigenlijk nooit eerlijk gewoon de feiten op tafel kan krijgen. Zo'n Europese Commissie doet dan zijn best, maar dan komt de lobby weer binnen. En dat vind ik ook heel ernstig, dat die lobby is in feite verboden, hè, als het over beleid gaat bij de brede overheid, dus ook bij het Europese parlement. Maar deze week hebben ze ook weer besloten met elkaar, het Europese parlement, nee, dat juridisch bindend argument is geldt niet voor ons. Wij mogen iedereen ontvangen. We hebben geen idee wat daar allemaal in die achterkamertjes gebeurt. We weten dat er onwaarschijnlijk veel lobbyisten bij zijn gekomen. Want deze maanden worden de tabaksrichtlijnen eindelijk na 12 jaar herzien. Dus ja, je kan wel weer zeggen waarschuwen, maar het Europees parlement laat zich toch belobbyen. En wij, er zitten 4 FTE-mensen die 27 lidstaten moeten bedienen in de anti-rookbusiness. Daar is gewoon nauwelijks geld voor.
8: Hoe ben jij veranderd in de loop der jaren als activist? Hoe is jouw activisme veranderd?
7: Ja, mijn activisme is veranderd. In het begin was ik gewoon longarts. En verdiepte ik me heel erg in palliatieve zorg en ethische kwesties. En ja, over euthanasie en palliatieve sedatie, omdat dat mijn patiënten heel veel voorkwam. Daarin kon ik ook best activistisch optreden. Dat het belangrijk was dat je palliatieve zorg, dat je niet alleen maar curatieve zorg, maar ook de symptoombestrijding heel erg serieus moet nemen. En toen ik zelf stopte met roken, ben ik begonnen met stoppen met roken. Wat natuurlijk eigenlijk een soort van dweilen met de kraan open is. Het is heel belangrijk, maar het is. Dus ik ben steeds meer gaan zien, steeds meer gaan uitzoomen eigenlijk. Ik dacht, ja, ik kan wel mensen laten stoppen met roken. Maar elke dag beginnen er weer 80 kinderen met roken of met vapen nu. Dus er moet meer gebeuren. Ik moet naar de politiek. En zo ben ik heel organisch ben ik naar de politiek gegaan. En dan kwam ik op antitabakscongres. En dan vroeg ik aan iedereen, als we nu een rechtszaak zouden doen, wat kunnen we dan nu het beste doen? En dan zei iedereen, lobby eruit, lobby eruit, lobby eruit. Die 5.3 maatregel heet die. Dus toen wist ik zeker, we gaan nu rechtszaken voeren. Want als de politiek je in de steek laat, minister Schippers van VWS hult met de tabaksindustrie, haar woordvoerder is op dit moment zelfs hoofd PR-communicatie van Philip Morris. Wat moet je anders doen? Dan ga je naar de rechter. En dat hebben we natuurlijk meerdere keren gedaan. Dus we worden. Ja, dus uiteindelijk zoom je steeds meer uit. Je krijgt steeds meer zicht op die lobby. Je krijgt steeds meer zicht op die enorme hoeveelheid aan politieke partijen. Hoe rechtse partijen alleen maar kiezen voor de industrie, nooit voor de mens. Ja, die kennis heeft mijn tactieken. En ik denk nu uiteindelijk moeten we rechtszaken gaan doen. Dus ik wil echt iedereen vragen, rookpreventiejeugd, steun ons met geld. Daar gaan we advocaten van betalen. We gaan echt door met rechtszaken.
8: Dus dat besef is toegenomen bij jou zelf als activist. Hè? Van dit kan alleen via rechtszaken.
7: Ja, ja. En dat was niet zo lang geleden in Frankrijk is er een journalist undercover gegaan. De film Enfumé laat dat zien. Dus een documentaire is het eigenlijk. En zij letterlijk heeft al die gesprekken opgenomen. Zeggen ze, die Philip Morris mensen, ja, die antitabaksmensen zijn zo arm, die hebben geen geld, dus die kunnen ons toch niet volgen. Dus we gaan niet marketen in Parijs, want ze komen Parijs niet uit, ze hebben geen geld voor die treinkaartjes. We gaan marketen in Zuid-Frankrijk en alle andere grote steden, maar niet in Parijs. Ze weten zo goed, de Europese Commissie heeft geld weer teruggedraaid voor de Smoke-Free Partnership, waar wij ook lid van zijn. Ja, wat kan je met 4 FTE doen in 27 lidstaten tegen honderden, misschien wel 1000 tabakslobbyisten? Dus het heeft, ja, uitzoomen heeft mij, ja, veel kennis gegeven. Maar bijvoorbeeld wat er nu aan de hand is, is dat wij een groot artikel, of wij, de Groene Amsterdammer, met Investico en nu.nl, hele grote, ja, naar buiten gebracht hoe groot de invloed van de tabaksindustrie in de cannabisindustrie is. Eigenlijk zeggen we dit ook al jaren. En als je kijkt naar Tobacco Tactics, dat is al 50 jaar bekend dat de tabaksindustrie heel graag wil dat cannabis legaal wordt. Want waarom? Dan heb je een dubbele verslaving. Dan stop je cannabis, dat Nederland natuurlijk toch al vaak doet, doe je in de tabak. En dan weet ik van de Jelinek Kliniek, dan zijn die mensen nog verslaafder aan iets en krijgen ze nog eerder longkanker. Maar met het distributienetwerk en de enorme diepe zakken, nou ja, dan gaan we straks zien dat er een waanzinnige cannabis, net als de vape-epidemie, net als de gok, toen dat legaal werd. Het is, je gaat steeds meer zien hoe lang zij al vooruit lopen. Zij lopen niet 10 jaar vooruit, maar vaak 50 jaar. Ze hebben de beste advocaten, de beste wetenschappers. Ze kopen alles en iedereen om.
8: En is het aantal bondgenoten die met jou strijden, is dat toegenomen in de loop der jaren?
7: Ja, absoluut. We hebben natuurlijk, ik weet niet of je dat weet, maar we zijn ooit ergens uitgezet uit het preventieakkoordgroep. Mm-hmm. Omdat wij iets te snel wilden gaan. Nou, ik denk dat iedereen nu van overtuigd is dat we onze weg gewoon de snelheid wel nodig had. Want we gaan de rookvrije generatie helemaal niet bereiken. Dus we zijn weer in ere hersteld. En samen met de fondsen, KWF, Longfonds, Hartstichting, zijn we, zitten we op één lijn, hebben ook een eigen club. We hebben onze eigen stichtingsbestuur, rookpreventie jeugd. We hebben de KNMG met 60.000 artsen. Als wij iets heel graag willen, dan met de voorzitter, die staat dan ook iets aan te bieden in de Tweede Kamer. Dus we hebben groot bereik daarin. Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde heeft de laatste actie gesponsord om samen met de KNMG naar de Tweede Kamer te gaan over, er moet een vergunningstelsel komen voor de verkoop van tabak en nicotineproducten. Dus dat is een samenwerking. We zijn lid geworden van Smoke Free Partnership. Ik ben ambassadeur van de School for More Ambition. Nou, die worden mensen opgeleid om de lobby te onthullen, om de lobby aan te pakken. Dus de groep met die we het doen, en ook internationaal, met Bas, met wetenschappers, met Exposed Tobacco. Uiteindelijk hebben we een waanzinnig netwerk. Dus wat de tabaksindustrie gebruikt om keihard reclame te maken en mensen onzin te vertellen en twijfel te zaaien, wij gebruiken datzelfde netwerk om elkaar te vinden, mm-hmm, het netwerk te bouwen. Dus het enige wat nu nog moet gebeuren is politieke wil. En dan zijn we er.
8: Ja, en dat klinkt dan makkelijk. Het enige wat nog moet gebeuren is politieke wil. Wat is daar de strategie die het beste werkt?
7: Nou ja, wij kunnen natuurlijk niet de politiek veranderen. En het lastige is dat hoe rechtser het wordt, hoe meer het bedrijfsleven aan bod komt, hoe minder kans, ja, bij hebben. Omdat dan krijg je dat concept vrijheid wat helemaal gekaapt is door de industrie, met name door de tabaksindustrie. Terwijl het zo'n ernstige verslaving is dat je daar onmogelijk van vrijheid. En hoe jonger je begint, hoe ernstiger verslaafd je bent. Maar ondertussen gaan zij, mensen die over het thema vrijheid nadenken, gaan ze zeggen, ja, dat iemand mag toch je peukje niet afnemen. Maar dat is het niet. Iedereen moet doen wat hij wil. Waar wij voor willen gaan is een rookvrije generatie, dat kinderen niet beginnen en het ook niet missen. En ik denk dat je steeds meer merkt dat hoe rechtser mensen gaan denken dat je iets van ze afpakt, terwijl dat niet zo is. En die zien niet wat de tabaksindustrie allemaal doet om hun verslaafd te maken. Je hebt niet een chip met kennis van dit zijn de producten, dit zijn de additieven, dit zijn de manieren dat zij het zo verslaafd maken. En waar ik dus heel erg naar op zoek ben, en ik hoop dat we weer een grassroot kunnen opstarten, net als bij Sick of Smoking in onze strafzaak, dat er gewoon een hele grote beweging komt. En nu is het afgelopen. Je ziet ook, ja, op social media, LinkedIn, ik krijg zo ontzettend veel bijval. Nou, we hebben natuurlijk een nieuwe club, VP Jouw Keuze, die met 1500 artsen scholen bezoekt. Voorlichting geeft. Nou, niet bepaald denken dat dat werkt. Want dat, tot nu toe zijn er niet minder kinderen gaan vapen, maar wel, waardoor je 1500 artsen op scholen hebt, de media betrekt. Dat iedereen denkt, het is toch wel een beetje gek dat artsen in hun vrije tijd voor niks op scholen doen. De overheid doet niks. Hoezo moeten de dokters dat allemaal doen? Dus het geeft een andere soort van media-attentie, maar die wel heel belangrijk is.
8: Want als je dan kijkt naar de hele opkomst van het vapen, zijn daar dingen blijven liggen dat je nu achteraf denkt van, oh, maar toen hadden we dat moeten doen. Dan hadden we de schade nog meer kunnen beperken.
7: Nou, het belangrijkste is wat ik zei, dat in 2012, toen de Europese Commissie had gezegd, het moet alleen op recept voorgeschreven kunnen worden, daar is het misgegaan.
8: Ja. En, nee, maar ik bedoelde meer jullie als actievoerders.
7: Als actievoerders.
8: Is er iets geweest dat je nu achteraf denkt van, oh, maar toen hadden we daar meer moeten ingrijpen? Ja, of toen hadden we die actie moeten doen?
7: Ik denk dat wij al heel veel jaren aan het waarschuwen zijn, maar die politieke onwil, die willen echt, die gaan de gracht pas dempen als het kalf voor dronken is. Die moet maar eerst maar gebeuren. Dus hetzelfde hebben we nu met dat vergunningsstelsel. Daar zijn we al 10 jaar over bezig. En dan zegt VWS, nee, is ingewikkeld, is gecompliceerd, is duur. Ze weet je wat duur en ingewikkeld is? Behandelen van longkanker, dat is ingewikkeld. En dan zegt ze, nou, we gaan wel eerst wel wachten tot 2032. En als er dan heel veel nieuwe tabakszaken bijkomen, dan gaan we om. Nee, dat moet je nu doen. Want als je als betrouwbare overheid wil waarschuwen, ga niet nieuwe tabakswinkels openen, dan moet je dat nu aankondigen, want anders helpt dat niet. Nou, dus de waarschuwingen voor de elektronische sigaretten zijn zeker geweest. Ik denk niet dat we iets anders hadden kunnen doen. Europa had dat kunnen doen. Daar was het moment, maar ik denk niet dat we. Nou ja, je kan natuurlijk wel zeggen, wat kan je nu doen? De douane ook inschakelen. Gewoon zorgen dat die vapes niet meer gevonden worden. Handhaven op schoolpleinen. Als je op school een lezing geeft, dan hoor je van de conciërge dat er vaak op 4 hoeken van de straat, dat daar dealers staan, die fatbike dealers. En die dealen niet alleen in vapes. Die dealen ook in illegale sigaretten, maar die dealen ook in THC, spice, cannabis. En misschien wel erger. Hè? Dus je. Er wordt nu eigenlijk heel weinig gehandhaafd. En dat zijn verkooppunten op scholen. Maar je hebt ook de retailers die helemaal niet zich aan de wet houden. Overtreding op overtreding, ze betalen gewoon de boete. Dus je kan in het nu ook nog veel meer doen.
8: En wat is de reden dat er niet gehandhaafd wordt?
7: Ja, dat is het idee dat. We doen al genoeg. Dat is een beetje. Gisteren was Sophie Hermans, onze minister van Volksgezondheid, VVD. Nou, die heeft een hele brief geschreven aan de Tweede Kamer. Dat ze eigenlijk niks gaan doen omdat ze al genoeg doen. Dat is eigenlijk een korte samenvatting, niet op alles. He, want we hadden natuurlijk een rookvrije generatie in een wet voorgesteld. We hadden een heel groot burgerinitiatief voor opgetuigd, Nicotiné. Mm-hmm. Waarbij je een generatiegebonden verkoopverbod van alle nicotineproducten. Dus een beetje wat Engeland nu gedaan heeft. Maar dan veel breder, want wij willen ook de vapes moeten daarbij horen. Dat is in Engeland niet het geval. En ze zeggen gewoon, ik ga het niet doen. Maar als je niks gaat doen en je hebt wel de rookvrije generatie heb je bedacht in 2040 en in je regeerakkoord toch opgenomen, hoe ga je dat dan bereiken? Ja. Je zal iets extra's moeten gaan doen nu, om straks winst te hebben.
8: En welk land zie jij als voorbeeld als het gaat om het omgaan met vapes?
7: Nou ja, nee, dus Engeland niet. Want Engeland is het enige land in de wereld dat van begin af aan heeft gezegd, die geloofde, ja, het is echt een soort geloof geworden in dat land. Gelukkig is het de enige outlier. De rest zit allemaal op één lijn. Een land dat het beter doet. Ik denk dat de vapes, en dat is natuurlijk, dat is wat je ziet, is dat eigenlijk het overal optreedt, dit grote probleem. En wat nu het grootste probleem is, dat je die vapes met smaakjes, er is een smaakjesverbod, waardoor het zo makkelijk wordt om te inhaleren en zo lekker is om te inhaleren, dat je als je en je niet weet hoeveel nicotine er eigenlijk in zit. Dus soms zitten er wel hoeveelheid nicotine van 20 pakjes in. Ja. Dat je gewoon helemaal aan het trippen bent van de hartslagverhoging. Als je dit gebruikt. En kinderen worden 's nachts wakker met hun vape onder hun kussen van de ontwenningsverschijnselen. Die moeten dan weer vapen. En je ziet dat het extreem verslavend is al in een paar dagen. En je ziet dat daar eigenlijk in alle landen is daar gewoon een vape-epidemie aan de hand. En dus als je dat ziet, dan denk je terug aan Europa, terug aan de EU. Daar had je wat kunnen doen. Daar zou je ook nu wat kunnen doen. Maar als je nu ziet wat er gebeurt bij de herziening van het Tabaks Product Directive, de productenrichtlijn, ja, daar moet natuurlijk iets gebeuren met die vapes. Er moeten accijns op komen, er moeten vieze smaakjes, al die smaakjes moeten eruit in alle EU-landen. Er moet accijns op geheven worden. Dan komt de douane ook in beeld. Daar is Europees in ieder geval heel veel meer te doen.
8: En dit gaat zorgen voor een enorme toename in het aantal mensen met longkanker.
7: Ja, uiteindelijk wel, omdat een heel groot deel gaat over naar gewone sigaretten. En we hebben nu al van grote wetenschappers die zich alleen maar bezighouden, dus niet met patiëntenzorg, maar met ontwikkeling van kanker, die laten zien dat door chronische fijnstofinhalatie, wat een vape in feite is, de chronische ontsteking ontstaat, wat ook weer een voorloper kan zijn van longkanker.
8: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik je ChatGPT veel?
7: Ja.
8: Ja?
7: Ja.
8: Waarvoor bijvoorbeeld?
7: Voor alles.
8: Voor alles?
7: Ja.
8: Ja?
7: Ja.
8: Ook voor de cijfers en...
7: Ja, maar ik controleer alles.
8: Ja.
7: Ik weet natuurlijk dat het dat er fouten in kunnen zitten.
8: Uh-huh.
7: Maar ja, ik gebruik dat echt. En ook elke naam. Weet je, als je een beetje een publicatie denkt, oh, een gunstig verhaal over een vape. En dan kijk je al die mensen af en die worden allemaal betaald door de tabaksindustrie. Dat is heel makkelijk te vinden.
8: Oh, ja. Positieve punten. Wanda de Kanter wordt gewaardeerd als ervaren longarts, als pionier in de rookpreventie onder jongeren en als een invloedrijke en vasthoudende stem in het publieke debat over de tabaksindustrie. Ja, vasthoudende stem.
7: Ja.
8: Hoeveel jaar ben je aan het strijden?
7: Ja, bijna 20 jaar.
8: Voelt het ook als 20 jaar of voelt het als nog langer?
7: Nee, ook niet. Alsof het gisteren was bijna. Was ik maar 18 jaar geleden, wist ik wat ik nu weet. Daardoor heb ik een enorme vertraging opgelopen. En ja, ik denk dat we nog veel meer rechtszaken hadden kunnen voeren. Die moeten we ook gaan voeren. Mm. En de financiën zijn daar heel belangrijk voor.
8: Van wie krijg je geld eigenlijk?
7: Ja, we krijgen geld van allerlei donateurs. En we krijgen ook geld van de Hartwig Medical Foundation. Dat is een hele grote kankerorganisatie. Ja.
8: Hoe vaak heb je gedacht van, ik stop ermee?
7: Ja, die vraag, ik weet niet of ik dat vaak heb gedacht. Want ik kan het wel, ja, hoe vaak? Nou, ik denk dat dat toch uiteindelijk echt, dat ik dat echt denk, heel sporadisch is. Omdat binnen het moment dat ik dat denk, komt er alweer iets binnen. En ik denk, dit moet ik weer leggen. En dat is ook een beetje vreemd misschien. Maar eigenlijk heb ik dat nog niet overtuigend echt gedacht.
8: Hmm. Dan is toch dat bijvoorbeeld het winnen van zo'n prijs is dan een motivatie om door te gaan. Wat is nog meer een motivatie om door te gaan?
7: Nou ja, ik denk zoals zo'n dag, het is natuurlijk niet alleen maar een prijs krijgen, maar wat er allemaal gezegd wordt, wat er gebeurt.
8: Mm-hmm.
7: Dat je de kans krijgt om een hele activistische dag samen te stellen met fantastische wetenschappers die praten over, dat zijn hele andere thema's, maar minstens zo belangrijk. Hè, over gendertransitie. Over abortus. Wat in heleboel landen niet meer mag. Dat je Rebecca Grompers van Women on Waves. Ja, het gaat over vrijheid bij vrouwen. Over de roze in wit. Hè. Karin Pol, die als longarts een organisatie heeft opgericht. Waarin je kan zien dat er ook queer, gay dokters zijn. En dat je als patiënt daar kan melden en veilig voelt. En dat je in al die presentaties, dat je gewoon een soort van gemeenschap hebt van mensen die echt iets willen veranderen voor mensen. En dat geeft een ongelooflijke kracht. Het zijn natuurlijk andere onderwerpen. Maar het zijn wel dezelfde soort mensen die met hart en ziel strijden voor een betere wereld, voor in dit geval dan vrouwen was het daar. En bij mij is het natuurlijk veel meer het voorkomen van heel veel leed.
8: Ja.
7: Maar ja, je krijgt er veel meer voor terug dan een award of zo. En natuurlijk, wij waren rond 2014 waren we bezig met een rookvrije generatie in een wet. Zo'n eindspel tabak heette dat toen. En Els Borst heeft tot 3 dagen voordat zij vermoord werd geholpen, geadviseerd, overleg gehad met de minister die toen minister van Volksgezondheid was. En ik kreeg de prijs uit handen van haar dochter Andra. Ja, dat was zo'n emotioneel moment. Omdat ja, ik ben zo'n ontzettende fan van Els Borst, maar ook van haar familie. Het zijn allemaal hele bijzondere mensen. En ze heeft zulke mooie woorden gesproken. Dus het zijn, ja, als je dat allemaal hoort, dan ga je niet stoppen. Dat heb ik hetzelfde gehad in Antwerpen met dat eredoctoraat. Die Philippe Lardon, hij is oncoloog, die dan zijn nek uitsteekt voor naast mij alleen maar professoren en grote toga's en noem maar op. En dan dat hij mij uitkiest uit een buurland voor zo'n doctoraat. Omdat hij weet als oncoloog 30% van alle kankersterfte komt te roken. Dus daar moeten we zijn.
8: Ja.
7: En ja, dus dat geeft allemaal enorme moed om door te gaan.
8: Want je bent gestopt als longarts. Mis je het?
7: Ja, die vraag heb ik natuurlijk heel vaak gekregen. Ik ben 67, dus ja, dan ben ik iets eerder gestopt. Ik wilde mijn hele leven dokter worden, vanaf mijn 11e.
8: Ja.
7: En ik heb het vak is zo ontzettend mooi. Maar deels is het natuurlijk ook heel verdrietig en heel heftig. En de intensiviteit, de combinatie van en rechtszaken voeren en noem maar op. En ik denk dat ik eigenlijk heel erg van mensen hou, dat ik het leuk vind, bijzonder vind om nieuwe mensen te ontmoeten. En daar hoeven ze niet per se ziek voor te zijn. Hm. En in het Antonie van Leeuwenhoek waren natuurlijk mensen met kanker. Maar als ik op een PFAS-congres over lobby praat, of over Tata, over de frisse wind rechtszaak, en ik vertel wat wij bij de tabakslobby zien en bij de rechtszaken zien, dan ontmoet ik daar ook weer hele bijzondere mensen. Dus ja, in een arts-patiëntrelatie is altijd een soort gek soort hiërarchie, want jij weet altijd net iets eerder meer van de ander. En ik denk dat ik nog genoeg aan mensen kan helpen die vragen hebben, of met spoeddoorverwijzing, of moet ik hiermee, sturen ze een fotootje op of CT-scan. Ik zal nooit uitspraken of diagnoses doen, maar ik denk dat ik nog steeds mijn artsenhart, ja, dat gaat nooit meer weg. Maar missen, wat ik niet mis, zijn die spreekuren. Mm-hmm. Elk kwartier bij iemand. Slecht nieuws, nieuwe CT-aanvragen, nieuwe behandeling bespreken, studie, 15 minuten. En dat ging maar door.
8: Het is zo kort.
7: Het is zo kort voor
8: een levensveranderend gesprek.
7: Ja, en als je natuurlijk ziet in centra waar natuurlijk ook de jonge mensen met kanker. Nou, ik heb jou als fantastische dagvoorzitter laatst bij Effort Foundation gezien. Jonge mensen met kanker, 15 minuten, dat kan toch niet. Als je wat voor thema's daar allemaal spelen, dat kan ook over eicelinvriezing gaan. Dat kan, voordat je chemotherapie start, dat kan gaan over wat doe ik met een nieuwe studie, wat doe ik met een nieuwe verliefdheid. Ga ik vertellen dat ik kanker heb of niet? Dat kan allemaal niet in 15 minuten. Dus ik mis het dokter zijn. Mm-hmm. Wel, maar ook weer niet zo erg, omdat ik genoeg andere mensen spreek. En ik mis de hele korte tijdspannen die ik had in het ziekenhuis, die mis ik niet.
8: En het feit dat je nu minder op dagelijkse basis in contact bent met patiënten, met hele zieke mensen, doet dat ook iets met jou als mens? Word je daar luchtiger van?
7: Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik uiteindelijk best wel serieus ben als mens. Terwijl ik wel graag luchtig wil leven en me graag verkleed en gekke toneelstukjes opvoer. Maar ik denk dat ik nog steeds best wel serieus ben. En dat ik wel denk, met name de nachtdiensten. Hè, dat je gewoon 's nachts met een ongelooflijk jong iemand die verschrikkelijke pijn heeft en uitgezaaide kanker heeft. En dat de familie het eigenlijk allemaal nog niet precies weet. En die nachtdiensten. Nee, daar ben ik echt wel blij dat mij luchtiger maakt. Ja. Dat ik het niet meer heb.
8: Ja. Dirk de Wachter, Vlaamse psychiater, heeft een mooi boek geschreven over troost, hè?
7: Ja.
8: Vertroostingen. En dat vaak dan vooral in de blik zit.
7: Ja. Nou ja, ik denk dat het grootste deel als jij met een patiënt bent, is inderdaad toch uiteindelijk heel gelijkwaardig contact maken en echt luisteren en echt kijken en ja, echt voelen hoe het ervoor staat. Ja, dat is cruciaal en ook het belangrijkste van het contact tussen arts en patiënt. Los van de kennis die je moet hebben en je collega's die top zijn en in een goed ziekenhuis werken, zoals het AVO. Maar ja, zeker, troost. Want ja, omdat het heel vaak slecht nieuws is, word je daar natuurlijk ook wel bekwaam in.
8: Heb je wel eens aan de andere kant gestaan? Dat jij in het ziekenhuis lag en dat jij getroost moest worden?
7: Aha. Nou, ik heb wel in het ziekenhuis, maar dat was een maand tijdens zwangerschap met preeclampsie in mijn eigen ziekenhuis. En dat is uiteindelijk wel goed afgelopen in een spoedsekshow. Maar het was, of ik daar troost, het was meer dat ik het extreem kon volgen. Dat ik heel erg arts bleef.
8: Oh ja.
7: Wat er gebeurde. En dat, ik heb ook achteraf daar niets verkeerd in vastgesteld of zo. Dus het was weer bezig zelf als arts te redeneren en heel wetenschappelijk te kijken wat er aan de hand was, wat er ging gebeuren. Zuurstofsaturatie van het kindje, niet goed. Oké, wat de keizersnee, die moet dus gebeuren. Nou,
8: je was gewoon aan het werk. Je eigenlijk daar in bed lag dus.
7: Ja. Nou ja, ook dat ik merkte dat ik op een gegeven moment daarna in shock was. Dat ik gewoon duizelig was terwijl ik lag. Wist ik, oké, ik heb nu een bloeding. Dus ik word gewoon duizelig terwijl ik lig. Dus dat moet ik een te lage bloeddruk hebben. Dan vroeg ik aan de verpleegkundige. Dus ik bleef heel erg in control. Dus ik had niet zozeer troost nodig als mijn eigen overlevingsstrategie.
8: De verbeterpunten. De belangrijkste kritiek op Wanda de Kanter richt zich op haar soms confronterende activistische stijl. Haar voorkeur voor juridische en publieke strijd boven compromis. En haar uitgesproken manier van framing in het publieke debat. Als je dit zo hoort, waar ben je het mee eens? En waarvan zeg je van nou, echt totaal onzin?
7: Ik ben het met alles eens. Ja. In de zin, maar dit is nodig. Want
8: de tijd van compromis is voorbij.
7: Ja, en dan elke keer dan belt Nieuwsuur van ja, we willen graag met jullie praten over dit of dat aan tafel met Philip Morris. En dat gaan we niet doen. En dat doen we allemaal niet. Onze advocaten niet, onze collega's niet. We gaan niet, want als jij als presentator in het midden zit en links zit Philip Morris en rechts zit ik, dan ligt de waarheid in het midden, lijkt het dan. Dus, en dan komen ze weer met enorme rare twijfelzaaiende dingen. Wij moeten als dokters altijd de waarheid spreken. Zij hoeven dat per definitie blijkbaar niet. Dus we gaan nu met hun in debat. Dus als je dat ziet, en als ik inderdaad een naam noem van iemand die 7 jaar woordvoerder was van de volksgezondheid, mag ik zijn naam niet noemen als hij gewoon hoofd PR communicatie wordt? Ik denk dat die naam genoemd moet worden. Dus ik bij dat soort dingen, en dat was natuurlijk dat de compromissen die als er nu zo'n brief komt van Sophie Hermans waarin eigenlijk niks gaat veranderen, ja, dan zeg ik dus nu, dat word ik nu misschien alweer als te activistisch, en dan zullen mensen zeggen, ja, maar die brief heb ik gisteren gelezen. Die heb ik gisteren goed gelezen. En daar staat in dat ze niks gaat doen. Nou, dan moet je dus wat harder roepen. En dus haar naam zeggen. Dat zij een brief heeft geschreven.
8: En framing, wat erin staat, van ja, soms werkt het om dingen plat te slaan. Om het begrijpelijker te maken.
7: Ja.
8: Om de boodschap helderder te maken.
7: Natuurlijk. Als je zegt, ja, maar dat is het lastige met getallen. Je zegt, nou, dit jaar gaan er 8 miljoen mensen dood aan roken. Deze eeuw 1 miljard. Een 50-fout aan aantal mensen gaan ziek zijn. Ja, dat doet niemand wat. Cijfers zeggen niks. Dus dan moet je wat harder, moet je een verhaal gaan vertellen over iemand met longkanker. Dan moet je vertellen hoe afschuwelijk het is om daaraan dood te gaan. En hoe ingewikkeld en hoe duur die behandeling is. Is dat framen? Ja, ik denk dat dat gewoon de waarheid is. Kijk, de tabaksindustrie framet alles wat ze doen als goed voor de burger. Ze richt zich alleen op volwassenen. En alles wat ik doe, wat wij doen, dat framen ze als ontnemen van de vrijheid. Terwijl als er één ding is wat niets met vrijheid te maken heeft, is dat nicotine, tabak.
8: Ja, dus metaforen werken ook natuurlijk heel goed. Hè? Dus ja. Je zegt aan de ene kant van, dus eigenlijk heel klein dichtbij maken. Heel dichtbij halen. Niet klein maken, maar heel dichtbij halen. Door over een patiënt te praten.
7: Ja.
8: Dat werkt dus. Werkt beter dan die aantallen. En de metafoor. Welke metafoor heb je gemerkt werkt altijd?
7: Nee, dat is denk ik niet iets wat altijd werkt. Maar het is voor elke situatie heb je een andere metafoor nodig. Maar dat GPT kan je daar ook heel erg bij helpen. Van in deze situatie maak een hele krachtige one-liner. En die gaat je ook helpen. Wel, is het te hard of niet te hard? Maar ja, ik denk dat bij alles waar je de boodschap aan een man moet brengen, moet je gewoon andere soorten achterbannen voor je zien. Mm-hmm. En want iedereen is anders. De maatschappij is ingedeeld. Er zijn mensen die roken niet. En er wordt ontzettend veel meer gerookt bij mensen met een praktische opleiding. En dat varieert wel tussen 30% en 50% van de jonge mannen versus 8% bij de hoogopgeleide mensen. Dus de hoogopgeleide mensen zien dan niet. Nou, dat is zo'n metafoor. Dat ik zeg, ja, de grootste oorzaak van de gezondheidskloof in Nederland en heel Europa is één factor, dat is de tabaksverslaving. Grootste oorzaak gezondheidskloof met heel veel ziekten, hartfalen, hersenfalen, kanker, noem maar op. Zeg, als jij iets aan de gezondheidskloof wil doen en je hebt het niet over roken, dan is het alsof je een triathlon begint zonder fiets. Nou ja, dat is een aardige metafoor. Daar kan niemand mee op aanvallen, toch?
8: Dat is vriendelijk. Dat zie je meteen voor je.
7: Ja.
8: Het geluid van je jeugd.
7: Ja.
8: Waar is dit?
7: Borneo.
8: En daar was je als kind?
7: Ja.
8: Hoe lang woonde je daar?
7: De eerste 3 jaar van mijn leven en later tot mijn 12e. En we zijn een aantal keren teruggegaan. En dat was eerst Brunei en later in het Maleisische deel Sarawak. Dus als ik ergens herinnering aan heb van jeugd, is dat heel sterk Sarawak, waar we heel vaak het oerwoud ingingen. En waar we ook terug zijn gegaan om het oerwoud in te gaan.
8: En hoe kwamen jullie daar terecht?
7: Mijn vader werkte voor Shell. En hij werd steeds uitgezonden naar verschillende landen. Dus we zijn van Borneo, later naar Afrika en Sudan gegaan. Daarna weer terug naar Borneo. Daarna zijn ze naar Amerika gegaan. Daarna Saudi-Arabië. Dus zeg maar, ja, allerlei landen. En ik ben vanaf mijn 12e ben ik naar kostschool gegaan.
8: Hoe was dat?
7: Ja, dat was een heel bijzonder. Ja, je had ook al die boeken over kostscholen van Brad Pitt.
8: Olijke Veeling, ja.
7: Dus ik had er heel erg veel zin in. En dat was ook wel heel bijzonder. Alleen je had toen nog geen digitale media. Dus je was heel ver weg. Borneo was echt 2 dagen reizen toen nog. Mm-hmm. Dan moest je overnachten in Singapore. In je eentje was dat vaak. Dus dat was wel heel ver. Maar ja, op zich was dat een hele prettige kostschool. Ja.
8: En een fijne jeugd.
7: Ja, ik vond het is natuurlijk heel raar als je vooral je vrienden verliest als je elke 2-3 jaar weer gaat verhuizen. In een tijd waar nog geen social media zijn. Dat je geen contact kan, moeilijk contact kan onderhouden. Maar ik heb toen wel later, vanaf mijn 12e ben ik op kostschool gegaan, dus wel Nederlands verder toen geaard. En dat heeft denk ik wel geholpen om in ieder geval me ergens heel erg thuis te voelen.
8: Ik ben altijd benieuwd dat vasthoudende, wat je nu hebt, hè, wat je al jarenlang hebt. Had je dat als kind ook al?
7: Ja, ik denk dat een soort beslissing nemen, een soort wilsbesluit nemen, zoals ik op mijn 11e schreef, ik word schrijver of dokter. Dat was een, ja. En dat je dan dus daar ook mee verder gaat. En dat je onrecht, je ziet ook heel veel onrecht als je in verschillende landen komt.
8: Mm-hmm.
7: Ik denk dat dat altijd een heel belangrijk deel is geweest. Het is heel simpel om te zeggen, maar ik haat het echt als mensen pesten, als mensen belachelijk maken. Alles wat daarmee te maken heeft. Discriminatie, noem maar op. Ik haat het. Dus dat was denk ik al zolang ik me kan herinneren. Ja.
8: Want zat er een arts in jouw familie?
7: Nee.
8: Nee?
7: Niks medisch.
8: En hoe wist je dan zo zeker van ja, dat moet het gaan worden?
7: Geen idee. Dat is weer voor de wachter om iets over te zeggen. Ik weet het niet.
8: Ja.
7: Nee.
8: Dus niks op tv?
7: Dat was er helemaal niet daar.
8: Zelf in een ziekenhuis gelegen toen je kind was? Nee.
7: Niks gebroken, niks.
8: Wonderlijk, toch? Ja, dat als kind dat zo zeker kan weten.
7: Ja, het was wel fijn. Dat hoor je, dat zie je natuurlijk met mijn eigen kinderen, heb ik het ook gezien. Dat het heel moeilijk is om te kiezen wat je wil worden.
8: Ja.
7: Ik denk dat 90% van de kinderen die 17, 18 zijn, die weten het gewoon niet. En die moeten dan studentensteden of iets gaan uitkiezen. Ik wist het, ik had mijn hele pakket op uitgekozen. Ik vond het ook logisch dat ik werd ingelood. En ja, ik vond het ook een geweldige studie. Ja.
8: Dus het was ook uiteindelijk zoals je het je had voorgesteld?
7: Ik had me daar denk ik helemaal niets bij voorgesteld. Want wat kan je je voorstellen als je, ja, je komt nooit in Leiden. Je wist niet hoe zo'n studie eruit zag. Ik wist niet wat co-schappen waren. Je weet niks. Maar het was gewoon, ik vond de kennis opzuigen, ik vond het allemaal even interessant. Ja.
8: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, ik wil John Denver horen.
7: Ja.
8: Leaving on a Jet Plane. Waarom die muziek?
7: Ja, mijn broer is in 2019 overleden. En hij was piloot. En mijn dochter heeft toen dit nummer gezongen tijdens zijn begrafenis.

0: John Denver en Leaving on a Jet Plane. Je luistert naar Misha en dit is de wankelplaat van mijn gast Wanda de Kanter. Ja, prachtige muziek.
1: Ja.
0: Wat voor iemand was jouw broer?
1: Ja, mijn broer was een hele aanwezige man, piloot. Vader van 3 fantastische kinderen, Sterrebelle Veerde. En hij heeft kanker gekregen en in mijn eigen ziekenhuis behandeld. Dus heel dichtbij. Ik heb hem heel veel gezien ook aan het eind. Maar het wankelen was dat toen hij eenmaal dood was. En daarna ging mijn moeder niet goed. En toen, zeg maar, een acuut moment. Dat het zo'n vrijdagavond dat ik en dienst had. En dat er iemand met een tumor in de luchtweg binnenkwam. Die zag gaan stikken. En mijn moeder die het allemaal niet meer zag zitten. Toen heb ik een collega longarts gebeld. Van ik trek het even niet meer. Ik moet naar huis. Wil jij mijn dienst overnemen? En dat was wel een soort breekpunt. Een kantelpunt dat met alles wat ik aan het doen was. Was de kwetsbaarheid natuurlijk van mijn moeder. Was de gewoon die hele situatie. En het ziekenhuis. Wat me op heel veel plekken herinnerde. Een soort droevig gevoel. Dat ik met hem daar had gezeten. Tijdens alle slecht nieuwsgesprekken. Er waren alleen maar slecht nieuwsgesprekken eigenlijk. En dat hele wankelen was denk ik ook wel het moment dat ik naar een intervisiepsychiater ben gegaan om te vragen van, blijft dit zo? Wat moet ik doen? Moet ik wel blijven werken? Hoe zal ik dat doen? Dus dat was, uiteindelijk heb ik mijn diensten, om te beginnen, mijn nachtdiensten verkocht aan een collega. Kijken of dat zou helpen. En toen ben ik heel langzaam gewoon gaan kijken, wat is misschien op dit moment gewoon goed, nu ik nog een paar jaar kan vlammen, misschien fulltime de actie gaan voeren. Dus het is een soort combinatie van factoren waarom ik wat eerder uit het ziekenhuis ben weggegaan.
0: Ja. En je zegt die slecht nieuwsgesprekken. Je hebt heel veel slecht nieuwsgesprekken gevoerd als arts.
1: Ja.
0: Want dan moet je de boodschap gaan geven van, nou, u heeft niet meer lang te leven.
1: Ja.
0: In de loop der jaren ontwikkel je dan natuurlijk een manier om dat te doen. Wat werkt daarin het beste?
1: Het allerbelangrijkste is dat jij op tijd bent. He, dus dat je iemand binnenroept, dat iemand niet die een hele slechte of een uitslag verwacht een half uur zit te wachten. Dus je moet op tijd zijn. Je moet eigenlijk gewoon wel direct zeggen wat er aan de hand is. En dat niet gaan invullen met allemaal informatie. Dus stiltes laten vallen. En vaak is dan een partner of een kind die wil direct, hoe lang nog? En dan zeg je, nou, ik wil gewoon eventjes wachten tot het geland is bij uw vader of uw partner. En dat je dus dan heel erg de tijd neemt om dat te laten landen. En dat je goed bent ingelezen wat de mogelijkheden zijn. Maar dat hoeft niet in dat gesprek. Dat kan je ook zeggen als iemand gewoon helemaal eruit ligt. Dan moet je gewoon troosten, wachten. En als het belangrijk is om dan de huisarts liefst ook te bellen, dat hij op de hoogte is. En dat je dan een hele korte termijn een nieuwe afspraak maakt om te zeggen wat we kunnen doen. En dus het vooral belangrijk is dat je heel zorgvuldig bent met de voorbereiding. Dat je op tijd loopt, dat je stiltes laat vallen. Dat je kennis hebt van de volgende stap. En niet allemaal te snel wil doen. Ja.
0: En hoe jij daar dan zelf qua emoties in zit. Want je blijft natuurlijk ook gewoon een mens die daar zit. Die dat gesprek aangaat. Is dat dan heel erg afhankelijk van wat voor patiënt daar zit? Of is het meer afhankelijk van hoe je zelf op dat moment in het leven staat? Ja, hoeveel jaar je al gewerkt hebt?
1: Ja, ik denk dat het zeker uitmaakt dat je heel veel ervaring hebt, dat je daar heel stevig in staat. En de ethische commissie opgericht in het Rode Kruis ziekenhuis. Dus je hebt heel veel ethische problemen over doodgaan en over slecht nieuwsgesprekken. En hoe voer je die gesprekken meegekregen. Dus je kan daar echt wel een stuk beter in worden. En ik denk dat het zeker uitmaakt wie er tegenover je zit. En dat het ook uitmaakt hoe het met jezelf gaat. Wat ik heb letterlijk meegemaakt, als ik dan meega met iemand, maar slecht nieuwsgesprek, dat de oncoloog ook in tranen zit omdat haar zusje net overleden is aan kanker. Weet je, dat maak je ook mee. Ja. En zo zat ik er ook in toen mijn broer net dood was. Van, ja, hoe zit ik hier dan? Ja, tuurlijk neem je al je emoties mee.
0: En dat mag.
1: Ja, dat mag ook. Als het maar niet de dokter is die aan het huilen. Dat moet niet veel gekker worden. Maar je moet gewoon in control zijn. En als dat niet is, dan moet je misschien je ziek melden. Dat heb ik niet gedaan. Maar misschien dat je ook nog wel empathischer wordt. Het lastige was bij mijn broer. Hij wilde, terwijl hij niet longkanker had, dus op een ander vakgebied. Maar hij wilde eigenlijk de uitslag altijd zo snel mogelijk weten. En dat weet je natuurlijk van patiënten ook. Dat ik dat wacht het allerergste is. Dus ik deed die slecht nieuwsgesprekken met hem. En dat was natuurlijk wel een heel groot verschil dan met een patiënt die niet je familie is.
0: Ja.
1: Dus het gesprek voeren over een uitslag van een PET-scan met een hotspot ergens bij je broer, maar vooral het ontvangst nemen van de nucleaire arts. Wat laat de PET-scan zien een uur nadat hij gemaakt is? En dat moet ik dan aan mijn broer vertellen. Ja, dat is wel een andere orde dan als je een patiënt die je niet privé kent.
0: Ja. Als het gaat om preventie, je komt ook in klassen, toch? Op scholen.
1: Ja, maar, maar dat is vooral Daniëlle Cohen, die de organisatie heeft opgenomen van VPL Keuze, heeft ze opgericht. En daar is een achterban van 1500 artsen. Dus ik ga wel eens naar scholen.
0: Ja.
1: Ik ga wel eens naar een schoolplein. Maar wat ik zei, ik geloof niet zo in die voorlichting. Daar moet gewoon gehandhaafd worden. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat het gebeurt. En je gebruikt het veel meer voor de media. Mm. En dat je verhalen ophaalt. En dat doet Daniëlle ook. Die doet dan onderzoek daarnaar. Hij heeft hele grote groepen kinderen, filmpjes. Je kan naar het Europese parlement laten zien. Dus je haalt eigenlijk verhalen op. En ik doe datzelfde meer nu met Amsterdam Noord bijvoorbeeld. Dat ik meega met iemand van het sociaal domein. Want ik heb het altijd over die gezondheidskloof.
0: Ja.
1: Dan moet ik het ook weten hoe dat eruit ziet.
0: Ja.
1: En omdat ik niet meer in het ziekenhuis werk, heb ik die ruimte nu. En dan heb ik fantastische vrouw, Els Annegarn, die neemt mij dan op sleeptouw. En dan gaan we 8 mensen bezoeken in de dag in Amsterdam-Noord. En dan zie je hoeveel ellende er in heel veel huishoudens is. Dat het niet alleen maar roken is, maar dat het en mishandeling of seksueel misbruik of iemand een neefje is doodgeschoten voor haar ogen, of er is geen geld in de schuldhulpsanering. Dus je krijgt heel erg sterk een beeld. Ook als er hoe er over dat soort mensen gesproken wordt. En hoe de situatie is. Dat is zeer aangrijpend, vind ik dat altijd. Dus dat is meer mijn richting, die gezondheidskloof, dan de scholen steeds.
0: Want ik weet zeker, ik vraag het omdat, ik weet zeker, er luisteren nu mensen die kinderen hebben in de leeftijd van 12, 13, 14. En die denken van ja, ik moet wel iets gaan zeggen. Ik moet iets zeggen over dat vapen. Die misschien hebben ontdekt al dat je kind vaped.
1: Ja.
0: Of willen voorkomen dat je kind gaat vapen.
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Nou, wat het allerbelangrijkste is, je hebt natuurlijk 2 categorieën. Gewoon de kinderen die nog niet vapen. En ik denk dat het heel belangrijk is als ouder dat je veel met je kind praat. Hoe het gaat. En dat je uitlegt wat groepsdruk is. Hoe kan je peer group pressure weerstaan? Dat je uitlegt hoe, en met een mooie metaforen kan je dat doen. En je kan het oefenen in gesprekken. Maar dan niet de eerste beste vape die je van een jaar oudere scholier te pakken krijgt, dat je die gaat inhaleren. Want je gaat ook niet in het water springen als iemand voor jou erin springt. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat je een kind kan wapenen tegen de gevolgen. Het is niet alleen maar vapen, maar alles wat op school kan gaan gebeuren. De middelbare school. Vervolgens denk ik dat het heel belangrijk is dat je niet steeds denkt van mijn kind zal dit niet gebeuren. Maar als je merkt, als een kind eenmaal verslaafd is,

0: Dat je niet steeds denkt van mijn kind zal dit niet gebeuren. Maar als je merkt, als een kind eenmaal verslaafd is, dan maar gewoon zeggen, jij moet nu stoppen, is ook lastig. Want sommige kinderen lukt dat gewoon niet. Maar dat je gewoon liefst op een motiverende manier met je kind gaat praten. Mag ik het met je erover hebben? Timing is super belangrijk. Waarom veep je? Je veept om erbij te horen. Je veept omdat je het lekker vindt. Je vindt de smaakjes lekker. Je denkt dat het tegen stress helpt. Zijn er nog meer dingen waarom je veept? En dan mag ik je dan wat informatie geven wat vepen met je doet. En kinderen zijn niet gevoelig voor de lange termijn. Dus wat je zegt, het doet echt veel op mentale problemen. Angst- en paniekstoornissen geeft het, slaapstoornissen, concentratieproblemen.
1: Dus ik denk dat veel ouders dat inderdaad zeggen van die lange termijn. Van joh, als je nu veept, dan is de kans dat je later kanker krijgt groter.
0: Ja.
1: Maar een kind kan daar dus weinig mee.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, dus je moet vooral heel erg begripvol zijn van waarom doe je nou wat je doet?
1: Mm-hmm.
0: En hoe verslaafd ben je nou eigenlijk? En dan dat je dan ook als ouder die kennis hebt. En dat is op VP Jouw Keuze, op die website kan je daar hele mooie tools ook voor vinden. Maar ook bij het Trimbos Instituut, bij de stoplijnen. En eigenlijk zijn alle digitale stopservices zijn ook ingericht voor kinderen. Die kunnen daar terecht, gratis. Gaat niet van je eigen bijdrage af. Maar neem het serieus. Nicotine, het is echt een hele nare rotverslaving.
1: En dus eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat je als ouder je eerste instinct is om boos te worden.
0: Ja. Hij schrikt. Ik krijg wel eens foto's opgestuurd van laadjes die worden opengetrokken, waar dan 10 verschillende kleurtjes in liggen. En natuurlijk, als je kind een keer is opgenomen, of een kind is een soort coma gekomen van THC of van spice, je weet niet wat erin zit. Dat je er gewoon ook heel veel zorgen over maakt. En als je zorgen maakt, word je vaak boos. Maar het belangrijkste is timing, rustig blijven, zelf informatie opdoen, een goede gesprekstechniek oefenen met je kind. En dan kan je, maar dan nog, lukt het lang natuurlijk niet iedereen om ermee te stoppen.
2: Beste Wanda, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Elsborstprijs. Deze prijs komt je meer dan toe en is je daarmee van harte gegund. Wij kennen elkaar reeds lange tijd, hebben samengewerkt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en in het Anthony van Leeuwenhoek in Amsterdam en komen elkaar ook nu nog regelmatig tegen bij onze gezamenlijke inzet ter preventie van roken en vepen. Als chirurg heb ik je al die jaren ervaren als zijnde een hele goede longarts met hart voor de patiënt, een gedreven dokter met de ambitie om een gezondere maatschappij te creëren door mensen te wijzen op de gevaren van roken en vepen en hierbij ten strijde te trekken tegen de tabaks- en vape-industrie. Ik heb diep respect voor de manier waarop jij je al vele jaren hiervoor inzet. Gefeliciteerd met deze prijs en de bijbehorende erkenning voor al jouw werk. Hartelijke groet van Koen Hartwink, longchirurg Anthony van Leeuwenhoek en het Leids Universitair Medisch Centrum.
0: Ja, wat lief. Wat superleuk.
1: Ja, mooi. Koen Hartwink.
0: Hij geeft ook les op scholen voor VPO-keuze. Ja.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Ja, en ik moest dus ook nog denken aan wat je aan het begin zegt. Hè, van je bent niet schuldig aan je eigen verslaving.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook iets wat je tegen je kind zegt.
0: Ja, absoluut. En dat zei ik, als je dan uitlegt wat een verslaving is, dat hoort in dit verhaal thuis. En dan moet je natuurlijk als ouder zelf begrijpen hoe dat werkt met verslaving. En dat een kind niet meer vrij is om te kiezen. Maar dat zal het kind heel vaak zelf aangeven. Als hij 's nachts wakker wordt, daar kies je natuurlijk niet voor. Maar dat je gewoon de hele dag aan zo'n ding moet lurken, daar kies je natuurlijk ook niet voor. En je tanden vallen ervan uit. En je wil dit niet meer willen. Maar dat het een naam krijgt dat je verslaafd bent. En dat de industrie die erachter zit dat met opzet doet. Want alleen kinderen raken verslaafd. Jongvolwassenen raken verslaafd. Maar 25-plussers raken niet meer verslaafd. Dus het is precies deze doelgroep. En dat helpt ook in de uitleg als ouder. Als je meer informatie geeft over de kwaadaardige praktijken van de tabaks-vape-industrie. Die alleen maar willens en wetens uitzenden om die kinderen, om jouw kind te pakken. Daar kunnen sommige kinderen ook heel opstandig van worden.
1: Dus je begint dat gesprek eigenlijk heel breed, hè? Meer over groepsdruk en daarna pas over de verslaving.
0: Als kinderen nog niet verslaafd zijn, hè, dus nog niet vapes gebruiken, dan helpt het heel erg om peer group pressure metaforen en uit te leggen hoe dat werkt. Zijn ze eenmaal verslaafd, dan moet je eigenlijk een andere techniek gebruiken. Dat is motiverende gespreksvoering, waarbij je echt gaat luisteren, timing, toestemming vraagt, mag ik het met je daarover hebben? Komt het nu uit? Zo niet, dan kom ik er morgen op terug. Want ik vind het heel belangrijk. En dan, als je uiteindelijk toestemming hebt, waarom vape je? En dat inventariseer je. Je weerlegt niks, dat is de waarheid van jouw kind. Waarom zou je willen stoppen? En dat vat je samen. En dan geef je informatie over de tabaksindustrie, de verslaving. En dan heb je in ieder geval

0: dat gaat resoneren bij je kind. Die gaat het onthouden. Want je doet er echt nog steeds toe als ouder. Ook al zit een kind op de middelbare school.
1: En zou je het liefst willen dat dat gewoon een vaste leermodule zou worden binnen de biologie? Net zoals er seksuele voorlichting wordt gegeven op scholen.
0: Nou, ik denk dat ik zou willen dat kinderen vanaf 4 jaar gewoon elk jaar overal een stukje informatie krijgen over zowel mentale als lichamelijke gezondheid. He, want de psychische gezondheid is natuurlijk net zo belangrijk, maar dat je gewoon weet dat je heb je Engelse les, dan ga je praten over de longen bijvoorbeeld. Of je kan zoveel meer verwerken in je lessen over gezondheid en over het lichaam, het menselijk lichaam, hoe dat werkt. Als je weet hoe mooi dat lichaam is, ga je het misschien minder snel volgooien met allemaal rotzooi. En ik denk ook, als je weet dat je gewoon depressief kan worden van te veel nicotine, als je dat begrijpt wat een depressie is, dat kan je al op jonge leeftijd kan je dat al uitleggen. Ik denk dat het echt super belangrijk is om alle scholen veel meer aandacht voor het menselijk lichaam en geest te gaan maken.
1: Ik las in een interview dat je zelf zo'n droom dan hebt. Wel eens, dat je zelf longkanker hebt.
0: Ja.
1: En dat je collega's je vervolgens uitlachen, stond erachter.
0: Ja. En dan droom ik verder dat ik dan dus niet naar een collega ga.
1: Ja, oh bizar.
0: En dan laat ik het maar. Dat droom ik.
1: Dankjewel, Wanda de Kant. We gaan naar de liefde. Want het geluid van de liefde. Je zei mijn weg naar jou.
0: Klopt Soldaat het? Van Oranje.
1: Ja, Soldaat van Oranje. Waarom is dat het geluid van de liefde?
0: Ja, ik vind het een waanzinnig mooi nummer. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. De hele musical, de hele verhaal. De Soldaat van Oranje, de Tweede Wereldoorlog. Alles wat daar samenkomt. En daarin, mijn partner Huib de Kanter heeft samen met mijn dochter Vrouwkje de Kanter een duet, dit als duet, op het conservatorium gezongen. En dat is zo mooi. Dat ik dat, dochter en vader die dat samen zingen. Dat is de liefde.
1: Mooi. Is dit dan ook echt dat geluid van die twee? Of is dit het algemene nummer?
0: Nee, want het is niet online gekomen.
1: Nee, oké, jammer. Dankjewel, Wanda de Kanter. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En ben je nu een ouder en wil je met je kind dat gesprek aangaan, naar welke website moeten ze gaan?
0: Ik zou Vepen jouw keuze gaan.
1: Vepen jouw keuze.
0: Ja, en anders naar de Trimbles website. Ik stop.
1: Dankjewel. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen.